0: kant, Verenigde Staten aan de andere kant. Dan heb je ook nog Rusland, India die opkomend is. En als er dan een premier komt van een like-minded country die zijn hand uitsteekt en die zegt, ja, voor mij is Europa wel belangrijk, dan is dat natuurlijk wel warm. En voor mij past dit ook wel in een bredere geopolitieke strategie. We zijn de voorbije jaren te veel afhankelijk geweest van beslissingen die vanuit Beijing of vanuit Washington genomen worden en waar wij dan maar moesten kijken hoe we die zouden assumeren of hoe dat we daarmee zouden omgaan. Terwijl dat we veel te weinig zelf aan agendasetting gedaan hebben. En dat kunnen we niet alleen met de 27 lidstaten of met de Europese Unie. Dat zullen we ook moeten doen met like-minded countries. Daar is Canada er één van. Maar er zijn er nog wel een aantal andere.
1: Ja, u heeft zelf ook eerder een pleidooi gehouden van wat u dan noemde de D9. Nog verdere uitbreiding houdt dat in, meen ik?
0: Ja, dat klopt. En het gaat niet over het uitbreiden van de Europese Unie. Hè, maar het gaat wel over het voortouw nemen om met landen die democratieën zijn, die een vrije markteconomie belangrijk vinden, die de rule of law belangrijk vinden, die internationale handel belangrijk vinden, die internationale afspraken belangrijk vinden. En daar samen een institutionele samenwerking mee zoeken.
2: In Europa hebben we. En wat zijn die D9 dan?
0: Wel, daar zit Canada bij. Dat zou ook het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland kunnen zijn, maar ook Japan en Zuid-Korea of Australië en Nieuw-Zeeland. En de Europese Unie, dan kom je aan een negental landen minstens. En als we elkaar daarin weten te vinden, ook in die uitgangspunten, dan kunnen we daar ook mechanismen voor zoeken om ons te beschermen. En ik heb ooit opgeroepen om een soort economisch artikel 5... met deze groep van landen uit te bouwen. Dat wil zeggen dat als je economisch wordt aangevallen door een of andere tariefverhoging die Trump hier uit zijn hoed tovert of door een agressieve dumping die vanuit China komt, dat je dan gezamenlijk kan zeggen van kijk, dit aanvaarden we niet en dan gaan we ook gemeenschappelijk optreden.
2: Maar dan wordt het dus wel complex, hè? Dus dan hebben we een Europese Unie, dan wordt voorgesteld door von der Leyen tijdens State of the Union om de Canadezen daar geassocieerd lid van te maken. Niemand weet precies wat dat is volgens mij. Misschien moeten we het daar straks even over hebben. Dan hebben we de Europese politieke gemeenschap, heel interessant. Dat zijn dus 40 Europese landen, dat is ingesteld door Macron. Of dat is het initiatief van Macron na de Russische interventie in Oekraïne. Het interessante daarvan is dat Canada, kan je dat nog herinneren, een paar maanden geleden is aangehaakt. Dat is een hele grote groep landen die zich in belangrijke mate ook democratisch noemen. Of ze dat allemaal zijn, dat is het. Volgende vraag. Wil je inderdaad nog iets meer gaan doen, dan zul je moeten gaan kijken naar een aantal landen, zoals Australië, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, die je er op een of andere manier bij zou moeten betrekken. Als je dat gaat doen, dan wordt het wel ongelooflijk interessant. En zo'n Europese Veiligheidsraad, dat zou dus ook een belangrijke stap in die richting kunnen zijn. Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat niet blij. Kijk, als je Canada daarbij haalt, dan zou je dus ook net zo goed Japan of Zuid-Korea of Australië of Nieuw-Zeeland erbij kunnen halen. Ik zie wat dat betreft het verschil niet. Het gaat dus echt om het creëren van een blok waarin je gezamenlijk kan gaan optreden. En de Europese Unie, als die het handen speelt, dan kan die zich helemaal in het centrum positioneren van deze machtsstrijd. Wat denk jij daarvan?
0: Ja, helemaal mee eens. Dat is ook de essentie van het voorstel dat ik gedaan heb rondom die negen. Wij moeten als Europese Unie het voortouw daarin kunnen nemen. Met 27 lidstaten betekenen we wel iets, economisch. We hebben een oud premier die ooit gezegd heeft in de jaren 80, Mark Eiskes, we zijn een economische reus, een politieke dwerg en een militaire worm. Of dat we nog een economische reus zijn vandaag, misschien minder als in de jaren 80, maar economisch betekenen nog wel iets. Ja. Politiek een stukje minder en militair nog veel minder. Ook al zijn we daar stappen in de juiste richting aan het zetten. Maar we zullen in die nieuwe geopolitieke context dat alleen maar kunnen doen wanneer dat we ook bondgenoten buiten de Europese Unie gaan zoeken.
2: Maar als dat zo is, hè, en ik steun dat van harte, hoe ligt dat dan in het Europese parlement? Want ik heb ook begrepen dat toen Carney begon met zijn speech, die trouwens vind ik tamelijk indrukwekkend is, die Carney, maar dat tezijde, toen werd er ook USA geroepen vanuit de bankjes.
3: Ja.
0: Ja, dat was vanuit de extreemrechtse hoek. Ja, we weten dat er oorfluisteraars van Trump in het Europees parlement zitten. Hè, dat er,
2: maar ook van Poetin, helaas.
0: Ja, ook van Poetin. En daar is bovendien, soms is dat soms ook wel één lijn. Hè. Ik heb in mijn boek Hou vast of houd grepen houdt een gigantisch hoofdstuk gewijd aan de gelijkenissen tussen Trump en Poetin.
2: Ja,
0: daar zijn meer gelijkenissen als verschillen, denk ik. Ja. En dat zie je op vele vlakken. En daar moeten wij als Europese Unie gewoon geweldig bewust van zijn.
3: Ik heb een vraag aan u. Er zijn in het verleden vaker pleidooien gehouden voor een samenwerkingsorganisatie van democratische landen. Hè? Met name Clinton sprak daarover, Biden ook wel eens. Hè?
2: Ja.
3: Dat is natuurlijk heel erg voor de hand liggend. Dat betekent machtsvorming. Maar er zijn twee problemen natuurlijk, en daar moeten we het wel over hebben, denk ik. Er zijn ook heel veel niet-democratieën waar we zeer afhankelijk zijn. Ik denk aan China. Hè? Dus, en daar moeten we dus ook op een of andere manier mee blijven praten. Dan is machtsvorming op zichzelf genomen ook belangrijk. Maar het heeft ook grenzen. En de tweede is, er zijn steeds minder democratieën. Dus ik steun uw voorstel wel, maar dat is niet eenvoudig. Hoe denkt u
2: over? De hele wereld is niet eenvoudig. Op dit ogenblik.
0: Ja, dat is juist, maar ook hier is er een window of opportunity. Ik ben vanuit het Europese parlement delegatieleider voor de samenwerking met de ASEAN-landen. Dat is een samenwerkingsverband, een regionaal samenwerkingsverband tussen 11 Zuidoost-Aziatische landen die wat geprangd zitten tussen China en India.
3: Ja.
0: En waar de Verenigde Staten om historische redenen ook wel een belangrijke voetafdruk hebben. Maar die in deze nieuwe omstandigheden ook op zoek zijn naar nieuwe partnerschappen. Het is niet voor niets dat vrije handelsakkoorden die wat aan het sudderen waren de voorbije jaren met Indonesië, met Thailand, met Maleisië, met de Filipijnen, dat die nu opeens terug hoog op de agenda komen te staan. En natuurlijk, we kunnen zeggen, ja, dat zijn geen full-fledged democratieën. Dat is waar, maar misschien moeten we daar ook iets minder pretentieus in zijn.
3: Dat denk ik ook. Ja.
0: Wat Europa zelf betreft, ik denk dat wij zelf bij onszelf ook wel eens wat vragen kunnen stellen daarover in onze eigen winkel. Maar die, als het gaat over economisch beleid, politiek beleid, veiligheidsbeleid, eigenlijk wel kijken naar blokken, landen die vrijhandel belangrijk vinden, die de rule of law belangrijk vinden, die internationale samenwerking belangrijk vinden. En die ook belangrijk vinden dat je regels zet waar je duurzaam op kan bouwen. En niet geconfronteerd wordt met een politiek die de ene dag dit zegt en de andere dag weer iets anders zegt. Bijvoorbeeld in die regio's, ze zijn ook afhankelijk geweest van hoge tariffs die door de Verenigde Staten aanvankelijk naar voren zijn gebracht.
1: Ja, misschien tot zover eventjes de inspirerende vergezichten. Dan zo kijken naar Rob's favoriete vraag, hoe dan?
2: Ja.
1: Na het jingeltje, want als het om Europa Nieuwsradio gaat, dan valt het natuurlijk ook altijd Boekestein last. Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Hetsma. We praten met CD&V-europarlementariër Wouter Beke over de Eurovisie wereldorde en hoe daar te komen. En als we dan nog weer eventjes terugkeren naar de State of the Union-toespraak van commissievoorzitter von der Leyen, dan viel me op dat naast allerlei geïnspireerd er ook heel veel oud huiswerk in terugkwam. Bijvoorbeeld op economisch gebied. He, de hervormingen van Draghi en Letta.
2: Ja, dat is natuurlijk
1: het moet natuurlijk wel allemaal betaald worden.
2: Nou, en het moet uitgevoerd worden. Want als je gewoon kijkt wat er vorig jaar is gebeurd, dat is tamelijk indrukwekkend, vind ik, in de Europese Unie. De stapels voorstellen die zijn geschreven over met betrekking tot defensie, rearm Europe, dat soort zaken, maar ook de Draghi-Letta-rapporten met alle implementatiedocumenten erbij, met omnibussen. Nou, ga zo maar door. Maar de lidstaten moeten het wel doen. En dat is natuurlijk ook mijn punt van, ja, inderdaad, hoe doe je dit nou eigenlijk? En wat ik wel mis, is een hele helder beeld wat politici in één of twee zinnen naar buiten kunnen brengen over wat we nou eigenlijk willen met die Europese Unie en wat dan de rol van die Europese Unie is in de nieuwe tijd. Hè? Macron die verwoordde het een aantal jaar geleden heel erg duidelijk. De Europese Unie moet beschermen, moet de burgers beschermen. Maar wat is nou de eigentijdse equivalent daarvan, als ik vragen mag?
1: Wouter.
0: Ja, ik denk dat vandaag de uitdaging is, hoe kunnen we, om het op zijn Engels te zeggen, how to protect without protectionism. Hoe kunnen we beschermen zonder af te schermen? Het is ook de ondertitel van mijn boek. En dan gaat het over economisch beschermen, dan gaat het over onze welvaart beschermen, dan gaat het over onze veiligheid beschermen, maar ook over onze waarden beschermen. En de paradox is dat we in Europa een beetje nationale soevereiniteit moeten opgeven om een veel Europese soevereiniteit te kunnen terugwinnen. En dat is iets wat binnen de lidstaten nog heel moeilijk ligt. Vele dingen die in de speech van mevrouw van der Leyen zijn teruggekomen, ja, zijn voorstellen die de voorbije jaren of het voorbije jaar naar voren zijn gebracht. Hè. One Europe, One Market, de kapitaal. Marktunie bijvoorbeeld, twee belangrijke pijlers. Maar als dan de onderhandelingen gevoerd moeten worden, dan heeft mevrouw van der Leyen vaak wel het Europees Parlement als bondgenoot, maar toch ook vele lidstaten als tegenstander. Ja. Omdat men dan vindt dat klein beetje soevereiniteit op nationaal niveau afgeven toch net iets te veel gevraagd is. En niet beseffen dat de enige manier is om in Europa terug Europese soevereiniteit te kunnen terugwinnen. En dat is de hefboom om die rol die we moeten opnemen om burgers te beschermen, om mensen te beschermen, om dat te kunnen uitoefenen. En dan zitten we na te denken van, ja, hoe kan het nu dat in Oost-Duitsland de AfD zo hoog scoort en dat in Frankrijk extreem rechts die presidentsverkiezingen gaan bepalen en dat in Nederland Wilders en in Vlaanderen Vlaams Belang. Maar de essentie is dat mensen willen dat de overheid, de overheden, de mensen beschermen. En dat kunnen we alleen maar doen als we dat samen doen op Europees niveau. En dat is een beetje het dilemma waar dat veel politieke leiders vandaag in zitten.
3: Ja. Ik las gisteren dat van het Draghi-rapport nog maar 15% is uitgevoerd. 15%. Hm. En het probleem ligt natuurlijk bij de lidstaten. Het ligt niet bij Europa. Ja. Ja. Nou, met de bestaande institutionele structuur van Europa, waar nog heel veel macht bij de lidstaten ligt, dat leidt er dus toe dat het vastloopt. Dus ik steun eigenlijk uw voorstel, ook in uw boek, om dus toch echt aan die structuur ook te werken. Kunt u ons toelichten, u wilt dus een kleinere commissie van 18 leden, hè? U wilt ook gedeelde commissarissen voor kleine landen, bijvoorbeeld de Benelux of de Baltische Staten, en ook het samenvoegen van het voorzitterschap van de commissie en de Europese Raad. Gaat dat echt helpen, denkt u?
0: Wel, ik denk dat dat kan helpen. Ook we zitten met een gigantische uitdaging, namelijk 10 kandidaat lidstaten die bij die Europese club willen komen. Ja, dat gaat niet met de bestaande architectuur. Nee. En eigenlijk hebben we dat 20, 25 jaar geleden ook gedaan. Toen voor de val van de Berlijnse Muur hadden grote lidstaten bijvoorbeeld 2 commissarissen. En dan is de Berlijnse Muur gevallen en dan heeft men gezegd, ja, dat gaat toch niet, we zullen het aantal commissarissen moeten reduceren. En het voordeel van mijn voorstellen is dat dit eigenlijk kan binnen het huidige verdrag. Want er zijn veel voorstellen die gedaan worden met verdragswijzigingen die dat met zich mee moeten brengen. Maar dan loop je toch vaak tegen grote problemen op. Dan moet je een referendum in Frankrijk gaan organiseren. En zoals je weet, een referendum over dit soort zaken gaat nooit over de vraag die gesteld wordt, maar over andere zaken. En dan loop je sloop. Terwijl minder commissarissen, dat staat vandaag in het verdrag. Dat kan. En ik kan u verzekeren dat als u met mij meegaat in Vlaanderen en u vraagt wie is de Belgische commissaris en u moet telkens een pintje trakteren als het juiste antwoord wordt gegeven, dat je niet zo heel veel moet trakteren. Met andere woorden, als we dat op binnenliksniveau kunnen organiseren, dan is dat best mogelijk. We doen dat ook met andere zaken. Hè. De Europese Investeringsbank, ja, daar hebben we gezamenlijke kandidatuur en die wordt roterend gedaan. En zo zijn er nog wel heel wat zaken die we doen. En het kan ook de regionale dimensie binnen de Europese Unie versterken. Want ik denk, zoals het Benelux een speciaal statuut heeft binnen het Europees Verdrag, als enig regionaal samenwerkingsverband, zou dit er kunnen voor zorgen dat meer intensieve samenwerking ook ook vorm kan geven wanneer dat we met zo'n tussenstructuren gaan werken.
2: Wat is hier nou voor nodig om ervoor te zorgen dat dit nu eindelijk eens een keer gewoon echt gaat gebeuren en dat we ons snel kunnen aanpassen aan die snel veranderende wereldorde?
0: Ik betwijfel of dat bij alle regeringsleiders de sense of urgency voldoende is doorgedrongen.
2: Dat vrees ik dus ook, ja.
0: Maar daar staat bijvoorbeeld tegenover dat taboes die er tot voor kort waren, zoals het ter discussie stellen van de unanimiteitsregel op buitenlands en veiligheidsbeleid, dat we intussen toch met 11 landen zitten die zeggen, dit moet op de schop. En u heeft gesproken over die Europese Veiligheidsraad. Die architectuur is met elkaar verbonden. Hè, want het gaat over de vraag wie oordeelt over een bepaalde veiligheidssituatie. En welke beslissing leg je er dan naast? Welke besluitvorming leg je er dan naast om te kunnen handelen? En mijn voorstel is, als we dat niet met 27 landen kunnen doen, laat ons dan in Europa met de coalition van de willing starten. Uh-huh. En we hebben daar goede voorbeelden van. Hè. Het verdrag van Schengen is ook met een beperkt aantal landen gestart. En nadien hebben vele landen gezien, tja, dat geeft toch wel heel wat voordelen. En die zijn dan nadien aangehaakt. En ik denk dat als we dat hier op het veiligheidsvlak kunnen doen, dat we zullen vaststellen dat ook nadien landen die aanvankelijk niet bij de club willen behoren, dat die nadien zullen aanhaken.
2: Wat betekent dat concreet? Wil je dan, laten we zeggen, met een aantal landen zo'n veiligheidsraad gaan beginnen?
0: Ik denk dat we daarmee moeten starten.
2: Dat is een interessante gedachte, is dat?
0: Laat ons die landen die brief en die oproep ondertekend hebben om te zeggen van kijk, we willen van die unanimiteitsregel af. Ja, breng die alles samen.
2: Ja. En op maar ja, dan heb je nog steeds de landen die dat niet willen, die de zaak nog steeds kunnen blokkeren.
0: Je moet
2: echt met het beperkte aantal landen moet je gewoon verder gaan en zelfstandig bijvoorbeeld een militaire operatie starten.
0: Ja, en dat is ook waarom ik over het Schengenverdrag spreek. Want het Schengenverdrag is eigenlijk een parallel verdrag naast het bestaande verdrag.
2: Ja.
0: Als je dus een parallel veiligheidsverdrag zou maken naast het bestaande, ja, dan kan je dat doen met de landen die daar willen op inhaken. En dan heb je ze niet alle 27 nodig. Ja.
1: En misschien met bijvoorbeeld die Joint Expeditionary Force, waar jij graag naar kijkt, daar is Canada overigens ook in toegetreden.
2: Jawel, dat is Brits. En daar zit, dat is, onder Britse leiding is dat. Maar die zou je daar inderdaad bij kunnen trekken. Maar dan zou je dus zo'n veiligheidsverdrag moeten hebben met de Britten erbij.
1: Graag. Zou
2: het lijkt mij een goed idee. Ja. En dat is ook de reden waarom Canada en de... Exact.
1: Nou,
2: ja. Oekraïne, Canada, Noorwegen en zo, die moeten erbij. Ja.
1: Maar dus ondanks Trump en Poetin en dat soort types komen we steeds weer terug op dat het grootste probleem van Europa eigenlijk intern zit. Dat zit hem dus in dit soort institutionele dingen. Maar ik denk ook, en daar schrijft u ook over in uw boek, meneer Beke, over de ingangen die eigenlijk het Trumpisme weer in Europa weet te vinden. Getuigen ook het USA in de bankjes tijdens het bezoek van Carney. Waar moet je dat dan aan wijten en waar liggen daar dan misschien oplossingen voor?
0: De grootste bedreiging in Europa zit binnen Europa zelf. En de hybride aanvallen en de hybride dreigingen waar we mee geconfronteerd worden, ja, die dienen in de eerste plaats om te destabiliseren en om extreme krachten politiek wind in de zeilen te geven. Dat zijn geen toevalligheden die zich spelen. En op die manier ook die Europese constructie en die Europese solidariteit te doen afbrokkelen. Ik denk dat vandaag eigenlijk... Als we kijken naar de voorbije zomer en alle incidenten die we gekregen hebben op dat vlak, dat de hoofdambitie vanuit het Kremlin is zorgen dat die solidariteit die Europa toont ten aanzien van Oekraïne, want Europa houdt Oekraïne recht financieel, omdat Oekraïne voor ons het vuile werk doet. Laat ons dat er ook maar even bij zeggen. Maar om proberen daar gaten in de muur te doen slagen. En ze hadden een bondgenoot, namelijk Orbán, maar die is weg. En dus is men nu aan het kijken hoe dat er nieuwe krachten aan het bewind kunnen komen die dat kunnen ondermijnen. En als je kijkt naar wat de AfD zegt over Rusland, ja, dat is een zeer Rusland-feige partij. Hetzelfde geldt Marine Le Pen in Frankrijk bijvoorbeeld.
2: Zeker, en we mogen ook niet vergeten dat je noemde net hybride operaties, of eigenlijk sabotageoperaties, want daar komt het feitelijk op neer, dat die ook gedeeltelijk gewoon met Europese middelen worden georganiseerd. He, dus er wordt gebruik gemaakt door Rusland van criminele netwerken. Er wordt gebruik gemaakt van tieners die je kunt ronselen via de sociale media. Er wordt gebruik gemaakt van pro-Russische groeperingen binnen de maatschappij. Dus die vijand die zit bij wijze van spreken al onder je. Dus dat is een immense opgave om dit voor elkaar te krijgen. En die zijn ook allemaal nog een keer in belangrijke mate anti-Europese Unie. Dus hoe ga je dat dan doen? Hoe zorg je er nou voor dat die eenheid binnen de Europese Unie, wat dat betreft, en binnen...
4: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en vast.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Want wij zijn pacifisten en alles wat defensie betreft, daar moeten wij niet van weten. Als het gaat over de Europese interne markt op economisch vlak, dan zegt extreem rechts, ja nee, dat zijn Europese bevoegdheden, dat willen we niet, dat moet nationale competentie worden. En dan zegt extreem links, ja dat willen wij niet, want dat gaat eigenlijk over de vrije markt en we zijn tegen de vrije markt. En dus je ziet dat daar objectieve bondgenootschappen tegenover staan, terwijl dat op die twee terreinen belangrijke elementen zijn, bevoegdheden zijn, die absoluut noodzakelijk zijn om die ambitie om de burgers te kunnen beschermen, moeten waargemaakt worden.
3: Daarmee moeten we afronden. Althans, op de radio, op de podcast kunnen we nog even doorgaan. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl en word lid van BNW+. En daarmee was dit weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Wouter Beeke. Zijn boek Hou vast of houtgreep ligt in de boekwinkel. En fijn weekend.
2: Dank voor het gesprek.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: unbelievable.
1: Unique what? Yes.
0: Incredible.
2: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Ja, praten over tech.
2: In de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag aan

0: Organiseren Joe en ik de week in tech, met of zonder AI.
1: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Op 3 verschillende plekken zijn vanavond steekpartijen geweest. Zowel in het Noord-Hollandse Velserbroek als in het Friese Leeuwarden raakte iemand gewond en werd een verdachte aangehouden. Ook in het Brabantse Velp doet de politie onderzoek naar een gewonde man die werd neergestoken. In Amerika hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een concert van zanger Ed Sheeran. Ze zijn boos omdat rapper Macklemore uit zijn voorprogramma is gehaald nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed. Volgens Sheeran heeft de organisatie dat besluit genomen. Sindsdien hebben meerdere artiesten zich uit protest teruggetrokken uit zijn tournee. Bij de Rotterdamse Kuip is bijna 200 kilo vuurwerk ingeleverd. Vuurwerkafsteek is vanaf dit jaar verboden. Daarom kan het worden ingeleverd bij inzamellocaties in verschillende steden. De gemeente Rotterdam is tevreden met het resultaat en benadrukt dat elke kilo vuurwerk minder op straat telt. En influencer Dave Roelvink heeft zijn eerste professionele bokswedstrijd verloren. Hij moest het in Rotterdam opnemen tegen een bokser uit Letland en kwam er niet goed vanaf. Hij zei een zware 10 dagen achter de rug te hebben en weinig te hebben geslapen na de relatiebreuk met zijn vriendin. Maar aan opgeven denkt hij niet. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt er hier en daar een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger en een graad of 15. Morgenochtend start met in het zuiden wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. Het is droog met 18 graden en veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
4: Willemijn, koffie of thee?
5: Beide. En een glaasje water.
4: Oké, nou goed, dan bel ik wel even voor.
5: Ben, misschien een beetje gek om zo te zeggen, maar als ik zo naar jou kijk, en dat doe ik nu, dan denk ik, ja, die man heeft best wel een goede kop.
4: Ja, voor podcast bedoel je?
5: Dat zeiden ze, ja, precies. Dat zeiden ze vroeger tegen mij ook altijd. Nee, ze zeiden tegen mij het omgekeerde. Jij hebt geen radiohoofd.
4: Geen radiohoofd.
5: Jij hebt geen radiohoofd.
4: Okay. Nou, dat is een compliment dan, toch?
5: Dat was een compliment, ja, zeker. Ja. Maar heb jij ooit, voor een podcast, maar heb jij ooit het idee gehad, nou, ik zie er best wel goed uit. En heb ik toch wel voordeel van gehad in mijn werk?
4: Nee. Ik vond mezelf vroeger nooit knap. Ik zeg niet dat ik mezelf nu wel knap vind, maar ik denk dat ik iets milder ben geworden in mijn oordeel. En mijn ogen gaan achteruit. Dat is ook met de leeftijd. Er wordt wel vaak van mannen gezegd, hè, dat als ze ouder worden, als ze echt oud worden, gaan ze allemaal op Sean Connery lijken. Maar ja, die is nu al 6 jaar dood. Dus ja, dat is ook niet zo moeilijk dan. Ja.
5: Maar ik heb jou gezien in theater, NBA in One Day. En dan staat daar wel een sterke, frisse man. Ja, voordat. We gaan straks over de inhoud praten. Die gewoon goed beweegt en er goed uitziet. Dat moet jij toch zelf ook zien. En dan moet je ook weten dat dat effect heeft op anderen.
4: Ja, maar het heeft ook. Ja, ik let wel heel erg op de presentatie. Maar daar gaan we misschien straks nog wel even over hebben met elkaar. Want we gaan het over uiterlijk hebben. Ja. Volgens mij zijn we het er al over aan het hebben. En bij uiterlijk speelt verzorging ook een belangrijke rol. Dus een goed pak doet ook veel. En je haar een beetje kammen. Ja, of juist niet. Hè? Dat hangt er vanaf wat je smaak is. Maar je moet er wel iets mee doen.
5: We hebben het over, dat is namelijk een mooi onderwerp voor deze aflevering, hoe uiterlijk je carrière beïnvloedt. Deze aflevering gaat over lookism.
4: Lookism.
5: Ja. Ik bedoel, je hebt ongelijk.
4: Geen racism, geen ageism, maar
5: lookism.
6: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Over succes, euro's en de vraag waarom je daar je vrije tijd voor moet inleveren. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
5: Is lookism, is dat eigenlijk gewoon discriminatie op basis van je uiterlijk?
4: Ja, feitelijk wel. Ja, het wordt bijvoorbeeld in onderzoek gaat het bijvoorbeeld over hoe lang is iemand, of ook hoe dik is iemand. Mm-hmm. En bijvoorbeeld vrouwen die iets bovengemiddeld zwaar zijn, die worden daar sterk op afgerekend, bijvoorbeeld in hun werk. Die hebben minder kansen. Dus het is echt je reinste discriminatie. Alleen het staat, zoals bijvoorbeeld racisme of leeftijdsdiscriminatie. Ja, dat staat in de wet. Dat mag niet.
5: Maar je bedoelt dus letterlijk dat zwaardere vrouwen, wat is dan zwaarder, kan je bedenken, maar zwaarder dan gemiddeld, die verdienen dus bijvoorbeeld verdienen minder.
4: Ja, en krijgen minder kansen.
5: Dan vrouwen.
4: Ja, krijgen minder kansen op de arbeidsmarkt, worden als minder competent gezien. Ja. En terwijl bijvoorbeeld als je lang bent, dat geldt met name voor lange mannen, die worden veel eerder van leiderschapskwaliteiten verdacht dan kortere mannen.
5: Ja. Het is wel bloody oneerlijk, hè?
4: Ja, dat is het ook. Ja. Ja. Het gaat en het, nogmaals, het staat dus niet in de wet. Dus het grappige is, veel mensen weten ook niet dat ze het doen. En als ze er dan op worden gewezen, dan schrikken ze er eigenlijk een beetje van. Mm-hmm. Maar het is een effect wat, het is zo oud als de mensheid, denk ik. Hè?
5: En het heet, nu we het over effecten hebben, het halo, het halo-effect.
4: Daar komt het vandaan. Dat is een psychologisch effect, ooit door Edward Thorndike ontdekt. Een hele beroemde vroege psycholoog. Die heeft het al in de jaren 10 en 20 van de vorige eeuw heeft hij dat al vastgesteld. En dan ging die marineofficieren vragen om een oordeel te geven over hun manschappen.
5: Ja.
4: En dan werd er gekeken naar de vraag van, ja, zijn ze slim, zijn ze netjes, zijn ze, nou ja, whatever, wat je allemaal moet zijn als marineman. En dan bleek dat die mensen konden eigenlijk, dat vond hij fascinerend, ging dat statistisch analyseren, dat als mensen dus een bepaald kenmerk goed scoorden, ja, dan trok dat eigenlijk de beoordeling op alle andere punten ook mee. Dus het bleek eigenlijk, kunnen die dingen helemaal niet loszien van elkaar. Dus als je bijvoorbeeld in dit geval een goed uiterlijk hebt, dan straalt dat positief uit. Hè, vandaar dat woord halo-effect, aureole-effect. Ja. Dan straalt dat positief uit naar al die andere gebieden. En met name uiterlijk bleek een hele belangrijke rol te spelen.
5: En dan denken mensen dus van, oh, maar diegene die is knap, maar die is dan ook slim en ook slim. Competent en is een goede leider.
4: Alles. Ja, dat is ongelooflijk. Je krijgt heel veel cadeaus als je er een beetje goed uitziet.
5: De vraag is natuurlijk wel, hoe meten, waar hebben we het eigenlijk over, Ben? Want hoe meten wetenschappers aantrekkelijkheid?
4: Ja, dat doen ze eigenlijk met jurors, wordt het dan vaak genoemd. Zeg maar mensen die gewoon worden ingehuurd om te beoordelen. Dat zijn gewoon random geselecteerde proefpersonen die dan zeg maar bijvoorbeeld naar foto's moeten kijken of naar de andere proefpersonen, hè, op wie er dan bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan.
5: Mm-hmm.
4: En dan wordt er vaak een 5-puntschaal gebruikt. Dus dan kun je scoren van 1, dan ben je onaantrekkelijk. En dan kun je beneden gemiddeld, aantrekkelijk of opvallend knap of mooi. Dat is dan zeg maar 5.
5: Ja.
4: Met name als je dus een 5 scoort. Vroeger was je dan een 10, hè, maar dit is een 5-schaal.
5: Ja.
4: Een 5-schaal, opvallend knap of mooi. Dan heb je dus het beauty premium, wordt het dan wel gezegd, of het pretty privilege. Dan krijg je dus allerlei voordelen.
5: Het beauty premium effect.
4: Ja, mooi, hè?
5: Ja. Ik zit ondertussen natuurlijk even over na te denken. Ik had hier gisteren met een vriendin over en die keek mij aan en die zei, heb jij dan ook het gevoel dat je voordeel hebt gehad van je uiterlijk? En toen zei ik van, en dat is ook echt waar, ik was altijd een baas die was homo. En
4: ja.
5: Die is nog steeds homo. Dus ik dacht altijd van, nou, weet je, dus in die zin heb ik als vrouw bij hem geen voordeel gehaald.
4: Nee.
5: Dus ik werkte altijd voor de radio, nog steeds. En ook al ver voordat de webcam bestond. Dus ik dacht altijd, nee, natuurlijk niet, want mijn uiterlijk doet er niet toe. Maar inmiddels weet ik ook, of ook als iemand homo is, het is, mensen kijken toch grager naar, liever naar iemand die er leuk uitziet. Dus ja, ik denk dat ik toch ook enig voordeel heb gehad.
4: Nou, je zegt het ook eigenlijk wel goed, want ja, om dan meteen maar even de koe bij de horens te vatten. Het gaat dus niet om seksuele aantrekkelijkheid. Het is gewoon ook als mensen dus vanuit in een enquête moeten aangeven, vind ik iemand competent of niet competent, dan zonder dat ze weten of ze die persoon knap of niet vinden, blijkt gewoon dat mensen die in het algemeen, dus volgens die 5-puntschaal, hoog scoren op aantrekkelijkheid, die worden dus gewoon als competenter gezien. En dat maakt dus seksuele oriëntatie of zo, maakt helemaal niks uit.
5: Nee. Ik vond het, ik ging meer allemaal in verdiepen. En iedereen weet het, dat volgende, iedereen weet het. Maar ik vond het toch ontluisterend als je het echt weet, als je het echt leest. Excuus. Die schoonheidsvoordelen, die beginnen al heel vroeg. Die beginnen al op school.
4: Ja, dat is echt, dat vond ik een van de meest opzienbarende dingen. Want de vraag is van, hoe komt het dan dat mensen die er gemiddeld knapper uitzien of knapper worden gevonden, dat die dan ook in hun werk uiteindelijk beter scoren? Dan zijn er allerlei mechanismes. En er is een organisatie, arbeids- en organisatiepsycholoog Timothy Judge. En die heeft gekeken van, ja, hoe zit het mechanisme nou in elkaar? Hè? Hoe is dat pad naar dat voordeel? Hoe loopt dat? En dan blijkt dat dus al in het onderwijs begint. Het blijkt dat gewoon een gemiddelde leraar vindt knappe leerlingen, verwacht die meer van. Die worden als competenter gezien. Zelfs, dat is echt bizar, als je gaat controleren de cijfers die ze halen, dus als ze dezelfde cijfers halen als hun klasgenoten, worden ze toch als slimmer gezien als ze er beter uitzien. Dat is bizar hoe diep dat gaat.
5: Nou ja, dan word je dus als, je krijgt dus heel veel aandacht van de leraar. Als je veel aandacht krijgt, wordt het leren ook leuker.
4: Ja.
5: En makkelijker.
4: En dus meer kans op een goede opleiding, meer kans op een hoog inkomen. Ja, je krijgt het hele pakket, krijg je gewoon cadeau.
5: Plus, als je veel aandacht krijgt, groeit je zelfvertrouwen. Wat ook weer Wat werkgevers weer heel fijn vinden.
4: Ja, nou, dat is een heel belangrijk punt wat je daar maakt. Die bevestiging die je krijgt van andere mensen zorgt ervoor dat je ook positiever gaat kijken naar jezelf. En dat wordt dan wel de core self-evaluation genoemd. He, dus hoe je ten diepste naar jezelf kijkt. En het blijkt dat mensen die knapper worden gevonden, dus ook zo worden behandeld, die ervaren dan ook een sterker gevoel van controle over hun leven. Ja. Treden makkelijker op de voorgrond. Ja, dat is echt waanzinnig. Er zijn wel meer voordelen nog, hoor. Maar dat zelfvertrouwen is belangrijk. En, maar ja, dat grappige is. Ja, wat trouwens ook zo is. Door het zelfvertrouwen word je communicatiever. Dus dat is dan soms nog wel een echt voordeel misschien in werken. Dus het kan zo zijn dat je langs al die paden die we net schetsen, dat je uiteindelijk ook makkelijker in de omgang bent en communicatiever.
5: Ja. Ja,
4: in sommige banen, best wel in veel banen, is dat wel een voordeel. Maar de grap is ook, als je daar dus voor controleert, hè, de wetenschappers bedoelen dan van, als je dan nou even gewoon hebt vastgesteld dat die mensen helemaal niet echt beter communiceren, dan nog geldt dat werkgevers knappe mensen als competenter zien. Dus je hele leven wordt je voorgetrokken.
5: Dit heet de beauty premium, maar er is ook nog zoiets tegenovergestelde, de plainless penalty, oftewel eigenlijk de straf voor minder aantrekkelijk zijn.
4: Ja, plain, dat is dan echt zo'n mooi Engels woord. Hè? Dus dat je gewoontjes, dat is eigenlijk een eufemisme voor van, nou, mensen kijken naar je en denken, ah, op een schaal van 1 tot 5 is het echt duidelijk een 1. Nou, en dan blijkt dat echt, dat zorgt eigenlijk ervoor dat de verschillen nog groter worden. Het grappige is, vooral bij mannen, bij schoonheid, dat denk je al gauw, denken mensen al gauw, is ook een stereotypering natuurlijk, dat het dan over vrouwen gaat.
5: Mm-hmm.
4: Maar vooral bij mannen blijkt het verschil tussen mannen die we als knap zien en mannen die we dus als plain zien, als onaantrekkelijk zien, blijkt het heel groot te zijn. Als je kijkt naar salaris, dan blijkt dat plane mannen, ja, nou,
5: De minder aantrekkelijke mannen.
4: De minder aantrekkelijke man, die verdienen 9% minder dan gemiddeld. En de echt woest aantrekkelijke man is 5% meer. Dus daardoor wordt het verschil nog groter, zou je kunnen zeggen.
5: Oh, maar mag ik even in dit momentje, want ik heb altijd gedacht dat wij vrouwen veel meer nadeel ondervinden als je niet zo knap bent. Maar dat is dus niet zo. Voor mannen is het nadeel nog groter.
4: Ja, dat zit dus opgeteld 14% tussen. En bij vrouwen is dat 9%. Want als je er goed uitziet als vrouw, dan krijg je er 4% bij. En als je er plain uitziet, gaat er 5% af. Tenminste, dat is als je naar grote overzichtsstudies kijkt, dat is ongeveer het percentage waar je over praat.
5: Oké, ik denk dat nu, Ben, wat denk jij? Ik denk dat van luisteraars denken, wat is dit? Wat is het? Dat weten we. De wereld is oneerlijk. Dan komt dit nog eens bij.
4: Ja.
5: Ik denk dat iedereen ook snakt nu naar nadelen van mooi zijn.
4: Ja.
5: Zijn die er?
4: Nou, kijk, het grappige is alleen al het feit dat je dat zegt, dat mensen daarnaar snakken. Dat is een heel raar psychologisch fenomeen. Maar mensen vinden dus knappe mensen, hebben ze allerlei ideeën over, die meestal positief zijn. Maar we denken ook vaak dat ze ijdel, zelf ingenomen en onbescheiden zijn. En het grappige is, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Maar dat denken we graag, want we willen heel graag dat mensen die zoveel voordelen hebben ook een paar nadelen hebben. Dan zeggen we, ja, maar het heeft ook nadelen. En dat vinden we dan eigenlijk wel een goed gevoel.
5: Ja.
4: Maakt ze iets gewoner.
5: Het kan nog treuriger worden, Ben, want we hebben het over knappe mensen zijn dan ijdel en zelf ingenomen, maar ze zijn het ook, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.
4: Ja, maar alleen als ze zichzelf ook echt knap vinden. Dus dan gaat het niet meer om het oordeel van de buitenwereld, maar gaat het om de vraag, hoe beoordeel ik mijn eigen uiterlijk? En mensen die zichzelf knap vinden, dat blijkt, ja, die dichten zichzelf bijvoorbeeld een hogere sociale status toe. Dus die vinden zich in een groep ook belangrijker. Denken ook dat ze meer rechten hebben, dat is heel grappig. En bij experimenteel onderzoek blijkt bijvoorbeeld, als er dan geld moet worden verdeeld, dat des te aantrekkelijker iemand zichzelf vindt, des te minder deelt hij met anderen. Ja, dat is echt bizar. En het allerergste is dat mensen die dus zichzelf knap vinden, hebben ook minder moeite met hiërarchie en ongelijkheid. En die hebben ook eerder de neiging om, wanneer sommige mensen in de maatschappij niet mee kunnen komen, om dat dan te wijten aan het feit, nou, die mensen, ja, die werken er gewoon niet hard genoeg voor. Dus eigen schuld, dikke bult. Dat denken zie je dus meer bij mensen die zichzelf knap vinden en eigenlijk ook wel vinden dat ze gewoon, ja, recht hebben op hun positie. Ja, dat is een beetje, daar word je niet zo blij van.
5: De wereld is fucked up, mensen.
6: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
4: Yes, nou, dit is een heel leuk onderzoek. Kijk, we hebben het over schoonheid en het is een beetje net iets ander onderwerp, maar ik vond het wel heel leuk erbij passen. Het blijkt dat wanneer mensen een gesprek hebben gehad met andere mensen. Gewoon in een experiment, gewoon voor de eerste keer met elkaar hebben gesproken. Dat die anderen je vaak, of gemiddeld moet het goed zeggen, gemiddeld 12,5% leuker vindt dan je zelf denkt. Dus de les is eigenlijk, we zijn eigenlijk 12,5% leuker dan we denken.
5: Hè?
4: Dan we zijn. Ja, gemiddeld, hè. Dus dan gaat het niet over die hele knappe mensen die ze van zichzelf het toch al wisten. Maar het gaat over gewone mensen. Dus jij en ik, zou maar even zeggen, je bent 12,5% leuker dan je denkt.
5: Dat is te gek.
4: Ja, grappig, hè. Dat heet de liking gap, of de sympathiekloof wordt er wel genoemd. En er is een onderzoekster, Erica Boothby, die heeft dat vastgesteld. Die liet mensen 5 minuten met elkaar praten. Daarna moesten ze het gesprek beoordelen, ook de ander beoordelen. En een cijfer geven op een schaal van 1 tot 7. Ja, weer een cijfer. Maar in dit geval, die mensen dachten dat ze 5,17 zouden scoren bij de ander, gemiddeld. Dus alle mensen in dat onderzoek dachten, ik ben een 5,17 op een schaal van 1 tot 7. Maar ze waren gemiddeld een 5,82. Nou, dat is die 12,5% die ertussen zit.
5: En maakt het iets uit waar je over, want je gaat dus naar, het is na een gesprek.
4: Ja, het is na één gesprek, maar blijkt ook na meerdere gesprekken. Het is niet alleen in experimenten getoetst, maar ook in real life settings, zoals het dan heet.
5: Ja.
4: En dat maakt ook uit, want als je namelijk denkt dat de ander jou niet leuk vindt, dan ga je je bijvoorbeeld in je werk ook anders gedragen. Dus als je iets moet hebben van een ander, dan ben je toch wat terughoudender. De drempel wordt wat hoger. Maar goed, die drempel is dus letterlijk 12,5% lager dan je dacht. Dat is toch mooi.
5: Vind jij mij ook 12,5% leuker dan ik denk?
4: Nou, des te langer ik je ken, die percentages, dan gaat het heel goed mee.
5: Goed. Oké, Ben, terug naar schoonheid en wat dat betekent voor je werk. Kijk, in een ideale wereld was natuurlijk al het voorgaande waar we het over hebben gehad. In een ideale wereld is dat niet zo, maar het is wel zo. Het is vaak de realiteit. Dan is natuurlijk de vraag, wat kan je doen? Je kan natuurlijk denken nu als luisteraar, bekijk het allemaal, maar ik doe helemaal niks.
4: Ik doe er niet aan mee.
5: Ja, maar je kan ook, dat vond ik heel grappig, interessant om te lezen, je kan ook je waargenomen eigen aantrekkelijkheid stimuleren.
4: Ja, dat is grappig, hè? Dus er zijn momenten in je leven, iedereen heeft dat hopelijk wel eens meegemaakt, dat je je aantrekkelijker voelt dan doorsnee. Hè? Van die momenten die je denkt, nou, hè, jongen, vanavond in deze kleren, bij zo'n seminar voor een groot publiek, dat je denkt, nou, dat is, nou toch, zie je later een foto terug, denk je, nou, het lijkt wel iemand anders dat je dat soms denkt. En als je dan terugdenkt, dat hebben ze onderzocht, als je dan terugdenkt aan zo'n moment dat je je bovengemiddeld aantrekkelijk voelde, en je schrijft dat nog een keertje voor jezelf op, zo hebben ze dat toen gedaan in dat onderzoek van Lynn Tan, is dat, en haar collega's, voor de liefhebbers. dan blijkt dus, als je dat echt even jezelf goed te binnen brengt van dat moment, dan voel je daarna ook meer zelfvertrouwen, dan voel je je aantrekkelijker, en dan komen al die voordelen, die vallen jou toe dan even op dat moment.
5: Oké, ik denk dus nu, toen ik 50 werd, had ik een spectaculaire gouden jurk aan. Ik leek een beetje op het Oscar-beeldje. En dan dus denk ik, toen zag ik er echt goed uit. Maar dat moet je dus eigenlijk een paar keer per dag. Ja, moet je dat memoriseren?
4: Een paar keer per dag, ja. Bij iedere maaltijd eventjes afsluiten op die manier. Nee, het helpt wel. Maar ik zat zelf meer te denken van als je bijvoorbeeld een salarisonderhandeling of zo ingaat, weet je wel. Dus
5: ja,
4: dingen waar die mensen die zeg maar al dat pretty privilege al hebben, dat jij dan op zijn minst niet achterblijft door dan dit te doen.
5: En belangrijk, Ben, blijkt uit onderzoek, en dit is echt heel belangrijk, de voordelen van aantrekkelijkheid zitten vaak niet alleen in schoonheid, maar dat gaat over verzorging.
4: Ja.
5: En
4: ja,
5: daar kan je natuurlijk iets aan doen.
4: Ja, nou dat vind ik dus wel interessant. Want er is dus wel ook dat onderzoek waar we het over hadden van die scholen. Hè, dat kinderen die er beter uitzien al worden een beetje worden voorgetrokken.
5: Mm-hmm.
4: Maar ik denk dat dit onderzoek meer over volwassenen gaat. Als je er verzorgd uitziet door je kleding, je haar, wat heb je zoal? Make-up misschien ook, hè?
5: Mijn rode nagels.
4: Nou ja, bijvoorbeeld, hè? Ja, ja. Of mijn stijlvolle zijscheiding. Ja. Maar goed, dat.
5: Nu je het zegt.
4: Het is, ja, nou, het erover hebben.
5: Correct, stijlvolle zijscheiding.
4: Maar dat maakt dus echt uit. Dus het blijkt, als je dat helemaal gaat afpellen, dat verzorging bepaalt een heel groot deel van je beauty premium en je pretty privilege. Dus je kunt er wel degelijk ook iets aan doen door jezelf goed te verzorgen.
5: En dat is dan weer waarschijnlijk een groter voordeel voor vrouwen? lijkt mij.
4: Klopt. Want, ja, vooral bij vrouwen. Maar dat is ook allemaal een beetje cultureel bepaald. Wat is dan goede voor verzorgingen? Die landen, dit soort onderzoek is in allerlei culturen gedaan. Ja. Maar ja, wat natuurlijk mensen, ik noem maar eens even wat, in Zuid-Amerika mooi vinden, dat hoeven wij niet per se mooi te vinden en vice versa. Maar verzorging speelt eigenlijk op alle plekken wel een belangrijke rol. En het grappige is dat voor vrouwen is de norm wel heel sterk. Dus in eigenlijk de meeste culturen geldt wel dat we vinden dat vrouwen er verzorgd moeten uitzien. Want dan vinden we ze ook professioneler.
5: En dat is eigenlijk ook wel een beetje asociaal natuurlijk, Ben. Want iedereen weet natuurlijk van, tuurlijk, hoe je verzorgd, hoe je eruit ziet, hoe fijner mensen het vinden om naar je te kijken. Maar ik moet even denken aan Sophie Hilbrand. Mijn lieve collega Sophie Hilbrand, waarmee ik niet zeg dat zij er onverzorgd uitziet, maar mensen vinden dan op televisie dat ze niet glamorous genoeg eruit ziet.
4: Okay.
5: En dat ze de haar niet glamorous genoeg doet. En dat ze, ja, het is geen Eva Jinek, perfect geboetseerd. En dat vind ik zo ontzettend jammer. Want...
4: Oké, ja, natuurlijk vind ik ook altijd wel aantrekkelijk zelf. Maar ja, goed, weet je, het zijn allemaal gemiddeldes waar we het over hebben. Dat is natuurlijk ook zo interessant. Dus... Nou, het is niet zo dat het voor jou per se, voor een individueel geval, altijd zo uitkomt. Maar goed, dit geldt als je gewoon over grote groepen meet.
5: Ja, en dat is dus soms jammer. Stel, je bent een werkgever en je denkt, ik wil daar meer op letten. En ik wil niet schoonheid en uiterlijk te veel te laten meespelen.
4: Ja.
5: Is het eigenlijk een gespreksonderwerp bij werkgevers?
4: Vaak niet. En er is een tijdje geleden is het door mensen van de Rotterdam School of Management, dus hier in Nederland, is er ook naar gekeken. En het blijkt ook dat mensen de vooringenomenheid of de vooroordelen tegenover mensen op basis van aantrekkelijkheid ook helemaal niet herkennen. Of althans, er wordt niet zeg maar van nature spontaan over gesproken. Als je er mensen op wijst en je gaat zoals bijvoorbeeld in deze podcast erover praten, dan zeggen mensen ja, ik zie het overal. En als het een gespreksonderwerp wordt, dan willen mensen eigenlijk wel vanaf. Dan zeggen ja, eigenlijk is het niet goed.
5: Nou ja, want het is natuurlijk ook zo, je mist misschien allerlei hele competente mensen.
4: Absoluut.
5: Omdat je dus te veel naar het uiterlijk kijkt.
4: Ja, dat is nou typisch. Nou, stel je ervoor dat je recruiter bent. Dat is nou typisch iets waar je echt rekening mee moet gaan houden. Het is eigenlijk populair geworden sinds we allemaal van die geavanceerde computers hebben. Dat je ook je pasfoto bijvoorbeeld op je cv plakt, heb je digitale cv. En dat is eigenlijk gewoon niet handig. Want dan krijg je dus informatie binnen die eigenlijk totaal irrelevant is voor iemands competentie. Ja. En toch heeft het invloed. Daar kan je bijna niet aan onttrekken. Je zou ook zeggen, ja, misschien moet je meer anoniem gaan laten solliciteren of interviewers hierop trainen. Of dat je hele heldere, toch wat meer formele criteria gebruikt, in plaats van dat je zegt, nou ja, ik voel wel een klik met iemand. Ja, waar komt die klik vandaan? Hè? Dat is vaak ondergrondelijk.
5: Oh, maar dit heb ik best vaak meegemaakt. En ook verhalen gehoord. Nee, we hebben het idee dat je heel goed past binnen de organisatie. Zonder specificering.
4: Des te vager de criteria, des te groter de kans dat dit soort vooroordelen een rol gaan spelen. Dan gaat dus onbewust toch iemands lengte, gewicht of aantrekkelijkheid gaat daarin een rol spelen.
5: En zou je dan niet denken dat nu met AI dat wordt opgelost?
4: Ja, kijk, het lastige is natuurlijk, AI-modellen worden getraind op de werkelijke wereld. En de werkelijke wereld is niet zo fraai. En er is al sprake, zelfs een tijdje geleden is er onderzoek geweest. Dat was dit jaar, was dat DOH en collega's. Die hebben het over algorithmic lookism. Dus ook AI-tools discrimineren op uiterlijk. Dan zijn ze dus eigenlijk gewoon, kijk, dat kan je er ook weer uit trainen. En misschien is het handiger of makkelijker om het bij AI eruit te trainen dan bij mensen. Dus dat zou kunnen. Ja. Maar zover is het nog niet.
5: Nee, we're doomed. Daar komt het op neer. Goed, Ben, we zijn bijna aan het einde. Dat betekent...
6: 3 tips waar je echt iets aan hebt.
5: 3 tips, please.
4: Ja, 3 tips. Nou ja, de eerste tip is eigenlijk wantrouw je eerste indruk. Heel vaak is uiterlijk een onbetrouwbare snelkoppeling in je hoofd.
5: Ja.
4: Tweede tip, je moet wel je eigen presentatie serieus nemen. Want ja, hoe je het ook went of keert, mensen kijken naar uiterlijk en met name dus ook naar verzorgdheid. Uiterlijk is niet maakbaar, maar je professionele presentatie wel, zou je kunnen zeggen. En als derde, ja, je moet eigenlijk in organisaties moet je zorgen dat je je beslissingen zo inricht, zo organiseert, dat uiterlijk minder kans krijgt om je als het ware van het pad af te leiden. Dat lijkt me ook heel verstandig.
5: Dan ga ik nu even mijn neus poederen.
6: Dit was de Ben Tichelaar podcast. De podcast waarbij de inhoud ook best aantrekkelijk is. Luister alle afleveringen via je BNR-app of je favoriete podcastplatform. En abonneer je meteen. Dan mis je niets.
2: is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de dood van bijna 40 mannen in een overvolle Nigeriaanse cel. Ze zaten vast voor illegale mijnbouw. Overlevenden vertellen dat er slechte ventilatie in de cel was en dat een bewaker met een prikkend goedje spoot. Op hulpgeroep zou niet zijn gereageerd. In het land ontstonden grote protesten vanwege de doden. Het Amerikaanse leger komt met een speciale AI-force. Dat kondigt president Donald Trump aan. Daarmee trekt hij zich niks aan van de zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI. Hij wil de groei juist koesteren en is ook op zoek naar een AI-leider. Mensen met een laag IQ hoeven daar niet op te solliciteren, zegt hij. Fans hebben vanavond afscheid genomen van de overleden zanger Ben Sanders. Hij werd bekend als de eerste winnaar van The Voice of Holland in 2011. Bij zijn tattooshop in Arnhem werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. De artiest werd afgelopen week na vermissing dood in het water gevonden. En in het beroemde museum Het Louvre in Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt na een grap. Ze hadden 2 eigen schilderijen met plakband opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. Bij het weghalen raakte de muur beschadigd. De beveiliging van het museum ligt onder de loep na een inbraak vorig jaar. De buit was toen 88 miljoen aan juwelen. En dan nu het weer van Weer Online? Er valt vannacht soms een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is er een mix van bewolking en zon. 'S Middags een lokale bui met geregeld zon en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
0: Dat kan.
3: In de BNR-app.
0: Download de BNR-app.
3: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
6: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Want wat als je bedrijf op het randje van faillissement balanceert, terwijl de buitenwereld denkt dat je succes na succes boekt? De ondernemer van vandaag is Selfmade, bouwde een modemerk vanaf de grond op, maar haar bedrijf belandde wel diep in de schulden. Harde knopen moesten worden doorgehakt en de coronaperiode werd haar omslagpunt. Welkom Pien.
7: Dankjewel.
6: Wie ben je en wat doe je?
7: Ik ben Pien, Stieglitz van het merk Stieglitz.
6: Waar heb jij het goed gedaan?
7: Ik heb altijd mijn visie gevolgd. Visueel erg sterk en altijd gedaan wat ik moest doen.
6: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
7: Vriendschappen gemaakt. Op de werkvloer. Denken dat je vriend moet zijn, vriendin moet zijn, in plaats van collega's.
6: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Pien, welkom. Hoe zou je Stieglitz omschrijven?
7: Kleurrijk, bold inderdaad. Vrouwelijk, stoer. Eigenlijk ga ik bijna het personage omschrijven.
6: Ja, het is opvallend kleding, toch? Qua kleurgebruik, qua vormen ook.
7: Ja, we maken opvallende kleding, maar wel lekker zittend. Mm-hmm. Dus ik zeg het tegen mensen, je bent niet een clown die rondloopt. Dus iedereen kan het dragen, maar je valt op en je krijgt altijd complimenten.
6: Ja, ja. En wat zijn de bestsellers?
7: Vroeger waren dat de flares, daar ben ik mee groot geworden, met flarepakken.
6: Dat zijn strak op de bovenbenen en wat bootcut soort, toch?
7: Ja, het is strak op de bovenbenen en eigenlijk 70's en wijd beneden.
6: Ja.
7: Dus daarmee heb ik eigenlijk wel een soort doorbraak mee gehad met Stieg. We noemen het intern Stieg, Stieglitz.
6: Ja.
7: Maar we zijn nu bekend om de prins. We maken alle prins in huis, gewoon hier in Amsterdam, op het kantoor. En de kleuren.
6: En waar verkoop je het?
7: Wij verkopen het in de Wolfstraat, in de winkel. We hebben een eigen winkel op Wolfstraat. Online verkopen we het eigenlijk wereldwijd. En we verkopen aan B2B, aan winkels in Europa.
6: En dus dat betekent, die liggen dus bij andere modemerken?
7: Winkels
6: ligt dat dan. En hoeveel outlets heb je dan?
7: We verkopen denk ik nu aan ongeveer 100 andere winkels.
6: Heel Europa. En de doelgroep?
7: Het groeit een beetje met mij mee. Ik ben zelf 38, gisteren geworden.
6: Gefeliciteerd.
7: Dankjewel. En ik denk nu 25. Jonge meiden vinden het leuk, maar het is dan nog wat duur. Dus ik denk 25 tot eind 40.
6: En het team waarmee je dit allemaal maakt?
7: Ja, ik heb een prachtig team nu.
6: Hoeveel mensen zijn er?
7: We zijn nu met z'n denk rond 20 in dienst. En dan nog de winkels is dan nog apart.
6: Oké. En schrijf je zwarte cijfers?
7: Yes.
6: Kun je iets zeggen over omzet en winst en dat soort dingen?
7: Ja, we draaien zwarte cijfers. We hebben eigenlijk sinds de afgelopen 2-3 jaar draaien we goed winst. En eigenlijk, dit jaar wordt een heel mooi jaar die we afsluiten. Denk
6: en je zegt, we draaien afgelopen 2 jaar winst.
7: Ja.
6: Maar wanneer ben je begonnen?
7: 10 jaar geleden.
6: Dus het is
7: heel lang.
6: 8 jaar bouw
7: best. Ja, ups en downs.
6: Had je dat van tevoren verwacht?
7: Ja.
6: Ja?
7: Ja.
6: Okay.
7: Ja, ik had het, ja, wel. Mijn moeder is een ondernemer. En die zei, hardlopers zijn doodlopers. Dus je moet niet gaan, je moet niet snel willen gaan.
6: Hmm.
7: En dat heb ik altijd onthouden. Dat ik dacht, je moet gewoon rustig opbouwen.
6: Laten we even naar het begin gaan.
7: Yes.
6: Want volgens mij zat het helemaal niet in de sterren dat jij een ondernemer zou worden.
7: het zit wel in me. Maar...
6: Want jij wilde actrice worden.
7: Ja.
6: Vertel me daar iets over.
7: Ja, ik wilde actrice worden, maar ik denk dat het... Wat vertelde ik laatst ook aan iemand? Ik wilde actrice worden, maar ik denk dat het me ook is in... hoe zeg je dat? Ingefluisterd.
6: Oh ja.
7: Dus vroeger was het altijd, Pientje, jij wordt actrice. Ik was altijd aan het dansen. Ik vond toneel leuk. Altijd, jij gaat die kant op, jij moet de plank op.
6: Hmm. En wilde je eigenlijk achteraf gezien?
7: Ja, dat wil ik eigenlijk wel.
6: Okay.
7: Vind ik wel leuk. Ja, dat ga ik wel doen. Toen werd ik alsnog aangenomen op toneelschool. Ik kwam wel op de reservelijst.
6: Hoezo alsnog? Oh, je kwam op de
7: reservelijst? Ja, het was moeilijk. Het is moeilijk om er aangenomen te worden. Ja. Het is een hele strenge school.
6: Mm-hmm.
7: Duizenden mensen doen een auditie.
6: Welke zakje?
7: Toneelschool Amsterdam.
6: Oké.
7: En toen werd ik aangenomen, werd ik gebeld. En toen zei ze, jij staat op de reservelijst. Zag ik, dat is ook weer typisch voor mij. Dus toen stond ik daar op de lijst en uiteindelijk werd ik aangenomen. En toen dacht ik, als ik hier word aangenomen, dan klopt het dus. Dan moet ik dus actrice gaan worden.
6: Ja, hoe ging dat?
7: Dat ging niet helemaal goed. Ik vond het was een mooie tijd, het was een leerzame tijd. Ik vond het een gekke school. Je gaat helemaal, je wordt eigenlijk helemaal uitgekleed. Wat ik dus helemaal niet leuk vond, want ik wilde juist opvallen.
6: Ja.
7: En eigenlijk op de toneelschool moet je, voor mijn gevoel, niet opvallen.
6: Nee.
7: Dus dat was een beetje tegenstrijdig. En toen uiteindelijk haalde ik mijn poppenduis niet.
6: Oké, dus dan heb je vanaf je jeugd gehoord en zelf ook geïnternaliseerd, ik word actrice.
7: Ja.
6: En dan is de toneelschool zegt bij het poppenduizenjaar, je staat al op de reservelijst,
7: ja,
6: maar je wordt het ook niet.
7: Nee, je bent klaar na 2 jaar, ja.
6: Wat ging je toen doen? Was het toen van, oké, ik wil de mode in, of was het helemaal niet?
7: Nee, mode was helemaal niet in, helemaal niet in mijn, niet dacht ik niet eens aan. Maar toen ben ik gewoon een horecabaan gaan doen. Ik moest natuurlijk gewoon geld verdienen.
6: Mm-hmm.
7: Klaar met toneelschool. En dat sloot ik ook meteen af. Ik dacht ook, als je van de toneelschool wordt afgestuurd, dan is het ook wel een beetje einde verhaal. Ik hoef niet op de plank te staan in een oud schuur in Groningen. Ik dacht ik wil wel uiteindelijk ook wel gaan ondernemen en geld verdienen. Dus toen ben ik heel erg gaan schilderen. En tekenen.
6: Okay.
7: Wat ik niet wist wat in mij zat. En dat ging groeien. En toen ben ik uiteindelijk een verhaal gaan maken, of tenminste het idee gaan creëren van Stieglitz.
6: Oh, dat kwam wel, zeg maar. Dus je begint...
7: Ik begon heel veel tassen te tekenen. Dus ik ben uiteindelijk allemaal tassen gaan schetsen. En uiteindelijk ben ik dat gaan vertalen. Vond ik iemand die mij daar kon helpen met daar tekeningen van te maken, patronen.
6: Mm-hmm.
7: En daarmee ben ik naar Azië gegaan. En toen ben ik tassen gaan. Dan ben ik letterlijk met die tekeningen erin gaan. Zeggen, ik wil deze tassen maken.
6: Okay.
7: En met die tassen ben ik weer langs winkels gegaan.
6: Hoe grote badge heb je laten maken?
7: Ja, toen veel te veel. Veel te veel. Ik dacht,
6: in het enthousiasme begrijp ik.
7: Ja, 1000 tassen had ik gemaakt. Ja, veel te veel. Veel te veel. Maar ik ben er van afgekomen uiteindelijk. Maar ik zette hem goed in, zeg maar. Ik dacht, welkom, we gaan ervoor.
6: En dan kom je terug met die tassen en dan denk je, er is nog geen...
7: Niemand kende het.
6: Niemand kende het?
7: Nee.
6: En voor hoeveel zette je het in de markt?
7: Dure tassen, tussen de 300 en 400 euro wel. Het waren echt wel dure, goede leren tassen. Prachtig leer. Ja.
6: En dan ga jij dus, je zei het net al, met klotsende oksels.
7: Mensen hebben het er nog over trouwens.
6: Wat dan?
7: Over de tassen.
6: Dat ze goed waren.
7: Ja, en dat ze terug moeten komen.
6: Mooi.
7: Ja.
6: Maar heel even, je moet dus langs allerlei winkeltjes.
7: Ja, verschrikkelijk.
6: Ja, van hey, hallo, ik ben Pien.
7: Echt van het ergste moment in mijn carrière.
6: Ja? Ja. Waarom? Je bent toch trots op
7: het? Ja, wel, maar ik vind het ook een beetje zoeken naar een soort van. Het voelde ook een beetje bijna pusherig, weet je wel? Dat je binnenkomt en jij moet mijn spullen gaan verkopen of zo. Ik weet niet, ik vond het moeilijk.
6: Werd het beter nadat je 10 winkels had gehad? Of blijft het lastig?
7: Ja, en ik ben iemand, dat is dus dan wel in mij. Ik ben dan iemand gaan zoeken die mij daarmee ging helpen.
6: Mm, ja.
7: Die waarvan ik dacht, jij kan dat beter.
6: Oké, dan merk je dat je tractie krijgt?
7: Ja.
6: Waar merk je dat aan?
7: Ja, mijn Instagram begon net. Dus toen was het in die tijd, ging Instagram werd steeds groter. Dus daar zijn we mee begonnen. Daar kreeg ik steeds meer attractie. En winkels gingen het inkopen. Dus er gebeurde iets. En mijn website was heel mooi, vond ik zelf. Ja, het was gewoon heel vernieuwend wat ik neerzette. Het was een culturenclash die ik. En dat kenden mensen denk ik
6: nog niet. Je hebt 1000 tassen besteld. Mm-hmm. Ik zit even te kijken, daar gaat heel wat cashflow in zitten. Wie was je investeerder?
7: Mam.
6: Mama.
7: Mama.
6: Hmm.
7: Ja, ik ben naar mijn moeder gegaan. Ik heb mijn verhaal verteld. En mijn moeder is ook een rasondernemer. Maar die wist grappig genoeg bij de toneelschool. Die zag dan mijn optreden. Die deed alleen maar, oh god, dit kind moet hiervan af. Maar die zei dat niet. Maar die zag al lang, dit gaat niet worden. En toen kwam ik met mijn verhaal aan. Mijn visie neergezet op papier. En ben ik dat gaan vertellen, hoe ik het zag. En dat ik het geloofde. Ik zei, dit is het. Dit moet ik gaan doen.
6: Mag ik weten hoeveel ze je heeft geleend?
7: Toentertijd 10.000 euro.
6: Oké.
7: Ja.
6: Ja.
7: Dus is wel iets.
6: Ooit wel terugbetaald?
7: Nou, uiteindelijk heb ik wel meer geleend.
6: Oh ja.
7: Mijn moeder, dus zij zag dus in mijn ogen dat het klopte. Ze zei, ik zag in je ogen, dit is het. Het klopt, ik ga Pien helpen. En zij heeft mij de eerste paar jaar geholpen financieel daarin.
6: Ja.
7: Super cool.
6: Dan ga je productie draaien.
7: Ja.
6: Ik heb meerdere modeondernemers gesproken. En het is natuurlijk hartstikke goed, maar dat is ook een hel, denk ik.
7: Ja.
6: Dus er gaat altijd wat mis. En dat kom je pas achter.
7: Altijd wat mis, ja. En ik snap niet waarom. Maar er gaat altijd wat mis.
6: Vertel.
7: Ja. Je bedoelt gewoon in het produceren van kleding.
6: Productiefouten of wat dan ook.
7: Productiefouten, maar ook op locatie dat er dingen fout gaan. Producenten gaan dingen zelf verzinnen. Dus denken, dit is eigenlijk wel mooier als we het zo doen.
6: Ja?
7: Dan krijg je gewoon hele andere items terug. Ik had nu laatst een hele badge gekregen. Nu, deze collectie die nu online is. Met een broek. En er was een leren patch. Heel mooi met Stieglitz. En die hadden ze andersom gestitcht. Dus het stond op de kop erin. Kwamen dus achter dat klanten gingen mailen van, sorry, maar ik heb een broek waar. Dan moest die hele badge eruit. Moest allemaal weer terug. Gezeik.
6: Ja. Hoe ben je wat je bent? Ja.
7: Maar hoort erbij.
6: Het hoort erbij, ben je daar oké mee?
7: Ja, mega. Dat is gewoon de deal. Ja.
6: Oké.
7: We zijn allemaal wel mensen. Dus het is ook wel dat ik denk, we leven niet met allemaal robotten.
6: Wanneer kwam je grote doorbraak?
7: Mijn grote doorbraak kwam met de flares, met die pakken. Dus ik heb van die streeppakken had ik ontworpen. Daar staan we eigenlijk bekend om. Dus iedereen, ook stieg van de streepjes, stieg van de pakken. Dat wordt eigenlijk altijd gezegd.
6: Mm-hmm.
7: En toen kwam er. Had Spice PR, zat ik een PR-bureau in Amsterdam. Daar mocht ik voor een prikkie heel lief liggen. En daar had ik toen die streeppakken opgehangen. En die werden opgepakt door Elle Magazine. En die hadden een hele grote spread met die pakken gedaan, met 3 modellen.
6: En dan ga je vliegen?
7: En toen viel het op, ja. Toen dachten mensen wel. Maar toen ben ik dus. Je gaat nu wel te snel eigenlijk. Want ik was nog bij de tassen en nu zijn we bij kleding.
6: Okay.
7: Die had ik natuurlijk nog niet.
6: Nee.
7: Nee. Dus uiteindelijk ben ik kleding gaan ontwerpen.
6: Ah, die switch heb je gemaakt?
7: Ik heb een switch gemaakt.
6: Ja.
7: Ik vond tassen leuk, maar ik dacht, het is te klein voor de wereld die ik wil creëren. Het is zo minimaal. En als mensen een tas kopen, dan zijn ze voor 4-5 jaar zoet. Dat wilde ik niet. Ik wilde mensen bij me houden. En ik wilde die wereld groter maken, waar mensen echt in konden duiken. En dat is echt stieg.
6: En dan, je zei het net al, de eerste 8 jaar verdien je dus niks.
7: Nee, geen rol. Nee.
6: Maar aan de andere kant denken mensen natuurlijk dat het heel goed met je gaat.
7: Ja, dat is heel grappig, ja. Ja,
6: hoe,
7: dat denken mensen.
6: Ja, toch? Ja. Je denkt, je staat in
7: het
6: de L.
7: Het gaat ook goed. Het ding is, het gaat ook goed. Alleen mensen denken dat je heel, heel veel geld verdient. En dat je het gewoon helemaal hebt gemaakt. Terwijl dan denk ik, dan ben jij geen echt ondernemer. Want dan, je moet gewoon eerst. En dat is het nadeel aan mode. Mode moet je eerst heel veel geld uitgeven om überhaupt. Het duurt lang om terug te verdienen.
6: Ja.
7: Want het, ja,
8: je hebt het merk nog niet gebouwd.
7: Je hebt het merk nog niet gebouwd. Je moet allemaal kleding gaan ontwikkelen. Je moet maar vragen dat je het verkoopt. Dan heb je natuurlijk je website. Ga alles investeren. Mensen, goede mensen aannemen.
8: Ja.
7: Voordat je dat terug hebt.
8: Laten we over die mensen praten. Want je zei, ik heb het goed gedaan is aan mijn visie vastgehouden.
7: Ja,
8: het fout gedaan is, als ik het een beetje plat sla, de verkeerde mensen aangenomen.
7: Het waren wel goede mensen, want dat is natuurlijk ook heel onaardig om te zeggen. Het waren goede mensen, maar ik nam mensen aan op, oh, ik vind haar fijn, het is een fijne energie. Ik vind haar, dus zij zou een vriend van mij kunnen zijn. Dus ik probeerde eigenlijk een soort vriendschapcommunity te maken en daarmee te gaan werken. En dat is ongelooflijk moeilijk, want dat gaat niet. Want op het moment dat ik kreeg een kindje. En ik ging veel te vroeg bevallen. Dus ik was opeens uit de running, zeg maar. Ik was opeens eruit. En dan stort je hele zaak ook in. Omdat je dus mensen hebt die op jou, aan jou
8: leunen.
7: Op jou leunen.
8: De zaak, je kwam erachter. Is dat het punt dat je erachter kwam toen je wegviel vanwege die vroege zwangerschap, of vroege bevalling, dat je denkt, shit, het draait allemaal om mij. Als ik er niet ben, draait het niet door.
7: Ja, 100%. En dat komt
8: waar merkte je dat aan?
7: Ja, je hebt dus dan niet de juiste mensen aangenomen.
8: Nee, maar geef eens een voorbeeld dat je denkt,
7: Letterlijk, alles stortte gewoon in. Dus mensen wisten niet meer wat ze moesten doen. Er was geen leider meer. Er was geen, de cijfers gingen naar beneden. Niemand wist meer. Ik weet niet hoe ik moet uitleggen. Het is gewoon, alles hing aan mij.
8: Hmm. En had je dat er van tevoren dan niet door? Ik kan me ook zo voorstellen dat juist een enorme druk is, ook voordat je gaat bevallen. Dat je denkt, Jezus man, als ik even een dagje er niet doe, dan gebeurt er gewoon niks. Heb je niet ergens vroeger waarschuwingssignalen voor dit gehad?
7: Nee, ik vond het lekker.
8: Hmm.
7: Ja, dus ik vind het heel lekker om alleen maar bezig te zijn. Dus het is ook niet, het is ook niet dat als ik er niet was dat ze niks deden. Hè. Ik bedoel, ik heb heel veel aan ze gehad. Alleen, dus ik heb het niet doorgehad, nee. Tot het moment dat ik dus op thuis lag met een kleine baby.
8: Wat waren de gevolgen daarvan?
7: Alles ging naar beneden. Alle cijfers daalden. Verkoop ging naar achter. Of ze ging achteruit.
8: En je was toen nog niet eens winstgevend op dat moment?
7: Nee. Nee, dus ik was al, ik moest al eruit komen en groeien. En dat ging gewoon weer terug. Dus ik was zeg maar aan de uit aan het groeien, zeg maar groter aan het worden. En dat ging gewoon weer in één keer weer naar -10.
8: Zo.
7: Ja, dat was wel pittig, ja. En toen kwam er ook iemand naar mijn moeder en die zei, je moet met Pien praten, ze moeten de stekker eruit gaan trekken, het is nu klaar.
8: Dat meen je niet?
7: Ja.
8: Wie kwam er naar jouw moeder toe dan?
7: Ja, dat was een finance vrouw. Die zag de cijfers en zei, je kom je er maar uit. Die moet je de stekker eruit gaan trekken.
8: En die kwam dan naar je moeder toe in plaats van naar jou toe?
7: Ja.
8: Wat zegt dat?
7: Ja, zij kende mijn moeder en zij wist dat mijn moeder had geïnvesteerd erin. Dus, en toen zei mijn moeder, nee, dat ga ik niet doen. En toen is mijn moeder naar mij toe gegaan, die zei, dit wordt gezegd. En toen zei ik, dat kan niet. Met tranen in mijn ogen, ik zei, het kan niet. Het kan niet stoppen, het mag niet. Mijn visie was nog zo sterk. Alleen, je moet goede mensen om je heen hebben.
8: Wat heb je gedaan?
7: Ja.
8: Wat heb je
7: dat gedaan? Heb ik gedaan. Dus uiteindelijk lag ik op de bank. Toen zei mijn moeder, ik ga je helpen. Dus die is met een interim erin gegaan. En die hebben gekeken naar de mensen die er werkten.
8: Ah, en dus je moeder heeft even
7: bijgesprongen.
8: Bijgesprongen?
7: Ja.
8: Als soort met van directeur-CEO.
7: Ja, voor de rest heb ik alles zelf gedaan. Ja. Op dat moment had ik de baby en toen zei mijn moeder, ik ga je helpen. Want zij is een rasondernemer. Dus zij zei, ik ga eens kijken, wie heb je eigenlijk allemaal aangenomen? En wat zijn het allemaal voor types?
8: Ja.
7: En toen heeft ze gekeken en toen zei ze, hier moeten nieuwe mensen op. En dan,
8: Hoe snel had ze die conclusie klaar?
7: Binnen 2 uur.
8: Oh ja?
7: Ja.
8: Is dat pijnlijk of ben je daar blij mee?
7: Nee, super blij mee. Want ik denk, uiteindelijk is dat ook gewoon een les, weet je wel. Ja, ik heb geen managementopleiding gedaan. Ik ben ook gewoon, ik doe alles vanuit gevoel. Dus alles vanuit intuïtie.
8: Mm-hmm.
7: En dus ik heb heel veel dingen heel goed gedaan. En in dat moment ben ik ook met mensen in zee gegaan die goed waren, maar ja.
8: Je wil gewoon mensen te vriend houden op
7: Ja, je wil gewoon vrienden zijn. Ja. Je wil leuk gevonden worden. Je wil geen baas zijn.
8: Nee.
7: Maar
8: ben je daar nu vanaf?
7: Want ja.
8: Ja?
7: Ja, ik creëer een familie. We zijn een grote familie, dat zeg ik ook altijd. Ik zeg ook altijd, ik ben je baas, maar ik wil dat niet. Ik wil niet dat mensen dat zeggen. Dat vind ik irritant.
8: Maar zit daar niet ook dan, ik link het even aan de toneelschool.
7: Ja.
8: Die baas van de toneelschool, die zegt, Pien, je bent het niet.
7: Ja.
8: En dat vond je toen ook een lul. Dan denk je, we zijn hier toch samen iets aan het doen?
7: Ja.
8: En hier moet jij dus af en toe dus ook de lul zijn. Om te zeggen, joh, je bent het niet.
7: Ja, dat kan ik nu veel meer zijn. Omdat ik geen vriendschappen creëer. Dus ik heb nu niet met mijn hele team... Ik hou van iedereen en we hebben de grootste lol. Maar het is niet meer dat je dus na thuis even ging bellen... en even zeggen, oh, ik heb dit, weet je wel. Het is gewoon, het zijn je collega's.
8: Ja, het is een werkrelatie.
7: Het is een werkrelatie en je houdt van ze. En ik zeg wel altijd, dit bedrijf, het is ons. We doen het samen. Zonder jullie heb ik geen bedrijf.
8: Jouw moeder kwam dat bedrijf binnen. Was het op het randje van faillissement?
7: Ja. Ja, je kon zo de stekker eruit trekken, ja.
8: Ja.
7: Ja.
8: Hoe lang heeft jouw moeder...
7: Maar er zat zoveel potentie
8: ja,
7: in.
8: Nee, maar dat is toch het hele punt, hè? Ja. Want in mode is het...
7: En dat zagen
8: de kerst zit overal vast.
7: Ja. Ja.
8: Dus, maar ja, het moet wel gaan lopen, zeg maar.
7: Ja.
8: Dus hoe lang is deze saneringsronde geweest? Hoe is het gezond gemaakt?
7: Corona kwam. Mm-hmm. En Roderick, mijn compagnon, nu, die kwam in mijn
8: erbij.
7: Leven.
8: Ja. Ja.
7: Die mailde mij... Ik wil een keer met je zitten. Ik heb gehoord via een investeringsbedrijf, grappig genoeg... dat je een interessant merk neer aan het hebben... en dat je een goede visie hebt en dat het klopt wat je doet. En toen zei ik, oh leuk, kom maar, want ik heb het nodig. Dus toen kwam die. En toen gingen we zitten en dat was wel een grappig moment. Want hij was, Roderick, nou ja, sorry Ro. Maar het is gewoon een soort, ja, een knappe kakker om te zien. en hij vond ook wel iets van mij, een soort type. En ik met grote jurk kwam ik binnen. Nou goed, we hadden al gedachten over elkaar. En uiteindelijk zei ik, nou goed, help me maar. En uiteindelijk is hij naar me weggegaan en is hij in het bedrijf gekomen. Ja. Even snel. Dus was meteen een supergoeie klik.
8: Ja, en hij heeft de financiële
7: kant heeft hij helemaal weer recht gezet. Dus het is niet dat hij per se... We hebben uiteindelijk met investeerders hebben we erbij gevonden met hem... En die gelooft ook in de hele visie van het bedrijf. Want het klopte ook. Ik kan het nog thuis keer zeggen, het klopt gewoon, mijn bedrijf.
8: Ja. Wanneer...
7: Corona, dat was het.
8: Ja, corona was voor jou de omslagpunt. Waarom was corona het omslagpunt?
7: Mensen thuis konden online bestellen alleen. En daar was ik. En ik maak alleen maar kleding die heel lekker zit.
8: Comfy kleding. En dat hadden we nodig.
7: En heel leuk. En sexy. En alles. En dat ging als een... Ja, niet normaal. We gingen gewoon 300-400% plussen.
8: Wauw.
7: En dat had ik heel hard nodig.
8: Ja.
7: Dus toen opeens. Dus corona is voor veel mensen natuurlijk een verschrikkelijk moment. En een hele nare tijd geweest. Voor mij was het een geweldige tijd. Ja. Eigenlijk.
8: Bleef de verkoop daarna zo hoog?
7: Ja.
8: Oh, dus na die 400% stijging heb je dat plateau weer vasthouden?
7: Ja, zijn we zeg maar daarin doorgaan. Niet alleen maar 400%.
8: Nee, snap ik. Maar niet dat je terugzakt, zeg maar.
7: Nee.
8: Ja, okay.
7: Nee. We zijn alleen maar eigenlijk aan het groeien.
8: Wanneer... Dat was dat ook het moment dat je dacht, volgens mij hebben we het weer op de rit?
7: Ja, ja en goede mensen aannemen.
8: Hmm.
7: Ja, ik zeg tegen iedereen, liever te duur, maar neem mensen die goed zijn in hun vak. En zonder jou kunnen.
8: Ja.
7: Dus ze snappen je visie, ze weten waar je naartoe wil. En hup, en ze gaan hun ding doen. Die mensen moet je hebben.
8: Ja. Hoe weet je dat van tevoren?
7: Ja. Ja. Dat is ook...
8: Mooie praatjesmakers. Aan je bureau heb je toch heel veel praatjesmakers rondlopen. En dan denk je, ja.
7: Ja, die komen ook. Maar ik denk dat je dat na zoveel jaar nu wel aanvoelt. Ja. En ik denk ook qua geschiedenis wat iemand doet. Wat of heeft gedaan.
8: Wat is dan, als je dit dus zo lang doet...
7: Mm-hmm.
8: Ik hoor de grootste les is goede mensen aannemen. Volgens mij is er net een boek gelanceerd.
7: Ja.
8: Vertel.
7: Geweldig, hè?
8: Ja, maar wat is het boek?
7: Het boek gaat over mijn leven.
8: Okay.
7: Hoe ik ben opgegroeid, mijn filosofie, hoe mijn opvoeding was... en hoe ik als meisje eigenlijk door die hele lessen van toneel... en afwijzing en vallen en opstaan... hoe ik dan gewoon dit bedrijf heb neergezet tot een toch wel miljoenenbedrijf.
8: Ik begrijp dat er 10 ondernemerslessen in het boek staan. We hebben er maar in dit programma maar tijd voor 1 Amsterdamse tegeltjeswijsheid... die het over het ondernemen gaat. Wat zou er op moeten staan wat jou betreft?
7: Blijf doen wat je ziet.
8: Leg eens uit.
7: Er is zo vaak dat je hebt zo sterk een visie. Je ziet het voor je, waar je naartoe moet gaan. En er zijn altijd mensen die zeggen... Pien, je moet meer basics maken. Pien, je moet meer mindere kleuren doen. Pien, je moet dit. En elke dag dacht ik, ja, ik moet meer basics maken. Verkoop beter. En ik heb het nooit gedaan. Dus ik heb altijd gedaan wat ik zag. Blijf doen wat je ziet.
8: Dankjewel. Dat je er was. Pien Stieglitz was dat. Oprichter van het modemerk Stieglitz. Volgende week bij ons in de studio Kelvin Boerma. Bij het grote publiek beter bekend als Calvijn. Hij is mede-eigenaar van een frisdrankmerk Charlie's. En zag recent hoe een vrachtwagen vol met blikken werd gestolen. Zijn verhaal hoor je in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
5: Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.
9: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.
10: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de dood van bijna 40 mannen in een overvolle Nigeriaanse cel. Ze zaten vast voor illegale mijnbouw. Overlevenden vertellen dat er slechte ventilatie in de cel was en dat een bewaker met een prikkend goedje spoot. Op hulpgeroep zou niet zijn gereageerd. In het land ontstonden grote protesten vanwege de doden. Het Amerikaanse leger komt met een speciale AI-force. Dat kondigt president Donald Trump aan. Daarmee trekt hij zich niks aan van de zorgen over de veiligheid van de ontwikkeling van AI. Hij wil de groei juist koesteren en is ook op zoek naar een AI-leider. Mensen met een laag IQ hoeven daar niet op te solliciteren, zegt hij. Fans hebben vanavond afscheid genomen van de overleden zanger Ben Sanders. Hij werd bekend als de eerste winnaar van The Voice of Holland in 2011. Bij zijn tattooshop in Arnhem werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. De artiest werd afgelopen week na vermissing dood in het water gevonden. En in het beroemde museum Het Louvre in Parijs...

0: Parijs zijn twee Duitsers opgepakt na een grap. Ze hadden twee eigen schilderijen met plakband opgehangen in de zaal van de Mona Lisa. Bij het weghalen raakt een muur beschadigd. De beveiliging van het museum ligt onder de loep na een inbraak vorig jaar. De buit was toen 88 miljoen aan juwelen. En dan nu het weer van Weer Online? Er valt vannacht soms een bui, maar het wordt in het noorden geleidelijk droger. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is er een mix van bewolking en zon. 'S Middags een lokale bui met geregeld zon en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
2: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. Ik ben Micha van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit, zoals iedere week, Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Ria, wat hebben we vandaag op de agenda staan?
3: Vandaag gaan we het hebben over AI. Want, je verwacht het al, ook binnen Defensie wordt volop geëxperimenteerd met kunstmatige intelligentie. En dat gaat van het plannen van missies tot drones die steeds zelfstandiger kunnen opereren via AI. Maar de vraag is natuurlijk, wat werkt daar nu echt? En hoe zet je dit alles dan verantwoord in? En daarvoor hebben we niet zomaar iemand. We hebben een expert, namelijk Roy Lindelauf, hoogleraar Data Science en AI aan de Nederlandse Defensieacademie.
2: Leuk dat je er bent. Vroeger moeten we toch even noemen pensievlieger.
4: Ja, lang geleden.
2: Nu doe je onderzoek aan de Nederlandse Defensieacademie bij Tilburg. Sta je ook aan het hoofd van de Data Science of Excellence. Vertel, wat is het belangrijkste doel bij al dit onderzoek?
4: Ja, ik leid het Data Science Center of Excellence inderdaad wat een defensieeenheid is. Waarbij we ons focussen op AI-onderzoek, technisch AI-onderzoek, om de AI te begrijpen. Maar zodanig dat het zo goed mogelijk aansluit bij de militaire operatie en maximaal nut heeft voor datgene wat we voor defensie en veiligheid willen doen. Dus wij zijn een defensie-eenheid, maar sluiten nou aan bij de academische wereld. Omdat je kennis moet hebben van hoe die AI-technologie werkt, aan de ene kant. Dus dat is met civiele universiteiten, nationaal, internationaal en kennisinstellingen. En aan de andere kant bij de defensieorganisatie zelf. Dus we hebben een hele goede band met allerlei defensieeenheden. Want we willen heel goed begrijpen wat er in die militaire operatie nou gebeurt. En hoe AI daar kan helpen. Of hoe AI schade zou kunnen doen bijvoorbeeld. En wat je daar dan tegen kan doen.
2: Ja, en misschien, we hebben wel vaker gasten die ook lesgeven aan de Nederlandse Defensieacademie. Vorige week bijvoorbeeld. Maar wat is de verhouding, voor de luisteraar, wat is de verhouding nou eigenlijk van die Defensieacademie tot de krijgsmacht?
4: Nou, dus de Nederlandse Defensieacademie is eigenlijk nog een groter instituut dan waar jullie het over hebben. Dus namelijk de faculteit
2: Militaire Wetenschappen.
4: Ja. Is een van de 7 instituten. En dat is gewoon een instituut binnen die grotere defensieorganisatie. De Defensieacademie valt onder het Defensieondersteuningscommando. Dus het levert ondersteuning aan de bredere defensieorganisatie. En het mooie van de faculteit is dat wij ook echt die academische onafhankelijkheid hebben. Is ook geborgd in een stichting, et cetera. Dus qua het academische onderzoek zijn we echt onafhankelijk. Ook geaccrediteerd, et cetera. Mm-hmm. Maar omdat wij die unieke positie in die organisatie hebben, hebben we heel goede toegang tot de organisatie, tot de militaire operationele praktijk. En ja, dat levert echt maximaal opbrengst en nut.
2: Ja, en het academisch jaar is begonnen. Het is een volle gang. Wat staat er bij jullie op het menu komend semester?
4: Nou, met name als ik eens kijk naar het Data Science Center of Excellence, wat een nauwe samenwerking heeft met de Universiteit van Tilburg. Wij zitten in Mindlabs in Tilburg, wat weer een ecosysteem is van hoe je AI mens en maatschappij gericht doet. Dat is een hele mond vol, maar dat is waar wij zitten. En bij ons op het programma staat eigenlijk de doorgroei van ons centrum. Dus we zijn officieel 2 jaar geleden gestart. En wij gaan significant verder groeien. Dus zowel op het academische onderzoek, maar ook de ondersteuning met de defensieorganisatie. Beide takken van het centrum gaan verder groeien. En dat betekent dus ook dat we de onderzoekslijnen die we al hebben verder gaan laten uitbouwen.
2: Ja.
4: En ja, waar doen wij onderzoek naar? Dat is eigenlijk de hele breedte van waar de militaire operatie nut van heeft. Dat varieert bijvoorbeeld van hoe je AI in droneswermtechnologie kan inzetten, wat AI daar betekent. Maar ook het counteren van onbemande en onbemenste systemen met AI. Om een voorbeeldje te noemen, met de gemeente Den Haag hebben we een drone early warning system gebouwd, wat een AI-systeem is, wat drones kan klassificeren of ze een dreiging zijn of niet. Dat was één van de takken, maar uiteindelijk hebben we 5 grote thema's waar we onderzoek naar doen. Mm-hmm. Dus dit is één van de onbemande systemen en de rol van AI daarin is één van die thema's. En we hebben nog 4 andere.
2: En eigenlijk, het gaat allemaal om hoe AI gebruikt kan worden binnen het defensiedomein. Als we het heel, ja, hoe brengen we dat aan de man? Als we het heel plat
4: en dan aan specifiek dus het academische onderzoek. Hè, dus echt het fundamentele onderzoek om de technologie te begrijpen. Dus dat is 1. Ja. Daarnaast ook het onderwijs. Want we zien ook dat er een enorme behoefte in de organisatie is om het kennisniveau omhoog te krijgen. AI-geletterdheid is gewoon heel belangrijk, want dat is de basis waarop je dit soort technologie in je organisatie bouwt. Dus we geven een academisch onderzoek, we gaan een bachelor ontwikkelen, masteronderwijs, allemaal civiel geaccrediteerd, zoals een civiele universiteit. Maar we geven ook niet-academisch onderwijs. Dus we hebben bijvoorbeeld voor het middenmanagement een leergang. Voor de top organiseren we masterclasses, want het is ook heel belangrijk om de top en de bewindsvoerders mee te krijgen, zodat ze begrijpen wat de AI kan, maar ook wat het niet kan en wat de valkuilen zijn. En ja, dat is vaak ook wel nuttig.
2: En merk je een beetje enthousiasme bij al die verschillende, want het zijn studenten, management, top. Wat voor reacties krijg je?
4: Ja, we krijgen eigenlijk heel veel positieve reacties. Dus er is de afgelopen 2 jaar, ja, ik heb het nog nooit zo druk gehad in mijn leven als nu. Ik vind het ook heel leuk, er zijn alleen maar leuke dingen. Maar zowel vanuit de defensieorganisatie, vanuit de eenheden, maar ook vanuit de top, is er continu vraag van, kom eens wat vertellen, kom eens een presentatie geven. Of ik heb hier medewerkers die willen graag, die gaan in het AI-domein werken, kunnen ze bij jou een leergang volgen? En ondertussen is dat ook internationaal. We hebben bijvoorbeeld, volgens mij was dat vorig jaar, een leergang in Kenia verzorgd, omdat we ook in die wereldwijde discussie van AI zitten en hoe doe je dat op een verantwoorde manier. En daar proberen we ook de Global South te engageren. Dat is natuurlijk ook belangrijk om die landen te helpen om volwassen te worden. Dus we zoeken daar allemaal partnerschappen, ook binnen de NAVO, binnen de EU. En ja, we zijn nu heel klein en daarom gaan we dus ook groeien. Want ja, het is een grote opdracht.
3: En hoe praktisch is het? Is het vooral theorie van wat kun je met AI en hoe moet je erover nadenken? Of is het ook gewoon knutselen aan algoritmes, onze technieken verbeteren en dat heel concreet maken, zoals bijvoorbeeld in Delft gebeurt?
4: Ja, vooral het laatste dus. Dus we werken dus ook met bijna alle Nederlandse universiteiten samen. Dus we zitten echt in de AI-technologie, dus de datasets verzamelen, algoritmes maken om dingen beter te maken en dat teruggeven aan de militaire operators, zoals wij dat noemen. Een concreet voorbeeld is samen met de Apache community, dus de Apache helikopters, werken we aan het verbeteren van missieplanning, waarbij je AI gebruikt om je routes en je battle positions te plannen. En dat soort modules zitten al in de Apache helikopter. Nederland heeft net een nieuwe helikopter gekocht. Maar die gebruiken we eigenlijk niet, want de vliegers zeggen van ja, het is leuk dat het in die helikopter zit van Boeing, maar we vertrouwen dat systeem niet helemaal. We hebben geen toegang tot de algoritmes. Dus ja, wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Dus we gebruiken het niet. Dus we staan nog vaak rond een kaart met z'n allen zo'n missie te plannen. En wij bouwen juist AI-systemen die leren van de voorkeuren van de vlieger. Dus de vlieger werkt samen met het systeem, krijgt daardoor meer vertrouwen in het systeem aan de ene kant. En aan de andere kant kun je betere aanbevelingen geven van de routes die je zou moeten vliegen. Dus dat werkt heel mooi. Er komen aan de ene kant academische publicaties uit. Onze onderzoekers zijn ook gescreend, zitten ook bij zo'n eenheid gewoon fysiek een dag in de week bijvoorbeeld. Dus academisch heel interessant. En voor de militaire operatie ook heel interessant. En dan kijken we daarnaast nog binnen de defensieorganisatie. Oké, als dit nou een product wordt wat we echt willen hebben, bijvoorbeeld in de cockpit, kunnen we dan in de defensieorganisatie met de juiste partijen schakelen om het ook daadwerkelijk gebruiksvriendelijk te maken, et cetera. Dus dat is een hele keten waar wij een onderdeel van zijn.
3: Aha, en dan gaan jullie bijvoorbeeld daar ook een bedrijf bij zoeken dat jullie product zou kunnen opschalen, of jullie techniek, software, technologie zou kunnen opschalen, zodat het dan misschien wat breder binnen NAVO kan worden uitgezet? Of?
4: Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen, maar in dit specifieke geval wat ik noem, hebben we intern Defensie ook allerlei data science organisaties die op een hoger technisch niveau zitten, zeg maar. Dus meer al richting de eindgebruiker. En praten we met hen van, oké, als je dit in de cockpit wil hebben, hier heb je de algoritmes, zo hebben wij het gebouwd. Maar hoe moet die interface er dan echt uitzien? En hoe sluit het precies aan bij die cockpit? En daar hebben we dan andere partijen voor. In de toekomst zouden dat zeker ook bedrijven kunnen zijn, want ook wij zitten in grote consortia waar ook allerlei bedrijven in zitten.
3: Zoals?
4: Ik wil eigenlijk niet te veel namen noemen, want dan geef ik de een weer wat voordeel dan de ander. Maar ja, de usual suspects, zoals bijvoorbeeld in Delft, Dynamics in Delft. Maar ook hele grote partijen, Google of zo, die zitten ook bij ons in een consortium. Dus het varieert van kleine start-ups tot hele grote partijen Daar doen we zaken mee.
3: En Defensie is natuurlijk niet de enige organisatie die naar AI en de mogelijkheden kijkt en hoe je daar verantwoord mee om moet gaan. Maar het is misschien wel bij Defensie gevoeliger dan bij veel andere organisaties. Hoe borg je dat het inderdaad zo veilig mogelijk gebeurt daar?
4: Ja, dus het gaat om soms om besluiten van leven en dood. Dus dat is zeker heel gevoelig. Dat zie je natuurlijk in de healthcare ook eigenlijk.
2: Ja.
4: Maar hoe we dat borgen is op verschillende manieren. Op het allerhoogste niveau is er in 2023 een wereldwijde discussie gestart. Die heet de Responsible AI in the Military Domain discussie, de REAIM discussie. Er zijn summits voor georganiseerd en dat is eigenlijk gestart door Nederland. Dus in 2023 in Den Haag was de eerste bijeenkomst, meer dan 100 landen. Hoe gaan we hier op een verantwoorde manier mee om? Nou, daar komt dan een declaratie uit met een aantal principes waar we ons aan zouden willen houden wereldwijd met een aantal landen. En ieder jaar is die summit ergens anders georganiseerd. En je ziet ook nog steeds met heel veel landen. En ondertussen heeft dat onder andere geleid tot een VN-resolutie die is aangenomen. Het heeft ook geleid tot een adviesrapport, want er was ook een wereldwijde commissie die hier dan zich 2 jaar mee heeft bezig gehouden. Ik heb daar zelf ook in mogen zitten. Maar daar kwam een rapport uit. Dat heeft onze vorige minister-president aangeboden in de VN-veiligheidsraad. Waar dus ook adviespunten in staan. Dus op dat allerhoogste strategische governance niveau zijn er van dit soort principes ontwikkeld.
3: Noem eens wat principes om ons een idee te geven. Wat staat er hoe dan ook in?
4: Ja, er staat sowieso in dat je altijd moet voldoen aan het internationaal humanitaire recht, bijvoorbeeld.
3: Uiteraard,
4: dat je AI-gebruik altijd transparant moet zijn en dat je er verantwoord mee moet omgaan. Nou, het zijn natuurlijk allemaal best wel open deuren, zou je kunnen zeggen. Maar dat krijg je ook als je consensus op het allerhoogste niveau wil bereiken. En maar er staat bijvoorbeeld ook in dat wij altijd willen dat de human agency, dus dat er een mens altijd verantwoordelijk blijft in de loop als het gaat om het inzetten van AI in de nucleaire besluitvormingscyclus. Nou, dat vind ik een heel belangrijk punt. Dat we daar altijd die mensen aan de knoppen blijven houden. Maar wat je ziet is dat die hoogoverprincipes, die dus bijvoorbeeld door REAIM zijn geformuleerd, maar de NAVO heeft ook zijn eigen principes geformuleerd. Nou, die lijken allemaal best wel op elkaar. De grote vraag is natuurlijk, hoe ga ik die hoge strategische principes vertalen naar een dek lager waar de data scientist die daadwerkelijk iedere dag met zijn poten in de klei in de organisatie dingen aan het bouwen is, ook wat aan heeft. En dat is eigenlijk de volgende stap die we willen maken. En dat is juist waarom wij het technische AI-onderzoek doen. Omdat wij zien, ja, je hebt die hoge principes. Maar wat betekent dat nou in de praktijk als ik een drone inderdaad in een gevechtsgebied in ga zetten?
2: Niet alle landen nemen het zo nauw met het humanitaire recht. Onder andere laatst een stuk van de New York Times. Daarbij zien we dat Rusland steeds meer drones, en dat er steeds meer bewijs is ook dat Rusland drones gebruikt die met AI worden uitgerust. Ja, wat is daar belangrijk aan? Wat verandert er als je op deze manier oorlog gaat voeren?
4: Ja, wat je dus ziet is dat, omdat die AI natuurlijk steeds beter wordt, dat je dus een autonoom systeem zoals een drone zelfstandig dingen kan laten doen. En dat gebeurt nu al ten dele, hè, dus dat een drone zelfstandig kan navigeren, objecten kan ontwijken en misschien zelfs een doelwit herkennen en kan aanvallen. En wat we hebben gezien, dat stond inderdaad in de New York Times, een stuk waarin een Russische drone in Zaporizhia een tankstation heeft aangevallen, waarbij burgerslachtoffers gevallen zijn. En uit die wrakstukken van die drone, men vond daar onder andere een bepaalde chip in van Nvidia. De Nvidia Jetson Orin chip.
2: Mm-hmm.
4: En nou, alleen al het feit dat die chip er was, was al een aanwijzing, hè, dat er mogelijk AI gebruikt was. Maar wat nu blijkt, was ook dus dat die chip niet encrypted was. Dus mensen konden die gewoon uitlezen. Ze vonden op die chip onder andere foto's van landkenmerken die die de drone dus gebruikt heeft om te kunnen navigeren, om dat doel te kunnen vinden. En wat we zien is dat de Russen natuurlijk steeds meer tankstations aan het vallen zijn. En men vond ook foto's van propaantanks, dus van tankstations waar je dan van die propaantanks hebt. Dus het lijkt door al die informatie lijkt het erop dat die drone is afgevuurd ergens vanaf het front richting Zaporizhia, zo'n 30 kilometer heeft gevlogen, genavigeerd aan de hand van die landkenmerken. En dan op dat laatste stuk zelfstandig dat tankstation heeft gevonden, die propaantanks heeft proberen te herkennen en dat doelwit heeft aangegrepen. Dus die heeft ook zelf dat besluit genomen om dat doelwit aan te grijpen. Nou, en het gaat hier op meerdere vlakken mis, want het gebied waar het was, was een dichtbevolkt gebied. Gewoon civiel, was helemaal geen militair gebied. Het doelwit was geen militair doelwit. Het was gewoon een civiel tankstation. Nou, en bij het laatste stukje van de aanval is blijkbaar ook iets misgegaan. Tegen een muur gevlogen in plaats van tegen die propaantanks. En zijn die onschuldige burgers uitgeschakeld. Dus er was ook geen discriminatie in de zin van... Hey, je bent altijd verantwoordelijk om combatanten van niet-combatanten te kunnen onderscheiden. En er was dus ook geen menselijke, tenminste daar lijkt het op... geen menselijke interventie in dat laatste stuk. Er zaten namelijk geen antennes op die drone. Dus het lijkt erop dat er van alles is misgegaan... in de zin van voldoen aan het internationaal humanitair recht. Maar dat er dus wel AI is ingezet om op deze manier een aanval te doen.
2: En als we dan kijken naar die afspraken die dus recent in Genève zijn gemaakt... zijn afspraken over autonome wapensystemen. Jij zei net, we moeten kijken hoe dat nou in de praktijk werkt, wordt toegepast. Ja, hoe zou dat toegepast kunnen worden op deze situatie in Rusland? Of in Oekraïne eigenlijk?
4: Ja. Als je dus specifiek naar deze situatie kijkt, dan zou ik dus zeggen, afhankelijk van wat er in de media gezegd wordt en of dat waar is, ja, dat men hier niet voldoet aan die principes die we graag met elkaar afspreken.
2: Nee, dat kunnen we noteren, denk ik. Ja. Ja.
4: En dat betekent dus nog niet dat je dus die AI niet mag inzetten om een drone bijvoorbeeld een doelwit te laten aangrijpen. Want dat gebeurt in Oekraïne nu natuurlijk ook al, is ook in openbare bronnen beschikbaar. Maar dan hebben we het over de laatste 15, 20 meter, misschien iets meer.
5: Ja, de last mile technologie.
4: De last mile, precies. Waarbij door het jammen de operator het contact verliest. Maar goed, als je ziet het is een tank en die drone herkent dat het een tank is, mag die dat op het laatste moment besluiten. Maar dat mag je alleen maar zodanig inzetten dat wel die menselijke controle er blijft. En dat kun je bijvoorbeeld doen door te zeggen van ja, we zetten dit alleen maar in een geografisch gebied waarvan we weten dat daar alleen maar oorlog plaatsvindt in de frontlinie. En waarvan we weten dat er alleen maar tanks staan. En alleen als die deze tanks of deze voertuigen herkent, dan mag die het aangrijpen. Dus, en dan zou ik durven beweren, dan heb je nog best wel sprake van menselijke controle. Ondanks dat voor die last mile dan niet geldt. Maar het systeem wat je eromheen bouwt, heb je dat wel. Als we naar die Russische situatie kijken in Zaporizhia, is dat overduidelijk niet zo. Civiel doelwit, dichtbevolkt civiel gebied, et cetera. Ja, dus dan mag het niet. Maar dat ligt dus niet zozeer aan de AI, maar meer aan de context waarin je zo'n systeem gaat inzetten.
2: En dat blijft dan natuurlijk ook de vraag, gaan landen als Rusland en misschien ook China zich aan deze afspraken houden?
5: Ja. Waren die bij de ondertekenaars? Ik denk het niet, hè? Die 100 landen die tegen jullie hebben gezegd... Oké, hier kunnen we mee leven.
4: In de GCREAM-discussies die wij hebben gehad... zaten wel Chinezen, waren er ook in vertegenwoordigd. Ik weet niet uit mijn hoofd wat precies wel en niet de ondertekenaars waren... maar wat we wel hebben gezien het afgelopen jaar... is dat er een aantal grote landen... meer lijken af te haken op bepaalde punten. Het heeft te maken op dat AI in het nucleaire domein punt.
2: Ja.
4: Ja, dat is jammer, maar ik vind dat dan niet een reden om te zeggen van oké, dus wat we aan het doen zijn heeft eigenlijk geen vruchtbare voedingsbodem. Want als we het helemaal terughalen naar 100 jaar geleden met de chemische wapens, zaten we in een soortgelijke situatie, zou ik zeggen. Na de Eerste Wereldoorlog, mosterdgas was gebruikt. Er waren heel veel landen die zeiden van ja, dit is verschrikkelijk, dat willen we echt niet meer. Andere landen die zeiden van, dat kun je wel zeggen... maar als jij het niet gaat doen en anderen gaan het wel doen, heb je een nadeel. Maar als je maar een groot genoeg blok kan vormen met landen die zeggen van... wij vinden dit te ver gaan, wat we dus nu met AI ook in bepaalde situaties en context aan het doen zijn... dan kun je als een ander land dan besluit om dat wel te doen... wel als blok zeggen van, dit vinden wij niet acceptabel en daarmee gaan wij... allerlei acties ondernemen om jou wat lastiger te maken.
5: Dus wat jij zegt is, Nederland moet zich hoe dan ook aan onze principes blijven houden. En ook onze bondgenoten, als het even kan, moeten zich allemaal aan die principes blijven houden. En we moeten dus niet allemaal naar het laagste puntje van humanitaire... het gebrek aan humanitaire principes gaan. We moeten dus vasthouden aan onze eigen principes. Want ja, je kunt ook zeggen, we kunnen ons ook laten dwingen om wel mee te gaan.
4: Ja, maar dan verloochenen wie we zelf zijn en wat we zo lang hebben opgebouwd. Dus we hebben nou eenmaal bepaalde normen en waarden. En dat hebben we als westerse samenleving zo hard voor gewerkt. En ik zou zeggen, moet ons alles waard zijn om dat in stand te houden. En dat betekent ook dat je hier bepaalde afwegingen maakt. En ik durf zelfs wel te beweren dat op lange termijn dat het strategisch ook... veel beter is om je wel op een verantwoorde manier die AI in te zetten. Net zoals dat destijds was met chemische wapens. Want je kan wel als land dan als een wilde mosterdgas gaan inzetten... en dat geeft jou dan op korte termijn een voordeel. Maar op lange termijn word je dan een paria in deze wereld. En nou, als dat toch iets waard is om voor te vechten... dan zijn het toch de normen en waarden die we met z'n allen gecreëerd hebben, zou ik zeggen.
2: Ja, dan even iets anders. gaan we even naar de industrie. Na deze mooie woorden. Als we kijken naar de markt, dan lijkt het alsof bijna ieder defensiebedrijf tegenwoordig wel ergens AI in ieder geval op zijn website heeft staan, ja, als selling point heeft. Ja, hoe moeten we hier naar kijken, naar dit woud? Hoe moeten we de bomen door het bos zien? Wat is er echt en wat is er niet echt?
4: Ja, nou, ik vind dat een hele goede vraag. En ik denk degene die het beste kan beantwoorden zijn de Oekraïners, die dagelijks op het slagveld gewoon weten wat er werkt en weten wat er niet werkt. Wij kijken natuurlijk voor een deel daarin mee, maar wat we wel observeren is dat veel commerciële bedrijven natuurlijk heel veel beloven wat ze allemaal kunnen, aan de ene kant. Aan de andere kant creëren ze ook een dystopisch toekomstbeeld van hoe heel alarmistisch wat er allemaal gaat gebeuren in de wereld. En dan hebben zij daar dan toevallig de oplossing voor. Kijk, als wij academisch kijken, gewoon van wat is de state of the art in het onderzoek en wat zijn de moeilijkheden allemaal, bijvoorbeeld om een dronezwerm echte dingen te laten doen die je wil dat hij doet en taken kan verdelen en zo. Ja, dan zit er best wel een gat tussen die werelden. Ik denk dat het voor een deel met marketing te maken heeft. Waarschijnlijk ook met andere zaken, maar ik zie daar wel een verschil van werkelijkheid, ja.
2: En hoe ben je er als onderzoeker mee bezig? Moet je daar doorheen prikken op de een of andere manier?
4: Ja, als onderzoeker is dat voor een deel frustrerend, want dan werk je er zelf bijvoorbeeld. We hebben een groot dronezwermproject aan dronezwermtechnologie die je bepaalde dingen wil laten doen. En ook dat je de AI wil dat die uitlegbaar is en dat je begrijpt wat er gebeurt. En dan keek ik op YouTube naar een filmpje van een bedrijf wiens naam ik niet noem. En dat ziet er dan zo gelikt uit en dat ziet er dan zo mooi uit. Dus dat is best wel frustrerend, omdat je gewoon weet dat het niet kan. En als onderzoeker heb je nou eenmaal de taak om gewoon in die literatuur gewoon te weten van dit is de state of the art die er is. En die proberen wij een stapje verder te brengen.
2: Ja, ja, en zijn er inderdaad, we hoeven helemaal geen namen te noemen, maar zijn er voorbeelden van wat bedrijven zeggen dat kan, wat nog helemaal niet kan?
4: Ja, ik denk met name als het gaat om autonomie. Dus bedrijven beweren al dat er volledige autonome zwermtechnologie mogelijk is, waar een mens helemaal niet meer aan te pas hoeft te komen. En dat we langzaam toebewegen naar wat genoemd wordt AGI, algemene general intelligence. Terwijl in de werkelijkheid wat wij observeren is juist van ja, er wordt hard gewerkt aan die dronezwermtechnologie, maar die is nog steeds beperkt en lokaal. De mens speelt daar nog steeds een rol. Er zijn bepaalde deeltaken van wat zo'n zwerm moet doen. Ja, die kun je al met AI doen. Bijvoorbeeld een doelwit herkennen en klassificeren. Maar dat is helemaal niet zo robuust als zo'n bedrijf doet voorkomen. Want stel je voor, het gaat opeens sneeuwen of je wordt opeens in een ander gebied ingezet en of je data is vervuild. Nou, dan werkt die helemaal niet zo goed als je dacht.
2: Heel veel dank voor je komst. Roy Lindlauf, hoogleraar Data Science en AI aan de Nederlandse Defensie Academie. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn 4 doden gevallen bij een Amerikaanse aanval op een boot in het Caribisch gebied. Volgens het leger voerde snelle boot op een bekende route voor drugsmokkel. De afgelopen jaren voerde de VS tientallen van dit soort aanvallen uit op zee, waarbij meer dan 200 doden vielen. De VN eist dat ze met de aanvallen stoppen. De politie heeft een man en minderjarige aangehouden na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. Het park werd uitgekampt na een melding over schoten, maar er werd opvallend genoeg geen slachtoffer of gewonden gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan omdat onduidelijk blijft wat er nou precies gebeurd is. De Britse popster Ed Sheeran heeft na een golf van kritiek de situatie in Gaza veroordeeld. Fans waren boos omdat rapper Macklemore uit het voorprogramma van zijn concert werd geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Na het ontslag van Macklemore trokken andere artiesten zich uit protest ook terug uit de tour van Sheeran. Verslaggevers van 3 grote Amerikaanse nieuwsorganisaties mogen het Witte Huis niet meer in, omdat de Amerikaanse president Trump vindt dat ze leugens en nepnieuws verspreiden. Eerder werden journalisten al geweerd bij evenementen, maar het is de eerste keer dat het Witte Huis verboden terrein is. De journalisten stappen naar de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt soms een bui, maar het wordt geleidelijk steeds droger en het is een graad of 15. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag lokaal een bui en 18 à 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Wat hij heeft verklaard is dat hij samen met zijn vriend het slachtoffer heeft geprobeerd dood te schieten. Dat is toen niet gelukt. Toen heeft hij vervolgens nog met een hard voorwerp op zijn hoofd geslagen. Toen was hij dood. En vervolgens, en daarom heeft deze naam ook die titel gekregen als de Shredderzaak, moesten ze van dat lichaam af. En dat is op een hele nare manier gebeurd. Het lichaam is eerst begraven, beton erover. Na 2 maanden vertrouwden ze het niet. Het is weer opgegraven en het lichaam zou door een shredder zijn gedaan en vervolgens zijn uitgereden, uitgestrooid over een bollenveld.
8: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
9: Dankjewel, Wouter.
8: Kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we hebben de gasten van Napleiten live recent bekendgemaakt.
9: Ja, zeker. En elke gast neemt met zijn eigen bijzondere, interessante zaak mee.
8: Ja, volgens mij zijn dat spannende zaken.
9: Ja, zeker. Dat zijn er wel 8 verschillende. En je kunt ze ook combineren. Zo kun je dus bijvoorbeeld de zaak van officier van justitie Linda van den Oever in Hengelo combineren met de zaak van strafrechtadvocaat Esther Vroeg in Heerlen. Of de zaak van Christian Visser in Almere. Met die van Anis Bommengel in Tiel.
8: Ja, natuurlijk zijn er nog veel meer gasten. En die vind je allemaal op napleiten.nl. Kaarten gaan hard, dus wees snel. Chris, we gaan het vandaag hebben over een WOD-traject. En ik ga gelijk bellen. Wat is een WOD-traject?
9: WOD is een afkorting van werken onder dekmantel.
8: Ja.
9: En dat komt er eigenlijk op neer dat een politieagent of meerdere politieagenten, opsporingsambtenaren, als het ware geplakt worden via een scenario, gaan we het allemaal uitgebreid over hebben vandaag, op een subject, meestal een verdachte, kan ook een getuige zijn. En op die manier proberen informatie te verkrijgen, stelselmatige informatie inwinnen, noemen we dat juridisch, van die verdachte ten einde bewijs te verzamelen en de waarheidsvinding te dienen.
8: En dan zeg ik het even in lekentaal, Chris, werken undercover is het eigenlijk.
9: Ja, en van belang is even om te stappen dat zeg maar in allerlei soorten en maten voorkomt.
8: Ja.
9: Maar dat het meestal gaat via een bepaald scenario. Ja. Een scenario is eigenlijk een soort van toneelstuk wat wordt ingezet ten einde bewijsmateriaal te verzamelen in hele heftige, ernstige zaken vaak.
8: Zou jij er goed in zijn? Om als agent, zeg maar, werken onder dekmantel?
9: Nee. Ik ben niet zo goed om mijn gezicht in de plooi te houden.
8: Jezelf verraden door een beetje dom te gaan zitten glimlachen.
9: Precies, als jij een undercover agent bent, weet je, dan moet je echt een goede rol kunnen spelen.
8: Coole kikker.
9: Wat ik denk ik wel goed zou kunnen trouwens, is het scenario bedenken.
8: Ja, ja.
9: Dus welk scenario gaan we neerzetten? Waar gaan we de verdachte eigenlijk insleuren?
8: Ja, ja.
9: Ten einde tot een oplossing te komen in deze zaak.
8: Ja. Binnen die WOD-trajecten bestaat er ook de zogenaamde Mr. Big-methode. Ja. Die is vaker in het nieuws gekomen. Ja. Wat is een Mr. Big-traject?
9: Kijk, een Mr. Big-traject, dat is een onderdeel van zo'n WOD-scenario.
8: Ja.
9: Of een methode. Komt uit Canada. En het komt er in de basis vaak op neer dat in het scenario, wat wordt geconstrueerd, een criminele organisatie of criminelen worden gepresenteerd aan de verdachte of aan het subject. En eigenlijk wordt geprobeerd gedurende langere tijd zo iemand in die organisatie te trekken. Die vermeende organisatie. Ja. Want eigenlijk zijn het gewoon politieagenten. En daarin op een bepaald moment zodanig die verdachte, dat subject te bewerken.
8: Onder druk te zetten misschien ook.
9: Onder druk te zetten op een bepaalde manier.
8: Dat zeg je twijfelend.
9: Nou ja, goed, daar zit een beetje de essentie van alles. Ah. Om een bepaalde informatie van die verdachte te verkrijgen. Alleen de vraag is natuurlijk altijd, wordt er niet te veel druk gezet? Is die verklaringsvrijheid daar nog wel? En is hetgeen zo'n verdachte, of het getuige kan ook zijn, zegt, ook wel daadwerkelijk betrouwbaar?
8: Ja, heeft hij het niet bijvoorbeeld uit angst gezegd?
9: Precies.
8: Ja, ja.
9: Nou, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben.
8: De zaak. De Amsterdamse Patrick van Dillenburg loopt op 2 januari 2002 zijn huis uit en zal daarna nooit meer thuiskomen. Zijn vriendin geeft hem op als vermist. Al snel blijkt dat van Dillenburg actief was in de drugscriminaliteit. Politieonderzoek in 2002 en 2011 levert geen aanwijzingen op. Totdat een cold case team opnieuw met de zaak aan de slag gaat. Dat leidt naar de toen 49-jarige Ad K. Maar de aanwijzingen zijn niet genoeg voor een veroordeling. Daarom wordt een grote WOD-operatie opgetuigd, waarbij sprake zou zijn geweest van de Mr. Big-methode. In de hoop om een bekentenis te krijgen van Ad K. Hij zou mogelijk betrokken zijn geweest bij de doodslag op Van Dillenburg en zou mee hebben geholpen om zijn lichaam weg te maken door het door de shredder te halen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is raadsheer in de Hoge Raad, Tamara Trotman. Tamara, welkom. Wat fijn dat je er bent.
10: Ja, heel leuk om hier te zijn.
8: Neem ons eens mee door jouw carrière. Voor de luisteraar die het niet allemaal op een presenteerblaadje heeft.
10: Ik ben begonnen na mijn studie als advocaat. En ik ben 13 jaar strafadvocaat geweest in Den Haag. Op het kantoor van Vladimir Hof en Spong. Dus ook cassatieadvocatuur gedaan. Maar ook vooral bloed, zweet en tranen, strafrecht.
8: Ja.
10: Op een gegeven moment is dat kantoor uit elkaar gevallen in 2000. En toen ben ik in Den Haag gebleven. En toen veranderde mijn praktijk zeg maar qua kleur. Dat werd meer witte woorden, fraude. Ook heel interessant. Maar het miste wel op een gegeven moment dat bloed, zweet en tranen strafrecht. Toen dacht ik, nou, misschien kan ik best op both worlds. Ik word ook rechterplaatsvervanger. En dan heb ik toch nog een beetje dat andere strafrecht ook. En dat heb ik toen gedaan in Rotterdam. Dat beviel eigenlijk zo goed dat ik dacht, ja, misschien moet ik gewoon maar de sprong wagen en ook echt rechter worden. Dat heb ik toen gedaan en altijd strafrechter geweest. Eerst in Rotterdam en toen bij het Hof in Den Haag.
9: Maar ja, dan ben je nog niet bij de Hoge Raad.
10: Nee, zeker. Dus ik heb best een aantal jaren bij het Hof in Den Haag gezeten. En ja, de Hoge Raad is een aantal jaren geleden begonnen met een de luiken open te zetten. En ze vonden het belangrijk dat de feitenrechters, dus rechters bij de rechtbank en bij het Hof, ook eens zouden zien hoe het nou is om bij de Hoge Raad te werken, wat daar nou gebeurt. Dus ze boden de mogelijkheid voor feitenrechters om stage te komen lopen voor een aantal weken bij de Hoge Raad. En op een gegeven moment is mij die mogelijkheid ook geboden. En dat heb ik toen gedaan.
9: Ja.
10: Heel leuk.
9: De Hoge Raad is natuurlijk bekend om het feit dat die procedures heel juridisch ingestoken zijn. Jullie controleren als Hoge Raad eigenlijk heel veel arresten van het gerechtshof voldoen aan alle juridische eisen die er zijn. Was jij altijd al zo'n juridisch scherp slijter? Of is dat later gekomen?
10: Nou, ik denk een mix. Het is leuk om, en dat is ook het mooie van bij het Hof. Dan zit je eigenlijk zo tussenin, tussen de Hoge Raad en de rechtbank. Dus je hebt net iets meer tijd voor de juridische puzzels. Maar je ziet ook nog echte mensen. En daarom vond ik het best wel heel spannend om die stap te maken naar de Hoge Raad. Want ik dacht,
7: Jongen, dan ben je echt...
9: Mensen meer.
7: Nee, precies, ben je echt alleen maar met papier bezig.
8: Ja, maar dat verbaast me. Want jij zegt, nou, ik mis het bloed, zweet en tranen. En nu zit je natuurlijk de hele dag tussen bergen papier.
7: Jawel, maar ik lees er wel over. Hè? En ik heb een hele goede fantasie. Dus ik zie al die films aan me voorbij.
8: Heb jij dat ook? En dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat een goed geschreven strafdossier, dat voor je gaat leven, dat het eigenlijk is alsof je een soort boek leest.
7: Oh, absoluut. Ja.
8: Ja, hè? Ja.
9: Of een goed geschreven arrest.
7: Ja. Ja, nee, maar ik zie dat helemaal voor me. En zeker in de zaak waar we het dan vandaag over hebben, dan heb je dat des te meer als je al die opnames ook kan nalezen.
8: Ja, want hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
7: Ja, zoals het eigenlijk altijd gaat bij nieuwe zaken die worden verdeeld bij de Hoge Raad. Op het moment dat de strafkamer zich over zo'n zaak gaat buigen, is er al een heel traject aan vooraf gegaan. Want eerst moet de advocaat-generaal een zogenaamde conclusie schrijven. Een advies voor de Hoge Raad, wat hij of zij vindt dat er met de zaak moet gebeuren. Dus op het moment dat die conclusie is genomen, dan schuift het een deurtje door. Dan komt het bij de strafkamer. En dan is het zo dat een van de twee vicepresidenten van de strafkamer de zaken verdeelt onder de raadsheren. En die wijst een zetel aan. En een zetel is de drie of de vijf raadsheren die op de zaak zitten. En een van die drie of vijf mensen is dan de concipiënt, zoals dat heet.
9: En wat is de concipiënt?
7: En de concipiënt is degene.
8: Ja, snel.
7: Dat is degene die als eerste de eerste versie van het arrest schrijft.
9: Eerst concept eigenlijk.
7: Het eerste concept, ja.
8: Had jij de zaak van Dillenburg al gevolgd? Of kwam je af?
7: Ik had er wel over gelezen in de krant, ja. Maar verder niet heel actief.
8: Nee. Jij werkte nog niet zo lang, hè, bij de Hoge Raad toen deze zaak, toen je deze zaak kreeg.
7: Nee, want ik ben 1 april begonnen in 2023 en de conclusie is van augustus 2023. En nog voor het jaar om was, mijn eerste jaar, was deze zaak
9: gaat dan je Hoge Raad, raadsheerhartje sneller kloppen als je zo'n zaak krijgt naast of in plaats van simpele mishandeling, zeg maar wat?
7: Ja, zeker. Maar het leuke van de Hoge Raad is ook dat je heel erg veel zaken, en groot en klein, dus het is super afwisselend. En soms is in een oogschijnlijk simpel zaakje zit er wel een heel mooi juridisch puzzeltje. Dus het is heel, heel wisselend. Maar dit is natuurlijk een boeiende zaak.
8: Was het nou de eerste keer dat er een Mr. Big-zaak bij de Hoge Raad terecht was gekomen?
7: Nee, zeker niet. In 2019 heeft de Hoge Raad in twee zaken arrest gewezen. De moord in Kaatsheuvel, de postbankzaak. En
8: een postbankzaak is een hele bekende zaak natuurlijk.
7: Ja, en de andere zaak eigenlijk ook. En in die twee zaken, daar is ook op dezelfde dag uitspraak gedaan door de Hoge Raad, heeft de Hoge Raad eigenlijk een beoordelingskader vastgesteld en gezegd van oké, als deze Mr. Big-methode wordt ingezet, dan zijn er een aantal voorwaarden aan waaraan moet worden voldaan. En dat zijn deze. En het belangrijke voor de Hoge Raad was dat je zegt, in zo'n undercover traject weet je als verdachte niet dat je eigenlijk tegen een agent aan het praten bent. Dus de waarborgen die normaal vastzitten aan een formeel verhoorsituatie, dat je een kautie krijgt en dat je te horen krijgt, je hoeft niet te antwoorden op de vragen die worden gesteld, want een verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Maar je hebt dus geen kautie in zo'n WOD-traject, en je hebt ook geen advocaat naast je zitten. Dus heel belangrijk is dat als je zo'n methode inzet, dat je in ieder geval kunt vaststellen als rechter dat de verklaringsvrijheid van de verdachte, dat daar geen inbreuk op is gemaakt. Nou, en daar is dat kader voor vastgesteld.
8: Zo'n breed kader, om het zo maar eens te zeggen.
7: Ja, er zijn een heleboel criteria waar de rechter naar moet kijken. En moet kijken, wat is er precies gebeurd? Hoe is het traject verlopen? Is daar goed verslag van gemaakt? Zijn er opnames gemaakt? Hoe heeft die infiltratie er precies uitgezien?
8: Even voor mijn beeld. Tamara, mag ik als undercover agent zit in zo'n WOD-traject, mag ik dan tegen mijn subject zeggen, weet je, het is, ze willen jou kapot schieten. Hè? Ik weet niet of je dat weet. Ze zijn heel erg benieuwd hoe dat toen is gegaan in die en die zaak. Hoe dat zit. Maar volgens mij willen ze je kapot schieten, dat heb ik gehoord. Dat lijkt me, dat is natuurlijk best bedreigend als je dat te horen krijgt.
9: Ja, vertel mij maar hoe het echt zit.
8: Ja, ja. Mag dat?
7: Nou ja, dat zijn natuurlijk juist de elementen waar dan heel goed naar wordt gekeken. Want is er niet druk uitgeoefend waardoor zo'n subject, zo'n verdachte zich gedwongen voelt een bepaalde verklaring af te leggen zonder dat dat ook echt waar is? Ja.
8: Is juridische fijnslijperij, hè?
9: Het gaat eigenlijk om een aantal elementen. Kijk, allereerst gaat het altijd om de vraag, hè, bij de beoordeling van BOD-trajecten, zijn ze rechtmatig ingezet? En dat betekent met name van, was er noodzaak, hè, om het in te zetten?
8: Ja.
9: En was het ook proportioneel?
8: In een zaak waar het bijvoorbeeld gaat om een levensdelict, kun je natuurlijk zeggen van ja, dat gaat om zo'n heftig feit.
9: Ja.
8: Dat is het zwaarste delict wat ons strafrecht kent.
9: Precies, dus dan zou je kunnen zeggen, daar is noodzaak, er is bewijsnood. Maar kijk, dan gaat het ook nog om dat je dus WOD-trajecten hebt in allerlei soorten en maten. Die kunnen heel kortdurend zijn. Heel simpel voorbeeld. Iemand wordt aangehouden in een grote moordzaak. Ja. Die gaat even luchten bij het standcomplex om een sigaretje te roken.
8: En daar staat Donny Brasco, die staat naast hem en die biedt hem een sigaret aan.
9: Precies, en die raakt met hem in gesprek en die probeert hem al meteen informatie te ontlokken. Hè, en
8: daarmee zit jij voor dan?
9: Ja, precies. Weet je? En heb je ook wat gedaan? Ben je, zeg maar wat, ben je schuldig of onschuldig? En dan kan het WOD-traject daar al stoppen. Maar je hebt ook trajecten die duren 1,5 jaar... waar een compleet scenario, een complete film eigenlijk op, meestal een verdachte, maar soms ook een getuige wordt gelegd. Dan moet de rechter natuurlijk beoordelen, is dat proportioneel? De inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer, is die in verhouding met de ernst van het feit? Daarnaast gaat altijd, dat is precies waar Tamara op wijst, is het betrouwbaar, hetgene wat iemand naar voren heeft gebracht? Weet je, heeft hij dat in vrijheid gedaan? Maar is het ook betrouwbaar? Of is het eigenlijk, net zoals dat je bij marteling kunt hebben, dat mensen dingen gaan zeggen die helemaal niet waar zijn? En het derde ding is, en dan hou ik op, het derde ding is het achteraf in een strafprocedure controleerbaar wat er gebeurd is? En daarbij is vooral de vraag, en dat zag je met name in vroegere BOD-trajecten, het werd niet opgenomen. Dus je hebt de mensen, de WOD-rechercheurs die echt in het scenario zitten, die schrijven dan achteraf een procesverbaal van ik vroeg dit, hij zei dat. Maar dan is het natuurlijk heel lastig achteraf te reconstrueren, heeft hij dat daadwerkelijk gezegd? En wij als advocatuur zeggen altijd, je moet die trajecten opnemen, want dan kun je achteraf controleren hoe het gegaan is, hoe die verklaring tot stand is gekomen en of het ook wel daadwerkelijk gezegd is.
8: Tamara zit te knikken.
7: Ja, en dat was in deze zaak ook heel belangrijk, omdat als je kijkt naar het voortraject, dan is het interessante dat de verdachte bij de rechtbank is vrijgesproken.
8: Ja.
7: En de rechtbank heeft gezegd, ja, nou, er zijn best wel aanwijzingen dat de verdachte betrokken is bij de moorddoodslag op het slachtoffer. Maar wij vinden uiteindelijk dat we te weinig dat hele traject hebben kunnen controleren, waardoor we met name niet goed hebben kunnen uitzoeken of de financiële wortels die zijn voorgehouden aan de verdachte, of die hem niet toch hebben gebracht tot verklaringen die hij niet meer in vrijheid heeft kunnen afleggen. Dus toen is hij vrijgesproken.
8: Ja, jongens, die zo'n WOD-traject, dat gaat bij mij. Dan
9: gaan jouw journalistenradertjes die gaan draaien.
8: Zeker, mijn fantasie wordt geprikkeld. En weet je, wat ik ook wel eens heb gehoord uit het criminele milieu, is dat iemand tegen mij zei, ja, nou ja, ik zag het al vanaf mijlenver aankomen. Opeens was daar zo'n gozer en die wilde mijn beste vriend worden en die wilde van alles met me doen. Nou, en dat had ik wel snel in de smissen. Dat was een politieagent.
9: Nee, maar zeker, maar het gaat ook wel eens mis, hè? Er worden best wel WOD-trajecten ingezet waarbij ofwel helemaal geen bewijs wordt vergaard, ofwel dat het scenario in duigen valt. Maar wat van belang is in die Mr. Big-methode, daar wordt een Mr. Big geïntroduceerd. Iemand die eigenlijk boven de verdachte gaat staan, die een bepaalde macht over die verdachte gaat krijgen of afhankelijkheid creëert en daarmee probeert bewijs te verzamelen. En dan krijg je die hele moeilijke vraag van hoe betrouwbaar is dit en hoe controleerbaar is dit.
8: Tamara, wat was hier nou in 2002 gebeurd, in jouw woorden?
7: Ja, in de zaak is gaan rollen als een verdwijningszaak. Want het slachtoffer kwam niet meer thuis. En een heleboel afspraken die hij had in die dagen daarna kwam hij niet na. Er is toen in 2002 ook al een onderzoek gestart om te kijken van god, is het wel alleen een verdwijning? Is het misschien een misdrijf? De geruchten gingen dat hij misschien wel was ondergedoken op een heel ander continent. Dus in 2002 was het eerste onderzoek. Er waren wat tips, maar daar is niks uitgekomen. In 2011 weer een onderzoek. Ook niks uitgekomen. Toen in 2015, voor de derde keer, is er weer onderzoek gedaan naar die cold case. En toen kwam er wat meer informatie. Op dat moment was namelijk helder geworden dat de verdachte in deze zaak samen met een vriend betrokken was in de drugscriminaliteit samen met het slachtoffer. En daar was iets misgegaan. Er zou je sprake zijn geweest van een rip deal. En er was een tip binnengekomen dat als gevolg hiervan het slachtoffer moest worden vermoord.
9: Ja, dus daar is daar verdachte
7: geworden. Precies, zou daarbij betrokken zijn. Dus op dat moment in 2015 werd hij gelieerd aan die verdwijning van Patrick. En op dat moment zijn er nog een aantal getuigen gehoord, maar toch hadden ze nog niet genoeg. En toen in 2017 is de beslissing genomen van, nou ja, nu willen we deze zaak rondkrijgen, moet er gewoon wat gas op.
9: Groter, stevig middel ingezet
7: En toen is
9: worden.
7: Dat WOD-traject ingezet. En dat heeft toen vervolgens nog 16 maanden gelopen. En in dat kader...
11: Ja, maar neem mij even mee in dat WOD-traject. Ja,
9: hoe zag dat eruit?
11: Ja, want dat is natuurlijk waar ik alles over wil weten.
7: Zo'n WOD-traject zijn altijd een aantal undercover-agenten bij betrokken. En de twee belangrijkste in deze zaak waren een man en een vrouw, een setje. En de gedachte was, nou, dat setje moest dan vrienden worden met de verdachte en zijn vriendin. En dat is gebeurd eerst via een kunstbeurs ergens in het zuiden van het land. De vriendin van de verdachte schilderde. En dit undercover setje deed alsof ze geïnteresseerd waren in haar schilderijen. En nou, hebben een schilderij gekocht, zijn vervolgens op bezoek geweest op de woonboot waar zij woonden. En werden zo vrienden. En veel sociale contacten en een barbecue hier en een gesprekje daar. En toen werd duidelijk dat de undercover agent zou dan iets doen in de maritieme wereld. Deels legaal, maar had ook een illegale tak.
11: Een beetje smokkelaar.
7: Smokkelde ook in geld. Echt geld en vals geld. En had het verder goed voor elkaar. En ze werden dus wel vrienden. Hè, althans, hè, dat dacht de verdachte. Dat ze nieuwe vrienden erbij hadden. En hij kreeg ook de gelegenheid om af en toe een klusje te doen voor die undercover agent. En in dat kader, maar dan zijn we alweer een jaar verder. Het is zo lang duurt zo'n traject. Is op een gegeven moment is er een gesprek geweest waarin hij spontaan is gaan verklaren over zijn relatie met het slachtoffer. En op een gegeven moment die man dood moest. En hoe dat verder is gegaan. En
11: heeft hij ook gezegd hoe dat is gebeurd?
7: Jazeker, het is in verschillende gesprekken gegaan. En die gesprekken die zijn opgenomen ook. In het eerste gesprek heeft hij in grote lijnen het verhaal verteld. In het tweede gesprek is hij heel erg in detail ook gegaan hoe dat dan precies gebeurt. En daar zijn ook door de undercover agent vragen over gesteld.
11: En hoe was dat dan precies gebeurd?
7: Ja, wat hij heeft verklaard is dat hij samen met zijn vriend het slachtoffer heeft geprobeerd dood te schieten. Dat is toen niet gelukt. Toen heeft vervolgens nog met een hard voorwerp op zijn hoofd geslagen. Toen was hij dood. En vervolgens, en daarom heeft deze naam ook die titel gekregen als de Shredderzaak, moesten ze van dat lichaam af. En dat is op een hele nare manier gebeurd. Het lichaam is eerst begraven, beton erover. Na 2 maanden vertrouwden ze het niet. Het is weer opgegraven en het lichaam zou door een shredder zijn gedaan. Mm-hmm. En vervolgens zijn uitgereden, uitgestrooid over een bolleveld. Dus dat hele verhaal heeft hij in geuren en kleuren verteld aan de undercover agent.
11: Straks in Napleiten hoor je meer over de undercover methode Mr. Big in de Shredderzaak. En die gaat over de moord op de Amsterdamse Patrick van Dillenburg.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn 4 doden gevallen bij een Amerikaanse aanval op een boot in het Caribisch gebied. Volgens het leger voerde snelle boot op een bekende route voor drugsmokkel. De afgelopen jaren voerde de VS tientallen van dit soort aanvallen uit op zee, waarbij meer dan 200 doden vielen. De VN eist dat ze met de aanvallen stoppen. De politie heeft een man en minderjarigen aangehouden na een schietpartij in een park in het Zuid-Hollandse Papendrecht. Het park werd uitgekampt na een melding over schoten, maar er werd opvallend genoeg geen slachtoffer of gewonden gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan omdat onduidelijk blijft wat er nou precies gebeurd is. De Britse popster Ed Sheeran heeft na een golf van kritiek de situatie in Gaza veroordeeld. Fans waren boos omdat rapper Macklemore uit het voorprogramma van zijn concert werd geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Na het ontslag van Macklemore trokken andere artiesten zich uit protest ook terug uit de tour van Sheeran. Verslaggevers van 3 grote Amerikaanse nieuwsorganisaties mogen het Witte Huis niet meer in, omdat de Amerikaanse president Trump vindt dat ze leugens en nepnieuws verspreiden. Eerder werden journalisten al geweerd bij evenementen, maar het is de eerste keer dat het Witte Huis verboden terrein is. De journalisten stappen naar de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt soms een bui, maar het wordt geleidelijk steeds droger en het is een graad of 15. De ochtend start met wat regen in het zuiden. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag lokaal een bui en 18 à 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
4: Je bent weer terug bij Napleiten met raadsheer in de Hoge Raad, Tamara Tolkman.
5: Hoe kwam hij er naartoe?

0: bij deze ad om dat aan die undercover agenten te gaan vertellen.
1: Ja, want het is natuurlijk echt super belastend. Want eigenlijk zeg je, ik ben betrokken geweest bij een moord en het wegmaken van een lijk.
0: Precies. En
1: ja,
0: zeker in het licht van die veronderstelde Mr. Big methode die gebruikt zou zijn.
2: Ja, ja. Zoals gezegd, een element van die Mr. Big methode is befriending, zoals dat heet. Dus dat echt dat je vrienden wordt, dat je vertrouwensband kweekt, dat je vrij voelt alles te vertellen wat op je hart ligt.
0: Zelfs van moord.
2: Ja, ja. En op een gegeven moment is de verdachte in gesprek met een andere undercover agent. Die undercover agent zegt, ja, ik moest op een gegeven moment vluchten. En dan zegt Ad, dat heb ik ook gehad. Ik moest op een gegeven moment, ik had iets gedaan. Zou ik zo TBS en heel veel jaar voor kunnen krijgen. En ik moest vluchten naar het buitenland. En ik heb een aantal jaren op Kreta en in Thailand gewoond. En dan het vervolggesprek met de hoofd undercover agent. Die gaat daar dan op van, goh joh, ik hoorde dit. Vertel eens wat meer. En hoe dat gesprek is gegaan, ja, dat is ook helemaal precies na te lezen in het arrest. Ja. En want daar draait het natuurlijk om, hè? Net zoals je zegt, van waarom ga je zoiets verklaren? Dan draait het er natuurlijk om. Ja, ging de knoet erover.
1: Als iemand dat vertelt, ja, dan zou je kunnen redeneren, dit is een hele, hele, hele stevige aanwijzing.
0: Maar het is gewoon bewijs. In dat WOD-traject heeft deze eigenlijk belastende bekentenissen opgeleverd van deze ADK. Ja. En toen is het Openbaar Ministerie op basis daarvan en op grond van wat er al lag, is deze ADK gaan vervolgen.
2: Klopt.
0: Ja. En kun je nog eens uitleggen hoe dat is gegaan vervolgens in de rechtbankfase?
2: Ja, in de rechtbank is de verdachte opnieuw geconfronteerd natuurlijk met dat bewijsmateriaal. En toen heeft hij gezegd, ja, dat was een broodje aap verhaal. Onzin. Heb ik allemaal nooit. Ik heb het wel gezegd, maar ik wilde indruk maken op die man. Want ik dacht, nou, dan kan ik misschien nog een klusje krijgen. En de verdediging heeft er toen ook heel erg op gehamerd. Dus van, dit is een hele kwetsbare man, de verdachte. Hij is drugsverslaafd, alcoholverslaafd, een slechte lichamelijke conditie. Kwetsbare man, weinig geld. Klusjes worden hem in het vooruitzicht gesteld. Dus hij wil een beetje indruk maken. En vervolgens komt hij dan met zo'n verhaal. Maar dat moet u allemaal niet geloven, rechtbank. Nou, de rechtbank heeft uiteindelijk alles tegen elkaar afgewogen. Maar gezegd van, ja, we kijken naar het kader dat de Hoge Raad in 2019 heeft vastgesteld. En dan vinden we dat in deze zaak dat traject qua rechtmatigheid niet goed is te controleren. Om die reden is de rechtbank heeft gezegd, nou, dan moet u worden vrijgesproken, want die belastende verklaringen kunnen wij niet gebruiken voor het bewijs. En wat er dan over is, was te weinig.
1: Maar heel even, dus deze ADK die zegt al deze dingen. Maar in welke zin had dat dan gecontroleerd moeten worden? De rechtbank zegt, we kunnen het niet controleren.
2: Nou, er zijn zeg maar 22 contacten geweest tussen de undercover agenten en de verdachten. Ja. Daarvan zijn maar een heel klein gedeelte van die verklaring zijn ook echt opgenomen. Wel die verklaringen waarin hij zichzelf belast, die zijn allemaal opgenomen. Maar in die andere contacten waar wel een procesverbaal van is opgemaakt, maar ja, daar was geen opname van. En de rechtbank zei, ja, daarin, in die gesprekken, is ook gesproken over financiële voordelen. Er zou misschien worden geïnvesteerd door de undercover agent in een kroketterie in Cambodja. Hij zou een klus krijgen met smokkel van geld in Portugal. En de rechtbank zegt, ja, daar kunnen we eigenlijk toch niet helemaal goed controleren, want we hebben alleen maar de procesverbaal. En dat vinden we te weinig om dan uiteindelijk ook die belastende verklaringen goed te kunnen wegen.
0: Ja. Maar zat het dan bij de rechtbank vooral in het feit dat zij zeiden, we kunnen die betrouwbaarheid van die verklaring niet goed controleren? Of zat het meer in de materiële inhoud? Of zat het meer in de procedurele kant van, dit is te intensief geweest?
2: In die procedurele kant, dus in hoeverre was er nou nog sprake van verklaringsvrijheid van de verdachte? Omdat die financiële wortels die hem werden voorgehouden, die gesprekken waren nou juist niet opgenomen. En daarvan heeft de rechtbank toen gezegd van, nou, dan durf het niet aan.
0: En
2: dan spreken we hem vrij.
0: Ja.
2: En toen is het Openbaar Ministerie dus in hoog beroep gegaan. Er is nog iets van aanvullend onderzoek geweest. En bij het Hof is het kwartje dus de hele andere kant opgevallen.
1: En heel even voor het luisteraar, wat was daar dan de redenering dat het kwartje helemaal de andere kant op is gevallen?
2: Ja, het Hof heeft ook de arresten van de Hoge Raad erbij gepakt. En gezegd, ja, wij houden het hele WOD-traject in deze zaak naast het beoordelingskader van de Hoge Raad. En wij vinden wel dat er voldoende controleerbaar is. En dat was ook waarom deze zaak spannend was voor de buitenwereld en voor de juristen. Want die zeiden van ja, de Hoge Raad heeft in 2019 gezegd, het is belangrijk, het verdient de voorkeur om die gesprekken op te nemen. Nou, in deze zaak is er maar een fractie van de gesprekken opgenomen, maar wel die waar hij een belastende verklaring over zichzelf heeft afgelegd. Is dat nou wel of niet voldoende? Nou, het Hof zei, wij vinden dat we door de combinatie van de processenverbaal voor alle WhatsApp-gesprekken die er zijn geweest tussen de undercover agent en de verdachte, die zitten ook in het dossier, en de belastende verklaringen die zijn opgenomen, die heeft het Hof ook zelf nog nageluisterd. En daar heeft het Hof gezegd, ja, dan vinden wij dat voldoende geborgd dat dat gebeurd is volgens de regels van de Hoge Raad. En dan is er ook voldoende bewijs en dan past daar ook een hele hoge straf bij.
1: Ja, want wat was de straf die Ad K kreeg?
2: Hij heeft een 16 jaar gevangenisstraf gekregen.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Nou, ga je van niets, ga je naar alles als verdachte.
1: Ja. Ja, dan krijg jij zo'n zaak. Hè? Dan gaat men in cassatie.
2: Mm-hmm.
1: Dan krijg jij hem op de plank en dan, of op je bordje. En dan weet jij van ja, die belangen zijn natuurlijk gigantisch. Aan de ene kant heb je de verdachte die van niets naar 16 jaar is gegaan. Maar je hebt natuurlijk ook de emoties van de nabestaanden van Patrick van Dillenburg. Die heeft ook familie en die willen natuurlijk ook een soort van uitsluitsel. Voel jij dat dan? Voel je dat gewicht dan? Als je dat dossier openslaat, voel je dat dan op jou drukken?
2: Ja, op drukken is misschien niet het goede woord. Maar tuurlijk kun je dat zo voorstellen dat het voor alle partijen van belang is dat hier een goede uitspraak uitkomt. Ja. En dat die belangen tegenover elkaar staan is ook duidelijk. En toch moet je dan weer even een stapje terugnemen en zeggen van wat is de taak
0: van de Hoge Raad? Ja, ook omdat er een belangrijk juridisch vraagstuk op dat moment speelt.
2: Ja.
0: Mag ik vragen, want voordat die zaken legde je net uit, bij jou als raadsheer op je bord komt, heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft al een conclusie geweest, een advies gegeven. Wat was de conclusie van de advocaat-generaal in deze zaak, voordat hij bij jullie kwam?
2: De advocaat-generaal vond dat alle middelen faalden, zoals dat dan heet. Ja. Er zijn 8 middelen ingediend, 8 klachten door de verdediging, punten waarvan ze zeggen, hier heeft het Hof het niet goed gedaan.
1: Mm-hmm.
2: En de advocaat-generaal zegt, nou nee, die vlieger gaat telkens niet op. En het Hof heeft het wel goed gedaan.
0: Ja. Maar als zo'n zaak dan bij jou komt, gewoon even puur praktisch. Het dossier komt bij jou, rechtbankvonnis, arrest van het Hof. Je weet, het zijn misschien wel 8 middelen, 8 klachten, maar de belangrijkste gaan over de inzet van dit WOD-traject. Wat ga jij lezen?
2: We lezen altijd, zoals dat heet, de kernstukken. En dat zijn, je begint met het arrest van het Hof, processen verbaal die daarbij horen van alle zittingen. Zo nodig ook het vonnis en daar de processen verbaal van. En natuurlijk de klachten van verdediging en het advies van de advocaat-generaal.
1: Maar Tamara, ga jij niet ook gewoon je helemaal invreten in zo'n zaak? En dat je ook gewoon, bij wijze van spreken, bijna de panorama gaat lezen waarin er over die zaak geschreven is? Dat je denkt, ik moet als een spons die zaak mij eigen maken?
2: Nee, niet per se. Want je moet het doen. Wat voor ligt, is dat arrest van het Hof.
1: Ja.
2: En zo werkt het nu eenmaal bij de Hoge Raad, dat je toetst of de laatste feitenrechter het goed heeft gedaan. Heeft hij het recht goed toegepast? En is de motivering begrijpelijk? En daar moet je naar kijken.
0: Ja.
2: En in deze zaak komt er al genoeg naar boven. Ook in over de feiten in het arrest van het Hof. En dat hebben wij, overigens is dat ook weer na te lezen in het arrest van de Hoge Raad.
0: Maar ik kan me ook zo voorstellen, kijk, als het hier gaat om de vraag of een toetsingskader van de Hoge Raad uit 2019... Ja, of de feiten van het WOD-traject, zeg maar, dat toetsingkader kunnen doorstaan.
2: Mm-hmm.
0: En of het Hof dat goed gemotiveerd heeft. Ga je dan ook niet kijken naar die processen verbaal van die WOD-contacten en misschien wel die opnames luisteren van...
1: Ik zou elke foto kijken, ik zou alles willen
0: weten. Ja, jij bent natuurlijk een hele nieuwsgierige journalist, wat ik begrijp.
1: Misschien zit hier naast mij Tamara Broekman een hele nieuwsgierige jurist helemaal weet.
2: Het heeft niets te maken met wel of niet nieuwsgierig, maar het heeft te maken met wat is je taak en waar kun je naar kijken. Het hofarrest, dat ligt voor en dat moet je beoordelen aan de hand, met de bril op van een cassatierechter. En dat is in die zin dus beperkt. We gaan niet zelf nog nieuwe feiten vaststellen of zeggen van goh, laten we nog eens een getuige horen hoe dat nou toch precies zat. Dat kan je niet doen als Hoge Raad. Dus
1: je hebt natuurlijk ook nog ergens diep verstopt in je advocatenhartje. En dat moet toch ook nog ergens Nou ja, goed, ik hou erover op, maar ik dacht...
0: Als je raadsheer bent, dan hou je je bij je taak.
2: Ja, ja. Dat is ook belangrijk omdat elkaar daar ook scherp op te houden. En, want ik denk dat dat vooral ook voor de mensen die uit de advocatuur of uit het OM of uit de feitenrechtspraak komen, is het ook echt wel... Ja, je moet echt even een andere bril opzetten op het moment dat je bij de Hoge Raad ziet. Ja.
1: Helemaal als je bij zo'n zaak zit, dat je denkt, het gaat hier nog wel ergens over. Hè? Er wordt een undercover traject opgestart om te kijken van, wat weet deze advocaat? Nou, die praat eigenlijk zijn mond voorbij. Die hangt zichzelf daarmee op. Zeker. Dus die gaat 16 jaar zitten. Ja, dan zou ik toch denk ik wel heel nieuwsgierig daar zijn.
0: Ja. Maar ja, goed, ja, dat is...
1: Dat is niet, ja. Is niet. Hoe hebben jullie uiteindelijk deze zaak beoordeeld?
2: Wij vonden ook dat het arrest van het Hof in orde was. Dus stand kon houden. En we hebben met name op twee punten, we hebben twee middelen, twee klachten echt besproken. En het eerste ging over dat hele WOD-traject. Want dat was natuurlijk de kern van de zaak. En hebben we op twee aspecten hebben daar dat met name uitgelicht. Want daar waren ook de klachten op gericht van... was dat WOD-traject nou goed controleerbaar? En we hebben daarvan gezegd, zoals het Hof het heeft gedaan... dat is oké, dat is niet onbegrijpelijk dat het Hof...
0: Het voldoende controleerbaar.
2: Ja,
0: dat komt dus met name om het feit dat er opnames zijn... van de meest belastende gesprekken.
2: Precies, maar in combinatie... Ja, dus met dat er wel van elk contact een procesverbaal was, die WhatsApp-gesprekken. En de undercover-agenten en hun begeleiders zijn ook door de verdediging gehoord bij de rechtercommissaris. Dus er waren wel heel veel waarborgen, waardoor de rechter uiteindelijk ook echt kon toetsen van is dit nou goed gegaan? En het Hof heeft wel ook naar die gesprekken geluisterd, die opnames. Ja. Dus dat allemaal bij elkaar maakte...
0: Voldoende controleerbaar.
2: Andere punt was, heeft de verdachte nou in vrijheid zijn verklaring kunnen afleggen? En daar speelden dan die elementen van, als het een kwetsbare verdachte... is hij onder druk gezet door die financiële prikkels die hem zijn gegeven? En daarvan heeft het Hof gezegd, je kunt toch zeggen dat die verklaringsvrijheid niet is geschonden. En daarvan vond de Hoge Raad ook dat het Hof dat goed heeft, zo heeft kunnen zeggen, dat niet onbegrijpelijk is, zoals dat dan heet in onze termen. En dat betekent wel dat er een heel lijstje wordt gekeken. Dat is niet een beslissing die je zo 1, 2, hupsakee neemt. Dat hele lijstje van gezichtspunten waar je aan moet toetsen, wat het Hof ook heeft gedaan, dat hebben wij ook weer nagelopen.
1: Ja, eigenlijk loop je na, zijn de regels zoals we ze gesteld hebben, zijn die goed nageleefd, toch?
2: Ja.
1: Dan komt het in de kern op neer. Maar je bent natuurlijk een feitenrechter eigenlijk vroeger geweest.
2: Ja, ja.
1: En dan kan ik me voorstellen, en dan ga ik toch weer even, dat je toch benieuwd bent naar die feiten en dat soort dingen.
2: Nee, maar je ziet natuurlijk, je hebt het kader, dat is de theorie. Maar die wordt wel natuurlijk door het Hof op de feiten in deze zaak geplakt. Ja. En dat lees je natuurlijk allemaal. En dat moet begrijpelijk zijn. Ja. Je moet die redenering van het Hof moet je kunnen navolgen. En als dat kan, dan is het in orde. Ja. En dat was onder de streep volgens de Hoge Raad het geval. Dus dat, daar heeft het middel geen succes gehad. Ja, en we hebben ook nog gekeken naar een ander punt. En dat ging over dat verbergen van het lichaam. Of je dat zo kon zeggen, omdat het eigenlijk al heel lang geleden was en of verborgen houden van het lichaam daar dan ook onder valt. Daar had de Hoge Raad zich al eens een keer eerder over uitgesproken.
0: Ja. Dus dat was het misschien ook over de luisteraar van belangen is dat, kijk, je kunt een juridisch kader hebben en dat kun je toepassen op feiten. Maar eigenlijk kan elke feitenrechter kan dat op een andere manier doen. Hè? Wat de een voldoende controleerbaar vindt, vindt de ander misschien niet voldoende controleerbaar.
1: Ja, is het zo arbitrair, Chris?
0: Niet zo arbitrair. Kijk, het arbitraire wat er mogelijk in zit, dat wordt ondervangen door het feit dat je het goed moet motiveren. Aan de hand van de gezichtspunten die de Hoge Raad heeft gegeven.
1: Ja.
0: Als jij dat heel goed doet als Hof, dan gaat de Hoge Raad niet kijken van, vinden wij de uitkomst terecht? Ze kijken meer, gezien de uitkomst, vinden wij dat die uitkomst voldoende wordt gemotiveerd? Ja, het is wel een beetje juridisch technisch, maar dat maakt die zaak, het werk van de Hoge Raad ook zo anders. Wat ik me een beetje mag ik je iets voorleggen, Tamara? Want kijk, ik heb best wel wat WOD-zaken gehad. Ik heb ook wel dingen in de media gelezen over WOD-zaken. En het gaat vaak inderdaad over de vraag, is het betrouwbaar wat eruit is gekomen? En is het controleerbaar? Eigenlijk waar we het vandaag over hebben. Maar ik vind dat er eigenlijk vaak ook nog een vraag aan vooraf gaat. Van is het moreel? Kan het eigenlijk wel? Met name als het gaat als er heftige WOD-trajecten worden ingezet. Niet zozeer op verdachten, maar bijvoorbeeld op getuigen. Is er wel bij de Hoge Raad ook daar aandacht aan besteed? Van kijk, het is natuurlijk heel lastig. Hè, wanneer is het proportioneel? Wanneer mag je wat doen? Maar is er wel eens, is daar ook aandacht aan besteed? Bijvoorbeeld in die zaak van 2019 of in deze zaak. Van kan het eigenlijk wel om 16 maanden lang bijvoorbeeld op zo'n advocaat te zitten?
2: Nou, de morele vraag, gaan we niet beantwoorden. Maar de proportionaliteit, die is wel, althans, het Hof heeft die vraag beantwoord. En dan ligt die ook bij ons voor, van heeft het Hof het zo kunnen doen? Ja. En dan heb je inderdaad aan de ene kant gewoon een heel ernstig feit. En aan de andere kant wel inderdaad een heel intensief traject. Wat alleen maar mag als dat aan een heel lijstje eisen voldoet.
1: Ja. Want Chris, ik maak een beetje uit jouw vraagstelling op dat jij er een beetje moeite mee hebt.
0: Ja, kijk, ik bedoel, er zijn ook wel voorbeelden van. Maar kijk, ik vind dat sommige WOD-trajecten nogal een beetje uit de hand lopen. En zeker nogmaals, als het gaat niet zozeer om verdachten, maar om getuigen die in een WOD-traject worden getrokken. Dus niet zoals deze ADK. Ja, weet je, bedoel,
1: ja, maar zijn vrouw was er ook bij betrokken natuurlijk.
0: Ja, okay, maar die is niet het hoofdsubject. Maar okay. dat gebeurt af en toe wel. En daar gebeuren best wel heftige dingen af en toe. Hè, dat je denkt, jeetje, mina. Mensen worden een soort nieuwe werkelijkheid ingesleurd die niet de werkelijkheid is. Kijk, hier is de werkelijkheid een nieuw bevriend stel. Kan je zeggen, nou, dat valt nog mee. Maar als de werkelijkheid is, je zit opeens met allemaal criminelen om je heen. Die boos zijn of moeilijk doen. Dat is gebeurd, hè, in het verleden.
1: Ja,
0: ja, kijk, mijn bezwaar eigenlijk is, leg maar even neer, hoef je niks op te zeggen. Maar doe je ook niet. Maar vind ik eigenlijk met deze methode, kijk, in het algemeen is het zo dat in de strafvordering, hoe zwaarder de methode, hoe meer toestemming er moet komen. He, dus als jij een tap wil zetten, dan heb je een rechtercommissaris nodig. Hier, voor dit soort WOD-traject, heb je geen rechtercommissaris voor nodig van tevoren. Je hebt alleen maar een officier die gewoon het bevel kan geven. Dat wordt
1: dus niet getoetst.
0: Niet van tevoren, nee. Ik zou eigenlijk vinden dat het wel moet gebeuren. Omdat je dus best wel hele heftige trajecten, scenario's worden ingezet. Op met name ook getuigen.
1: Ja, maar ja, je hebt het natuurlijk ook over zaken die anders niet worden opgelost.
0: Precies, maar dat is die proportionaliteitstoets. Maar goed, dat is een beetje mijn persoonlijke.
1: En Tamara zit te kijken, die denkt,
0: Tamara in stemmen knikken. Ja. Nee hoor,
2: het is wel zo dat in het nieuwe wetboek van strafvordering, dan komt er wel een rechtercommissaris.
1: Ja, ja. Dat is wel beter ook eigenlijk. En dat nog heel even iemand naar kijkt die zegt, nou,
0: gelet op het systeem ook, toch?
2: Zeker. En deze methode was met zoveel woorden niet geregeld in ons huidige wetboek. Maar er is gezegd, nou ja, daar is voldoende wettelijke basis voor. Mits ook aan al deze vereisten wordt voldaan, dan is het in orde.
1: In de zaak Patrick van Dillenburg heeft de Hoge Raad besloten, dit was eigenlijk allemaal volgens de spelregels.
2: Mm-hmm.
1: Dit mocht. Wat betekende dat voor de verdachte?
2: Ja, voor de verdachte betekent dat de uitspraak van het Hof definitief wordt. Dus die 16 jaar, die staat.
1: Ja, hij is veroordeeld voor de doodslag op Patrick van Dillenburg en voor het wegmaken van zijn stoffelijke overschot. Ja.
2: Ja.
1: Is nou zo'n zaak, hè? Als jullie ernaar gekeken hebben, is het dan klaar? Of,
2: In Nederland is het klaar.
1: Ja.
2: Maar van deze zaak weten we dat er een klacht is ingediend bij het Straatsburgse Hof.
1: Ja.
2: Dus het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dus daar gaat het ook nog de komende jaren ligt die zaak daar ter beoordeling. En dat is voor ons natuurlijk ook spannend om te kijken van, nou ja, wij vonden het in orde, maar vindt Straatsburg dat ook? Ja,
1: hebben wij niet daarmee onze eigen juridische kaders geschonden, Chris? Want dan is deze zaak nog niet definitief.
0: Nee, maar goed, dat heb je natuurlijk altijd al. Hè. Er kunnen nog klachten liggen bij het Europees Hof. Dat duurt heel lang, hè, in het algemeen. Ja? Nou, volgens mij heb je wel zaken die er 6-7 jaar liggen als het niet meer is.
1: Oh, ja.
0: En dan is het maar de vraag, ik weet niet hoe het in deze zaak zit, of die zaak überhaupt ontvangen wordt door het Hof. Dat wordt eerst nog beoordeeld. Kijk, het is wel zo dat dit natuurlijk wel juridische vraagstukken zijn waar ook Europese hofjurisprudentie over is. Dus ja, dan zie je als dat soort vraagstukken spelen, dan zie je dat, hè, dat verdachten wel eens naar het Europees Hof gaan. Maar goed, in principe is het een onherroepelijke zaak in Nederland. Maar jij zegt, wij kijken er toch wel naar wat er dan uitkomt, of niet?
2: Ja, natuurlijk. We hebben het er gehad over die verklaringsvrijheid. Dat is in het Nederlandse recht gewaarborgd, maar op Europees niveau natuurlijk met artikel 6 EVRM van het Europees Verdrag. Het recht op een eerlijk proces, daar hangt dit al mee samen. Kun je nog spreken van een eerlijk proces als je deze methode inzet? Nou, dat is eigenlijk de kernvraag. Die is in Nederland nu afgehandeld. En nu komt die nog een keertje in Straatsburg. En ja, wij proberen als Hoge Raad natuurlijk ook zo goed mogelijk de Straatsburgse uitspraken te interpreteren.
1: Kijk jij elke dag even op de site?
2: Zeker.
1: Echt waar? Nee, echt waar?
2: Nee, maar ik kijk vaak natuurlijk op de site van staat niet per se naar deze zaak. Maar ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke bron voor ons. En natuurlijk, dus wij proberen die Straatsburgse jurisprudentie zo goed mogelijk te vertalen naar het Nederlandse kader. Ja, en nu gaan we straks horen of dat ook is gelukt. Ja.
0: Kijk, en waarom is zeg maar die goede toetsing van die WOD-inzet, waarom is dat belangrijk? Omdat het gaat inderdaad om verklaringsvrijheid en controleerbaarheid en betrouwbaarheid van het bewijs. En dat speelt natuurlijk allemaal een rol uiteindelijk in het recht op een eerlijk proces, wat beschermd wordt door artikel 6, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een beetje de basis van ons systeem. En als niet aan die eisen wordt voldaan, en artikel 6 stelt daar eisen aan, ja, dan gaat die zaak op zijn gat. En daarom is het zo belangrijk dat in dit soort zaken met zulke belangen, met een inzet van zo'n heftig middel, goed getoetst wordt of het bewijs wat eruit komt, ja, of het eigenlijk wel deugt.
1: Tamara, hoe kijk je nou terug op deze zaak, de zaak Patrick van Dillenburg?
2: Ja, het is een hele bijzondere zaak die ik niet snel zal vergeten. Omdat het meteen in het eerste jaar zo'n zaak kwam. Het is een feitencomplex dat heel erg tot de verbeelding spreekt. Het is juridisch heel interessant, omdat je weet dat de Hoge Raad daar een kader over heeft gemaakt. En dan is het ook spannend om te kijken van ja, kunnen de feitenrechters daar nou een beetje mee uit de voeten? Dus dat is juridisch heel interessant, maar ook op een ander niveau vond ik het ook heel indrukwekkend. Want we hebben uitspraak gedaan en heel vaak gaat dat gewoon via een rolzitting komt verder niemand. Maar bij deze zaak was iedereen er. Hè? Ja. Dus de verdachte was er via een videoverbinding en zijn vriendin was er, maar ook de partner van het slachtoffer. En die waren allemaal in die zaal aanwezig en dan is dat ook op het moment dat je dan die uitspraak doet, is dat ook weer zo'n moment dat je realiseert, superbelangrijk, van hartstikke leuk de juridische puzzels, maar het gaat uiteindelijk altijd om echte mensen.
0: Je voelt je bijna weer een beetje feitenrechter, of niet?
2: Ja. Nee, en dat is denk ik heel belangrijk, hè, dat je denkt, in alle abstracties blijft, elke zaak gaat gewoon over echte mensen.
1: Tamara Trotman, bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

is BNR Nieuwsradio. Als je meer van deze muziek wilt horen, ga naar de BNR-app. Daar vind je BNR Business Beats met de lekkerste pop, funk en soul. BNR Business Beats. Your business, our beats.

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. De veiligheidsregio adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen en of er veel schade is. Er zijn de afgelopen nacht meerdere steekpartijen geweest. In het Noord-Hollandse Velzerbroek raakte minstens 1 iemand gewond en werd een verdachte opgepakt. In Friesland raakte in zowel Leeuwarden als Berlicum iemand gewond na een steekpartij. Ook daar werden verdachten opgepakt. In het Brabantse Velp is nog veel onduidelijk over een neergestoken man. De dood van bijna 40 Nigeriaanse gevangenen wordt onderzocht door een onafhankelijke commissie. Dat meldt de Nigeriaanse regering. De afgelopen dagen waren in het land protesten vanwege de situatie. De mannen zaten in een overvolle, slecht geventileerde cel en ze zouden geen hulp hebben gekregen van bewakers. En een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij onder invloed in de auto van zijn vader reed. De politie kwam de auto met brandende remmen op het spoor nadat hij er zonder te betalen vandoor was gegaan bij een tankstation. De jongen sloeg nog op de vlucht, maar werd uiteindelijk gepakt. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is een graad of 15. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog met geregeld zon. En het wordt 18 tot 19 graden, met flink wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
5: En ieder gesprek die leidt tot een nee, brengt je weer dichter bij de ja voor de volgende keer.
6: Onder de 250 euro per uur vind je ze eigenlijk niet.
5: Dan zeiden we soms wel tegen elkaar van oké, ga nu, het is nu 6 uur of 7 uur, ga even naar huis om te douchen en dan zien we je zo om 8 uur alweer. Maar er waren meerdere mensen die meerdere jaren, meerdere malen per jaar, laten we zeggen, gewoon op kantoor doorwerkten.
7: Hij trok in 2014 de deur achter zich dicht bij ABN AMRO. Lanceerde vervolgens zijn eigen online vermogensbeheerder om 1,5 jaar later al de papieren te tekenen voor de verkoop aan Pinkbank. Dat mogen we met recht een exit in turbo-stijl noemen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Thomas Bunnik van Woppa. Die vertelt over de deal van zijn leven.
5: Dat was de verkoop van online vermogensbeheerder Prittle aan de beursgenoteerde Pinkbank, inmiddels Saxo Bank. Dat was op 3 april 2017. We hebben dat eigenlijk 1 jaar en 5 maanden na de lancering al verkocht. Dat ging vrij snel.
7: Waanzinnig snel.
5: Ja.
7: Ja, maken we dit ooit mee, David, dat je nou binnen 1,5 jaar je bedrijf kunt verkopen?
8: Nou, niet zo vaak.
7: Nee, het is niet zo heel veel gehoord.
8: Nee.
7: Even dat setje destijds dat jij nodig had om voor jezelf te starten. Want jij werkte heel lang bij ABN AMRO.
5: Ja, klopt.
7: Je zat daar zeer comfortabel, ongetwijfeld goed salaris.
5: Prima.
7: Leasebak onder je kont.
5: Geen leasebak.
7: Dat niet.
5: Maar wel, ja.
7: Maar jij dacht, dit ga ik zelf doen.
5: Ja, kijk, die reis die begint vaak al veel eerder, denk ik, bij de meeste ondernemers. In mijn tienerjaren beeldde ik me al in dat ik later ondernemer wilde worden. Vervolgens ben ik via een aantal stappen, via private equity sales, terechtgekomen bij ABN AMRO Bank. En daar heb ik 8 jaar gewerkt. En op een gegeven moment, na veel ervaring met het ontwikkelen van software, en na een een hele uitgebreide kwantitatieve studie naar de toegevoegde waarde van beleggingsproducten, waar ik wereldwijd voor verantwoordelijk was, voor investment funds en ETF's. Dacht ik, een deel van de manuele beleggingsprocessen moeten kunnen worden vervangen door middel van IT. En daarvoor ben ik een bedrijfsplan geschreven. En toen ik per toeval in New York naast een meneer op een hop-on, hop-off bus zat, die mij vroeg, wat doe je in het dagelijks leven? En vertelde dat ik bij de bank werkte, maar ook een idee had om wealth management te automatiseren, vertelde hij dat hij investeerder was in financiële start-ups. En dat was voor mij
7: een moment. En dat was een willekeurige voorbijganger.
5: Zomaar. Ja.
8: Toevallig.
7: En dat was het setje dat jij nodig had.
5: Nou, ik denk dat dat wel een heel belangrijk moment was. En zo zijn er heel veel momenten geweest.
7: Dat werd Prittle, een volledig geautomatiseerde online vermogensbeheerder. Ja. Beleggen door een adviseur of beleggen zonder adviseur. Aangestuurd door technologie. En dat allemaal ruim voor het ChatGPT. Tijdperk.
5: Alles manueel. Bedenken, definiëren, het marktonderzoek. En dat is misschien ook wel de reden waarom het heel lang geduurd heeft voor mij om de knoop door te hakken. Zeker ook omdat ik natuurlijk nog geen ervaring had met ondernemerschap. Dus
8: het gedurende is wel heel hard gegaan, toch? Want binnen anderhalf jaar 6500 klanten, 60 miljoen euro onder beheer.
5: Ja.
8: Waar, hoe kon je zoveel snelheid maken?
5: Nou, toen ik dat uiteindelijke gesprek voerde over de mogelijke investering van die meneer, kwamen we er niet uit, omdat hij een veel te groot aandelenbelang wilde en een seat on the board en unlimited rights to issue shares en tal. Ik zei, nou, dat wil ik niet. Maar ik geloofde wel dat ik iemand zou gaan tegenkomen die mij zou kunnen helpen om mijn idee van de grond te krijgen. Intussen had ik ook een team geformeerd en na verloop van tijd kon ik live. Alleen na een aantal maanden was ons geld op. en moesten we nog steeds iemand vinden die in ons idee ging investeren. En toen raakten we toevallig in gesprek met iemand die vertelde dat er een ander bedrijf was die min of meer op omvallen stond. Waar we mogelijk een samenwerking mee aan zouden kunnen gaan om het conceptuele idee in te brengen.
7: Dit was Fundix.
5: En dat was Fundix, precies.
7: En dat heb jij overgenomen in 2015. En daarmee had jij meteen vergunning, klanten, zo'n 100 miljoen euro vermogen onder beheer en een organisatie met rechten. Dus echt een vliegende start.
5: Ja.
8: Wacht even, John, want ik ben natuurlijk wel heel benieuwd hoe je dat hebt gedaan. Want je had geen geld. Dus hoe ben je tot een constructie gekomen dat je dit kon overnemen?
5: Ja, we hebben het geluk gehad dat de aandeelhouders die eigenlijk niet meer geloofden in de toekomst van de onderneming op dat moment, geloofden in ons plan en in ons. En ons in combinatie met een aantal andere mensen uit ons netwerk de mogelijkheid hebben gegeven om te investeren in de basisinvestering die nodig was om de onderneming overeind te houden, enerzijds. En daarmee het vertrouwen te winnen van de AFM en de DNB. En op die manier de aanvraag om die overname daadwerkelijk te mogen doen, in te mogen dienen. En daarna ook daadwerkelijk die vergunning te krijgen. En vervolgens werd het makkelijker om additionele investeerders aan te trekken, omdat er een vergunning was. Want het is een beetje een kip-ei verhaal. Omdat je geen vergunning hebt, dan wil niemand investeren. Totdat je hem wel hebt en daarna is het natuurlijk makkelijker. Maar om die te krijgen, moet je natuurlijk enorm risico nemen.
8: En hoe ben je tot een constructie gekomen om dat überhaupt over te nemen? Heb je een soort aandelenruil gedaan?
5: We hebben een aandelen-swap gedaan. We zeggen, wij richten een BV op. En daarin krijgen de aandeelhouders van die onderneming inderdaad een bepaald belang. En daarmee nemen wij 100% van de aandelen van die NV over. En die NV hebben we vervolgens, laten we zeggen, omgebouwd tot het uiteindelijke Prittle en een heel groot deel van het klantenbestand verkocht. En de technologie vervangen, datamigratie gedaan, toen nog cold storage, echt gewoon klantendata op thuis onder de trap verborgen en zo. Ja. Ja, en dossiers met geprinte orderfiles meegekregen naar huis als onderdeel van de acquisitie. Langzaam het hele proces gedigitaliseerd.
8: Maar je bent dus ook wat verwaterd in die deal?
5: Heel weinig.
8: Oké,
5: goed gedaan.
7: Ja. En wat interessant is, toen jullie dit gingen uitrollen, toen hadden ze bij Bingbank al een beetje gehoord dat jullie hiermee van start waren gegaan.
5: Ja.
7: En ze belden jou al op.
5: Ja, voor de lancering hadden we al een gesprek met Bink. Omdat al ergens inderdaad bekend was geworden dat we hiermee bezig waren. En toen werd al aangegeven dat men ervoor open stond om een deal te doen. En daarover hebben we een serieus gesprek gehad. Alleen voorafgaand aan de lancering heb je natuurlijk hele hoge verwachtingen. En na verloop van tijd stel je je verwachtingen een beetje bij. Meestal. Wij vroegen natuurlijk heel veel. En zij wilden in eerste instantie natuurlijk heel weinig betalen. En uiteindelijk kwam dat gesprek, laten we zeggen, ongeveer een jaar later eigenlijk weer van de grond. En zo ontstond na verloop van tijd deze uiteindelijke transactie. Maar dat was ook omdat we in de tussentijd in gesprek raakten met tientallen andere partijen over een mogelijke integratie van onze software in hun bank of verzekeraar of wealth
7: manager. Als white label.
5: Op white label basis in heel Europa. Waarmee we ook in gesprek waren over een mogelijke verkoop van ons bedrijf.
7: Maar dus Thomas, we gaan het dus hebben over die deal wat, met Bink.
5: Ja.
7: Want dat is ook de reden dat we jou hebben uitgenodigd. Je gaf het net aan. Ze kwamen al bij jullie in de lucht nog voor het platform live ging.
5: Ja.
7: Gaandeweg, jullie maakten een vliegende start. En ongeveer een jaar later klopten zij weer op de deur.
5: Ja, min of meer. Ja. Ja, ik weet niet meer wie toen de eerste was. Of wij toen weer bij hun terugkwamen of zij bij ons. Maar we waren toen met heel veel partijen in gesprek. En uiteindelijk waren zij de eerste die echt een binding offer overhandigde.
8: En hoe kwam je met die partijen in gesprek? Hadden jullie daar zelf de regie in of kwamen die op je pad?
5: Nee, er waren zeker partijen die ons benaderden. Maar we hebben ook zelf iets van 15 partijen in Europa benaderd. Van de grootste verzekeraars en wealth managers uit ons netwerk. Zowel van mijn netwerk als het netwerk van mijn co-founders. Uit San Francisco en Singapore en Frankrijk. En op die manier konden we een beeld krijgen van de mogelijkheden. Ten aanzien van de manier waarop we konden samenwerken. De voorwaarden die zij zouden stellen als het gaat om hoe die acquisitie eruit zou moeten komen te zien. Maar uiteraard ook de prijs.
8: Dit vind ik heel slim, want wat me erin aanspreekt, dat is ook wel vaak een advies wat ik geef aan founders die iets van een deal willen gaan doen. Als je met meerdere partijen spreekt, dan ervaar je ook bij meerdere partijen de klik die je hebt of niet hebt. Maar ook de verschillende constructies, mogelijkheden waar je misschien zelf nog niet over hebt nagedacht. En dat vormt gewoon een heel goed beeld van de volgende stap die je dan met elkaar wilt gaan zetten.
5: Ja, zeker. En je wordt ook steeds beter in het voeren van de gesprekken. En ieder gesprek die leidt tot een nee, brengt je weer dichter bij de ja voor de volgende keer. Omdat je weet wat kan leiden tot een afwijzing. Dus je pitch deck wordt steeds beter, je verhaal wordt steeds geslepener. Ja, de mensen die samen met je werken aan de documentatie en het geven van die presentatie krijgen ook steeds meer zelfvertrouwen, omdat ze het al een aantal keren hebben gedaan. En het lukt niet de eerste keer, maar uiteindelijk dus wel.
7: Maar Thomas, dan gaan we even terug naar die tafel. Jullie zitten daar, jij zit daar. Ik neem aan met een adviseur. Aan de andere kant van de tafel de juristen en de dealmakers van Bink Bank.
5: Ja.
7: En dan gaan jullie met elkaar in onderhandeling. Hoe gingen die gesprekken?
5: Nou, heel gemoedelijk. In eerste instantie zijn dat gewoon brainstorm sessies tussen laten we zeggen, ons als oprichters en het bestuur van de onderneming. Waarbij je met elkaar van gedachten wisselt over de manier waarop de wealth management industrie en de brokerage industrie zich ontwikkelt.
7: De adviseur zat wel al naast je.
5: Nee, dat was in eerste instantie gewoon puur met het bestuur. Er waren nog geen adviseur bij betrokken. Zo begint het. Waarbij je elkaar leert kennen. Je test de chemie. Je test de strategische alignment. Je krijgt een beeld van de mogelijke impact die je kan maken en de ruimte die je gaat krijgen in die onderneming om invloed te hebben op de koers.
8: Dus jullie deden alles zelf? Ik kan me ook voorstellen, dat is misschien nog zelfs wat gebruikelijker, dat als je zo'n rondje maakt, zeker langs hele gerenommeerde partijen, om een potentiële deal te verkennen, dat je daar wel al advies bij inschakelt.
5: Nee, we hebben dat intuïtief gewoon omgedraaid. Ik zeg van, wij kennen de markt echt heel goed. We kennen ook senior management van heel veel grote vermogensbeheerders en verzekeraars en banken. En vanuit ons persoonlijke netwerk konden we gewoon één op één gesprekken voeren met mensen die wat wij aan het doen waren ook oprecht interessant vonden en innovatief. En we praten over, we zijn gelanceerd op 16 oktober 2015. In 2014, toen we bezig waren met het ontwikkelen van de software, kon je het woord fintech nog niet googlen. Nou, dat bestond nog niet. We waren relatief vroeg, pioniers. En dat werd al zeer, zeer interessant
7: maar
5: gezien. Dus
7: Thomas,
5: men wilde ook wel met ons in gesprek.
7: Ja, maar dat ze dat willen, dat snap ik. Maar ga je dan ook al praten over termen als een term sheet? Ik bedoel, daar heb je toch wat advies bij nodig. Jij was nog relatief onervaren als ondernemer.
5: Ja, ik had geen ondernemerservaring. Maar ik heb wel veel juridische documentatie gereviewd en mede helpen opstellen. Ik ben ook nog 3 jaar secretaris geweest van het Global Product Approval Committee bij ABN AMRO Bank. Ja, dat zegt je al wel helemaal niks, maar ik denk wel
7: klinkt heel enerverend, deze functie.
5: Ik denk wel 500 policies gereviewd heb of mede helpen, zeg maar, helpen slijpen.
7: Ik vind dit wel interessant, hè, want jij zegt dat hele deel over het juridische, dat wisten wij al het een en ander van, dus daar kon ik wel iets mee. Ja. David, voor de meeste ondernemers, is dat toch vaak een beetje een gebied waar ze niet zoveel kaas van gegeten hebben.
8: Nee, dat klopt. En even teruggrijpend op dat andere stuk, waar vaak een adviseur bij betrokken is, snap ik eigenlijk best wel dat als je niet heel bleu bent, het netwerk hebt, je misschien al een beetje naam hebt ook in die branche, dat je prima zonder, laten we zeggen, meteen een dealmaker mee te nemen, die gesprekken kan voeren, kan verkennen en interesse kan opwekken. Het juridische gedeelte vind ik iets spannender. Dat gaan we dan zo horen hoe Thomas dat heeft gedaan. Maar daar vind ik het wel van belang dat je echt een specialist meeneemt in het specifieke domein van de fusies en overnames. Omdat die contracten, dat gaat wel over iets. En dat moet juridisch bindend zijn. En je belang moet daarin gediend worden.
7: En wat kost dat eigenlijk, zoiets? Ik bedoel,
8: dat verschilt natuurlijk enorm.
7: Dat zijn vaak hoogopgeleide jongens en meiden. Die zullen daar niet voor 50 euro per uur aan tafel zitten.
8: Nee, dat zijn dan, laten we zeggen, de medewerkers of de stagiaires. Kijk, onder de 250 euro per uur vind je ze eigenlijk niet. De partners doen dat maar keer twee, keer drie. Of het kan nog een stuk. Betekent wel ook, als je zo'n traject gaat doen, als je een relatief klein bedrijf hebt, laten we zeggen een ettelijke miljoenen omzet, en het is niet al te complex, je bent toch gauw ettelijke tienduizenden euro's verder. Wordt het complexer? Heb je meer vestigingen, meer medewerkers, meer klanten, meer compliance of een niet zo soepel proces? En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld dat er tijdens het boekenonderzoek van alles uitkomt en juristen kunnen elkaar ook best wel bezighouden, dan kan het nog veel en veel gekker worden.
5: Ik ben het helemaal met je eens met betrekking tot die kosten. En dat was ook iets waar we ons heel erg bewust van waren. En ik denk ook dat dat een van de redenen was waarom we toen niet andere partijen betrokken bij dat proces. Omdat we enerzijds natuurlijk niet wisten wat de uitkomst zou zijn. Dus dan schrijf je een soort van open check uit naar iemand waarvan je niet weet of die daadwerkelijk invloed gaat hebben op de uiteindelijke deal. Dus we wilden dat zelf doen. We wisten goed wat we wilden, wat we niet wilden. En we moesten ook iedere euro omdraaien. Want dat was voor ons ook gewoon een intens, heel heftig proces. Early stage, early fintech. Elk kwartaal weer voldoen aan die minimum reserve capital requirement van de DNB. Toch al een jaar en 10 maanden bezig.
7: Ja, dat moeten we misschien even uitleggen. Ja. Jij hebt als partij, als fintechpartij, te maken met hele strenge kapitaaleisen.
5: Ja,
7: dat was wel een soort maandelijks dingetje.
5: Ieder kwartaal moest je gewoon voldoen aan de minimale reservekapitaalsvereisten, solvabiliteitsvereisten als onderneming. En we waren natuurlijk al een jaar en 10 maanden onderweg voordat de lancering daadwerkelijk plaatsvond. Van acquisitie tot het ontwikkelen van de software en het uiteindelijk volledig afronden van de integratie en de migratie van de data, et cetera. En daarna zijn we nog een keer een jaar en 5 maanden bezig geweest. Dus voor ons voelde het ook als 3 jaar en een kwartaal, bijna ieder kwartaal langs het randje van de afgrond gaan, maar gelukkig net niet.
7: Ja.
5: En daarmee weer verder kunnen komen.
7: Voor Thomas en zijn team zijn het extreem drukke tijden. Want er zijn de gesprekken met Bingbank, maar het bedrijf praat ondertussen ook met andere geïnteresseerde partijen. Met een paar daarvan komt het zelfs tot een boekenonderzoek. En dus moet er in die tijd tot laat worden doorgewerkt. Sterker nog, Thomas slaapt in die periode regelmatig op kantoor.
5: Dan zeiden we soms wel tegen elkaar van oké, ga nu, het is nu 6 uur of 7 uur, ga even naar huis om te douchen en dan zien we je zo om 8 uur alweer. Maar er waren meerdere mensen die meerdere malen per jaar, laten we zeggen, gewoon op kantoor doorwerkten om pitchtekst af te maken. Alles wat je vandaag de dag met Generative AI kan doen, moest toen allemaal manueel. En iedere punt of comma en lijn moest helemaal aligned zijn. Alle content moest perfect zijn en analyses moesten worden geactualiseerd. Dus ja, dat was een race tegen de klok om dan 's ochtends om 9 uur weer je volgende versie van je
7: duelitjes te doen. Een beetje ADHD hier in de studio, David.
8: Ja, daar ga ik niet op reageren. Dat is gevaarlijk worden nu.
7: Ja. Maar heb jij die periode dan ook als misschien een beetje stressvol ervaren? Ik bedoel, want je geeft nu aan, het was leuk, het was spannend en we sliepen op kantoor, maar er moet toch ook een beetje stress aan te pas zijn gekomen?
5: Kijk, het voeren van de gesprekken met die partijen was niet stressvol. Want we kenden ons bedrijf, we kenden de sector, we hadden een bepaalde visie en we wisten wel wat we wilden vertellen.
7: En je zat in een goede positie, want zij wilden jou.
5: Zij wilden
7: overnemen.
5: Ons. Tegelijkertijd was het. Maar we moesten wel het bedrijf runnen. En wat spannend was, was het implementeren van je visie en je strategie. Omdat iedere regelcode weer een foutje kan bevatten. Waardoor er weer een bug in het platform sluipt. Dat kan leiden tot klachten of afbreuk van een relatie met je klant. Dat gebeurde regelmatig. Wat ook stressvol was, was uiteraard ieder kwartaal weer voldoen aan die minimum reserve capital requirements en langs het randje van de afgrond gaan. En tegelijkertijd dus merken dat je op je tenen loopt En het uiterste van jezelf vraagt en het uiterste van je team vraagt en onervaren bent en moet wennen aan die hoeveelheid druk. En moet leren dat je moet gaan differentiëren tussen strategie en tactiek. Ja, zoals Sun Tzu zei, strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat. Je moet beide balanceren. Ja, je moet met tactiek en strategie bezig zijn. Je kunt niet alleen maar bezig zijn met de lange termijn. Je moet ook itereren. Je moet niet alleen maar met tactiek bezig zijn, brandjes blussen. Want dan ga je ten onder aan het doen in plaats van het denken. En daar moet je beter in worden. Ja, en zo werkte ik eigenlijk gaandeweg ook toe naar het beter worden in ondernemen en mezelf leren kennen en het aansturen van een team. En ja, kijk, een mens is geen feit. Net als de natuur evolueert, evolueert je brein en de manier waarop je kijkt naar wat je had moeten doen of wat je moet doen en de volgende keer gaat doen, zeg maar, zich continu. En die reis aan zich was het meer dan waard, ondanks het feit dat het uiteindelijk uiteraard een miljardenbedrijf had moeten worden.
7: Ik heb de nodige tegeltjeswijsheden voorbij horen komen.
5: Ja. Het is ontzettend
7: belangrijk. Maar als jij en jouw dealteam regelmatig s'nachts op kantoor blijven. Hoe is dat voor andere medewerkers? Want ik bedoel, die hebben dan toch ook wel in de gaten dat er iets speelt.
5: Oh, daar waren we 100% transparant over. En we betrokken, als CEO betrok ik bewust iedereen bij het team ook bij dat proces. Om ze dus ook onderdeel uit te laten maken van de manier waarop dat gaat. Zodat ze daarover leren en enthousiast over zijn. En daar een bijdrage aan kunnen leveren. En ze weten ook, vandaag geen releases, want we hebben vanmiddag een demo day. Dus we moeten nu geen bugs hebben in het platform. Je kunt maar beter zorgen dat je hele engineering team dat weet. En zo konden we ook toewerken naar het actualiseren van de due diligence data room met het hele team. En zo was het succes ook een feest voor iedereen.
7: Dat hebben we bij andere gasten ook wel anders gehoord. Hè?
8: En meestal, er is soms ook wel angst. Als ik het aan mijn mensen vertel, dan komt er verandering. Ondernemers gaan daar nog wel eens lekker op. Die zoeken dat op. Maar veel mensen in loondienst niet. Dus het risico is natuurlijk dat als je dat kenbaar maakt, dat mensen denken, oké, er gaat iets groots veranderen. Hoe ziet mijn toekomst eruit? Ik weet het niet. Ik kijk ergens anders. En dat is best wel eens een reden. Heel vaak zelfs een reden dat ondernemers in dit soort trajecten het met een beperkt team intern bespreken en de rest nog even niet.
5: In ieder geval, het tempo zat er goed in. De sfeer was fantastisch. Het was nog steeds, als ik met mijn voormalige collega's spreek, voor hun ook de mooiste ervaring die ze ooit hebben opgedaan. Komt ook gewoon voort uit de manier waarop je zelf omgaat met de risico's en de kansen die je ziet. Ik ben optimistisch. Wel realistischer geworden door de tijd heen. Als het gaat om wat ik van mezelf verwacht. Of wat ik denk dat de risico's zijn die we tegenkomen. Maar je moet mensen ook gewoon stimuleren om niet bang te zijn. En over die drempels heen te stappen.
8: Ik weet ook wel voorbeelden van ondernemers die letterlijk in de hal beneden bij de entree een soort banner neerzetten met de plannen van het bedrijf. Dan gaan we haar en dan gaan we internationaliseren. En in dat jaar hebben we met z'n allen een exit. En dat vonden best een paar mensen spannend. Maar iedereen wist ook, daar gaan we
5: naartoe.
8: En dit moet gebeuren om dat zo goed mogelijk te doen.
5: Ja.
7: Zullen we even naar 17 maart 2017?
5: Oké. Okay.
7: De dag dat jij de papieren tekende.
5: Ja.
7: Wat kun je nog van die dag herinneren?
5: Nou, kijk, die ochtend was nog steeds spannend. We wisten niet of het daadwerkelijk ging lukken. Er werd 's ochtends nog onderhandeld met een advocaat. Inmiddels was er een volledig team betrokken. En is er due diligence gedaan door, ik denk, 32 mensen van hun kant op ons. En wij hadden één jurist betrokken die ons hielp met het opstellen van een purchase agreement.
7: 32 mensen keken naar jouw documenten,
8: als,
7: papieren, boekhouding.
8: Als partijen met Zuidas-kantoren werken, dan, en je hebt allerlei verschillende werkstromen in zo'n DD, dus legal, tax, commercial, al gaat dat vaak wat anders, workshop-achtige settings en zo. Maar ja, dan krijg je per Zuidas-kantoor krijg je er 5 of 6 of 7, soms wel meer, op je nek. Ik heb zelf wel eens meegemaakt, ook hadden we geloof ik 29 mensen in de call en wij waren met z'n tweeën.
7: Zo.
5: Ja.
7: En al die 29 mensen hebben 101 vragen?
8: Nee, helemaal niet. De meesten zeggen helemaal niets in zo'n call of notuleren. Dat valt heel erg mee. Dus dat is niet zo dat die allemaal de hele tijd aan het woord zijn of zo.
7: Oké.
5: Nou, wij kregen schitterende presentaties als due diligence rapportages opgeleverd. Die we vervolgens ook weer 1-1 met het bestuur van Binkbank hebben besproken destijds. Waaruit natuurlijk een aantal red flags kwamen. Zoals die dan worden gedefinieerd door zo'n accountant of consultancy agency, zeg maar. En daar ga je dan over in gesprek. En die verwerk je dan op een bepaalde manier in een purchase agreement of de uiteindelijke voorwaarden. En dat was eigenlijk dat waren de laatste 2 weken. En dat gebeurde ook op die ochtend zelf nog. En 's avonds hadden we een afspraak bij Binkbank op kantoor met het bestuur, hun advocaten. En wij hadden die van ons niet eens meegenomen. Want de purchase agreement was eigenlijk gewoon uitonderhandeld. Dus we gingen erheen om de deal te doen. We zaten in de auto, in de Volvo stationwagen die op de balans stond van Fundix, die we met de acquisitie van Fundix er nog bij kregen. Want dat leasecontract was nog niet afgelopen. En ik kan me nog heel goed herinneren dat we dichtbij waren. En toen zei tegen mijn collega's van, guys, are we sure we're gonna do this? Dude, let's do it.
7: Let's do it.
5: Okay. Yeah. En toen gingen we naar binnen toe. En toen hingen er posters met het logo van Prittle en Bink. En hadden ze ballonnen opgehangen. En de muziek stond aan. En ze hadden sushi besteld. De sfeer zat er goed in. En er moesten nog een paar puntjes op de i worden gezet. Maar in de basis hebben we gewoon de deal van ons leven gedaan.
9: Hey, ik vind het interessant wat Thomas zegt over die DD-findings. Dat gaat over als zo'n uitgebreid onderzoek wordt gedaan, dat partijen wat vinden, waar zij iets van vinden. En soms ontstaat er dan een heronderhandeling. En Thomas zei, ja, dat neem je dan op in de purchase agreement. Dat kan bijvoorbeeld gaan over dat er een mogelijke claim wordt gevonden van een partij met wie je ruzie hebt. En dan zegt zo'n koper, leuk dat jij dat hebt gehad een paar jaar geleden, maar het moet niet zo zijn als ik zo direct de eigenaar ben. En die claim die wordt gedaan, dat ik er moet betalen. He, dus dat is zo'n onderwerp waarop je dan nieuwe afspraken moet maken die je dan weer vat in de purchase agreement. En dit is maar één voorbeeld. Dit kan over 100 verschillende dingen gaan.
7: 100 verschillende dingen die vaak niet gaan gebeuren.
9: 100 is een beetje overdreven, maar er zijn vaak wel wat punten waar je na zo'n DD over in gesprek moet, omdat de koper daar nou eenmaal wat van vindt. En dat kan leiden tot een heronderhandeling. En soms heel simpel, dan pas je de wording in zo'n SPA wat aan. Maar dat kan soms tot nieuwe gesprekken leiden. Ja.
7: En de volgende dag stond jij alweer voor, wat was het? 125 Bink-medewerkers uit te leggen wie jullie eigenlijk waren.
5: Ja, ik denk wel meer. Ja, de aula zat helemaal, het auditorium van Bink zat helemaal vol. Soms om 8:30 hadden we inderdaad introductie, waarbij we toelichting hebben gegeven op wie we zijn, wat we hebben gebouwd en hoe we de toekomst voor ons zien en hoe we gaan samenwerken met de onderneming. En daarna zijn we aan de slag gegaan met de integratie.
7: En dat zei Thomas Bunnik van ooit Prittle en nu dus Whoppa over de deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in de hussel zit, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: Je ideale klant. Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd. De veiligheidsregio adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen en of er veel schade is. Er zijn de afgelopen nacht meerdere steekpartijen geweest. In het Noord-Hollandse Velzerbroek raakte minstens één iemand gewond en werd een verdachte opgepakt. In Friesland raakte in zowel Leeuwarden als Berlicum iemand gewond na een steekpartij. Ook daar werden verdachten opgepakt. In het Brabantse Velp is nog veel onduidelijk over een neergestoken man. De dood van bijna 40 Nigeriaanse gevangenen wordt onderzocht door een onafhankelijke commissie. Dat meldt de Nigeriaanse regering. De afgelopen dagen waren in het land protesten vanwege de situatie. De mannen zaten in een overvolle, slecht geventileerde cel en ze zouden geen hulp hebben gekregen van bewakers. En een 13-jarige jongen is in Duitsland opgepakt nadat hij onder invloed in de auto van zijn vader reed. De politie kwam de auto met brandende remmen op het spoor nadat hij er zonder te betalen vandoor was gegaan bij een tankstation. De jongen sloeg nog op de vlucht, maar werd uiteindelijk gepakt. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is een graad of 15. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog met geregeld zon en het wordt 18 tot 19 graden met flink wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
5: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. De klimaatplannen van dit kabinet, ze zijn met de beste wil van de wereld niet eenduidig groen te noemen. Zo gaat bijvoorbeeld de vliegbelasting op lange afstanden omlaag. Van de geplande €70 naar €59. Ook de accijnskorting op benzine en diesel blijft langer bestaan en wordt geleidelijker afgebouwd. Voor bedrijven wordt verduurzamen wel aantrekkelijker. Zo gaat de energieinvesteringsaftrek omhoog naar 45,5%. Op stikstof draait het vooral om uitvoering. Het kabinet trekt €20 miljard uit voor de sectorale emissiedoelen die deze zomer al zijn aangekondigd. Een heel duidelijk en krachtig verhaal is het al met al niet geworden. Terwijl een grote meerderheid in Nederland wil dat er veel meer aan klimaat en toekomst wordt gedaan. Dat merkte ik afgelopen zaterdag ook bij al die mensen die meeliepen in de grote klimaatmars. De zorgen zijn heel erg groot, de problemen worden elk jaar heel snel groter en de oplossingen zijn tot nu toe veel en veel te klein. Zo komen we er niet. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van Future Design Institute. Jij was er ook bij de Mars. En jij las daarna in de Financial... Het zijn rare werelddingen, Aniek. Yeah. Heel veel ontwikkelingsbanken schorten hun klimaatfinanciering op. En de reden is... Trump.
6: Ja, wie dacht het? Ja, want wie dacht dat Trumps anti-klimaatplannen op

0: wilde bij het terugstappen uit het Parijsakkoord. Die heeft het helaas mis. Als we kijken naar de klimaattoppen van de afgelopen 5 jaar... is een van de grootste successen geweest om internationaal te organiseren dat er internationale klimaatfinanciering zou komen. En daarmee kunnen landen met minder toegang tot geld zich beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Nou, zo beloofde bijvoorbeeld de Wereldbank, een van de grootste, of de grootste ontwikkelingsbank, om 45% van haar financiering in te zetten voor klimaatprojecten. Nou, dus dat zet echt wel zoden aan de dijk. Mm-hmm. Maar dat commitment trokken ze deze week opeens in. Samen met onder andere de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank. Nou, wat blijkt? De VS is de allergrootste aandeelhouder van veel grote ontwikkelingsbanken. En Trump heeft geëist dat de klimaatdoelen worden losgelaten. Oftewel, de aandeelhouder wint.
1: Ik denk dan, hoe ongelijker je het houdt, op een gegeven moment gaat je dat gigantisch opbreken. En ondertussen reken ik op de midterms. Hoe groter de nederlaag voor die gevaarlijke man, hoe beter.
2: Oh. The Green Quest.
1: Al in 1972 noemde de Amerikaanse president Richard Nixon het klimaat een urgent probleem tegenover het congres. Ruim 50 jaar en honderden speeches later is de toon tegenwoordig een stuk grimmiger en cynischer.
3: This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah blah blah. Build back better, blah blah blah. Green economy, blah blah blah. Net zero by 2050, blah blah blah. Net zero, blah blah blah. Climate neutral, blah blah blah.
1: Klein boos schoolmeisje, toen al wat groter. Theatermaker Anouk Nijens schreef er een boek over met de rustige titel Beste Mensen. Welkom, Anouk.
4: Dank je wel.
1: We hoorden Greta Thunberg, daar laten we daar meer over. Maar laten we beginnen waar jouw boek ook begint. Mooi jaartal 1972. Richard Nixon was nog president van Amerika. Hij noemde het klimaat het grote nieuwe probleem. Een omschrijving die al een paar jaar daarvoor werd geïntroduceerd door onze eigen Hans van Mierlo, de oprichter van D66. Ben ik toch weer een beetje trots. En 72 is ook het jaar waarin het rapport van de Club van Rome uitkwam. Limits to growth, grenzen aan de groei. Hangt dat allemaal samen?
4: Zeker, zeker. Ja, dat rapport van de Club van Rome, Grenzen aan de Groei, dat was een heel belangrijk rapport. Dat werd een bestseller hier in Nederland. Werd in heel veel landen uitgegeven in verschillende talen. Maar in Nederland sloeg het echt in als een bom.
1: Grenzen aan groei hier?
4: Ja, Grenzen aan de Groei. Iedereen had het erover. En het was een interessante club, vind ik. Omdat ze kwamen dus samen in Rome. En het waren niet alleen maar wetenschappers, maar ook industriële en economen. Het is onder andere opgezet door Aurelio Piccei, een Fiat-magnaat. Het werd gesponsord door de Volkswagen Stichting. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk dus, dat is ook wel kenmerkend voor dat decennium, die jaren 70, dat het ook dus, zeg maar, rechtse presidenten zijn, conservatieve stemmen die zich er heel erg mee verbinden. En
1: ja, het was helemaal nog niet links of rechts, hè?
4: Nee, en dat ik was toen nog niet geboren. Dus en ik op de een of andere manier heb ik toch heel vaak dat beeld van, oh ja, de klimaatbeweging die bestaat uit geitenwolle sokkentypes. Ja. Heb ik heel vaak ook zo, oh ja, ja, dat zal wel. Totdat ik dacht, klopt dat eigenlijk wel? En toen ging ik dat dus uitzoeken. Nou, ja. Toen kwam ik dus bij die Club van Rome. En toen zag ik dus inderdaad die president. Later dus Nixon, maar ook Reagan. Mm-hmm. En wat je dan eigenlijk ziet, we hadden zelf Joop den Uyl en Hans van Mierlo die best wel ervoor gingen. Wat ik ook interessant vond, wat ik tegenkwam in mijn onderzoek, dat het eigenlijk vooral een beetje zo de linkse partij, dus de Communistische Partij Nederland, was heel erg tegen dat rapport.
1: Aha.
4: Die vonden het afleiden van de klassenstrijd.
1: Ja, ja, ja. Nou, dus dat is natuurlijk ook zo. En iedereen realiseerde zich nog niet zo goed wat het inhield. Hè.
4: Nee.
1: Pas toen bleek dat fossiel misschien wel de boosdoener was, toen waren alle grote ondernemers ineens wat minder voor. Maar laten we even teruggaan, want Nixon heeft natuurlijk daarna heel veel verkeerd gedaan.
4: Absoluut.
1: Maar hij zag al wel vroeg in hoe belangrijk de natuur is.
5: Each of us all across this great land has a stake in maintaining and improving environmental quality, clean air and clean water, the wise use of our land, the protection of wildlife and natural beauty, parks for all to enjoy.
1: Gewoon in één zin ongeveer samengevat, weet je de reacties toen? Waren mensen verbaasd of kreeg je applaus?
4: Nee, volgens mij was dit gewoon, dachten mensen, dit moeten we doen. Je ziet ook zo in die speeches dat er best wel een soort can-do-mentaliteit is. Oké, er is dus een probleem ontdekt, mm-hmm, door die Club van Rome. En we gaan er wat aan doen. Dus dan zie je ook dat er steeds meer mensen zich ermee gaan bemoeien. Dus steeds meer wetenschappers, wereldleiders. En dat gaat eigenlijk zo door tot de jaren 80.
1: Ja.
4: En dan zie je bijvoorbeeld ook dat die vond ik, dat wist ik helemaal niet. Dat is een speech van koningin Beatrix.
1: Oh ja, daar komen we zo op.
4: Daar komen we zo op, maar ook eentje van Margaret Thatcher.
1: Die wou ik eerst even doen, want even nog vanuit Nixon, ik kijk ook even naar Aniek. Als we toen waren gaan veranderen, met dat inzicht, hadden we nu geen probleem gehad, hè? Dan hadden we het gewoon in goede banen kunnen leiden. Wat denk jij? Jij bent de jongste hier, geloof ik.
0: Nou, precies. Dus ik moet toegeven dat ik nog niet leefde op dit moment. Ik had graag gehad dat deze uitdaging voor 1997 al was opgelost. Maar ja. Nee, ja, het is natuurlijk ergens heel schrijnend dat er in de jaren 70 inderdaad rondom het rapport Grens voor de Groei opeens veel aandacht was.
1: Want ik herinner dat me eigenlijk dat. Ik was 11, ik las het.
0: Geacteerd hebben.
1: Niet goed. Dus ik weet dat gewoon nog. En het is niet op geacteerd, nee.
0: Nou ja, er is op een gegeven moment een hele scherpe lobby geweest die, als het ware, het groene groeiscenario heel duidelijk geadverteerd heeft en heeft gezegd, we kunnen hier doorheen door te blijven inzetten op groei, maar dan doen we het groen. Mm-hmm. Dat was natuurlijk eigenlijk een soort dekmantel voor, we gaan gewoon door zoals we deden, maar dan doen we er een soort groen marketing sausje overheen.
1: Tenzij je dat toen echt gedaan had, natuurlijk.
0: Sorry?
1: Tenzij je dat toen echt groen gedaan had. Nu is groene groei een beetje flauwekul.
0: Ja, misschien hadden we het niet scherp genoeg over wat groene groei dan daadwerkelijk was.
1: 1989, de conservatieve, laten we zeggen aardsconservatieve Margaret Thatcher staat voor de algemene vergadering van de VN. Wat zegt zij op dat moment tegen de wereld, Anouk?
4: We moeten iets doen. Dat is eigenlijk de hele korte samenvatting.
1: Daarna zei ze, we have to invade the Falklands, maar die bedoel je niet.
4: Nee. Nee, ze roept eigenlijk iedereen op om, dus de hele internationale gemeenschap, daar heeft zich echt voor ingezet om al die landen bij elkaar te krijgen.
1: Mm-hmm. Wat zijn haar argumenten? Wat ziet ze wat niet goed gaat?
4: Het de biodiversiteit die achteruit holt. Ze ziet ook dat inderdaad dat rapport van die Club van Rome gewoon niet, dat is dan ongeveer 20 jaar al verder. Mm-hmm. Volgens mij refereert ze daar ook aan in haar speech.
1: Ja.
4: Dus zij roept eigenlijk op, we moeten dit op een internationaal podium gaan oplossen.
1: En zij noemt grote dingen, dus grootschalige ontbossing, dat soort dingen. Ja. Dus echt problemen die daarna alleen maar erger zijn geworden. En wat mij opvalt, als je haar toespraak naleest, dat heb ik natuurlijk even gedaan toen jij kwam, zij stelt niet een schuldvraag, ze wijst niet met een vinger, ze roept alleen maar op tot brede internationale samenwerking. Zeker. Wat eigenlijk heel bijzonder is.
4: Ja. Absoluut. En dat raakte mij en dat inspireerde mij dus ook ontzettend. Omdat ik juist altijd dacht dat het een soort van vrij kleine beweging was. En waardoor ik eigenlijk door dat verleden te bestuderen kwam ik erachter dat ik veel meer bondgenoten heb waarvan ik niet wist dat ik ze had.
1: Ja, en ik eigenlijk ook.
0: De advocaat van de duivel kan natuurlijk ook denken, weet je, toen hadden we nog misschien de luxe om een soort oproep in het ledige te doen. En was het niet belangrijk geweest als ze zo vroeg al juist wel had aangesproken wie hier precies de schuldigen voor waren?
1: Ja, dat was ze dan zelf ook ongeveer, dus dat was misschien toch wat te veel gevraagd. Dan even goed punten hoor, Niek. Beatrix vond ik ook mooi, 1 jaar ervoor, 1988. Ja. Wat zei zij en wat was er zo bijzonder aan?
4: Nou, dat was een kersttoespraak die zij hield in 1988. En dat is eigenlijk een hele, ik zeg wel eens een paar woorden uit die speech als ik ergens moet spreken. En dan vraag ik daarna aan de zaal, wie denken jullie dat dit is? Ah. En dan meestal is het inderdaad zo, David Attenborough, Greta Thunberg, Jane Goodall.
1: Oh, wat goed.
4: Nee, dit is koningin Beatrix. En dan zie je zo iedereen zo, what? En dat had dat effect ook wel op mij, omdat het een hele emotionele.
1: En wat zei ze dan bijvoorbeeld?
4: Oh, ze roept op dat we hebben de rechten van de mens en nu is het tijd voor de rechten van de natuur.
1: Oh, kijk.
4: En wat wij thans meemaken is niet de vernietiging van de aarde in één klap, maar in slow motion.
1: Ja, ja, ja.
4: Het is zo poëtisch.
1: En bijzonder dat je dat noemt, want ik doe nu een klimaatcollege in het land en ik heb een stuk Prinses Irene van niet al te lang geleden, maar die hakt er ook in, hoor.
4: Maar die kennen we wel als de natuurprinses.
1: Maar dan heeft ze het zo mooi geformuleerd en zo loopzuiver. Dat iedereen zegt, is dat van Irene? Wat
4: zij
1: goed.
4: Is ook geweldig.
1: Ja, dat is echt bijzonder. Ja. Laten we gaan naar hetzelfde jaar, 88. Daar hebben we de Amerikaanse klimaatwetenschapper James Hansen en hij stond voor de Senaat en toen zei hij dit.
6: The evidence that the Earth is warming by an amount which is too large to be a chance fluctuation represents a very strong case, in my opinion, that the greenhouse effect has been detected and it is changing our climate now.
1: 1988, dat is echt krankzinnig lang geleden. Dit wordt vaak gezien als het startschot van het publieke klimaatdebat in de VS.
4: Ja.
1: Hoort die speeches niet thuis in Martin Luther King en Churchill en al dat soort hele belangrijke toespraken?
4: Ik vind van wel, maar dat is op de een of andere manier inderdaad niet gebeurd. Het is wel zo dat, kijk, James Hansen is echt een klassieke wetenschapper. Je ziet het ook aan die video, hij vindt het spannend om daar te zitten. Ja, ja. En hij is een beetje zo in zichzelf gekeerd.
0: En dat gaat ook over het greenhouse effect in plaats van wat dit natuurlijk betekent voor de levens van mensen. Ja, precies.
1: Het is een wetenschapper en niet een groot spreker.
4: Ja,
1: en dat is wat jammer is dan.
4: Het is wel echt absoluut een historisch moment.
1: Bij deze ook weer met stip naar boven gehaald. We begonnen met Greta Thunberg. Die in een top in Milaan de wereldleiders om de oren sloeg met haar bla bla bla. Dat fragment is een duidelijk andere toonzetting. Heeft een andere toonzetting dan Nixon en Thatcher. Is dat tekenend van de ontwikkeling van klimaatspeeches?
4: Ja, want je ziet eigenlijk dus dat je. Dus eerst is er die can-do mentaliteit. En dan begint het natuurlijk, zeg maar, de tijd te dringen. Dan zie je op een gegeven moment in de jaren 90 dat de eerste grote klimaattoppen ontstaan. En dan gaat de politiek, eigenlijk is het erover eens wat ze moeten doen. En dat is namelijk meer de regie gaan pakken. En dan dus een grote overheid. En dat kondigen ze dan gewoon ook aan. En dan horen de Amerikanen dat. En die denken, oh, wacht even. Een grote overheid, wacht even. Overheidsbemoeienis, dat is communisme. En die worden helemaal gek.
1: Ja.
4: En dan worden wetenschappers bijvoorbeeld ook watermeloenen genoemd.
1: Oh,
4: dus,
1: ja. Het zat er al groen in, hè?
4: Groen van buiten en rood en dus communistisch van binnen.
1: Ja, ja, ja.
4: En wat je dan ziet in de jaren 90 is eigenlijk een soort dat inderdaad, er komt er een enorme lobbyopgang vanuit de industrie. En die zeggen dan eigenlijk van, ga maar allemaal lekker slapen. Wij lossen het op. We gaan alles voor jullie verduurzamen.
1: Mm-hmm.
4: En dat gebeurt dan niet. En dan slaat de wanhoop toe.
1: En daar zitten we nu zo'n beetje in. Hè?
4: Daar zitten we eigenlijk
1: stijgende
4: nu een
1: stijgende wanhoop.
4: In.
0: Ja. Ja, ik weet niet hoeveel speeches je wel hebt gelezen, Anouk, in de afgelopen paar jaar. Maar is er eentje uit je hele onderzoek die het meest is bijgebleven? Die je misschien het meest heeft geraakt? Of een die het meest bijzonder vond?
4: Ja, dat is een hele een beetje vragen zo van wie van je kinderen vind je het leukst?
0: Dat, ja, precies, maar dat kun je dan...
1: Kies nou maar gewoon, dat doen alle ouders stiekem ook.
4: Ja.
1: Dus.
4: Hoor nog een keer iemand zeggen, vandaag vind ik die het leukst, morgen...
0: Oh ja. Dus vandaag.
4: Vandaag vind ik... we hebben ook een voorstelling hierover gemaakt en die zag ik afgelopen week, Het Beste Mens heet die ook, en daar zag ik weer een speech van George Monbiot.
0: Oh ja.
4: Die ik zo mooi vind, omdat hij als geen ander kan hij dat het grote politieke verbinden ook met het persoonlijke. En hij heeft het over, hij zegt op een gegeven moment, en daarom sta ik hier en verzet ik me. En het is geen, en ik sta hier, zeg maar, en ik ben woedend in mijn liefde. En ik heb lief vanuit mijn woede. En nou ja, het is
0: ook heel poëtisch.
4: Het is zo mooi, omdat hij ook het verschil maakt tussen woede en haat.
1: Mm.
4: En,
1: in welk jaar was dit?
4: Dit was 2019, geloof ik.
1: Ja, maar ik wil zeggen, kijk, herinner me nog goed, maar het is nog niet zo heel lang geleden.
0: Nee. Maar dus niet alle speeches na als het ware de jaren 90 zijn cynisch geworden. Dus er zitten ook nog wel verbindende
4: verhalen tussen. Wat ik dus interessant vind eigenlijk aan het bestuderen van die 50 jaar is dat je eigenlijk ook ziet dat er allemaal verschillende emotionele fases in. Het is eigenlijk een soort rouwproces, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, daar moeten we meer over weten.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Waar de vroegste klimaatspeeches nog voorzichtig hoopvol klonk, hoor je vandaag vooral wanhoop en woede. In haar boek Beste Mensen trekt Anouk Nijens daaruit een verrassende conclusie. Het probleem is niet dat we te weinig doen als individu, maar dat we het klimaatverhaal verkeerd vertellen. En ze is ook hier, naast het groene geweten, Aniek Monen. Aniek, jij was ooit, nou niet eens zo heel lang geleden, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Heb je ook veel moeten speechen?
0: Ja.
1: Was je er goed in?
0: Dat laat ik aan anderen om te beoordelen, denk ik. Maar ik vond het altijd wel heel
1: leuk
0: om te doen.
1: En belangrijk.
0: En juist om inderdaad niet vanuit die boosheid, want die herkende ik wel heel erg, maar om na te denken van hoe kan ik deze mensen nou raken?
1: Wat is jouw belangrijkste zin daarin? Wat was jouw favoriete zin?
0: Nou, ik heb op een gegeven moment voor de Verenigde Naties in de VN mogen speechen. Dat was heel bijzonder. En toen begon ik die met This is the future speaking.
1: Aha.
0: En ik had namelijk, dat is iets, een concept wat ik vaker toepaste, dat ik speechte vanuit de toekomst. Dus ik deed eigenlijk alsof we al in 2050 waren. En dit was de internationale waterconferentie. Dus ik schetste die leden van de algemene vergadering eigenlijk van wat zou er zijn gebeurd als het allemaal goed is gegaan.
1: Ja, had je ook een snorkel op? Of was
0: nee,
1: niet
0: maar
1: nodig?
0: Die introzin maakte wel dat die delegatieleden die de hele dag een beetje uit hun neus zaten te eten, opeens soort van
1: waren wel weer
0: hoog kwamen en wakker waren. Dus dat werkte wel.
1: Ik zat tegenwoordig ook met drie vaste zinnen in mijn hoofd bij dingen die ik zeg. Het eindspel is begonnen, doet het heel goed. En dan vraag ik me af, kleine stapjes, hoe langzaam kunnen we eigenlijk lopen voor we omvallen? En misschien wel de allerbelangrijkste, iedereen praat maar over haalbaar en betaalbaar. En dan zeg ik altijd, hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn?
4: Mm.
1: En dan zijn ze ook wakker, hoor. In jouw boek schrijf jij dat klimaatverandering vaak een soort hero's journey was en dat het nu toch anders is geworden. Wie waren die heroes?
4: Nou, ja, nee, ja, daar schrijf ik inderdaad wel een hele hoop over. Maar nee, wat ik eigenlijk vooral probeer te laten zien ook met dit boek is, wij kennen natuurlijk in het Westen heel vaak de vertelstructuur van de hero's journey. Dus één, ja,
1: de Odysseus.
4: Ja, zo een enkeling en de hero's call, dan wordt hij geroepen. Nou, en dan gaat hij en dan wordt alles hersteld. En ik wil eigenlijk met het boek laten zien dat die structuur niet werkt.
1: En daar hoort ook jouw opmerking van voor de break bij. Het is eigenlijk een rouwproces, hè?
4: Ja, ik vind dat we dus eigenlijk dat je ziet, we doen altijd als een soort crisis van de moleculen en innovatie, dus het hoofd meer is. En ik heb juist gezien dat het eigenlijk een hele emotionele crisis. We moeten een wereld gaan loslaten, namelijk een fossiele wereld waar heel
1: en een
4: veel
1: groeiwereld, hè?
4: Een groeiwereld waar heel veel. Ik ook, mijn moeder die werkte vroeger bij KLM als stewardess. Ik heb hele mooie, bijzondere fossiele herinneringen. En die moet ik allemaal loslaten. Ja. En bij goede rouwprocessen ga je altijd door 5 fases: ontkenning, woede, verdriet, frustratie, acceptatie. Ja. En daar moeten wij ook doorheen en daar moeten we onszelf een beetje de tijd voor geven.
1: En ook ons realiseren dat we zodanig moeten veranderen dat we ook dingen achter gaan laten. En dat gaat misschien ook wel pijn doen.
4: Loslaten.
1: Het leuke is, in je boekje eindigt helemaal niet somber. Je schrijft, we zitten er middenin en het verhaal kan nog alle kanten op. Dat vind ik extreem hoopvol, maar waar baseer je dat op?
4: Omdat ik aan de ene kant dus inderdaad wel wanhopig werd, dat ik denk, we zijn al 50 jaar bezig, maar ik werd ook heel hoopvol om al die bondgenoten te ontdekken waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Wat mij zo'n gevoel gaf, we zijn met veel meer. En ook het hoopvolle dat ik eigenlijk alleen maar in een soort lijn hoef te gaan staan en gewoon het stokje moet overnemen. Mm-hmm. En ik denk dat mij heel hoopvol maakt.
1: Maar we zullen nu wel, ik kijk ook even naar Aniek, het tempo moet omhoog en de aard van de veranderingen moet groter. We moeten veel radicaler gaan veranderen, als komen we helemaal nooit ergens uit. Ja. Heb jij nou het gevoel dat er op dit moment mensen zijn die toespraken houden, die dat probleem meenemen en ook daadwerkelijk effect sorteren? Haalt het wat uit?
4: Nee, maar ik heb heel groot geloof dus in meer die sociale wetenschappen. En ook, ja, het klinkt misschien heel arrogant, maar aan kunstenaars en verhalenvertellers. Ik denk dus dat we veel te lang het als een soort moleculencrisis hebben gepresenteerd, terwijl het een hele emotionele crisis is.
1: En
4: het is
1: alle twee eigenlijk, hè?
4: Het is alle twee natuurlijk, maar we moeten door dat rouwproces heen. En je kan niet zomaar tegen mensen zeggen op een avond, oké, nou, alles loslaten en door.
1: Nee.
4: Dus ik heb heel erg het idee dat we, als we dat rouwproces, waar ook ontkenning bij hoort, als we dat maar accepteren, dan gaan we er wel uit.
1: Dan helpt het ook. Maar ik heb ook het gevoel dat mensen maar blijven zeggen, we moeten het nog eens gewoon een keer uitleggen. Dat zijn we echt al 50 jaar aan het doen,
4: sommige
1: toch?
4: Sommige dingen zijn zo belangrijk dat je het iedere week moet herhalen.
1: Weet je wat? Het wordt tijd dat we het hele klimaatverhaal en alles wat daarmee te maken heeft nog één keer goed gaan vertellen. En ik kan uit betrouwbare bron zeggen, daar wordt aan gewerkt. Anouk Nijens, theatermaker en auteur van het boek Beste Mensen over 50 jaar klimaatspeeches. Fijn dat je hier wilde zijn.
4: Ja, zeker.
1: Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit. En dat is aan iemand die echt verschil maakt, anders krijg je hem niet. Aniek, wie heb jij gekozen?
0: Ja, deze week gaat mijn pluim naar No Waste Army. Afgelopen week hebben zij namelijk Utrecht Centraal op zijn kop gezet met de kromste supermarkt van Nederland. Nou, wij kennen No Waste Army natuurlijk al langer van de aflevering die ze met ze hebben opgenomen, maar ook van hun virale social media acties. Ja. Waarmee ze dus boeren helpen om van hun groenten en fruit af te komen als de supermarkten ze opeens niet meer wil. Mm. Nou, die acties die zijn al super tof, maar de vraag blijft natuurlijk steeds, kun je nou echt geen supermarkt laten draaien op al die kromme groenten en kromme fruit? Nou, No Waste Army bewees afgelopen week het tegendeel met dus hun pop-up winkel op Utrecht Centraal. Ruim 32.000 kilo wonky groenten en fruit hebben ze verkocht en hebben ze dus wel op het bord laten belanden in plaats van in de prullenbak. En toch een leuk feitje ook, een gemiddelde winkel op Utrecht Centraal doet ongeveer 250 transacties per dag. Zij gingen elke dag richting de 1000. Dus nou echt, pak die maar, supermarkt.
1: Ja, pak die maar eens aan. En het leuke was, ik was er op dinsdag. We hebben een vierdelige podcastserie opgenomen met de No Waste Army Family. En we hoefden ze niet eens de winkel in te duwen. Ze kwamen uit zichzelf. Mensen worden heel blij van positieve verandering. Mensen willen die kromme groenten, die willen ze kopen. Ze staan er zelfs voor in de rij. Ik zeg dankjewel, No Waste Army. Dit was The Green Quest, de groene weg naar 2030. En laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde, woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens lokale media slaan de vlammen uit het gebouw en trekken zwarte wolken over de omgeving. De hulpdiensten hebben flink opgeschaald en er is een NL-alert verstuurd vanwege de hevige rook. Volgens de brandweer zijn er waarschijnlijk geen mensen binnen. Duitse kiezers gaan vandaag in twee deelstaten, waaronder Berlijn, naar de stembus. De uitslag wordt vooral voor de partij van bondskanselier Merz spannend. Na eerdere verliezen, zoals in Sachsen-Anhalt, is de verwachting dat ook deze stemronde slecht voor hem gaat uitpakken. En dat kan hem de kop kosten. Meerdere journalisten zijn belaagd bij de uit de hand gelopen extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld gisteren. Zeker één fotograaf werd onderuit geschopt. Anderen werden geïntimideerd, bekogeld en uitgescholden. Ook gaan er beelden rond van een fotograaf die door een actie van de politie in het water belandt. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in het Caribisch gebied aangevallen. Er vielen 4 doden. Volgens het leger voerde een snelle boot op een bekende drugsmokkelroute. De afgelopen jaren voerde de VS tientallen van zulke aanvallen uit en vielen er in totaal meer dan 200 doden. De VN eist dat ze met die aanvallen stoppen. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er gisteravond met de winst vandoor gegaan tegen Willem II. Het werd 0-1. Eerder bleven Ajax Excelsior en ADO Cambuur gelijk, 2-2 en 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0. Vandaag komt de top 3 van de Eredivisie in actie. PSV Twente, AZ Telstar en Feyenoord Utrecht. Het weer van Weer Online. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog en laat de zon zich geregeld zien. Het wordt een graad of 18 met flink wat wind. En dat was het ANP-nieuws.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
7: Dat kan.
5: In de BNR-app.
7: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
8: Hoi, mag ik van u een woppermenu met een portie large fries en een milkshake banaan graag? Medium.
9: Dat is dan €12,45. Mag u doorrijden naar het eerste raam?
8: Wel eens door een drive-thru gereden van een Burger King, McDonald's of KFC? Vast wel. Onze gast heeft een manier ontwikkeld om die bestelling helemaal autonoom te maken. Personeelsloos dus. Dit is baanbrekende businessmodellen. Ik ben John van Schagen. Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we in deze aflevering met Koen Smits van Fox AI. Koen, van harte welkom. Welk probleem los jij op voor je klanten?
10: Het effectieve probleem wat wij denk ik echt oplossen is een vraag die echt vanuit de markt komt. Is wereldwijd heeft de fastfoodindustrie een tekort aan personeel. Daarmee hoge druk en stress bij de medewerkers. Daarmee mindere service naar de klanten toe. En dat is wat wij oplossen middels een voice AI oplossing.
8: Ik zie in en rondom Alkmaar overal posters en abris van McDonald's die mensen zoeken. En dat is niet nu alleen, dat gaat bijna het hele jaar door.
10: Ja, en dat is niet alleen Nederland, dat is echt een wereldwijd probleem.
8: Dat doen jullie door het bestelproces bij die drive-thru volledig over te nemen, hè?
10: Ja, correct. Dus,
8: hoe werkt het?
10: Ja. Het is eigenlijk niet anders dan dat je normaal gesproken nu naar een bedrijf gaat. Dus je komt gewoon aan bij de praatpaal. En in plaats van dat je door een medewerker wordt begroet, nemen wij dat hele begroetingsproces over. Je kan gewoon je order doen en plaatsen zoals je dat normaal gesproken doet. Wij ontvangen die order. Wij doen daar op de achtergrond met onze AI-modellering wat trucjes mee. En wij geven dus de respons weer terug aan de klant. En op de achtergrond wordt ook de order verwerkt in het kassasysteem. Dus de klant, voor de klant verandert er eigenlijk feitelijk niks. Het enige wat de klant ervaart is, ik kom aan bij de praatpaal. Ik kan gelijk mijn bestelling doen. Ik word begroet in de toon van het restaurant zoals ze dat bedoeld hebben. En ik ben sneller klaar met mijn order, opname.
11: Want als je dan door het proces heen gaat, dan had je normaal gesproken het eerste hokje, waardoor je ook zag met wie je in gesprek was. En dan deed je het afrekenen. Maar als je kijkt naar jullie oplossing, die is ook volledig geïntegreerd tot aan het afrekenen?
10: We hebben een white labeling, Foxy IP is dat. Dat draait op het Agent platform. Om ook het betaalpunt naar die praatpaal toe te halen. Zodat je zo meteen ook niet meer of een integratie nodig hebt met een derde partij voor het afhandelen van de betaling zelf. En ook daarmee dat een medewerker ook niet meer in het proces hoeft in te stappen om die betaling af te handelen.
11: Ja, dus in het verleden dat je uit het hokje kreeg je ook zo'n lange stok in je auto in.
10: Exact.
8: Nou, want verleden, nu nog steeds, hè?
10: Ja, geïntroduceerd in de coronatijd en dat hebben ze aardig in gehouden, ja.
11: Want als je dan nog eens een keertje meeneemt, is het dan als jullie dat hebben geïmplementeerd, dat je dan zowel inspreekt en afrekent bij de paal?
10: Ja, dus wij nemen eigenlijk die hele flow over van zowel ordering als betalen. Alles direct aan de praatpaal. Het enige wat je dan ook moet doen is richting de handout window, noemen we dat. Binnen raam 2, normaal gesproken bij een McDonald's. En dan krijg je gewoon het enige wat dus de medewerker nog in het restaurant hoeft te doen, is echt gewoon de order verzamelen, pakken en uitgeven bij raam 2.
8: Zullen we eens gaan luisteren hoe dat klinkt? We hebben denk ik een beetje de primeur, toch? Want jullie mogen officieel nog niet allerlei dingen naar buiten brengen.
10: We hebben een aantal contracten gesloten met een aantal grote ketens. Die zijn al op dit moment in pilot. Daar komt binnenkort wel het een en ander aan in de media. Maar niet in Nederland nog.
8: Maar wij mogen alvast even luisteren.
10: Dit is een demo inderdaad die ik opgenomen heb vanuit onze demo-omgeving. Maar dit geeft wel een beetje aan wat de snelheid van de interactie is met de AI. En de mogelijkheden zoals een suggestie doen voor een upsell. Maar ook wijzigingen doen naarmate je de bestelling al hebt uitgevoerd of hebt gedaan. Om ook nog een wijziging toe te passen.
8: Een cappuccino bestellen bijvoorbeeld. Zo kan dat dus klinken.
12: Hi, welcome to Drip. What can I get you?
13: Hi, can I get a large cappuccino with whole milk?
12: With large? Sure, would you like to add a cake of your choice?
13: Yeah, what options do you have?
12: For the coffee and cake, would you like cheesecake or chocolate cake?
13: Make it a chocolate cake, and can you also add me a double espresso?
12: Chocolate cake it is, and a double shot espresso. Anything else?
13: Yeah, actually, can you remove the espresso and replace that one with an Americano large?
12: Remove the espresso and add it a large Americano. Anything else?
13: No, thanks, that's it.
8: En nu hebben we het laatste stukje daar even afgeknipt, maar dan hoor je de AI die nog vraagt of deze bestelling compleet is. En dan vervolgens krijg je de mogelijkheid om af te rekenen.
10: Ja, correct.
11: Wel een lastige klant hoor, vond je niet?
8: Nou, ja. Ja.
11: Wat ik al fascinerend aan dit stuk vind is, maar daar gaan we wel induiken van, hoe kom je eigenlijk op dat probleem? Want ja, het is een probleem, alleen dan moet je ook maar net weten wat voor oplossing daar is. Hoe ben je tot dat punt gekomen?
10: Het is eigenlijk heel concreet. Mijn vorige bedrijf waar ik gewerkt heb was het familiebedrijf. En wij deden eigenlijk 98% van alle drijftroes in Nederland. Die kwamen bij ons vandaan, van de techniek.
8: Ja, sterker nog, jouw vader installeerde in 1987 de allereerste McDonald's drive-thru. De techniek daarvoor.
10: Ja, correct. Dus dat was op vraag van het Amerikaanse leger, gestationeerd in Utrecht. Kregen ze de vraag van jongens, is leuk, we hebben hier het leger zitten, maar die zijn gewend om door een drive-thru te gaan in Amerika. Dat gaan we met McDonald's ook doen. Kunnen jullie daar iets voor installeren? Dus mijn vader heeft gezegd, nou dat is goed, stuur het spulletje maar op. En dan kijk ik wel even hoe ik het kan gaan installeren. Dus dat is eigenlijk 1987 huisterij de allereerste geweest. En,
8: Ging het er vroeger vaak over?
10: Ja, zeker. Zeker naarmate de McDonald's ook open gingen met tweede kerstdag. Ja, dan krijg je natuurlijk de support en de service calls. En er valt wel eens iets uit, dan gaat het wat kapot. We hebben regelmatig op tweede kerstdag op de achterbank een rondje Nederland gedaan om een aantal servicebezoeken uit te brengen naar
8: met in de kattenbak een gereedschapskistje en ervoor te zorgen dat het allemaal weer werkte.
11: Maar wat was die technische oplossing? Dat was, hoe zag dat eruit?
10: Het is eigenlijk niet anders dan hoe dat ooit begonnen is in Amerika in de jaren, ik denk eind 40. Waarbij een two-way communication system had. Dus dat je op basis van klant, medewerker, dat je beide kanten op kan communiceren. Die communicatiesystemen, dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag hoe het nog steeds werkt in elke drive-thru. Dus het systeem, dus het communicatiesysteem, dat is eigenlijk hetgene wat mijn vader toen in 87 heeft geïnstalleerd. Naarmate de tijd vorderde is andere technieken als een drive-timer systeem. Dus hoe lang doet een auto erover om vanaf ja, binnenkomst, inrijden, drijfleen tot weggaan. Wat zijn alle servicepunten daarin en wat zijn alle tijden, al dat soort techniek. Dat is eigenlijk hetgeen wat we hebben geïnstalleerd.
8: Je hebt daar ongeveer 15 jaar gewerkt in dat familiebedrijf. Ja. Totdat jij de overstap maakte naar KFC om een AI-oplossing te gaan ontwikkelen.
10: Nou, KFC die kwam op een gegeven moment naar ons toe. Van jongens, we hebben nu de hardware die compatible is om met een voice AI-oplossing te gaan werken. Dus die hebben gevraagd, hebben jullie dan ook de AI-oplossing? Nou, die hadden we niet, want dat is puur software.
11: Zij toen ja?
10: Nee, ik ga maar kijken wat we kunnen doen. Dus ik ben een beetje de markt opgegaan en voornamelijk met Amerikaanse partijen gesproken die het al uit hadden gerold in Amerika. Maar goed, niemand die dacht van Nederlands vind ik een interessante taal om daar mijn handen aan te branden. Dus die kwamen niet terug.
8: Nee, McDonald's was wel al volop aan het experimenteren, ja, toch? In Amerika. Maar dat ging niet helemaal naar wens.
10: Nee, die hebben in 2017, denk ik, zijn die gestart met een eerste AI-oplossing samen met IBM.
8: Toen al?
10: Ja. Die hebben in 2023 de eerste 100 locaties uitgerold. Maar ook om erbij in datzelfde jaar hebben ze er ook weer gelijk allemaal uitgetrokken. Omdat de klant gewoon niet de ervaring kreeg die zou willen hebben. Zoals McDonald's dat graag zou willen hebben. Dus op basis van echte custom experience heeft McDonald's besloten om het eigenlijk de AI te ontslaan in de 100 filialen.
8: Dan bestel je 2 french fries en misschien een Diet Coke. En dan krijg je daar vervolgens 3 milkshake banaan voor.
10: Dat zou kunnen in de meeste.
8: Ja. Maar goed, dan nog even weer terug. Want jullie werden dus gevraagd door KFC om hier iets voor te bedenken. Jij bent de markt opgegaan, je hebt zitten kijken. Is hier al iets voor? En toen?
10: Nou, dat was dus eigenlijk niet. Totdat wij in contact zijn gekomen met Maurice. Dat is de founder van Vox. En Maurice heeft een sterke achtergrond in AI. Heeft een aantal eerdere start-ups gedaan. En die zag wat wij hadden gedaan. Die dacht of waar we bezig waren en hoe de markt eruit zag. En die dacht van dit klinkt wel interessant. Dus daar ging zijn hart wel van stellen van kloppen. Dus die dacht ik ga hier 100% in. En willen jullie investeren? Zo is het eigenlijk begonnen.
8: Toen ben jij aan boord gekomen?
10: Ja.
8: En dan ga je zoiets bouwen. Je hebt een idee. Je hebt een bepaald idee in je hoofd. Misschien een paar schetsen. Hoe hebben jullie dat kunnen uitrollen? Hoe hebben jullie dat kunnen testen? Hoe lang heeft dat geduurd?
10: Nou, we hebben natuurlijk wel de video's gezien van onder andere McDonald's. Hè, met de slechte output van de AI zelf. Er waren nog een aantal andere partijen in de markt waar we echt zagen dat die klantervaring, dus die customer experience, dat gewoon beneden peil was. En dat zat voornamelijk in, mag ik een hamburger? En dat duurde het 4-5 seconden voordat je een reactie kreeg. Tot de output van mag ik 80.000 espresso cupjes. Nou, dat proceste die AI proceste allemaal. Dus de klantervaring die was niet heel erg goed.
8: Nee.
10: Dus wij dachten, dat gaan we anders doen. En wij gaan echt focussen om die customer experience, om daar echt op te focussen. Voordat je echt een model hebt waarbij eigenlijk elk merk als een McDonald's KFC zegt, dit is wel iets wat ik aan mijn klanten ook zou willen laten zien. En waar mijn klanten ook echt mee zouden kunnen en willen bestellen.
8: Ja. En waar zit dan voor jullie de uitdaging? Want ik kan me zo voorstellen, of ik nu bij een drive-thru in Hartje Limburg bestel, of bijvoorbeeld in Friesland, hè, met al die dialecten, maar misschien ook met achtergrondgeluiden als je in de buurt zit van een vliegveld. Elke restaurant, elke buurt heeft ook weer een andere akoestiek. Zijn dat inderdaad dan de technische uitdagingen waar je mee te maken krijgt?
10: Zeker. En ik denk, kijk, iedereen kan denk ik vandaag de dag een voice AI-oplossing opstarten. Alleen om het werkbaar te maken in een drive-thru, dat de omgeving zelf is, zoals je zegt, dat is echt een hele andere uitdaging. Karakteristieken van de restaurant daar waar ze zitten, maar ook wat je zegt, de dialecten.
8: Nou ja, bij ons op de achterbank gaat het er ook nog wel eens ruig aan toe. Al die omgevingsgeluiden die je dan krijgt.
10: Ja, dus de kinderen, de mensen, joh, wat wil jij? En dan de interne conversaties versus de conversatie die je naar de praatpaal hebt. Maar dat zijn zeker de uitdagingen. Maar dat betekent ook dat als je model wat je traint op basis van generieke taalmodellen en je zet het live in elk restaurant anywhere in Nederland, dan gaat het niet overal werken. Dus wat wij hebben gedaan is, we moeten echt gewoon per locatie eigenlijk een klein AI-modelletje trainen om voor iedere locatie te zorgen dat we ook een daadwerkelijk goed model kunnen neerzetten. En dan gaat het om geluid, dan gaat het om omgevingsgeluid, gaat het om dialect, gaat het om productsynoniemen, gaat het om productverbasteringen, afkortingen en dergelijke.
8: Koen Smits is hier van Fox AI. En we praten met hem over zijn businessmodel dat hij nu aan het uitrollen is. Zometeen meer, maar eerst even dit. Elke vrijdag doen we in onze update een rondje langs de velden en hoor je een aantal veelbelovende start-ups. En dat doen we deze keer met Reinier van Leuken. Hij heeft het onder meer over het bedrijf Gusp AI. Hun businessmodel draait om een soort zoekmachine voor materialen. En dat is best handig.
14: Dus denk aan nieuwe materialen die bijvoorbeeld aan CO2 kunnen binden om CO2 uit de atmosfeer te halen. Of misschien wel PFAS kunnen opruimen in drinkwater. Dus echt materiaalkunde. Ja, het Cusp AI-model is eigenlijk, je kunt aan het model vragen wat voor stof je wil. En je geeft dus die specificatie echt van ik wil nu een PFAS-oplossend middel. En het model gaat vervolgens aan de slag om dat soort materialen te produceren en te maken.
8: Gusp AI dus. Nou, wil je daar meer over weten? Check dan even onze update. En die vind je in de podcastfeed van dit programma. Koen Smits is hier nog steeds van Fox AI. En zijn stem AI moet wereldwijd de standaard worden voor de drive-thru. Want jullie zijn inmiddels een aantal pilots aan het doen. Zo vertelde je net.
10: Ja, zeker.
8: En dat is allemaal buiten Nederland nog, hè?
10: Nog wel, maar we zijn wel in Nederland in gesprek met een aantal partijen. Onder andere de Burger King en de Fat Fills. Maar de pilots die op dit moment draaien, die zijn in Duitsland, Australië en Amerika.
8: En dan ga je met zo'n fastfoodketen in gesprek. Ja, hoe ontvankelijk zijn ze dan voor jouw oplossing? Is dat heel vaak langskomen, heel vaak pitchen?
10: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. In Duitsland zijn we bijvoorbeeld één keer langs geweest op het hoofdkantoor en hebben een pitch gedaan van...
8: Hoofdkantoor van?
10: Van Burger King.
8: Ja.
10: Daar hebben we denk ik 3 uur gepraat met de CTO. En een voorstel gedaan van hoe wij zien hoe je dat moet gaan deployen in een restaurant. Daar stond hij wel voor open.
11: En gaat zijn natuurlijk... voor hen de eerste vragen? Gaat het dan over zorgen over integratie of het überhaupt wel werkt? Wat zijn voor hen de hobbels?
10: Nou, eerst maak ik natuurlijk een demo, hè, zoals de demo die je net liet horen. Alleen dan gespecificeerd op de Burger King. Dat je echt een boppen kan bestellen. Dat ze het zelf kunnen ervaren van hoe dat eruit zou kunnen gaan zien. Dan hebben we het gesprek over de integratie. Dus welk kassasysteem heb je? Welk loyaliteitssysteem gebruik je? Welke andere afhankelijkheden en integraties moeten we doen? Als daar verder geen blokkers in zitten, dan doen we daar voorstel voor hoe we dat kunnen gaan integreren. Ja, en dan komt het commerciële verhaal van het is een SaaS-product. Wat kost dan per maand? Ik wil het uitrollen over alle locaties. We hebben drukke locaties, we hebben minder drukke locaties. Dus 1 vast bedrag in dit geval voor alle locaties. Dat ging niet werken. Dus daar hebben we echt wel aan de business case ook gewerkt, gezamenlijk. Om tot een prijspunt te komen waar iedereen blij mee is. En dat betekent dus dat de high volume locaties, zoals je noemt, meer betalen ten opzichte van een restaurant wat maar 80 tot 100 orders per dag krijgt.
8: En betalen zij dan voor het aantal gesprekken dat dagelijks wordt gevoerd?
10: In dit geval, het kan een combinatie zijn. Dus ons standaard model is een vast bedrag per maand. We hebben ook in dit geval een klant dus die een lager vast bedrag betaalt, maar wel een extra fee per order.
8: En dan ga je zoiets uitrollen. De allereerste pilot, dat draait dan. Kun je nog herinneren, wat heeft jullie het meest verrast daarin?
10: Daar zitten we eigenlijk nu nog steeds in. Dus we zijn op dit moment, ik ga nu de derde maand in van de eerste pilotlocaties. En dan kom je tot de conclusie dat er best wel toch nog wel heel veel verrassingen in zitten. En dan gaat het voornamelijk over systemen die uitvallen. Dus de ijsmachine is niet beschikbaar. De milkshake machine is kapot. De soda machine is kapot.
11: Maar die kan je natuurlijk ook niet aanbieden in je call.
10: Die kunnen wij dus ook niet aanbieden. Dus dan zeggen wij al wel van tevoren van welkom bij in dit geval Burger King. Mag je bestelling? En dan, by the way, de milkshake machine is kapot, de ijsmachine is kapot. Op het moment dat de gast dus wel een ijsje bestelt, zeggen we, joh, die is niet beschikbaar, maar ik heb wel een alternatief voor je. De ijsthee of een...
11: Ja, en wat waren er nog meer voor verrassingen tijdens die pilots?
10: Gewoon de manier hoe mensen orderen, bestellingen opnemen. Dus we hebben onze modellen wel getraind op basis van die bestellingen. Dus de werkelijke conversaties tussen de gasten en de mens zeg maar, die de order opneemt. Alleen als je dan meeluistert met een aantal conversaties, dan is dat toch wel... En je hebt ook mensen die gaan de AI natuurlijk proberen te trekken. Dus die gaan belachelijke vragen stellen.
8: Want mensen weten wel dat ze met een AI-systeem aan het praten zijn.
10: Ja.
8: En wat zie je qua doorloop? Qua omzet, upselling, maar ook qua kortere wachttijden bijvoorbeeld?
10: Kijk, gemiddeld genomen zit het gemiddelde orderbedrag, dus de gemiddelde ticket size, zou ik zeggen, zit op tussen de 10-15% hoger. Daar hebben we KPI's mee afgesproken in de pilots. We hebben een bepaald percentage moeten halen. En een snelheidsverbetering. Dus in die drive-thrus gaat het allemaal maar om één ding. Dat noemen ze de speed of service. Dus hoe snel kan je mensen door die drive-thru heen persen? Uiteindelijk levert dat weer een hogere totaal aantal auto's wat je op een dag kan bedienen. En daarmee ook een hogere omzet. Dus wij hebben nu, we zien 10 seconden verbetering in orderproces. Maar dat hangt ook wel heel erg samen met wat we afstemmen samen met de klant. En dat gaat voornamelijk om het welkomstbericht. Ten opzichte van als je nu naar een gemiddelde drive-thru komt en je komt bij de prapel aan, dan als je geluk hebt, ja. Zoals je geluk hebt, zeggen ze welkom, goedemiddag bij. Maar vaker is het wat jij zegt, Patrick, is het kan ik voor je doen? Wil je helpen? Wat wil je hebben? Dus dat is heel kort. Tegelijkertijd heb je wel, als je aankomt gereden, het bekende welkom bij, heb je een momentje. En dat momentje wordt altijd 30, 40 seconden.
11: Oh, ja.
10: Al gauw.
11: Ja.
10: Dus die tijd die hebben we niet. Hè? Want je komt aan bij die praatpaal en je kan gelijk beginnen met je bestelling opnemen. Dus die tijd die winnen we al. En dan kan de AI, daar zitten we dus nu een beetje in te spelen met wat is nu de meest effectieve manier voor deze locatie en voor voor deze klant. Om die order gewoon soepel er doorheen te trekken. Ja, dan gaat het om het aantal turns. Dus de keringen in het gesprek tussen de AI en de klant. Die wil je eigenlijk zo kort mogelijk hebben. En dat eigenlijk comprimeert dan de ordertijd in totaal.
11: En als je naar jullie oplossing kijkt, dan hadden je het eerder over dat stuk, noem het telecom of voice. Dan heb je dat stukje betalen. Maar ik zag ook dat stukje intelligence. En als je dan over die intelligence hebt, wat is bijvoorbeeld informatie wat zo'n Burger King eigenlijk niet heeft, totdat jullie wel aan boord komen en wat je kunt delen?
10: Dus eigenlijk alles wat in die alles wat in de orderopnameproces zit vandaag de dag. Dus eigenlijk meten ze vandaag de dag heel veel. Dus ze weten exact de tijd hoe lang je aan de praatpaal staat. Ze weten exact de tijd hoe lang je bij raam 1 staat, raam 2 staat, et cetera. Ze meten de upsell vanuit de kassa. Dus hoe vaak als iemand een upsell aanbiedt, hoe vaak wordt hij dan... maar dat zie je alleen op het moment dat hij geaccepteerd wordt en in de kassa belandt.
11: Je weet niet. Ja.
10: Je weet niet hoe vaak heeft degene die de order opneemt, hoe vaak heeft hij een upsell aangeboden? En hoe vaak is hij dan geaccordeerd? Wat is dan de succesrate van de verschillende upsells? Welk product werkt goed? Welk product werkt minder? En als je dus een milkshake machine hebt, bijvoorbeeld die kapot is, doet dan die medewerker wel een pitch voor een ander product. Dus milkshake machine is kapot.
11: Ja, vaak die klant meteen af, die rijdt door.
10: Ja, maar als je zegt, joh, sorry, de milkshake machine is kapot, maar ik kan wel een ijsje aanbieden. Ja, dan zegt die klant waarschijnlijk, doe dan maar een ijsje. Maar bied je het niet aan, dan heb je het ijsje niet. En daarmee ook een lager orderbedrag.
8: McDonald's nog niet klant, hè?
10: Nee.
8: Nee, want?
10: McDonald's, die hebben dus eerst een eigen ontwikkeling gedaan met IBM. Die zijn nu bezig met Google. Die hebben nu de eerste 5 locaties als pilot draaien in Chicago. En dat is een eigen ontwikkeling gezamenlijk met Google. Ja. Dus we hebben wel heel veel franchisees in de verschillende landen die zeggen, dit ziet er fantastisch uit, dat willen we gaan doen. Dus dan krijgen we vanuit de franchisee krijgen we een go. Maar goed, dan gaan ze natuurlijk binnen hun eigen land gaan ze door naar de CTO of wie daar ook verantwoordelijk is voor tech. En dan krijgen ze gelijk een keiharde nee. Dit wordt
8: McDonald's Nederland is over 1,5 maand komen ze hier bij ons langs. Maar dan kennen ze waarschijnlijk jouw oplossing al wel. Maar dat kunnen ze wel pitchen naar Amerika. Maar dat zit er even niet in.
10: Pitchen naar Amerika heel graag. Dus om te spreken, dan doe vooral een goed woordje. Ja,
8: Maar Patrick in Hoofddorp bij de Mac daar, dat gaat voorlopig nog niet met jouw systeem in ieder geval.
10: Nee, die kans acht ik vrij klein. Zeg nooit nooit uiteindelijk, maar op korte termijn verwacht ik dat niet.
8: Koen Smits van Fox AI. Koen, blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we af. Maar op de podcast gaan we gewoon nog even door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer met een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
3: Tot morgen.
4: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
5: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's, altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride, voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
6: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
7: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
8: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens lokale media slaan de vlammen uit het gebouw en trekken zwarte wolken over de omgeving. De hulpdiensten hebben flink opgeschaald en er is een NL-alert verstuurd vanwege de hevige rook. Volgens de brandweer zijn er waarschijnlijk geen mensen binnen. Duitse kiezers gaan vandaag in twee deelstaten, waaronder Berlijn, naar de stembus. De uitslag wordt vooral voor de partij van bondskanselier Merz spannend. Na eerdere verliezen, zoals in Sachsen-Anhalt, is de verwachting dat ook deze stemronde slecht voor hem gaat uitpakken. En dat kan hem de kop kosten. Meerdere journalisten zijn belaagd bij de uit de hand gelopen extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld gisteren. Zeker één fotograaf werd onderuit geschopt, anderen werden geïntimideerd, bekogeld en uitgescholden. Ook gaan er beelden rond van een fotograaf die door een actie van de politie in het water belandt. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in het Caribisch gebied aangevallen. Er vielen 4 doden. Volgens het leger voerde een snelle boot op een bekende drugsmokkelroute. De afgelopen jaren voerde de VS tientallen van zulke aanvallen uit en vielen er in totaal meer dan 200 doden. De VN eist dat ze met die aanvallen stoppen. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er gisteravond met de winst vandoor gegaan tegen Willem II. Het werd 0-1. Eerder bleven Ajax Excelsior en ADO Cambuur gelijk, 2-2 en 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0. Vandaag komt de top 3 van de Eredivisie in actie. PSV Twente, AZ Telstar en Feyenoord Utrecht. Het weer van Weer Online. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog en laat de zon zich geregeld zien. Het wordt een graad of 18 met flink wat wind. En dat was het ANP-nieuws.
11: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
12: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de tegenvaller voor cryptobedrijf Ambitious, want zij mogen niet naar de beurs. En we gaan het hebben over de invloed van het inflatiespook op de bitcoinprijs. Dit is CryptoCast 447. En ik heb een co-host, Maro Halve. Welkom.
13: Dankjewel.
12: Goed dat je er bent. Jij bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging Crypto Dienstverleners, de NVC.
13: Ja.
12: Dat is een nieuwe titel. Gaan we het zo langer over hebben.
13: Leuk.
12: Maar eerst gaan wij eens even het belangrijkste crypto nieuws van deze week doornemen. Want het is het Nederlandse Ambitious of AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het college van beroep voor het bedrijfsleven heeft geoordeeld dat de AFM het prospectus voor een beursgang van AMBTS, de spin-off van Amdax, terecht heeft geweigerd. Dit is nogal een soapserie geweest de laatste weken, maanden. We hebben Lucas Wensing van Amdax en van

0: Ambitious ook te gast hier gehad. Ja. In de CryptoCast om hierover te praten. Ga die allemaal terugluisteren. Maar even, Mauro, jij was tot begin dit jaar in dienst van Andax als Head of Compliance.
1: Klopt.
0: Was jij hierbij betrokken bij Ambitious?
1: Nee, helemaal niet. Hè. Je noemt het het is een soort spin-off. Hè. Inderdaad, de oprichter is hetzelfde. Er is wel wat overlap in personeel, maar het is echt een ander bedrijf. Ja. Ander doel en ook veel nieuwe mensen aangetrokken speciaal daarvoor. En beursgangen moeten sowieso achter een soort Chinese wall de informatie afgescheiden worden voorbereid ter bescherming van beleggers, maar ook het personeel. En ja, vanuit mijn rol, Head of Compliance, hield ik me bezig met het naleven van alle crypto-wetgeving. En ja. Dit, beursgangen, traditioneel wat anders. Heel TradFi, dus daar hou ik me sowieso graag van weg in mijn rol. Dus nee, geen enkele betrokkenheid gehad en ook geen belang of financieel belang hierbij.
0: Ja, duidelijk, dat is goed. Dus wij kunnen er gewoon over gaan praten. Eerst even helemaal een opfrisser van mensen die denken, ja, Ambitious, waar hebben jullie het in hemelsnaam over? Wat is het voor bedrijf?
1: Ja, het is dus een Bitcoin Treasury Company. Zo werd het toen opgezet. Alleen ja, daar is dus wel wat over te doen geweest. En het werd iets meer dan een jaar geleden opgericht en diende dus een prospectus in bij de AFM. He, dat is zo'n groot informatiedocument voor notering aan de beurs, aan Euronext
0: Amsterdam.
1: Dus je
0: vertelt eigenlijk aan de toezichthouder, joh, wat ben je van plan?
1: Ja, het is een soort toelatingsproces, echt aan de poort. Maar in de eerste ronde vragen stelde AFM maar één vraag. Bent u eigenlijk een beleggingsinstelling onder de AIFMD? Dat is dan de richtlijn voor alternatieve beleggingsfondsen. En beursgang en een beleggingsfonds zijn echt twee verschillende dingen. Nou, dat verschilt dus nogal bij die toelating. Ook daarna trouwens. Ja. En ga je als gewoon bedrijf naar de beurs, dan geldt de ene set aan vereisten. En ja, ga je als beleggingsinstelling een hele andere. Hè, andere bijlagen, meer informatie, een vergunningsplicht. En je moet zo'n onafhankelijke bewaarder aanstellen. Een depository waar dan je bitcoin of andere beleggingen moet onderbrengen. Hè, dus Ambitious zei, ja, wij zijn geen fonds, wij zijn een operationeel bedrijf. Wij hebben die bitcoin zelf nodig, dat is ons werkkapitaal. Dat gaan wij aan het werk zetten. Ja. Nou, daar is anderhalf jaar over gesteggeld, kan je wel zeggen. 7 versies van die prospectus konden we lezen in de uitspraak.
0: Ja, want dit is allemaal ontstaan in een tijd dat de Bitcoin Treasury Companies als paddenstoelen uit de grond schoten. Dat is natuurlijk allemaal naar het model van MicroStrategy van Michael Saylor, die voor tientallen miljarden dollars aan bitcoin op de balans heeft inmiddels op allerlei manieren verkregen. Nou, heel veel bedrijven gingen dat nadoen, oneerbiedig gezegd. Ambitious wilde dat ook gaan doen. Daar was toen alle reden toe, want die bedrijven deden het toen heel goed. Nou, dat momentum is een beetje weggevallen. Maar de AFM zei dus, joh, dat model van aandelen uitgeven en daarmee bitcoin kopen, dat willen wij niet op de beurs, want dan ben je dus een fonds.
1: Nou, kijk, zij zeiden eigenlijk van, joh, wat jullie hebben ingeleverd past niet bij het etiketje wat wij daarop willen plakken, inderdaad. Ah. En daar was dus inderdaad die onenigheid over. Nou, daarom is dus ook de prospectus afgekeurd. En hebben ze besproken om dat dan samen bij een rechter voor te leggen. En dat heeft de AMS dus ook geïnitieerd.
0: Ja, precies. En nu was het verhaal, wij zijn niet alleen maar gewoon een fonds van bitcoin opkopen. Wij hebben bitcoin als werkkapitaal nodig. Dat is toch een beetje een, ik zie dat altijd als een soort pivot in het in hoe ze dat bedrijf instellen eigenlijk.
1: Een operating company.
0: Een bitcoin operating company, geen bitcoin treasury company. Toch geeft de rechter de AFM, dus de toezichthouder, nu gelijk. Waarom?
1: Ja, dus de rechter liep de 5 voorwaarden af waar je moet voldoen om zo'n beleggingsinstelling te zijn. En die komen dan uit de Europese richtlijn. Nou, 4 daarvan waren eigenlijk helemaal geen geschil op de zitting. Het draaide om 1 vraag. Onderneem je of beleg je voor anderen? Maar minstens net zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker, was een vraag die daarvoor kwam. Juridisch ook wel heel interessant. AMS zei, u mag alleen kijken naar de laatste, de 7e versie van onze prospectus. Die eerdere zijn achterhaald. Nou, de rechter zei erop, nee, dit bedrijf heeft geen track record. Er is nog niets gebeurd. Het zijn allemaal plannen. Ja, dan is alles wat je eerder hebt gezegd, geschreven en gepubliceerd relevant bewijs voor wat je echt van plan bent. En omdat Amsterdam aanvrager is, ligt de bewijslast dan bij hen. Ja, en het college vond dat ze onvoldoende erin geslaagd zijn om te bewijzen, om hard te maken dat ze dus een onderneming zijn.
0: Ja, dat vind ik gelijk het lastigste punt. Want ze hebben aan de ene kant ook niet de kans gehad om te bewijzen wat ze daadwerkelijk met dat kapitaal zouden gaan doen. Dus dat is dan lastig. Vind ik moeilijk. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ik heb dat persoonlijk gedaan, als je op de Wayback Machine gaat op de website van de ANBTS, dan zie je gewoon dat het een pure play treasury company ooit was. Dat is dus veranderd. Daar, ja, je kan tot nieuwe inzichten komen, zou je zeggen. Maar dat vind ik een lastig verhaal. De oprichter Lucas Wensing die baalt ook wel van die uitspraak. Wat kan hij nog?
1: Ja, logisch dat hij ervan baalt. Helaas is juridisch dit wel echt het eindstation. Hè. Dus ja. Het was bij het college van beroeps voor bedrijfsleven. En dat is in dit soort zaken dan de hoogste rechter. Geen hoger beroep. Dus voor prospectus voor dit prospectus is dat klaar. Dan zie ik drie routes. Eén is alsnog naar de beurs, maar dan als een beursfonds. Mm-hmm. Nou ja, dat was natuurlijk niet wenselijk, omdat hij dan niet dat kapitaal aan het werk kon zetten. Dat hebben ze ook echt laten weten dat ze dat niet willen. De tweede, eerst ondernemen, bewijzen dat je inderdaad echt een onderneming bent. De rechter zegt het ook, je hebt geen track record. Ja, track record opbouwen en het dan opnieuw proberen, dat is dan natuurlijk ook een optie. Maar ja, er ligt dan wel natuurlijk een heel ander dossier tegen die tijd. En derde, nieuw prospectus, het nieuwe verhaal. Maar ja, die route is natuurlijk wel een stuk smaller geworden, omdat de rechter dus heeft gezegd dat voorgeschiedenis meetelt. Alleen andere woorden gaat dus niet werken. Maar dat maakt het overigens wel heel interessant, want dit geldt dus niet alleen voor dit specifieke geval. Dit is wel jurisprudentie die breder dan alleen in de Bitcoin-wereld.
0: En is die rechter altijd heel duidelijk over het doel van ANBTS om 210.000 Bitcoin te verzamelen? Dat is 1% van de totale supply. Waarom is dat dan zo nadrukkelijk een issue?
1: Ja, dit is eigenlijk zo'n beetje het enige wat gedurende al die 7 versies nooit veranderd is. Ja. Dit stond er van, augustus 2025 in. En vorige week ook nog. Maar wat er eigenlijk nog zwaarder lijkt te hebben gewogen is hoe dat succes gemeten werd. Hè? Die bitcoin yield. Hè? Dus simpel gezegd, hoeveel bitcoin zit er achter elk aandeel? En groeit dat? En de rechter zegt daarover, ja, als je jezelf afrekent op het aantal bitcoin per aandeel en niet op omzet of winst of volume, dan is dat geen kenmerk van een operationeel bedrijf. Maar ik weet niet zo goed of ik het daar nou helemaal mee eens ben. Kijk, als je zo'n Bitcoin ETF koopt, echt een beleggingsfonds, dan staat het aantal Bitcoin achter het aandeel vast. Dat is ook het doel.
0: Je koopt koers een Bitcoin afgeleide.
1: Ja. Maar bij AMS is het dus het idee dat je juist dat getal laat groeien door het werk wat je erin zoekt, dat te laten renderen. Dus in Bitcoins meten vind ik juist wel een teken van een ondernemend bedrijf. Het risico dat het minder Bitcoin per aandeel wordt, dat is ook voor de ondernemer. Maar waar de rechter dan wel een punt in heeft, is dat de maatstaf ook natuurlijk omhoog gaat als je nieuwe aandelen uitgeeft. En daar dan Bitcoin van koopt. Maar betekent misschien eerder dat er een soort tweede KPI bij had gemoeten om die operationele kant te meten. En niet dat meten in Bitcoin zelf altijd fout is.
0: Ja, precies. Ja, toch nog even, jij zei, dit heeft best wel gevolgen. Het is ten eerste gewoon toch jammer. Misschien enigszins logisch vanuit het perspectief van de rechter. Maar het is jammer dat we dat hier niet gaan zien. Een treasury bedrijf of een operating company met Bitcoin, hoe je het wil noemen. Maar wat voor gevolgen heeft dit voor dit soort bedrijven in Nederland en misschien wel in Europa?
1: Ja, ik denk wel dat dit echt wat betekent. Hè. Kijk, in Nederland zagen we wel al Treasury, die eerder de beursplannen via een overname heeft laten varen.
0: Ja, dat was de Winkelvos-broertjes die hier.
1: Die zaten daar ook inderdaad bij.
0: Ja.
1: Maar in de procedure zelf werd ook verwezen naar vergelijkbare bedrijven in Europa. Je hebt Capital B in Frankrijk, Bitcoin Group in Duitsland, H100 in Zweden. Want die mochten wel naar de beurs. Maar een beroep op gelijke behandeling werd afgewezen in deze zaak, omdat de toezichthouders zich nog niet nadrukkelijk hadden uitgesproken hierover. En dat is precies, denk ik, de betekenis van de zaak. En nu is Nederland het eerste land waar zowel de toezichthouder als de hoogste bestuursrechter hardop hebben gezegd hoe zij naar bepaalde structuren kijken. En die Europese regels zijn een richtlijn. Hè, dus andere landen moeten zich er niet op beroepen, maar kunnen deze redenering wel volgen. En dat is, denk ik, dus ook het goede nieuws. Er ligt dus nu wel een route. De rechter heeft heel duidelijk gezegd van joh, op welke manier het wel kan en wat er allemaal wordt meegenomen. Dus Lucas had natuurlijk al de eerste registratie onder DNB een aantal jaar geleden. En ondanks dat het kwartje nu de andere kant op valt, heeft hij wel echt weer laten zien dat dit een soort pionierend moment is geweest. Ja. Die we denk ik toch wel tot over jaren en dag nog op kunnen terugkijken.
0: Precies, ja. We zijn een heel stuk wijzer geworden. Maar aan de andere kant, ik voel een beetje aan mijn water, de kans dat Ambitious nog doorgaat. Ja,
1: dat moeten we gaan zien. Ja, we hebben daar nog geen reactie van gehad.
0: Ik weet niet of ze het gaan doorzetten, dit plan. Goed, daar gaan we het bij houden wat dit nieuws betreft. Wij gaan eens even kijken naar de markt. En dat doen we deze week met Tim Stolten, portfolio manager van Amdax. En als analist van Een Nieuwe Koers. Tim, goedemiddag.
2: Hallo Daniel.
0: Ja, de prijs schommelde een beetje heen en weer. Ja, $77.000, $78.000, zeg het maar. Waarom blijft verdere koersstijging, want we staan al een aantal weken op dit niveau, waarom blijft verdere koersstijging nou uit?
2: Ja, we hebben een mooie koersstijging gehad. Ik denk dat we nu zo'n 34-35% hoger staan dan de bodem. En ja, dat de stijging nu even stokt is na zo'n beweging niet zo heel gek, want de markt heeft simpelweg gewoon tijd nodig om dat te verteren. En dat heeft eigenlijk drie redenen. Wat een beetje meespeelt is dat we ook in mei best wel lang rond deze prijsrange stonden. Er is toen heel veel volume verhandeld. Dus er zijn heel veel beleggers die nu hun posities aan het heroverwegen zijn. Ten tweede zien we dat er een grote aanjager was binnen de altcoinmarkt, namelijk Robinhood Chain. Er zijn best wel wat altcoin projecten die daar goed op gingen. Ja. Daar is het momentum nu een beetje weg. Dus die zien we nu ook een beetje gas terugnemen. Dus de aandelen of de altcoinmarkt ligt ietsje stiller dan dat die deed. En ja, we zien nu ook heel duidelijk dat niemand grote posities wil innemen, omdat er een rentebesluit aan zit te komen, wat best wel heel erg bepalend kan zijn. Dus iedereen zit eigenlijk een beetje op de handen momenteel.
0: Ja, laten we eerst dan naar het rentebesluit gaan, want morgen komt dus de Federal Reserve met een nieuw rentebesluit. Het is ja toch een beetje de vuurdoop van Kevin Warsh, ook al zit hij er al even. De ECB had afgelopen week een verhoging voor ons in petto. Wat gaat de Federal Reserve doen?
2: Ja, het is eigenlijk nagenoeg zeker dat de Fed morgen voor het eerst in 3 jaar de rente gaat verhogen. Renteswapsprijzen dat in meerdere grootbanken hebben die verwachting uitgesproken. En ook platformen als Polymarket en Kalshi die geven het 90% kans dat gaat gebeuren. En dat is wel echt een omslag. Want ja, in de zomer hadden we dit nog helemaal niet kunnen zien aankomen. Maar ja, het sluit ook wel aan bij wat Warsh eerder heeft gezegd. Vorige week de producenteninflatie, consumenteninflatie zitten allemaal in lijn met verwachting, dus best wel netjes, maar wel boven de 3%. Dat is veel hoger dan het 2% waar hij heen wil. Ja, dus ik denk wel dat hij echt genoodzaakt is om die rente te verhogen. Hij heeft wel in het verleden gezegd dat je als centrale bank ja niet per se hoeft te verhogen als de markt dat al voor je doet. Dat is nu echt volop aan de gang. Ja. De hele curve loopt omhoog. Maar ja, ik denk wel dat ze hier de markt moeten gaan volgen, puur om ook wantrouwen te voorkomen.
0: Ja, precies, want we weten Donald Trump is geen fan van renteverhogingen. Dat is in de regel slecht voor bijvoorbeeld de aandelenmarkt, waar hij graag naar kijkt. Hij gaat dus toch een beetje tegen Trump in, omdat het eigenlijk niet anders kan.
2: Ja, absoluut. Hij moet wel eigenlijk. Want wat je anders krijgt is dat de hele markt gaat denken van ja, als de Federal Reserve precies niet doet wat de markt wel vindt dat het moet doen. Wat voor een doel dient de centrale bank nog? En dat kan juist wantrouwen in de hand werken. En dat mondt dan weer uit in een hele zwakke dollar en slechte risicomarkt.
0: Ja, precies. Nou, dat zijn de korte rente, zullen we maar zeggen. Dan moeten we het ook hebben over de lange rente, want daar gaat het helemaal los op de obligatiemarkt. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, kondigde aan om een tandje bij te zetten bij het terugkoopprogramma van die Amerikaanse staatsobligaties. Hij was daar bijna een soort gangster ging hij gewoon en zei hij van joh, hey, je kan tegen mij gokken op die markt, maar ik win toch echt wel. Ik heb echt wel voorkennis dat ik slimmer ben dan jullie. Hij wil de rente heel graag drukken, want Amerikaans schuldpapier, dat wordt wel heel duur om te betalen elke keer die rente. Het lijkt niet te lukken, zijn plan. Wat heeft dat voor gevolgen?
2: Ja, wat hij concreet probeerde is die 30 jaar staatsobligaties terug te kopen om daar de vraag op te schroeven en die lange rente wat te laten dalen. Nou, dat is totaal niet gelukt. Eerst stond de 30 jaar op het hoogste punt sinds 2007, nu op het hoogste punt sinds 2004. Ja, het was echt een pure wanhoopspoging. Het leidde tot een zwakkere dollar en daar zagen we ineens bitcoin en goud heel erg van profiteren. Een overduidelijke debasement trade, het staat eigenlijk in schril contrast met hoe bitcoin de afgelopen jaren handelde. Dus het was eerst echt een risicoasset en nu dan is eigenlijk weer de narratief voor een debasement trade helemaal terug. En als deze dynamiek zich voort blijft zetten, wat niet heel gek zou zijn, omdat je nu de rente zo ver ziet oplopen, denk ik dat die narratief heel erg gunstig zou kunnen zijn voor Bitcoin.
0: Ja, is dit dan munitie, brandstof voor een nieuwe bullmarkt als minister Scott Bessent zich zo blijft bemoeien met die rentemarkt en eigenlijk als de markt dus ook met zijn ingrijpen juist de andere kant op gaat?
2: Ja, dat zou absoluut wel kunnen helpen. Voor nu is het nog wel heel erg vroeg om te zeggen dat die debasement-narratief weer echt helemaal terug is. Want we hebben eigenlijk nog maar één voorbeeld gezien van dat die er weer zou kunnen zijn. Mm-hmm. Maar ja, we moeten vooral ook kijken naar wat aandelenmarkten gaan doen. Want als we die ineens heel hard zien crashen, dan zie ik het wel onvermijdelijk dat de cryptomarkt mee kan vallen.
0: Ja, precies. Dus ja, als we het samenvatten, veel onzekerheid op de markt. Met een minister van Financiën in de VS als belangrijkste... Ja, gangster zou ik maar noemen, die allerlei invloed probeert uit te oefenen. En dat gaat gevolgen hebben. Dat, als ik het helemaal plat sla, dan is dat het verhaal, Tim.
2: Absoluut, absoluut.
0: Goed, nou, dankjewel voor deze week. We gaan dit blijven volgen. Ik denk dat het met de dag misschien wel interessanter gaat worden. Hoe minister Bessent zich gaat opstellen. Wat de Fed morgen gaat doen. Als we dit opnemen morgen in ieder geval. Dankjewel in ieder geval. Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax. En analist van Een Nieuwe Koers. Ja, Mauro, dan hebben wij nog iets te goed voor de luisteraar. Want wij gaan het even hebben over de naamswijziging. Voorheen was jij voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. De VBNL. En dat wordt nu de Nederlandse Vereniging Crypto Dienstverleners.
3: Correct.
0: Ja, gefeliciteerd. Dat zou ik misschien moeten zeggen. Waarom een naamsverandering?
3: Ja,
0: want er zit een groot verschil in. We gaan van Bitcoin naar crypto.
3: Ja, ik weet niet of het verschil nou heel groot is. Maar wat in ieder geval duidelijk werd de afgelopen tijd... er vielen denk ik een aantal dingen samen, zowel intern als extern. Kijk, we hebben gewoon heel goed nagedacht met z'n allen... van wie zijn we, wat zijn we, wat doen we en wat willen we bereiken. En vooral, waar ligt onze kracht? Onze leden zijn allemaal bedrijven onder toezicht bij de AFM, onder Micar natuurlijk. En onze kracht is dat we eigenlijk een gezamenlijke stem van experts zijn... als het centrale aanspreekpunt voor wetgevers, toezicht... houders, opsporingsdiensten, maar vooral over hoe nieuwe wetten eruit zouden moeten zien en hoe dat toezicht op beste, effectiefste en proportioneelste manier kan worden toegepast. En welke regels werken nou wel en welke niet in de praktijk? Dat kunnen we aan ze teruggeven en echt bijdragen om juridisch afgekaderd de juiste balans te vinden tussen consumentenbescherming enerzijds, maar ook een eerlijk ondernemersklimaat voor onze leden. Ik zie ook echt niemand anders die daarmee bezig is. En als je vanuit die gedachte kijkt, dan is er één ding wat ons allemaal overeenkomstig is, en dat is dat we volgende West cryptodienstverleners zijn. Dat is de term voor een gereguleerd bedrijf wat crypto, bitcoin, allerlei van dat soort diensten aanbiedt. En anderzijds, we hebben ook leden die zijn helemaal geen bitcoinbedrijf of vinden zich niet zo. Stablecoin uitgevers of brokers en exchanges die meer doen dan alleen bitcoin. En wat is een bitcoinbedrijf? Kijk, een miner is ook een bitcoinbedrijf. Een walletbouwer ook. Maar die vertegenwoordigen we helemaal niet. Dus ik ben blij dat de leden hier zo'n voorstander van waren.
0: Ja, precies. Dus je hebt, ik weet niet wanneer deze branchevereniging is opgericht.
3: 2014.
0: Ja, goed.
3: Toen was er alleen
0: precies,
3: bitcoin.
0: Precies, toen was er bijna inderdaad alleen bitcoin. Verder was eigenlijk de rest was vrij irrelevant. Bitcoin is nog steeds de grootste, maar jij zegt eigenlijk... zoveel onderdelen van deze werkzaamheden en van de bedrijven die je vertegenwoordigt... dat is crypto geworden, deze naamsverandering was... noodzakelijk.
3: Ja, absoluut. En kijk, jij weet het zeker, maar de vaste luisteraar weet ook wel dat ik echt een bitcoiner ben. Maar en ook twee van onze leden zijn natuurlijk echt bitcoin-only bedrijven die hier ook echt voorstander van waren. Kijk, bedrijven die meer aanbieden, maar bij de meeste is bitcoin nog steeds het meest verhandelde of meest bewaarde assets by far. Maar we zijn gewoon een goed verenigde club, maar het enige wat ons eigenlijk niet meer verenigde was die naam.
0: Ja, precies. Dus het is niet het geval bitcoin verdwijnt naar de achtergrond,
3: nee,
0: bitcoin is weggemoffeld. Maar meer de sector is wat volwassener geworden en daar hoort een nieuwe naam bij.
3: Ja, ik denk inderdaad dat je dat goed zegt. Hè. Het is gewoon een naamswijziging die beter aansluit bij wat we eigenlijk al lange tijd doen. Die iets beter beschrijft wie we zijn en het ook denk ik iets makkelijker maakt voor alles wat ons buiten ons begeeft om te begrijpen wat we doen en voor wie we zijn.
0: Precies, ja. En verandert er dan verder nog iets of is er eigenlijk... alles hetzelfde boven de naam. En nieuw logo. Hè?
3: Nieuw logo ook inderdaad. Ik denk eigenlijk niet zo gek veel. We sluiten denk ik meer aan op het is ook niet echt een koerswijziging. Ik denk dat het gewoon beter aansluit bij wie we zijn en wat we doen. Ik heb wel gemerkt dat er meer partijen nu interesse hebben om lid te worden. Er zijn ook echt vier partijen al lid geworden in de afgelopen 4 maanden. En bij hen was het ook wel bekend dat we hier al mee bezig waren. We gaan door met alles wat we al, denk ik, heel goed aan het doen waren. De nieuwe naam sluit daar gewoon iets beter op aan. Dat is meer een gevolg van dan een oorzaak.
0: Logische stap. Goed, Mauro, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Dat is met niet een onbelangrijke gast, zou ik het maar alvast aankondigen. Met wie gaan wij zo spreken en waar is zij van?
3: Ja, we hebben Rebecca van Essen te gast. En zij is van de FIU. Dat is de Financial Intelligence Unit, een onderdeel van de politie. Die bij veel mensen wel bekend is, maar niet Er hangt iets van mysterie, een soort mysterieuze organisatie. En dat gaan we eens even afpellen. Hoe zit het nou met al die ongebruikelijke of verdachte meldingen die ze krijgen? Ja. En hoe kijken zij naar crypto?
0: Ja, dus banken en cryptobedrijven, cryptodienstverleners moet ik dan zeggen, die doen meldingen over alle transacties die wij met z'n allen doen. Als daar iets ongebruikelijks tussen zit, dan wordt dat daadwerkelijk bij de FIU neergelegd. Die gaan dat dan verder onderzoeken. En dat is een heel systeem waar we eigenlijk niet zoveel van weten. En Rebecca gaat ons nu allemaal uitleggen hoe dat
3: kan
0: dan
3: ze heel
0: zit.
3: Goed. Absoluut.
0: En dat kan ze heel goed. Ja, nee, dat absoluut. We gaan het meemaken.
3: Leuk.
0: Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Maro Halve, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Crypto Dienstverleners, de NVC. Tot zover. En wie meegaat naar die podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
1: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
1: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM gaat een man van 74 uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. De man knutselde filmpjes in elkaar van tientallen bekende Nederlanders, zoals Helene Hendricks en prinses Amalia. Uit onderzoek van de krant bleek dat de gepensioneerde man de spil was achter een site met zulke beelden. Bij een bowlingcentrum in Leeuwarden is vannacht een grote brand uitgebroken. Mensen in de buurt kregen een NL-alert om ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand komt veel rook vrij, die vanaf grote afstand is te zien. De brandweer denkt dat er niemand binnen was in het bowlingcentrum. In Moskou is een belangrijke olieraffinaderij beschadigd bij een droneaanval. Er vlogen honderden drones naar de Russische hoofdstad, waarvan er ruim 200 uit de lucht zijn gehaald. Dat zorgde wel voor schade in verschillende woonwijken. Er vielen ook 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. Meerdere journalisten zijn belaagd bij de uit de hand gelopen extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld gisteren. Zeker 1 fotograaf werd onderuit geschopt, anderen werden geïntimideerd, bekogeld en uitgescholden. Ook gaan er beelden rond van een fotograaf die door een actie van de politie in het water belandt. En president Trump is eerder teruggekomen van een weekend op Camp David, het presidentiële buitenverblijf. Het Witte Huis wil niet zeggen waarom, maar het zou volgens Amerikaanse media komen door nieuwe onrust in het Midden-Oosten. De Houthis in Jemen zeiden aanvallen te hebben uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh. Het weer van Weer Online? Vanmorgen in het zuiden nog wat regen, op andere plaatsen kan de zon zich laten zien. Vanmiddag kan ook plaatselijk een bui vallen, het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
9: Dat kan.
8: In de BNR-app.
9: Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
10: Nina van den Dungen.
11: Al 80 jaar is er weinig veranderd voor mensen met ernstig nierfalen. Dialyse is wat ze in leven houdt tot er hopelijk ooit een donornier beschikbaar komt. Maar goed, de wachtlijsten zijn heel lang en niet iedereen komt in aanmerking voor een donornier. Aan de horizon gloort nu wellicht toch hoop, want Nederlandse onderzoekers zijn samen met de Nierstichting gestart met het ontwikkelen van een implanteerbare kunstnier. Zelfs deels gemaakt van echte cellen. Ik ga het allemaal bespreken en vragen hoe dat zit met Karin Gerritsen, internist nefroloog bij het UMC Utrecht, en zij leidt de klinische studies naar die kunstnier. Welkom, Karin.
12: Dankjewel.
11: En naast jou Jasper Boomker, programmamanager nierfunctievervangende technologie bij de Nierstichting. Jij ook welkom, Jasper.
13: Ja, dankjewel.
11: Karin, een implanteerbare kunstnier. Even een stapje vooruit. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
12: Dat is een combinatie van een kunstmatig filter.
11: Ja.
12: Waarmee we de afvalstoffen uit het bloed filteren.
11: Mm-hmm.
12: En ook overtollig water verwijderen. En een module met cellen die water en nuttige stoffen weer kunnen terugwinnen.
11: Ja,
12: vanuit het filtraat.
11: Oké, dus eigenlijk dialyse, maar dan gewoon in je lichaam. Want het is implanteerbaar. Het zit van binnen.
12: Daar streven we naar, om het volledig implanteerbaar te maken.
11: Ja, maar het heeft dus absoluut niet dezelfde functies die een nier, een echte nier, heeft.
12: Nee, dus het zal ongeveer de functies van dialyse overnemen.
11: Mm-hmm.
12: En we proberen er ook nog wat extra functies aan toe te voegen. Zodat we ook het bloed net wat beter zuiveren. Maar eerste doel is eigenlijk proberen de dialyse te evenaren, maar dan met een volledig implanteerbaar systeem.
11: Heerlijk, want dan hoef je dus niet meer naar het ziekenhuis om te dialyseren. Dat zou natuurlijk echt al een ongelooflijke winst zijn, denk ik, voor mensen met nierfalen. Zometeen horen hoe dat allemaal werkt. Jasper, even eerst naar het begin, want op dit moment is dialyse natuurlijk voor veel patiënten met nierproblemen de enige oplossing, toch? Leg even uit wat dialyse is voor mensen die dat niet weten.
13: Ja, nou, dat zeg je goed, hè. Het is voor veel patiënten soms de enige oplossing. Als ze wachten op een donornier, dan is er wel acuut een behandeling nodig. En dan krijgen mensen dialyse. En dat is een manier om met een machine het bloed te spoelen. En afvalstoffen en overtollig water te verwijderen uit het lichaam.
11: Ja, want dat is wat een nier doet, hè? Ja,
13: dat is wat een nier eigenlijk doet. En een nier doet eigenlijk nog veel meer, want het corrigeert ook zouten en heeft ook nog enkele hormonen die nieren produceren.
11: Ja.
13: Maar met dialyse corrigeer je dus eigenlijk de vochtbalans en je verwijdert afvalstoffen. Dat zijn de belangrijke functies die je met dialyse bereikt.
11: Waardoor je niet ziek wordt, want dat is het, hè? Als je dat niet doet, dan word je gewoon ziek.
13: Ja, dan sterker nog, als mensen niet meer plassen, dan is dialyse de enige manier om grote hoeveelheden vocht kwijt te raken. Dus alles wat je drinkt, moet je dan ook uitscheiden met dialyse.
11: Ja.
13: En dat gebeurt dus met de machine, in veel gevallen.
11: In het ziekenhuis?
13: In het ziekenhuis. En dat gebeurt gemiddeld genomen 3 keer in de week.
11: Ja.
13: En dat heeft een enorme belasting, brengt dat met zich mee.
11: Ja, want het is ook niet even 10 minuten het ziekenhuis in. Nee. Je hangt 4 uur aan zo'n apparaat.
13: Absoluut, ja. Dus dat is eigenlijk een baan erbij om te kunnen dialyseren.
11: 12 uur per week zit je daar. En dan reken ik de reistijd, et cetera, allemaal niet mee. Dus precies. Het is heel erg belastend, natuurlijk. Dan ziet je leven er dus ook echt op die manier heel anders uit dan het leven van een niet-nierpatiënt.
13: Absoluut.
11: Je kan niet op reis, niet zomaar, denk ik.
13: Nee. En we hebben de laatste jaren natuurlijk ook geïnvesteerd in innovaties om die behandeling die nu nog in het ziekenhuis plaatsvindt, om die ook op een goede manier thuis te laten plaatsvinden. Dat kan ook nu, maar dan heb je veel apparatuur in huis.
11: Daar komen we straks nog op. Het is eigenlijk een soort draagbaar dialyseapparaat. Dat is nog niet op de markt, maar het wordt wel nu getest, toch?
13: Dat wordt nu op dit moment getest. Ja. Ook bij dokter Gerrits in het lab.
11: Ja.
13: En op de kliniek.
11: Je bent er druk mee, Karin. Met alle soorten eigen mogelijkheden natuurlijk voor patiënten.
13: Ja, en we zien hier eigenlijk ook mogelijkheden voor de volgende stap. Hè. En wat deze draagbare kunst die je brengt, is meer vrijheid. En de mogelijkheid om dit op een makkelijke manier buiten het ziekenhuis te kunnen doen. Maar we vinden dat het daar niet bij moet blijven. Dus we willen hier niet een punt van maken, we willen er echt een komma van maken.
11: Ja.
13: Want wij willen eigenlijk verder in de innovatie. En voor ons is de volgende stap na een draagbare kunstnier een implanteerbare kunstnier.
11: Ja, precies. En dat is dus nu waar het onderzoek voor gaat starten. Dat is nu ook het goede nieuws, Karin. Er zijn dus verschillende opties die dat leven van die nierpatiënten moeten gaan verbeteren. Jullie denken dus een hele stap verder. Die implanteerbare kunstnier, is dat ook hoe die heet in jou? Of hoe noemen jullie hem in het lab?
12: Biohybride kunstnier.
11: Biohybride kunstnier. Wat is daar bio aan en hybride?
12: Dus het is een combinatie van kunstmatige van materialen, kunstmatige zaken en cellen, niercellen.
11: Maar echte niercellen, gekweekt van mensen?
12: Inderdaad, echte niercellen proberen we te verwerken in het systeem, want we denken dat dat nodig is om een compleet implanteerbaar systeem te maken.
11: Ja, maar je kan het dus niet zeggen van, oh, dit is gewoon een complete nier, een gemaakt van cellen. Want daar zou ik dan aan denken, van, kunnen we dan niet de hele nier vervangen?
12: Ja, dat is ook een heel mooi idee. En daar werken we ook aan. Dat is eigenlijk de biologische nier, de kweeknier.
11: Mm-hmm.
12: Daarmee proberen we het hele systeem biologisch te maken. Dus een volledig
11: vervangbare nier eigenlijk.
12: Een vervangbare nier. En daarbij werken we, beginnen we met stamcellen, waarbij we dan diverse onderdelen van de nier proberen na te maken tot een groot geheel, tot eigenlijk een soort kweeknier.
11: Ja, maar dit is hele verre toekomstmuziek, hè?
12: Ja.
11: Hier sta je in het begin van dit hele traject.
12: Ja, dit is een tussenstap.
11: Die biohybride nier is eigenlijk een tussenstap, hè? Het implanteerbare filter. Dat kan eerst. En die kweeknier, dat is nog verder weg.
12: Ja, dat is nog verder weg.
11: Ja. Oké, dus nu die implanteerbare kunstnier. Hoe zou dit moeten werken? Krijg je hem gewoon op de... Waar komt hij in je lichaam bijvoorbeeld?
12: Ja, dat moeten we nog uitzoeken, wat de beste plek is. En we moeten het aansluiten op vaten. Maar welke vaten we daarvoor moeten gebruiken, dat is nog, dat moeten we nog uitzoeken.
11: Ja.
12: We willen het liefst de vaten sparen die eventueel voor een niertransplantaat gebruikt kunnen worden.
11: Zodat mensen nog in aanmerking kunnen komen voor een donornier, mocht het zover komen.
12: Ja, precies.
11: Ja. Oh, dus daar moet je ook nog rekening mee houden. Dat er bepaalde vaten, dat je die eigenlijk niet aansluit, omdat je die voor het echte werk wil bewaren.
12: Bijvoorbeeld niet. Voor de patiënten die nog in aanmerking komen voor een transplantaatnier. Mm-hmm. Willen we liever die vaten bewaren voor een transplantaatnier.
11: Ja, oké. Okay. Waar sta je nu in het proces? Want je hebt dus wel het apparaatje, denk ik, al gemaakt. Of in elk geval in gedachten.
12: Ja. Nou, we gaan werken aan diverse bouwblokken voor de implanteerbare kunstnier. En we zijn daar al mee begonnen. Maar het is nog een hele lange weg te gaan. En we gaan werken aan die diverse onderdelen die uiteindelijk geïntegreerd moeten worden tot een groot geheel. Mm-hmm. Maar dat zal nog een proces zijn van, ja, ik vermoed wel decennia.
11: Decennia?
12: Ja. En tussendoor hebben we wel onderdelen die we waarschijnlijk al kunnen gebruiken en die eigenlijk de dialysebehandeling al beter kunnen maken. Mm-hmm. Maar een compleet implanteerbaar systeem, dat zou nog wel eens decennia kunnen duren.
11: Nou Jasper, leg dit maar eens uit aan de patiënten die nu hoopvol luisteren.
13: Nou, kijk, het goede, kijk, dit is een stip op de horizon. Dit is een enorme ambitie om zo'n biohybride nier of zo'n biokunstnier te maken. Ja. Dus we zijn ons ook ter degen van bewust. We denken wel dat we daar nu mee moeten beginnen. Het unieke aan dit project is dat dit eigenlijk het enige grote project in Europa is wat werkt aan zo'n soort innovatie.
11: Kunstnierachtige.
13: Absoluut.
11: Ja.
13: En wat Karen Gerritsen net ook al aangaf, is er zijn ook tussenstappen. Kijk, die ultieme functionele biohybride nier die alle functies overneemt van de nier, dat is echt een hele grote ambitie. Maar je kan wel een klein stukje doen. Bijvoorbeeld alleen een filter maken waarmee je vocht kwijtraakt.
11: In je lichaam dus
13: in
11: al.
13: In je lichaam, ja. Ook dat is al een belangrijke innovatie, omdat dat patiënten ook afhelpt van bijvoorbeeld hun vochtbeperking die ze hebben als ze aan de dialyse zitten.
11: Ja. Maar is dat dan veel dichterbij? Want als we het hebben over decennia.
13: Ja, maar dat is iets wat op kortere termijn realiseerbaar is. Nog steeds uitdagend. En überhaupt, we moeten niet vergeten dat het ontwikkelen van een medisch apparaat, van welk medisch apparaat dan ook, en helemaal als je het implanteert, ja, dat duurt wel misschien wel 10 tot 15 jaar.
11: Absoluut, want alles moet goedgekeurd worden, moet getest worden, et cetera.
13: Ja, dat hebben wij ook gezien bij de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Dat duurde uiteindelijk ook veel langer dan dat wij aanvankelijk dachten.
11: Ja.
13: Dat het technisch zou worden. Dus dit is ook een feit waar we mee te maken hebben.
11: Mm-hmm.
13: En daarom zeggen we ook van ja, dat mag geen reden zijn om
11: het maar niet te gaan
13: innoveren.
11: Doen.
13: Nee, we moeten er nu aan beginnen. En ik denk dat we in Nederland ontzettend veel kennis hebben van de nieren en van nierziekten en hoe die te behandelen. En ook heel veel potentie hebben in ons bedrijfsleven in Nederland om daar samen ook met bedrijven aan te gaan werken.
11: Ja.
13: Dus hier ligt een enorme kans die we niet willen laten liggen.
11: Nou, je hebt nu een consortium, hè? Zijn nu begonnen. Dit is een initiatief ook van de Nierstichting, toch?
13: Het is eigenlijk het is wel iets wat wij hebben gestimuleerd bij onderzoekers. Uiteindelijk hebben de onderzoekers natuurlijk zelf het concept ook bedacht. Maar we hebben dat wel aangejaagd, omdat we het belangrijk vinden dat het niet mag ophouden bij alleen maar betere thuisdialyse. We vinden dat er veel meer nodig is.
11: Ja.
13: En ook dialyse vervangt maar 10-15% van de nierfunctie. Dus het is en blijft een incomplete behandeling.
11: Het is een labmiddel.
13: Absoluut. Ja, even oneerbiedig gezegd wel. Hè. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die hebben hun leven op dit moment te danken aan de dialyse.
11: 100%, ja, zeker.
13: Maar het blijft inderdaad een redelijk beperkte oplossing. En we willen niet bij die status quo daar
11: blijven.
13: Willen we bij blijven.
11: Nee, en dat is eigenlijk
13: door naar de volgende stap.
11: Ja, en dat is toch wel bijzonder. Want dit, Karin, gebeurt al 80 jaar, dialyseren op deze manier. Daar is eigenlijk in 80 jaar best weinig echt technisch aan veranderd, toch?
12: Ja, het concept of de kern van de technologie, daar is weinig aan veranderd.
11: Ja, het filteren van het bloed, het filteren van het afvalwater, dat is eigenlijk wat de hele kern is van dialyseren.
12: Ja, precies. Ja. En daar is heel weinig in gebeurd de afgelopen 80 jaar.
11: Hoe verklaar je dat?
12: De dialysemarkt wordt eigenlijk beheerst door een aantal grote aanbieders. En het huidige concept van dialyse in het centrum, dat is economisch gezien heel interessant. Is een goed model voor
11: als in ziekenhuizen en daar, want het is echt heel duur, hè? 80.000 tot 120.000 euro per patiënt per jaar, hè, dialyseren.
12: Ja, precies. En daarom is er eigenlijk weinig prikkel tot radicale innovatie. Daarnaast is het relatief kleine markt ten opzichte van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten.
11: Ja, 6.000 patiënten die dialyseren, niet zoveel op de Nederlandse bevolking.
12: Ja. Al is het natuurlijk wel een dure behandeling en ook met een grote winstmarge. En het is een complexe systeem. De nier heeft heel veel functies. Dus het is ook moeilijk. De technologie is complex om die te ontwikkelen.
11: Mm-hmm.
12: En historisch gezien was er eigenlijk weinig financiering voor onderzoeksfinanciering voor nierziekten.
11: Ja.
12: En daar is wel recent verandering in gekomen.
11: Wat heeft die verandering dan teweeg gebracht?
12: Patiënten hebben het initiatief opgenomen dat er wat moest gebeuren aan nierfunctievervangende therapie, dat het moest verbeteren. Mm-hmm. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa. En ook zowel bedrijven als FDA, als academia en de
11: toezichthouder.
12: Die deze soort lobby gekomen.
11: Ja.
12: Voor meer onderzoek naar betere nierfunctievervangende therapie.
11: Zodat er eindelijk wat ontwikkeling komt in plaats van die stilstand, Jasper. Want dat is het natuurlijk, hè? Dus die stilstand, dat moet eindigen
13: ja,
11: nu.
13: Ja, dat zo voelt het denk ik wel voor veel patiënten, stilstand. En er zijn natuurlijk best wel kleine stappen gezet in de verbetering van de dialyse, hè? Qua biocompatibiliteit of qua monitoring van de behandeling. Maar in essentie is vanuit het perspectief van patiënten die behandeling nog steeds 3 keer in de week in een ziekenhuis.
11: Ja, heel lang. En dat is gewoon super zonde van iedereen zijn tijd. Maar ja, dat zegt Karin, het levert heel veel knaken op. Ook voor de ziekenhuizen. Er is nou niet bepaald een prikkel voor hen om te zeggen, jongens, ga allemaal lekker thuis dialyseren. Of met een implanteerbare kunstnier. Ik snap dat het voor jullie fijner is, maar voor de schatkist, even heel cru gezegd, helpt dat niet.
13: Ja, in zekere zin zou je er wel naar kunnen kijken. De nier is het eerste orgaan wat kon worden vervangen, waarvan de functie deels kon worden vervangen door een machine.
11: Mm.
13: Dat is dialyse geworden. En daar is ook een soort industrie rondomheen.
11: Verdienmodel.
13: Ook een verdienmodel. Ja. Het goede is dat er overal in de westerse wereld dialyse breed wordt aangeboden. En gelukkig als je in Nederland een nierziekte krijgt en je hebt dialyse nodig, krijg je dialyse. En dat is een goede zorg in Nederland.
11: Ja.
13: Maar de keerzijde is inderdaad dat er dan weinig prikkel is tot innovatie. En dat is ook wat wij hebben waargenomen. Dat er eigenlijk maar heel weinig wordt nagedacht over hoe de dialyse technisch beter kan.
11: Zometeen hoor je welke innovaties er nou op korte termijn echt al een verschil kunnen gaan maken voor nierpatiënten. Blijf luisteren.
5: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
11: Nederlandse onderzoekers starten met onderzoek naar een implanteerbare hybride nier. Maar dat is dus wel een lange termijn project. Er zijn gelukkig nog meer innovaties die wellicht dus al op kortere termijn verschil kunnen gaan maken voor patiënten. Te gast om daarover te praten zijn internist nefroloog Karin Gerritsen van het UMC Utrecht en Jasper Boomker van de Nierstichting. Jasper, er wordt dus gewerkt aan een hele reeks innovaties tegelijk. Hè? Betere membranen, een draagbaar dialyseapparaat wat je gewoon lekker mee kan nemen in je handbagage. Dat implanteerbare filter waar we het natuurlijk over hebben, maar dus ook die kweeknier, kweekcellen, misschien wel een soort vervanger van de nier op hele lange termijn. Waar zie jij als Nierstichting op dit moment nou de meeste potentie?
13: Waar wij de meeste potentie zien, ik denk dat de meeste potentie op dit moment zit voor een dialysevorm zonder naalden, waarvoor mensen niet meer hoeven aan te prikken. Ik denk dat op dit moment een hele grote barrière is om bijvoorbeeld zelfstandig te gaan dialyseren.
11: Ja, want je moet dan zelf prikken, dat is doodeng.
13: Exact.
11: Ja.
13: En dit is de reden waarom veel mensen ook naar het ziekenhuis gaan.
11: Mm-hmm.
13: En liever niet zelf dialyseren. Dus ik denk als je daar een oplossing voor vindt, zou je mensen al enorm veel meer vrijheid geven.
11: Ja. En welke oplossing is daarvoor nu dichtbij?
13: Nou, bijvoorbeeld dus wat dokter Gerrits over had, is inderdaad zo'n implanteerbare filter.
11: Ja, maar die is niet heel dichtbij.
13: Nou, ook dat is denk ik misschien nog de dichtstbijzijnde stap, hè, op onze hele visie naar een kweeknier.
11: Mm-hmm.
13: Kijk, uiteindelijk is de kweeknier zou een soort ultieme oplossing zijn.
11: Ja.
13: Maar we hebben eigenlijk nog helemaal geen idee hoe dat precies moet. En misschien zit er ook nog wel winst in het bekijken of je misschien in een vroeg stadium van nierfalen of überhaupt het nierfalen zou kunnen voorkomen. Dat is natuurlijk ook een hele interessante oplossing.
11: Ja.
13: Dan hoef je niet een hele nier na te bouwen, maar dan gebruik je wel de kennis vanuit het maken van nieuwe nieren. En je gebruikt misschien dezelfde stamcellen om eigenlijk ervoor te zorgen dat een beschadigde nier weer wordt opgelapt. Of in ieder geval nooit tot het punt komt
11: dat het onherstelbaar beschadigd is. Ja, oké. Okay, dus daar zie je ook, ik zie Karin ook knikken, daar zie je ook veel potentie, Karin.
12: Ja, daar zie ik ook potentie. Maar dus dat is het belangrijkste, denk ik, om eigenlijk de noodzaak tot nierfunctievervangende therapie te voorkomen.
11: Mm-hmm.
12: Maar als dat nodig is, dan hebben we wel een hele routekaart hoe we dat kunnen verbeteren.
11: Ja.
12: De eerste stap is dan de draagbare kunstnier, waarbij patiënten makkelijker thuis hemodialyse kunnen doen.
11: Maar dat is nog steeds met naalden, dus wel aanprikken.
12: Het maakt patiënten flexibeler, ze kunnen ermee op reis.
11: Aha.
12: Maar ze moeten nog steeds aanprikken. Volgende stap is ook dat we de huidige dialyse beter maken. Dus een betere bloedzuivering. Zoals Jasper al zei, we verwijderen op dit moment ongeveer, of we nemen ongeveer voor ongeveer 10%, 10-15% de nierfunctie over.
11: En je wil dat eigenlijk omhoog hebben, dat percentage?
12: Ja, en er zijn ook bepaalde groepen afvalstoffen die we nauwelijks verwijderen met standaard dialyse. Dus we proberen dat te verbeteren. Mm-hmm. En daarnaast willen we het eigenlijk nog kleiner maken. Dus daar werken we ook aan.
11: En dat apparaat.
12: Het apparaat nog kleiner maken.
11: Past op zich in je handbagage.
12: En deels implanteerbaar.
11: Ja, en dat zou dus de grote winst zijn.
12: Dat is de eerste stap. Dat we dat filter proberen implanteerbaar te maken. Dus dat het bloedcircuit in het lichaam zit. Dat patiënten inderdaad niet meer hoeven aan te prikken. Met nog wel een spoelcircuit dat buiten het lichaam zit. Maar wat dan makkelijker aan te sluiten is dan een bloedcircuit. Dus dan zou er een soort, zouden de lijnen via een opening in de huid naar buiten komen. En kun je dat aansluiten op een spoelsysteem. En het uiteindelijke doel is een compleet implanteerbaar systeem. Omdat dat is ook een enorme belasting voor patiënten.
11: Ja.
12: Dat ze afhankelijk zijn van een apparaat buiten het lichaam.
11: Mm-hmm. Nou heb ik gelezen dat er wel al is getest op een proefdier. Volgens mij ook met een implanteerbaar filter. Klopt dat?
12: Dat klopt. Dat is in de Verenigde Staten gebeurd.
11: Ja.
12: Daar hebben ze in een varken het implanteerbare bloedfilter getest. Met ook goede resultaten. Tot aan 1 maand na implantatie.
11: Ja, want toen overleed het varken?
12: Toen hebben ze het uitgehaald en gekeken of dat filter inderdaad nog goed functioneerde. Net zo goed als in het begin.
11: Mm-hmm.
12: En dat er geen stolling optrad in het systeem. En dat bleek allemaal goed te gaan.
11: Oké, dus dit zijn de eerste veelbelovende testresultaten. Is dat ook een partij waar jullie mee samenwerken met Amerika?
12: Nou, we streven er wel naar om te gaan samenwerken. Dus daar worden wel nu de voorwaarden voor geschapen.
11: Ja, want uiteindelijk wil je die kennis natuurlijk zoveel mogelijk delen. Want waar jullie aan werken, dan kunnen ze daar weer wat aan hebben en andersom.
12: Ja, precies. Wij hebben specifieke technologie, of specifieke expertise, specifieke kennis. En dat hebben ze ook in de Verenigde Staten. En we hopen dat te bundelen.
11: Ja.
12: Dat we zo snel mogelijk komen tot iets wat patiënten kunnen gebruiken.
11: Precies, want Jasper, dat is natuurlijk ook. Je hoort eigenlijk dat er dus heel veel losse projecten gaande zijn. Maar je wil daar zo snel mogelijk resultaat van hebben. En die hebben waarschijnlijk ook allemaal weer invloed op elkaar, al die losse projecten.
13: Ja, exact. Kijk, patiënten kunnen niet wachten. Dus wij willen dat er zo efficiënt mogelijk en zoveel mogelijk wordt samengewerkt.
11: Mm-hmm.
13: Om deze technologie zo snel mogelijk ook voor patiënten beschikbaar te hebben. Het is al lang wachten. Dus we zeiden ook al, het is echt een stip op de horizon die we zetten. Maar we willen ook heel snel ook de tussenstappen kunnen zetten. En daarvoor is die samenwerking echt essentieel.
11: Ja.
13: Dus wij stimuleren ook heel erg dat er ook internationaal wordt samengewerkt. En dat we niet proberen om in Nederland nou alleen ons
11: alles uit te vinden.
13: Dingetje te doen.
11: Precies. Karin, hoe groot schat jij de kans dat dit er allemaal gaat lukken? Alle wensen op de routekaart van de kofferkunstnier tot en met echt de gekweekte implanteerbare nier?
12: Ja, de innovaties die het meest dichtbij zijn, zoals de kofferkunstnier of de draagbare kunstnier en verbetering van dialyse. Die technologieën verwacht ik dat gaat lukken. Daarvan verwacht ik dat het gaat lukken.
11: Mm-hmm.
12: Binnen afzienbare tijd. Implanteerbaar bloedfilter is de kans ook heel groot dat dat gaat lukken. Een compleet implanteerbare kunstnier is de vraag of het gaat lukken. We denken dat het kan. En we zetten er nu alles op in om tot dat uiteindelijke doel te komen.
11: Mm-hmm.
12: Of het gaat lukken, dat weten we nog niet zeker.
11: En waar zit dan jouw grootste twijfel?
12: Als we nooit beginnen, dan
11: komen we er sowieso nooit. Nee.
12: Het is de vraag of we het zo klein genoeg krijgen. Of het klein genoeg krijgen om het implanteerbaar te maken.
11: Ah, gewoon echt even klein als een echte nier. Hoe groot is een nier eigenlijk?
12: Ja, dat gaat denk ik niet lukken. Zo klein als een echte nier.
11: Hoe groot is een nier?
12: En zo groot als een vuist ongeveer.
11: Een vuist. Ja, dan moet je dan behoorlijk wat tools instoppen.
12: Ja, dat gaat niet lukken. Het moet in ieder geval kleiner dan een kilo zijn. Misschien wel kleiner dan 600 gram.
11: Mm-hmm.
12: Of misschien de max. Nou, dat moeten we nog bepalen. En dat moeten we ook samen met patiënten bekijken. Met hoe groot mag het apparaat worden?
11: Ja.
12: Wat kunnen we nog aansluiten op de vaten? Ja, dus het is de vraag of het gaat lukken.
11: Maar mensen moeten hoop hebben.
12: Maar alle bouwblokken die we ontwikkelen hebben hopelijk ook al een functie voor patiënten.
11: Ja. Dat is een hele mooie, hoopvolle boodschap natuurlijk. Jasper, tot slot. Iemand die nu 3 keer per week gewoon in het ziekenhuis aan de dialyse zit. Wat zeg jij tegen iemand? Hoe kan je iemand nog hoop geven?
13: Ik denk dat de hoop voor deze groep patiënten niet moet zitten in het krijgen van een biohybride nier. Daar is het op dit moment nog veel te ver weg voor. De hoop zit voor deze mensen in dat we werken aan oplossingen om die dialysebehandeling dichter bij patiënten te brengen. Zoveel mogelijk uit het ziekenhuis, waar dat kan. De hoop zit er in het feit dat we hier in Nederland een hele uitstekende kennisbasis hebben. We hebben een heel goed onderzoeksveld. We hebben hele goede nefrologen, nierspecialisten in Nederland. En dat we niet op onze handen zitten om te werken aan oplossingen voor morgen. Nee. daar hebben misschien dialysepatiënten van nu niet zoveel aan. Maar ik denk dat voor hen is denk ik het belangrijkste uitzicht dat we proberen samen met de artsen en de verpleegkundigen en de ingenieurs technologieën te ontwikkelen om zeg maar dichter bij huis te kunnen dialyseren.
11: Mooie ontwikkelingen die gaande zijn. We gaan het zeker met jullie in de gaten houden. Veel succes daarmee en veel dank voor jullie uitleg. Karin Gerritsen, internist, nefroloog aan het UMC Utrecht. En Jasper Boomker, programmamanager nierfunctievervangende technologie bij de Nierstichting. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
3: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew. We kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen?
7: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Begint. ABN AMRO, mijn spiersom.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM gaat een man van 74 uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. De man knutselde filmpjes in elkaar van tientallen bekende Nederlanders, zoals Helene Hendricks en prinses Amalia. Uit onderzoek van de krant bleek dat de gepensioneerde man de spil was achter een site met zulke beelden. Bij een bowlingcentrum in Leeuwarden is vannacht een grote brand uitgebroken. Mensen in de buurt kregen een NL-alert om ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand komt veel rook vrij, die vanaf grote afstand is te zien. De brandweer denkt dat er niemand binnen was in het bowlingcentrum. In Moskou is een belangrijke olieraffinaderij beschadigd bij een droneaanval. Er vlogen honderden drones naar de Russische hoofdstad, waarvan er ruim 200 uit de lucht zijn gehaald. Dat zorgde wel voor schade in verschillende woonwijken. Er vielen ook 2 doden. In een andere plaats werd een appartement...
0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB.
7: Het Haagse Malieveld gisteren. Zeker 1 fotograaf werd onderuit geschopt. Anderen werden geïntimideerd, bekogeld en uitgescholden. Ook gaan er beelden rond van een fotograaf die door een actie van de politie in het water belandt. En president Trump is eerder teruggekomen van een weekend op Camp David, het presidentiële buitenverblijf. Het Witte Huis wil niet zeggen waarom, maar het zou volgens Amerikaanse media komen door nieuwe onrust in het Midden-Oosten. De Houthis in Jemen zeiden aanvallen te hebben uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyad. Het weer van Weer Online? Vanmorgen in het zuiden nog wat regen, op andere plaatsen kan de zon zich laten zien. Vanmiddag kan ook plaatselijk een bui vallen, het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
8: Leden van de Staten-Generaal. Essentieel voor een sterke economie is een arbeidsmarkt die daar goed op aansluit. Het kabinet komt onder andere met een nieuwe zelfstandigenwet die ZZP'ers de ruimte geeft om te ondernemen, maar schijnzelfstandigheid tegengaat. De arbeidsmarkt van morgen vraagt daarnaast om het aantrekken, opleiden en vasthouden van toptalent in cruciale sectoren als AI, digitalisering, energie en biotechnologie.
9: Ja, dat was hem. Gisteren, derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. Wat houdt de voorgestelde begroting van ons minderheidskabinet allemaal in? Voor werkend en werkgevend Nederland. En waar beter dan bij BNR at Work dat we dit kunnen bespreken. Ik ben Nigaio Wijn en naast mij de BNR-expert op het gebied van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie Arjan Elbers. En vandaag praten we hierover met Wim Davidsen, arbeidsmarktstratege en econoom. En Hans van de Heuvel, voorzitter van vakbond CNV. Hans, jij zat daar gisteren, jij hebt deze speech gehoord. Vertel eens, hoe was het daar?
10: Ja, je merkte dat iedereen ook wel toch een beetje anders luistert. Hè? Als je normaal naar een troonrede luistert. Dit is, ik heb dat me laten vertellen door een parlementair historicus. Het eerste kabinet sinds Thorbecke dat demissionair in de zin van geen meerderheid hebbend, ja, moet ik dan goed zeggen, de verkiezingen ingaat. Of het debat vandaag in is gegaan. Ja. En dan luister je toch naar zo'n troonrede met, nou, dat wordt dan wel allemaal gezegd. Waar gaat dat ook allemaal gebeuren?
11: Lukt niet. Lukt niet.
10: Met wie dan? En hoezo dan? En wanneer dan?
9: Dus je hebt sceptisch daar zitten luisteren, nou, in het zaaltje.
10: Je merkte ook dat er was natuurlijk ook echt wel rekening gehouden in het schrijven van de troonrede met zoveel mogelijk handreikingen te doen. En op een gegeven moment ging de troonrede ook wel een beetje naar de sfeer van wereldvrede en liefde met elkaar.
9: Jeetje.
10: En, heel hoog over.
9: Hield je het droog?
10: Nou, ik

0: schoot wel vol op.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dat snap je wel. Ja. En, nee, maar dat ik met alle respect natuurlijk, dat is natuurlijk dit jaar wel uniek.
1: Ja. We praten er zo over verder. Arjan, kun jij eerst even op een rijtje zetten welke plannen voor de arbeidsmarkten allemaal in het koffertje van de minister van Financiën, Eelco Heijnen, zaten?
2: Ja, dat doe ik in snel tempo. Verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Eerder had het kabinet natuurlijk het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Dat gaat nu niet door. Kost de staat wel zo'n 2,8 miljard euro per jaar. Ook een bezuiniging op uitkering is van de baan. Het maximumbedrag dat je kan krijgen zou eerst met 20% omlaag gaan. Dat gaat niet door. De WW wordt verkort van 2 jaar naar 1 jaar, maar deze regeling is wel uitgesteld en gaat nu pas in 2029, als het aan het kabinet ligt. De belasting voor hogere inkomens wordt verhoogd. De arbeidskorting wordt verhoogd naar 173 euro. De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog van 23 naar 25 cent per kilometer. Er komt een nieuwe zelfstandige wet en werkgevers gaan meer betalen voor mensen met een leaseauto. En nog wat dingen meer.
3: Mika Jovijnen en Arjan Elbers.
1: Bij ons Wim Davidsen, arbeidsmarktstrateeg en econoom, en Hans van der Heuvel, voorzitter CNV. Wim, laten we even kijken naar de plannen. En dan met name op werk, werkgevers en werknemers. Hè, daar zijn wij van. Mm-hmm. Wat vind je ervan, Wim?
4: Ja, ik vind het een enorm gepuzzel. Beetje minnetje, beetje plusje. Er zit niet echt een grote visie achter. En zeker geen future-proof beeld van wat hebben we nodig over 3, 5, 10, 20 jaar. Ja. Dit is een beetje meer van dit en een beetje minder van dat. En het is niet echt de arbeidsmarkt sturen, vergroten, optimaliseren, future-proof maken. Dat heb ik allemaal niet gehoord.
1: Okay.
4: Ook niet in de weken hiervoor.
1: Nee.
4: Het gaat over, ik krijg iets minder. Nee, dat wil ik niet. Ja. Jij krijgt iets meer. Oh, prima.
1: Okay. Je mist visie dus.
4: Ja.
1: Hans, de vakbonden die waren al niet blij met de plannen. Maar heb jij wel een lichtpuntje gezien of gehoord?
0: Nou, er zijn wel wat stappen gezet waar wij van dachten. Nou, het is ook wel mooi dat het kabinet nou boter bij de vis doet. Dus we hadden natuurlijk al de kritiek op die AOW-leeftijd, omdat het pensioenakkoord doorkruiste.
1: Ja.
0: Nou, die is nu ook daadwerkelijk van tafel gehaald. Er is ook voor betaald, zou ik maar zeggen, in de rijksbegroting. Hetzelfde is inderdaad, je haalde dat ook al aan met het maximum dagloon gebeurd. Daar zijn wij ook tevreden mee. Maar we weten natuurlijk ook allemaal dat de bottleneck is de WW en de WIA. Dat daar de bezuinigingen toch op doorgaan. Ja, 12 maanden later. Maar goed.
1: Hetzelfde verhaal.
0: Ja, over 12 maanden slecht nieuws. Ja, dat word ik op zich niet heel warm van. En dat blijft wel een heel klein beetje de grote zoektocht. En ja, weet je, wordt naast me gezegd van ja, een visie op. Kijk, in de politiek, dat is nou de essentie ook van politiek leven, heel veel verschillende visies op.
1: Ja.
0: Vrijwel alles wat je maar kunt verzinnen. Juist ook op de arbeidsmarkt. En je ziet dat dit kabinet heeft een openingsbod gedaan. Daar is weer wat van afgegaan. Er is wel wat overeind gebleven. Er is weer wat bijgeschaafd. Maar eigenlijk is het een permanent zoeken ook vanuit dit kabinet waar ze naartoe moeten gaan. Omdat ze eigenlijk ook geen meerderheid hebben.
1: Mm-hmm.
0: En dus of over links of over rechts. En waar ze in vastlopen is dat natuurlijk heel telkens de hand wordt uitgestoken naar beide kanten. En nou, op weg hier naartoe heb ik ook nog even wat flarden van de Prinsjesdag, van het debat, de algemene politieke beschouwing, inderdaad gehoord. Ja, wat je daar ook ziet is dat, ik geloof dat ook Eerdmans dat heel duidelijk ook zei. Ja, je kunt Klaver en mij natuurlijk best een paar uur in een hok stoppen. En ja, dan komen we daarna naar buiten met een hele hoge rekening. En heel veel over en weer, volgens eigen gevoel, doorgeplikte ballonnetjes.
1: Ja.
0: Maar we zijn er dan nog steeds niet uit, want we hebben fundamenteel andere visies op heel veel zaken. Te beginnen ook overigens op de arbeidsmarkt.
1: Snap ik. En dat gaat even over de verdeeldheid en over de aanpak. Wim, jij gaf net al aan, ja, allerlei kleine stapjes naar links en naar rechts. Zijn er punten die je wel begrijpt? Dus als je even kijkt naar wat betekent dit voor werkgevers, werknemers, en je kijkt hiernaar, wat begrijp je wel?
4: Nou, er wordt bijvoorbeeld gesproken over 75.000 Nieuwlanders die toch eens een keer op die arbeidsmarkt moeten kunnen komen. Als je binnenkomt in Nederland, dat je niet zo lang mogelijk van die arbeidsmarkt wordt geweerd, maar juist zo snel mogelijk erop kan.
1: Mm-hmm.
4: Ja, op een superkrappe arbeidsmarkt die alleen maar krapper gaat worden vanwege de vergrijzing, zijn dat soort nieuwe toetreders super interessant, super belangrijk. Nou, ik begrijp dat de klacht van de werkgevers is, dat wordt dan weer niet gefaciliteerd.
1: Hans, jij wilde reageren?
0: Ja, wat daar lastig in is, want het is best ingewikkeld. Want je komt al met heel ingewikkelde vragen als diploma-equivalentie, om maar eens wat te zeggen.
1: Ja.
0: Dus het diploma in het ene land, dan mag je in Nederland niet per se direct mee ook aan een auto sleutelen of nog spannender aan een mens in het ziekenhuis.
1: Ja.
0: Dus daar moet je natuurlijk ook goed kijken, wat mag hier dan in Nederland wel?
1: Wat vind jij van dat plan?
0: Ja, ik vind het wel goed. Tuurlijk. Is voor werkgevers, is voor de mensen zelf ook veel beter om aan het werk te zijn. Over de linie genomen, is het goed om aan het werk te zijn.
4: Dat is integreren.
0: Gelukkig, hè? Ja. Dus ik denk dat dat goed
4: absoluut.
0: Is.
4: Ja. Werk is goed voor iedereen, of voor bijna iedereen. Mm-hmm. We werken met ongelooflijk veel mensen in Nederland. Er zijn er inmiddels bijna 10 miljoen. En over de participatie en mensen zo lang mogelijk aan de slag helpen en zoveel mogelijk uren, niet per week, maar in hun hele leven laten werken. Ja. Daar ging het ook wel een beetje over, maar daar zou het nog veel meer over moeten gaan. Hè. Je ziet dat één groep, 65-plussers, daarvan werkt nu 23%. Althans, die zijn bruto bereid om te werken. Dus niet, ze werken niet allemaal, maar... En dat groeit. Dat is dus ongeveer 10 punten meer dan 10 jaar geleden. Super interessant, maar dat is wel een groep die qua bruto arbeidsparticipatie nog kan groeien. Nou, eigenlijk het enige potentieel, buiten wat er nu al werkt in Nederland. Ja, en daar gaat het niet over. Hoe kunnen we nou die mensen langer laten doorwerken? Onder welke condities? Wat doen we daarvoor? Wat is er voor nodig?
0: Ja, en niet gehoord. Ja, en willen we het? Dat is natuurlijk ook een echte politieke vraag.
4: Maar die mensen willen het wel, Hans.
0: Ja, als mensen het willen, dan moeten ze vrij zijn. Maar we hebben natuurlijk heel veel vragen in Nederland waarvan je ziet, wat wij ook heel erg bijvoorbeeld in onze achterbanden merken. Mensen die, want je ziet een beetje, het kabinet vraagt natuurlijk heel veel van mensen. Dus ze moeten werken, liefst fulltime.
1: Productiever.
0: Ze moeten productiever werken. Ja. Ze moeten, als het even lukt, luizenmoeder, vader, oppasvader, moeder zijn. Ze
1: beetje mantelzorgen.
0: Mantelzorgen voor hun ouders die een beetje aan het sukkelen zijn. Ze moeten bij de bingoavond meehelpen, zodat de vereniging blijft draaien. Ze moeten de stoep nog schoffelen, want dat doet de gemeente echt niet meer zelf. Ja, ik weet niet hoeveel uren jij in een dag hebt, maar het stopt een keer.
1: Maar waar zou jij dan keuzes maken? Even ook kijkend naar werkgevend, werknemend Nederland. Waar zit voor jou de essentie dan? Nou, want ik snap dit beklag, maar ja, en dan?
0: Nee, beklag, het is een constatering. En die constatering die leidt ertoe dat in ieder geval voor ons geldt dat arbeidsparticipatie, dus mensen mee laten doen voor die dat willen, dat heel belangrijk is. Maar dat dat voor ons niet de enige maatstaf is. Hè. We zijn geen verzamelde economen die zoveel mogelijk mensen aan het werk willen hebben. Mm-hmm. Het gaat om wezenlijkere, diepere vragen in het leven. Waar word je gelukkig van? In welke balans vind je dat goed? Daar hoort zelfontwikkeling, zelfontplooiing bij. Zorg voor anderen, daar hoort ook werk bij. Want ook dat is bewezen dat je daar inherent gelukkiger wordt. Zeker. Als je aan het werk bent. Maar het is niet zo dat we bereiken niet de volledige staat van geluk als we allemaal 40 uur in de week werken. Nee. Dan zijn er nog wel wat vragen open.
4: Je ziet in de langjarige ontwikkeling van de gewerkte uren in Nederland, dat krimpt. We krimpen, we werken minder uren per week. En sinds corona is daar weer eens een hap uitgenomen. Want we hebben ontdekt, het leven is inderdaad heel veel meer dan werken. En we leven niet om te werken, we werken om te leven. En dat werk moet dan ook nog eens engaging zijn, zodat we ons kunnen ontplooien en ons kunnen ontwikkelen.
1: Purpose, toch?
4: Je wil purpose, je wil faciliteiten, je wil inspiratie. Dat wil je allemaal. Ja. En dat krijgen we heel weinig. Daarom hebben we ook mentale problemen. Neemt het ziekteverzuim toe, neemt het verloop toe. We hebben ongelooflijk veel lekken in de badkuip van onze arbeidsmarkt. En er is niet of nauwelijks over gesproken. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nou, dat zijn tot nu toe twee duidelijke constateringen die we van jullie kant horen. Maar wat heeft de arbeidsmarkt dan nodig van het kabinet? Kom eens met ideeën, plannen, dat vanuit Hans, vanuit jouw visie, en Wim, vanuit jouw visie, van nou, zo kunnen we het beter doen of anders doen. Hoe zouden jullie dat aanpakken?
4: Ja, ik zou denken, ga op zoek naar de lekken in de arbeidsmarkt. Niet iedereen, sterker nog, bijna niemand wil 40 uur in de week werken. Inmiddels werkt nog ongeveer 51% fulltime. En fulltime betekent 36 uur of meer. Dus dat doen we gewoon niet. 40 uur in de week willen we ook helemaal niet. Maar wat doen we niet en zouden we wel willen? We zijn te vaak ziek, we zijn te vaak, we lopen te makkelijk weg. Employee engagement is laag. De arbeidsparticipatie onder vrouwen tussen 35 en 55 valt ineens naar beneden. Dat heeft met privé dingen te maken. Het ziekteverzuim onder die doelgroep is ook relatief hoog. Daar moeten we het over gaan hebben. Dat moeten we uitzoeken. Wat belemmert mensen om niet zoveel mogelijk te werken, maar wel zo goed mogelijk te werken. En we hebben ze allemaal nodig.
1: En we hebben het er nu over. Arjan, hoe kijk jij dat tegenaan als zin van, want ik snap het, hè, de constatering, we zien dit, we zien dat, we zien zus, maar wat gaan we doen?
2: Wat ik weet van Wim is, wat jij terecht zegt, Wim, en dat hoorde ik ook Jeroen Tiel vandaag op LinkedIn vertellen van de Randstad. Dus joh, we missen gewoon een arbeidsbegroting. Dus het is een heel financieel document uiteraard, hè, waar naar werkgevers en kosten en fiscale wet en regelgeving. Maar wat heeft Nederland nou nodig als het echt gaat om zorg, om defensie, om techniek, om alles wat er omheen zit? Gewoon die arbeidsbegroting. Matthijs Bouwman Kamman, heb ik dat ook al zo het horen zeggen. Waarom maken we die niet? Moeten we het zelf niet doen? Ja. Die missen ik ook. Ja. Van jongens, leg dat nou eens op die hele productiviteit, dat mensen met de goede dingen bezig zijn. En dan raak je ook onderwijs aan.
4: En dat is natuurlijk echt wel een ingewikkeld. Hè? Want dan krijg je toch wel de links-recht discussie. Wat moeten we meer, wat moeten we minder in Nederland de komende jaren en decennia? Mm. We hebben nu al heel veel overheid. Dat is de sterkste groeier qua werkgelegenheid de afgelopen 4-5 jaar. De publieke sector is bijna de enige sector die nog aan de arbeidsmarkt trekt. Dus die vergroot ook de krapte op de arbeidsmarkt. Ja, het is tijd, zeker in deze periode met geopolitiek en AI en andere nieuwe technologieën. Er is behoefte aan, en dat is geen fijne, creatieve destructie. We moeten dingen gaan afbouwen om nieuwe dingen te kunnen opbouwen. En daar heb je wel visie en gesprekken voor nodig. Daar zou de politiek, wat mij betreft, heel erg over mogen debatteren.
1: Wat vind jij daarvan, Hans?
0: Nou, deels is dat waar.
1: Dus destructie?
0: Ja, mijn zorg zit hem eerlijk gezegd meer in dat op dit moment willen wij heel veel dingen weer opstarten. Maar we hebben natuurlijk helemaal niet helder. En dat is ook een moeilijke vraag. Van wat willen we dan niet meer? In alle eerlijkheid wordt het enorme trekken aan van defensie nu. We groeien ook in de defensie. En dat is denk ik politiek niet onverstandig om daarop te investeren. Maar bijvoorbeeld als je die cijfers weer volgt, wat de groei van defensie komt voor een heel groot deel uit de publieke sector. Dus dan creëer je op een andere plek in de publieke sector, creëer je weer een probleem aan een tekort. Waar we ook wat spastisch over doen, vind ik, daar word ik wel een beetje moe van, ook in discussies bijvoorbeeld, van we gaan naar de 1 miljoen mensen in de VIA. Maar dan denk ik bij mezelf, en daar worden jaren 80 erbij gehad. Hè. Maar je moet toch eventjes, voor mensen die van cijfers houden, pakt u even de cijfers erbij, hoe de arbeidsmarkt en het aantal mensen dat werkt in de jaren 80, het hoeveel dat er waren, en hoeveel het er nu zijn. Ja, dan is natuurlijk het getal waar we nu naartoe steven, is wel een heel ander getal dan waar we in de jaren 80 naartoe steven. Maar er wordt een equivalent getrokken alsof we precies weer terug zijn in de jaren 80. Dus wordt ook altijd, mensen zeggen, ja, daar zitten ook veel meer oude mensen in de VIA. Of er zitten heel veel vrouwen begin 30 in de VIA. En dan denk ik, ja, dat had ik je wel kunnen voorspellen. Want dat is precies die groep die 30 jaar geleden achterbleef op de arbeidsmarkt, dat we van Wim net al uitschetsten. Ja. Die zijn allemaal actiever geworden in behoorlijke percentages. Dan is het op zich wel te verwachten dat die groep ook in de VIA-cijfers ook weer zichtbaar is als een groeier.
4: Want, zeker in dat drukke leven.
0: Precies, en vaak ook nog juist omdat veel van die mensen actief zijn in de sectoren waarvan we weten dat die een notoire zwaar werkdruk hebben, zoals de zorg, het onderwijs, de politie. Dat zijn allemaal geen banen in rustiek bestaan. Dus ja, dan is het allemaal wel verklaarbaar. En wat mij dan wel eens verbaast, is de constateringen van politici en ook in de media.
2: De verwondering.
0: Hoe kan dit allemaal?
1: Maar Hans, je geeft net aan van het is dus zaak om ook te kijken waar we dan op inzetten en wat voor keuzes we maken, want we kunnen niet alles tegelijk. Waar zou jij dan keuzes op maken en hoe zouden die keuzes in ieder geval vorm krijgen?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is om eerst terug te gaan naar een paar vragen. Als je even dan begint bij de publieke sector, heel goed kijken waar zijn de zaken die je als overheid in de benen wil houden, waarvan je zegt dat is voor ons nu op dit moment cruciaal.
1: Wat zou je ze adviseren? Ja. Wat zijn jouw zaken die in de benen blijven?
0: Ik vind het cruciaal dat je investeert in onderwijs, in zorg, in de politie, dus echt in de harde basis van de overheid. Daarvan zou ik zeggen, daar moet je op investeren. Tegelijkertijd zijn dat ook sectoren waar zeker in de zorg je een ongelofelijke regeldruk hebt, dus daar moet je niet alleen gaan zitten trekken aan het aantal mensen dat binnenkomt, maar ook even kijken als die mensen binnen zijn, zijn ze dan nog met de goede dingen bezig? Namelijk aan het bed voor de patiënt met de mens? Mm-hmm. Of zijn ze bezig met systemen te vullen? In dat opzicht hoop ik altijd maar dat AI leuke dingen gaat opleveren voor ons allen. En daarna aan de private kant merk je dat er ook, en dat vind ik altijd moeilijke discussies in alle eerlijkheid, leg ik ook maar op tafel, er wordt met een zekere aplomb worden soms wel eens sectoren afgeschreven dat ik denk, nou, dat weet ik allemaal niet hoor.
1: Dus wat bedoel je? Welke sectoren?
0: Bijvoorbeeld met landbouw heb je dat een tijdje gehad. Hè? Dat werd gezegd, nou, landbouw, dat was ooit leuk dat was, maar dat hoeft niet meer. Een beetje groene weide, dus misschien een AI-koe voor de sier, maar dat hoeft in het echt allemaal niet meer. Nou ja, weet je, dan schrijf je een behoorlijk percentage.
2: Mega grote industrie.
0: Ja. Nou, dan schrijf je een heel groot deel van het percentage van werkgelegenheid, van economie af. Dat is ook een tijdje gezegd over Tata Steel. Het is een tijdje gezegd over bijvoorbeeld alles wat in Camelot gebeurt.
1: Dus dat is iets waarvan je zegt, dat moeten we voorzichtig mee zijn.
0: Nou, wat vaak gebeurt dan is dat mensen zeggen, ja, dat is maar 3-4%. Ja, maar als je dat 5 keer zegt, dan heb je 5 keer 3%, dan ben je 15% van je economie aan het krimpen. Leek mij een reden tot crisis als het zover is.
1: En dan heb je het over van dingen waar je voorzichtig mee bent. Je hebt het over een aantal sectoren waar je zegt, daar volop inzetten. Wat zou je laten vallen? Waarvan zeg jij dan van, nou, en dat laat dat maar varen, dat lossen we ooit wel op. Want ik snap wat je zegt, zorg en politie. En dan zeg je, de landbouw moeten we voorzichtig mee zijn. Maar wat zou je laten?
0: Nou, je ziet dat er natuurlijk al automatisch een verschuiving plaatsvindt op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat gaat, weet je, daar hoeven wij. Ik weet ook niet, ik ben benieuwd hoe jij dat tegenaan kijkt. Voor mij hoeft daar geen communistisch decreet van boven te komen.
1: Nee,
0: dat de opperste Sovjet besloten heeft dat we hiermee stoppen. Voor mij hoeft dat niet, hoor.
4: Nee, helemaal mee eens. Je ziet de arbeidsmarkt ongelooflijk verschuiven en bewegen. Als je over de 3 of 4 of 5 decennia kijkt, dan lijkt de economie niks meer op wat die toen was. Maar wat wij nodig hebben is wel een visie op het ecosysteem dat we hier willen hebben. Minder landbouw, minder districenters. Ik heb geen idee. Wat willen we veiligstellen en waar willen we floreren? Ja. Dat vergt visie.
2: Ja, en ik wil het haakje wel slaan. Daarom riep ik net ook het onderwijs. Van, er is een pact worden gemaakt over kansrijke beroepen opleiden. Ja. En die mis ik nog steeds. Zeker in het beroepsonderwijs. Er wordt echt nog opgeleid voor de meest bijzondere opleidingen. En denk jongens, kijk nou ook gewoon even waar die markt serieus behoefte aan heeft. Ja. En dat hoeft niet helemaal tot in de punt en de komma uitgewerkt te zijn. Alleen streep nou eens gewoon door wat gewoon echt nergens naartoe gaat.
0: Maar misschien ook, wij specialiseren door ook in het onderwijs. Hè. Dus wat je ziet, in verschillende andere landen heb je veel meer breed onderwijs. Ja. Hè. Dus in sommige
2: beroepen moet je heel veel erg te smal.
0: Ja. Maar je moet natuurlijk focussen voor bepaalde beroepen. Hè, want het is wel fijn dat je er heel veel van weet en heel veel tijd aan hebt besteed. Maar voor heel veel beroepen is het eigenlijk veel beter als je een veel breder pakket hebt. Dan ben je ook veel wendbaarder, veel flexibeler om te kunnen draaien. En daar zit ook wel een probleem in de onderwijsstructuur. Dat wij zijn eigenlijk zo'n beetje na 2 VMBO... zijn wij eigenlijk mensen al aan het trechteren.
1: Ja. Wim, de vakbonden zijn ineens weer terug van weg geweest. Ze zijn weer relevant. Ja. Stakingen, noem maar op. Wat vind je hiervan? Er staat er een naast
4: je. Ik vind het volstrekt logisch en begrijpelijk. Ja. Want we hebben al heel lang een krappe arbeidsmarkt. En die gaat ook niet meer weg voorlopig. Ondanks alle mogelijke beloften of dreigementen van AI. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich nu realiseren, oh, maar wacht even, ik heb een lang verlanglijstje en niemand luistert er. Ik krijg niet echt de mogelijkheden waarvan ik denk dat ik die zou moeten krijgen. Ik kan me hier niet ontplooien, dat vind ik een hele belangrijke. Ik voel me niet betrokken, ik ben niet bevlogen en geïnspireerd. Vakbond, help! En of die vakbond nou van links of van rechts komt, maar ik vind het heel logisch dat die nu weer terugkomt.
1: Wat vind je daar zelf van, Hans? Je zit daar middenin.
0: Ja, je merkt eigenlijk een paar dingen. Dus, klopt.
2: Ik vind het wel relevant, zegt Hans, denk ik.
0: Ja, ik vind het zelf heel matig. Maar
1: je mag kritisch zijn op jezelf.
0: Ja, nou, 3 dingen waarvan ik denk, kijk, die cao's, wij sluiten 100 cao's elk jaar. Dat is iets wat we de afgelopen jaren ook hebben gedaan en wat voor heel veel mensen toch onderaan de streep heel veel verschil heeft gemaakt elk jaar weer. 2, wat je echt ziet waar wij met elkaar veel meer mee bezig zijn, ook bij de vakbond, heel veel met leden, is loopbaanbegeleiding. Mm-hmm. Dus wij zijn ook veel meer een partner voor mensen, niet alleen als het moeilijk is en als je een conflict hebt, maar juist ook van waar word je gelukkig van, waar kun je jezelf nog ontplooien, waar kun je beter worden. Nou, dat is ook een veel positievere agenda waar heel veel mensen ook behoefte aan hebben. En 3 is natuurlijk nu de behoefte, of de agenda waar het nu heel erg over gaat, is natuurlijk ook dat steeds meer mensen zich weer hernieuwd realiseren dat verschil tussen je bruto en netto loon, dat dat ergens naartoe gaat. En dat iets is wat je mede met je werkgever zelf ook inlegt. En dat bedragen zijn waarbij het ook niet een gunst is dat de overheid zo af en toe naar je omkijkt als ze tegen zit bij werkloosheid of ziekte, maar dat je er zelf aan mee hebt betaald, mee hebt gespaard. En dat je dus ook rechten hebt. Dat je niet een soort van de politiek beslist over uw wacht, maar even wat eruit komt. Je hebt je zelf voor betaald, heb je zelf voor ingelegd.
1: Het is van jou.
0: Mede-eigenaarschap, dus mede-eigenaarschap met werkgevers, de werknemers, met de overheid, met z'n 3. En dat zijn we echt totaal uit beeld geraakt. We zijn eigenlijk heel erg verstatelijkt. En daar is nu het probleem ook ontstaan. Alles ligt op het bordje van de overheid. Ik heb daar weinig vertrouwen in. Ik denk dat het veel beter is als we dat weer veel meer met elkaar gaan doen.
1: Hans, dankjewel voor dit fijne gesprek. Wim, jij ook bedankt. Wim Davidsen, arbeidsmarktstratege en econoom. Hans van den Heuvel, voorzitter van CNV. Er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar. Dit keer spraken we met psychiater Jim van Os. Ja, dat was een bijzonder gesprek, hè? Hoe hij van liefdesverdriet zichzelf heeft ontplooit.
2: En er zat een waanzinnige link met het onderwerp wat we net besproken hebben. Dat was destructie.
1: Oh ja.
2: Dus eerst het oude systeem afbreken om weer helemaal opnieuw op te bouwen over hoe er wordt gekeken naar psychische gezondheid.
1: Ja, Jim had het erover dat er chaos aankomt. Dus Wim en Hans, beware. Ja,
0: dat is ook goed voor zijn beroepsgroep, hè? Dus, Heel veel komt.
1: Ja, hij schuwt de discussie niet en durft zelfs soms stevig stelling te nemen.
5: Schizofrenie bestaat niet. Het is een menselijke gevoeligheid die zeker uit de hand kan lopen. Maar laten we er anders over praten. En door het zo te poneren krijg je heel veel reacties.
2: Tuurlijk, dan krijg je aandacht.
5: Ja. Ja. En ik kreeg er flink van langs van mijn collega's. Ik werd met de grond gelijk gemaakt, alle kranten. Maar goed, daar schep ik dan ook weer raar genoeg en zeker genoeg in.
1: Oh ja?
5: Dat vind ik leuk om te zien dat daar dan... Want consensus vind ik geen goed middel. Ik vind debat, waarheidsvinding via extreme discussies, vind ik veel beter.
1: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je, net zoals Arjan en ik en de rest van de wereld, geen genoeg van krijgen? Ga dan direct naar onze socials, LinkedIn, TikTok. We zijn overal. En praat mee over deze onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Report app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
2: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
5: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
7: Unbelievable.
8: Unique. Oh, yes.
7: Incredible.
9: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
10: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
9: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
10: Ja, praten over tech.
9: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
10: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
11: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden is weer opgelaaid. Er komt ook weer veel rook vrij die vanaf grote afstand is te zien. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. De brand ontstond vannacht rond 4 uur. De oorzaak is niet bekend. Er was niemand binnen toen de brand uitbrak. Een gepensioneerde man uit Noord-Holland moet voor de rechter komen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. Hij maakte video's met hoofden van BN'ers zoals Helene Hendricks en Ellie Lust en runde een website waarop die beelden werden gedeeld. Het onderzoek naar de site duurde ruim een jaar. In Kiev zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een Russische droneaanval, onder wie een moeder en haar zoontje. Oekraïne heeft ook drones op Moskou afgestuurd. Daar werd onder meer een belangrijke olieraffinaderij geraakt en vielen 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. President Trump is eerder teruggekomen van een weekend op Camp David, het presidentiële buitenverblijf. Het Witte Huis wil niet zeggen waarom, maar het zou volgens Amerikaanse media komen door nieuwe onrust in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk omdat de Houthis in Jemen aanval hebben uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh. En de beveiliging van het Louvre in Parijs is gisteren opnieuw in verlegenheid gebracht. 2 Duitsers hebben met plakband hun eigen schilderijen opgehangen, vlakbij de Mona Lisa. Tegen de beveiliging zeiden ze dat het een grap was, maar die kon er niet om lachen. Vorig jaar werd voor vele miljoenen aan juwelen gestolen in het Louvre. Het weer van Weer Online? In het zuiden kan vanmorgen nog plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag is er alleen in het binnenland nog kans op een spat regen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
14: MUZIEK
7: President Trump ziet AI als een race die Amerika moet winnen. Meer AI, meer datacenters en vooral niet afremmen met regels. Want, zegt Trump, het land dat de AI-race wint, wint alles.
8: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way. Because whoever wins, AI wins.
7: Alleen, precies op het moment dat Trump het gaspedaal intrapt, beginnen zelfs de CEO's van de grote AI-bedrijven op de rem te staan. Topmannen van OpenAI, Anthropic en Google waarschuwen voor de risico's en praten over strengere veiligheidsregels. En ook tegen die enorme datacenters groeit het verzet. Democraten en Republikeinen gebruiken het inmiddels in de campagne voor de midterms. Maar volgens Trump is kritiek op AI allemaal een hoax. Dit is aflevering 364 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit Washington D.C.
14: En ik ben Bernard Rommelburg vanuit de BNR-studio in Amsterdam onder het wakend oog van Janne en Michael. Jan, wat viel jou deze week op?
7: Ja, even heel wat anders voordat we met alle serieuze dingen beginnen. Er is nog een deeltje van de Amerikaanse cultuur dat nog wel populair is onder zowel democraten als republikeinen. En wat ik daarbij heel opvallend vind, dat deeltje van de Amerikaanse cultuur is ook nog populair onder Europeanen. Dat zie je niet zo vaak. Helemaal niet nu het toch allemaal best wel negatief is vaak rond Amerika. Maar de uitzondering is volgens mij countrymuziek. Heel populair op dit moment. En dan vooral dit liedje. She's from-

0: En Jan, wie horen we hier?
1: Ja, dit is Ella Langley en het nummer heet Choosing Texas. Nou, je hoort al allemaal Texaanse elementen er ook in. Zangeres uit Alabama, grappig genoeg. Het gaat dus over Texas. Zij komt uit Alabama, ook uit het zuiden. En dit nummer staat hier in Amerika al 22 weken op nummer 1. En dat is een evenaring van het record. En dat record, dat ken jij ook, dat was Mariah Carey met All I Want for Christmas. Ja. Die tijd zit er ook weer aan te komen.
2: Zo.
1: Ja, dus ja. Echt een enorme hit. En ik vind het grappig om te zien, want dit is dus daar een voorbeeld van dat country muziek populair is. Maar je ziet het in meer dingen. Er wordt gelinedanced hier in Washington. Ik heb het in New York ook gezien. Daar zag ik honky-tonk-avonden in Brooklyn. Ja. De plek waar alles wat hip is vandaan komt. Ze staat ook in Engeland op nummer 1, begreep ik. Toen zat ik te denken, hoe kan dat nou? En mijn theorie is als volgt. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik denk dat country muziek is heel breed geworden, want als je dit luistert, dit is gewoon een popliedje. Dat is niet meer Hank Williams op een gitaar, zullen we maar zeggen. Je hoort ook varianten met wat hip-hop-achtige kanten erin. Beyoncé heeft een country album gemaakt, dus het is echt breder geworden, country muziek. En ik denk dat dit ook even ontsnappen is uit al dat slechte nieuws in de wereld. Het klimaat, oorlogen, dat politieke gedoe constant. Gewoon weer een country liedje over een verloren liefde.
0: Ja, en dat is inderdaad een prachtig thema. En ook, ik herinner me nu plots, nu het zo zegt, de Tros, toen die nog maar net begon als radio, omhoog zat er nog niet eens tv, of misschien wel net. Dus ik zal maar zeggen, dat was eind van de jaren 60. Die hadden al een DJ die alleen maar country muziek draaide. Toen al. Dus het was altijd populair. En het schurkt natuurlijk enorm aan tegen het Nederlandse levenslied. Alleen in het algemeen is die countrymuziek, laat maar zeggen, in muzikaal opzicht zorgvuldiger geschreven, mooier gecomponeerd. Er zitten veel meer variaties in. Maar het thema van een levenslied, hè, dus praten over het persoonlijke leven en verdriet en liefde en kinderen en ouders. Ja, dat is een universeel thema. En Jan, in Nederland staat het nummer ook al 22 weken op nummer 1.
1: Dus, ah, kijk.
0: Dus dat is ook een record.
1: Ja, ja, en Luc die vertelde een paar weken geleden.
0: Het staat al 6 weken. Kijk. In de top 4 op plek 7. Dus ik sprak me hem niet kwalijk.
1: Ja, ja. Nee, voor de volledigheid. Voor wie meeschrijft. Maar Luc die had het er een paar weken geleden al over. Hè. Die was ook naar een of ander groot country concert geweest. Die zag het ook wel in Nederland gebeuren. Dus wel leuk hoor. Dat Amerika, dat blijft toch ook onweerstaanbaar op sommige vlakken.
0: Ja, en ik ben het met je eens. Het is heel goed om zo nou eens de uitzending te beginnen. Deze podcast. Het gaat heel vaak over gemopper. En dan gaat het over Trump en over verkiezingen. Gaan we direct ook allemaal doen natuurlijk. Want
1: komt ook al mensen.
0: Ja, we mopperen vrolijk mee. Daar gaat het niet om. Maar toch even op deze manier heerlijk start.
1: Ja, ja, ja, en voor de volledigheid, ik heb mijn Willie Nelson t-shirt aan. Dat kan je niet zien, maar Willie Nelson for President staat erop. Okay. Dus dat je dat even weet.
0: Nou ja, er komt ook een videoversie, hopen we, van deze podcast. Dus dan zien we je in volle glorie, Jan Postma.
1: Zeker, ja. Willie for President. Hey, en wat wilde jij bespreken, Bernard?
0: Ja, even over het Kennedy Center. Weet je waarschijnlijk nog meer van dan ik, maar gaat niet om. Maar dat een federale rechtbank in Washington, die heeft opnieuw gevonnist dat het wijzigen van de naam van dat instituut, want het is een culturele instelling, dat niet mag. Dus daar mag geen Trump bij. Die stond er eerst bij, die is er toen op gezag van een rechter weer afgehaald. Maar die zaak
1: tenminste, dat is gezegd, hè? Maar er staan nog steeds plastic zeilen hangen ervoor en stellages. Dus we kunnen nog steeds niet zien of dat echt zo is.
0: Nee, we weten niet of het zo is, maar de argumentatie is natuurlijk goed. Dit zou een kwestie zijn voor het parlement, voor het congres, dit soort dingen. Want dat heeft ook ooit de vergunning, zal ik maar zeggen, afgegeven voor de oprichting van dit culturele centrum. Het is gewoon een soort concertgebouw waar van alles nog wat gebeurt op het gebied van kunst. Moderne, oude, enzovoort. Heel mooi. Maar het bestuur van dat Kennedy Center, dat inmiddels helemaal bestaat uit door Trump benoemde mensen, gezegd, we sluiten het. Want het is niet meer veilig, het moet nodig worden opgeknapt. Er is een stuk plaveisel uit het plafond gevallen. Kortom, het is aan onderhoud toe. En nou ja, jij en ik kunnen dat niet controleren. Maar we hebben de indruk dat ze dat als een soort van argument gebruiken om terug te pesten. En dat is, tenminste, het is echt Trump om terug te pesten. Je doet het zoals ik het wil, of het gebeurt niet. Mm. En hij had al eerder gezegd, het moet 2 jaar dicht, moet helemaal worden opgeknapt. In ieder geval, ik weet waar het niet. Ben je daar recentelijk nog langs gelopen?
1: Ja, ik ben, even kijken hoor. Ja, eergisteren ben ik er langs gelopen, toen kwam ik er al niet meer in. Ik ben daarvoor, ik denk een maandje geleden, ben ik nog wel even naar binnen geweest. Want dan kan je naar die hoofdhal, je kan niet alle ruimtes bekijken, maar je kan wel gewoon naar binnen lopen. Het is echt ook, als het straks weer open is, een tip voor mensen. Het is echt wel een leuke plek om even te kijken. Ja. Beetje terug naar de 60s ook. Het is wel duidelijk dat er onderhoud nodig is. Daar heeft Trump gelijk in. Maar wat ik zag was verder gewoon een hele nette ruimte. Die inderdaad wel wat liefde kan gebruiken. Maar niet iets wat op instorten staat. En dat wordt nu wel gesuggereerd. En die plafondplaat die jij noemt, ik vond het heel opvallend. Dat werd gedeeld door de Trump-regering. En vervolgens waren er allerlei journalisten die zeiden, wij willen daar kijken, hoe zit dat dan? En dat mocht niet. Nee. En dan word je een beetje argwanend.
0: Ja. En het is mij van meet af aan een beetje een raadsel geweest waarom Trump dit hele project zo graag naar zich toe wilde trekken. En mijn vermoeden is dat hij dat wil omdat hij vond dat de onderscheidingen die daar door presidenten in het verleden zijn uitgereikt, want dat is een van de dingen die daar altijd gebeuren. Maar ook het soort artiesten dat daar kwam, dat was voor hem allemaal links.
1: Ja. Ja.
0: En het werd de hoogste tijd dat er zich een tijdje alleen maar rechtse muzici en kunstenaars zouden worden geëerd. Dat kan alleen maar als hij de touwtjes in handen neemt. Dus het is apart.
1: En we zitten dus nu echt op het punt, dit is gewoon chantage, toch? Eigenlijk wordt nu gezegd, als Trumps naam erop mag staan, dan kunnen we doorgaan met die renovatie. En Trump heeft ook is naar het Hoge Rechtshof gegaan en heeft gezegd, op het moment dat mijn naam daarop mag, dan gaan we door met het redden van de Kennedy Center. En ik zag nu een plaatje op Twitter voorbij gaan. Het is een echt plaatje, een echte foto. We weten alleen niet wat het betekent. Trump die zit in die Marine One helikopter en door het raam is die foto genomen. En dan zie je een groot papier waar hij naar kijkt. En daarop staat Kennedy Center en dan iets van het lijkt op demolition of demolished of zoiets. En daar wordt nu heel veel over gespeculeerd. Wat is Trump nou van plan?
0: Ja, en mag het en kan het?
1: Ja.
0: Wat we steeds zien, rechtbanken die zeggen, nee, iets mag wel of iets mag niet. En het maakt niet uit, hij trekt er niks van aan. Of hij stelt de hele omgeving of besturen of ga ze maar door voor voldongen feiten.
1: Ja.
0: He, dat heb je ook gezien met die
1: ballroom.
0: Die ballroom. Hij is gewoon gegaan. Uiteindelijk heeft hij voorlopig gelijk gekregen, trouwens. Maar ook als hij ongelijk gekregen had, dan zaten ze met een enorme bouwput. Dus het is echt confronterend.
1: Nou. Dit is een country liedje waard, Bernard.
0: Ja,
1: een treurig country liedje.
0: En vraag aan jou, Jan. Kun je dit oplossen met AI, al dit soort problemen?
1: Ja, denk als je dat Trump vraagt wel, hè?
0: Ja, want dat is natuurlijk een beetje het verhaal van de week.
1: Ja.
0: En je hebt een soort oorlog die is uitgebroken tussen de grote techbazen die met dat AI een beetje de voet op de rem hebben gezet en zeggen, jongens, moet een beetje uitkijken. He, dat dit niet uit de hand loopt en op een bepaald moment AI slimmer wordt dan wij zelf. Even in mijn woorden.
1: Ja, nee, dat is het wel.
0: En Trump zegt, hou ermee op, we moeten die kant op. Of sterker nog, we moeten dat enorm uitbreiden. Dus dat is een beetje wat er speelt. En de vraag is waarom.
1: Ja, het is een rare padstelling. Want nu komt dus uit Silicon Valley komen de waarschuwingen. Dat is meestal de plek die afgeremd moet worden. En die zeggen nu zelf, rem ons af. En wat jij zegt, dat is het gewoon helemaal. Ze zeggen van ja, het gaat op dit moment zo snel. AI wordt zo krachtiger. Wij kunnen eigenlijk met veiligheidsmaatregelen straks het tempo niet meer bijhouden. En dan zouden AI-systemen vaker zelfstandig dingen kunnen gaan doen die wij niet zo bedacht hadden. En dat is ook de afgelopen tijd gebeurd. Hè. Er zijn berichten naar buiten gekomen van AI-agents die dan op eigen houtje verder gaan met hacken en dingen onderzoeken dan de opdracht was. Dus daar zit echt wel een probleem in. En wat ik hier raar aan vind. Je ziet dat Amerikanen die voelen daar ook onrust bij. Heel veel aspecten van AI. Je ziet daar echt ook dat een campagnethema begint te worden. Dit is echt iets wat meespeelt in de verkiezingen. En Trump, de man die normaal gesproken toch degene is met de populistische neus, die precies weet wat er speelt onder de bevolking, die zegt nu, nee, we hoeven het helemaal niet af te remmen. We moeten juist door. Dus een hele gekke padstelling is dat.
0: Ja, je zegt het speelt wel degelijk in Amerika. Het begint nu ook een verkiezingsthema te worden. Geef eens een beetje achtergrond. Hoe denken de mensen erover? Hoe is het verdeeld? Zijn er meer Amerikanen voor of tegen? Waar zijn ze bang voor? Waarom wordt het een verkiezingsthema? Dat is ontzettend spannend. Want, nogmaals, die hele discussie die is overgewaaid. Eigenlijk de hele wereld over. En ook naar Nederland. Dus we leven enorm mee in deze kwestie. Ja. Sterre, ik sprak net toevallig met de redactie van het programma The Big Five. En als ik het goed begrijp, gaan die er een hele week aan besteden. Alleen maar aan dit onderwerp. Van alle mogelijke kanten belicht. Dus het is hier net zo'n ding. We hebben alleen geen verkiezingen, althans nog niet.
1: Nog niet, nee. Het is inderdaad, het is eigenlijk een universeel thema. Want dit speelt op dezelfde manier, denk ik, in Nederland als het in Amerika speelt en in heel veel andere landen. En ik denk wat je hier ziet, is wel dat er echt zorgen zijn. En dat is een beetje dubbel, want heel veel mensen gebruiken het ook. Ik zag wat cijfers voorbij komen dat iets van 60% van de Amerikanen gebruikt het wel eens, AI. Wij gebruiken het op de redactie ook wel. Ik gebruik het zelf ook. Het is een handige tool. Het kan je helpen. Je hebt ook het gevoel, met z'n allen, we willen die boot niet missen. Hè? Wat kan er allemaal? Ik wil weten hoe dat werkt. En tegelijkertijd, dat geldt dus voor heel veel Amerikanen, maar tegelijkertijd voelen zij ook wel van, wacht eens even, er zijn een paar dingen. Wat doet AI met onszelf? Pew, dat onderzoeksbureau, zegt dat ongeveer de helft van de Amerikanen zich meer zorgen maakt over AI dan dat ze er enthousiast over zijn. En dan gaat het vooral over minder menselijk contact. Omdat alles door schermpjes en door AI wordt vervangen. Het verlies van het creativiteit eigenlijk. AI kan de Sinterklaasgedichten in seconden voor je uitschrijven. Hè. Dat is het begin van iets, maar ook het einde van iets. Ja. En dan is er nog ook de angst waar dit uiteindelijk naartoe gaat. En dat is natuurlijk waar nu ook door die techbasis op wordt ingespeeld. Ik zag een peiling van Politico. 63% van de Amerikanen zegt dat AI op zijn minst een serieus risico kan vormen voor de mensheid. Dat is nogal wat natuurlijk. En tenslotte dan nog het hele concrete probleem. De datacenters die nodig zijn om al deze AI mogelijk te maken. Ik zag daar een peiling van bij de New York Times. 60% is tegen de bouw van nieuwe AI-datacenters. En dan zie je dat bij Democraten de weerstand het grootste is. Maar ook Republikeinen die zijn daar echt wel behoorlijk negatief over. Dus ze zien wel de voordelen van AI. En ik denk net als in Nederland, het wordt veel gebruikt. Maar als het dichter bij hunzelf komt, bij hun baan, bij hun eigen woonplaats, dat is ook echt een ding, dat gezoem van die datacenters, het waterverbruik, al die dingen, dan wordt de weerstand ook groter. Dus AI is gewoon controversieel, denk ik, op dit moment.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid, Trump is dus een enorme verdediger van AI. Die wil het echt heel graag en die wil ook die datacenters. Dus En ik vraag me af, als van weerskanten er zoveel verzet is, waarom doet hij dat dan? En waaruit dat verzet zich nou precies? Is het ook concreet, behalve in peilingen?
1: Ja, nou, je ziet dat er wel, er zijn veel protesten. En dat richt zich dan vooral op die datacenters. Dat is natuurlijk iets heel concreets. Als dat naast je huis wordt gebouwd. We hebben hier in de buurt, in Virginia, is de grootste concentratie van datacenters in Amerika. Nou, mensen zijn daar niet blij. Dat, van die enorme kolossen die daar staan, die zoomen. En nou, je kent het allemaal. Dus dat is wel de plek waar het protest het meeste zichtbaar is. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in Washington. Het huis heeft gisteren, geloof ik, gestemd over maatregelen rond datacenters. In de Senaat wordt gepraat over veiligheidsregels voor die AI-systemen. Dus eigenlijk waar de CEO's nu voor waarschuwen. En dat is wel echt een omslag. Want ik denk een paar maanden geleden, toen was het eigenlijk vooral Republikeinen, denk ik, die hoorden, die ook zeiden van, nou, we moeten dit gewoon doen. We moeten mee met de vaart der volkeren. En nu zie je ook de kritiek. En het komt van beide kanten. Er was woensdag een AI-evenement met critici hier in Washington. Dat heet, dat vind ik een mooie naam, de Pro-Human Assembly. Dat is een goede naam, hè?
2: Ja.
1: Pro-mensen. Ja. En daar gebeurde echt wel iets opvallends. Want allerlei sprekers natuurlijk, maar ook Bernie Sanders van links.
2: Ja.
1: Ja, en de socialist. En aan de andere kant, vrij dicht achter elkaar in het schema, Steve Bannon. De MAGA-hardliner, ja. Oud-Trump-confidant, en eigenlijk nog steeds een beetje. Deze mannen staan dus aan dezelfde kant. En ik denk aan dezelfde populistische kant, waar Trump dus op dit moment niet staat. En beide zeggen van ja, de macht moet niet bij die techbedrijven liggen. We moeten op de rem trappen. Waarbij Sanders dan heel duidelijk als socialist kijkt naar dit gaat ten koste van banen. Daar maak ik me zorgen over. En Bannon, die kijkt dan meer naar de macht van het bedrijfsleven en de elite. Dus verschillende invalshoeken, maar ze komen uiteindelijk op ongeveer hetzelfde uit.
0: Ja. Waarom, Jan, houdt Trump er zo aan vast?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk kijkt Trump naar het grote plaatje, denk ik. Op dit moment kan je zeggen dat er een wedloop gaande is. De twee belangrijkste AI-landen zijn Amerika en China. Trump denkt dat AI eigenlijk Amerika de kans geeft om ja, economisch nog meer de koploper te worden en weer ook de voorsprong te pakken. Waar de wereld nu aan het inlopen is op Amerika, kan het dan weer de voorloper zijn met AI dus. En hij ziet dat dus echt als een existentiële strijd met China. Dus als hij kritiek heeft, dan heeft hij het ook bijvoorbeeld over een samenswering die gaande is. En hij zegt dan dat die protesten die in Amerika er zijn, van die mensen die geen datacenter naast hun huis willen, hij zegt van nou, daar heeft China invloed gehad. Die hebben dit veroorzaakt. Dus eigenlijk zegt hij, dit is eigenlijk niet echt. En vandaar, dan komt hij uiteindelijk bij de conclusie, het is een hoax. Hij staat dus helemaal aan de andere kant. En ik denk, maar ja, ik ben benieuwd hoe jij dit ziet. Dit vind ik ook een beetje het denken van een dictator of van een absoluut leider die zegt, dit is het belang van het land en die kleine belangetjes van die mensen, daar ga ik even niet over nadenken.
0: Ja, dat is inderdaad zo. En bovendien, ik vind het interessantste aan jouw verhaal wat je vertelt over die bijeenkomst wat was het? Pro?
1: Ik dacht ja, pro-human.
0: Ja, we moeten eigenlijk die kreet even doorgeven aan de pro-mensen in de Tweede Kamer. Want het is een mooi kreet, vind ik.
1: Ja,
0: ik vind dat het meest tekenend dat je dus extremen, zoals de toch redelijk linkse Bernie Sanders en de echt uiterst rechtse Steve Bannon, allebei ziet pleiten tegen wat de president wil. En als hij dat negeert, ja, dat is inderdaad wel dictatoriaal. Maar de vraag is, we staan vlak aan de vooraan van de verkiezingen. Je zei al, het is echt een verkiezingsonderwerp. Dan kan het bijna niet anders dat het toch ook onder de Amerikanen, gewoon Amerikanen, een hoop losmaakt.
1: Ja, en ik zie hier verschillende dingen. Want ik vertelde al over die datacenter-protesten. Dat is wel heel zichtbaar. Daar gebeurt echt wat. Maar ik heb er toch een beetje een dubbel gevoel over. Want ik heb aan de ene kant denk ik, dit is echt een boosmaker. Hier komen heel veel dingen samen. Hè. Dit is ook, dit is heel populistisch. Dit is het volk tegen de elite uit Silicon Valley. Dit gaat over je eigen huis, je eigen baan, over de toekomst. Dit is echt een heel groot onderwerp wat heel veel mensen kan raken. Als je er in ieder geval mee bezig bent, dan heeft iedereen daar wel een vraagteken bij. En tegelijkertijd vraag ik me af, we zitten nog vrij kort voor de verkiezingen, maar ook nog ver te gaan. Of dit ook een groot onderwerp kan blijven, of dat dit uiteindelijk voor mensen nu toch nog een beetje te abstract is. En, we hebben het vaak over dat ene onderwerp wat superbelangrijk is, de portemonnee, dat dan toch belangrijker is. Wat denk jij?
0: Ik denk dat je gelijk hebt. Op dit moment, als nu de verkiezingen zouden zijn, zou het echt een topic zijn. Maar ik denk dat je best eens gelijk kan hebben dat tegen de tijd dat we echt bij die 3 november zijn, dat de mensen dit alweer een klein beetje zijn vergeten. En het zal ongetwijfeld wel worden genoemd, hoor. Maar ze zijn het alweer een beetje vergeten. En dan gaat het toch echt alleen maar inderdaad over de prijs in de supermarkt en aan de pomp. Want dat is en blijft het allerbelangrijkste onderwerp in de verkiezingsrace. Dus ja.
1: Hey, en Bernard, iets waar ik echt een beetje mee worstel. Ik kom daar gewoon niet uit. Wat is nou de gedachtegang van Trump, denk je? Want we hebben uitgelegd, China ziet hij natuurlijk als grote concurrent. Die wil hij voorblijven, dat is duidelijk. Maar tegelijkertijd denk ik dan, de Donald Trump uit 2015... die zo goed wist wat er speelde onder gewone Amerikanen, die daarmee verkiezingen won, de harten van de Amerikanen won, dat is nu de man die dus keihard voor de CEO's, voor de miljardairs uit Silicon Valley kiest, ten koste van zijn eigen achterban. En is dit nou een man die denkt van, ik hoef toch niet meer op voor verkiezingen, het maakt me niet zoveel meer uit? Is dit een man die gewoon misschien wel de allemaal ja-knikkers om zich heen heeft? Dat hij dat gevoel, dat neusje, wat bijvoorbeeld Steve Bannon denk ik nog steeds wel heeft, dat hij dat wat minder heeft? Of is het heel wat anders? Wat denk jij?
0: Nou, ik denk dat laatste. Ik denk dat hij om een aantal redenen, maar vooral vanwege de strijd met China, zegt, we moeten dit doorzitten. En je hebt die prachtige uitspraak die hij heeft gedaan. De enige controle die AI nodig heeft is een sterke en slimme president met een hoog IQ. Ja. En laat Amerika nou toevallig net zo'n president hebben. Dus dat is voor mij het hele honderd. Dat is het antwoord. Ja.
1: Ja.
0: Oké. Zometeen in de Amerika-podcast. Trump mag van het Hoge Rechtshof geen strengere regels invoeren voor het stemmen per post. En nu heeft Trump het persoonlijk gemunt op de rechters die hij zelf benoemd heeft. Blijf luisteren.
2: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
3: Tot morgen.
4: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
5: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
4: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
5: En AI is een hele logische volgstap.
6: En tegenwoordig doen we dat dus ook voor AI.
7: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
8: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: De aanval hebben uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh. En de beveiliging van het Louvre in Parijs is gisteren opnieuw in verlegenheid gebracht. Twee Duitsers hebben met plakband hun eigen schilderijen opgehangen, vlakbij de Mona Lisa. Tegen de beveiliging zeiden ze dat het een grap was, maar die kon er niet om lachen. Vorig jaar werd voor vele miljoenen aan juwelen gestolen in het Louvre. Het weer van Weer Online? In het zuiden kan vanmorgen nog plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag is er alleen in het binnenland nog kans op een spat regen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
6: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
7: Trump voert 6 jaar na de verkiezingen die hij volgens zichzelf won van Joe Biden nog steeds een strijd tegen het stemmen per post, per brief. Deze week vonniste het Hoge Rechtshof dat Trump daar geen strengere wetgeving voor mag maken voor de midterms. Welke motivering gebruikt het Hoge Rechtshof, Jan? Waarom kwamen ze tot dit vonnis?
8: Nou, eigenlijk wat ze zeggen is, je mag de spelregels niet vlak voor de verkiezingen op zo'n ingrijpende manier veranderen. Dat is eigenlijk hun belangrijkste redenering. De Trump-regering die wilde eigenlijk een soort streepjescode die gebruikt zou worden op de enveloppen die je zou gebruiken voor dat poststemmen. Die zouden dan ook met de gegevens van die poststemmen zouden doorgegeven worden aan de postal service, de postbode, zeg maar. Maar ondertussen wordt in verschillende staten, is dat proces eigenlijk al gestart. Die stembiljetten die worden nu al verstuurd. Dus dat zou potentieel echt heel chaotisch worden. En het Hoge Rechtshof heeft nu gezegd, als ik het een beetje zo mag parafraseren, we hebben gewoon te weinig tijd. En het is ook onvoldoende aangetoond dat deze regels juridisch stand houden. Dus ze zeggen niet, het mag niet. Maar ze zeggen van, dit is gewoon geen goede timing. Hier moeten we later nog eens beter naar kijken. En dat is wel heel belangrijk, hè, want hiermee is de kans op chaos voor de midterms is wat kleiner geworden. In ieder geval als het om poststemmen gaat. En ja, ik denk ook wel dat je kan zeggen, dit is wel echt een nederlaag voor Trump, toch? We hebben heel veel uitspraken gehad van die rechts. Dit is er wel eentje.
7: Ja, en hij reageerde ook woest, hè?
8: Ja, ik vond ik ook. Wat vond je daarvan? Nou, dat hij dan zegt,
7: nou, ja, hij zegt, volgens mij is het vonnis geformuleerd door Kavanaugh. He, er is altijd eentje die het presenteert, zal ik maar zeggen. En dat was Kavanaugh in dit geval. Eén van zijn 3 benoemingen.
8: Ja.
7: De 2 enige tegenstemmers waren rechters die er volgens mij al sinds de 17e eeuw zitten. Dus die hadden er eigenlijk niks mee te maken. Maar de overgrote meerderheid stemde dus voor dit standpunt, inclusief de 3 rechters die hij heeft benoemd. En dus zei hij met echte woede, hoe kan het dat de rechters die ik zelf daar neer hebben gestemd, nou hier tegenstemmen?
8: Ja. Hij zei toch eigenlijk ook zoiets van, de mensen die ik toen heb gesproken, die ik toen geïnterviewd heb voor deze baan, dat zijn niet de mensen die nu in het Hoge Rechtshof zitten. Hij suggereert dan dat er wat veranderd is aan die 3 benoemingen, of ja, die 3 aanstellingen onder hem. Dat vond ik ook wel bijzonder. Alsof ze een soort gecorrumpeerd zijn door het systeem en door links kapot of gemanipuleerd zijn. Dat was een beetje wat die insinueerde. Hè?
7: Ja, en eerlijk gezegd, hoe gek het ook klinkt, dat gebeurt ook wel. Ik denk dat het beroemdste voorbeeld Thurgood Marshall was. Dat was bij mijn weten de eerste zwarte oprechter, benoemd door Richard Nixon. Voorgedragen door Richard Nixon. En op grond van in de ogen van Nixon redelijk conservatieve opvattingen. En die man die heeft zich bij dat hof ontwikkeld tot, ik kan wel zeggen, de belangrijkste progressieve stem in Amerika. Voor een paar decennia. Als die man sprak, dan luisterde de hele natie. En die werd echt, ik wil niet zeggen links, maar heel progressief en liberaal. Wat niemand had verwacht, ook Nixon niet. Dus het kan inderdaad dat mensen als Kavanaugh en zo een beetje opschuiven. Het kan ook zijn, wat niet onlogisch is, dat ze zich houden aan hun

0: eet. Namelijk dat ze het recht toepassen. Dus dat ze alles wat ze doen baseren op de Amerikaanse grondwet. Dat is hun leidraad. En de grondwet doet hier nu specifiek geen uitspraken over. Maar dit is wel de strekking van de grondwet. Hè? Dat alles dat binnen een bepaalde vorm van redelijkheid en binnen een redelijke tijd moet geschieden. Dus Kavanaugh had waarschijnlijk wel een punt toen hij zei, ja, misschien kan het ooit wel veranderd worden. En misschien kan dat dan ook wel gewoon worden beslist door een gewone rechtbank. Dat hoeft dan niet weer terug naar het hof. Maar dit is niet de tijd. Nou ja, in elk geval, ik dacht, misschien heeft hij ook wel een beetje een punt. Ja, potdomme, ze laten hem zakken, maar ze houden zich wel aan hun ambtseed.
1: Ja, ik vind het wel interessant. Want inderdaad, die mensen worden natuurlijk voor het leven aangewezen. Dus dan kan je gedurende dat leven ook van mening veranderen of een beetje een andere kant op schuiven. Dat kan naar links, dat kan naar rechts. Ja, dat is eigenlijk iets, dat hoort bij dit systeem. Anders moet je ze niet voor het leven aanwijzen.
0: Zo is het.
1: Tegelijkertijd, die Kavanaugh, die zit er nog niet zo lang. En ja, wat Trump nu ook wel doet, is hij suggereert eigenlijk dat een rechter die dankzij hem is neergezet daar, dat die hem ook altijd gelijk moeten geven.
0: Ja.
1: En dan krijg je toch ook wel, dan zet hij ze onder druk ook. En dan komt de scheiding der macht ook onder druk, toch?
0: Precies, precies. Maar het voordeel is dat deze opperrechters de grondwet hebben gelezen en Trump denk ik niet. Dus de enige antwoord ik kan verzinnen, want hij heeft gewoon ongelijk. Hij kan wel hopen. En dat gebeurde ook, denk aan de abortus-kwestie. Dat heeft hij, om het zomaar uit te drukken, gewonnen door die benoemingen. Maar dat wil niet zeggen dat ze in alles meegaan. Even iets. Hoeveel mensen stemmen eigenlijk per brief?
1: Ja, dat zijn er heel wat. Dat is natuurlijk vooral door corona eigenlijk. Is dat echt. Daarvoor gebeurde het ook wel. Maar met de pandemie is het veel meer normaal geworden om het te doen. En bleek dat het ook voor veel mensen heel praktisch is. Als je ver weg woont van een stembureau, als je een baan hebt waarbij je niet eventjes weg kan om te stemmen, en ik zeg eventjes, maar misschien wel uren in de rij moet staan, dan is dit gewoon een alternatief.
0: Ja.
1: Het is zo'n goed alternatief dat zelfs de huidige president het regelmatig doet, hè, per poststemmen.
0: Ja.
1: Dus, we hebben even gekeken en we zagen een onderzoek van MIT en de universiteit in Massachusetts. En die zeiden in 2024 bijna een derde van de Amerikanen stemde per post. En tijdens corona was dat meer dan 40%, dus dat is 2020.
0: Ja.
1: En ook nog wel interessant, we hebben het ook vaak over gehad, het verschil tussen Democraten en Republikeinen. In 2024 was het zo dat 37% van de Democraten via de post stemden en maar 24% van de Republikeinen. Dat blijft dus toch een beetje een, ja, Democraten doen het makkelijker dan Republikeinen. En dat komt door Trump, denk ik, toch?
0: Ja, dat denk ik ook. En je moet ook steeds te denken, zit er ook hierin weer, los van de politieke kant, hè, maar zit gewoon in de hele discussie ook iets redelijks. En ook daar moet ik zeggen, daar voel ik wel een heel klein beetje mee met Trump. Helemaal niet om de redenen die hij aanvoert. Maar in de eerste plaats is de Amerikaanse posterijen echt een verschrikkelijke organisatie. En ik heb zelf ooit een keer jarenlang, toen ik nog voor jouw krant schreef, Jan, het Algemeen Dagblad vanuit New York, heb ik voor de grap een brief verstuurd aan een relatie in Los Angeles om te kijken hoe lang dat duurde. En dat duurde een kleine 2 weken voordat die brief er was.
1: Ja.
0: Ja, en vervolgens hebben we in Manhattan een brief gestuurd aan iemand in Brooklyn. Dat is dus gewoon een andere wijk in dezelfde stad.
1: Dan kan je fietsen.
0: Dat duurde ook 10 dagen. Dus zo. Ik wou maar zeggen, het is niet de meest geoliede organisatie op het westelijk halfrond. En dan heb je ook nog die rare toestand dat in de ene staat moet hij binnen zijn op de officiële verkiezingsdatum. In de andere staat mag hij ook later binnenkomen en wordt hij dan alsnog meegeteld. Mm. En ook dat vind ik verwarrend. Dus, dus dan begrijp ik ook best dat Trump daarvan zegt, ja jongens, dat kan niet, dat moet allemaal in één systeem en doe het dan goed. Daar is best wat voor te zeggen. Dus dat, maar goed, hij heeft alles wat hij zegt is natuurlijk al voornamelijk politiek. Dus in dit geval ook.
1: Dat is eigenlijk ook soms heel vaak, is dat zijn probleem toch ook. Want als ik jou zo hoor, dan denk ik van, oh ja, er valt dus wel wat voor te zeggen. En je zou dus ook kunnen zeggen, misschien moeten we de postbodes hier wat beter uitrusten. Moeten we dat systeem wat verbeteren. Er zijn allerlei manieren om het beter te maken. Maar Trump maakte dus gelijk van fraude, niet eerlijk, het klopt niet, gaat een hele andere kant op. Terwijl, als ik jou zo hoor, er zijn best wel manieren waarop je dit op zou kunnen lossen.
0: Zeker, en natuurlijk kan je het oplossen. Het is trouwens opmerkelijk dat in een kapitalistisch land als Amerika, dat is ongeveer het laatste land ter wereld waar de post nog een staatsbedrijf is.
1: Ja, ja.
0: Dus ook dat is iets om over na te denken. Misschien moet het gewoon eens privatiseren.
1: Gosh, je had een kapitalistisch idee vanuit het socialistische Nederland.
0: Ja, vind je niet? Ja. Nou, eventjes ja. Over hoeveel er nou misgaat, hè, met dat stemmen met brieven.
1: Ja, en die verhalen over fraude ook, hoe zit dat?
0: Ja, nou, dus, dat is onderzocht. Michael, ik heb er straks nog een paar cijfertjes zitten nakijken. En we kwamen op twee hele interessante, allebei zitten heel dicht tegen elkaar aan. Het misbruik, dus bijvoorbeeld doden of illegalen of zo die dan zouden stemmen, luidt 0,00006.
1: Ja. Ik was voorbereid op een klein cijfer. Ja. Maar als je dit hoort, dan denk je...
0: Nee, er stond aanvankelijk hier in onze aantekeningen 0,003. Maar we hebben het nog even nagekeken. En het is dus nog minder.
1: Bleek wat minder.
0: Ja, het valt eigenlijk niet. Het is een enkele brief die misgaat. Oh. Dus valt eigenlijk reuze mee.
1: Ja, ik probeer nu eventjes, wat jij relativeerde alles net terecht. Maar ik probeer dit cijfer ook te relativeren. Van elke stem kwijt is er één te veel. En fraude is natuurlijk, illegale stemmen zijn echt heel... Dat is echt een... dat zou een groot issue zijn. Maar hoe ik het ook wend of keert, zelfs in een swing state waarin elke stem telt, dat getal wat jij noemt, dat maakt dan gewoon niet het verschil.
0: Nee, dat maakt gewoon niet het verschil. Dat is echt niet zo. Nee, er is een redenering en die luidt, en dat is zo. Democratie betekent de helft van alle stemmen, of winnen, de helft van alle stemmen plus één. Dus in principe kan één stem de doorslag geven. Dus vanuit die redenering kun je zeggen, nou ja, dan is die 0,00006% misschien toch nog wel belangrijk. Maar dit is eigenlijk flauwekul en het is theorie en het is, wat we ook doen, eigenlijk iets om een beetje om te lachen. En dat zou Trump ook moeten doen. Kom op, man, neem het allemaal niet zo serieus.
1: Ja, mee eens. Moeten we het heel kort nog even over de Democraten hebben, of gaan we naar de luisteraars vragen?
0: Ja, even, doe maar. Even in twee zinnen, want dan kun jij.
1: Ja, nou, even heel kort, mag jij reageren? Gavin Newsom, gouverneur van Californië, en natuurlijk een van de mensen die wij zien als kandidaat voor presidentschap bij de Democraten, die zou dat al te graag willen. En hij heeft nu gezegd, als Kamala Harris meedoet, dan doe ik niet mee. En dat kreeg natuurlijk veel aandacht hier, want we weten nog steeds niet wie bij de Democraten de kar gaat trekken. En toen dacht ik bij mezelf, ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt, waarom zegt hij dat nou? En ik zie hem niet als iemand die zo sympathiek is om dat te zeggen. Dus ik dacht misschien, Gavin Newsom, die ziet haar als een belangrijke concurrent. Ze is toch de oud-vicepresident. Hoe het ook gegaan is met de laatste verkiezingen, zij is toch een van de potentiële mensen die misschien hoger in de hiërarchie staan dan hij. En misschien dwingt hij haar zo een beetje om snel te beslissen dat zij het eigenlijk toch niet gaat doen.
0: Het zou kunnen. Mijn mening leunt er een beetje tegenaan. Ik denk dat die Kamala Harris even een laatste trapje nageeft. Maar hij doet dat als gentleman. Hij zegt, kom, als jij je kandidaat stelt, ben ik weg. Noblesse oblige, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Maar hij gelooft niet dat het gaat gebeuren. En jij en ik, denk ik, ook niet.
1: Dus eigenlijk, jij denkt ook dat hij eigenlijk hiermee zegt, maak nou snel bekend dat je het niet doet. Dan kan ik zelf...
0: Dan kan ik ervoor gaan. Ja. Ze hebben nog wel even hoor, want als ze verstandig zijn, ze wachten nu al zo lang, kunnen ze beter even wachten tot net na de midterms. Maar oké.
1: Okay. Ja.
0: Jan, zullen we nog even naar wat luisteraars vragen gaan? Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook in spreken. Het nummer is 0628135020.
1: Ja, en twee korte huishoudelijke mededelingen. De eerste is, abonneer je op deze podcast. Als je zover gekomen bent, dan vind je het ook vast leuk om die voor volgende week te horen, want dat hoort me er ook weer eentje natuurlijk. En probeer je audio en je gewone vragen een beetje kort te houden, want dan kunnen wij er meer meenemen. Vinden we natuurlijk leuk. Weer veel mensen die wat hebben ingestuurd, dus we beginnen snel. Jort Steen.
2: De Republikeinse Partij heeft na Contract with America, de Tea Party en MAGA een soort traditie opgebouwd van bewegingen die de partij min of meer van koers doen veranderen. Denken jullie dat na verloren midterms er weer zo'n beweging kan ontstaan die zich juist van Trump zal distancieren? En welke bekende partijleden zouden daarin een grote rol kunnen spelen?
0: Ja, dat is best een goede vraag, hè?
1: Ja, zeker.
0: Je ziet nu al een beetje wrijving. Die was er al, maar die is steeds verborgen gebleven. Je kunt zeggen, de MAGA-beweging in het totaal van het electoraat, dus onder alle kiezers, is voor zover ik begrijp ongeveer een derde van het aantal kiezers. Als je de verdeling tussen Democraten en Republikeinen is 50-50. Dus er zit in die Republikeinse partij sowieso een behoorlijk contingent dat er anders over denkt. En de vraag is nu, gaat dat ook bijvoorbeeld door wat we net allemaal bespraken binnen de MAGA-beweging schuiven? Je ziet wel wat beweging, maar nog niet zo heel veel. Maar het zou kunnen. Het zou inderdaad kunnen. En bij die Tea Party is het ook gebeurd, dat is waar. Maar groot kopstukken uit die Tea Party, bijvoorbeeld senator Ted Cruz, die zitten er gewoon nog steeds en die voeren nog steeds het beleid van toen. Dus het kan ook heel goed zijn dat er een wat kleinere Trumpistische flank blijft die wel trouw blijft aan de Trumpistische ideologie. Dat lijkt mij behoorlijk waarschijnlijk na nieuwe verkiezingen.
1: Ja, sluit me bij aan. Ja. En daarbij is dan nog de vraag ook, wat is precies die Trumpistische ideologie? Hè? Want daar is dan ook weer discussie over. Maar zolang Trump zelf als een grote schaduw boven die partij blijft hangen, wat hij ook kan doen als hij niet meer president is, dan weet ik niet wat er gebeurt.
0: Het is vooral die America First gedachte. En daar komt niet zo heel veel van terecht. Maar die ideologie is een hele duidelijke en die zal heel veel mensen blijven aanspreken.
1: Ja, dat zeker. Dat zeker. Wat voor vorm dan ook. Robert.
3: Trump heeft geroepen dat als de Republikeinen de midterms winnen, dat iedere Amerikaan $5,000 kan krijgen. Eén, is dit überhaupt wel realistisch? En twee, mag dit wel? Want het klinkt toch heel erg als een soort van omkoping van de kiezer.
0: Ja, we hebben het al eerder over gehad in de podcast. Maar ik vind eigenlijk het beste antwoord van Mike Johnson, de speaker, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en de leider van de Republikeinen. Die heeft gezegd, zo'n kwestie moet door het parlement. En die gaan dan wel toetsen of het mag of niet mag. En ik denk dat het geen schijn van kans heeft door het parlement te komen. Want je praat over bijna $1.5 biljoen dat de belastingbetaler zou gaan kosten. Nou, dat is een beetje aan de ruime kant, zal ik maar zeggen.
1: Ja, zou de inflatie ook niet helpen.
0: Maar goed, Trump heeft gezegd, dat krijgt iedereen als de Republikeinen in allebei de huizen de meerderheid houden. En mijn idee en reactie was en is nog steeds, dat zei hij, omdat hij zeker weet dat hij het huis kwijtraakt. Dus hij kon het ook rustig zeggen.
1: Ja. Ik vind het wel interessant. Mag dit? Nou, is dit omkoping? En toen dacht ik van ja, het zit hem volgens mij in de formulering. Hij zegt als de Republikeinse partij wint, dan krijgt iedereen, ook Democraten dus, krijgt dan $5,000. En dat maakt het dan denk ik toch niet omkoping. Toch? Het is niet dat hij zegt, als je op mij stemt, krijg je $5,000.
0: Nee, dat is waar. En bovendien staat niet op het stembiljet, zoals hij zelf ook zegt.
1: Ja. Nou, interessant. Ik ben benieuwd. Het gaat er niet komen, denk ik. Maar goed. Thomas dan.
4: Ik ben dan toch wel heel erg benieuwd. American football. Ik kijk daar al jaren naar en dan denk ik bij mezelf, ja, eerlijke verdeling van de inkomsten over alle clubs. Salarisplafonds, salarisminima, draftpickings. Dat hele systeem ruikt toch veel meer naar socialisme dan naar het kapitalisme. Hoe zien jullie dat?
0: Nou, laat ik eerst zeggen, heb je wel eens naar de hoogte gekeken van die gelijke salarissen? Want dat gaat over miljoenen die mensen verdienen. Ja. Nou ja, het kan wel zijn dat de een ongeveer net zoveel miljoenen verdient als de ander. Maar het is nog steeds extreem veel. In het algemeen, ik kan er één ding wil ik wel over zeggen. De manier waarop de Amerikaanse sport is ingedeeld vind ik niet socialistisch, maar wel wat redelijker. Bijvoorbeeld dat bij het honkbal in het transferseizoen de club die het slechtst voorstaat de eerste keuze mag maken op vrijkomende spelers. Dus die hebben dan de kans om een hele goede speler te kopen. En de achterliggende gedachte is, er zitten 162 potten in die competitie, in die honkbalcompetitie, en het moet wel leuk blijven. Je kan er niet één hebben die alles wint. En om een vergelijk te maken met voetbal, dat hebben ze ook goed geregeld, er bestaan geen divisies. Je hebt alleen maar, je hebt gewoon één divisie, er zit alles in. Nou, dat zou bij ons ook ondenkbaar zijn.
1: Dus je kan ook niet degraderen?
0: Je kan niet degraderen en je kan niet promoveren. Dus er is veel voor te zeggen. Er is bovendien altijd een eigenaar van zo'n club. Het is ook bij voetbal. En niet een ingewikkelde, niet aan de beurs genoteerd of een ingewikkelde bestuursconstructie en weet ik wat. En ledenraad die daar iets over te zeggen heeft. Niets. Gewoon één meneer of één bedrijf dat zegt, wij maken de dienst uit. Nou, dat is bepaald niet socialistisch, zal ik maar zeggen. Maar goed, jij weet veel meer van American football dan ik. Dus.
1: Nou, nee hoor, echt niet. Ik vind het een hele leuke vraag van Thomas. Want er zit een hele mooie tegenstelling die jij eigenlijk ook al zo schetst. Ze proberen dat systeem dus zo te doen dat alles zoveel mogelijk gelijk blijft. Dat er inderdaad niet een club bovenuit steekt, waardoor het seizoen heel saai zou worden. En dus het is een soort... Ja, wel een soort socialistisch uitgangspunt met die salarisplafonds, al die dingen, die draft picks, dat dan het slechtste team de beste mag kiezen, of als eerste mag kiezen. Dat soort dingen zitten er dus in om alles gelijk te houden. Maar het doel is dus om het spannend te houden. En dat heeft dan weer een heel kapitalistische reden. Uiteindelijk willen ze gewoon dat het nooit saai wordt, dat mensen niet meer gaan kijken. Nee. Ja, dat is een hele grappige. Terwijl in Europa verdienen voetballers veel meer. Gaan er waanzinnige bedragen rond. En daar zie je dus ook dat grote Spaanse of Engelse clubs overal bovenuit steken. En ja, ik vind de Champions League zelf al een tijdje niet zo interessant meer daardoor. Want het zijn altijd dezelfde clubs. Dus wij kunnen nog wat leren van die Amerikanen, denk ik.
0: Zo is dat. Ja.
1: Nog één vraagje over de NFL van Jacco.
5: Dag Bernard en Jan, Jacco hier. Sinds kort zit ik aan de buis gekluisterd voor American football. Eerlijk gezegd minstens zoveel voor het theatrale circus eromheen, de springende mascottes, gigantische bakken vlees en pure chaos, als voor het spel zelf. Ik zie het hier in Nederland ook overal oprukken. Hebben jullie zelf nog een gouden, bizarre NFL-anekdote uit de VS liggen? En gaan we binnenkort met z'n allen aan de tailgates en schuimrubberen vingers, denk ik?
0: Dat is leuk. Heb jij een anekdote?
1: Ik heb een mooi verhaal. Wat ik altijd, heb ik niet zelf meegemaakt, maar ik vind dit altijd mooi. De allerlaatste speler die wordt gekozen door teams, dat noemen ze Mr. Irrelevant. Want dan ben je een beetje een loser. Een beetje de rode lantaarn bij de Tour de France, zeg maar. Ja. Echt de allerlaatste. En in 2022 was dat Brock Purdy. Dat vind ik een hele mooie naam. En die werd uiteindelijk door blessures van anderen en zo werd hij toch volgens mij de quarterback van de 49ers was dat? Nee, sorry, tegen de... Ja. Ja, nee, ik ben even kwijt. Het was tegen... Nou goed, ik weet niet meer bij welk team het was. Dit is hoe goed ik in de NFL zit. Maar hij won in ieder geval van Tom Brady. Het team van Tom Brady. Ja. En een paar jaar daarna stond hij in de Super Bowl. En toen was het verhaal hier overal van Mr. Irrelevant staat in de Super Bowl. En dat vond ik zo Amerikaans en zo mooi. En
0: het is een mooi verhaal.
1: Heerlijk.
0: Echt een mooi verhaal. Ik heb er eentje geheel uit de puur persoonlijke sfeer. Ja. Onze eigen David... Toen hij naar de middelbare school ging, werd hij geselecteerd voor het voetbalteam. En dat is altijd in de winter, hè? Ijskoud. Dus Hattie en ik gingen langs de lijn staan. En het eerste wat we daar zagen was een ziekenwagen met draaiende motor.
1: Oh.
0: Allereerste wat we zagen. En het tweede dat we zagen was dat een van die jongetjes in die ziekenauto werd afgevoerd.
1: Oh.
0: Ja. Dus toen wij thuis kwamen, allebei bleek om de neus, hebben we gevraagd of hij daar alsjeblieft mee wilde stoppen. En toen zei hij, uit sportiviteit maak ik dit seizoen af, maar ik beloof jullie dat ik daarna stop. En toen is hij gaan voetballen. Gelukkig.
1: Ja, veel veiliger. Ja. Oh, wat goed. Ja. Ja. Nou, laten we met dat goede nieuws, David, die loopt nog kwiek rond ook, dankzij deze keuze. Laten we daar dan mee afsluiten, Bernard.
0: Oké, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen op meer? Kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl of je kunt reageren op Spotify. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app of in de Amerika-podcast WhatsApp 0628135020. En wie weet win je dan zo'n prachtige Amerika-podcast koffiebeker.
1: Ja, we moeten snel kijken wanneer we er eentje weer weg gaan geven. Dat hoor je snel van ons. Tot volgende week, Bernard.
0: Tot volgende week weer in dezelfde tijdzone, want dan ben ik bij de VN.
1: Ah, ja, gezellig.
0: Oké, tot volgende week.
1: Doeg.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
10: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De brandweer in Leeuwarden laat een bowlingcentrum gecontroleerd uitbranden. Het gebouw is niet meer te redden. De brand brak vannacht rond 4 uur uit en er komt veel rook vrij die over een woonwijk trekt. Mensen moeten ramen en deuren dicht houden. Er raakte niemand gewond bij de brand in Leeuwarden. Een automobilist die vannacht crashte in de buurt van Tilburg heeft nog snel de kentekenplaten van de auto gehaald voor hij op de vlucht sloeg, schrijft Omroep Brabant. De auto werd vannacht ontdekt door toevallige voorbijgangers. De brandweer heeft nog met een warmtecamera gezocht in de bosjes, maar er werd niemand gevonden. De burgemeester van Moskou zegt dat een grote droneaanval op zijn stad bedoeld was om de verkiezingen te verstoren. Meer dan 1000 drones zouden zijn onderschept. Er werd wel een belangrijke olieraffinaderij geraakt en er vielen 2 doden. In een andere stad werd een appartementencomplex geraakt en moesten honderden mensen hun huis uit. Een gepensioneerde man uit Noord-Holland moet voor de rechter komen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. Hij maakte video's met hoofden van BN'ers zoals Helene Hendricks en Ellie Lust en runde een website waarop die beelden werden gedeeld. Het onderzoek naar de site duurde ruim een jaar. En in 2 deelstaten in het oosten van Duitsland, waaronder Berlijn, zijn de stembussen geopend. Het wordt een spannende dag voor de partij van bondskanselier Merz, die er slecht voor staat in de peilingen. Pas geleden verloor zijn partij ook al flink in Sachsen-Anhalt, waar de radicaalrechtse AfD de grootste werd. Het weer van Weer Online? In het zuiden kan vanmorgen plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag veel zon, alleen in het binnenland kan nog eens pat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
13: Je hoeft niet altijd te luisteren.
14: Behalve misschien naar onze podcast.
15: Allemaal in de BNR-app.
14: Download de BNR-app.
15: En blijf scherp.
14: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
16: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Want wat als je bedrijf op het randje van faillissement balanceert, terwijl de buitenwereld denkt dat je succes na succes boekt? De ondernemer van vandaag is Selfmade, bouwde een modemerk vanaf de grond op, maar haar bedrijf belandde wel diep in de schulden. Harde knopen moesten worden doorgehakt en de coronaperiode werd haar omslagpunt. Welkom Pien.
17: Dankjewel.
16: Wie ben je en wat doe je?
17: Ik ben Pien, Stieglitz van het merk Stieglitz.
16: Waar heb jij het goed gedaan?
17: Ik heb altijd mijn visie gevolgd. Visueel erg sterk en altijd gedaan wat ik moest doen.
16: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
17: Vriendschappen gemaakt. Op de werkvloer. Denken dat je vriend moet zijn, vriendin moet zijn, in plaats van collega's.
16: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Pien, welkom. Hoe zou je Stieglitz omschrijven?
17: Kleurrijk. Bold, inderdaad. Vrouwelijk, stoer. Eigenlijk ga ik bijna het personage omschrijven.
16: Ja. Het is opvallend kleding, toch? Qua kleurgebruik, qua vormen ook.
17: Ja. We maken opvallende kleding, maar wel lekker zittend. Dus ik zeg het tegen mensen, je bent niet een clown die rondloopt. Dus iedereen kan het dragen, maar je valt op en je krijgt altijd complimenten.
16: Ja, ja. En wat zijn de bestsellers?
17: Vroeger waren dat de flares, daar ben ik mee groot geworden, met flarepakken.
16: Dat zijn strak op de bovenbenen en wat bootcut soort, toch?
17: Ja, het is strak op de bovenbenen en eigenlijk 70's en wijd beneden.
16: Ja.
17: Dus daarmee heb ik eigenlijk wel een soort doorbraak mee gehad met Stieg. Sorry, we noemen het intern Stieglitz.
16: Ja.
17: Maar we zijn nu bekend om de prins. We maken alle prins in huis. Gewoon hier in Amsterdam. Op het kantoor. En de kleuren.
16: En waar verkoop je het?
17: Wij verkopen het in de Wolfstraat, in de winkel. We hebben een eigen winkel op Wolfstraat. Online verkopen we het eigenlijk wereldwijd. En we verkopen aan B2B, aan winkels in Europa.
16: En dus dat betekent, die liggen dus bij andere modemerken.
17: Winkels
16: ligt dat dan. En hoeveel outlets heb je dan?
17: We verkopen denk ik nu aan ongeveer 100 andere winkels.
16: Heel Europa. En de doelgroep?
17: Het groeit een beetje met mij mee. Ik ben zelf 38, gisteren geworden.
16: Gefeliciteerd.
17: Dankjewel. En ik denk nu 25. Jonge meiden vinden het leuk, maar het is dan nog wat duur. Dus ik denk 25 tot eind 40.
16: En het team waarmee je dit allemaal maakt?
17: Ja, ik heb een prachtig team nu.
16: Hoeveel mensen zijn er?
17: We zijn nu met z'n denk rond 20 in dienst. En dan nog de winkels is dan nog apart.
16: Oké. En schrijf je zwarte cijfers?
17: Yes.
16: Kun je iets zeggen over omzet en winst en dat soort dingen?
17: Ja, we draaien zwarte cijfers. We hebben eigenlijk sinds de afgelopen 2-3 jaar draaien we goed winst. En eigenlijk, dit jaar wordt een heel mooi jaar die we gaan afsluiten. Denk
16: en je zegt, we draaien afgelopen 2 jaar winst.
17: Ja.
16: Maar wanneer ben je begonnen?
17: 10 jaar geleden.
16: Dus het
17: duurt heel lang.
16: 8 jaar bouwen geweest.
17: Ja, ups en downs.
16: Had je dat van tevoren verwacht?
17: Ja.
16: Ja?
17: Ja.
16: Okay.
17: Ja, ik had het. Ja, wel. Mijn moeder is een ondernemer. En die zei: hardlopers zijn doodlopers. Dus je moet niet gaan. Je moet niet snel willen gaan.
16: Hmm.
17: En dat heb ik altijd onthouden. Dat ik dacht: je moet gewoon rustig opbouwen.
16: Laten we even naar het begin gaan.
17: Yes.
16: Want volgens mij zat het helemaal niet in de sterren dat jij een ondernemer zou worden.
17: Nee. het zit wel in me. Maar...
16: Want jij wilde actrice worden.
17: Ja.
16: Vertel me daar iets over.
17: Ja, ik wilde actrice worden. Maar ik denk dat het, wat vertelde ik laatst ook aan iemand. Ik wilde actrice worden, maar ik denk dat het me ook is in... hoe zeg je dat? Ingefluisterd.
16: Oh ja.
17: Dus vroeger was het altijd Pientje, jij wordt actrice. Ik was altijd aan het dansen. Ik vond toneel leuk. Altijd, jij gaat die kant op, jij moet de plank op.
16: Hmm. En wilde je eigenlijk achteraf gezien?
17: Ja, dat wil ik eigenlijk wel. Okay. Vind ik wel leuk. Ja. Ja, dat ga ik wel doen. Toen werd ik alsnog aangenomen op toneelschool. Ik kwam wel op de reservelijst.
16: Hoezo alsnog? Oh, je kwam
17: op de het was moeilijk. Het is moeilijk om er aangenomen te worden. Ja. Het is een hele strenge school. Mm-hmm. Duizenden mensen doen een auditie. Toneelschool Amsterdam.
16: Okay.
17: En toen werd ik aangenomen, werd ik gebeld. En toen zei ze, jij staat op de reservelijst. Toen dacht ik, nou, dat is ook weer typisch voor mij. Dus toen stond ik daar op de lijst en uiteindelijk werd ik aangenomen. En toen dacht ik, nou, als ik hier word aangenomen, dan klopt het dus. Dan moet ik dus actrice gaan worden.
16: Ja, hoe ging dat?
17: Dat ging niet helemaal goed. Ik vond het was een mooie tijd, het was een leerzame tijd. Ik vond het een gekke school. Je gaat helemaal, je wordt eigenlijk helemaal uitgekleed. Wat ik dus helemaal niet leuk vond, want ik wilde juist opvallen. Ja. En eigenlijk op toneelschool moet je, voor mijn gevoel, niet opvallen.
16: Nee.
17: Dus dat was een beetje tegenstrijdig. En toen uiteindelijk haalde ik mijn poppenduis niet.
16: Oké, okay, dus dan heb je vanaf je jeugd gehoord en zelf ook geïnternaliseerd, ik word actrice.
17: Ja.
16: En dan is de toneelschool zegt bij het poppenduizenjaar, je staat al op de reservelijst, ja, maar je wordt het ook niet.
17: Nee, je bent klaar na 2 jaar, ja.
16: Wat ging je toen doen? Was het toen van, oké, okay, ik wil de mode in, of was het
17: nee,
16: helemaal
17: nee, nee,
16: niet
17: mode was helemaal niet in, helemaal niet in mijn, niet dacht ik niet eens aan. Maar toen ben ik gewoon een horecabaan gaan doen. Ik moest natuurlijk gewoon geld verdienen. Mm-hmm. Klaar met toneelschool. En dat sloot ik ook meteen af. Ik dacht ook, als je van de toneelschool wordt afgestuurd, dan is het ook wel een beetje einde verhaal. Ik hoef niet op de planken te staan in een oud schuur in Groningen. Ik dacht al, ja, ik wil wel uiteindelijk ook wel gaan ondernemen en geld verdienen. Dus toen ben ik heel erg gaan schilderen. Mm. En tekenen. Okay. Wat ik niet wist dat in mij zat. En dat ging groeien. En toen ben ik uiteindelijk een verhaal gaan maken, of tenminste het idee gaan creëren van Stieglitz.
16: Oh, dat kwam wel, zeg maar. Dus je begint.
17: Ja, ik begon heel veel tassen te tekenen. Dus ik ben uiteindelijk allemaal tassen gaan schetsen. En uiteindelijk ben ik dat gaan vertalen. Vond ik iemand die mij daar kon helpen met daar tekeningen van te maken, patronen. Mm-hmm. En daarmee ben ik naar Azië gegaan. En toen ben ik tassen gaan. Dan ben ik letterlijk met die tekeningen erin gaan. Zeggen, ik wil deze tassen maken.
16: Okay.
17: En met die tassen ben ik weer langs winkels gegaan.
16: Hoe grote badge heb je laten maken?
17: Ja, toen veel te veel. Veel te veel. Ik dacht,
16: in het enthousiasme begrijp ik.
17: Ja, 1000 tassen had ik gemaakt. Ja, veel te veel. Veel te veel. Maar ik ben er van afgekomen uiteindelijk. Maar ik zette hem goed in, zeg maar. Ik dacht, welkom, we gaan ervoor.
16: En dan kom je terug met die tassen en denk je, er is nog geen.
17: Niemand kende het.
16: Niemand kende het?
17: Nee.
16: En voor hoeveel zette je het in de markt?
17: Dure tassen, tussen de 300 en 400 euro wel. Het waren echt wel dure, goede leren tassen. Prachtig leer. Ja.
16: En dan ga jij dus, je zei het net al, met klotsende oksels.
17: Mensen hebben het er nog over trouwens.
16: Wat dan?
17: Over de tassen.
16: Dat ze goed waren.
17: Ja, en dat ze terug moeten komen.
16: Mooi.
17: Ja.
16: Maar heel even, je moet dus langs allerlei winkeltjes.
17: Ja, verschrikkelijk.
16: Ja, van hey, hallo, ik ben Pien.
17: Echt van het ergste moment in mijn carrière.
16: Ja? Ja. Waarom? Je bent toch trots op
17: het? Ja, wel, maar ik vind het ook een beetje zoeken naar een soort van. Het voelde ook een beetje bijna pusherig, weet je wel? Dat je binnenkomt en jij moet mijn spullen gaan verkopen of zo. Ik weet niet, ik vond het moeilijk.
16: Werd het beter nadat je 10 winkels had gehad? Of blijft het lastig?
17: Ja, en ik ben iemand, dat is dus dan wel in mij. Ik ben dan iemand gaan zoeken die mij daarmee ging helpen.
16: Mm.
17: Ja. Die waarvan ik dacht, jij kan dat beter.
16: Oké, okay, dan merk je dat je tractie krijgt?
17: Ja.
16: Waar merk je dat aan?
17: Ja, ging mijn Instagram begon net. Dus toen was het in die tijd, ging Instagram werd steeds groter. Dus daar zijn we mee begonnen. Daar kreeg ik steeds meer tractie. En mensen gingen, winkels gingen het inkopen. Dus het was, er gebeurde iets. En mijn website was heel mooi, vond ik zelf. Ja, het was gewoon heel vernieuwend wat ik neerzette. Het was een culturenclash die ik. En dat kenden mensen denk ik nog niet.
16: Je hebt 1000 tassen besteld. Mm-hmm. Ik zit even te kijken, daar gaat heel wat cashflow in zitten. Wie was je investeerder?
17: Mama.
16: Hmm.
17: Ja, ik ben naar mijn moeder gegaan, ik heb mijn verhaal verteld. En mijn moeder is ook een rasondernemer. Maar die wist grappig genoeg bij de toneelschool al, die zag dan mijn optreden. Die deed alleen maar, oh god, het kind moet hiervan af. Maar die zei dat niet, maar die zag al lang, dit gaat niet worden. En toen kwam ik met mijn verhaal aan. Mijn visie neergezet op papier. En ben ik dat gaan vertellen, hoe ik het zag. En dat ik het geloofde. Ik zei, dit is het, dit moet ik gaan doen.
16: Mag ik weten hoeveel ze je heeft geleend?
17: Toen der tijd 10.000 euro.
16: Oké.
17: Okay. Ja.
16: Ja.
17: Dus is wel iets.
16: Ooit wel terugbetaald?
17: Nou, dat is, uiteindelijk heb ik wel meer geleend.
16: Oh ja? Ja.
17: Mijn moeder, dus zij zag dus in mijn ogen dat het klopte. Ze zei, ik zag in je ogen, dit is het. Het klopt, ik ga Pien helpen. En zij heeft mij de eerste paar jaar geholpen financieel daarin.
16: Ja.
17: Super cool.
16: dan ga je productie draaien.
17: Ja.
16: Ik heb meerdere modeondernemers gesproken. En het is natuurlijk hartstikke goed, maar dat is ook een hel, denk ik.
17: Ja.
16: Dus toch, er gaat altijd wat mis. En dat kom je pas achter.
17: Altijd wat mis, ja. En ik snap niet waarom. Maar er gaat altijd wat mis.
16: Vertel.
17: Ja. Je bedoelt gewoon in het produceren van kleding.
16: Productiefouten,
17: maar ook op locatie dat er dingen fout gaan. Producenten gaan dingen zelf verzinnen. Dus denken, nou, dit is eigenlijk wel mooier als we het zo doen.
16: Ja?
17: Dan krijg je gewoon hele andere items terug. Ik had nu laatst een hele badge gekregen. Nu, deze collectie die nu online is. Met een broek. En er was een leren patch. Heel mooi met Stieglitz. En die hadden ze andersom gestitcht. Dus het stond op de kop erin. Kwamen dus achter dat klanten gingen mailen van... sorry, maar ik heb een broek waar... Dan moest die hele badge eruit. Moest allemaal weer terug. Gezeik.
16: Ja, hoe ben je wat je bent? Ja.
17: Maar hoort erbij.
16: Het hoort erbij,
17: Okay.
16: En ben je daar oké mee?
17: Ja, mega. Dat is gewoon de deal. Ja.
16: Okay.
17: We zijn allemaal wel mensen. Hè? Dus het is ook wel dat ik denk, we leven niet met allemaal robotten.
16: Wanneer kwam je grote doorbraak?
17: Mijn grote doorbraak kwam met de flares, met die pakken. Dus ik heb van die streeppakken had ik ontworpen. Daar staan we eigenlijk bekend om. Dus iedereen ook stieg van streepjes, stieg van de pakken. Dat wordt eigenlijk altijd gezegd.
16: Mm-hmm.
17: En toen kwam er... had Spice PR, zat ik een PR-bureau in Amsterdam. Daar mocht ik voor een prikkie heel lief liggen. En daar had ik toen die streeppakken opgehangen. En die werden opgepakt door Elle Magazine. En die hadden een hele grote spread met die pakken gedaan. Met 3 modellen.
16: En dan ga je vliegen?
17: En toen viel het op, ja. Toen dachten mensen wel... Maar toen ben ik dus... Je gaat nu wel te snel eigenlijk. Want ik was nog bij de tassen en nu zijn we bij kleding.
16: Okay.
17: Die had ik natuurlijk nog niet.
16: Nee.
17: Dus uiteindelijk ben ik kleding gaan ontwerpen.
16: Ah, die switch heb je gemaakt.
17: Ik heb een switch gemaakt.
16: Ja.
17: Ik vond tassen leuk, maar ik dacht... Het is te klein voor de wereld die ik wil creëren. Het is zo minimaal. En als mensen een tas kopen, dan zijn ze voor 4-5 jaar zoet. Dat wilde ik niet. Ik wilde mensen bij me houden. En ik wilde die wereld groter maken waar mensen echt in konden duiken. En dat is echt stieg.
16: En dan, je zei het net al, de eerste 8 jaar verdien je dus niks.
17: Nee, geen rol. Nee.
16: Maar aan de andere kant denken mensen natuurlijk dat het heel goed met je gaat.
17: Ja, dat is heel grappig, ja. Ja, dat denken mensen.
16: Ja, toch? Ja. Je denkt, je staat in de L.
17: Het gaat ook goed. Het ding is, het gaat ook goed. Alleen mensen denken dat je heel, heel veel geld verdient. En dat je het gewoon helemaal hebt gemaakt. Terwijl dan denk ik, dan ben jij geen echt ondernemer. Want dan, je moet gewoon eerst... En dat is het nadeel aan mode. Mode moet je eerst heel veel geld uitgeven om überhaupt... Het duurt lang om terug te verdienen.
16: Ja.
17: Want
16: je hebt het merk nog niet gebouwd.
17: Je moet allemaal kleding gaan ontwikkelen. Je moet maar vragen dat je het verkoopt. Dan heb je natuurlijk je website. Gewoon alles investeren in mensen. Goede mensen aannemen.
16: Ja.
17: Voordat je dat terug hebt.
16: Laten we over die mensen praten. Want je zei, ik heb het goed gedaan is aan mijn visie vastgehouden.
17: Ja,
16: het fout gedaan is, als ik het een beetje plat sla, de verkeerde mensen aangenomen.
17: Het waren wel goede mensen, want ik... Dat is natuurlijk ook heel onaardig om te zeggen. Het waren goede mensen, maar ik nam mensen aan op... Oh, ik vind haar fijn. Het is een fijne energie. Ik vind haar... Dus zij zou een vriend van mij kunnen zijn. Dus ik probeerde eigenlijk een soort vriendschapcommunity te maken. En daarmee te gaan werken. En dat is ongelooflijk moeilijk. Want dat gaat niet. Want op het moment dat ik ging dus... Ik kreeg een kindje. En ik werd... Ik ging veel te vroeg bevallen. Dus ik was opeens uit de running, zeg maar. Ik was opeens eruit. En dan stort je hele zaak ook in. Omdat je dus mensen hebt die op jou aan jou
16: leunen.
17: Leunen. Ja, op jou leunen.
16: De zaak, je kwam erachter. Is dat het punt dat je erachter kwam toen je wegviel vanwege de vroege zwangerschap? Ja. Of vroege bevalling? Dat je denkt, shit, het draait allemaal om mij. Als ik er niet ben, draait het niet door.
17: Ja. 100%. En dat komt
16: waar merkte je dat aan?
17: Ja, je hebt dus dan niet de juiste mensen aangenomen.
16: Nee, maar geef eens een voorbeeld dat je denkt...
17: Letterlijk, alles stortte gewoon in. Dus mensen wisten niet meer wat ze moesten doen. Er was geen leider meer. Er was geen... de cijfers gingen naar beneden. Niemand wist meer... ik weet niet hoe ik moet uitleggen. Het is gewoon... Alles hing aan mij.
16: Hmm. En had je dat van tevoren dan niet door? Ik kan me ook zo voorstellen... Dat juist een enorme druk is, ook voordat je gaat bevallen. Dat je denkt, Jezus man, als ik even een dagje er niet doe, dan gebeurt er gewoon niks. Heb je niet ergens vroege waarschuwingssignalen voor dit gehad?
17: Nee, ik vond het lekker.
16: Mm.
17: Ja, dus ik vind het heel lekker om alleen maar bezig te zijn. Dus het is ook niet dat als ik er niet was, dat ze niks deden. Hè. Ik bedoel, ik heb heel veel aan ze gehad. Alleen, Nee, dus ik heb het niet doorgehad, nee. Tot het moment dat ik dus op thuis lag met een kleine baby.
18: Wat waren de gevolgen daarvan?
17: Alles ging naar beneden. Alle cijfers daalden. Verkoop ging naar achter, of zich ging achteruit.
18: En je was toen nog niet eens winstgevend op dat moment?
17: Nee. Nee, dus ik was al. Ik moest al eruit komen en groeien. En dat ging gewoon weer terug. Dus ik was zeg maar aan de uit aan het groeien, zeg maar groter aan het worden. En dat erop ging gewoon weer in één keer weer naar min 10.
18: Ja.
17: Ja. Dat was wel pittig, ja. En toen kwam er ook iemand naar mijn moeder en die zei: je moet met Pien praten, ze moeten de stekker eruit gaan trekken. Het is nu klaar.
18: Dat meen je niet?
17: Ja.
18: Wie kwam er naar jouw moeder toe dan?
17: Ja, dat was een finance vrouw. Die zag de cijfers en zei: je kom je er maar uit. Die moet je de stekker eruit gaan trekken.
18: En die kwam dan naar je moeder toe in plaats van naar jou toe?
17: Ja.
18: Wat zegt dat?
17: Ja, zij kende mijn moeder en zij wist dat mijn moeder had geïnvesteerd erin. Dus, ja. En toen zei mijn moeder, nee, dat ga ik niet doen. En toen is mijn moeder naar mij toe gegaan, die zei, dit wordt gezegd. En toen zei ik, dat kan niet. Met tranen in mijn ogen, ik zei, het kan niet stoppen, het mag niet. Mijn visie was nog zo sterk. Alleen, je moet goede mensen om je heen hebben.
18: Wat heb je gedaan?
17: Ja.
18: Wat heb
17: dat heb ik gedaan. Dus uiteindelijk lag ik op de bank. Toen zei mijn moeder, ik ga je helpen. Dus die is met een interim erin gegaan. En die hebben gekeken naar de mensen die er werkten.
18: Ah, en dus je moeder heeft even...
17: Bijgesprongen.
18: Bijgesprongen.
17: Ja.
18: Als soort met van directeur-CEO.
17: Ja, voor de rest heb ik alles zelf gedaan. Ja. Op dat moment had ik de baby. En toen zei mijn moeder, ik ga je helpen. Want zij is een rasondernemer. Dus zij zei, ik ga eens kijken. Wie heb je eigenlijk allemaal aangenomen? En wat zijn het allemaal voor types?
18: Ja.
17: En toen heeft ze gekeken en toen zei ze, hier moeten nieuwe mensen op.
18: Hoe snel had ze die conclusie klaar?
17: Binnen 2 uur.
18: Oh ja?
17: Ja.
18: Is dat pijnlijk of ben je daar blij mee?
17: Nee, super blij mee. Want ik denk, uiteindelijk is dat ook gewoon een les, weet je wel. Ja, ik heb geen managementopleiding gedaan. Ik ben ook gewoon, ik doe alles vanuit gevoel. Dus alles vanuit intuïtie.
18: Mm-hmm.
17: En... ja, dus ik heb heel veel dingen heel goed gedaan. En in dat moment ben ik ook met mensen in zee gegaan die goed waren, maar ja.
18: Je wilde gewoon mensen te vriend houden op
17: ja, je wil gewoon vrienden zijn. Ja. Je wil leuk gevonden worden. Je wil geen baas zijn. Je wil...
18: Ben je daar nu vanaf?
17: Want ja.
18: Ja?
17: Ja, ik creëer een familie. We zijn een grote familie, dat zeg ik ook altijd. Ik zeg ook altijd, ik ben je baas, maar ik wil dat niet. Ik wil niet dat mensen dat zeggen, dat vind ik irritant.
18: Maar zit daar niet ook dan... Ik link het even aan de toneelschool.
17: Ja.
18: Die baas van de toneelschool, die zegt, Pien, je bent het niet.
17: Ja.
18: En dat vond je toen ook een lul. Dan denk je, we zijn hier toch samen iets aan het doen.
17: Ja.
18: En hier moet jij dus af en toe dus ook de lul zijn. Om te zeggen, joh, je bent het niet.
17: Ja, dat kan ik nu veel meer zijn, omdat ik geen vriendschappen creëer. Dus ik heb nu niet met mijn hele team... Ik hou van iedereen en we hebben de grootste lol. Maar het is niet meer dat je dus na thuis even ging bellen... en even zeggen, oh, ik heb dit, weet je wel. Het is gewoon, het zijn je collega's.
18: Ja, het is een werkrelatie.
17: Het is een werkrelatie en je houdt van ze. En ik zeg wel altijd, dit bedrijf, het is ons. We doen het samen. Zonder jullie heb ik geen bedrijf.
18: Jouw moeder kwam dat bedrijf binnen. Was het op het randje van faillissement?
17: Ja. Ja, hier kom zo de stekker eruit trekken, ja.
18: Ja.
17: Ja.
18: Hoe lang heeft jouw moeder...
17: Maar er zat zoveel potentie
18: ja,
17: in.
18: Ja, nee, maar dat is toch het hele punt, hè? Want in mode is het... De kerst zit overal vast.
17: Ja, ja.
18: Dus, maar ja, het moet wel gaan lopen, zeg maar.
17: Ja.
18: Dus hoe lang is deze saneringsronde geweest? Hoe is het gezond gemaakt?
17: Corona kwam.
18: Mm-hmm.
17: En Roderick, mijn compagnon, nu, die kwam in mijn leven.
18: Ja.
17: Die mailde mij... Ik wil een keer met je zitten. Ik heb gehoord via een investeringsbedrijf, grappig genoeg, dat je een interessant merk neer aan het zetten bent. Dat je een goede visie hebt en dat het klopt wat je doet. En toen zei ik, oh leuk, kom maar, want ik heb het nodig. Dus toen kwam die. En toen gingen we zitten en dat was wel een grappig moment. Want hij was Roderick, nou ja, sorry Ro. Maar het is gewoon een soort, ja, een knappe kakker om te zien. en hij vond ook wel iets van mij, een soort type. Ik met grote jurk kwam ik binnen. Nou goed, we hadden al gedachten over elkaar. En uiteindelijk zei ik, nou goed, help me maar. En uiteindelijk is hij naar me weggegaan en is hij in het bedrijf gekomen. Ja. Even snel. Dus was meteen een supergoeie klik.
18: Ja, en hij heeft de financiële
17: kant heeft hij helemaal weer recht gezet. Dus het is niet dat hij per se... We hebben uiteindelijk met investeerders hebben we erbij gevonden met hem... En die gelooft ook in de hele visie van het bedrijf. Want het klopt ook. Ik kan het nog thuis zeggen, het klopt gewoon met het bedrijf.
18: Ja. Wanneer...
17: Corona, dat was het.
18: Ja, corona was voor jou de omslagpunt. Waarom was corona het omslagpunt?
17: Mensen thuis konden online bestellen alleen. En daar was ik. En ik maak alleen maar kleding die heel lekker zit.
18: Comfy kleding.
17: En dat hadden we nodig. En heel leuk. En ja. sexy. En alles. En dat ging als een... Ja, niet normaal. Er gingen gewoon 300-400% plussen.
18: Wauw.
17: En dat had ik heel hard nodig.
18: Ja.
17: Dus toen opeens... Dus corona is voor veel mensen natuurlijk een verschrikkelijk moment. En een hele nare tijd geweest. Voor mij was het een geweldige tijd. Ja. Eigenlijk.
18: Bleef de verkoop daarna zo hoog?
17: Ja.
18: Oh, dus na die 400% stijging heb je dat plateau weer vasthouden?
17: Ja, we zijn maar daarin doorgaan. Niet, ja. niet alleen maar 400%.
18: Nee, snap ik. Maar niet dat je terugzakt, zeg maar.
17: Nee,
18: ja, okay.
17: Nee. We zijn alleen maar eigenlijk aan het groeien.
18: Wanneer was dat ook het moment dat je dacht... volgens mij hebben we het weer op de rit?
17: Ja, ja en goede mensen aannemen.
18: Hmm.
17: Ja, ik zeg tegen iedereen... liever te duur, maar neem mensen die goed zijn in hun vak. En zonder jou kunnen.
18: Ja.
17: Dus ze snappen je visie, ze weten waar je naartoe wil... en hup, en ze gaan hun ding doen. Die mensen moet je hebben.
18: Ja. Hoe weet je dat van tevoren?
17: Ja. Ja. Dat is ook...
18: Mooie praatjesmakers. Ja, aan je bureau heb je toch heel veel praatjesmakers rondlopen. En dan denk je, ja.
17: Ja, die komen ook. Maar ik denk dat je dat na zoveel jaar nu wel aanvoelt. Ja. En ik denk ook aan geschiedenis wat iemand doet. Wat of heeft gedaan.
18: Wat is dan, als je dit dus zo lang doet...
17: Mm-hmm.
18: Ik hoor de grootste les is goede mensen aannemen. Volgens mij is er net een boek gelanceerd.
17: Ja.
18: Vertel.
17: Geweldig, hè?
18: Ja, maar wat is het boek?
17: Het boek gaat over mijn leven.
18: Okay.
17: Hoe ik ben opgegroeid, mijn filosofie, hoe mijn opvoeding was... en hoe ik als meisje eigenlijk door die hele lessen van toneel... en afwijzing en vallen en opstaan... hoe ik dan gewoon dit bedrijf heb neergezet tot een toch wel een miljoenenbedrijf.
18: Ik begrijp dat er 10 ondernemerslessen in het boek staan. We hebben er maar... in dit programma maar tijd voor 1 Amsterdamse tegeltjeswijsheid... die het over het ondernemen gaat. Wat zou erop moeten staan wat jou betreft?
17: Blijf doen wat je ziet.
18: Leg eens uit.
17: Er is zo vaak dat je hebt zo sterk een visie. Je ziet het voor je, waar je naartoe moet gaan. En er zijn altijd mensen die zeggen... Pien, je moet meer basics maken. Pien, je moet meer mindere kleuren doen. Pien, je moet dit. En elke dag dacht ik, ja, ik moet meer basics maken. Verkoop beter. En ik heb het nooit gedaan. Dus ik heb altijd gedaan wat ik zag. Blijf doen wat je ziet.
18: Dankjewel.
17: Dankjewel.
18: Dat je er was. Pien Stieglitz was dat. Oprichter van het modemerk Stieglitz. Volgende week bij ons in de studio Kelvin Boerma. Bij het grote publiek beter bekend als Calvijn. Hij is mede-eigenaar van een frisdrankmerk Charlie's. En zag recent hoe een vrachtwagen vol met blikken werd gestolen. Zijn verhaal hoor je in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
19: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
21: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
22: Tot morgen.
23: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En... we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
24: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
25: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
24: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
26: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is... staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
27: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
28: Ondertussen.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
27: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
3: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De brandweer in Leeuwarden laat een bowlingcentrum gecontroleerd uitbranden. Het gebouw is niet meer te redden. De brand brak vannacht rond 4 uur uit en er komt veel rook vrij die over een woonwijk trekt. Mensen moeten ramen en deuren dicht houden. Er raakte niemand gewond bij de brand in Leeuwarden. Een automobilist die vannacht crashte in de buurt van Tilburg heeft nog snel de kentekenplaten van de auto gehaald voor hij op de vlucht sloeg, schrijft Omroep Brabant. De auto werd vannacht ontdekt door toevallige voorbijgangers. De brandweer heeft nog met een warmtecamera gezocht in de bosjes, maar er werd niemand gevonden. De burgemeester van Moskou zegt dat een grote droneaanval op zijn stad bedoeld was om de verkiezingen te verstoren. Meer dan 1000 drones zouden zijn onderschept. Er werd wel een belangrijke olieraffinaderij geraakt en er vielen 2 doden. In een andere stad werd een appartementencomplex geraakt en moesten honderden mensen hun huis uit. Een gepensioneerde man uit Noord-Holland moet voor de rechter komen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. Hij maakte video's met hoofden van BN'ers zoals Helene Hendricks en Ellie Lust en runde een website waarop die beelden werden gedeeld. Het onderzoek naar de site duurde ruim een jaar. En in 2 deelstaten in het oosten van Duitsland, waaronder Berlijn, zijn de stembussen geopend. Het wordt een spannende dag voor de partij van bondskanselier Merz, die er slecht voor staat in de peilingen. Pas geleden verloor zijn partij ook al flink in Sachsen-Anhalt, waar de radicaalrechtse AfD de grootste werd. Het weer van Weer Online? In het zuiden kan vanmorgen plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag veel zon, alleen in het binnenland kan nog eens pad regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis.
18: Een corporatie die zijn buurman moet bellen omdat het geld opraakt. Nou, dat is best bijzonder, maar straks misschien wel het nieuwe normaal in de sector. De vraag van deze week: hoe dealen woningcorporaties met de financiële uitdagingen waarvoor ze staan?
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Vraagt. Dat is zo. En het zijn stichtingen. En mijn achterban zijn familiebedrijven. En die kunnen niet zomaar aandelen uitgeven.
2: Nee, dus hebben ze schulden nodig en daar moeten we niet zo angstig voor zijn. Oftewel, zo'n column elke 14 dagen in onze podcastfeed. Alleen in de podcast, niet op de radio. Dus abonneer je even op Vastgoed Gezocht in jouw podcastspeler. En dan krijg je onder andere ook van mij, maar dus ook van Maarten Veldser, elke 2 weken een nieuwe column. Dan naar het nieuws. Ondanks de krappe woningmarkt verlagen steeds meer verkopers hun vraagprijs. Dat blijkt uit onderzoek van de landelijke makelaarskoepel Dynamisch. Jij hebt de cijfers bij je, Maarten?
1: Ja, zo is dat. Een bijzonder bericht dat in het tweede kwartaal 26 8,9% van de verkochte woningen werd de prijs verlaagd. En een jaar geleden was dat nog maar 7,5. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het is natuurlijk heel weinig, 8,9%. Maar wij merken ook dat die markt wat moeilijker wordt. En soms in het hogere segment moet je de prijs wat verlagen.
2: Ja.
1: Maar ook in het lage segment zie je dat er gewoon minder biedingen komen. Er komen nog steeds veel mensen kijken, maar het aantal goede biedingen, dat neemt af. En over die hele linie zie je die markt wat moeilijker worden.
2: Ja, en bij woningen van boven de miljoen, en dat zijn er overigens steeds meer.
1: Ja, het nieuwe normaal.
2: Gebeurt het verlagen van de prijs al bij 1 op de 5 woningen?
1: Ja. Ja.
2: Las ik in het bericht. Betekent dat dat het sentiment op de woningmarkt misschien aan het omslaan is? Of is dat te vroeg?
1: Ik weet niet of het sentiment is. Kijk, woningprijzen zijn toch een functie van hoeveel je kan lenen. De hypotheekrente loopt enorm hard op. En dan moet je wel vertrouwen hebben om tegen zo'n hoge rente. Het is niet hoog historisch hoor, maar wij vinden dat tegenwoordig hoog.
2: Ja, het is nog geen 4%.
1: Ik denk, als je nu een offerte voor een... Ik zie banken waar het al ver daarboven is, hoor.
2: Ja.
1: En zeker een commercieel vastgoed.
2: Niet hard roepen, want ik moet binnenkort mijn hypotheek verlengen.
1: Oh, ja.
2: Ja, dat is niet leuk. Maar goed, je zegt, er is een beetje krabbeling op de markt omdat die hypotheekrente omhoog gaat.
1: Er is veel aanbod door het uitponden, zeker in dat lage segment. En daarom zie je ook dat nieuwbouw het moeilijk heeft. Mensen hebben een keur aan keuze als je geld van je ouders hebt gekregen om een huis te kopen.
2: Ja.
1: Want dat is dan helaas wel nodig. Het wordt niet echt bereikbaarder. Maar goed, er is veel concurrentie op de koopmarkt.
2: Nee, oké, maar dat is nog wat anders dan dat het nu gaat omslaan.
1: Dat we nu dat naar, niet. Nee, die krapte blijft.
2: Naar een koopmarkt gaan in plaats van een verkoopmarkt.
1: Is dat. Mensen gaan nog steeds all-in, ze stretchen zich helemaal. Alleen ze kunnen zich minder ver stretchen.
2: Ja, dan een ander bericht. Er is een woonprotest aangekondigd op 10 oktober. Marieke Kookman van de Woonbond zegt daar op LinkedIn het volgende over. Dit kabinet luistert enkel naar de belangen van de lobby van particuliere verhuurders en negeert huurders en woningzoekenden opnieuw. Wat voor argumenten breng jij in wanneer iemand dit roept, denk ik dan, Maarten? Want ik las het en ik dacht, woonprotest en we komen niet op voor de belangen van de woningzoekenden. Hoe dan?
1: Ja, ik heb nog niet gemerkt dat dit kabinet luistert naar de belangen van de commerciële verhuurders of de private sector. Dat hebben we helaas nog niet gemerkt. Sterker nog, wij voelen ons een beetje de assenpoester als we naar de kabinetsplannen kijken, maar daar komen we zo op. Het doet mij een beetje denken aan het FNV-protest van vorige week. Het is denk ik ook een manier voor de Woonbond om zichzelf een beetje op de kaart te zetten.
2: Ja.
1: En zoals Maarten de Gruiter altijd zegt over de betaalbaarheid, het is een gecreëerd probleem. Ik denk dat dat hier ook speelt. Ze willen heel graag zichzelf. Het is een marketing.
2: Ja, we hebben een beschikbaarheidsprobleem. Ze zegt ook in dat bericht, de wet betaalbare huur, opkoopbescherming, minder flexcontracten en de afschaffing van de verhuurdersheffing, veel daarvan wordt nu weer teruggedraaid. Ja, en dan schrijft Nick Verra natuurlijk van Vastgoedbelang op LinkedIn. Ik ben wel benieuwd welke maatregel precies wordt teruggedraaid.
1: Ja, ik weet ook niet wat ze bedoelt. Was het maar waar?
2: Oké. Het is de week van Prinsjesdag. We hebben dit gesprek op maandag, dus de dag voor Prinsjesdag. Verwacht je eigenlijk nog iets in die miljoenennota voor de woningmarkt?
1: Nou, wat ik verwacht is denk ik al bekend, want dat is allemaal uitgelekt, heel bijzonder. Maar er zijn toch wel twee hele bijzondere dingen in opgenomen. Eén, dat is een vrijstelling voor de woningcorporaties van de renteaftrekbeperking, die verschrikkelijke aantalbelasting. Daar gaan we het straks misschien ook nog even over hebben.
2: Heb jij samen met Huibwassenveen je ook heel erg druk over gemaakt afgelopen jaar?
1: En ook ten behoeve van de woningcorporaties, hoor. Dus ik gun het ze ook van harte. Ik ben er heel blij mee. En het tweede is die bouwimpuls voor de middenhuur van 10.000 euro per woning. Ja, bij dat soort bedragen denk ik altijd dat is een beetje weggegooid geld, dat subsidies. Weet je, dat gaat je beslissing niet beïnvloeden. Een woning, of je nou 3 ton kost of 310.000 euro om te bouwen, gaat dat een groot verschil maken.
2: Ja,
1: dat
2: moeten we even uitleggen, want dat is ook uitgelegd. De middenhuurwoningen die gebouwd kunnen worden, ook door corporaties.
1: Ja.
2: Want die krijgen wel weer de taak om dat te doen.
1: Ja.
2: Daarvan zegt de corporatie.

0: Ja, de kosten zijn eigenlijk te hoog voor de huur die ik mag vragen. Dus dat gaat niet uit. En dan heeft het kabinet gezegd, nou, dan hebben we 10.000 euro subsidie. Wat dan heet een onrendabele top, om dat dan te betalen. En ja, ik las het en toen dacht ik ook, ja, maar als we nou gewoon wat meer ruimte geven om wat meer huur te vragen, of de grens van de middenhuur wat optrekken, of de grens van de middenkoop wat optrekken, of in een project wat meer commercieel mogen doen, dan hebben we die hele 10.000 euro niet nodig. Klopt mijn analyse?
1: Jouw analyse is spot on, zoals gebruikelijk. Ik las ook ergens op internet, ja, dan kan je natuurlijk ook zeggen, dit is 10.000 euro, dat is een paar procent van die bouwkosten, of stichtingskosten, zoals wij dat noemen. Ja, maakt die huren een paar procent hoger. Want zo'n onrendabele top is natuurlijk vele malen groter dan die 10.000 euro. Ja, waar ik niet van hou, dat zijn subsidies die eigenlijk niet gedrag beïnvloeden, maar wel veel geld kosten. Weet je, het is, we kunnen het ook op een luchtbehandelingskast, kunnen wij 10% subsidie krijgen. Ja, je gaat hem niet vervangen voor 10% extra. Maar je gaat het wel aanvragen als je hem vervangen hebt.
0: En het pijnpunt natuurlijk ook in relatie met de woonbond is dat als de analyse is, zorg dat de huren wat verder verhoogd kunnen worden, dan hebben we die 10.000 euro niet nodig. Dat betekent dat het geld wordt opgehoest door de nieuwe huurder. Dat is eigenlijk de woningzoekende. En dan is de stelling van de woonbond, ja, maar het is gewoon veel te veel geld voor zo'n woning. En dat is natuurlijk het debat wat er steeds wordt gevoerd. Vinden we nou, en daar gaat het steeds over absolute getallen, vinden we nou 1000 of 1100 euro veel geld voor zo'n nieuwe woning? Of mag die ook 1300 euro kosten, waardoor we hem wel kunnen stichten, zoals jullie dat noemen?
1: Dat is precies het debat. En of dat veel geld is, ja, het is te weinig geld om een nieuwe woning neer te zetten. En misschien dat het voor de mensen die er moeten wonen veel geld is, maar dat moeten we misschien anders oplossen. Dat we niet het inkomensbeleid via de huren doen, maar dat we die mensen dan gewoon een huurtoeslag geven.
0: Ah, dat de inkomensbelasting wat naar beneden gaat.
1: Bijvoorbeeld.
0: En wat werken, wat meer gaat lonen.
2: Ja. Vastgoed gezocht.
0: Rotterdam-Zuid, de wijken Vreewijk en Lombardije. Daar staan duizenden sociale woningen die in de nabije toekomst veel onderhoud nodig hebben. En twee corporaties zeggen nu, dat lossen we samen op. De bestuurders van de woningcorporaties zijn hier. Sander Uiterwaal van Havensteden uit Rotterdam. En Harre Zanting van Woonkompas. Ook uit Rotterdam, maar toch vooral uit Ridderkerk. Beide van harte welkom.
3: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie er zijn. Sander, Havensteden draagt bijna 1000 woningen uit die wijken die ik net noemde, plus de bijbehorende schulden over aan Woonkompas. Waarom?
4: Dat past helemaal in onze portefeuillestrategie om zoveel mogelijk volkshuisvestelijk te investeren. Wij zien hier dat de opgave in Rotterdam groter is dan wij alleen aankunnen. En we hebben met Woonkompas een partner gevonden die graag deelt in die opgave, zodat we hem samen verder kunnen brengen dan wij alleen.
0: Ja, lees, jullie hebben 44.000 woningen en het lukt met de financiële middelen die je nu hebt niet om die allemaal naar de toekomst te brengen?
4: Zo is het, ja. Onze polstok is niet lang genoeg om en nieuwbouw te plegen in Rotterdam wat nodig is, en de verduurzaming en onderhoud in onze bestaande voorraad.
0: En dit zijn nu 937 woningen. Wat voor huizen zijn het?
4: Dat zijn de huizen die staan in Vreewijk en Lombardije, een deel daarvan.
0: Zijn dat appartementen van 3 hoog? Zijn het kleine grondgebonden woningjes?
4: Wat ook zijn, het? Ook zijn deels appartementen en deels eengezinswoningen in beide wijken. Waar Woonkompas nu eigenaar van wordt. En waar Havensteden ook nog steeds in beide wijken stevig aanwezig blijft met meer dan 3000 woningen in elke wijk. Dus het is heel mooi dat de bewoners in deze wijken twee corporaties hebben die om hen heen gaan staan. En
0: volgens jullie eigen jaarverslag hebben de woningen spoedig investeringen nodig?
4: Ja, nou, wat is spoedig, maar onderhoud is nodig. Ja.
0: Ja. De vraag is natuurlijk hoe groot die opgave is, Maarten. Ja. Harro, waarom zijn jullie als Woonkompas dan bereid gevonden om dit over te nemen?
3: Nou, wij zijn, onze routes liggen aan de zuidrand van de stad, zeg Ridderkerk, maar ook Barendrecht, Albrandswaard. Wij zijn door fusie destijds Rotterdams geworden, met ook een opgave mee te investeren in de stad. En wij wilden dat niet meer versnipperd door de hele stad doen, maar geconcentreerd en dichter bij huis. Geconcentreerd, want dan kan je ook echt die wijk helpen. En dichter bij huis, dus dichter bij die zuidrand. Dus wij wilden op zoek naar waar kunnen we 1000 woningen bouwen, 1000 woningen aankopen.
0: Dat betekent dus dat je als Woonkompas een soort bijna als een soort commercieel bedrijf een soort groeiambitie had. Van ik kan waar ik nu zit niet meer te genoeg groeien. En dit is een buy-and-build strategie eigenlijk.
3: Ja, groei is geen doel op zich, maar er is woningnood in Nederland, heb je vast iets van gehoord. Dus er zijn enorm veel mensen bij ons op de wachtlijst. Ja. Die groeit alleen maar, die wachtlijst. Dus als wij kunnen groeien, doen we dat voor de mensen die staan te wachten
0: maar
3: op een woning.
0: Maar dat lossen we hiermee toch niet op, toch? Ik bedoel, er komen niet weer meer woningen bij?
3: Nee, maar indirect wel. Want doordat wij die woningen in Vreewijk en Lombardije overnemen, kan Havensteden weer zijn bouwambitie elders in de stad beter doen.
0: Of gaan jullie met deze woningen ook sloop en nieuwbouw plegen, waardoor je meer woningen wil toevoegen?
3: Deels wel. Hè. Ik heb tegen de gemeente gezegd van joh, we doen niet meer mee aan verdunnen. Zeg maar. Dat is wel gebeurd op Zuid, van dat we meer slopen dan terugbouwen. Ik zeg joh, als we komen, doen we daar niet aan mee. Er is woningnood. Dus ja, we gaan ook mee investeren. Niet alleen maar overnemen en beheren, maar ook mee investeren.
0: En weten de bewoners dat ze potentieel nu zijn overgenomen door een corporatie die zegt, nou, misschien wordt de woning wel gesloopt, want ik wil meer terug nieuw bouwen.
3: Ja. En voor een deel in Lombardije liggen er al wat meer plannen van waar moet het wel en niet gebeuren. Daar is al met de gemeente wat meer planvorming voor. In Vreewijk staan we eigenlijk nog aan het begin van planvorming van wat moet daar gebeuren. En hebben gezegd, joh, we komen ook als er wat meer tempo op die planvorming komt.
0: Ja, blijft de vraag, Sander, waarom jullie dit niet zelf konden doen als havensteden?
4: Nou, omdat de opgave groot is in Rotterdam, hè, zei ik net al. Dus als het gaat over onderhoud, het toevoegen van woningen, dan is daar heel veel voor nodig. En wij zien dat we op de middellange termijn onze polstok financieel niet lang genoeg is om dit helemaal zelf te kunnen doen.
1: Nou ja, voor mij is het een beetje een trip down memory lane. Ik heb in mijn campertijd 20 jaar geleden aan de basis staan van de LVTI, de Landelijke Verevenings-Toegelaten Instelling. En jullie doen het nu met z'n tweeën. Ik vind het fantastisch. En ik snap heel goed dat bij jou, Sander, daar ruimte staat om weer nieuwe dingen te kopen. Ik vind het heel leuk om te zien ook hoeveel je met marktpartijen optrekt. Je hebt heel veel projecten gekocht ook van marktpartijen. En dat is natuurlijk koren op mijn molen.
0: Ja, want die taakoverdracht waar we het hier over hebben, die past eigenlijk in het duurzaam prestatiemodel. Dat sinds vorig jaar de basis vormt onder de nationale prestatieafspraken. Kunt u het nog volgen? Ik hoop het. Kan een van jullie uitleggen wat die nationale prestatieafspraken dan inhouden voor jullie als corporaties?
3: Nou ja, kort gezegd, wij spreken af dat wij investeren tot onze grens, zeg maar. Van maximaal lenen en maximaal investeren. Ja. En als het goed is, gaat dan de overheid weer een keer een beetje ophouden met afromen. En ook weer zijn eigen steentje bijdragen.
0: Wat bedoel je in deze geval met afromen?
3: We hadden eerst de verhuurdersheffing. Nou, ja. Die is er afgegaan, mede door die nationale prestatieafspraken. En nou moet die vennootschapbelasting er nog af.
0: Ja, maar daarvan is al wel toegezegd dat die eraf gaat.
1: Nou, er is een eerste stap. Hè. De renteaftrekbeperking gaat er vanaf. En dat is natuurlijk een waanzinnige winst.
0: Hadden we het in het nieuwsbericht even over, die ATAD. Die
1: ik vroeg me ook af, zo'n acquisitie die jullie nu doen van bijna 1000 woningen, krijg je nieuwe financiering daarop? Of neem je de financiering over? Hoe werkt dat?
3: Wij nemen bestaande leningen van havensteden over. Dat is onderdeel van taakoverdracht.
0: Ja. Maar dan toch eventjes naar die afdrachten. Die overdrachtsbelasting die wordt door jullie wel gezien als een randvoorwaarde voor deze samenwerking, Sander.
4: Ja, dat klopt. Ja, het hele idee achter deze transactie is natuurlijk dat het volksvestelijk vermogen in die wijken kan. Ja, dan vinden we het eigenlijk zonde om, zeker waar de solidariteit en dit type transacties de gedachte en de basis is onder de nationale prestatieafspraken, vinden wij dat corporaties ook in staat gesteld moeten worden om dat te kunnen doen.
0: Maar dat betekent dat je een harde toezegging nodig hebt dat je geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen over deze 937 woningen.
4: Zo is het.
0: En als er wel overdrachtsbelasting moet worden betaald, dan gaat de deal niet door.
4: Zo klopt. Is het ook.
0: Ja. Ja. En hebben jullie die harde toezegging al? Van wie moet die eigenlijk komen? Van de minister?
4: De minister is daar maar bezig. Ja.
0: Ja. Maar ik hoor achter de schermen dat die er wel is, want anders gaan jullie hier niet samen in de studio staan, Harro.
3: Ja, klopt. Dus onze diagnose is dat voor 99,5% zeker is dat dit jaar geregeld wordt.
0: Ja.
1: En per 1 januari ingaat dan.
3: En per 1 januari ingaat en dan gaan wij op 3 januari overdragen.
1: Precies.
0: Oké. De doorrekening hier is interessant, want het gaat allemaal over solidariteit die ervoor moet zorgen dat jullie samen dus uiteindelijk meer kunnen realiseren, hè, met die nationale prestatieafspraken. Maar de minister zei in juni ook, ja, 18,6 miljard herverdelen, dat is ook onrealistisch. Hè, dus hoe ver kunnen corporaties hier met elkaar gaan? Lees, hoeveel kunnen we nou verwachten van deze vorm van overdragen waardoor we meer kunnen bouwen in de toekomst? En de vraag is dit nou een voorbeeld waar meer op volgt? Of gaat dit een uitzondering zijn?
4: Nou, dit soort voorbeelden helpen natuurlijk wel om stappen te maken. Ik denk dat we ook realistisch moeten zijn dat dit niet de totale opgave gaat oplossen.
0: Ja, oké. Okay, maar heb je dan de verwachting dat jullie nog aan andere corporaties, want jullie hebben veel woningen, dus jullie zijn misschien vaker overdrager.
4: Zou kunnen.
0: Dat jullie als havensteden nog meer woningen gaan overdragen?
4: Dat zou kunnen, dat zou passen.
0: Zijn er dan wijken die op de nominatie staan?
4: Nee, in beginsel niet. Nee, maar er zijn ook niet ongelooflijk veel kandidaten. Dat moet ik er ook wel eerlijk bij zeggen.
0: Mm-hmm.
4: Ja.
0: Maar goed, dat zou dus wel kunnen.
4: Ja.
0: Of willen jullie nog verder groeien?
3: Wij kunnen een transactie als deze 1 keer doen en niet nog een keer. Nee, ik heb natuurlijk ook in mijn begroting staan niet alleen de aankoop, maar wat er daarna nog moet gebeuren de komende 10 jaar.
0: Mm-hmm.
3: Ja, dan zitten wij echt wel aan die financieringsgrens die ook landelijk met de minister is afgesproken. Dus wij zijn klaar Althans, met dit soort transacties.
0: Ik hoor ook wel van corporaties, want je hebt het over... we willen tot, laten we zeggen, tot onze stretch... willen we kunnen financieren en dus kunnen bouwen, hè, prestatieafspraken. Maar ik hoor ook wel van corporaties die zeggen... ja, die autoriteit woningcorporaties is wel super streng in zijn criterium. Wij moeten wel, als je het vergelijkt met een ondernemer... heel veilig aan de wind zeilen. Zou het niet helpen dat we corporaties iets meer ruimte gaan geven... om nou, met vreemd kapitaal ja, toch iets ondernemender te kunnen worden?
3: Nou ja, ik denk, maar die veiligheid die zit ook. Het is ook de kracht van het systeem. Hè. We hebben natuurlijk een briljant financieringsinstituut. Waarmee wij garant staan voor elkaar. En daarachter nog een stok achter de deur van de overheid. Waardoor wij als corporaties een goede toegang tot de kapitaalmarkt hebben. Dat moeten we vooral zo houden.
0: Ja,
3: dus we moeten vooral niet over die grens heen gaan.
0: Sander, er is geen grens om. Er is geen wens om iets meer te kunnen lenen.
4: Nou, de kracht van dit stelsel is volgens mij dat wij als corporaties super betrouwbaar zijn voor onze bewoners en voor onze maatschappij. En dat willen we over 100 jaar nog zijn.
0: Ja.
4: Dus ik kan me voorstellen dat daar gewoon stevige grenzen aan blijven.
0: Ja, maar
1: misschien een vraag aan Harro. Harro, heb je de hele koopsom? Moest je naast dat overnemen van de schulden nog extra geld betalen op deze transactie? Of zit daar eigenlijk het overnemen van de verplichting om het te verduurzamen? Was dat eigenlijk het eigen vermogen wat je inbracht?
3: Nou, we financieren het voor gewoon. We nemen een bedrag aan leningen over, zeg maar.
0: Ja.
3: Dat matcht met het transactiebedrag wat we voor de woning hebben afgesproken.
0: Ja.
3: Maar de verplichtingen om daar wat aan te doen, die werkt voor ons, voor die woningen, niet anders dan voor de rest van de voorraad die we al hebben.
0: Dus antwoord op de vraag: je hoeft niet extra bij te betalen, toch?
1: Dat is hoor ik ook. Ja.
0: Probeer het even te begrijpen.
1: Ja.
0: Solidariteit tussen woningcorporaties. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Havensteder en Woonkompas hebben zo'n transactie nu op de rol staan. De grotere vraag is natuurlijk: ja, is het een uitzondering of een begin van een trend? En hoe moeten die corporaties dan structureel bij elkaar aankloppen? Je hoort in deze uitzending bestuursvoorzitter Sander Uiterwaal van Havensteden en Harro Zanting van Woonkompas. Nog even naar de bewoners, de huurders in Vreewijk en Lombardije. Wat gaan die er eigenlijk van merken, Harro?
3: Die gaan in eerste instantie merken dat wij net zo'n goede huisbaas zijn als Havensteden.
0: Ja, dat hopen ze dan. En dat, gaan we vanuit.
3: En dat die planvorming op plekken waar het nog stagneert, dat die sneller gaat de komende jaar.
0: Oh ja, maar planvorming klinkt als een heel positief woord. Maar je weet ook, er zijn bewoners die in de weerstand gaan als hun huis wordt gesloopt of hun omgeving gaat veranderen.
3: Klopt, ja, en dat zijn altijd lastige discussies. Gelukkig hebben we daarmee ervaring ook al in Ridderkerk. Dus dat vak is niet nieuw voor ons. Rotterdam-Zuid is een andere omgeving. Maar daar moet je toch doorheen met elkaar. Dat gebeurt in Spoordorp, dat gebeurt op andere plekken op Rotterdam-Zuid. Daar moet je toch doorheen met elkaar.
0: Ik sprak jullie projectontwikkelaar recent en die zei tegen mij: het leuke van Ridderkerk ontwikkelen is dat er superveel bewoners naar de inspraakavonden komen. Dus het is een hele betrokken groep bewoners. Sander, is dat in Rotterdam-Zuid ook zo? Of zijn daar ook veel gezinnen en mensen die misschien helemaal niet te bereiken zijn vanwege de uitdagingen achter de voordeur?
4: Nou, ook die mensen zijn er, maar wel goed om te vertellen, denk ik, dat zowel de huurdersorganisatie van Woonkompas als die van Havensteder in de wijken waar we het nu over hebben, heel, heel dicht betrokken zijn bij het voorbereiden van deze transactie.
0: En wat vonden die huurdersorganisatie van deze overdracht?
4: En daar positief over waren.
0: Ja, waarom?
4: Nou, omdat zij ook zien dat twee corporaties in de wijken waar dingen moeten gebeuren, waar ook wensen zijn om in die wijk te blijven wonen en door te stromen in dezelfde wijk naar een 55-plus woning bijvoorbeeld.
0: Ja.
4: Dat die kans groter wordt als daar twee corporaties staan die allebei kunnen investeren in die wijken.
0: Ja, daar raak je wel aan een mooi punt. Hugo de Jonge heeft een jaar of 5 geleden opgeschreven van: nou, er moeten 300.000 oudere woningen worden gebouwd in alle segmenten. Hè? En dat heeft hij ook een beetje onderverdeeld hoe hij dat dan wil hebben. Ik heb daar een keer een analyse op gemaakt. Dat schiet niet echt op. Zullen we maar zeggen, met het bouwen van oudere woningen in Nederland. En dat heeft enorme invloed op de doorstroming. Zeker voor mensen die in een middenhuurwoning zitten of in een sociale woning zitten. Oudere mensen, de helft van die woningen, van die eensgezinswoningen, van die kleine woningen, worden bewoond door 1- of 2-persoonshuishoudens. En die gaan dan een traplift bouwen met WMO-geld, terwijl ze natuurlijk eigenlijk naar een gelijkvloerse woning hadden moeten gaan. Neem het jullie niet kwalijk, die woningen zijn er eigenlijk niet. Is dat nu, laten we zeggen, de hoogste prioriteit om te zorgen dat je woningen gaat maken voor die 60 en die 70 plus, zodat we doorstroming krijgen?
4: Niet per se de hoogste prioriteit, dat is ook een prioriteit. Ik denk dat er op alle segmenten tekorten zijn.
0: Mm-hmm.
4: In Rotterdam hebben we meer dan 220.000 woningzoekenden.
0: Maar ik denk dat dat tekort dus wel meevalt als we die doorstroming op gang krijgen. Ik bedoel, er zijn zoveel eensgezinswoningen in Nederland die gewoon vastzitten, waar mensen niet meer uit kunnen doordat ze een huur betalen voor een nieuwe woning, kunnen ze die huur niet betalen, want dat is dan commercieel en dat gaat dus niet. En ze kunnen niet naar een levensbestendige woning. Ja, pas als ze heel veel vinkjes krijgen van de huisarts en de GGD. Maar ja, dan zijn ze al bijna dood. Maak het even heel plat.
4: Heel plat, ja. Ja. Nee, maar die behoefte zien wij ook. Om zeker in je eigen wijk te kunnen blijven. Dat is voor veel mensen echt heel belangrijk. Zien we dat die verhuisbewegingen echt op relatief kleine straal plaatsvinden.
0: Ja, mensen willen niet 5 kilometer weg. Mensen willen in de buurt blijven wonen.
4: Zo is het.
0: Ja.
4: Bij een sociaal netwerk.
0: En hoe ga je dat dan doen in deze wijk? In Lombardije en Vreewijk, Harold?
3: Nou ja, wel om aantrekkelijk seniorenappartementen wel te bouwen. Dus daar waar we kunnen toevoegen, al dan niet met sloopnieuw bouwen of op een nieuw stukje, dat wel aantrekkelijk maken voor senioren om door te stromen.
0: Ja, wat is het probleem daarvan voor jullie? Want ik zei al, uit mijn analyse blijkt dat het niet echt opschiet met dat soort woningen. Maar jullie lopen blijkbaar tegen een grens aan van hoe we dat moeten financieren of hoe dat te bouwen is.
3: Nou ja, kijk, wij zien ook wel dat natuurlijk op die wachtlijst staan vooral 1- en 2-persoons huishoudens. Maar het is heel moeilijk om een 2-kamer-appartement in te zetten voor doorstroming uit de grote gezinswoning. Want dan zijn er toch veel senioren die zeggen, ja, wacht even, dan verlies ik zoveel woonoppervlak, dan ga ik niet. En dat 3-kamer-appartement in een sociale huur, ja, als je er ook nog 2 parkeerplaatsen bij moet bouwen, dan kan het gewoon niet uit.
0: Sander Uiterwaal van Havensteden en Harro Zanting van Woonkompas. Dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Wereld.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
0: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
2: Hans, waar liggen de regenjassen?
3: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga Jorten op jort.nl.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
9: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
8: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
9: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
8: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
9: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
10: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
12: De brandweer in Leeuwarden kan niets meer doen voor een bowlingcentrum. Er brak vannacht brand uit en het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Er komt veel rook vrij bij de brand en er zijn knallen te horen in het gebouw. Dat kunnen gasflessen zijn die ontploffen door de hitte. In Rotterdam-West zijn 2 mannen en een vrouw opgepakt die vannacht iemand zouden hebben beroofd in het centrum van Rotterdam. De auto waarin ze zaten werd al eerder gezien, maar omdat er een vuurwapen in het spel zou zijn, werd gewacht tot er meer politie was. Het vuurwapen bleek volgens regionale media niet echt. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren kunnen stemmen voor de deelstaatverkiezingen. Net als pas geleden in Sachsen-Anhalt is de partij van bondskanselier Merz ook hier niet populair. Een slecht resultaat kan gevolgen hebben voor zijn positie in de Bondsdag. Merz zou later in Berlijn met de partijtop praten over zijn toekomst. Noord-Korea heeft weer een ballistische raket afgevuurd, zeggen Japan en Zuid-Korea. De raket zou ook al ergens zijn neergekomen, maar het is niet bekend waar dat is gebeurd. Noord-Korea heeft al vaker zulke raketten afgevuurd naar open zee. Volgens leider Kim Jong-un zijn het oefeningen. En in een natuurgebied in Tanzania zijn 10 dode leeuwen gevonden die misschien zijn vergiftigd. In het gebied leven veel nomaden die al lange ruzie hebben met de autoriteiten. Ze zeggen dat ze van hun land worden verdreven omdat de natuur belangrijker zou zijn. Het is niet bekend of zij ook achter de vergiftiging zitten. Het weer van Weer Online? Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
13: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks is er nog hoop voor de democratie in Turkije onder president Erdogan. Oud-correspondent Mitra Nazar schreef er een boek over. Maar nu eerst, Rusland voert de druk op Europa op. Zo heeft een Russisch oorlogsschip naar verluid lichtkogels op een Deense helikopter afgeschoten. Wat Ursula von der Leyen betreft hebben we een Europese Veiligheidsraad nodig.
14: We urgently need a consensus on how to respond to certain incidents. And I believe it is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol.
13: Praten we over met Ganneke van der Werf, buitenlandwoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
13: En hier in de studio ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Hallo weer.
16: Hallo Bernard.
13: We zien meer en meer Russische speldenprikjes tegen ons. Hoe gevaarlijk is dat, mevrouw van der Werf?
15: Dat is geen goede voorbode natuurlijk. Je ziet dat de Russen eigenlijk steeds een stapje verder gaan. Dat is niet iets van de afgelopen maanden, dat duurt eigenlijk al jaren. En wat het doel van die acties eigenlijk is, is om ons af te schrikken om Oekraïne te steunen. Dus ze gaan eigenlijk steeds verder in het kijken hoe gaat Europa reageren, wat gaan ze doen. Durven ze op een gegeven moment stop te zeggen. En dat is denk ik ook in de kern waar de toespraak van von der Leyen gisteren over ging.
13: Ja, we hebben de neiging, u en ik ook, en Geert-Jan ook, om heel snel te zeggen, kijk, daar heb je weer een Russische actie en daar zitten de Russen weer achter. Maar mijn indruk is dat we dat vaak denken, maar dat we niet echt het bewijs hebben. Dat komt me heel zelden voor. Dus hoe zeker zijn we ervan dat al die speldenprikjes ook echt Russisch zijn?
15: Nou, ik weet niet of ze het allemaal zijn. Dus het is goed om daar niet te wild over te gaan speculeren. Maar bij een aantal weten we het gewoon zeker dat ze het wel waren. Duitsland bevestigde dat bijvoorbeeld ook een paar weken geleden. Maar het zijn niet alleen maar de zichtbare acties. Het zijn ook we noemen dat hybride acties of hybride oorlogsvoering van onzichtbare acties waar onze diensten eigenlijk al een aantal jaar voor waarschuwen. Dat we eigenlijk al heel lang in een soort schemergebied tussen oorlog en vrede zitten, waarbij Rusland het echt niet alleen maar op Oekraïne gemunt heeft, maar ook eigenlijk de eenheid die we in Europa hebben om die uit elkaar te spelen.
13: Ja, wat vindt u van de manier waarop wij hierop reageren?
15: Nou, ik denk dat er maar één reactie mogelijk is. En dat is dat je laat zien dat je je niet laat intimideren. Dat het sturen van drones op zo'n trein met diplomaten die richting Kiev gaat, dat je daardoor niet gaat denken, oh, maar dan gaan wij maar niet. Want dat is natuurlijk wat het is. Het is intimidatie om ervoor te zorgen dat de steun aan Oekraïne verder afbrokkelt. En waarom is dat zo in het belang van Rusland? Omdat ze het eigenlijk alleen maar in de lucht kunnen winnen. Alle steun die Oekraïne nu krijgt, waar het eigenlijk aan het front nog steeds goed gaat, dat is gewoon heel erg belangrijk ook voor de komende winter die daar weer voor de deur staat. En Rusland hoopt dat andere landen, ja, toch bij cruciale momenten dat er weer een tranche met geld die kant op gaat, gaan aarzelen en gaan denken, ja, maar is dit wel goed voor ons? Worden we niet te veel betrokken? Dus ik denk dat er maar één standvastig antwoord mogelijk is, en dat is dat we zij aan zij staan om Oekraïne hierin verder te helpen.
16: Oké, maar dan hebben de Duitsers aangegeven, de Russen zitten achter de verijdelde aanslag op het vliegveld van Leipzig. En dat is in ieder geval een actie waarbij toch wel heel erg duidelijk met de vinger naar Rusland wordt gewezen. Communicatief was het best harde taal. En dan in daden wordt er een consulaat in Sint-Petersburg gesloten. De retoriek van politici komt soms niet overeen met de daden.
15: Helemaal eens. Duitsland is een van de weinige landen die op dit moment geen lange afstandswapens levert aan Oekraïne. Terwijl ze daar heel goed bijvoorbeeld de Taurus-raketten zouden kunnen gebruiken. En ja, het is natuurlijk ook zo dat de Russen echt niet wakker liggen van de sluiting van zo'n consulaat. Dus ik denk dat de oproep van von der Leyen ook heel sterk is. Je moet met elkaar de rijen sluiten en laten zien dat het je menens is en dat je bereid bent om de gelederen gesloten te houden en niet terughoudend te zijn in die steun.
13: Nee, steun aan Oekraïne is één ding, daar komen we nog even op terug. Maar eerst even de Europese antwoord op die Russische acties. Vorige week hadden we in dit programma Rob Bauer, voormalig voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En hij vindt dat Europa geen gezamenlijk antwoord op Rusland heeft.
17: Ik denk wel dat het goed is dat nu die informatie steeds meer met elkaar gedeeld wordt, zodat we in ieder geval een beeld kunnen opbouwen. Een gezamenlijk beeld. Maar wat nog in mijn ogen ontbreekt, is een gezamenlijk antwoord. En dat kan in de vorm van sancties, dat kan in de vorm van whatever. Maar elke keer het behandelen als een incident, ja, dat is denk ik niet terecht. Want...
13: Ja, wat vindt u daarvan, mevrouw Van der Werf?
15: Ja, ik denk dat dat de noodzaak aangeeft van eigenlijk een soort van overlegstructuur. Waarin niet de hele tijd iedereen voor zich gaat reageren, maar dat je dus samen ook kijkt. Wat moeten we doen? En ook als je verder vooruit kijkt, hè, als dit soort prikacties serieuzer worden, bijvoorbeeld aan de grens van Litouwen, dan wil je eigenlijk ook niet weken naar elkaar zitten kijken en denken van, goh, hoe gaan we dit nou eens aanpakken? Dus ik denk dat het heel verstandig is dat je een soort van veiligheidsmilitair overlegstructuur gaat timmeren, waarin je niet alleen maar afhankelijk bent van de keuzes van de Amerikanen. Natuurlijk heeft de NAVO het primaat, maar ik denk dat het ook verstandig is om met een aantal Europese landen daar separaat over na te denken.
13: Ja, Van der Leyen die komt met het idee van een veiligheidsraad. Wat vindt u daarvan en vooral hoe moet die eruit zien?
15: Nou, ik denk dat dat een goed idee is. Ik denk sowieso dat je met dit continent veel meer zelf kan doen. Dat gaat natuurlijk ook over militaire samenwerking. Hè. We zouden veel meer samen kunnen inkopen. Veel meer kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld als het om Oekraïne gaat. Maar je zou ook kunnen zeggen dat je een soort van structuur van een VN-veiligheidsraad spiegelt naar een Europese variant daarvan. Dat je met een aantal, ik speculeer nu even hardop, maar een aantal vaste grote landen en een aantal roelerende landen zo'n overlegstructuur bouwt, waarin je dus veel sneller kan schakelen en je eigenlijk ook elkaar helpt door dat goed en stevig te doen. En met name dus ook naar Poetin het signaal geeft van ja, wij zijn niet een stelletje mensen die hier maar per keer even kijken van goh, hoe zullen we dit eens aanpakken? Maar we hebben dit gewoon serieus geregeld. En elke keer als je ons start, dan zullen we er staan.
16: Ja, u vult dit nu in op verzoek van Bernard, maar Ursula von der Leyen heeft eigenlijk een homp vlees in de arena gegooid. Dat noemt ze een artikel 4-achtige veiligheidsraad. En verder weten we er nog helemaal niks van. We weten ook niet of Europese landen iets van hun bevoegdheden moeten opgeven, waar een dergelijk initiatief al decennia lang op stuk loopt. Hoe moeten we hiermee verder dan?
15: Nou, wij zeggen natuurlijk niet voor het eerst dat Europa beter moet zorgen voor zijn eigen veiligheid. Ik denk dat de afhankelijkheid van de Amerikanen in de achteruitkijkspiegel al jaren veel te groot is. En dan gaat het niet alleen maar om big tech of om de inkoop van wapens, maar dan gaat het dus ook om dit soort structuren. He, waarom hebben we een Amerikaanse generaal nodig om ons eigen continent te kunnen verdedigen? Dat is natuurlijk in de kern iets heel vreemds. Dus dat je samen vooruit gaat kijken en dat je prioriteiten stelt, omdat je voor je eigen continent de veiligheid wil garanderen, dat vind ik in de basis een heel goed idee. En laat de discussie nu maar komen over hoe je dat zou kunnen inrichten.
13: Ja, nou, die generaal die hebben we in 1949 met elkaar afgesproken. De militaire leiding zou Amerikaans zijn en het burgerbestuur, de secretaris-generaal, altijd een niet-Amerikaan. Dus we hebben ons gewoon tot nu toe altijd aan die afspraak gehouden. Die zou dus ook moeten veranderen.
15: Nou ja, dat zal er gewoon aan liggen hoe die structuur er verder uit moet zien en wat ook de consensus is tussen landen in Europa. Maar ik denk dat het wel verstandig is dat je met elkaar een systematiek gaat bedenken waarin je zelf meer zeggenschap hebt over de veiligheid van ons continent.
13: Ja, laten we zonder stellen dat die raad er al is. En je hebt zo'n kwestie als Leipzig, hè, dat vliegveld waar die drone of bom neerkwam. Wat zou zo'n veiligheidsraad daar dan concreet mee doen?
15: Nou, dan kan je dus samen kijken naar wat wil je met deze actie, wat wil je daarvoor gevolg aan geven. Dat ligt er natuurlijk dan ook aan op welke gebieden je dan al samenwerkt, hoe je dat op defensie hebt ingericht. Maar ik denk dat het vooral heel veel tijd scheelt en heel veel overleg scheelt en ook heel veel inzet scheelt. En ik denk, ja, ook als je nu kijkt naar hoeveel kosten je zou kunnen besparen op het moment dat je bijvoorbeeld gezamenlijk inkoopt, al dat soort schaalvoordelen zou je in zo'n nieuwe structuur in kunnen passen. En dus ook een snelle en adequate reactie op het moment dat het misgaat.
16: Ja, dan pleit u meer voor een defensieunie dan voor een artikel 4-achtig overleg. Want het spoedforum is eigenlijk waar Von der Leyen op doelt, volgens mij. Maar als we kijken naar wat er al gebeurt. Als EU kondigen we al sancties af tegen Rusland. We hebben ook artikel 42.7, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. We moeten elke Europese lidstaat verdedigen. Dus waar wij naar zoeken is, wat zou zo'n veiligheidsraad dan eigenlijk toevoegen?
15: Nou, dat je dus zelf aan het stuur zit. En dat op een moment Rusland echt een grotere stap zet, bijvoorbeeld bij Litouwen, dat je niet afhankelijk bent van de Amerikanen. Ook nu zij de afgelopen maanden al hebben aangegeven, nou, wij maken militair gezien een terugtrekkende beweging. Dus dat je zelf meer aan het stuur komt te zitten als het gaat om de inschattingen voor wat er nodig is in Europa.
16: Ja, maar welke afhankelijkheid hebben we dan? Want Rob Bauer, die vorige week de gast was, die gaf al aan, we hebben allerlei Europese battlegroups. Zodra de Russen over de grens komen, stappen ze als het ware op Europees grondgebied. Dus we zijn het toch al aan het afdekken?
15: Dat zijn we ook aan het doen. Alleen ik denk dat het heel jammer is dat je nu niet een politiek snel orgaan hebt waarmee je dus de politieke keuzes van wat gaan we inzetten, met wie gaan we dat doen, met welk geld en met welke middelen, daar zou je nog een snelle laag in kunnen aanbrengen. En ja, dat zou met een defensieunie naast elkaar kunnen bestaan. Je zou kunnen kijken of je dat integreert. Maar dat is denk ik het vraagstuk dat er ligt. Als je onafhankelijk wil worden van de Amerikanen, dan zul je erover na moeten denken hoe je dat met de voorhoede van een aantal landen in Europa zou willen doen.
13: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Hanneke van der Werf, buitenland woordvoerder voor de D66 in de Tweede Kamer. En bij ons is ook Geert-Jan Haan.
18: Met een agressief Rusland aan de oostgrens van Europa blijft doorgaande steun aan Oekraïne een directe investering in onze eigen veiligheid.
13: Ja, bij afschrikking tegen Rusland hoort ook steun aan Oekraïne. Op Prinsjesdag benoemde koning Willem-Alexander dit expliciet. U was daar met schrijver Tomi Wieringa, die zich inzet, zeer inzet, mooi boek over geschreven, maar ook Protect Ukraine. Welke verhalen uit Oekraïne maken nou indruk op u?
15: Ik denk vooral de verhalen over wat er met Oekraïners gebeurt in bezet gebied. Als je hoort, ik heb hier ook een tijdje geleden met Oleksiy Onuzhy gesproken. Die is dus naar de Tweede Kamer gekomen. En vertelde eigenlijk over zijn boek, de martelingen die hij heeft moeten doorstaan. Maar dat geldt eigenlijk niet alleen maar voor militairen. Dat geldt ook voor heel veel burgers. Voor mensen die journalist zijn of voor de klas staan en die gewoon random zijn opgepakt en naar ja, een soort onofficiële martelkampen verdwijnen, waarvan volstrekt onduidelijk is wanneer ze weer en of ze überhaupt levend terugkomen. En dat dat zo dicht bij ons gebeurt. De manier waarop mensen daartoe worden getakeld. Tommy vertelde me een paar jaar geleden al dat eigenlijk een van de belangrijkste dingen die ze meenemen naar Oekraïne luiers zijn. En dat zijn niet luiers voor kinderen, maar luiers voor volwassenen. Volwassen mannen die zo worden gemarteld dat ze de rest van hun leven eigenlijk incontinent zijn. Dat maakt gewoon heel veel indruk dat dat op dit moment gebeurt in Europa.
13: Ja. Er moet heel dringend luchtverdediging naar Oekraïne. Daar is iedereen het wel over eens. Nederland helpt Oekraïne al met een hele hoop drones. Wat kunnen wij nog meer blijven doen?
15: Ja, ik denk dat de combinatie van drones en kruisraketten heel erg belangrijk zijn. Je zult ook gewoon moeten kijken wat is er nu nog in de wereldwijde voorraad beschikbaar. Nu er heel veel Patriots natuurlijk de lucht in zijn gegaan bij de oorlog in Iran. Dat is eigenlijk het kwetsbaarste stuk voor Oekraïne. Dat ze hun luchtafweer ook voor de komende maanden, daar zullen ze gewoon veel meer voor nodig hebben om dat goed te kunnen doen. Je ziet dat Rusland in enorme hoeveelheden raketten af blijft vuren, ook op de grote steden in Oekraïne. En daar zullen we met alle landen die steun bieden een antwoord op moeten geven. En ook moeten kijken op welke plekken in de wereldwijde voorraad kan dat verantwoord.
13: Ja, nou, wij hebben drie Patriot batterijen. Dus we zouden misschien wel eentje kunnen afstaan, ik noem maar wat. We hebben geen, overigens Nederland heeft geen kruisraketten. Dus die kunnen we ook niet afstaan.
15: Ja, we hebben verschillende raketten, bijvoorbeeld van Destinus uit Hengelo, die naar Oekraïne kunnen. En dat helpt ze in een mix van verschillende raketten om die afweer op orde te hebben.
13: Ja, maar er is tekort aan ongeveer alles. Oekraïne heeft zelf behoorlijke productiecapaciteit, maakt zelf wapens. Maar een Patriot, die heb je niet van vandaag op morgen. Er wordt gesproken dan over een licentie, maar dan moet je eerst een fabriek neerzetten. Het bouwen van een Patriot-raket, dat kost een jaar. Dus is de bittere realiteit niet dat we in Europa te laat zijn voor Oekraïne?
15: Nou ja, de realiteit is dat er nog een aantal winters zullen komen voor je eigenlijk een optimale mix hebt aan raketten waarmee hun afweer op orde is. En het enige wat je kan doen is nu kijken waar ter wereld zijn er nog spullen over die je met goed fatsoen naar Oekraïne kan sturen. En welke alternatieven voor Patriots heb je? Je hebt in Europa natuurlijk die SAMT-systemen, ook Vrija. Maar het lastige daarvan is wel dat ze gewoon niet hoog genoeg in de lucht komen. Ze zijn niet, Patriots zijn daarmee niet vervangbaar. Dus je zult moeten kijken naar wat kan er naar Oekraïne en op welke manier kunnen zij die dan optimaal inzetten in combinatie met drones, zodat ze zo veilig mogelijk die aanvallen kunnen doorstaan.
16: Ja, Vrija is zelfs nog niet eens in productie. Daar wordt nog aan gewerkt, aan dat Oekraïns-Europese initiatief. Daar heb je inderdaad nog helemaal niks aan. Heeft u een oproep aan minister Jesselkus? Bijvoorbeeld, sta alle Patriots die Nederland nog heeft zo snel mogelijk af aan de Oekraïne, want daar is de nood het hoogst.
15: Nou, dat vind ik eerlijk gezegd niet verantwoord om dat als parlementariër te inventariseren. Ik denk echt dat het ministerie dat zelf moet bekijken wat verantwoord is om af te staan. Ik heb niet de indruk dat ze op defensie niet bezig zijn met Oekraïne. Ik denk dat je samen zult moeten kijken naar waar kun je verantwoord wapens leveren en welke dingen zou Nederland nu in die mix kunnen gooien.
16: Ja, dus we moeten Oekraïne verantwoord steunen.
15: Absoluut.
13: Ja. Er wordt met enige regelmaat een poging gedaan om te onderhandelen. Nu is er weer sprake van een tijdelijk stopzetten van het aanvallen van elkaars energieinfrastructuur. Hoe kijkt u daarnaar?
15: Ja, dat, je ziet dat, dat Oekraïne steeds harder terugslaat en ook steeds verder over de grens bij Rusland in staat is om dat te kunnen doen. En het zal gewoon de komende maanden ook heel erg af gaan hangen van hoe het op het front gaat. Of Rusland inderdaad weer een grote mobilisatieslag zal gaan maken. Wat dat ook binnen Rusland teweeg brengt. En het is gewoon denk ik het voor de Oekraïners het belangrijkst dat zij zich permanent gesteund weten door Europa. Zodat daar ook het moreel hoog blijft om dit goed te kunnen volhouden.
13: Ja, maar wat we niet doen als Europa is echt proberen te bemiddelen. De Amerikanen proberen dat wel. Is dat niet vreemd?
15: Nou ja, kijk, in feite op het moment dat Kushner en Witkoff aan tafel zitten, zitten een paar Europese landen dat ook wel. Maar natuurlijk niet op de plek aan tafel waar wij dat zouden willen. Maar ja, dat is niet vreemd, omdat Poetin dat gewoon niet wil. Die wijst dat tot nu toe steeds af. En je zult ook wel op een moment aan tafel moeten komen dat het zin heeft om in die vorm te onderhandelen. En op het moment dat dat op deze manier niet gaat, dan valt er ook weinig te onderhandelen.
16: Is dat wel zo dat het Poetin is? Want inderdaad, er zijn Europese veiligheidsadviseurs van grote Europese landen die dan ook aan een tweede tafeltje zitten als er in Zwitserland bijvoorbeeld over Oekraïne wordt onderhandeld. Maar is het niet Trump die dat niet wil in plaats van Poetin?
15: Nou, kijk, Frankrijk heeft een poging gedaan. Dat is onmiddellijk eigenlijk afgeslagen. Dus ik denk dat met name Poetin, die heeft natuurlijk het minste belang dat Europese landen zich daarbij aansluiten. Omdat die ook met een aantal onderhandelaars te maken heeft uit de VS. Die tot nu toe eigenlijk heel veel ruimte hebben gegeven. Ook als je naar die oproep van Kushner kijkt. Die zegt, we zijn er eigenlijk bijna. Maar ze moeten alleen nog een stukje land opgeven. Nou, dat is natuurlijk iets, een prijs die Oekraïne niet kan en wil betalen. Nee, om de hele Donbass in te leveren. Dus ik denk dat het zou helpen. Er waren deze week geruchten dat de CIA-directeur Radcliffe, die denk ik beter weet hoe gevaarlijk Rusland is, daar ook aan zou deelnemen. Dan heb je alweer een andere mix aan tafel. Maar natuurlijk, een grotere rol voor Europa zou wenselijk zijn.
16: Maar mijn voorstel is, we gaan het met z'n allen doen, met de Amerikanen samen. We spreken af dat we Trump alle credits geven. Hij blij en wij blij dat er vrede is.
15: Nou, dat is een voorstel.
13: Ja, oké.
16: Okay. Ik weet niet wat uw antwoord daarop is, maar
13: Nee, nou, misschien moet Geert-Jan dat voorstel niet aan u doen, maar bijvoorbeeld aan Donald Trump.
16: Ja, als hij opneemt.
13: Dat gaan we proberen. Nog één heel klein vraagje over dat andere probleem. De olieprijzen. Trump heeft nu Zelensky de schuld gegeven van de hoge dieselprijzen. Hij is natuurlijk, het grootste probleem is natuurlijk de Straat van Hormuz en nu ook de Rode Zee, die is afgesloten. Is daar in de afwikkeling van dat conflict niet een grotere rol voor Europa weggelegd?
15: Ja, kijk, dat kan op een moment dat het daar natuurlijk aanzienlijk rustiger is. Nederland heeft gezegd met een aantal andere landen, we willen daar best helpen met de orde weer terugbrengen. Maar dat is op dit moment gewoon tot nu toe niet aan de orde geweest. En ja, dan kom ik toch ook wel terug op een eerder punt dat we vaak gemaakt hebben. Trump heeft ook niet aan Europa gevraagd, joh, wij gaan de oorlog met Iran voeren. Doen jullie mee of vinden jullie dat een verstandig idee? Dus dat wij dan het zomaar klaar moeten staan om daar de rommel weer op te kunnen ruimen, dat zou natuurlijk ook een gek geval zijn. Het is natuurlijk wel zo dat de hele wereld nu al maandenlang deze gevolgen moet dragen en dat mensen dat overal aan de pomp merken, dat dat de prijzen omhoog gaan, dat er grotere onzekerheid is in allerlei wereldmarkten en dat is ongunstig voor iedereen.
13: Dank Hanneke van der Werf, buitenlandwoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: ronde. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
5: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
4: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl. BNR Verkeer.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Nieuwerbrug en De Meren 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer in Leeuwarden kan niets meer doen voor een bowlingcentrum. Er brak vannacht brand uit en het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Er komt veel rook vrij bij de brand en er zijn knallen te horen in het gebouw. Dat kunnen gasflessen zijn die ontploffen door de hitte. In Rotterdam-West zijn 2 mannen en een vrouw opgepakt die vannacht iemand zouden hebben beroofd in het centrum van Rotterdam. De auto waarin ze zaten werd al eerder gezien, maar omdat er een vuurwapen in het spel zou zijn, werd gewacht tot er meer politie was. Het vuurwapen bleek volgens regionale media niet echt. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren kunnen stemmen voor de deelstaatverkiezingen. Net als pas geleden in Sachsen-Anhalt is de partij van bondskanselier Merz ook hier niet populair. Een slecht resultaat kan gevolgen hebben voor zijn positie in de Bondsdag. Merz zou later in Berlijn met de partijtop praten over zijn toekomst. Noord-Korea heeft weer een ballistische raket afgevuurd, zeggen Japan en Zuid-Korea. De raket zou ook al ergens zijn neergekomen, maar het is niet bekend waar dat is gebeurd. Noord-Korea heeft al vaker zulke raketten afgevuurd naar open zee. Volgens leider Kim Jong-un zijn het oefeningen. En in een natuurgebied in Tanzania zijn 10 dode leeuwen gevonden die misschien zijn vergiftigd. In het gebied leven veel nomaden die al lange ruzie hebben met de autoriteiten. Ze zeggen dat ze van hun land worden verdreven omdat de natuur belangrijker zou zijn. Het is niet bekend of zij ook achter de vergiftiging zitten. Het weer van Weer Online? Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
11: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
13: De repressie in Turkije neemt steeds grotere vormen aan. Afgelopen week deed de politie invallen in de grote steden van het land gericht tegen LHBTI'ers. President Erdogan zelf hoor je daar niet over.
14: Suudi-Arabistan, Pakistan, Turkije, bir araya geldik.
13: Hij heeft het liever over het Mekka-defensiepact met Saoedi-Arabië.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: In belangrijke steden zoals Istanbul. En dat was cruciaal voor ook de stemming bij veel mensen die toch hoopten dat er nog ook op landelijk niveau iets kan veranderen door middel van verkiezingen. En dat was lokaal gelukt. Dus, maar goed, dat was 2019, 20, 2025, toen ik vertrok als correspondent, was de sfeer totaal anders. Toen was die hoop wel echt verdwenen.
2: Het is natuurlijk altijd zo, dat geldt eigenlijk voor elk land, maar zeker voor Turkije, dat de grote steden niet echt een reflectie geven van het totaal. Daarvoor moet je het platteland wezen.
1: Zeker, maar in Turkije, er is een uitspraak die ook Erdogan zelf heeft gebruikt. Wie Istanbul wint, wint Turkije.
2: Ja.
1: Erdogan is zelf burgemeester geweest van Istanbul.
2: Een
1: hele goeie.
2: Ja.
1: Daar heeft hij zijn populariteit tot op de dag van vandaag nog aan te danken. Dat hij orde op zaken heeft gesteld in de grootste en belangrijkste stad van het land. Het is het hart van het land, economisch. Ja, dat is ongekend als je die stad op je naam zet. En vooral in deze tijd onder Erdogan als een oppositiekandidaat. En dat heeft Ekrem İmamoğlu gedaan. Maar dan zie je dat toch een te grote bedreiging is geworden voor Erdogans macht. Want İmamoğlu was echt de kroonprins van de oppositie. Op hem werd alle hoop gevestigd. En hij zit nu in de gevangenis.
2: Ja. Hoe gaat het met Turkije op dit moment?
1: Ja, niet zo goed. Op heel veel vlakken niet. We hebben het over repressie, over afbraak van instituties. Democratie is weinig van over. Maar economisch gaat het bijzonder slecht. Al een aantal jaar is het een neerwaartse spiraal. Bijna alle Turken merken daar wat van. En het is zo erg zelfs. We hebben periodes gehad van grote inflatie. De Turkse lira duikelt continu. Ook de Turkse middenklasse begint daar nu echt te voelen dat impact heeft op het leven. En dat is wel echt het grootste probleem dat Erdogan nu heeft.
2: Ja.
1: Want mensen, je kunt nog zeggen, democratie, als er maar stabiliteit is, hè, een sterke leider. Maar als iedereen het in zijn portemonnee echt gaat voelen, dan wordt het toch wel lastiger.
2: Ja, die oppositiepartij waar je het over hebt, dat zijn de mensen van Atatürk, hè? De man van de grote revolutie destijds. En dat was wel een democraat, althans het systeem was democratisch. Godsdienst en staat werden gescheiden, het was allemaal heel zorgvuldig. Is daar nog iets van over in het land, van die oude leer? Ja, ik moet er eigenlijk één ding bij zetten. Het was natuurlijk ook de rol van het leger die heel groot was.
1: En Atatürk was natuurlijk ook een dictator, hè? Dat moeten we niet vergeten. Waar, maar het was ook in de jaren 20 van de 20e eeuw.
2: Maar als het afgleed, dan greep het leger in. En dat was neutraal. En dat herstelde
1: het wel.
2: En dat is allemaal weg.
1: Ja, maar dat is wel heel kenmerkend voor. En ook. Het geeft ook deels de uitleg van waarom Erdogan zo populair was in het begin van zijn macht. Want onder Atatürk onder de regeringen daarna, na zijn dood ook, de seculiere elite zoals ze die noemen, die decennia lang aan de macht zijn geweest in Turkije, er waren continu staatsgrepen. Dus Atatürk had de opdracht gegeven, bewaak de seculiere staat met alles wat je hebt. En dat was een opdracht aan het leger. En dat is natuurlijk niet bijzonder democratisch als het leger steeds ingrijpt.
2: Nee.
1: En de conservatieve, de hele grote conservatieve groep in Turkije voelde zich compleet achtergesteld. Decennia lang, generaties lang. En dat is de verklaring natuurlijk voordat Erdogan uiteindelijk zo aan de macht is gekomen.
2: Ik heb je laten vertellen destijds dat die rol van het leger is ingekrompen, omdat dat een van de eisen was voor toetreding tot de EU.
1: Absoluut. Ja. En dat heeft Erdogan gedaan.
2: Ja.
1: In het begin van zijn leiderschap was Erdogan werd gezien als een hervormer, als iemand die Turkije eindelijk een keer wilde afrekenen met corruptie. Hij wilde Turkije bij de Europese Unie.
2: Ja.
1: Nou, een van die eisen, de andere eisen is trouwens afrekenen met martelen in de gevangenissen. Dat heeft Erdogan allemaal gedaan.

0: natuurlijk ook in zijn eigen belang om het leger minder macht te geven. Maar in Brussel waren ze ontzettend blij met Erdogan in die eerste jaren.
1: Absoluut.
0: Ja, daar zijn ze wel van teruggekomen natuurlijk.
1: Ja. Je hebt het in je boek over een illiberale democratie. Dat is ook eigenlijk een term van een Hongaarse uitvinding, zal ik maar zeggen, dat woord. De kenmerken zijn er nog, maar het functioneert niet meer. Welke kant zie je het land heen gaan?
0: Nou, op dit moment ziet het er niet rooskleurig uit. Er wordt wel vaak vergelijking gemaakt met Poetins Rusland. En heel lang hebben zelfs de meest kritische Turken dat geweigerd die vergelijking te accepteren. Omdat ze zeiden, ja, Turkije heeft zo'n oude democratie. Wij zijn niet zoals Rusland. Het is totaal wat anders. En we zijn nog heel erg afhankelijk van het Westen, van Europa. Maar ja, met de arrestatie van de burgemeester van Istanbul en ook heel veel andere oppositiemensen komt het wel steeds dichterbij. Het scenario waarin je verkiezingen hebt, maar waarbij de oppositie, ja, gewoon voor spek en bonen meedoet.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk wel wat er ook in Rusland.
1: Maar als we naar Hongarije kijken, met Orbán is het uiteindelijk goed afgelopen.
0: Zeker. Nou, en daar kijkt de Turkse oppositie natuurlijk wel ook met heel veel aandacht naar. Maar de vraag is of dat in Turkije nog mogelijk is. Ja. En daar is wel heel veel twijfel over. Omdat, ja, weet je, Hongarije is een stuk kleiner dan Turkije. Hongarije is lid van de Europese Unie. Ja, Turkije. Dat is de vraag of het in Turkije nog kan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Mitra Nazar, schrijver van het nieuwe boek In de Greep van Erdogan en voormalig Turkije-correspondent voor de NOS. Turkije heeft een bijzondere positie in de NAVO. Het is het op één na grootste NAVO-land. Het heeft nog goede betrekkingen met Rusland. En het fungeert ook met enige regelmaat als brug. Wat zit daarachter?
0: Daar zit achter dat Erdogan als leider van Turkije inziet dat hij hier een goede sier kan maken in Europa, waar hij toch van afhankelijk is, economisch gezien. En aan de andere kant is Turkije ook geopolitiek. De ligging van Turkije is ook van belang.
1: Ja, is ideaal eigenlijk.
0: Ideaal, maar ook, er is ook heel veel dreiging. Je moet niet vergeten dat Turkije aan de Zwarte Zee ligt. Mm-hmm. Dus in principe een zeegrens heeft met het conflict, met de oorlog. Dus in dat opzicht is het ook weer niet zo gek dat Turkije probeert te bemiddelen.
1: Ja.
0: En daarin een soort balanceeract uitvoert. En dat met best wel goed succes ook wel.
1: Ja, begin van de oorlog was het heel bijzonder toen Turkije eigenlijk een deal heeft uitgewerkt waardoor Oekraïne en Rusland allebei graan konden blijven exporteren.
0: De graandeal.
1: Graandeal, dat was echt, vond ik knap. Nou, beriepen ze zich dan misschien op het verdrag van Montreux uit 1936. Maar goed, los daarvan, het was ook wel, denk ik, het fingerspitzengevoel van Erdogan over de positie die hij heeft.
0: Ja, en Erdogan is hij staat bekend als een hele scherpe politicus. En iemand die goed weet hoe de hazen lopen.
1: Ja.
0: En ook hoe hij zelf, zijn eigen positie is wel altijd leidend daarin. Dus hij kijkt wel, het is wel echt een opportunist en een populist natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Dus dit is wel goed voor hem op dit moment. Want in de wereld is Erdogan nu alles behalve die paria die hij 10 jaar geleden was. In binnen de NAVO alleen al. Als je kijkt naar, hoe
1: met hem
0: wordt
1: gegaan. Ja, maar toen had hij Russische wapens gekocht. Dus toen waren ze allemaal erg boos op.
0: Zeker, maar nu, hij is weer one of the guys in de NAVO.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk allemaal dankzij zijn positie.
1: Ja, van de zomer was de NAVO-top in Ankara. Daar werd secretaris-generaal Rutte ook gevraagd naar de staat van democratie in Turkije. En dit was toen zijn reactie.
2: Democracy is more than elections. Elections, of course, are crucial in democracy. But democracy is also the free media, you, in this room. That you can ask all the questions you want and write the pieces you want and do your research, etc. And, of course, democracy is also for people to be able to organize demonstrations if they so choose.
1: Ja, is dit een beetje exemplarisch voor de positie waar Erdogan zichzelf in heeft weten te manoeuvreren?
0: Zeker, zeker. Ik ben er nog bij geweest toen Rutte bij Erdogan op bezoek kwam om hem te vragen om toestemming om NAVO-baas te worden. Ja, dat was het begin van een soort eigenlijk softening, een beetje een softe aanpak van Erdogan. Dus eigenlijk proberen de gevoelige onderwerpen zoals mensenrechten schendingen, repressie in Turkije zelf, om dat een beetje te vermijden, die onderwerpen. En je ziet bij de NAVO-top, wereldleiders stonden nog net niet in de rij om met Erdogan op de foto te gaan. En als je bedenkt dat 10 jaar geleden dat hij op zo'n NAVO-top toch een beetje in de hoek stond. Dat niemand echt met hem wilde praten. Ja, dat is wel heel tekenend voor hoe het is veranderd.
1: Ja, hoe heeft hij dat dan voor elkaar gekregen? Behalve die geweldige graandeal, want dat was inderdaad indrukwekkend. Maar hoe heeft hij het voor elkaar gekregen om, als het ware, de woede weer een beetje weg te duwen binnen de NAVO? Heeft dat ermee te maken dat de positie van Amerika in twijfel wordt getrokken en dat we, als we niet uitkijken, misschien Turkije als grootste NAVO-land in onze omgeving hebben?
0: Ook, dat speelt ook mee. Aan de andere kant is het weer een gekke kronkel, want Erdogan en Trump die kunnen ook heel goed met elkaar. Ze zijn ook best buddies. Maar ik denk ook dat Erdogan hier niet zo bijzonder veel voor heeft hoeven doen. Het is ook de geopolitieke situatie. De geopolitieke wind waait in Erdogans richting. Hij heeft een belangrijk land op een goede plek met een groot leger. En die defensiesamenwerking met Turkije is ook erg belangrijk.
1: Ja.
0: En daar spint hij garen bij.
1: Ja, hij heeft ook een aantal keer de Amerikanen gedreigd. Als je niet een beetje met mij meedenkt, bijvoorbeeld in de kwestie van de Koerden, ga ze maar door, dan sluit ik de luchtmachtbasis voor jullie. Dat is een hele grote en hele belangrijke. Dus hij heeft ook wel, ik zal maar zeggen, de opties en de mogelijkheden om ook de Amerikanen onder druk te
0: zetten. Zeker, ja. Ja, en het is altijd in Erdogans voordeel als Trump in het Witte Huis zit. Want die kunnen als een soort telefoondiplomatie, noemen ze dat wel eens, tussen Erdogan en Trump met elkaar allerlei dingen afspreken. Ik kom niet aan jouw issues en jij niet aan die van mij. En laten we het samen.
1: Nee. Voorlopig zit Erdogan stevig in het zadel. Volgende verkiezingen zijn 2028. Is het land nog te redden zoals, daar hadden we het al over, in Hongarije het geval was? Nou, jij zei al, ja, maar die zaten al in de EU, ga ze maar door. Maar toch, of gaat het richting Rusland?
0: Ja, ik ben bang het laatste. Want het is moeilijk om nu, na alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd, nog een soort hoop te hebben dat er een omwenteling kan komen. Maar goed, je weet het nooit. Het probleem is nu dat de grootste oppositiepartij van het land is onthoofd.
1: Ja.
0: Valt ook uit elkaar nu. Dus er is weinig alternatief. En dat is ook altijd Erdogans kracht geweest. Mensen, zijn populariteit is echt flink omlaag gegaan. Hij is echt niet meer zo populair als hij 10, 15 jaar geleden was. Absoluut.
1: Maar er is geen alternatief.
0: En nee. Mensen blijven wel op hem stemmen. Toch.
1: Ja, nee, ik begrijp het. En wat er een alternatief was, dat sluit hij op. Of maakt hij mond dood.
0: En dat laat wel zien dat hij het echt als een bedreiging zag.
1: Ja.
0: Dus dat er wel degelijk aan zijn stoelpoten werd gezaagd. En dat heeft hij nu opgeruimd.
1: Oké. Okay. Dank, Mitra Nazar, schrijver van het nieuwe boek In de greep van Erdogan en voormalig Turkije-correspondent voor de NOS.
3: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, iets wat veel losmaakt in de Verenigde Staten op dit moment zijn de flockcamera's. Dat is ook een onderwerp voor de midtermcampagnes geworden.
4: Ja, en die vlogcamera's, dat zijn surveillancecamera's of beveiligingscamera's die veel door de politie worden gebruikt. En waarmee bijvoorbeeld nummerborden, maar ook gezichten en andere dingen kunnen worden gedetecteerd. Dit gaat met hulp van AI, dus dat komt allemaal in een grote database terecht. Ook particulieren kopen ze, voor in de achtertuin en dat soort dingen. Je ziet ze inmiddels overal. Dus dit is echt een soort netwerk aan beveiligingscamera's met een hele grote database erachter. En daar is veel onvrede over bij Amerikanen, zowel democraten als republikeinen, is er boosheid en ontevredenheid, omdat niet duidelijk is hoeveel van die informatie wordt bewaard en hoe dat gebruikt wordt. En wordt dit niet een politiestaat? Nou, Seth Bodner is een onafhankelijke kandidaat voor de Senaat in Montana en hij heeft een pakkende slogan: Flock off.
5: Fuck off, man. Are you tired of security cameras watching your every move? Yeah, me too. I got a message we can send to them. Getting groceries? They're watching. Building a new deck? Going to church? Seeing a doctor? They're watching. Buying ammo for the season? They're watching.
4: Ja, en hij waarschuwt dus, Big Tech houdt ons in de gaten. Zelfs als ik naar Vroom naar de kerk ga. Hè? En ze verdienen er nog geld mee ook. Zij worden rijk van onze data. En hij concludeert dan, ik ga er wat aan doen. En je hoorde al die geluidjes op de achtergrond. Hij was een Flock-camera aan het vastzetten. Flock is een merk trouwens. En daarna laat hij zijn wapen.
5: They are all getting rich. We're getting screwed. And nobody is holding them accountable. And just for fun. So my opponent, Kurt Almy, just sitting back and watching it all happen. I won't. Not by a long shot.
4: Ja, en weg is die Flock-camera. En die Bodnar die speelt hier in op iets wat dus veel breder leeft. Want afgelopen zomer was er echt een golf van beschietingen op die Flock-camera's.
1: Ja. Nou, Trump, die vindt het eigenlijk wel mooi, hè, die camera's.
4: Ja, en dat is wel opvallend, want hij wilde er eerst niks over zeggen. Terwijl hij weet ook, dit is controversieel. En net als bij die datacenters en ook AI in bredere zin... Lopen de gemoederen hier hoog op. Heeft er ook echt mee te maken met AI. Dat zit ook in de Amerika-podcast deze week, hè, dat onderwerp. Maar Trump die kiest nu toch echt de kant van Flock, van het bedrijf. En hij zegt, ja, dit helpt de politie en dan kan ik alleen maar voor zijn. Hij zei dat in Air Force One.
6: No, I sort of like him. Because of that, because of law enforcement, but some people don't. They think it's an infringement.
7: They help catch a lot of criminals.
6: But I like them.
4: Ja, het is wat moeilijk te horen, omdat het dus in Air Force One is. Maar hij zegt dus twee keer, I like him, en ze helpen de politie. Maar dat geldt dus lang niet voor alle Amerikanen. En dit is echt een discussiepunt weer geworden voor die midterms.
1: Ja, die Bodnar schoot op een Flock-camera. Schietende kandidaten komen veel vaker voor in campagnespotjes.
4: Ja, Bernard, jij kent er vast ook wel een paar voorbeelden. We hebben ze echt de laatste tijd, je ziet ze vaak. En ik dacht, ik ga toch eens even kijken, want dit is eigenlijk gewoon een genre geworden. Ik vond, dit is niet wetenschappelijk, maar ik vond in ieder geval 25 spotjes in de afgelopen jaren, sinds 2008 zo ongeveer, waarin een kandidaat schiet. En verderweg de meeste, zal je niet verbazen, zijn Republikein. Er kwam op ongeveer 15, 16. 8 zijn Democraat en 1 is onafhankelijk. Nou, die hebben we net gehoord. En er zit ook wel een interessante ontwikkeling in, want voor 2008 probeerde politici hier ook wel wat voorzichtiger mee om te gaan. Poseerden ze vooral met wapens. Daarna konden ze het schieten met wapens. Eerst op kleiduiven, dat soort dingen. Maar de doelen worden ook steeds politieker. Er werd al geschoten op een bundel klimaatwetten. Joe Manchin was dat. Op een elektrische auto, wat natuurlijk heel links is. Op Obamacare, een Chinese spionageballon, stemmachines. En een hele controversiële, een soort cowboy-scène waarbij acteurs wel heel erg lijken op Nancy Pelosi, Hillary Clinton en Mark Kelly. Allemaal democraten. Dat werd een soort shootout. Maar degene die het meeste schiet in een sportje is Eric Greitens. Deze komt in 2016. Een kandidaat in Missouri, waar ze van schieten houden. Hij houdt een mitrailleur vast en luister maar. Het blijft maar knallen.
8: But Eric Greitens is a conservative warrior. And when he fights back, he brings out the big guns. Eric Greitens, a governor who will set his sights on politics as usual. Reduce spending, create jobs, protect life, defend the Second Amendment, and fight Obama's Democrat machine in their corrupt attacks. Good news for us, bad news for them.
1: Geweldig. Jan, ja. Even heel kort. Je moet wel oppassen als je op een Flock-camera schiet.
4: Ja, precies. Er is nog een andere politicus, een kandidaat, Adam Heimerman in Tennessee. Ook onafhankelijk kandidaat. En hij wordt er nu van beschuldigd dat hij 4 Flock-camera's met een wapen heeft beschoten. Hij is daarvoor aangeklaagd. Dit zit dus niet in een sportje. Dit heeft hij gewoon in het dagelijks leven gedaan. Maar hij had beter zelf even een camera kunnen kopen om het wat symbolischer te maken. Zoals die man uit het begin, die Bodnar. Ja. Je kan er dus ook mee in de problemen komen.
1: Ja. Dank je. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

Dit is BNR Nieuwsradio. Luister ook eens naar BNR Business Beat. Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+. Met de lekkerste pop, funk en soul. BNR

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
7: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
12: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging tussen Nieuwebrug en De Meren. Nu een half uur extra reistijd. Dat komt door een politieonderzoek. De rechterrijstrook is dicht.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer denkt nog een paar uur bezig te zijn met de grote brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Ze laten het gecontroleerd uitbranden. Het pand is niet meer te redden. Een deel ervan wordt gesloopt, zodat de brandweer binnen kan kijken of de brand onder controle is. Een ander deel van het pand is ingestort. De droneaanvallen op Moskou waren gericht op een olieraffinaderij, omdat daarmee de oorlogskas wordt gespekt, zegt president Zelensky. Er werd ook een appartementencomplex geraakt. Honderden mensen moesten hun huis uit. Meer dan 1000 drones werden uit de lucht gehaald voor ze iets konden raken. Noord-Korea heeft weer een ballistische raket afgevuurd, zeggen Japan en Zuid-Korea. De raket vloog richting zee, maar het is niet bekend waar hij is neergekomen. De lancering zorgde voor onrust in de regio. Zuid-Korea eiste eerder dat Noord-Korea zou stoppen met het afvuren van raketten. In de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren zijn de stembureaus open voor de deelstaatverkiezingen. Het wordt voor bondskanselier Merz spannend. Zijn partij verloor pas al flink in Sachsen-Anhalt. Daar werd de radicaalrechtse AfD de grootste. Als de partij van Merz vandaag weer verliest, kan dat gevolgen hebben voor hem. En in de haven van Antwerpen is een lading drugs onderschept waar een luchtje aan zat. Een onbekende hoeveelheid cocaïne was vloeibaar gemaakt en vermengd met zeep. Die zat in flessen verspreid over ruim 400 dozen en was bedoeld voor Kroatië. De vloeibare kook zag er volgens de douane precies hetzelfde uit als de zeep. Het weer van Weer Online? Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
15: BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
17: The ladies not for turning.
18: If you want to go out, go
1: want ik sta de game.
4: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaam...

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Fantastisch toereizen.
5: Ja, het is vooral het laatste. We hebben het over mannen in zwarte maskers. Dat mocht niet meer, maar dat mocht 2 weken geleden wel. Toen ze voor het eerst eigenlijk zich in grote getalen lieten zien in Dover en daarna in Portsmouth. Met z'n honderden gaan die het weekend naar havensteden om, zoals ze zeggen, boten met migranten tegen te houden of terug te sturen. En dat is echt een escalatie van die protesten. Hè. Voor het eerst zei 1 krant in bijna 100 jaar... heb je de zwarthemden weer terug in Engeland. Want je moet je voorstellen, het zijn allemaal mannen. Het is erg intimiderend natuurlijk, allemaal in het zwart gekleed. En in eerste instantie hadden ze dus ook die balaclavas, die zwarte gezichtsmaskers voor. Maar het zijn activisten van, zoals zij zich noemen, de PP, het Patriot Platform. Een goed, ja, lijkt mij, georganiseerde groep rechts, extreemrechtse nationalisten. De politie zei in Dover dat zij verrast waren door wat die demonstranten deden. Ze blokkeerden namelijk de wegen naar de haven van Dover urenlang met z'n honderden. De politie zei dat ze verrast waren. Ze hadden het over een spontane activiteit. Dat is echt totale onzin. Want een plaatsje 25 kilometer verderop had de dag daarvoor de politie proberen te bellen, omdat er tientallen, zeiden ze, mannen gekleed in het zwart zich daar ophielden. Die hadden alle parkeerplaatsen bezet. En ze hadden het over dat ze moslims gingen aanvallen in Dover. Dus een aantal van die inwoners van dat plaatsje belde de politie, maar de politie was dus verrast over deze spontane actie. En wat ze dan roepen, die mannen, is ja, stop the boats en Christ is king. Want het zijn christelijke organisaties, die vooral Amerikaanse, die deze groep ook steunen.
4: Die demonstranten probeerden de aankomst van asielzoekers daadwerkelijk tegen te houden. Is daarmee een nieuwe grens overschreden van demonstreren, je mening uiten en daadwerkelijk dit soort acties ondernemen?
5: Ja, het bezetten van wegen is op zich natuurlijk niks nieuws. Dat heeft Extinction Rebellion ook gedaan. Met dit verschil dat toen Extinction Rebellion het verkeer probeerde tegen te houden en grote belangrijke wegen stillegde van verkeer, het verkeer echt lam legde urenlang, werden zij opgepikt, gearresteerd, berecht en zitten nog steeds in de gevangenis. Een stuk of 5, geloof ik, kregen jarenlange celstraffen. Deze mannen legde het verkeer urenlang stil, de politie deed niets en vertrokken toen. Oké, vanaf nu heeft de politie gezegd, mogen ze geen gezichtsmaskers meer op. Maar het is inderdaad een escalatie van dit soort activiteiten. Een aantal van die mensen van Patriot Platform is nog niet zo lang geleden ook het kanaal overgestoken naar Frankrijk. Waar ze zeggen fysiek te hebben geprobeerd om asielzoekers die in die boten wilden stappen terug te sturen, of in ieder geval tegen te houden van het maken van die overtocht. Die Britten zijn het land uitgezet en mogen niet meer terugkomen, wat in ieder geval de Franse autoriteiten betreft. Dus het is inderdaad wat dat betreft zeker een escalatie, hoewel die protesten tegen migranten helemaal niks nieuws zijn. Maar weet je goed waarom het ook anders is? En waarom het ook uniek is, tot nu toe in ieder geval, omdat het filmen van jezelf tijdens het actief ondernemen van protesten of andere activiteiten, dat is een bijverdienste. Dat levert echt geld op. Die protesten zijn een mediashow geworden. Die mannen die filmen zichzelf voor de politiebureaus, Die filmen zichzelf demonstrerend voor asielopvangcentra. Die filmen zichzelf terwijl ze bussen tegenhouden die asielzoekers meenemen van het strand waar ze aankomen naar opvangcentra. De grootste kanalen die hebben filmpjes. Er is 1 organisator die zichzelf Danny Tomo noemt. En die trekt echt duizenden kijkers die betalen voor zijn livestreams voor die acties. Dus die zit ook op YouTube. En die betalen ongeveer tussen de 6 en de 10 euro per maand om die livestreams te zien van die gemaskerde mannen die dus proberen die

0: mensen met asielzoekers tegen te houden. Het is een verdienmodel. Vooral als het rechtstreeks gestreamd is. Het protest is het product.
1: Maar dit kan ook betekenen dat juist omdat het gestreamd wordt, het levert likes op, het zorgt voor visibility. Maar dat kan er ook voor zorgen dat het anderen op ideeën brengt. Dat anderen denken, nou, wat zij daar doen, dat gaan wij ook doen. Is daar een risico voor? Wordt er rekening mee gehouden dat wat er nu gebeurt in Portsmouth, dat er vergelijkbare acties in andere Britse havensteden plaatsvinden? En dan allereerst voor de overtuiging, maar dus ook voor die likes.
0: Ja, natuurlijk. Ook voor die likes. Iedere keer als je kijkt naar zo'n YouTube-filmpje, dan zie je ook meteen hoe gecommercialiseerd het wordt. Want je krijgt meteen die poppers van Amazon met hier kun je een koptelefoon of een microfoon gebruiken en kopen en aanschaffen en zo. Dus het wordt echt gestimuleerd. Wat ik zeg, het is het protest, het is een product, het is een verdienmodel. Maar je hebt gelijk. Natuurlijk is het interessant voor een bepaald type Brit om zich aan te sluiten bij die groepen en ook zichzelf te filmen terwijl ze dat doen en als het een beetje wil, daar geld mee te verdienen. Dat zeggen ze natuurlijk niet. Wat ze zeggen is dat ze het heft in eigen handen nemen, want de politie doet niets. Dat ze geen vigilante groepen zijn, maar burgerwachten inderdaad. Dat ze buurten patrouilleren om vrouwen en kinderen te beschermen. Nogmaals, dat is allemaal erg manosfeer. Omdat, zeggen ze, die duizenden migranten, asielzoekers die illegaal het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, een bedreiging zijn voor het gewone Britse burgerbestaan.
1: En wat kan de regering concreet doen om die woede of de frustratie, maar ook heel veel feitelijke onjuistheden over die small boats te verminderen, zolang die boten aankomen of dat leeft onder de mensen?
0: Ja, en het leeft terecht, denk ik. Want kijk, die migrantenboten, daar zijn er veel en veel minder van. Het aantal illegale migranten dat op deze manier naar het Verenigd Koninkrijk komt, is echt bijna gehalveerd. Het daalt heel erg sterk. Dus die aantallen worden steeds minder. En dat is omdat er afspraken zijn met de Fransen en vooral de Franse regering en de patrouilles die daar op en neer lopen van de Franse politie over die kusten. Het is ook omdat ze steeds beter erin slagen, de Britse autoriteiten, om, over verdienmodel gesproken, om de bendes, die mensen, smokkelaars, om die te dwarsbomen. De situatie in het Midden-Oosten betekent ook, gek genoeg, dat er steeds minder mensen naar het Westen komen, omdat het onmogelijk is om die landen uit te komen. Dus het aantal asielzoekers is gedaald. Maar als ze komen, dan zie je ze komen vanuit boten die veel groter zijn. De afstanden zijn langer, want heel veel migranten die komen niet meer via de kust van Calais, maar van de Belgische kust, omdat daar minder patrouilles zijn nog. Dus het is gevaarlijker, de overtocht duurt langer en de aantallen zijn groter. En ook al weten in ieder geval de meeste journalisten en mensen die het nieuws op deze manier volgen, dat die aantallen minder zijn, dat het asielproces ook steeds sneller gaat, dat er steeds minder mensen moeten worden opgevangen in centra, omdat de regering probeert ze uit die hotels te halen en in huizen te zetten. Maar het dringt niet door, want het beeld is anders. Het beeld is nog steeds grote schepen, steeds grotere schepen, die steeds voller zijn, met steeds meer mensen, die landen op de kust. En waar de regering geen grip op heeft, de grenzen zijn nog steeds niet waterdicht. Er kunnen nog steeds mensen het land binnen waarvan 98% geen paspoort heeft en waarvan je niet weet waar ze vandaan komen. En dat is het punt. De cijfers worden niet geloofd.
1: Nee, en het bekt natuurlijk ook lekkerder voor de rechtse aanhang om dat vooral niet te benadrukken, maar om de bubbel dat het grote aantallen zijn, juist dat te benadrukken. Aan de andere kant, de RNLI, vergelijkbaar met de Nederlandse KNRM, de reddingsbrigade, wordt door die demonstranten weggezet als een taxidienst voor asielzoekers. Dus die worden op dezelfde hoop gegooid als die bootjes waar jij het eerder over had. Maar juist dat schoot bij veel Britten in het verkeerde keelgat.
0: Ja, dat klopt. Want de RNLI, zoals ze hier genoemd wordt, die reddingsbotenorganisatie, dat is echt een begrip in het Verenigd Koninkrijk. Die mensen worden op handen gedragen. Vooral het principe is hetzelfde als dat bij ons in Nederland, vergelijkbare organisatie. Mensen in nood op het water, in zee, redden. En dan ga je niet kijken of ze een paspoort bij zich hebben en waar ze vandaan komen. Ze worden gered. Nou, dat heeft ook die patrouilles, is dat ook in het verkeerde keelgat geschoten. Dus je ziet nu dat ze die mensen van die reddingsboten neerzetten als landverraders, als... Wat je ook ziet, is dat ze naar de huizen gaan van die mensen. Die mensen intimideren, hun adressen op sociale media zetten en nogmaals wegzetten als landverraders. Maar je had het eerder over of dit een kentering is, of dat een nieuwe wending is, een nieuwe manier van protesteren, en of die kan doorbreken. En ik denk dat als Patriot Platform zich kan inhouden en niet te ver gaat wat betreft het intimideren van organisaties als die reddingsbotenmensen, en zich gedraagt, dus geen geweld gebruikt, veel discipline opbrengt, goed georganiseerd en gefinancierd blijft, dan denk ik wel dat dit een beweging is om rekening mee te houden. En ik denk ook dat ze op heel veel sympathie van de Britten kan rekenen. Want het echte probleem, het echte schandaal, daar kunnen de Britten zich in vinden. Dat die asielzoekers, dat er nog steeds zoveel in hotels wonen in het Verenigd Koninkrijk, betaald worden door de overheid, een dak boven hun hoofd hebben, allemaal zaken waar steeds meer Britten om vechten en heel moeilijk vinden. Maar wat mij ook opviel de afgelopen dagen, was een onderzoek gepubliceerd onder andere in The Times. Daar waren 10.000 aanvragen gedaan over een bepaalde periode in het Verenigd Koninkrijk. En 1% van al die asielaanvragen was vluchteling. 1%. Daarnaast heb je ook de verhalen, en die hakken er ook in, van de whistleblowers. De mensen die werken voor asielcentra, die daarmee te maken hebben, die juristen zijn bijvoorbeeld, en die precies uitleggen hoe dat gebeurt. En dat is het schandaal van het hele systeem, dat het gewoon niet aan kan. Dat asielzoekers sumier ondervraagd worden, dat die asielzoekers zelfs geholpen worden om het systeem te bespelen. En zo heb je bijvoorbeeld, en dat weten mensen die werken met asielzoekers, dat als het gaat om een Pakistani, dan zegt die Pakistani heel vaak: ik ben gevlucht uit mijn land omdat ik homo ben. Dan laten ze zelf fotograferen in een homobar in Londen. En dat schijnt dan te helpen met de asielaanvraag. Veel meer mensen dienen een asielaanvraag in die in eerste instantie worden geaccepteerd in het Verenigd Koninkrijk dan in Nederland. In Nederland is het percentage dat succesvol is veel en veel kleiner. En dat stoort ook de Britten. En dat verklaart dus mede de sympathie voor die in het zwart geklede zogeheten burgerwachten.
1: En dan zei je net, dat is een partij waar we rekening mee moeten houden. Maar moet je daar dan rekening mee houden, of moet je je daar ook zorgen om maken? Nigel Farage zal er ook prachtig op inspelen, dat vermoed ik zomaar.
0: Nou, Nigel Farage vindt het heel moeilijk. Hij weet niet hoe hij erop in moet spelen. Want hij wil absoluut geen, zoals hij dat zelf in het verleden genoemd heeft, hij wil geen tuig in zijn partij. Hij wil nog steeds inspelen op mensen die de conservatieve partij te slap vinden, maar die hij toch nodig heeft om verkiezingen te winnen. Dus hij wil zich niet van, hij wil niet de extreme extremisten in zijn partij hebben. Maar ik denk, de meeste politici geloven dat het probleem is het proces, hoe je omgaat met asielzoekers, dat het vreselijk lang duurt. Het kan jaren duren voordat je aan de beurt bent. En dat als je groepen als die mannen in het zwart gekleed zijn, die patrouille tegen wil houden, dan is er maar één manier om dat te doen. En dat is inderdaad zorgen dat er geen illegale asielzoekers het land inkomen. En daarom viel me ook op dat er steeds meer oud-Labour-ministers ook zeggen: je moet die hele asielwetgeving weggooien.
1: En dan?
0: Want je weet, onder die internationale VN-conventie vluchtelingen 1951 en ook onder onze eigen Europese mensenrechtencommissie kun je mensen niet terugsturen, maar moet je asielzoekers opvangen. Nou, daar willen de Britten vanaf. En ze willen minder juristen op die zaken, dus minder procedures, minder mogelijkheden voor asielzoekers om in beroep te gaan, en meer politici die hun eigen wet maken, die veel minder gunstig is voor asielzoekers, met alleen maar het doel om te zorgen dat de grenzen hermetisch gesloten kunnen worden.
1: Ja. En dan is er ook druk vanuit de bevolking op de Britse regering om uit het EVRM, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, te stappen. En zelfs het VN-vluchtelingenverdrag wordt genoemd. Ja. Je zei het net al, want uiteindelijk de problemen die je hier in Engeland, bij jou in Engeland benoemt, is hier in Nederland ook niet vreemd. Uiteindelijk moet je Europees toch kijken hoe we dit gaan aanvliegen. Maar Engeland, daar wordt aan getornd. Hoe reageert de regering erop?
0: Er wordt, wat ik je zei, door steeds meer politie wordt gezegd, vergeet die VN-conventie vluchtelingen, dateerde van kort na de Tweede Wereldoorlog. Dit is een andere tijd. We hebben een nieuw internationaal akkoord nodig. Oppositie zegt, gaat nog veel verder. Die zegt, alle verdragen, alle regels, gewoon schappen, geen internationale afspraken meer. De eigen regering van het eigen land bepaalt. Einde verhaal.
1: Maar is er ook echt een kans dat ze daar uitstappen?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat die kans er is. En niet alleen bij de conservatieven, maar ook bij de Labour-regering. Die gaan dit echt, en daar zijn ze al mee bezig, bespreken, tegen het licht houden. En wat het resultaat ook zal zijn, Roet, ik geef je op een briefje dat de politieke input veel groter zal zijn dan die van juristen, rechters en internationale verdragen. Die kant gaan we nu uit in Groot-Brittannië.
1: En dan heel kort, hè, als jij moet kijken wat weegt het zwaarst, is de grootste zorg onder de bevolking het aantal migranten dat aankomt, of dat ze het vertrouwen verliezen dat de overheid dit probleem of de migratie kan oplossen? Waar zit het grootste probleem, het vertrouwen of de aankomst?
0: Het een heeft met het ander te maken. Vanwege die grote aankomst zeggen de meeste Britten, de democratie zoals die nu functioneert in dit land werkt niet meer voor mij. Het belangrijkste wat er moet gebeuren is te zorgen dat de regering bepaalt wie de grens over kan. En de regering kan dat niet, vanwege allerlei, onder andere internationale verdragen. Dat is niet helemaal waar, maar dat is het denken. En dat is de reden waarom ook die Patriot Patrol groep en aanverwanten zo succesvol zijn. Want zij vertegenwoordigen de Britten, en dat zijn er dus echt nogal veel, die het vertrouwen hebben opgegeven in de politiek. Die echt denken dat politie niet in staat is om dit probleem op te lossen. Dus dan doe het zelf maar. Het is echt een kwestie van heft in eigen handen. Dus echt miljoenen en miljoenen en miljoenen Britten die sympathie hebben voor die mannen in het zwart.
1: En dan een stukje Britse cultuur. Een 1000 jaar oud tapijt dat Frankrijk eindelijk heeft uitgeleend aan Engeland zorgt nu voor recorddrukte in het British Museum. Britten zijn apetrots dat het tapijt van Bayeux na al die tijd weer op Engelse bodem is. Eerste tickets waren binnen mum van tijd uitverkocht en er worden meer dan 1 miljoen bezoekers verwacht. Sajan, detail, op het tapijt staat een Engelse nederlaag afgebeeld waar de Britten nooit helemaal van hersteld zijn. Lia, historisch gezien dus niet iets waar de Britten trots op zijn. Maar wat maakt voor hen het tapijt van Bayeux dan toch zo speciaal dat ze er echt, echt alles voor over hadden om het te mogen lenen?
0: We hebben het er destijds over gehad dat de Britten dat heel graag wilden. Dat bijna 10 jaar geleden Macron ook beloofde dat dat tapijt naar Londen zou komen. Tegen de verdrukking in. Want heel veel deskundigen, curatoren, heel veel geschiedkundigen ook, die zeiden, het is te kwetsbaar, het is 1000 jaar oud. Je kunt dat niet verschepen. En het is 70 meter lang. Weet je, dat is geen doekje wat je even opvouwt, in een envelop stopt en huppakee, postzegel erop. Je moet het niet doen. Het is toch gebeurd en inderdaad een paar weken geleden hier aangekomen en het is spectaculair. Ik heb het niet gezien. Hopelijk, sta ergens in een rij voor een kaartje, gaat dat wel gebeuren. Maar waarom de Britten er zo aan hechten is omdat het afbeeld, zoals je zegt, is eigenlijk een striptekening, maar dan geborduurd. Het is een stripverhaal in hoe de Normandiërs uit Frankrijk Engeland veroverden. 1066. Ieder Brits schoolkind kent dat jaartal. Het is zo niet een van de, maar eigenlijk wel het belangrijkste jaartal uit de Britse geschiedenis. Omdat het laatste keer, de laatste keer was dat Engeland, Groot-Brittannië, veroverd is. En omdat sinds die invasie van de Normandiërs Engeland een ander land is geworden. Alles veranderde met die invasie. De Engelse edelen, de Engelse cultuur, de manier waarop in Engeland zaken waren geregeld, openbaar bestuur, werden allemaal veranderd. Er kwam een andere taal. Hè. Het Angelsaksische werd ondergeschikt aan ja, wat we nu verstaan al onder Engels.
1: En je zei het net al, hè? Er zijn heel veel historici en experts hadden van tevoren het transport afgeraden. Dat zou het wandkleed niet overleven. Hoe is die overtocht gegaan? Want uiteindelijk hangt het zonder kleerscheuren is er aangekomen en hangt dat in, ja, wat ik een van de mooiste musea van Londen vind, hangt dat daar mooi te shinen.
0: Het is ongelooflijk. Ik heb net een documentaire gezien van de BBC daarover. Ze zijn er, zal je niet verbazen, jaren mee bezig geweest. En maanden met de, ik zal maar zeggen, acute voorbereiding. De fysieke voorbereiding. Natuurlijk moet je eerst een plek vinden. In dit geval, ik geloof de Sainsbury Wing van het Britse museum, wat lang genoeg is. Het is midden in de nacht verscheept met ongelooflijk veel politie, sirenes en begeleiding en bewaking. Maanden daarvoor hebben ze een bepaalde stallage getimmerd of in elkaar gezet in het British Museum. Zo, en ze hebben ook geoefend met hoe je zo'n heel lang wandkleed moet ontvouwen. Niet met het echte, maar met een namaakwandkleed. Voordat het echte wandkleed kon. En hebben het toen inderdaad zo uit elkaar gehaald. Ik geloof dat het om 2 uur 's nachts aankwam en de volgende dag waren ze pas klaar mee. En toen het allemaal uit ontvouwen was, dus uit elkaar gehaald was, en één lang kleed was, is het opgehangen, heel voorzichtig, voordat het weer platgelegd kon worden. Dat op zich natuurlijk is ook geweldig. En toen kwam Macron over, koning Charles, de Britse premier, die het allemaal openden. En inderdaad, dat mag een jaar ongeveer in Londen blijven.
1: Weet je waar ik dan wel heel benieuwd naar ben? Los nog van de transportkosten, maar ook de verzekeringskosten. Heb jij enig idee, enige indicatie wat dit heeft gekost?
0: Nee, heb ik niet eens over nagedacht. Maar met, zoals je zegt, bijna 1 miljoen kaartjes komen ze er wel uit, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik ben benieuwd wat uit het. Want je moet het en dat transportkosten, en de voorbereidingskosten, en de personeelskosten, en de verzekeringskosten. Komen ze eruit met 1 miljoen kaart?
0: Ik denk niet goed dat het te verzekeren geweest is.
1: Dat denk ik ook niet.
0: Dat weet ik bijna wel zeker. Zoiets kun je niet verzekeren. Zoiets kun je niet verzekeren.
1: Dus stel, er was iets mee gebeurd. Oké, dit is allemaal hypothetisch. En ik weet niet waarom ik het aan jou vraag, maar ik ben gewoon zo benieuwd. Stel, er was iets tijdens die overtocht, zoals die experts vermoeden, toch gebeurd. Is dat dan de schuld van de Britten? Of is het dan pakje van de Fransen?
0: Ja, dat weet je niet. Het ligt wel aan wanneer wat verkeerd ging natuurlijk. Maar laten we het positieve benadrukken. Het is allemaal goed gegaan. Ik geloof dat 2 kleine draadjes ergens los zaten of zo. Maar dat is alles.
1: Lea, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over de aankomende toeristenbelasting in het Verenigd Koninkrijk en wat dat betekent voor toeristen, maar ook voor de Britten zelf. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app.
2: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Studio Den Haag.

0: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga Jorten.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
3: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Ga Jorten, ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
7: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
8: En AI is een hele logische volgstap. En
9: tegenwoordig doen we dat dus ook bijvoorbeeld met AI.
10: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
11: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB.
14: Het begint wel drukker te worden op de weg. Bij elkaar staat er nu een kleine 40 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Knaalpuntdel is het oponthoud een kwartier. A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En ook op de A12 verderop bij de Duitse grens 10 minuten vertraging, ook door wegwerkzaamheden, ditmaal in Duitsland.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld in Den Haag gisteren zijn weer vrij. Het protest van extreemrechts werd beëindigd omdat demonstranten gewelddadig werden. Ze bekogelden de politie en ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. De verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden. De restanten van het uitgebrande bowlingcentrum in Leeuwarden zijn ingestort, meldt Omroep Friesland. Met een kraan wordt de boel uit elkaar getrokken om de laatste vlammen uit te krijgen. Dat gaat nog wel een paar uur duren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand die misschien werd aangestoken. In Rusland is vandaag de laatste dag van de parlementsverkiezingen. Volgens de burgemeester van Moskou heeft Oekraïne geprobeerd die te verstoren met een grote droneaanval. Meer dan 1000 drones zijn onderschept. Er werd ook een verkiezingsbus aangevallen in door Rusland bezet gebied in Oekraïne. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. De oudste bank van Luxemburg wordt in de verkoop gezet door de Chinese eigenaar. Volgens de Financial Times kan dat een bedrag van 2,5 miljard euro opleveren. De bank is actief in het vermogensbeheer. De koop kan dus aantrekkelijk zijn voor andere banken die hun positie daarin willen versterken. En bij de Dam tot Damloop is een 39 jaar oud record verbroken. Een atleet uit Ethiopië liep de 10 Engelse mijlen in een tijd van 50 minuten en 5 seconden. Bijna een halve minuut sneller dan het oude record. Dat gebeurde voor de ogen van de vorige recordhoudster die eregast was bij de jubileumeditie. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
15: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark.
9: Mark Beekhuis.
17: Studio Den Haag van, wat is het vandaag? Vrijdag 18 september. Dat betekent dat het derde dinsdag geweest is. In de studio, nu weer gewoon in Amsterdam. Leendert.
18: Yes.
17: Sophia, goed dat je er weer bent.
19: Ja, goedemorgen. Ziek.
17: En een van onze luisteraars die wees me erop dat ik zei... het zwakke geslacht omdat je ziek was en thuis was. Had ik beter niet kunnen doen, zei hij. Die had ook gelijk.
18: Ja.
17: Sorry daarvoor. ik ben Mark, ik ben er ook weer gewoon. We gaan hier gewoon een hele fijne aflevering van maken... want er is 25 uur vergaderd.
18: Ja.
19: Ja.
17: En deze week, plus nog een uur troonreden. Nou nee, 20 minuten troonreden.
18: Nou, de meningen zijn een beetje verdeeld over of het nou... hele saaie algemene politieke beschouwingen waren... waar niks gebeurd is.
17: Mm-hmm.
18: Of dat het toch interessant was. En
17: het kan allebei waar zijn dat er niks gebeurd is, maar dat het toch...
18: Ja, ik ben dus van de lijn. Het is allebei waar. Want ik vond het namelijk wel een heel interessant debat om te zien. Zeker dag 1. Wat normaal gesproken toch de wat saaiere dag is. Want nou ja, dan gaat iedereen nog eens een keertje vertellen... wat het eigen plan is. Maar je weet al dat er een meerderheid is... en dat er nog wat kan verschuiven, maar nou ja, de piketpalen staan. En het is vooral schieten op de coalitie. En de coalitie probeert zelf stand te houden. Niet te veel, dat zie je dan ook, hè, dat coalitiepartijen vaak blijven zitten. Nou, er was nu een heel levendig debat.
19: Ja.
18: Het ging over de vraag links of rechts, voor een groot deel. Maar we hebben ook wel een inhoudelijk debat hebben we gezien. En ik vond beide dagen vond ik het eigenlijk interessant om daarnaar te kijken.
17: Eigenlijk, ja, als je 25 uur vergadert over één vraag, links of rechts... dan moet die opgelost zijn, zou ik denken.
18: Ja, maar er is niet alleen over die vraag.
17: Is die niet opgelost.
19: Zeker gisteren, dus op de tweede dag... zag je dat er ook gewoon heel inhoudelijk vergaderd werd. En dat het echt wel ging over de grote vragen waar dit land voor staat. Dus we hadden het over de wooncrisis... over ja, die grote
18: stikstof,
19: energietransitie, lezen en schrijven.
17: Ik heb zelfs al gezien dat het de vraag is... of er op schoolpleinen tegels uit het plein moeten... omdat daar dan plantjes kunnen. Het ging over alles.
18: Ja.
19: Het ging over alles. En dat is ook in principe waar de algemene politieke beschouwing... natuurlijk voor zijn. Hè? Want je bespreekt alle plannen die we in de troonrede voorbij hebben horen komen... in de miljoenennota staan.
17: Moet je dan toch niet een beetje bij de hoofdlijnen blijven? Ik bedoel, ik zag hier ook dat de premier er niet per se op voorbereid was... dat hij deze vraag ging krijgen. En die zei dan, ja, dan gaat de staatssecretaris... de komende weken met u over in slag. En dan wees hij een beetje naar achteren.
19: Ja, maar de grote vraag, ja, dat links of rechts... of überhaupt hoe steun te krijgen voor het minderheidskabinet... ja, dat hebben we niet gehoord... Ik wil daarbij wel zeggen dat je wel bij de verschillende coalitiepartijen ook wel echt... je krijgt in zo'n inbreng toch wel weer mee waar elke partij voor staat. Ook hoe ze het voor zich zien. We zagen bij Ruben Brekelmans een andere opening dan bij Bontebal en bij Pater Notte. En het is natuurlijk na weken onderhandelen achter de schermen... voor ons als politiek journalist super interessant om nu te zien... hoe ze dan toch een beetje kleur bekennen en op welke manier ze dat doen. En
17: hebben ze kleur bekend?
19: Nou, ze hebben wel partijkleur bekend. Want ik denk dat ze allemaal ontkenden dat ze in de campagnestand stonden. Maar we hoorden wel campagneteksten. Dus Brekelmans...
17: Brekelmans zei het expliciet. Ik sta niet in de campagnestand.
19: Hij stond niet in de campagnestand.
17: Toen ze lachen.
19: Maar hij kon wel vertellen waar de VVD voor naartoe wilde... met investeren en noem het maar op. En doorbraken, dat hoorde je ook bij D66, ook bij het CDA. Nou ja, en... Misschien, het wordt al vaker gezegd, maar misschien is dit wel een lange, hele lange campagne naar de provinciale statenverkiezingen. En dan is dit een goed podium om alvast iets te vertellen.
18: Ja, ik had wel twee momentjes. Eentje was eergisteren, na de eerste dag van de politieke algemene politieke beschouwing, of nog tegen het einde aan.
17: Ja, we nemen dit altijd op vrijdagochtend op.
18: Ja.
17: Dus eergisteren is woensdag.
18: Ja. En toen kwam ik een Leonard Ornstein, een collega journalist, kwam tegen.
17: Ik heb hier naast op de tribune gezeten.
18: Ja,
17: wij vonden het saai en voorspelbaar.
18: Ja, maar hij zei ook, ik mis heel erg het grotere plaatje... van wat is er nou in de wereld aan de hand. En dat werd ik vandaag eigenlijk indirect ook op gewezen... door een collega hier bij BNR, Geert-Jan Haan. Hij vroeg mij, hoe heb je het gehad? Heb je het een beetje overleefd? Ja, prima, hoe is het met jou?
17: Van onze buitenlandredactie.
18: Buitenlandredactie. En hij zei, ik maak me toch wel zorgen over waar we staan. Hoe het met de wereld gaat, met Europa. En dan besef je je weer hoe erg je toch in Den Haag... je aan het focussen bent, nu voor een groot deel... op een specifieke vraag links of rechts. Maar er is zoveel aan de hand in de wereld... En dat miste ik toch wel echt tijdens de algemene politieke beschouwing. Er waren wel politici die het probeerden. Maar het grootste probleem in Nederland is nu vooral... gaan we linksaf of gaan we rechtsaf? En er is zoveel aan de hand. Lauwens Dassen probeerde het wel echt. Een van de grote vraagstukken waar we nu natuurlijk mee bezig zijn. Ook nadat de AI-bazen zelf ons nu gewaarschuwd hebben voor de technologie AI.
17: Wij zijn zo knap, zeiden ze. Dat we misschien jullie allemaal uitroeien.
18: Ja, we zijn eigenlijk zo knap dat onze software is zo... hoe noem je dat? Dat
17: ze intelligent en onbeheersbaar.
18: Dat onbeheersbaar, dat wel eens heel gevaarlijk kan gaan worden. Maar goed, Den Haag is nu gewoon bezig met een heel simpel of een hele simpele vraag. Linksom of rechtsom?
17: Ja, dat is toch helemaal geen simpele vraag. Dat gaat er over de vraag waar je de belastingen vandaan haalt. Of je die verhoogt of verlaagt. Of je klimaat belangrijk vindt of gekkigheid. Om maar een paar woorden te citeren die ik van de week gehoord heb. Dus dat is toch...
18: Het gaat heel erg over partijpolitiek en over kleur. Maar de urgentie van, we staan nu op een punt waarop... op een kantelpunt in de wereld. Dat voelde je er niet echt in. De urgentie om dan ook echt... er moet iets gebeuren, we moeten stappen zetten. Dat voelde ik niet.
19: Ja, maar dan is natuurlijk de vraag vanuit welke kant moet die stap dan komen? Want vanuit oppositie gedacht, zij maken wel duidelijk... het zijn wel fundamentele verschillen. Want je kan niet en over links en over rechts. Dat botst gewoon met hun kernwaarden en hun idee van waar die rekening komt te liggen. Je kunt inderdaad zeggen, er gebeurt veel in de wereld. Maar is het dan aan de oppositie of is het aan de coalitie om die eerste stap te zetten? Ja. Want eigenlijk, ze eisen het allebei van elkaar. En zo kijken we nu al dagen naar een padstelling. En die eerste stap blijft uit.
17: Ja. Mag ik dan het antwoord geven op die vraag?
19: Nou,
17: als niemand het doet, zal ik het proberen. Ik denk dat de coalitie, de regering, verantwoordelijk is voor het regeren. Dus die moeten ervoor zorgen dat ze linksom of rechtsom... nu in dit geval bijna letterlijk... een coalitie bij elkaar weten te... aan stemmen bij elkaar weten te halen. Volgens mij weet de coalitie zelf... dat is helemaal niet zo'n bijzondere observatie... maar zolang je in de coalitie zelf het niet eens bent... over wat je eigenlijk van plan was.
19: Ja, en ik denk dat toch daarom ook de ogen gericht waren op Jette gisteren... om met een antwoord te komen. En hij bleef gewoon heel erg stoïcijns. Hij bleef een boodschap uitdragen die eigenlijk niet meer realistisch is. Dat idee van breed draagvlak, dat kan de prullenbak in, zeggen ze allemaal. Maar hij blijft het uitstralen. Ja, is het dan uitstel van executie? Is het inderdaad, dat is hetgeen dat we weten, dat D66 en het CDA op een andere lijn liggen dan de VVD. Daarom dat de VVD ook opgewekt leek. Toen Joost Eertmans even die draai leek te maken... woensdag. Hij draaide ook weer een beetje terug. Op donderdagochtend was hij weer terug bij zijn oude verhaal.
18: En op donderdagavond was hij ook weer teruggedraaid. En dat gebeurde weer bij Pauw en de Wit, bij de verslaggever. Waarbij hij zei, een grote deal is interessant. Want dat gebeurde er eigenlijk in het debat. In eerste instantie dachten we... zowel Jesse Klaver als Joost Eertmans zegt... het moet helemaal over links of het moet helemaal over rechts. Maar er zit eigenlijk geen licht tussen. En Joost Eertmans liet eigenlijk... kwam met de opening, in ieder geval voor de VVD... om ook begrotingen los te gaan steunen.
19: Mm-hmm.
18: En dat herhaalde hij eigenlijk gisteravond weer bij Pauw en de Wit.
19: Ja.
18: Dat hij dat toch, als het niet lukt om een totaaldeal te sluiten... dan kunnen we ook losse begrotingen wel of niet steunen.
19: Ja, en er is natuurlijk meer onduidelijk. Want Geert Wilders, die kwam, ik zou bijna willen zeggen... traditioneel met een motie van wantrouwen. En die werd gisteravond gesteund door BBB.
17: Ja.
19: Ja. Nou, en Henk Vermeer, de leider van BBB, zei hierover... Je moet dit zien als een signaal. Maar...
17: Daarmee neem je afscheid van het kabinet. Dan zeg je, dit was het, sorry.
19: Een motie van wantrouwen, dat is het, precies.
17: Want als het een meerderheid was, dan was de regering naar huis gegaan.
19: Ja, en we weten het grote belang van BBB... is natuurlijk hoe groot zij zijn in de Eerste Kamer. En hoe belangrijk daarom ook voor de route over rechts... Als je bijvoorbeeld steun in de Tweede Kamer vergaart via JA21 SGP. En daarna kun je dan samen door met BBB kun je plannen de rechterkant op sturen. Door de Eerste Kamer heen. Ja, maar een motie van wantrouwen, dat is dus echt een heel zwaar middel.
17: Hey, maar hebben we dan
19: Hij zei er zelf vervolgens wel dus nog bij. Maar ik wil wel gewoon nog doorpraten met het kabinet. Ja, en dan zeg je, toen zei Rob Jetten, nee, dat, zo gaat het dus niet.
17: Nee.
19: Dan stel je niet constructief op en dan krijg je dus ook geen uitnodiging van ons. Ja, dat is.
17: Kan dat nog gerepareerd worden in de komende 2 weken?
19: Nou ja, dat hebben we denk ik de afgelopen tijd wel gezien, dat er nog zoveel onduidelijk is, dat er daarmee ook wel ruimte is om nog veel kanten op te gaan. Omdat er gewoon nog heel weinig in goed Nederlands set in stone is. Dus er is nog. Ja. Dat is moeilijk voorspellen of dat nog gerepareerd kan worden. Want we zagen natuurlijk ook dat Henk Vermeer überhaupt in het begin geen uitnodiging had ontvangen. Omdat hij
17: vooraf had
19: laten weten van, wij willen alleen maar praten als al die stikstofmaatregelen worden aangepast. Toen kwam hij toch aan tafel na een heel media-offensief. Ik durf nog niet te zeggen of het definitief ja of nee is, maar het is natuurlijk wel een heel vreemd signaal en het steken het voor toch wel een opmerkelijk debat.
17: Ja, maar eigenlijk beschrijf je volgens mij nu dat de weg over links onmogelijk is geworden, omdat er 2 hele onhandige uitglijers gemaakt zijn.
18: Over rechts bedoel je?
17: Ja, 21 heeft eerst iets heel onhandigs gedaan. Die heeft zich in de kaart laten kijken en zeggen, oké, zo'n grote deal doen we niet, maar dan kunnen we heus wel een paar begrotingen steunen. Waarvan Pro zegt, dan ben je ons kwijt. Dus dat gaat niet werken. En BBB heeft zichzelf onmogelijk gemaakt in de Eerste Kamer, terwijl ze daar hyperrelevant zijn. Dus dan is er toch maar 1 optie over?
18: Ja, over links. Ook omdat Jesse Klaver zegt, op het moment dat je deelbegrotingen, als we de kant op gaan dat er begrotingen los gesteund gaan worden, en je gaat bepaalde rechtse maatregelen met JA21 doen en links wil je met ons gaan onderhandelen, daar gaan wij niet mee akkoord.
17: De groeten, citeer ik hem.
18: Ja, wij gaan dat niet mogelijk maken. En eigenlijk toont dit ook wel aan dat het failliet van het minderheidskabinet. Want bij het minderheidskabinet, en Bontebal had er een heel stuk over geschreven, het idee was natuurlijk, we gaan proberen om vanuit het midden met partijen, dus de middenpartijen, denk aan de ChristenUnie bijvoorbeeld, maar ook over links en over rechts, gaan we zoeken naar meerderheden in die Kamer. En je zou ook kunnen zeggen dat je dat kan doen op deelbegrotingen. Want ja, de ene keer links, de ene keer rechts. En zo weet je steun te vergaren voor je beleid.
17: Ja, dit is hoe Pieter Omtzigt het ooit bedoeld had.
18: Precies, maar dat wil in ieder geval een deel van de oppositie wil dat niet. Of Joost Eertmans dat, nou ja, dat.
17: Nou, misschien wel dus, en die heeft zich in de kaart laten kijken.
18: Ja, Joost Eertmans heeft zich in de kaart laten kijken. En het kabinet, op de VVD na, want de VVD ziet er wel iets in, maar CDA en D66 voelen hier minder voor. En zij willen een brede deal hebben, maar die brede deal die moet er komen. Want waarom moet je nou zowel links als rechts erbij hebben? Omdat als er geen brede deal is, en je gaat helemaal over links of helemaal over rechts, heb je een situatie waarin je eigenlijk een gedoogpartner hebt. Want ja, als Pro zegt, dan heb je de facto een gedoogkabinet. En dan houdt het minderheidskabinet ook op.
17: En je hebt ook altijd minstens 1 ongelukkige coalitiepartij. Want als je over links gaat, dan wordt de VVD ongelukkig. Als je over rechts gaat, wordt D66 ongelukkig.
18: Ja.
17: Dus er is altijd een soort onevenwichtigheid binnen de coalitie ineens.
18: Ja, en dan kom je helemaal terug naar het begin van de formatie. Want we kregen een minderheidskabinet omdat ze niet konden kiezen. En we hebben nu een niet functionerend minderheidskabinet
17: omdat ze niet kunnen kiezen.
19: Ja.
18: En ja, dat is wel een hele lastige situatie. Want
17: Jesse Klaver zei in het debat op een goed moment, u heeft eigenlijk de analyse die jij nu ook maakt, het lukte niet bij de formatie, het lukte niet bij de voorjaarsonderhandelingen, het lukte niet in de zomervakantie. In het najaar gaat het u weer niet lukken om eruit te komen met een brede steun. Dat gaat dan ook niet lukken.
18: Nee, een ander punt van het minderheidskabinet was, we kunnen in de Kamer, dus in het parlement, kunnen we gaan zoeken naar meerderheden.
17: Ja.
18: En hoe je dat dan ook doet, linksom, rechtsom, met elkaar, maar dat moet in het parlement moet dat gaan gebeuren. We hebben gisteren gezien, of de afgelopen 2 dagen, dat dat niet lukt in het parlement. Dat moet kennelijk achter gesloten deuren moet dat gebeuren. Maar achter gesloten deuren is het deze zomer geprobeerd.
19: En dat
18: is het
19: lukt
18: niet
19: ook
18: gelukt.
19: Niet.
17: Dus misschien omdat ze daar te weinig tijd voor hadden. Ze begonnen redelijk laat, toch? Ze hadden iets van 1,5-2 weken?
18: Ja,
19: en daarvan zeiden ze gisteren ook terecht, die tijd hebben ze een soort van, die hebben ze niet alleen gekregen, dat is ook de tijd die ze ervoor hebben genomen. Ze hadden natuurlijk ook voor de zomer, ze zeggen zelf dat ze dat hebben gedaan, maar hebben we een sporadische koffieafspraak gezien. Het is niet alsof ze al maanden aan het onderhandelen waren. Het was half augustus en toen was het opeens, hey, we hebben zo'n 2,5 week voordat we naar de Raad van State moeten. Dus
18: En Rob Jetten gaf ook aan dat hij dat onderschat had. Ja. Heeft.
17: Dat is wel bijzonder, want ja, omdat iedereen, inclusief deze podcast, heeft dat voorzien.
18: Bij de hele parlementaire pers heeft voor de zomer bij elke persconferentie met Jetten de vraag gesteld: gaat dit wel lukken? Is dit niet te kort dag? Moet u deze zomer niet thuis blijven in plaats van op vakantie gaan? En Rob Jetten zei heel verzekerd: ja hoor, dat gaat lukken. Kijk maar hoe we dat met het stikstofpakket gedaan hebben. Want jullie dachten, we gaan dat ook niet halen. Hebben we ook gewoon gehaald. Dus dit gaat ook lukken. En nu...
17: Maar juist dat stikstofprobleem, dat zit nu weer in de weg. Want voor, als je de steun van Pro wil behouden, voor stikstof specifiek, mag daar niks aan veranderd worden. Maar als je iets met een begroting wil, dan heb je BBB nodig. En dan moet het stikstofpakket van tafel.
18: Ja.
17: Nou, dan ben je de steun van Pro sowieso kwijt.
18: En ja, 21 wil het ook afzwakken.
17: Ja.
18: Maar het is niet gelukt om het in korte tijd te doen.
17: Er is in deze week sowieso niks gelukt, toch?
18: En over 2 weken hebben we de algemene financiële beschouwingen. En Rob Jetten zei, nou, ik wil het liefst voor de algemene financiële beschouwingen al een deal hebben. Ja, toen kwam het fragment van Klaver vroeg. Ja, nu ga ik een grap uitleggen die ik niet kan uitleggen. Maar Klaver die vroeg van, gaat dat lukken in zo'n korte tijd? Toen zei hij, ja, dat zou mooi zijn. En toen zei Klaver, ja, het zou ook mooi zijn als ik op Bert Pitt zou lijken of iets dergelijks.
17: Ja,
19: waarvan Henry Bontebal zei, dat lijkt u niet.
18: Het is dus, ja, wat is er nou eigenlijk veranderd? Want waarom zou het nu ineens wel lukken achter gesloten deuren? Ik zie het niet zo snel.
19: Ik heb het gevoel dat in de zomer er, of tenminste, dat straalde ze naar buiten toe uit, dat er nog wel een bepaalde wil zat bij de oppositiepartijen om daadwerkelijk aan tafel te gaan en het te laten slagen. En nu is dat natuurlijk nog steeds zo. Dat spreken ze uit, want niemand heeft volgens nog baat bij een kabinetsval. Maar iedereen is wel flink gepikeerd over de gang van zaken van links tot rechts. En dat belemmert het ook. Dat maakt niet dat het nu de komende 2 weken opeens makkelijker wordt.
17: Maar gepikeerd, dat klinkt alsof ze boos zijn op iemand die iets verkeerd gedaan heeft. Had het kabinet het anders kunnen doen? Had Jetten of Heijne of de vicepremiers van de andere partijen, hadden die iets kunnen doen waardoor we nu wel verder waren geweest?
19: Nou ja, ze hadden het onderling...
17: Eerlijk. Ze hadden het eens kunnen worden.
19: Eens kunnen
17: maar dat kunnen ze niet.
19: Nee, maar dat is natuurlijk, ja, dat als coalitie, je bent 3 partijen, dus het is te begrijpen. En dat is altijd zo. Maar je moet je samen achter 1 lijn scharen en dat naar buiten toe dragen. En dan kun je daadkrachtig gewoon door. Maar zolang er een vraagteken naar buiten toe wordt overgebracht, ja, dan kom je gewoon niet verder.
17: Kan je niet op aanhaken, nee.
18: Ja. En het kabinet wordt nu gevraagd, maakt een keuze. Nou, ik heb net uitgelegd, ze willen geen, in ieder geval het CDA en D66 willen geen keuze maken, omdat zij nog steeds geloven in een minderheidskabinet. Maar dat moet dan breed gesteund worden, omdat je anders in een gedoogconstructie terechtkomt. De VVD ziet daar wel iets in, want de VVD vindt van, nou, laten we maar gewoon richting kiezen. En zij willen het liefst met ja 21 willen ze in het bootje stappen. En dan komt de volgende stap, dat als je dan richting kiest en je zou voor een gedoogpartner gaan, dan kijkt D66, en voor een deel misschien ook wel het CDA, kijken liever naar Pro.
17: Ja.
18: En nou, daar zit het probleem. Het probleem zit in het kabinet, of in de coalitie. Ja. En zolang ze in de coalitie daar niet uitkomen van wat willen we nou met dit minderheidskabinet? Geloven we nog in een minderheidskabinet? Of moeten we toch toe naar een gedoogpartner? Ja, voordat ze zelf die vraag beantwoord hebben, kunnen ze er eigenlijk niet uitkomen met de oppositiepartijen.
19: Ja, want die eisen van ja 21, en het is ook eigenlijk best wel logisch, hè? Ja 21 is helder over de eisen. Dat betekent gewoon de spreidingswet intrekken, of nou ja, in ieder geval het dwangelement eruit halen. Het betekent dat klimaat niet meer zo belangrijk is. Het betekent dat je box 3 gaat veranderen. Je gaat het stikstofpakket willen ze aanpassen. Stuk voor stuk dingen die D66 niet wil.
17: Ja.
19: En aan de andere kant hebben we de eisen van Pro, zijn ze ook heel helder over. Het belasten van vermogen, bezuiniging op sociale zekerheid. Daar zit de VVD niet op te wachten. Dus het is een totale impasse aan alle kanten.
18: Ja, en de enige route die nu nog open lijkt, is toch maar op hoop van zegen kijken of je de begrotingen los door de Kamers kan krijgen in het belastingplan. En ik moet zeggen, dat is volgens mij ook de meest kansrijke route op dit moment. Want neem het belastingplan.
17: Maar dan krijg je dus geen brede steun, maar dan krijg je af en toe linkse steun en af en toe rechtse steun. Dat is eigenlijk nog een andere variatie naast volledig over links, volledig over rechts. Brede steun, maar juist dan versnipperde steun.
18: Versnipperde steun. Dan moeten we wel naar Jesse Klaver kijken, want is Jesse Klaver dan echt bereid, want dan wordt het namelijk wel onmogelijk, is die echt bereid om vervolgens, als Ja21 bijvoorbeeld iets voor elkaar krijgt op asiel, of iets met klimaat, of iets met stikstofafzwakking, zijn ze dan bereid, als ze gaan wielen en dealen, zoals Klaver daadwerkelijk zei, om helemaal geen begrotingen meer te steunen? Want eigenlijk zei hij, doei, als u dat gaat doen, dan bent u al onze steun kwijt.
17: En is het antwoord op die vraag niet, jawel, maar dat is best duur, wat ze dan de steun van Pro?
18: Ja, maar ze hebben ook wel wat uit te leggen. Want Pro is bijvoorbeeld ook, neemt stikstofbeleid. Het stikstofbeleid is een hele belangrijke pijler.
17: Ja.
18: Maar dan is het wel noodzakelijk dat er een begroting ligt bij LVVN om dat te gaan uitvoeren, omdat er geld nodig is. Gaan zij daadwerkelijk dat stikstofbeleid wat ze al jaren willen, gaan zij dat torpederen omdat ze zo principieel zijn, omdat ze bijvoorbeeld een afzwakking op de begroting van Sjoerdsma op ontwikkelingssamenwerking niet kunnen accepteren? Ja, dat moeten we nog gaan zien. En een kabinetsval, want Jesse Klaver zei het zelf, ik wil graag dat dit kabinet een succes wordt, dat komt omdat ze ook echt nog niet zitten te wachten op verkiezingen bij GroenLinks Partij van de Arbeid, bij Progressief Nederland.
17: Ja.
18: En dat komt ook omdat ze weten, ondanks dat ze er goed bij staan, goed voor staan in de peilingen, als er verkiezingen komen, Pro gaat geen meerderheidskabinet vormen. En als zij een minderheidskabinet krijgen, zitten ze in precies hetzelfde schuitje, waarschijnlijk nog veel ingewikkelder dan het kabinet nu.
17: Ja, misschien zit daar, we gaan zo even naar de reclame, misschien zit daar wel een deel van de oplossing, toch? Je luistert naar Studio Den Haag, het eerste deel op de radio, en dan gaan we zo meteen naar reclame en nieuws gaan we weer door met het tweede deel met Leendert, met Sophia. Ik ben Mark, tot zo.

0: ronde. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Terugleverkosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon 1 factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
14: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En verder veel vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging namelijk 20 minuten. Dat heeft te maken met werkzaamheden verderop op de Duitse A3.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
18: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld in Den Haag gisteren zijn weer vrij. Het protest van extreemrechts werd beëindigd omdat demonstranten gewelddadig werden. Ze bekogelden de politie en ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. De verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden. De restanten van het uitgebrande bowlingcentrum in Leeuwarden zijn ingestort, meldt Omroep Friesland. Met een kraan wordt de boel uit elkaar getrokken om de laatste vlammen uit te krijgen. Dat gaat nog wel een paar uur duren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand die misschien werd aangestoken. In Rusland is vandaag de laatste dag van de parlementsverkiezingen. Volgens de burgemeester van Moskou heeft Oekraïne geprobeerd die te verstoren met een grote droneaanval. Meer dan 1000 drones zijn onderschept. Er werd ook een verkiezingsbus aangevallen in door Rusland bezet gebied in Oekraïne. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. De oudste bank van Luxemburg wordt in de verkoop gezet door de Chinese eigenaar. Volgens de Financial Times kan dat een bedrag van 2,5 miljard euro opleveren. De bank is actief in het vermogensbeheer. De koop kan dus aantrekkelijk zijn voor andere banken die hun positie daarin willen versterken. En bij de Dam tot Damloop is een 39 jaar oud record verbroken. Een atleet uit Ethiopië liep de 10 Engelse mijlen in een tijd van 50 minuten en 5 seconden. Bijna een halve minuut sneller dan het oude record. Dat gebeurde voor de ogen van de vorige recordhoudster, die eregast was bij de jubileumeditie. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
19: Zijn we weer, Studio Den Haag.
20: Yes.
19: Op 18 september, dat is de vrijdag na de derde dinsdag. Met Leenert, met Sophia, ik ben Mark. En we bespreken de...
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Begon tijdens de formatie met D66 en CDA. En die hadden een heel mooi stuk geschreven. Mm-hmm. Toen kwam de VVD erbij. Toen werd het een heel ander stuk. En ik dacht toen al, dit is heel raar, want nu eerst vonden ze dit en nu vinden ze dat. Zou het leven niet veel simpeler geweest zijn als het gewoon een kabinet van twee partijen was geweest? Die dan dus steun bij de VVD hadden gezocht en JA21 en daarop heel erg hadden moeten toegeven. Maar dat was wel makkelijker geweest, omdat er niet veel andere opties meer waren.
2: Ja, nou, die gedachte is ook al vaker door mijn hoofd geschoten. Van, we herinneren ons allemaal nog Henry Bontebal en Rob Jetten, die heel enthousiast was, Pauw en de Wit, ja, aan tafel zaten. We hadden een nieuwe bromance gezien en zij lagen helemaal op één lijn. Op allerlei thema's, op de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld, van alles. En dan had je een cluster gehad, een cluster dat volgens mij nog steeds bestaat, van twee partijen, met veel dingen waarin ze overeenkomen, maar ook de wens om op bepaalde thema's naar links of naar rechts te gaan. En dan heb je een flexibelere factor. Nu, met de VVD erbij,
1: heb je een soort twee blokken. De VVD heeft een soort gedoogsteunfunctie.
2: Ja, binnen één coalitie. Ja. En dat maakt je bewegingsruimte als kabinet opeens een stuk kleiner. Ja.
3: Er is nog één andere mogelijkheid. Make them an offer, they can't refuse.
1: Ja, natuurlijk.
3: En als je tegen Pro zegt, we gaan in op jullie eis en de eis ook van de vakbond. En we halen alles daadwerkelijk van tafel en we halen de tabellen uit de begroting. Want dat is watgene wat ze willen.
1: Dat is waar het op hangt, hè?
3: Ja, we halen de tabellen. Dus het staat ook in die meerjarenbegroting niet meer ingetekend dat we op het sociaal domein gaan bezuinigen of ombuigen of hervormen, hoe je het ook wil noemen. En we gaan echt over hervormingen praten in de hoop dat het ook wat oplevert qua centjes.
1: Ja.
3: Daar kan Pro daar bijna geen nee tegen zeggen. Dan heb je ook nog dat stikstofpakket. Nou, dan heb je toch wel een hoop binnengehaald. Dat kan je achterban wel uitleggen. Wat ze daarvoor moeten slikken, is dat ze rechts geven. We lossen box 3 op onze manier op. We gaan ervoor zorgen dat de vermogensaanwas, dat kost dan 20 miljard. Door over een paar jaar verdeeld. Dat zijn eenmalige uitgaven, dat gaan we dekken. Maar zo gaan we het tegen elkaar uitruimen.
1: Maar hebben we ergens 20 miljard liggen, toch?
3: Dat is het probleem. Dat is volgens een politiek probleem weer voor de coalitie. De coalitiepartijen, om daar aan te gaan komen. Dan zullen ze toch ook moeten gaan kijken. Want ze hebben gezegd, we gaan dat binnen het vermogensdomein, het brede vermogensdomein, gaan we dat ophalen. Dan moeten ze echt gaan kijken, nou, hoe gaan we dat doen? Kunnen we wat in box 3? Kunnen we wat met de VPB? Kunnen we toch nog iets? Want dat zagen we in die begroting die uitgelekt was. Hè, de Heijnen-begroting, die niet gehaald had. Die werd voor deze week naar de Kamer gestuurd. Dat voor de box 3 reparatie, die daar zijn Heijnen zo'n beetje, nou, die eigenlijk gewoon gefixt had voor zichzelf, dat ook werkenden daaraan mee zouden gaan betalen. De toptarief in box 1. Maar dat is volgens hun. Maar dat is de enige uitruil waarvan ik kan bedenken dat NJA 21 niet kan zeggen, nou, dat gaan we niet accepteren. En bij Pro, als alles van tafel is, ja, dan moeten ze wel overstag gaan.
1: Ja, dat leek me ook. Daar zit trouwens nog iets in. Want ik hoorde dus de premier zeggen, we gaan iedereen weer uitnodigen aan tafel. Ik dacht eigenlijk dat er al een open uitnodiging voor Pro lag. En dat Pro tot nu toe zei, praat heeft geen zin. Zolang die laatste 3 miljard bezuinigen op sociale zekerheid niet van tafel is, komen we helemaal niet.
3: Trap jij nou ook al in het frame?
1: Nee.
3: Dat is wat Jesse Klaver constant zei.
1: Ja, maar terwijl ik Klaver heb horen zeggen, wij komen wel degelijk heel graag langs, maar ze zijn nooit langs gegaan bij Vuilbrief om te praten over die laatste 3 miljard. Dus wat dat betreft, ik weet niet of het een frame is. Maar wat moeten we daarmee? Als nu er een briefje komt, komt u gezellig met ons koffie drinken. Komt Pro dan of komt Pro dan niet? Waar staan we?
2: Nou ja, inmiddels heb ik dus gewoon gedacht, als ik het woord tafel hoor, dan moet je heel erg scherp zijn. Want die spinnen gingen alle kanten op.
1: Mm-hmm.
2: Kijk, uiteindelijk bij politiek moet je toch altijd nadenken, wat is het belang? En het belang hier voor alle partijen is vooralsnog dat ze er wel met z'n allen uit willen komen. En als we even kijken naar het grote punt van die bezuiniging op sociale zekerheid, daar kun je ook misschien wel

0: denk, is het niet fijn dat daar nog iets van lucht in komt? Want we weten ook, dat gebeurt, nog, gebeurt daarnaast nog, dat, dat de polder en de bonden, dat ze op zoek zijn naar een manier om tot een sociaal akkoord te komen. En dat kan cruciaal zijn, maar dat duurt gewoon eventjes.
1: Maar hoe zou lucht eruit kunnen zien in deze?
0: Nou ja, kijk, Jette, en daar doelde hij gisteren weer op, die vroeg toch om meer onderhandelen. En daarin hoor je al een beetje, we verplaatsen het naar later. En dat is in principe, denk je, negatief. Want wat uitstel is soms afstel. Maar hier is wel een wens om er gezamenlijk uit te komen. En daar wordt ook hard aan gewerkt. Dus je kan toch zeggen, ja, geef ze nog een paar weken en misschien kom je dan op die manier daadwerkelijk wel tot een resultaat.
2: Maar met Jesse Klaver en met Pro, er zit iets lastigs in. Want het lot, Spekman en Klaver hebben elkaars lot aan elkaar verbonden. Want Klaver zegt, we moeten het helemaal met de polder doen. En in de Prinsjesdag-uitzending bij ons vroeg ik, als alles zo meteen van tafel is als jullie willen, wat willen jullie dan wel aan hervormingen? Hoe gaan we dat dan? Hoe gaan we de via inkleden? Zegt hij, nee, dan moet je bij de polder zijn. Dat leggen we helemaal bij de polder neer. Waarbij de coalitiepartijen zich ook kunnen afvragen van waarom zitten we eigenlijk met Jesse Klaver aan tafel? Want hij vertelt eigenlijk wat de bonden ook vertellen. En op het moment dat alles van tafel is, moeten we nog steeds bij de bonden zijn. Dus waarom praten we nu met Jesse Klaver? Want we moeten eigenlijk bij de vakbonden zijn. En op het moment dat Jette zegt, we willen er over 2 weken uit zijn, dan snap ik wel dat Jesse Klaver zegt, ja, daar geloof ik niet in. Omdat er dan een deal zou moeten liggen in de ogen van Jesse Klaver met de polder. Mm-hmm. En dat sociaal akkoord met de polder ligt er niet over 2 weken. En dat weet het kabinet ook. Want Hans Velbrief zat ook bij ons in de uitzending op Prinsjesdag. En Hans Vrouwbrief legde uit dat een van de redenen dat bijvoorbeeld die WW-duur verschoven is naar 28, en de halvering van de WW-duur, is omdat ze eigenlijk de aankomende tijd de agenda helemaal vrij willen hebben om zonder druk van een volgende begroting waar al bezuinigingen in staan, dus voor 28, en dat als je dus in 27 met elkaar nog tot het akkoord moet komen, dat er niet al voor dat jaar daarop allemaal hervormingen ingeboekt zijn. Om alle tijd te geven, om in alle rust met elkaar dat gesprek te voeren van hoe moeten die hervormingen er dan uitzien.
0: Ja.
2: Maar dat betekent dus dat Velbrief er rekening mee houdt dat dit tijd gaat kosten. Dat dit niet zomaar in een korte periode opgelost is. Dus niet voor de algemene financiële beschouwingen over 2 weken. Maar ook niet in november. Want eigenlijk heeft hij daar volgend jaar voor ingeruimd. Dus de eis van Klaver, in de ogen van het kabinet, kan dit jaar nog niet ingewilligd worden. Want daarvoor hebben ze al die tijd ingeruimd. Dus het,
1: oh ja, daar kan je toch wel. Je kan zeggen, oké, we zeggen nu dat we niks gaan doen. In de loop van volgend jaar gaan we bepalen wat en of en hoe we iets gaan doen.
2: Ja, dan moeten alle tabellen van tafel.
1: Ja.
2: Maar dat betekent iets voor de meerjarenbegroting ook.
1: Maar die kan je ook zeggen dat toen ze in heel veel Europese landen zijn ze daar heel rekkelijk mee. Wij zijn altijd heel precies. We hebben nu gewoon even een politieke situatie dat we dat pas volgend jaar oplossen. En dan volgend jaar strijken we alles weer glad. Dan kan je met elkaar afspreken.
2: Ja,
1: dan krijgen we een keertje een tik op de vingers van Brussel. Dat mag ook wel een keer. Ja. Dat krijgen we normaal alleen voor de waterkwaliteit en voor mestbeleid in Nederland. Laten we dat een keertje voor financiële zaken krijgen.
2: Ja, maar let op het moment dat je de tijd en de ruimte wil creëren voor de bonden om met elkaar te gaan zitten aan tafel, moet je wel de plannen die er nu liggen goedkeuren. Want daarin wordt namelijk geregeld dat ze een jaar later ingaan. Begrijp ik bedoel of niet?
1: Nee.
2: Nou ja,
1: als je niks gaat doen, dan hoef je dat toch ook niet een jaar uit te stellen?
2: Nee, dat is ook waar.
1: Dat zou ik zeggen. Dat,
2: als we helemaal niks voor elkaar krijgen, dan kunnen we naar de stembus toe. Hè? Dus dan,
1: Zo, hoe
2: komt
1: dicht,
2: er ook geen sociaal akkoord.
1: Hoe dicht zitten we daar vanaf? Hoe dicht zitten we daarbij, is eigenlijk de uitdrukking.
0: Ja, je kan ook gewoon denken, dan nemen we gewoon, ja, dat is een hele armoedige oplossing, maar dan gaan we dus eigenlijk door met plannen van het vorige kabinet. Als je er uiteindelijk niet uitkomt, dan zit je dus in, ja, ik wil het niet schoof 2 noemen, maar dan neem je wat er al ligt en dan is het beleidsarm en dan voer je dat gewoon weer door. Ik denk dat het idee van naar de stembus gaan, dat veronderstelt een soort totale crisis. En als we zien hoe er politiek wordt bedreven, er zijn weinig partijen die nu echt denken, zelfs een Pro die hoog in de peilingen staat,
1: Maar niemand wil naar de stembus.
0: Niemand wil naar de stembus.
1: Dus het zou wel handig zijn als dat samen met de provinciale verkiezingen kon in één keer. Maar
0: scheelt wel een keer ja, naar de stembus.
2: Maar toch, als de, jij zegt het zelf wel goed. Als de begrotingen er niet doorheen komen, zitten we in een schoof 2 situatie. Ja. Want dan is er geen nieuw beleid vanuit dit kabinet. Want dit is voor, het zijn de eerste plannen die met Prinsjesdag aangeboden worden. En waarmee de plannen aangepast worden van het kabinet Schoof. En dan kan je stoppen met elkaar. Ja. Als je blijft zitten nu met de als je de facto schoof 2 wordt, ja, dan kan je stoppen met elkaar. Want dan is het minderheidskabinet gewoon mislukt.
1: De collega's van Trouw die hadden het over dat er een weeffout was en dat er geen enkele reden was om te denken dat coalitiepartijen aan elkaar gingen toegeven. Dat ging over schoof. Maar de analyse was, eigenlijk hadden we dat dit jaar ook kunnen schrijven. Er zit een weeffout in het kabinet. En je ziet gewoon dat binnen de coalitie ze geen enkele reden zien om aan elkaar toe te geven. Maar dan, ik vind dat nogal defaitistisch. Want dat betekent inderdaad dat we volgend jaar 2 keer naar de stembus gaan. Of 1 keer met 2 rode potloodjes.
2: Ja, nou ja, jouw vraag, daar heb ik 2 antwoorden op. De eerste is, nee, ik denk dat verkiezingen er niet aankomen.
1: Ik denk dat
2: omdat
1: ook niet.
2: Niemand belang heeft bij verkiezingen. Dat beseft echt iedereen in Den Haag zich. Wie ook spreekt.
0: Ja, dat denk ik.
2: Coalitie, oppositiepartijen. Dus de noodzaak om er met elkaar uit te komen is echt heel hoog. Maar het andere antwoord is dat ik wel steeds somberder erover ga worden. Want je moet er namelijk dan wel met elkaar uitkomen. En ja, die uitkomst die is nog zo ver weg. Dat, ja, en volle vertrouwen dat het gaat lukken, heb ik ook niet. Dus het is allebei waar.
1: Ja. Zo begonnen we ook. Dus wat dat betreft zit er een mooie leider in deze aflevering. Maar hoe zien nou de komende maanden eruit? Ik bedoel, ik kan een soort agenda-achtig antwoord geven. Van, nou ja, er komt straks de algemene financiële beschouwingen. En dan wordt er gestemd over wat we met box 3 willen. Komt er een stemming achteraan? Nee, nog niet. Hè?
2: Nee, box 3 in officieel ligt
1: dat komt natuurlijk wel in dat debat. Maar,
2: ja.
0: Ja, box 3 hoorden we gisteren vanuit het kabinet. Dat ze echt wel hopen dat dat voor het eind van het jaar een nieuw voorstel komt.
2: Nou, bij de VVD zijn ze ervan overtuigd dat het box 3-probleem voor het eind van het jaar opgelost gaat zijn.
1: Dat is trouwens heel grappig. We hebben een e-mailadres, studiodenhaag@bnr.nl. Daar vorige week riep ik in, eventjes gewoon zo tussendoor. Het was eigenlijk niet eens heel expliciet. Moeten we niet gewoon het plan van Grinwis overnemen? Die zei, geen vermogensaanwas, geen vermogenswinstbelasting, maar vermogensbelasting. Je hebt vermogen en dat belast je. Daar zit hetzelfde aan de probleem mee met vermogensaanwas, denk ik. Maar het idee is, dat levert heel veel mailtjes op. Zo'n klein zinnetje ergens terzijde. Ja. Dit is iets wat een gevoelige snaar in de samenleving is.
2: Ja, box 3 is een hele gevoelige snaar in de samenleving.
1: Ja, maar ook dus dat een Grinwis voor president mailde iemand bijna.
2: Maar het is eigenlijk wel, in zekere zin, en daar kan Sophia meer over vertellen, maar krankzinnig dat box 3, dat als je gewoon naar de hele rijksbegroting kijkt, niet het allergrootste dossier is die er bestaat. Ik bedoel, het gaat om 10 miljard.
1: Ja.
2: Op de hele rijksbegroting wordt erop gehaald in box 3. En dat gijzelt nu voor een deel de hele begroting. De hele de
1: onderhandelingen toekomst van daarover,
2: de onderhandelingen daarover. En ja, jij werd eventjes uit een
0: uit de Haagse bubbel getrokken. Ja. Ja. Nou, dit is wel een leuke achtergrond misschien van deze week. Ik sliep deze week bij mijn schoonouders in Den Haag. Want ik woon in Amsterdam. Het was een gigantisch drukke week met hele vroege ochtenden voor mij en hele late avonden. Ja. Dus dan is het heel erg fijn dat je in Den Haag kan slapen. En mijn schoonvader die is al zijn hele leven econoom, heeft bij het ministerie van Financiën gewerkt. Hij is een beetje een soort van het whiskit brein waar ik dan aan het ontbijt even mee kan sparren. En hij vertelde mij dus, mensen stoppen hun vermogen, hun geld in stenen, in hun huis. Dat is eigenlijk goed voor een heel groot deel van ons vermogen. En in pensioenen. En dat hele box 3, dat is echt eigenlijk iets voor in de marge. Maar wat je dus nu hebt, en waar we bijvoorbeeld binnen de coalitie naar hebben zitten kijken, is dat het de complete discussie heeft gegijzeld. En het ook helemaal niet representatief is voor de gehele samenleving. Terwijl de kloof tussen de mensen, ja, ik wil niet weer in Engels vervallen, maar de haves en de have-nots, dat wordt steeds maar groter. Dus ik zat daar zo een beetje op de kou en toen dacht ik, ja, box 3 is groot, hè. Ik weet dat het voor een deel van de mensen heel erg belangrijk is. Maar laten we niet het grotere plaatje vergeten.
2: Ja, want de punt dat hij maakt is dat we hebben het dan, als we het over box 3 hebben, over vermogen. Maar voor de doorsnee Nederlander zit het grootste deel van de vermogen niet in box 3.
0: Nee.
2: Dus het is nog niet die vermogensdiscussie waar ze het over zeggen te hebben. Die is eigenlijk groter.
0: Ja.
1: Het gaat over het financiële vermogen wat mensen hebben. Terwijl je op een spaarrekening zou kunnen hebben staan.
2: Of met aandelen, of maar met tweede huizen. Ja. Of als je in de bankjes zit. Ja.
1: Investeringen voor de verhuur, ja. Nou, dat probleem lost zich langzaamaan op, want dat uitponden blijkt gewoon door te gaan.
2: Ik wilde ook nog wel eventjes bespreken hoe de politici het aan zich gedaan hebben.
1: Oh, sterker nog, ik wil even horen hoe de sfeer was. En ik had het idee dat het een enorme vooruitgang was dat Geert Wilders niet als eerste begon en dat dat een beter debat mogelijk maakte. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk altijd dan trapte de grootste oppositiepartij af of de grootste coalitiepartij als tweede. En dan ging daarna, dan was er ineens een ruzieachtige sfeer. En dat hoefde nu niet.
0: Ja, maar tegelijkertijd kun je denk ik ook van Geert Wilders zeggen dat hij zich niet dat hij geen vijandige taal gebruikte, zoals hij dat misschien in eerdere debatten wel.
1: Wel heel racistisch heb ik, maar ik heb dat niet gehoord. Maar
2: nou, zijn eigen bijdrage was wel echt op zijn Wilders, zeg maar. Toen hij zijn eigen bijdrage mocht doen.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik toen volgens mij met iets anders bezig was.
2: Ja, dat ging wel gewoon op zijn Wilders los. Maar verder, hij probeerde ook bij premier Rutte, toen hij over zijn leiderschap begon en over het AD-artikel, misschien dat
1: we
2: het
1: nog even moeten
2: noemen. Zeg ik nou Rutte? Ik ben vandaag echt.
1: Je bent te moe
2: kennelijk.
1: Je hebt een hele heftige week gehad. Ja.
2: Maar Jette begon nu over zijn leiderschap. Hij ging hem bijna als een soort politiek duider. En zijn rol als Nestor in de Kamer ging hij hem tips geven van: doet u uzelf dit niet aan? Pak nou het leiderschap.
1: Treed u gewoon af.
2: Ik hoef u hier niet te hebben. Maar als u hier toch bent, doe het dan zus en zus en zo. Ik ken de Wilders helemaal niet.
0: Nee, en diezelfde duiderrol die zagen we natuurlijk de eerste dag bij Eerdmans. Ja. Dat hij eigenlijk samen met Klaver Eerdmans op de vingers stinkt en zei van... nou, meneer Eerdmans, heeft u enig idee wat u nu aan het doen bent? Want
1: dat was die uitgeleider van dat ze ineens zei: oh, we kunnen ook wel deelbegrotingen doen, alleen maar of per begroting kunnen we steun.
0: Ja, en daar wees hij eigenlijk Eerdmans erop van.
1: Totaal strategisch onhandig.
2: Sophia en ik zaten op de perstribune en dit gebeurde. En wij keken elkaar gelijk aan. He, dus Eerdmans zegt: het kan ook op deelbegrotingen. Oké, dit is een gamechanger. En je zag gelijk Wilders opstaan, Klaver opstaan.
0: Allebei politici die al heel erg lang in de Kamer zitten.
2: Ja, allebei politici. Die beseften zich direct wat er gebeurde. Liepen ook naar elkaar toe om met elkaar even te bespreken: hey, hoor je wat er gebeurt?
1: Hoor je hetzelfde als ik?
2: Ja, hetzelfde als ik en wat dit betekent. En vervolgens mocht Wilders Eerdmans gaan uitleggen: hey, u bent uw strategie, heeft u losgelaten. En dat heeft de volgende gevolgen. En dat is niet handig dat u dat gedaan heeft.
1: Zelden nu, dat het zo expliciet besproken wordt in de Kamer. Hè,
2: tot van twee keer toe moest hij het hem uitleggen. Want wat gebeurde er nou eigenlijk? Terwijl dat de algemene politieke beschouwingen bezig waren, ging dit is de dag van de EO op Radio 1, gingen Pieter Grinwis zitten, Luc Stultiens, dat zijn dus twee oppositie, of de drie oppositiepartijen gingen aan het eind zitten, en JA21, Michiel Hogeveen. En zij gingen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de algemene politieke beschouwingen praten. En daar zei Michiel Hogeveen: ja, er zijn begrotingen, die gaan wij gewoon niet steunen als ze blijven zoals ze zijn.
1: Sowieso nooit, ja.
2: Sowieso niet. En dat ging dus. Dus hij sprak over het steunen van losse begrotingen. En toen sijpelde dat door in de Tweede Kamer. En daar moest Joost Eerdmans iets mee. Waarop Joost Eerdmans zei: ja, dat klopt. En daar, zonder dat dat besproken was, daar on the fly veranderde de strategie van de JA21. En Eerdmans had het volgens mij zelf niet door.
0: Nee, en even terugkomend op Wilders, het is natuurlijk grappig hoe hij zijn partij doet niet, is eigenlijk niet echt. Zij hebben al vanaf moment 1 gezegd: wij steunen dit kabinet niet. En wij hoeven ook niet aan tafel te komen, want wij gaan jullie nooit steun leveren. Waardoor die dus aan de zijkant ook die duidersrol kan pakken. En door te zeggen van:
1: Mag je ook zeggen dat hij gewoon irrelevant geworden is en dat hij daarom deze rol een keertje op zich kon nemen?
0: Ja, irrelevant, dat vind ik wel weer heel erg definitief. Want er zullen nog een hoop mensen in Nederland zijn die Wilders wel relevant vinden.
1: Nee, maar in de politieke verhoudingen in de Kamer.
0: Maar ja, in deze verhoudingen speelt hij inderdaad geen rol meer. Nee,
1: op het ogenblik niet, toch? We gaan de andere partijen gaan we allemaal in de podcast ook nog bespreken. Op de radio is de zendtijd helaas zo goed als op. Dat betekent dat ik hier even dankjewel voor het luisteren ga zeggen. Abonneer je even op de podcast, zoek naar Studio Den Haag. En dan vind je daar altijd alle afleveringen. Met Leendert, met Sophia, ik ben Mark. En als je dat niet doet, dan spreken we elkaar volgende keer weer. Volgende week, denk ik. Tot dan.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
3: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
5: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Ben, blijf daar toch vanaf.
7: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
6: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
7: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
8: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door LeaseWeb. LeaseWeb, digital independence sinds 1997.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plaatsen heb je wat meer vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bijvoorbeeld, tussen Kerkdriel en Geldermalsen, daar is de vertraging een kwartier. Heeft te maken met de werkzaamheden daar. En op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens, ook een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden in Duitsland.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het geweld in Overasselt begin deze maand moest iedereen worden gedood die in de boerderij was van Jan G., schrijft de Telegraaf. Drie Franse verdachten zouden tegen de politie hebben gezegd dat ze die opdracht kregen. Er zitten nog 32 mensen vast die worden verdacht van moord of doodslag. Iedereen die gisteren werd opgepakt op het Malieveld in Den Haag is weer vrij. Een demonstratie van extreem rechts liep uit op rellen. De politie werd bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Er werden 24 mensen opgepakt die zich later alsnog moeten verantwoorden voor hun gedrag. Een Belgische minister kan niet naar de VN-top in New York omdat ze het vliegtuig niet in mag. Ze heeft een zeldzame ziekte waardoor ze een speciale zuurstoffles nodig heeft en die mocht niet mee aan boord. Er kon deze keer geen uitzondering gemaakt worden. Ze zou onder meer praten over AI en met koningin Mathilde meegaan. Noord-Korea heeft nog een raket afgevuurd, de tweede in een paar uur tijd. De eerste was een ballistische raket die neerkwam in zee. Waar de tweede terecht kwam is nog niet duidelijk. Buurlanden van Noord-Korea maken zich zorgen over de rakettesten en over de kernwapens die het land ontwikkelt. En Paul Hanen verlaat na ruim 50 jaar Sesamstraat. Hij zal niet meer te horen zijn als de stem van Bert. Na het overlijden van Wim T. Schippers, die de stem was van Ernie, vindt Hanen het tijd voor een nieuwe generatie. Hij sprak ook de stem in van de blauwharige Grover. Ook daar stopt hij mee. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan. In de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
13: But Vodafone says that it is seeing good momentum in Europe with robust growth in Italy and Spain.
14: Hoe gaat het ondertussen met Vodafone Ziggo over de grote lijnen?
15: We are committing to an £11 billion investment program that will give the UK the biggest, the best network.
16: Vodafone wil Mannesmann overnemen gegen den Willen des gesamten Mannesmann Managements.
17: Vodafone en Ziggo die lijken vanochtend bijzonder gelukkig met elkaar getrouwd.
18: Appen, je socials checken of wie doet dat eigenlijk nog? Bellen, je hebt er in elk geval een telefoonabonnement voor nodig. Het is een markt die 30 jaar geleden nog in de kinderschoenen stond, maar anno nu niet meer weg te denken is. En een bedrijf dat hard met de ontwikkelingen meegroeide is Vodafone. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op dit Britse telecombedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Vodafone-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van E-Vermogensbeheer.
19: Dag Nina.
18: Nou, wij kennen natuurlijk Vodafone als Vodafone Ziggo, hè, al een tijdje in Nederland.
19: Ja, maar dat gaat eindigen, want deels is het verkocht aan Liberty Global. Nou, heel verhaal. En het is wel leuk dat je het ook noemt, want Ziggo Group die komt volgend jaar, 2027, waarschijnlijk met een aparte beursnotering op de Amsterdamse beurs, maar niet meer onder Vodafone. Dus het is al een beetje een sneak preview van de uitzending. Ziggo is niet meer. Tenminste, is nog wel, maar niet meer als
18: wordt
19: Vodafone.
18: Wordt weer apart, oké.
19: Okay. Ja.
18: Vodafone, is dat iets wat jij in portefeuille hebt of hebt gehad als vermogensbeheerder?
19: Nee. En we komen straks uitgebreid op terug. De telecommarkt is een zwaar bevochten markt. En ja, ik vind het altijd interessanter als iemand een wat meer pricing power heeft. Een beetje monopolieachtige positie. En die heeft Vodafone niet, ondanks dat ze heel erg groot zijn.
18: Ze waren echt heel groot ook vroeger.
19: Ja, ik kom er straks nog wel op. Het wordt ook wel de mother of all takeovers genoemd. Want ze zijn heel hard gegroeid.
18: Met heel veel overnames
19: en met heel veel schuld.
18: Mm-hmm.
19: En nou, dat ging ook weer de andere kant op. Komen we zo meteen uitgebreid op terug. We hebben ze niet in portefeuille. Voor we de uitzending gaan behandelen, natuurlijk eerst nog eventjes benoemen. Het is geen beleggingsadvies dat we je geven. Het is risicovol beleggen, want je kunt je inleg verliezen en de resultaten uit het verleden die bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Nee, precies. Wat we wel geven is informatie over bijvoorbeeld in dit geval dus Vodafone. Je leert hier veel meer over het bedrijf, zodat je zelf een weloverwogen beleggingskeuze kan maken. Je hebt, neem ik aan, een leuk feitje opgeduikeld over Vodafone.
19: Jazeker. Nou, allereerst denk ik dat het leuk is om te weten waar de naam Vodafone vandaan komt. En die komt van voice, de V en de O, data, de D en de A, en phone.
18: Hey.
19: Voice, data, phone.
18: Wat
19: en
18: makkelijk.
19: Eigenlijk geeft dat ook precies weer wat het bedrijf nog altijd precies ook doet.
18: Ja.
19: Maar een ander onderdeel van Vodafone dat mensen niet zullen kennen, iedereen kent natuurlijk Ziggo, dat is M-Pesa. En dat is in Afrika, dan hebben ze, het varieert afhankelijk van waar je het opzoekt, maar zo'n 100 miljoen gebruikers die op de platform zitten. Dat is eigenlijk een soort fintech. En daarmee betaal je met je mobiel. En je bankrekeningnummer, dat is je mobiele nummer.
18: Eigenlijk een soort tikkie, maar dan voor in Afrika.
19: Ja, en dan dus ook dat je mobiele nummer, dat is je bankrekening.
18: Oh, serieus?
19: Ja, dus jouw saldo is gekoppeld aan je telefoonnummer. En dat maakt ook minder diefstal gevoelig dan wanneer je cash bij je hebt. Dus heel veel mensen in Zuid-Afrika maken gebruik van M-Pesa.
18: Is dus van
19: Mobile Payments.
18: Nou, wat grappig. Weer wat geleerd. We gaan eens even het geschiedenis induiken van Vodafone. Nou, en dat verhaal van Vodafone, dat is nog best wel ingewikkeld. Want het is een verhaal van joint ventures, van dochterondernemingen, van overnames, van fusies. En ook weer het weer afstoten van allerlei bedrijven. Het begint in elk geval in de jaren 80, begin jaren 80, met het Britse bedrijf Racal Electronics. Dat maakte militaire radioapparatuur. Maar ja, zij zien eigenlijk wel hel in mobiele telefonie. In 1982 wint Racal een van de eerste mobiele licenties van het Verenigd Koninkrijk. En op die manier ontstaat Racal Telecom. Op 1 januari 1985 dan gaat het bedrijf pas echt van start als een dochteronderneming. Racal Vodafone, daar is die al. Want precies in die nieuwjaarsnacht is er het allereerste telefoontje van Vodafone tussen de topman Sir Ernest Harrison en zijn zoon.
20: Just after midnight, we were pretty much on this spot, ready for 1 minute past midnight to make the very first call to my father, Sir Ernest Harrison, the first chairman of Vodafone. And duly at 1 minute past 12, I picked up the phone, nice clear line, made the call, and there was my father, the other end of the phone, picking up the receiver to hear me say, "Happy New Year, Dad. It's Mike here. This is the first call ever made on a UK cellular network." The network was real and the future had arrived.
18: Nou, the future had arrived toen in 1985. Fantastisch. Nou, die begintijd. Dan zijn mobiele telefoons natuurlijk nog wat logge apparaten. Zeker ook voor zakenmensen. Maar de markt groeit natuurlijk wel snel. En Regal Vodafone doet in de jaren 80 ook zijn best om iedereen ervan te overtuigen dat ze aan een mobiele telefoon moeten.
1: For the first time in the history of their relationship, man does not have to be with the phone. Now, the phone can be with the man. Wherever he goes, Vodafone goes too. When you've got Rakel Vodafone, you're truly communicating.
18: Het ging natuurlijk wel alleen voor de mannen. Hè?
19: Zeker, ja. Statussymbool. Van kast bij.
18: Inderdaad, dan de vrouwen die moeten daar maar niet aan beginnen natuurlijk. In die tijd.
19: Ingewikkeld, hè.
18: Rakel ziet de waarde van de telecomdochter razendsnel stijgen. En dan komen we al in 1988 bij de beursgang in. Maar dat is ook een best wel apart verhaal.
19: Ja, het was op dat moment natuurlijk helemaal booming. En 20% van Rakel Telecom werd op dat moment naar de London Stock Exchange gebracht. En daarmee kreeg het bedrijf op dat moment een waardering van bijna 2 miljard pond. Maar ja, dat mobiele bellen, dat komt echt in opmars. En die beursgang is daardoor zo succesvol dat het belang van moederbedrijf Rakel in de telecomdochter eigenlijk al meer waard is dan heel Rakel Electronics zelf.
18: Okay.
19: Dus ja, daar zit de echte waarde. En daarom besluiten ze op een gegeven moment, omdat het onderdeel meer waard is dan het geheel, om een aparte listing te doen. En dat was wel een beetje onder druk van de beurs en van aandeelhouders. Maar Sir Harrison die besloot in 1991 daarom de telecomtak volledig af te splitsen. En in september was het zover. 91, toen werd Rakel Telecom volledig losgemaakt van Rakel Electronics. En het ging als een zelfstandige onderneming met een zelfstandige notering verder onder de naam, daar is hij, Vodafone Group. Nieuwe topman, Gary Wendt. En de aandelen werden naar rato verdeeld onder die Rakel-aandeelhouders.
18: Nou, dat is precies op tijd voor de explosieve groei van de mobiele telefonie. Dat was uiteraard de jaren 90. Vodafone die zet dan eigenlijk een hele agressieve expansiestrategie in gang. Ze willen naar nieuwe landen, ze willen nieuwe netwerken, ze willen nieuwe overnames doen. Hoogtepunt zie je rond de eeuwwisseling tijdens de telecomgekte. Eerst koopt Vodafone in 99 het Amerikaanse AirTouch voor ongeveer 45 miljard pond. En daarmee wordt het bedrijf direct de grootste mobiele operator ter wereld. Maar het spektakelstuk komt eind dat jaar als het Duitse Mannesman zijn telecomactiviteiten uitbreidt door de overname van het Britse Orange. Ja, dan ziet Vodafone dat eigenlijk als een directe bedreiging. En dan volgt een soort groot bedrijfsdrama. Vodafone die gaat in aanval, gaat voor een vijandige overname van dat Mannesman. Ze nemen het uiteindelijk over voor 112 miljard pond. Dat is echt de grootste bedrijfsfusie ooit. Tot verbijstering ook van de Duitsers, want die zien het toch als een soort Anglo-Saxische aanval op een nationaal kroonjuweel.
21: Vodafone wil Mannesman overnemen gegen den Willen des gesamten Mannesman-voorstandes, des Mannesman-managements. Gegen den Willen des Aufsichtsrates. Gegen den Willen vor allem der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihrer Vertreter.
18: Ja, alle Duitsers waren tegen, maar ze konden het niet tegenhouden. Het ging gewoon door. Vodafone nam Mannesman over. Na de deal ontstaat een gigantisch telecomconcern met tientallen miljoenen klanten en een beurswaarde van ongeveer 350 miljard dollar. Op dat moment behoort Vodafone dus tot de grootste bedrijven ter wereld. En ze willen zich maar op één ding focussen, en dat is mobiele telefonie. Dus de industriële activiteiten van bijvoorbeeld Mannesman, die worden later verkocht. Want ja, Vodafone komt gewoon simpelweg alleen voor de mobiele netwerken. In de jaren daarna blijven ze groeien. Rond 2005 bedienen ze zo'n 100 miljoen klanten. Het bezit belangen verspreid over Europa, Azië, Afrika, Noord-Amerika. Een van de beste investeringen door Vodafone gedaan was in de Verenigde Staten. Ze namen een belang van 45% in Verizon Wireless. In 2013 wordt bekend dat Verizon dat belang weer terug wil. En dat betalen ze dan toch niet minder voor dan 130 miljard dollar. Een paar maanden later is die deal rond en is het weer een van de grootste transacties ooit. En een groot deel van die opbrengst vloeit gewoon linea recta terug naar de aandeelhouders. Die zijn blij. Maar ondertussen ontstaan ook wel de eerste scheurtjes. De telecomwereld die verandert, bellen wordt steeds goedkoper. SMS'en doen we niet meer, verdwijnen langzaam naar de achtergrond. Het dataverkeer daarentegen groeit enorm. Maar ja, je hebt ook een consument die gewoon steeds lagere prijzen eisen. Tegelijkertijd moeten telecombedrijven miljarden investeren. Denk aan eerst 3G, 4G, 5G, nu glasvezel. Vodafone heeft inmiddels een enorm imperium opgebouwd. Ja, dat imperium wordt natuurlijk ook steeds ingewikkelder om gewoon goed te gaan runnen. Mooi voorbeeld daarvan zien we in 2016 in Nederland.
2: Goedendag en welkom bij DFT-TV. Vodafone en Liberty Global, het moederbedrijf van Ziggo, gaan in ons land samen. Werd vanmorgen dan eindelijk officieel bekend. Wat gaat dit betekenen voor de klanten van de beide bedrijven? Wat zoeken ze eigenlijk bij elkaar? Wat ontstaat er straks? En wat betekent dit voor de positie van KPN? Nu nog onbedreigd nummer 1 in ons land.
18: Vodafone Nederland en Ziggo bundelen dus de krachten. Voortaan heet het Vodafone Ziggo, een joint venture. Inderdaad, van Vodafone en Liberty Global. Consumenten die willen mobiel, internet en tv namelijk steeds vaker van gewoon één en dezelfde aanbieder. Dus Vodafone levert in dit geval het mobiele netwerk en Ziggo doet het kabelnetwerk. Toch wordt in de jaren daarna duidelijk dat het oude groeimodel niet meer zo lekker werkt, want Vodafone is heel groot, maar niet overal dominant. De concurrentie is natuurlijk heel stevig, de schulden lopen op en de beurskoers die blijft jarenlang achter. Dan komt er een nieuwe CEO bij Vodafone op het toneel, dat is Margarita Della Valle. Vanaf 2023 voert zij een radicale afslankoperatie door. Haar boodschap is liever wat kleiner en winstgevender dan groot en log. De activiteiten in Spanje die gaan bijvoorbeeld voor 5 miljard euro naar Zegona. De activiteiten in Italië worden verkocht aan Swisscom voor ruim 8 miljard. En in Groot-Brittannië worden de activiteiten samengevoegd met Three. En in Nederland verkoopt Vodafone dus uiteindelijk ook zijn belang in Vodafone Ziggo gewoon terug aan Liberty Global. En dat gaat dan volgend jaar, wat Jim al zei, door als de Ziggo Group. En dan gaat Ziggo dus zelfstandig naar de beurs. Maar wat vooral pijnlijk is voor beleggers, het dividend wordt verlaagd. Jarenlang geldt Vodafone echt als een dividendaandeel. Maar Della Valle halveert het dividend, grofweg van 9 naar 4,5 cent per aandeel. Zij wil gewoon eerst de balans herstellen, daarna pas weer royaal uitkeren. Vodafone wordt dus een afgeslankter telecombedrijf. Duitsland is dan de grootste markt, hè, dankzij die overname destijds van Mannesmann. En in het Verenigd Koninkrijk moet Vodafone 3 de komende jaren ook schaalvoordelen gaan opleveren. Maar goed, dan hebben we nog steeds wel een kans. De echte groeimotor, die ligt voor Vodafone in Afrika, Jim. Dat zei jij al, ja. Want daar is Vodafone dus in 2007 begonnen met een fintech-platform, een heuse betaaldienst met de naam M-Pesa.
3: Hello, ladies.
22: Worldwide.
3: So where do you want to go?
22: We want food. Champagne.
23: We want a Kenyan line.
3: Okay, let's go.
23: So you also take M-Pesa?
3: Of course, Kenya is M-Pesa nation.
24: Pay, borrow, invest safely and securely. Over 50 million Kenyans. One network. Safaricom M-Pesa. Popote ulipo.
18: Nou, M staat uiteraard voor mobiel. Pesa is Swahili voor geld. Nou, daarmee is het het grootste fintech-netwerk van het continent. Inmiddels al meer dan 100 miljoen gebruikers. Er komt nu zo'n derde van de winst van Vodafone uit Afrika. Daarnaast zetten ze steeds sterker in op de zakelijke dienstverleningen. Denk aan cloud, cybersecurity, maar ook de Internet of Things en uiteraard AI. Van een bedrijf in de mobiele telefonie is Vodafone dus eigenlijk in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste telecomaanbieders. Misschien is het door de jaren heen ook door al die overnames en dochterbedrijven wel te groot geworden. En dus goed om nu wat af te slanken, zou je zeggen. Of heeft Vodafone toch wel zijn hoogtijdagen gehad? We gaan het bespreken in de fundamentele analyse. En dan beginnen we met de SWOT-analyse. The strengths, the weaknesses, the opportunities and the threats voor Vodafone. Sterke punten, Jim.
19: Ja, de mother of all takeovers. Dus ze hebben eerder heel veel gekocht en zijn nu weer aan het afstoten. Je kunt je afvragen, is dat nou een sterkte? Aan de ene kant wel, want ze hebben laten zien dat ze krachtig zijn in het overnemen en nu ook wel weer durven te beslissen om onderdelen die minder rendabel zijn afscheid te nemen. Maar dit is natuurlijk wel een moeilijke. Hè? Maar door al die overnames en door al die investeringen bezitten ze nu bijvoorbeeld in Afrika wel dat toch wel zeer rendabele M-Pesa. Een kroonjuweel misschien wel binnen Vodafone, want er is een hoop ellende. En ja, het is echt een fintech-platform en op een continent dat nog heel veel groei biedt. Er zijn nu zo'n 100 miljoen gebruikers en een derde van de winst, wat dus geen telecom is, maar fintech, komt voort uit M-Pesa. En als je één keer dat marktaandeel hebt, dat is niet meer zo snel af te pakken. Want je kunt wel overstappen naar een andere mobiele provider, maar overstappen van een bank gekoppeld aan je telefoonnummer. Dat is een lastige verhaal. Dus ik vind die M-Pesa, dat is eigenlijk het verborgen pareltje van Vodafone. Nou, andere sterktes. Spanje is afgestoten. Italië, Vodafone Ziggo nu natuurlijk ook. Ze houden wel 50% in die Ziggo Group nog.
18: Okay.
19: Betekent eigenlijk dat het bedrijf slanker is, minder rommelig. Schuld is iets verlaagd, nog steeds te hoog, maar wel 8 miljard minder. Dus ze zijn iets meer lean en mean.
18: Om alleen te zorgen dat er wat van die logheid afgaat.
19: Ja, en dat is ook wel echt noodzakelijk. Ik benoem het hier als een sterkte, maar die komt eigenlijk voort uit zwakte. Want het was gewoon
18: te groot.
19: Een rommeltje.
18: Ja, laten we de zwakte eens even behandelen.
19: Nou, de groei is er eigenlijk niet. Organisch is het superdun. En moeilijk is natuurlijk wel, als je kijkt in dit geval ook naar de omzet. Hè, die is gekocht deels eerder, omdat ze overnames deden. Nu gaan er weer klappen komen in de omzet, doordat de onderdelen worden afgesplitst.
18: Ja.
19: Maar eigenlijk zijn het Turkije en Afrika die groeien. Maar ja, dat is het ook.
18: Ja, verder dalen ze vooral.
19: Ja, en dat zie je dus ook terug. Dat is wel een zwakte, want beleggers houden niet van. Ze hebben het dividend moeten halveren. Nou, dat betekende ook dat beleggers het aandeel in de rams gooiden. Het bedrijf is bezig met een grote schoonmaak. Maar daardoor liggen er nog op dit moment nog allemaal resten. En binnen Vodafone, allerlei joint ventures. Het is niet helemaal overzichtelijk nog voor beleggers waar nu de belangen zitten, waar de risico's zitten. Dus dat is geen sterkte.
18: Nee. Oké, zijn er kansen?
19: Ja, Afrika is natuurlijk echt wel een groeikans. En daarvan laat Vodafone ook zien dat ze die met dat fintech-platform M-Pesa benutten. En daar zit echt wel veel waarde, wat in de jaren 80 natuurlijk ook al zo was, die nog niet heel erg zichtbaar is.
18: Nee.
19: En wat ook misschien nog wel een belangrijke is om te noemen, dat is dat er een Franse aandeelhouder is, die heeft recent een groot belang genomen, die heet Xavier Niel. En die heeft een belang genomen van 16% in Vodafone. Dat heeft hij gedaan door een overname. Maar hij bezit daarmee wel een belang van 5 miljard euro in Vodafone. En die Niel, dat is niet voor niks een miljardair. Hij is 58 jaar. Hij heeft zelf ook telecombedrijven, maar dat zijn wat meer prijsvechters.
18: Mm-hmm.
19: En ja, de verwachting is eigenlijk wel dat hij zich gaat roeren en opstellen als een activistische aandeelhouder. Dus de duimschroeven aandraait en waarschijnlijk zal aansturen op verdere afsplitsing of verkopen of overnames.
18: Interessant.
19: Dus ja, het is wel een miljardair die ineens geïnteresseerd is in Vodafone. En ik denk altijd van ja, als mensen met zoveel geld een kans zien in Vodafone, dan moet er iets spelen of op de achtergrond interessant zijn voor aandeelhouders.
18: Oké, nou dat is dan een kans, kunnen we het maar zo zien. Bedreigingen?
19: Verzadiging van de markt. Er is heel veel concurrentie, er is heel veel prijsdruk. Dus je bent eigenlijk volledig daarmee afhankelijk van hoe gaat de markt zich ontwikkelen. En dat is de afgelopen jaren gewoon slecht geweest. Mm. En dan denk ik ook weer dat die Niel, wat aan de ene kant een kans is, is misschien ook wel een risico. Want hij kan natuurlijk ook op een gegeven moment Vodafone in een richting dwingen
18: die je als belegger niet zo heel blij mee bent.
19: Nee. En ook omdat hij zelf natuurlijk die telecombedrijven heeft. Dus een activistische aandeelhouder betekent altijd ook wel een beetje onrust.
18: Ja, dat is waar.
19: Ja.
18: Zullen wij de boeken even openen?
19: Dat lijkt me een goed idee. Nou, zullen we eerst eens kijken naar omzet. Ik zei al van ja, dat is een beetje verkapt doordat onderdelen verkocht worden. Maar als je teruggaat naar 21, 22, 23, toen lag die omzet rond de 44, 45 miljard.
18: Mm-hmm.
19: Nou, hij is teruggevallen. 2026, dan is de omzet 40 miljard.
18: Oké.
19: Ze hebben gebroken boekjaren, moet ik wel even zeggen. Want hoe kan ik nou weten dat de omzet in 2026 40 miljard is?
18: Mm-hmm.
19: Ietsje meer, omdat het boekjaar afloopt in maart. Dus 2026 zit er bij Vodafone op. En de verwachting is wel dat in 2027 die omzet weer wat in de lift komt. Dus dat is op zich positief.
18: Oké, een winst.
19: Nou, dan kijken we in dit geval naar de EBITDA. En dat is aangepast. En aangepast betekent dat er weer dat gecorrigeerd is voor eenmalige posten. Dus dat is een beetje vertekend. Dat is niet wat er daadwerkelijk wordt verdiend. Ik neem even 2026. Toen werd er 11 miljard verdiend. Voor 2027 zijn de vooruitzichten weer wat gunstiger. Nadat je daarvoor dus 5 jaar lang eigenlijk van daling hebt gehad. Dus omzet lag onder druk. Winstgevendheid die lag onder druk. En ook als je kijkt, wat blijft er nou echt onder de streep over? Vodafone heeft een paar hele zware jaren gehad. En op dit moment, 2026, ook verlieslatend netto afgesloten. Een paar honderd miljoen. 2027, dan moet er weer geld verdiend gaan worden. Meer dan 3 miljard.
18: Laten we naar een conclusie gaan. Voor wie zou een aandeel Vodafone interessant kunnen zijn?
19: Nou, eigenlijk wel iemand die een aandeel zoekt of durft te kopen wat cheap for a reason is, maar waar wel een activistische aandeelhouder groot is ingestapt en wat misschien natuurlijk wel de kans biedt voor herstel. Dus normaal gesproken vind ik altijd, je moet beleggen voor een hele lange termijn. En als je om die reden het aandeel koopt, verwacht dan ook niet dat Vodafone alles binnen no time weer op de rit heeft, terugkeert naar extreme winstgevendheid en dat de verwachtingen van INEL worden bewaarheid. Dit is iets wat echt jaren nodig heeft en misschien dan inderdaad wel door een overname of door herstel van de activiteiten weer volledig op de rit kan komen. Neem het Nederlandse KPN. Dat is ook een beetje een aandeel wat jarenlang nogal saai was. Het moeilijk had, klantverlies, wel wat soms wat prima resultaten boekte, maar waarvan de koers het uiteindelijk toch best wel weer oké heeft gedaan. In een paar jaar tijd is verdubbeld vanaf het dieptepunt. En Vodafone, die zit misschien nog in dat traject. Dus als je denkt dat het een KPN-traject kan worden in een hele moeilijke markt, dan is het overwegen waard.
18: Dit was Vodafone Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcasts altijd wat langer zijn. Dus je kan even kijken op Spotify of je andere favoriete podcast-app, de BNR-app. Dan zie je dat als je daar abonneert, dat iedere week wij weer een verse aflevering voor je klaar hebben staan. En die zijn wat langer dan wat je hier op de radio hoort. In de volgende aflevering gaan wij op veler verzoek, moet ik zeggen, Adyen is opnieuw doorlichten, want het is een van de allereerste aandelen die wij hebben doorgelicht. Het was eind 2023, maar er is sindsdien heel veel gebeurd, toch Jim?
19: Ja, en helaas niet allemaal in positieve zin. Nee. Want het aandeel heeft het zwaar, maar biedt misschien ook wel heel veel potentie.
18: Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En je kan ons altijd mailen, misschien met verzoekjes, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
19: En ik ben Jim Terpoeren.
18: Doei doei.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Are you?
1: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
2: Tot morgen.
3: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
7: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet, wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Report app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
8: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
9: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
10: U heeft een webshop en iemand komt met een briljant idee.
11: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
10: Hopelijk, zegt u dan.
12: Maar mag dat?
10: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
9: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het geweld in Overasselt begin deze maand moest iedereen worden gedood die in de boerderij was van Jan G., schrijft de Telegraaf. Drie Franse verdachten zouden tegen de politie hebben gezegd dat ze die opdracht kregen. Er zitten nog 32 mensen vast die worden verdacht van moord of doodslag. Iedereen die gisteren werd opgepakt op het Malieveld in Den Haag is weer vrij. Een demonstratie van extreem rechts liep uit op rellen. De politie werd bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Er werden 24 mensen opgepakt die zich later alsnog moeten verantwoorden voor hun gedrag. Een Belgische minister kan niet naar de VN-top in New York omdat ze het vliegtuig niet in mag. Ze heeft een zeldzame ziekte waardoor ze een speciale zuurstoffles nodig heeft en die mocht niet mee aan boord. Er kon deze keer geen uitzondering gemaakt worden. Ze zou onder meer praten over AI en met koningin Mathilde meegaan. Noord-Korea heeft nog een raket afgevuurd, de tweede in een paar uur tijd. De eerste was een ballistische raket die neerkwam in zee. Waar de tweede terecht kwam is nog niet duidelijk. Buurlanden van Noord-Korea maken zich zorgen over de rakettesten en over de kernwapens die het land ontwikkelt. En Paul Hanen verlaat na ruim 50 jaar Sesamstraat. Hij zal niet meer te horen zijn als de stem van Bert. Na het overlijden van Wim T. Schippers, die de stem was van Ernie, vindt Hanen het tijd voor een nieuwe generatie. Hij sprak ook de stem in van de blauwharige Grover. Ook daar stopt hij mee. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
9: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
15: Leden van de Staten-Generaal. Essentieel voor een sterke economie is een arbeidsmarkt die daar goed op aansluit. Het kabinet komt onder andere met een nieuwe zelfstandigenwet die ZZP'ers de ruimte geeft om te ondernemen, maar schijnzelfstandigheid tegengaat. De arbeidsmarkt van morgen vraagt daarnaast om het aantrekken, opleiden en vasthouden van toptalent in cruciale sectoren als AI, digitalisering, energie en biotechnologie.
0: Ja, dat was hem. Gisteren, derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. Wat houdt de voorgestelde begroting van ons minderheidskabinet allemaal in? Voor werkend en werkgevend Nederland. En waar beter dan bij BNR at Work dat we dit kunnen bespreken. Ik ben Iga Jowijn en naast mij de BNR-expert op het gebied van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie Arjan Elbers. En vandaag praten we hierover met Wim Davidse, arbeidsmarktstratege en econoom. En Hans van de Heuvel, voorzitter van vakbond CNV. Hans, jij zat daar gisteren, jij hebt deze speech gehoord. Vertel eens, hoe was het daar?
2: Ja, je merkte dat iedereen ook wel toch een beetje anders luistert. Hè? Als je normaal naar een troonrede luistert. Dit is, ik heb dat me laten vertellen door een parlementair historicus, het eerste kabinet sinds Thorbecke dat demissionair in de zin van geen meerderheid hebbend, ja, moet ik dan goed zeggen, de verkiezingen ingaat. Of het debat vandaag in is gegaan. Ja. En dan luister je toch naar zo'n troonrede met, nou...
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Maximum bedrag dat je kan krijgen zou eerst met 20% omlaag gaan. Dat gaat niet door. De WW wordt verkort van 2 jaar naar 1 jaar. Maar deze regeling is wel uitgesteld en gaat nu pas in 2029, als het aan het kabinet ligt. De belasting voor hogere inkomens wordt verhoogd. De arbeidskorting wordt verhoogd naar €173. De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog van 23 naar 25 cent per kilometer. Er komt een nieuwe zelfstandige wet. En werkgevers gaan meer betalen voor mensen met een leaseauto. En nog wat dingen meer.
2: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
3: Bij ons Wim Davidsen, arbeidsmarktstratege en econoom, en Hans van der Heuvel, voorzitter CNV. Wim, laten we even kijken naar de plannen. En dan met name op werk, werkgevers en werknemers. Daar zijn wij van. Mm-hmm. Wat vind je ervan, Wim?
4: Ja, ik vind het een enorm gepuzzel. Een beetje minnetje, een beetje plusje. Er zit niet echt een grote visie achter. En zeker geen future-proof beeld van wat hebben we nodig over 3, 5, 10, 20 jaar. Ja. Dit is een beetje meer van dit en een beetje minder van dat. En het is niet echt de arbeidsmarkt sturen, vergroten... optimaliseren, future-proof maken. Dat heb ik allemaal niet gehoord.
3: Okay.
4: Ook niet in de weken hiervoor.
3: Nee.
4: Het gaat over, ik krijg iets minder. Nee, dat wil ik niet. Ja. Jij krijgt iets meer. Oh, prima.
3: Okay. Je mist visie dus.
4: Ja.
3: Hans, de vakbonden die waren al niet blij met de plannen. Maar heb jij wel een lichtpuntje gezien of gehoord?
5: Nou, er zijn wel wat stappen gezet waar wij van dachten. Nou, het is ook wel mooi dat het kabinet nou boter bij de vis doet. Dus we hadden natuurlijk al de kritiek op die AOW-leeftijd, omdat het pensioenakkoord doorkruiste.
3: Ja.
5: Nou, die is nu ook daadwerkelijk van tafel gehaald. Er is ook voor betaald, zou ik maar zeggen, in de Rijksbegroting. Hetzelfde is inderdaad, je haalde dat ook al aan met het maximum dagloon gebeurd. Daar zijn wij ook tevreden mee. Maar we weten natuurlijk ook allemaal dat de bottleneck is de WW en de WIA. Dat daar de bezuinigingen toch op doorgaan. Ja, 12 maanden later. Maar goed.
3: Hetzelfde verhaal.
5: Ja, over 12 maanden slecht nieuws. Ja, dat word ik op zich niet heel warm van. En dat blijft wel een heel klein beetje de grote zoektocht. En ja, weet je, wordt naast me gezegd van ja, een visie op. Kijk, in de politiek, dat is nou de essentie ook van politiek leven, heel veel verschillende visies op.
3: Ja.
5: Vrijwel alles wat je maar kunt verzinnen. Juist ook op de arbeidsmarkt. En je ziet dat dit kabinet heeft een openingsbod gedaan. Daar is weer wat van afgegaan. Er is wel wat overeind gebleven. Er is weer wat bijgeschaafd. Maar eigenlijk is het een permanent zoeken ook vanuit dit kabinet waar ze naartoe moeten gaan. Omdat ze eigenlijk ook geen meerderheid hebben.
3: Mm-hmm.
5: En dus of over links of over rechts. En waar ze in vastlopen is dat natuurlijk heel telkens de hand wordt uitgestoken naar beide kanten. En nou, op weg hier naartoe heb ik ook nog even wat flarden van de Prinsjesdag, van het debat, de algemene
4: politieke
5: beschouwing, inderdaad gehoord. Ja, wat je daar ook ziet is dat, ik geloof dat ook Eertmans dat heel duidelijk ook zei. Ja, je kunt Klaver en mij natuurlijk best een paar uur in een hok stoppen. En ja, dan komen we daarna naar buiten met een hele hoge rekening. En heel veel over en weer, volgens eigen gevoel, doorgeplikte ballonnetjes.
3: Ja.
5: Maar we zijn er dan nog steeds niet uit, want we hebben fundamenteel andere visies op heel veel zaken. Te beginnen ook overigens op de arbeidsmarkt.
3: Snap ik. En dat gaat even over de verdeeldheid en over de aanpak. Wim, jij gaf net al aan, ja, allerlei kleine stapjes naar links en naar rechts. Zijn er punten die je wel begrijpt? Dus als je even kijkt naar wat betekent dit voor werkgevers, werknemers, en je kijkt hiernaar, wat begrijp je wel?
4: Nou, er wordt bijvoorbeeld gesproken over 75.000 nieuwlanders die toch eens een keer op die arbeidsmarkt moeten kunnen komen. Als je binnenkomt in Nederland, dat je niet zo lang mogelijk van die arbeidsmarkt wordt geweerd, maar juist zo snel mogelijk erop kan.
3: Mm-hmm.
4: Ja, op een superkrappe arbeidsmarkt die alleen maar krapper gaat worden vanwege de vergrijzing, zijn dat soort nieuwe toetreders super interessant, super belangrijk. Nou, ik begrijp dat de klacht van de werkgevers is, dat wordt dan weer niet gefaciliteerd.
3: Hans, jij wilde reageren?
5: Ja, wat daar lastig in is, want het is best ingewikkeld. Want je komt al met heel ingewikkelde vragen, diploma-equivalentie, om maar eens wat te zeggen.
4: Ja,
5: dus tussen het diploma en het ene land, dan mag je in Nederland niet per se direct mee ook aan een auto sleutelen of nog spannender aan een mens in het ziekenhuis.
4: Ja.
5: Dus dan moet je natuurlijk ook goed kijken, wat mag hier dan in Nederland wel?
3: Wat vind jij van dat plan?
5: Ja, ik vind het wel goed. Tuurlijk. Het is voor werkgevers, is voor de mensen zelf ook veel beter om aan het werk te zijn. Over de linie genomen is het goed om aan het werk te zijn.
4: Dat is integreren.
5: Gelukkig, hè? Ja. Dus ik denk dat goed
4: absoluut
5: is.
4: Ja. Werk is goed voor iedereen. Of voor bijna iedereen. Mm-hmm. We werken met ongelooflijk veel mensen in Nederland. Er zijn er inmiddels bijna 10 miljoen. En over de participatie en mensen zo lang mogelijk aan de slag helpen en

0: zoveel mogelijk uren, niet per week, maar in hun hele leven laten werken. Ja. Daar ging het ook wel een beetje over, maar daar zou het nog veel meer over moeten gaan. Hè. Je ziet dat één groep, 65-plussers, daarvan werkt nu 23%. Althans, die zijn bruto bereid om te werken. Dus niet, ze werken niet allemaal, maar... En dat groeit. Dat is dus ongeveer 10 punten meer dan 10 jaar geleden. Super interessant, maar dat is wel een groep die qua bruto arbeidsparticipatie nog kan groeien. Nou, eigenlijk het enige potentieel, buiten wat er nu al werkt in Nederland. Ja, en daar gaat het niet over. Hoe kunnen we nou die mensen langer laten doorwerken? Onder welke condities? Wat doen we daarvoor? Wat is er voor nodig?
1: Ja, en niet gehoord. Ja, en willen we het? Dat is natuurlijk ook een echte politieke vraag.
0: Maar die mensen willen het wel, Hans.
1: Ja, als mensen het willen, dan moeten ze vrij zijn. Maar we hebben natuurlijk heel veel vragen in Nederland waarvan je ziet, wat wij ook heel erg bijvoorbeeld in onze achterbanden merken. Mensen die, want je ziet een beetje, het kabinet vraagt natuurlijk heel veel van mensen. Dus ze moeten werken, liefst fulltime.
2: Productiever.
1: Ze moeten productiever werken. Ja. Ze moeten, als het even lukt, luizenmoeder, vader, oppasvader, moeder zijn. Ze
2: beetje mantelzorgen.
1: Mantelzorgen voor hun ouders die een beetje aan het sukkelen zijn. Ze moeten bij de bingoavond meehelpen, zodat de vereniging blijft draaien. Ze moeten de stoep nog schoffelen, want dat doet de gemeente echt niet meer zelf. Ja, ik weet niet hoeveel uren jij in een dag hebt, maar het stopt een keer.
3: Maar waar zou jij dan keuzes maken? Even ook kijkend naar werkgevend, werknemend Nederland. Waar zit voor jou de essentie dan? Nou, want ik snap dit beklag, maar ja, en dan?
1: Nee, beklag, het is een constatering.
3: En
1: die constatering die leidt ertoe dat in ieder geval voor ons geldt dat arbeidsparticipatie, dus mensen mee laten doen voor die dat willen, dat heel belangrijk is. Maar dat dat voor ons niet de enige maatstaf is. Hè. We zijn geen verzamelde economen die zoveel mogelijk mensen aan het werk willen hebben. Mm-hmm. Het gaat om wezenlijkere, diepere vragen in het leven. Waar word je gelukkig van? In welke balans vind je dat goed? Daar hoort zelfontwikkeling, zelfontplooiing bij. Zorg voor anderen, daar hoort ook werk bij. Want ook dat is bewezen dat je daar inherent gelukkiger wordt. Zeker. Als je aan het werk bent. Maar het is niet zo dat we bereiken niet de volledige staat van geluk als we allemaal 40 uur in de week werken. Nee. Dan zijn er nog wel wat vragen open.
0: Je ziet in de langjarige ontwikkeling van de gewerkte uren in Nederland, dat krimpt. We krimpen, we werken minder uren per week. En sinds corona is daar weer eens een hap uitgenomen. Want we hebben ontdekt, het leven is inderdaad heel veel meer dan werken. En we leven niet om te werken, we werken om te leven. En dat werk moet dan ook nog eens engaging zijn, zodat we ons kunnen ontplooien en ons kunnen ontwikkelen.
3: Purpose, toch?
0: Je wil purpose, je wil faciliteiten, je wil inspiratie. Dat wil je allemaal. Ja. En dat krijgen we heel weinig. Daarom hebben we ook mentale problemen. Neemt het ziekteverzuim toe, neemt het verloop toe. We hebben ongelooflijk veel lekken in de badkuip van onze arbeidsmarkt. En er is niet of nauwelijks over gesproken. Dat vind ik niet verstandig.
3: Nou, dat zijn tot nu toe twee duidelijke constateringen die we van jullie kant horen. Maar wat heeft de arbeidsmarkt dan nodig van het kabinet? Kom eens met ideeën, plannen, dat vanuit Hans, vanuit jouw visie, en Wim, vanuit jouw visie, van nou, zo kunnen we het beter doen of anders doen. Hoe zouden jullie dat aanpakken?
0: Ja, ik zou denken, ga op zoek naar de lekken in de arbeidsmarkt. Niet iedereen, sterker nog, bijna niemand wil 40 uur in de week werken. Inmiddels werkt nog ongeveer 51% fulltime. En fulltime betekent 36 uur of meer. Dus dat doen we gewoon niet. 40 uur in de week willen we ook helemaal niet. Maar wat doen we niet en zouden we wel willen? We zijn te vaak ziek, we zijn te vaak, we lopen te makkelijk weg. Employee engagement is laag. De arbeidsparticipatie onder vrouwen tussen 35 en 55 valt ineens naar beneden. Dat heeft met privé dingen te maken. Het ziekteverzuim onder die doelgroep is ook relatief hoog. Daar moeten we het over gaan hebben. Dat moeten we uitzoeken. Wat belemmert mensen om niet zoveel mogelijk te werken, maar wel zo goed mogelijk te werken. En we hebben ze allemaal nodig.
3: En we hebben het er nu over. Arjan, hoe kijk jij dat tegenaan als in van, want ik snap het, hè, de constatering, we zien dit, we zien dat, we zien zus, maar wat gaan we doen?
2: Wat ik weet van Wim is, wat jij terecht zegt, Wim, en dat hoorde ik ook Jeroen Tiel vandaag op LinkedIn vertellen van de Randstad. Dus joh, we missen gewoon een arbeidsbegroting. Dus het is een heel financieel document uiteraard, hè, waar naar werkgevers en kosten en fiscale wet en regelgeving. Maar wat heeft Nederland nou nodig als het echt gaat om zorg, om defensie, om techniek, om alles wat er omheen zit? Gewoon die arbeidsbegroting. Matthijs Bouw, man, heb ik dat ook al zo het horen zeggen. Waarom maken we die niet? Moeten we het zelf niet doen? Ja. Die missen kopen. Ja. Van jongens, leg dat nou eens op die hele productiviteit, dat mensen met de goede dingen bezig zijn, en dan raak je ook onderwijs aan.
0: En dat is natuurlijk echt wel een ingewikkeld, hè? Want dan krijg je toch wel de links-recht discussie. Wat moeten we meer, wat moeten we minder in Nederland de komende jaren en decennia? Mm. We hebben nu al heel veel overheid. Dat is de sterkste groeier qua werkgelegenheid de afgelopen 4-5 jaar. De publieke sector is bijna de enige sector die nog aan de arbeidsmarkt trekt. Dus die vergroot ook de krapte op de arbeidsmarkt. Ja, het is tijd, zeker in deze periode met geopolitiek en AI en andere nieuwe technologieën. Er is behoefte aan, En dat is geen fijne creatieve destructie. We moeten dingen gaan afbouwen om nieuwe dingen te kunnen opbouwen. En daar heb je wel visie en gesprekken voor nodig. Daar zou de politiek, wat mij betreft, heel erg over mogen debatteren.
3: Wat vind jij daarvan, Hans?
1: Nou, deels is dat waar.
3: Dus destructie?
1: Ja, mijn zorg zit hem eerlijk gezegd meer in dat op dit moment willen wij heel veel dingen weer opstarten. Maar we hebben natuurlijk helemaal niet helder. Dat is ook een moeilijke vraag. Van wat willen we dan niet meer? In alle eerlijkheid wordt het enorme trekken aan van defensie nu. We groeien ook in de defensie. En dat is denk ik politiek niet onverstandig om daarop te investeren. Maar bijvoorbeeld als je die cijfers weer volgt, wat de groei van defensie komt voor een heel groot deel uit de publieke sector. Dus dan creëer je op een andere plek in de publieke sector, creëer je weer een probleem aan een tekort. Waar we ook wat spastisch over doen, vind ik, daar word ik wel een beetje moe van, ook in discussies bijvoorbeeld, van we gaan naar de 1 miljoen mensen in de VIA. Maar dan denk ik bij mezelf, en daar worden jaren 80 erbij gehad. Hè. Maar je moet toch eventjes, voor mensen die van cijfers houden, pakt u even de cijfers erbij, hoe de arbeidsmarkt en het aantal mensen dat werkt in de jaren 80, het hoeveel dat er waren, en hoeveel het er nu zijn. Ja, dat is natuurlijk het getal waar we nu naartoe steven. Het is wel een heel ander getal dan waar we in de jaren 80 naartoe steven. Maar er wordt een equivalent getrokken alsof we precies weer terug zijn in de jaren 80. Er is bijvoorbeeld ook altijd, mensen zeggen, ja, daar zitten ook veel meer oude mensen in de VIA. Of er zitten heel veel vrouwen begin 30 in de VIA. En dan denk ik, ja, dat had ik je wel kunnen voorspellen. Want dat is precies de groep die 30 jaar geleden achterbleef op de arbeidsmarkt, dat we van Wim net al uitschetsten. Ja. Die zijn allemaal actiever geworden in behoorlijke percentages. Dan is het op zich wel te verwachten dat die groep ook in de VIA-cijfers ook weer zichtbaar is als een groeier.
0: Want, zeker in dat drukke leven.
1: Precies, en vaak ook nog juist omdat veel van die mensen actief zijn in de sectoren waarvan we weten dat die een notoire zwaar werkdruk hebben, zoals de zorg, het onderwijs, de politie. Dat zijn allemaal geen banen in rustiek bestaan. Dus ja, dan is het allemaal wel verklaarbaar. En wat mij dan wel eens verbaast, is constateringen van politici en ook in de media.
0: Bewondering.
1: Hoe kan dit allemaal?
3: Maar Hans, je geeft net aan van het is dus zaak om ook te kijken waar we dan op inzetten en wat voor keuzes we maken, want we kunnen niet alles tegelijk. Waar zou jij dan keuzes op maken en hoe zouden die keuzes in ieder geval vorm krijgen?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om eerst terug te gaan naar een paar vragen. Als je even dan begint bij de publieke sector, heel goed kijken waar zijn de zaken die je als overheid in de benen wil houden, waarvan je zegt dat is voor ons nu op dit moment cruciaal.
3: Wat zou je ze adviseren? Ja. Wat zijn jouw zaken die in de benen blijven?
1: Ik vind het cruciaal dat je investeert in onderwijs, in zorg, in de politie, dus echt in de harde basis van de overheid. Daarvan zou ik zeggen, daar moet je op investeren. Tegelijkertijd zijn dat ook sectoren waar zeker in de zorg je een ongelofelijke regeldruk hebt. Dus daar moet je niet alleen gaan zitten trekken aan het aantal mensen dat binnenkomt, maar ook even kijken als die mensen binnen zijn, zijn ze dan nog met de goede dingen bezig? Namelijk aan het bed voor de patiënt met de mens? Mm-hmm. Of zijn ze bezig met systemen te vullen? In dat opzicht hoop ik altijd maar dat AI leuke dingen gaat opleveren voor ons allen. En daarna aan de private kant merk je dat er ook, en dat vind ik altijd moeilijke discussies in alle eerlijkheid, leg ik ook maar op tafel, er wordt met een zekere aplomb worden soms wel eens sectoren afgeschreven dat ik denk, nou, dat weet ik allemaal niet hoor.
3: Dus wat bedoel je? Welke sectoren?
1: Bijvoorbeeld met landbouw heb je dat een tijdje gehad. Hè? Dat wij zeggen, nou, landbouw, dat was ooit leuk dat was, maar dat hoeft niet meer. Een beetje groene weide, dus misschien een AI-koe voor de sier, maar dat hoeft in het echt allemaal niet meer. Nou ja, weet je, dan schrijf je een behoorlijk percentage.
2: Mega grote industrie.
1: Ja. Nou, dan schrijf je een heel groot deel van het percentage van werkgelegenheid, van economie af. Dat is ook een tijdje gezegd over Tata Steel. Het is een tijdje gezegd over bijvoorbeeld alles wat in Camelot gebeurt.
3: Dus dat is iets waarvan je zegt, dat moeten we voorzichtig mee zijn.
1: Nou, wat vaak gebeurt dan is dat mensen zeggen, ja, dat is maar 3-4%. Ja, als je dat 5 keer zegt, dan heb je 5 keer 3%, dan ben je 15% van je economie aan het krimpen. Leek mij een reden tot crisis als het zover is.
3: En dan heb je het over van dingen waar je voorzichtig mee bent. Je hebt het over een aantal sectoren waar je zegt, daar volop inzetten. Wat zou je laten vallen? Waarvan zeg jij dan van, nou, en dat laat dat maar varen, dat lossen we ooit wel op. Want ik snap wat je zegt, zorg en politie. Hè? En dan zeg je, de landbouw moeten we voorzichtig mee zijn. Maar wat zou je laten?
1: Nou, je ziet dat er natuurlijk al automatisch een verschuiving plaatsvindt op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daar hoeven wij, ik weet ook niet, ik ben benieuwd hoe jij dat tegenaan kijkt. Voor mij hoeft daar geen communistisch decreet van boven te komen.
3: Nee, dat
1: de opperste Sovjet besloten heeft dat we hiermee stoppen. Voor mij hoeft dat niet hoor.
0: Nee, helemaal mee eens. Je ziet de arbeidsmarkt ongelooflijk verschuiven en bewegen. Als je over 3 of 4 of 5 decennia kijkt, dan lijkt de economie niks meer over wat die toen was. Maar wat wij nodig hebben is wel een visie op het ecosysteem dat we hier willen hebben. Minder landbouw, minder districenters, ik heb geen idee. Wat willen we veiligstellen en waar willen we floreren? Ja. Dat vergt visie.
2: Ja, en ik wil het haakje wel slaan, daarom riep ik net ook het onderwijs. Van, er is een pact worden gemaakt over kansrijke beroepen opleiden. Ja. En die mis ik nog steeds, zeker in het beroepsonderwijs. Er wordt echt nog opgeleid voor de meest bijzondere opleidingen. Denk ja, jongens, kijk nou ook gewoon even waar die markt serieus behoefte aan heeft. Ja. En dat hoeft niet helemaal tot in de punt en de komma uitgewerkt te zijn. Alleen streep nou eens gewoon door wat gewoon echt nergens naartoe gaat.
1: Maar misschien ook, wij specialiseren door ook in het onderwijs. Hè. Dus wat je ziet, in verschillende andere landen heb je veel meer breed onderwijs. Ja. Hè. Dus in sommige
2: beroepen moet je natuurlijk moet je heel veel erg, te smal. Ja.
1: Maar je moet natuurlijk focussen voor bepaalde beroepen. Hè, want het is wel fijn dat je er heel veel van weet en heel veel tijd aan hebt besteed. Maar voor heel veel beroepen is het eigenlijk veel beter als je een veel breder pakket hebt. Dan ben je ook veel wendbaarder, veel flexibeler om te kunnen draaien. En daar zit ook wel een probleem in de onderwijsstructuur. Dat wij zijn eigenlijk zo'n beetje na 2 VMBO zijn wij eigenlijk mensen al aan het trechteren. Ja.
3: Wim, de vakbonden zijn ineens weer terug van weg geweest. Ze zijn weer relevant. Ja. Stakingen, noem maar op. Wat vind je hiervan? Ja, er staat er een naast
0: je. Ik vind het volstrekt logisch en begrijpelijk. Ja. Want we hebben al heel lang een krappe arbeidsmarkt. En die gaat ook niet meer weg voorlopig. Ondanks alle mogelijke beloften of dreigementen van AI. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich nu realiseren. Oh, maar wacht even. Ik heb een lang verlanglijstje en niemand luistert er. Ik krijg niet echt de mogelijkheden waarvan ik denk dat ik die zou moeten krijgen. Ik kan me hier niet ontplooien. Dat vind ik een hele belangrijke. Ik voel me niet betrokken. Ik ben niet bevlogen en geïnspireerd. Vakbond, help. En of die vakbond nou van links of van rechts komt. Maar ik vind het heel logisch dat die nu weer terugkomt.
3: Wat vind je daar zelf van, Hans? Je zit daar middenin.
1: Ja, je merkt eigenlijk een paar dingen. Dus, ja, klopt.
2: Ja, ik vind het wel relevant, zegt Hans, denk ik. Ja,
1: ik vind het zelf heel matig. Maar
3: je mag kritisch zijn op jezelf.
1: Ja, nou, drie dingen waarvan ik denk, kijk, die cao's, wij sluiten honderden cao's elk jaar. Dat is iets wat we de afgelopen jaren ook hebben gedaan en wat voor heel veel mensen toch onderaan de streep heel veel verschil heeft gemaakt elk jaar weer. Twee, wat je echt ziet waar wij met elkaar veel meer mee bezig zijn, ook bij de vakbond, heel veel met leden, is loopbaanbegeleiding. Mm-hmm. Dus wij zijn ook veel meer een partner voor mensen, niet alleen als het moeilijk is en als je een conflict hebt, maar juist ook van waar word je gelukkig van, waar kun je jezelf nog ontplooien, waar kun je beter worden. Nou, dat is ook een veel positievere agenda waar heel veel mensen ook behoefte aan hebben. En drie is natuurlijk nu de behoefte, of de agenda waar het nu heel erg over gaat, is natuurlijk ook dat steeds meer mensen zich weer hernieuwd realiseren dat verschil tussen je bruto en netto loon, dat dat ergens naartoe gaat. En dat iets is wat je mede met je werkgever zelf ook inlegt. En dat bedragen zijn waarbij het ook niet een gunst is dat de overheid zo af en toe naar je omkijkt als ze tegen zit bij werkloosheid of ziekte, maar dat je er zelf mee hebt betaald, mee hebt gespaard. En dat je dus ook rechten hebt. Dat je niet een soort van de politiek beslist over u wacht maar even wat eruit komt. Je hebt je zelf voor betaald, heb je zelf voor ingelegd.
3: Het is van jou.
1: Mede-eigenaarschap, dus mede-eigenaarschap met werkgevers, de werknemers, met de overheid, met z'n drieën. En dat zijn we echt totaal uit beeld geraakt. We zijn eigenlijk heel erg verstatelijkt. En daar is nu het probleem ook ontstaan. Alles ligt op het bordje van de overheid. Ik heb daar weinig vertrouwen in. Ik denk dat het veel beter is als we dat weer veel meer met elkaar gaan doen.
3: Hans, dankjewel voor dit fijne gesprek. Wim, jij ook bedankt. Wim Davidsen, arbeidsmarktstratege en econoom. Hans van den Heuvel, voorzitter van CNV. Er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar. Dit keer spraken we met psychiater Jim van Os. Ja, dat was een bijzonder gesprek, hè? Hoe hij van liefdesverdriet zichzelf heeft ontplooit.
2: En er zat een waanzinnige link met het onderwerp wat we net besproken hebben. Dat was destructie.
3: Oh ja.
2: Dus eerst het oude systeem afbreken om weer helemaal opnieuw op te bouwen over hoe er wordt gekeken naar psychische gezondheid.
3: Ja, Jim had het erover dat er chaos aankomt. Dus Wim en Hans, beware. Ja,
1: dat is ook goed voor zijn beroepsgroep, hè? Dus. Heel goed.
3: Ja, hij schuwt de discussie niet en durft zelfs soms stevig stelling te nemen.
4: Schizofrenie bestaat niet. Het is een menselijke gevoeligheid die zeker uit de hand kan lopen. Maar laten we er anders over praten. En door het zo te poneren krijg je heel veel reactie.
2: Tuurlijk, dan krijg je aandacht.
4: Ja. Ja. En ik kreeg er flink van langs van mijn collega's. Ik werd met de grond gelijk gemaakt, alle kranten. Maar goed, daar schep ik dan ook weer raar genoeg en zeker genoeg in.
3: Oh ja?
4: Dat vind ik leuk om te zien dat daar dan. Want consensus vind ik geen goed middel. Ik vind debat, waarheidsvinding via extreme discussies vind ik veel beter.
3: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je, net zoals Arjan en ik en de rest van de wereld, geen genoeg van krijgen? Ga dan direct naar onze socials, LinkedIn, TikTok. We zijn overal. En praat mee over deze onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beats.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Daar zit Sophie.
2: Hi.
1: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
2: Met Sophie.
1: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
4: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
6: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
7: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
8: En AI is een hele logische volgstap.
9: En tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
10: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
11: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is toch nog behoorlijk druk op de weg. 80 kilometer file bij elkaar op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar kom je in 11 kilometer tussen Kerkdriel en afrit Geldermalsen. Zijn daar wegwerkzaamheden waardoor de linkerrijstrook dicht is. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt de Hocht bij Eindhoven. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Eckerswijer is het oponthoud 35 minuten. En ook in de buurt van Eindhoven op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Someren en Geldrop, 10 minuten verdraging. Daar is de rechterrijstrook dicht.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Oostenrijk is een Nederlander overleden bij een duikongeluk. Hij raakte tientallen meters onder water in paniek en maakte een noodstijging. Eenmaal op de kant geholpen is hij gereanimeerd, maar zonder succes. Volgens Oostenrijkse media is het een ervaren duiker en is het niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. De politie denkt te weten wie er hebben geschoten in Overasselt begin deze maand, schrijft de Telegraaf. Er wordt ook steeds meer duidelijk over de aanslag. Zo zouden 3 Franse verdachten hebben verklaard dat ze de opdracht kregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Er zitten nog 32 mensen vast. Noord-Korea heeft nog een raket afgevuurd, de tweede in een paar uur tijd. De eerste was een ballistische raket die neerkwam in zee. Waar de tweede terecht kwam is nog niet duidelijk. Buurlanden van Noord-Korea maken zich zorgen over de rakettesten en ook over de kernwapens die het land ontwikkelt. Een Belgische minister kan niet naar de VN-top in New York. Ze mag haar speciale zuurstoffles niet meenemen in het vliegtuig. Die heeft ze nodig voor een zeldzame ziekte die voor extreme hoofdpijn kan zorgen. Op de VN-top zou ze onder meer praten over kunstmatige intelligentie en ze zou met koningin Mathilde meegaan. En president Macron is naar Canada gegaan om te praten over een eilandengroep voor de Canadese kust. Dat is Frans, maar president Trump deelde een kaart waarop het Amerikaans is. Volgens Macron gaat dat niet gebeuren. Canada heeft ook last van de bemoeienissen van Trump en wil steun van de Europese Unie. Daar praten ze ook over. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
9: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan.
15: In de BNR-app.
9: Download de BNR-app.
15: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
16: Pomphouders trekken aan de bel over de uitbreiding van de laadinfrastructuur.
17: Ja, waarom hebben zij het daarover, denk je dan? Maar goed, daar gaan we het in tweede half uur over hebben. En de plannen van het kabinet moeten op de schop, vindt Drive dus. Straks meer daarover.
16: Ja, we zijn op het Amsterdam Business Forum. Je hoort straks ook een rijtest in de Volkswagen ID Polo. We spreken zo BOVAG voorzitter Christiane van der Wal.
18: En applaus! Ja!
17: Maar eerst een keer live applaus, wel een keer leuk ook.
16: Waar was dat applaus nou, voor ons of voor mevrouw Van der Wal?
17: Ja, ik denk voor mevrouw Van der Wal.
16: Ik denk het ook. Laten we eerst maar gaan naar...
19: Het autonieuws.
16: Ja, het autonieuws. Wouter, heb jij het licht al gezien?
17: Het licht, ja. Ik zag het.
16: Het licht is in Nederland.
17: Het licht is in Nederland, ja. Het Italiaanse licht, de Ferrari Luce. We zagen het bij Kroijmans, de Ferrari-dealer in Hilversum. Daar is hij naar binnen gereden. De klanten gaan verleid worden om toch elektrisch te gaan in een Ferrari.
16: Dan moeten ze wel daarbij Kroijmans praten als brugman, vrees ik. Want ik zag de foto's nu in het echt op een bepaalde website, autoblog.nl.
17: Heel goed.
16: Ik was nog minder onder de indruk van deze auto dan bij de eerste originele foto.
17: Dus ik vond ook geen goede foto's.
16: Oh man.
17: Wat ik wel heb. Misschien is het een soort Stockholm-syndroom hoor. Maar
16: wordt
17: dat ik
16: verliefd.
17: Nee, ik vind het wel gaaf ergens. En het is dat ik geen tijd heb. Maar anders zou ik wel even langs gaan bij Kroijmans. Om toch ook nog even te kijken.
16: Even te kijken. En misschien toch te aaien.
17: Ja, toch even vol gas te geven. Te luisteren. Oh nee, dat kan allemaal
16: niet. We hebben het nu over één model van Ferrari. Dat dus nu in Nederland is. De Luce. Maar
17: ja.
16: Volvo.
17: Zeven nieuwe modellen tot 2030. Daarmee dat is volgens mij gewoon
16: in Europa, hè? Want zes in China.
17: Ja, ze gaan ook meer scheiding aanbrengen tussen de verschillende continenten om verschillende modellen daar te brengen. Dat doen ze natuurlijk al een beetje. Eigenlijk hebben ze een beetje het licht gezien, denk ik dan. Want
16: het, leuk.
17: Ja, sorry, die was geel onbedoeld. Het was wel een beetje tammetjes bij Volvo.
16: Ja.
17: Ze hebben natuurlijk gekozen, we gaan volledig elektrisch. 2030 misschien al. Nou, dat plan hebben ze inmiddels wel een beetje laten varen. Maar nu onder het nieuwe leiderschap, Harker wel samen zo onder. Die heeft natuurlijk wel echt gezegd, jongens,
16: nieuw leiderschap.
17: Ja,
16: een
17: nieuw oud leiderschap. Herintredend leiderschap.
16: Nieuwe zakken.
17: Ja, nou ja, maar wel gewoon weer nieuwe modellen, nieuwe impuls geven. Want ze moeten wat. Hè? Want op zich draait Volvo best oké.
16: Okay, nou ja, dat wou ik zeggen. Als je gaat kijken naar andere merken, bijvoorbeeld de Duitse premium merken. En ook wel gewoon het grote Volkswagen. Daar veel ontslagen. Jaguar Land Rover, daar veel ontslagen. Volvo lijkt een beetje rustig.
17: Ja, maar wel
16: op dat
17: ook
16: vlak.
17: Ja, maar wel ook krimp qua afzet. Dus ja, weet je, dan kan je natuurlijk denken van joh, ze hebben nog geen ontslagen. Maar als je die lijn doorzet, dan gaat het natuurlijk niet goed. En een modellengamma wat aan het verouderen is. Ja. Maar heb jij een Volvo voor je denkt, ja, die moet terugkomen?
16: Ja, een V70.
17: Ja. Yeah.
16: Gewoon die rijdende doodskist.
17: Ja. Yeah.
16: Die wil ik
17: doodskist.
16: Terug.
17: Zo ziet hij zelf niet. Maar ik snap dat je qua ruimte bedoelt.
16: Hoe kunnen we het noemen? De allesvervoerder.
17: Ja, alles,
16: vierkante bakbeest.
17: Ja. Ja, eens. En tegelijkertijd denk ik, dat roepen wij. En ondertussen kopen we hem allemaal niet. Nee. Dat is dan wel weer leuk.
20: Ik heb er wel jaren in gezeten.
17: Ja.
20: Als kind. Ja,
17: ja,
20: zeker.
16: Ook achterin?
20: Achterin, ja. Mijn vader heeft hem heel lang gereden.
16: Heerlijk. Ja, mooi. Hey, voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Break de Week podcast.
17: Ja, daar hebben we nog meer Volvo nieuws. Namelijk long range plug-in hybrides. 200 kilometer elektrisch rijden. Ja. Het zuinigheidswonder van Volkswagen. Ja, dat is sowieso wel een heel interessant ding. De mission efficiency, daar moet je inderdaad even induiken. Dus abonneer je nou gewoon even op die feed en dan krijg je hem gratis.
16: Even in het weekend door, wachten op Zaagmans op woensdag en dan krijg je hem zomaar in die feed.
17: Precies.
16: Hartstikke lekker.
21: Meindert en Wouter.
16: Ja, we kunnen eindelijk de Prinsjesdagweek gaan afsluiten vandaag. Begrotingsplannen voor komend jaar zijn bekend. Wat staat autorijders te wachten? We gaan erover praten hier op het Amsterdam Business Forum met Christiane van der Wal, voorzitter van de BOVAG. Leuk dat je er bent.
20: Leuk om hier te zijn.
16: Nou, dat is mooi. Wat blijft er voordat we echt die diepte ingaan, hè, naar de plannen? Maar wat blijft er vooral hangen?
20: Van de Prinsjesdagweek?
16: Ja. Van de algemene beschouwingen?
20: Nou, cirkels. We zijn in cirkels aan het draaien. Wie wil met wie? Het gaat niet over de inhoud.
16: Nou, met een auto cirkels draaien kan best leuk zijn.
20: Kan best leuk zijn, op een circuitje. Maar, ja. niet in politiek Den Haag. Nee, wat mij heel erg opviel al bij de troonrede van de koning... is dat het woord ondernemer, MKB, daar gewoon niet in voorkwam. Mm. Dat vond ik echt shocking.
17: Ja, MKB is natuurlijk beneath him, hè? Dat is hij natuurlijk groot.
20: Geen idee, maar zoiets... het ging... Nou ja, kijk, die troonrede wordt natuurlijk geschreven door het kabinet. Ja. Maar dat ging over high-tech, het ging over innovatie, over kennis. Ja, allemaal tot je dienst. Maar MKB Nederland, de motor van de economie, werd niet genoemd. Ja, en überhaupt infrastructuur, autorijden, bereikbaarheid. Het is politiek geen thema, in ieder geval onvoldoende.
17: Ja. Maar ja, hoe krijg je hem dan wel op de agenda?
20: Ja, er moet heel veel gebeuren. Je zag nu wel iets van beweging, ook met een aantal moties. Maar ja, het feit dat er zoveel tekort is, miljarden, tientallen miljarden... Om überhaupt bruggen te kunnen onderhouden, laat staan nieuwe wegen aan te leggen... ja, dat is natuurlijk wel schrijnend. Ja,
16: nou, die infrastructuur, daar komen we straks ook ongetwijfeld nog wel even op... maar toch ook een paar positieve puntjes. De accijnskorting wordt voortgezet. Dat is toch wel interessant.
20: Nee, dat is voor heel veel mensen aan de pomp die echt moeite hebben om ook gewoon maandelijks rond te komen en wel afhankelijk zijn van hun auto, is dat ongelooflijk goed nieuws. Maar het is wel een pleister. En dat zie je wel een beetje.
17: Dit is een pleister nadat ze nog weer even een vork in je bovenbeen hebben gestoken. Hè? Want ze hebben eerst een accijnsverhoging en dan nog een beetje korting eraf. En per saldo gaat de accijns omhoog.
20: Precies. En ik val een beetje in herhaling al een jaar lang. Mm-hmm. Maar je moet echt veel breder kijken naar die autobelastingen. Naar BPM, motorrijtuigenbelasting en de accijnzen. En doe dat nou in één keer goed. Want wat je nu ook weer ziet, al die regelingen... Al die maatregelen.
17: Maar Christian, is dat niet veel te ingewikkeld? Want ik weet je, daar heb ik jullie, maar ook de RAI en ANWB... iedereen zegt, we moeten betalen naar gebruik. En ondertussen zijn we vooral belastingen aan het stapelen. Komen er nieuwe dingen bij. Beetje accijns, beetje MRB, beetje bijtelling. Pseudo-eindheffing moeten we het ook nog over hebben. Moet je niet... Het simpeler maken in plaats van nog ingewikkelder met een heel zeg maar, wild plan te komen.
20: Nou, het is geen wild plan. Ik denk dat we allemaal willen dat die BPM wordt uitgefaseerd. Ik denk dat we allemaal weten dat de motorrijtuigenbelasting in die zin onrechtvaardig is. Als je elektrisch rijdt en je wil dat als overheid stimuleren, nou, betaal je meer, maar je hebt een zwaardere auto. Mm-hmm. Die grondslag moet anders en die accijnzen moet anders. Dus als je dat kun je alleen maar in één bekijken en in één aanpassen. Om ook te weten, blijft autorijden betaalbaar? Met al die kosten bij elkaar opgeteld. En ik denk dat het haalbaar is. Het staat ook in het coalitieakkoord. Ik zit geloof ik in oktober weer bij de staatssecretaris. Om dit in één keer goed te doen. Wat je nu hebt is jaar in jaar uit een maatregel, een aanpassing. En daar zit mijn angst een beetje. Ja. Dat je dan eerst een keer de BPM krijgt, dan een keer de motorrijden, dan een keer. Terwijl we allemaal ondernemers en consumenten behoefte hebben aan rust en voorspelbaarheid.
16: Goed, maar toch, we kunnen het eigenlijk niet als geheel zien op dit moment. Want er komen allemaal losse maatregelen. Een van die maatregelen is de pseudo-eindheffing. Je had het er al even over. Is licht aangepast, hè? Dat is misschien in een voordeel. Maar komt wel gewoon per 1 januari. Wouter, jij bent altijd zo goed om de pseudo-eindheffing uit te leggen. Volgens mij droom je ervan.
17: Ja, zeker. Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. Het is 12% extra belasting op auto's met een verbrandingsmotor.
20: Ja.
17: Als je ze na 1 januari inzet. En denk je, nou, dan doen we voor 1 januari een auto of we gaan elektrisch rijden. Ja, dat is deel van de oplossing. Want als je een keer vervangend vervoer, schade in het buitenland... je auto wordt gejat en je krijgt per ongeluk een benzinehuurauto... dan moet je heel goed opletten dat je het goed meldt. En ik hoor luisteraars al bijna afhaken. Dit is ook precies, denk ik, een heel groot deel van het probleem. Het zijn weer extra regels, extra belasting en een extra instrument... wat we eigenlijk helemaal niet nodig hebben om elektrificatie aan te slingeren.
20: 100% eens. Ik heb het al heel vaak een gedrocht van een regeling genoemd. Hij komt voort uit Brussel. Hè. Die hebben al gezegd, we gaan naar een vorm van vlootnormering.
16: Ja.
20: Nederland heeft dat vertaald in de pseudo-eindheffing. We hebben er met heel veel partijen heel hard aan gewerkt om dat ding uit het belastingplan te krijgen. Nou, de Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd. Toen hebben we vanuit BOVAG en andere partijen grote lobby opgezet om in ieder geval een paar uitzonderingen te krijgen. De lesauto's die vielen eronder, die zijn nu vrijgesteld. Het vervangend vervoer voor de eerste 14 dagen. Maar ja, kortstondig alweer maar voor 7 dagen. Ja. Een langere overgangstermijn. Nou, dat is allemaal gelukt, maar het is natuurlijk niet genoeg.
16: Wat moet er nog meer gebeuren om hem fatsoenlijk te maken? Waarvan jullie zeggen, van, nou ja, vooruit, als het dan moet.
20: Nou, sowieso de demo's. Die ondernemers staan natuurlijk met...
17: Christiane, we zijn zo om de hete brei heen aan het draaien. Want uiteindelijk is het natuurlijk gedrocht van een regeling. Ja. We hebben toch bijtelling. Doe de bijtelling voor benzineauto's naar 25%. Zet die voor elektrische auto's op 15%. En dan heb je voordeel voor een stuk mobiliteit... waar mensen toch nog een beetje tegenaan hikken. Niet iedereen wil elektrisch. Sommige mensen zijn er fan van. Anderen dan nog niet. Maar als je voordeel hebt, dat hebben we gezien met de 0 en de 14%. 14% gingen mensen zelf diesel rijden, moet je daar eens over nadenken. Dus je hebt die instrumenten toch al.
20: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Sterker nog, ik vind dat je, als je zo'n energietransitie wil, en we weten vanaf 1 januari 2035 alleen maar elektrisch, dat is de weg waar we naartoe gaan, dan aanmoedigen. In plaats van straffen.
16: Maar goed, wij kunnen het hier aan tafel met elkaar heel erg
20: maar
16: eens worden erover.
20: Ding ligt er.
16: De politieke realiteit is dat
20: is er
16: ligt.
20: Ja, exact. Ja. Nou, dus dan moet je continu je strategie aanpassen. We hebben eerst geprobeerd het ding van tafel. Nou, dat is gewoon niet haalbaar. En dan ga je kijken, hoe kun je schaven, bijstellen, noem maar op. Nou, dat is voor een heel groot deel gelukt. Ik vind het nog steeds niet genoeg. En daarom gaan we door. En dat is heel erg gericht. Bijvoorbeeld die demo's. Het is natuurlijk te zot voor woorden als jij dealer bent. Dan ben je verplicht eigenlijk vanuit de fabrikant om voor al je hele wagenpark wat je kunt verkopen, dus ook fossiel, want dan mag je gewoon verkopen in dit land, om een demo te hebben. Maar je krijgt dan wel die pseudo-eindheffing via de overheid terug. Nou, dan sta je als ondernemer met je rug tussen de deuren, of klem tussen de deuren, ja, volgens mij. Wat we willen is dat er geen onderscheid meer is tussen vervangend vervoer, die 14 dagen, en kortstondig huur voor 7 dagen. Als je erover nadenkt wat voor administratieve rompslomp dit met zich meebrengt. Ja, het is, en precies wat je zegt, Wout, het is volstrekt onnodig.
17: Ja. En maar dan moet de autolobby toch gewoon hameren op, jongens, dit moet van tafel. Van tafel, van tafel.
16: Maar zijn ze daar niet veel te laat mee, Wouter? Ik bedoel, wij praten er al een paar jaar over ongeveer.
20: Nee, hij kwam, deze pseudo-eindheffing kwam echt als een duffeltje uit een doosje. Ja. Ping, in één keer was hij er. Toen zijn we echt maximaal gegaan. Maar uiteindelijk is de realiteit, er is een hele ruime Kamermeerderheid die dit gewoon in het belastingplan heeft gestemd.
17: Ja. Maar dus, snappen ze het genoeg? Het idee heb ik namelijk helemaal niet. Omdat als je ziet... wij hebben ook bij Vincent Karremans gezeten. Dat is een partijgenoot van jou. Hè, en die, regels, we moeten minder regels. Dit is een schoolvoorbeeld van een extra maatregel. Ja. Waar een hele lawine aan administratie, extra regels, dingen. Weet je, want jij begint over dealer-demo's. Nou, ik weet zeker een hoop van de luisteraars denken, wat is het probleem? Nou, dat je dus niet...
20: Het is een onwijs probleem.
17: Je kan niet een benzine, BMW, bij je dealer, bij de BMW-dealer neerzetten. Want dan moet je dat administratief... Ja. Moet of belasting betalen, of ik weet... Bij God niet. Niemand lijkt het ook echt 100% te snappen. Maar dan moet je toch blijven hameren. En ook bij je partijgenoot. Hey Vincent, even tussen ons gezegd en gezwegen. Dit moet er gewoon van tafel. Want
20: en dat voelt ook lekker. En, want dan zijn we aan het strijden. En dan slaan we met onze vuist op tafel. Maar je bereikt minder. Want hij gaat niet van tafel. Dus ik zet veel liever in op de route afzwakken, uitstellen, uitzonderingen fixen, noem maar op, om hem maar te dempen. Want hij gaat niet van tafel. En ja, daar kunnen we dan... Ik baal daar enorm van. Ik vind het nogmaals een gedrocht van een regeling. En sowieso vind ik, als we die energietransitie ook met elektrisch rijden willen versnellen, ga dan aanmoedigen en ga niet straffen. Want die ondernemers willen wel, hè? Mm-hmm. Maar goed, die moeten hun hele vloot gaan vervangen. Kunnen niet eens opladen. Ik spreek ook BOVAG-leden, verhuur, die zeggen, ja, leuk, als ik mijn hele vloot ga elektrificeren, ik kan niet laden. Er is net congestie. Dus het is in die zin ook oneerlijk. Je vraagt als overheid heel veel van ondernemers. Maar je voorwaarden zijn niet op orde.
16: Nee.
20: Dat is echt.
16: Dus zelfs als je het wil, elektrische auto's aanschaffen, je krijgt gewoon geen aansluiting, je kunt ze niet opladen, dus dan kun je je business gewoon staken.
20: Ja, en daarom zeggen we ook, doe nou ook in een overgang en beperk het de komende 2 jaar alleen voor vaste auto's van de zaak. Daar kun je ook op anticiperen. Maar dat geeft de ruimte aan de rest om gewoon in een normaal tempo die transitie maar mee te maken.
17: Ja, ik bedoel, ik mag je graag. En ik ga nu iets zeggen wat misschien waarvan je denkt, nou.
16: Hè? Oh jee.
17: Voor mijn gevoel faalt de autolobby. En dat die geluiden zwellen ook aan. Dat is natuurlijk niet alleen jij persoonlijk. Hè? Zo moet je het ook zeker niet zien. Maar ik hoor uitzondering op uitzondering, probleem op probleem rondom een regeling die volstrekt onnodig lijkt. Hè, omdat je met andere maatregelen. We hebben al BPM op benzineauto's.
20: Ik zat er van de week te kijken. Ja, we zijn het helemaal met elkaar eens.
17: Een leuke benzineauto zit gewoon 50.000, 60.000 euro BPM. Ja, dan ga je op een gegeven moment vanzelf wel elektrisch zijn. Als de bijtelling hoger is voor benzineauto's, ga je. Weet je, op een gegeven moment. We hoeven niet in één keer die omzwaaitocht te maken, want dat kan niet eens. Maar dan moet.
20: Nee, we zijn het allemaal met elkaar eens.
17: Maar waarom krijgt die autolobby dat dan niet, weet je, die vuist op tafel?
20: Omdat de Kamer uiteindelijk in een ruime meerderheid beslist dat de pseudo-eindheffing onderdeel is van het belastingplan. En dan kun je op je kop gaan staan, dan kan ik nog 10 keer met mijn vuist op tafel slaan. Maar dat is democratie. En als dat besluit dan genomen is, ja, dan heb je niks anders te doen. Dan ga je kijken om die rotmaatregel te verzachten voor uiteindelijk ook al onze BOVAG-leden. Ja,
16: en enigszins te repareren misschien wel. Dat is wel gebeurd met de youngtimer-regeling. Er komt ook een greentimer-regeling voor elektrische auto's tussen de 5 en 8 jaar.
20: Ja, die is pas per. En dat is ook weer zoiets. Die is dan pas per 1 januari 2029.
16: Ja,
20: omdat de Belastingdienst het niet aan kan.
17: Er stonden 2 jaartal in. Er stond in de tekst 2028 en in het kopje 29. Maar is 29?
20: Volgens mij wel. Yeah. Nou, pin me niet op vast als het toch 28 is. Maar goed, het is in ieder geval later. Omdat hier ook weer blijkt. Ja, de Belastingdienst kan het helemaal niet aan.
17: Yeah.
20: En dat is wel, ik vind het wel gek. Maar het op zich
16: maar zijn jullie enthousiast over de regeling aan zich?
20: Op zich is er niet heel veel mis met die regeling. En dat geldt ook voor de youngtimer-regeling. Die aanpassingen zijn we eigenlijk wel blij mee. Maar je wil het, wat ik eigenlijk ook zeg, het zijn steeds maatregeltjes. En je wil gewoon in één keer met een goede klap dat die hele transitie regelen, die autobelastingen regelen en het in één keer goed doen. En daar blijven we ons continu voor inzetten.
16: Ja, maar gaat die greentimer-regeling daadwerkelijk iets oplossen? Hè? Want het is de bedoeling dat die auto's langer in Nederland blijven, die nu vaak uit de lease gaan en dan naar het buitenland worden verplaatst. De vraag is, hoeveel gaat dit oplossen?
20: Ja, dat moet blijken.
16: Ja. En wat gaat dat zorgen voor de tweedehandsmarkt, de occasionmarkt daarna? Want
20: ook dat moet blijken.
16: Weet je, veel van die garantie op de accu's, die houdt op na 8 jaar.
20: Ja, nee, dit moet echt blijken. En dat weten wij ook niet. En dat moeten we goed in de gaten houden. Maar het is, dat moet de tijd uitwijzen. Ja, en dat is ook, er zitten ook in die aanpassing van de youngtimer-regeling. Er zitten ook gekke dingetjes. Dus het ene jaar kun je erin vallen. Het jaar erop eruit, het jaar erop er weer in.
17: Omdat het jaartallen opschrijft. Ja. Hè? Omdat de leeftijd gaat van 16 naar 17 en dan naar 20 jaar. Ja. Dus je auto kan even youngtimer zijn en dan weer niet.
20: Ja. Ja.
17: Nou ja, ik denk dat iedereen, als je toch een youngtimer wil kopen, doe er verstandig aan om gewoon, ga ervoor, hè? 2008 en ouder.
20: Ja.
17: Lekker groeien de bomen ook beter van, want er komt meer CO2 uit de uitlaat. En ook die van die vervelende veiligheidssystemen, die hadden we toen minder. Je gaat naar oudere auto. Youngtimer heeft altijd een beetje raar. Die greentimer-regeling, ja, ik vind hem heel discutabel. Ja. Want we zien een probleem bij particulieren die geen EV's willen kopen. Dat is overigens, met stijgende benzineprijs begint het al zich aardig op te lossen.
20: Ja.
17: Dus zie je toch dat Trump dan toch dingen voor elkaar krijgt, ook in Nederland.
20: Als de straat van Hormuz dicht blijft.
17: Dan gaan we elektrisch.
20: Uiteindelijk kiezen mensen met de portemonnee, hè?
16: Ja.
17: Exact, maar de particulier moet EV rijden. En dan gaan we voor de zakelijke rijder, zeg maar, lage bijtelling regelen. Ja, weet je, schiet mij maar lekker. Ik zie hem niet. Ik zie hem gewoon echt niet hoe dit helpt.
20: Wat je ziet is dat er eigenlijk hele kleine problemen wil men oplossen met grotere maatregelen. En dat zie je natuurlijk breed. En dat zag je ook bij de algemene politieke beschouwingen. We kijken naar kleine problemen, daar verzinnen we grote oplossingen voor. Maar we voeren niet het echte gesprek. Wat heeft Nederland nou nodig als het gaat om mobiliteit? Over het betaalbaar houden van autorijden. Wat heeft onze economie nodig? Ja. Hoe houden we onze welvaart? Kijk, dit soort gesprekken.
16: Nou ja, een van de manieren om onze welvaart te behouden is natuurlijk te investeren in de infrastructuur. Ja. Hè, want daar heb je jarenlang plezier van. Nou, er gaat extra geld naar infrastructuur. 1,5 miljard naar onderhoud aan wegen, tunnels en bruggen.
20: Ja.
16: En ik voel hem al aankomen. Dat is ongetwijfeld een druppel op de gloeiende plaat.
20: Ja, nee, zeker. En ik vond het sowieso al bijzonder dat bijvoorbeeld het rapport Wenning, waar iedereen het over heeft, daar komt het hele woord infrastructuur niet in voor. En het echte probleem is natuurlijk dat we... Kijk, toen ik wethouder was in Harderwijk en ik wilde een fietspad aanleggen... dan moest ik dat structureel kunnen dekken. Ja. Dus in je begroting afschrijven. Dat is toch normaal in een begroting. Je investeert, schrijf je af en dan weet je over 40 jaar kan ik weer dat fietspad aanleggen. En dat doet de Rijksoverheid niet. Dus die werkt natuurlijk met fondsen. Ja. Je schrijft niet af, dus je spaart ook niet. Ja, daar lopen we nu keihard tegenaan met al die bruggen, al die dat onderhoud wat nu in één keer op Nederland afkomt.
17: Maar is ook niet een beetje het probleem in brug. Als je naar zo'n brug kijkt, zie je beton en staal, dan denk je, ja, maar dit gaat eeuwig mee. He, en we hebben ook in oude middeleeuwse steden staan en die bruggen staan nog steeds. Dus dat, ik denk dat ook een beetje het gevoel. Maar ik voel het helemaal
20: we zien
17: niet.
20: Wel.
17: We zien wel.
20: We zien wel, ja. En je rijdt dus nu echt letterlijk de vangrail in. En daar hebben natuurlijk ongelooflijk veel ondernemers last van. Hè? En ook gewoon de weggebruikers. Met omleidingen, met vertragingen en noem maar op. Ja, en er is gewoon te weinig structureel geld. Ja, maar goed,
16: die bruggen zijn natuurlijk ook aangelegd in een periode dat er veel minder verkeer was, veel minder vrachtverkeer. Nou, we hebben nu te maken met een enorme stijging daarvan. Dus zul je moeten aanpassen. Tegelijkertijd, ja, het kabinet moet ook keuzes maken. Dat weet u als geen ander. Meer naar defensie, onderwijs, zorg, infrastructuur. Ja, er moet ergens een keuze gemaakt worden. Is dan de basis moet weer op orde, zoals Karremans zegt, niet dan gewoon dat wat het is?
20: Nee, ik vind binnen de mogelijkheden die Karremans heeft, maakt hij de juiste keuzes. En het Karremans kan niet in zijn uppie zomaar even tientallen miljarden toveren voor infrastructuur. Maar het is uiteindelijk aan de politiek breder om weer eens een beetje met lef politiek te bedrijven. En gewoon eens een besluit te durven te nemen. En te zeggen, nou, dit doen we niet en dat doen we wel. En ik denk zelf dat die economische groei en die welvaart, daar heb je ook infrastructuur voor nodig, dat het cruciaal is om ook in de toekomst rekeningen te kunnen betalen in dit land, bijvoorbeeld voor sociale zekerheid.
17: Ja, dan mist toch ook wel het gedachte van eerst je investeert in nieuwe wegen, nieuwe bruggen, de tweede Maasvlakte. We hebben al twee Maasvlaktes aangelegd. Kost goud geld. Weet je, waarom hebben we dat gedaan dan? Omdat dat bedrijvigheid aantrekt en doordat het economie. Maar is dat dan ook niet een rol die BOVAG, samen met RAI, met ANWB, whatever, ook moet nemen van jongens, maak duidelijk, als je dit investeert, dan weet je, macro-economisch, dan krijg je dat terug.
20: Exact. En dan zeg ik dit kort precies, antwoord graag. Oh, en dat doen wij dus met de mobiliteitsalliantie, hè, met de ANWB, met de RAI, met BOVAG, eigenlijk met alles wat over een weg beweegt. Dat is precies dit het verhaal. Want het is keihard nodig dat die investeringen er komen.
16: Hartelijk dank, Christiane van der Wal, voorzitter van de BOVAG. En zometeen.
17: Nou, nog meer alarm. Hè, want de pomphouders slaan alarm om het laadpalenbeleid van het kabinet. Nou, het wordt echt een feestelijke uitzending dit.
16: Ja, en die laadpalen hebben we nodig. Want Wouter test de Volkswagen ID Polo. Tot zo.
18: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
6: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
10: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Zaltbommel en de Alfred Geldermals een file van 7 kilometer, vertraging is 10 minuten. Verder veel vertraging op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens. Daar is het oponthoud een kwartier. En op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel ook ruim een uur vertraging.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In Oostenrijk is een Nederlander overleden bij een duikongeluk. Hij raakte tientallen meters onder water in paniek en maakte een noodstijging. Eenmaal op de kant geholpen is hij gereanimeerd, maar zonder succes. Volgens Oostenrijkse media is het een ervaren duiker en is het niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. De politie denkt te weten wie er hebben geschoten in Overasselt begin deze maand, schrijft de Telegraaf. Er wordt ook steeds meer duidelijk over de aanslag. Zo zouden 3 Franse verdachten hebben verklaard dat ze de opdracht kregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Er zitten nog 32 mensen vast. Noord-Korea heeft nog een raket afgevuurd, de tweede in een paar uur tijd. De eerste was een ballistische raket die neerkwam in zee. Waar de tweede terecht kwam is nog niet duidelijk. Buurlanden van Noord-Korea maken zich zorgen over de rakettesten en ook over de kernwapens die het land ontwikkelt. Een Belgische minister kan niet naar de VN-top in New York. Ze mag haar speciale zuurstoffles niet meenemen in het vliegtuig. Die heeft ze nodig voor een zeldzame ziekte die voor extreme hoofdpijn kan zorgen. Op de VN-top zou ze onder meer praten over kunstmatige intelligentie en ze zou met koningin Mathilde meegaan. En president Macron is naar Canada gegaan om te praten over een eilandengroep voor de Canadese kust. Dat is Frans, maar president Trump deelde een kaart waarop het Amerikaans is. Volgens Macron gaat dat niet gebeuren. Canada heeft ook last van de bemoeienissen van Trump en wil steun van de Europese Unie. Daar praten ze ook over. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
17: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
1: Meindert Schut en Wouter Carson.
18: De ID Polo heb jij getest, Wouter.
19: Mm-hmm.
18: Elektrisch, klein.
19: Ja, redelijk betaalbaar.
18: Toch misschien wel enthousiast?
19: Ja, ik qua alles wat het is, denk ik. Ik denk dat we een hoop mensen hier blij van worden. Een hoop mensen moeten elektrisch rijden of willen dat graag. Nou, dan is dit geen slechte keuze.
18: Misschien wel de belangrijkste Volkswagen in jaren.
19: Ja, dat is wel grappig. Dat zeiden ze namelijk een aantal jaar geleden ook over de ID3. Dat moest de nieuwe Kever, Golf en dan de ID3.
18: Niet gelukt.
19: Dat is heel anders uitgepakt. Dus zelfs zijn ze er voorzichtiger over om dat dan zo aan te vliegen. Maar ik denk dat het stiekem wel een beetje waar is.
18: Ja, en als je dan toch wilt tanken?
19: Nou, dat doen we gewoon niet meer. Hè. Maar de accijnskorting blijft. Ja, goed, yes. Met een kleine kanttekening. Nog een jaartje. Maar pomphouders trekken vandaag opnieuw aan de bel. En ook het laatste palenbeleid van het kabinet moet op de schop.
18: Ja, en die oproep doet Martin van Eyck. Hij is voorzitter van de pomphoudersvereniging Drive, waar meer dan 2000 zelfstandige pompstations zijn aangesloten. Hij is bij ons te gast hier op het Amsterdam Business Forum. Welkom. Op een ondernemersbijeenkomst praten wij over jullie laadpaaloproep. Maar even, wat overheerst er nou na Prinsjesdag? Is dat toch een beetje opluchting, hè, dat de accijnskorting nog een jaartje blijft, of is het slechts een schrale troost?
20: Nee, het is laat ik het zo zeggen. Nee, op zich een mooie gedachte dat onze overheid toch rekening houdt met ons. En met de consument en met de tankstationhouders. Maar goed, als je dan even snel kijkt, dan zie je nergens.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, private banking.
1: Misschien wel wat vet op de botten en pomphouders zijn... We zeggen trouwens deze pomphouders, maar we weten al wat we moeten zeggen. Hè? De energiestation ondernemers.
2: Ja, dat is heel ingewikkeld verhaal.
3: Mooie frame.
1: Maar die zijn creatief en verzinnen er van alles bij om wat te verdienen. Maar uiteindelijk verkopen ze op dit moment heel weinig benzine en heel weinig tabak. En dat zijn twee zware punten.
2: En hebben ze er al tabak van?
1: Ja, enorm. Ja, dit. Het wordt nu echt nijpend. Dus ja. nu wordt daarom zeggen we alarmbellen en we moeten nu de noodzaak al afroepen van jongens, dit kan zo niet langer.
4: Maar wat gebeurt er anders?
1: Dan gaan sowieso winkels sluiten. En op den duur, als er geïnvesteerd moet worden in nieuwe tankinfrastructuur, ja, dan gaat dat ook niet door. Want uiteindelijk kleed je hiermee die ondernemers uit. We willen wel dat ze gaan investeren in laadinfrastructuur bijvoorbeeld. Maar ja, dat geld is er gewoon niet. Nee. Dus ja, als je dan zegt, neem alternatieven, dat kunnen ze niet betalen. Dus ja, uiteindelijk blijft er gewoon heel weinig over. Dan overleven dan de winkel sluiten. Werkgelegenheid loopt achteruit. En uiteindelijk loopt het platteland daar leeg. Ja. Dus... Ja, het is best ernstig.
4: Ja. En het vooral aan de Belgische grens is het verschil.
1: Op dit moment is het Belgische verschil nog steeds het grootste.
2: Ja. Hoe groot is dat verschil?
1: Ja, dat wisselt een beetje tussen de 40 en de 60 cent ongeveer.
2: Dat is wel
1: forse. Ja, dat is echt veel.
4: Ik zag iemand had een plaatje gemaakt en uitgerekend met een gemiddelde auto. Dat je voorbij Rotterdam nog zeg maar gewoon naar België kon rijden. Dat is gewoon 50, 60 kilometer naar de Belgische grens. Dat kan financieel gezien uit.
1: Ja.
4: Qua tijd kan je natuurlijk daar discussie over voeren. Maar dat zijn de verschillen.
1: Ja, en dan neem tabak mee. Neem alcohol mee, neem eigenlijk alles mee wat je...
4: Belgische pralines, heerlijk.
1: Maakt niet uit wat je daar haalt, het is allemaal goedkoper.
2: En de prijs aan de pomp die steeg deze week opnieuw naar recordhoogte. Hè. Dat lijkt ook eigenlijk voorlopig wel zo te blijven. Voorlopig is die einde van de oorlog met Iran is nog niet echt in zicht. Die straat van Hormuz blijft dicht.
1: Ja.
2: Er komen nog allerlei accijnsmaatregelen aan. Misschien de accijns wordt misschien wel... Die korting blijft wat langer voortduren, maar er komt ook ETS2... aan, hè, Europese belasting?
1: Zeker. En er zijn eigenlijk twee dingen natuurlijk. Hè. We indexeren nog steeds de accijnzen automatisch. Dus ja, hoe hoog gaan we nog indexeren de komende paar jaar? Daarmee moet de accijnskorting ook steeds groter worden. Dus het blijft een fictief getal. En ETS2 komt er zeker nog aan. En dat alles bij elkaar telt heel makkelijk op... Naar hele hoge bedragen.
2: Ja, wanneer gaan we bijvoorbeeld voorbij die 3 euro per liter?
1: Ik durf het niet te zeggen, die 3 euro. Maar ja, die komt er dan heel snel in beeld natuurlijk.
4: Ik zag voor de euro 98 kon ik in Rotterdam al 3 euro en 0,9 cent zeg maar betalen.
2: Oh, dus
4: het is nu weer naar beneden gegaan.
1: Nou, jeetje, welke wijk woon jij dan? Maar,
4: Nee, dit was in Hillegersbergen langs de A15.
1: Ja, Nee, gekheid. Het is, als je nu goed kijkt, dan als er niks gedaan wordt... en er worden geen structurele oplossingen verzonnen... dan blijven we dit doen. Hè? Dus dan gaan we ieder jaar zeggen van nou, oude accijnskorting. Vorig jaar was ik bij jullie, of 2 jaar geleden. Toen zeiden we ook van yes, we hebben hem gehouden. En 2 maanden later... Was het weer weg?
2: Ja, precies. Maar vrees je daar nu ook voor? Hè? Want eigenlijk wordt er nog steeds... We hebben Prinsjesdag gehad, algemene beschouwingen... maar ondertussen wordt er eigenlijk door de partijen nog steeds onderhandeld... om die begroting door die Kamer heen te krijgen.
1: Exact. Ik verwacht ook... Ben
2: je bang dat dit wisselgeld wordt?
1: Ik ben bang dat dit wisselgeld wordt, ja, uiteraard. Dit is makkelijk wisselgeld, want het rekent makkelijk. Ook al zeg je van, joh, we verhogen de accijns en de liters komen... de liters verdwijnen naar het buitenland, het geld komt niet binnen... maar het blijft toch een mooie rekensom om te zeggen... nou, hier een paar 100 miljoen hebben we zo verdiend met een paar cent. Dat is een hele kromme, maar dat is gewoon wel hoe de wereld is.
4: Maar in het eerste half uur waren we best kritisch naar Christiane van der Wal van de BOVAG. Dus ik ga nu ook even zo'n kritische noot naar jou. Dus van ja, jongens, maar moet je het niet veel harder voorrekenen? Van joh, weet je, 10 cent accijns erbij, is zoveel liter eraf. Dus per saldo, weet je, dat kan je toch uitrekenen? Dat moet toch, zeg maar, bij ieder Tweede Kamerlid... Je moet ze dagelijks bellen. Nee, onzin, maar je moet wel harder gaan worden.
1: Ja,
4: wij beschadigen gewoon de Nederlandse economie.
1: Ja, er wordt ook zeker aan gewerkt om daar echt harde cijfers neer te leggen. Het zijn natuurlijk allemaal nu geaggregeerde cijfers. Ik sprak met wat Kamerleden, die zeiden van ja, kom dan met echte cijfers. Ja. Ik zei, ja, die hebben we al heel vaak aangeleverd. Maar die komen blijkbaar niet op de goede plekken.
4: Nee.
1: Er was ooit een brandstofmonitor, maar die is verdwenen. Dat kwam misschien niet goed uit wat daar de uitkomsten van waren. Maar de andere kant is, als je nu heel...

0: Als je nu de prijzen gelijk maakt, dan duurt het ook nog heel lang voordat die consument weer terugkomt.
1: Ja. Jullie kijken niet alleen maar naar het verleden en de huidige situatie, ook naar de toekomst. Hè. Realiseren ook wel dat er steeds meer elektrische auto's komen. Vandaag roept Drive het kabinet op om de laadpalenkoers op de schop te nemen. Wat moet er gebeuren?
0: Ik maak er geen lang verhaal van. Ik denk dat we verkeerd begonnen zijn. Ik denk dat we begonnen zijn met te denken van iedereen krijgt, ik kan thuis laden. Dat was toen ook zo. Toen waren er misschien heel weinig elektrische autootjes. En er was ook geen laadpalen, infrastructuur.
1: En vooral mensen met een oprit die een elektrische auto zich
0: konden het betalen. Ja, die konden het betalen. En als je nu kijkt naar de structuur en die zegt van ja, hey, er komen nog straks nog 3 miljoen auto's bij die elektrisch rijden. Waar gaan die laden? Nou, we hebben het net allemaal gehoord. Net congestie, maar überhaupt de hele mobiliteitsoplossingen, die kloppen van geen kant. Je zult nu moeten kijken, en de Chinezen doen het bijvoorbeeld, die zeggen gewoon van ja, het gaat niet om waar je thuis, als je parkeert gaat laden, maar waar je onderweg gaat laden. En dat is natuurlijk een veel logischere benadering als wat je nu doet, wanneer je zegt van iedereen moet die auto parkeren en we hangen ze allemaal aan die oplader op dezelfde moment.
2: Dus, ja, maar het is wel lekker, want dan de volgende ochtend rij je gewoon weer met een volle auto door.
0: Dat lijkt fantastisch, maar hoe, het tanken van nu, zit dat jou dwars?
2: Ja, soms wel.
0: Om het geld.
2: Nou, ja, ook. Maar dit is letterlijk wat veel EV-rijders zeggen. Ja, maar weet je, ik ben al 2 jaar niet meer bij een tankstation geweest.
0: Dat klopt. En dat is heerlijk. Dat moeten ze ook doen.
1: Bovendien, als die salderingsregeling er straks afgaat, wil je al die extra elektriciteit uit die zonnepanelen gewoon in je auto duwen,
0: ja,
1: toch?
0: Als je die mogelijkheden hebt, dan moet je dat vooral doen. Ja. Maar ja, dat gaan we met z'n allen toch echt niet redden. Als we nu zeggen dat 7% nog geen miljoen auto's elektrisch is. En er zijn er 10 miljoen. Ja, wat gebeurt er dan als er straks 5 miljoen auto's zijn? En het gaat natuurlijk steeds sneller. Dus we willen eigenlijk wijken opentrekken, we willen steden opentrekken, we willen buurten opentrekken met de hele grote verzwaringen die heel veel geld kosten, miljarden.
2: Maar de oplossing is dus, wij moeten bij jullie komen laden.
0: Nou, ons. Het gaat niet om ons.
2: In het algemeen.
0: Als ik dan mag kiezen, doe het bij ons. Ja. Nee, maar goed, wij zien natuurlijk, voor ons is het lastig om die laadinfra te krijgen. Er is natuurlijk een enorme discussie over van ja, het is tanken of laden. Die geldt dan aan de snelweg. Maar eigenlijk moet je gewoon zeggen van ja, weet je, we hebben de mogelijkheid om op te schalen zoals elektrische auto's erbij komen. Hè. Dus het tanken wordt minder. Laden wordt meer. En daar kan een tankstation heel makkelijk in schakelen. Dus ik zeg, ja, behandel het gewoon net als tanken. Ja, maar en dan heb je eigenlijk helemaal geen grote discussies.
1: Er zijn toch wel aanbieders waar je onderweg kunt laden?
0: Ja, ook prima. Ja, nee, maar
1: waarom moeten die tankstations dan ook nog?
0: Omdat we daar nog veel meer van nodig hebben. We hebben voorlopig echt niet genoeg aan laadplekken. Zuid-Holland gaat er duizenden bij zetten. Mm-hmm. Maar uiteindelijk heb je onvoldoende laadplekken. En het gaat erom of je snel kunt laden. We hebben de keuze gemaakt voor AC-laden. Ja. Langzaam laden, dat is een slechte keuze.
1: Okay. Wat vraag je nu aan het kabinet?
0: Ik vraag aan het kabinet om rekening te houden met ons als in het prioriteringskader van het ACM. Daar staat bijvoorbeeld in dat wij geen prioriteit hebben. Dat kan. Alleen ik zou zeggen van nou, als je nu de netcongestie makkelijk wil oplossen of een deel daarvan, hè, of laat ons meepraten erin. Maar als je een deel wil oplossen, dan kan je dat via de tankstations doen. Of via de laadpleinen. Hè. Ik zeg niet alleen dat de tankstations het zijn.
2: Maar dan krijgen jullie worden dus een laadplein. En dat is effectiever dan zeg maar door de hele wijk overal palen.
0: Dat lijkt mij wel, ja. Yeah? Ik denk dat je als je met één zware aansluiting een energiestation kunt voorzien waar per dag 100 auto's kunnen laden. En als je in de straat, die moet je opentrekken en je moet daar hele dikke kabels neerleggen en iedereen moet daar ook een bepaald vermogen hebben, dan gaat dat niet. Sterker nog, we hebben de stroom ook niet.
1: Ja, nou maar zien of de oproep gehoord vindt in Den Haag.
0: Ik hoop het maar dat er geluisterd wordt, ja.
1: Dankjewel. Martin van Eijk, voorzitter van de pomphoudersvereniging Drive. Of energiestations, wat was het ook alweer? Ik moet er nog aan wennen, hoor.
0: Zou ik maar snel doen.
1: Ja, oké. Okay. Wouter test de Volkswagen ID. Polo.
3: Welkom aan boord van je nieuwe leaseauto. Ja, die kant zit er natuurlijk wel in. Misschien voor particulieren ook wel een elektrische auto kan zijn die past bij jouw leven. Dit is de Volkswagen ID.Polo. ID.Polo noemen we hem in het kort. Komt naast de Polo met verbrandingsmotor. Dus degene die denkt, nou, ik wil nog even lekker dieselen, wou ik zeggen. Maar daar doen ze bij Volkswagen toch eigenlijk niet zo heel veel meer aan in Nederland. En benzine rijden in de Volkswagen Polo, dan kan dat ook gewoon. Don't worry. Maar dit is de ID Polo. Die komt ernaast. belangrijke auto voor Volkswagen in Europa, maar zeker ook in Nederland, hebben ze hoge verwachtingen. En wij gaan tijdens deze test van de Volkswagen Polo, of ID Polo, kijken of ze het waar kunnen maken. Er zijn feitelijk nu 3 aandrijflijnen. Er komt straks ook nog een ID Polo GTI, die heeft nog wat meer vermogen. Maar nu is de keuze uit 116, 135 of 211 pk. Eén keer raden welke versie wij hebben. 211. In 2 accupakketten. 37 kilowattuur, dat is een LFP, ijzerfosfaat accu. Voordeel daarvan is, die mag je altijd tot 100% laden. Dat maakt namelijk niet uit voor de levensduur. En een iets grotere 52 kilowatt nikkel-mangaan kobalt accu. Die je in principe bij dagelijks gebruik dan niet elke keer tot 80 tot 100% zou moeten laden. Maar ook tot 80%, dat bevordert de levensduur. Goed, het is wel een grotere accu. Snelladen, kleine accu is 88 kW DC laden en 10 tot 80% duurt dan 23 minuten. Ja, die hele accu is niet zo heel groot. De range, ja, dit is waar ik vind dat dit soort auto's tekort zitten. 329 km WLTP. Maar we weten ook, ja, als we zo rustig door een stadje rijden, ja, dan ga je wel richting de WLTP-range. Rij je wat hoger naar verre afstanden, ja, wordt het toch gewoon lastiger. En dus dit is in de praktijk een auto waar je, ja, 200, 250 kilometer mee zou kunnen halen. Dat is gewoon niet zoveel. Dat is echt een stadsautootje. Ga je, denk ik, niet zo snel makkelijk mee op vakantie. Dus dan zou je feitelijk naar de grote accu willen. Die is dus 52 kilowattuur groot. Dan heb je een range tot 454 kilometer. Dus dat scheelt een dikke 120 kilometer. Wat best fors is op dit soort ranges. Kan ook sneller snel laden. Met 105 kW DC snel laden. En die 10 tot 80% is dan overigens een minuutje langer. Want ja, de accu is groot. Dat is 24 minuten. Die snellaadtijden vind ik overigens wel redelijk acceptabel. We weten dat de 800 volt auto's, hè, zoals er ook in de Volkswagen groep zijn, Porsche, Macan, Audi Q6, maar ook heel veel Chinezen en bijvoorbeeld Hyundai en Kia, die hebben ook 800 volt auto's. Ja, die kunnen veel sneller laden. Dan ga je echt naar onder de 20 minuten snel laden. En vaker ook met grotere accu's. Maar dit is te doen. En dat heeft er ook mee te maken, ja, hoe efficiënt is de auto dan verder? Opgegeven verbruik is 13,3 kWh per 100 km voor de zuinigste versie. Wat vreemd genoeg wel is met de dikke motor. Nou, je bent zeker enthousiast geworden nu. We hebben het nog niet gehad over de prijs. Nou, ik denk dat je dan nog steeds enthousiast zou kunnen blijven. Het is natuurlijk wel zo, de vanafprijs, die is scherp, €24.990. Dat is dan natuurlijk wel die kleine accu, die kleine motor. Warmtepomp is niet standaard, kost €1000. En het laagste uitrustingsniveau. Ga je stappen maken, ja, dan kan het ook weer hard gaan. Wil je meer vermogen, dan zit je al aan een uitrustingsniveau hoger. Ga je van Trend naar Life of andersom? Nee, van Trend naar Life, zo is het. Die kost dan €27.990. Dan snap je, snellere motor, mooiere uitrusting. Maar ja, is ook gewoon 3 mil meer. Wil je de grotere accu, komt er nog een hele klap bij. Namelijk €4000. €31.990. Dan heb je zo'n 52 kilowattuur accu. Ook in die live uitvoering. Als dat de meest luxe, voor de luxureers. Niet de meest luxe, want je kan het nog gekker maken natuurlijk. Dus ja, vanaf 25. Maar eigenlijk zou ik zeggen, ja, maar die accu, je wilt de grote accu. Tenzij je echt nooit, maar dan ook nooit langere ritten rijdt. En lange ritten is soms dan ook nog binnen Nederland. Hè? Weet je, stel je wil naar Maastricht, ik noem maar een dwarsstraat. Ja, dat red je wel, maar dan moet je laden als je teruggaat. Dat vind ik serieus nadeel van die compacte elektrische auto's. Dus ja, de vanafprijs is ook maar de vanafprijs. Aan de andere kant, in de lease valt dit dan misschien allemaal nog wel weer mee. Je ziet dat er wel echt interesse is voor de ID Polo. Het is ook wel echt een serieus gewoon volwassen auto. Hij stuurt leuk. Mooi veercomfort. dat alle, de bediening klopt, het gevoel tijdens het rijden klopt. Hij stuitert niet gek weg over grote hobbels.
1: Ja, de Volkswagen ID Polo, goede indruk dus.
2: Ja. Het ziet er gewoon goed uit. En het, weet je, was een auto die wel werkt. Maar ja, weet je, inmiddels zijn dit soort auto's gewoon wel heel duur. Als je het vergelijkt met 5 jaar geleden.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar ja, dat is de prijs die we betalen voor veiligheidssystemen en elektrificatie.
1: Ja, nou ben jij best wel een lange kerel. Dat heeft natuurlijk niemand door als ze naar de radio luisteren.
2: Nee.
1: Maar als jij gewoon normaal zit achter het stuur, kan er dan nog iemand achter je?
2: Nee, maar dat kon voorheen in de Polo eigenlijk.
1: Nee, oké.
2: Nee, maar het is geen auto voor 4 volwassenen. Ja, het kan met je met inschikken. Weet je, als je eerste leaseauto is en je wil voor weinig op wintersport, en dan prop je met z'n allen wel erin, ja. Dan zit je niet super comfortabel. Maar met z'n 2 of met z'n 3 is
1: het echt... Je had het in de rij impressie over Maastricht. Nou zitten we volgende week toevallig in Maastricht met z'n 3.
2: Jij moet een ID Polo regelen.
1: Dan vouwen we Nout achterin.
2: Is een up. Die heeft een up. Dat is nog kleiner.
1: Leuke auto. Knoppen zijn terug. Ook belangrijk natuurlijk. Ja. Hè?
2: Nou, daar zie je echt. Volkswagen heeft geluisterd. In de workshop waarin ze ID Polo, maar ook andere auto's liet zien, had ze het ook over True Volkswagen. Met van, joh, als jij 's nachts aankomt op een vliegveld, je krijgt een huurauto van Enterprise bijvoorbeeld, en het is een Volkswagen, dan weet je meteen hoe de bediening in elkaar zit. En dan snap je hoe die werkt. En dat was gewoon niet zo. En zij realiseren zich van, joh, dat moet weer terug. Ja. Dat is knoppen, maar ook logische indeling. Niet de exotische keuzes. Wel modern, maar niet gekke dingen.
1: Kunnen we al verwachten dat dit een verkoophit wordt, in ieder geval in Nederland?
2: Zeker. Nou, daarbuiten denk ik ook wel. Maar in Nederland, ik heb wat verkoopcijfers gehoord. Volgens mij gaan we ze heel snel heel veel zien op de weg.
1: Goed, altijd een verkoophit. De Nationale Autoshow vanaf het Amsterdam Business Forum. Afleveringen luister je terug als podcast.
2: Ja, abonneer je op onze feed. Volg ons ook gezellig op de socials.
1: Je helemaal terugbeleven hoe we het hier vandaag hebben gehad. Bijvoorbeeld.
2: Precies.
1: Ja, ik ben Meinert Schut.
2: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week vanuit...
2: Maastricht, hè?
1: Ja.
2: Ja. Ver weg. Doei.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
2: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
5: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht bij Knopendel ook 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En op de A16 Breda-Rotterdam staat een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. En daar sta je ook een uur in de file.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De dood van een Nederlandse duiker in Oostenrijk was volgens de politie een ongeluk. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. De man van 57 raakte volgens verschillende media op een diepte van bijna 100 meter in de problemen. Vermoedelijk kwam hij daarna te snel naar de oppervlakte en overleed hij daardoor. President Trump wil dat de triomfboog die hij in Washington wil laten bouwen ook een militair complex wordt. Het moet een uitvalsbasis worden voor scherpschutters en drones. De boog moet een van de paradepaardjes van Trump worden. Het project kreeg al snel de bijnaam Arc de Trump, een knipoog naar de Arc de Triomphe in Parijs. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie uit Sesamstraat nieuwe stemmen. Wim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. En vandaag werd bekend dat Paul Hanen stopt met Bert. Tijd om een nieuwe generatie een kans te geven, zegt hij. Hanen heeft afgesproken dat hij over de nieuwe stemmen mag meebeslissen. Er wordt nog altijd nageblust bij het bowlingcentrum in Leeuwarden dat vannacht afbrandde. Mensen in de wijk Kamminga-Buren moeten nog rekening houden met rook- en stankoverlast, zegt de brandweer. Medewerkers van het centrum zeggen op Facebook dat ze de komende dagen contact opnemen met mensen die nog een reservering hadden. En Feyenoord laat een vrijwel machteloos FC Utrecht achter zich en is na 7 wedstrijden nog steeds ongeslagen in de Eredivisie. Het werd 5-0 in de Kuip. Er wordt nog meer gevoetbald vanmiddag. AZ, Telstar en FC Twente PSV zijn bezig. En eind van de middag staat NEC Go Ahead Eagles op het programma. En dan het weer van Weer Online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Behalve misschien naar onze podcast.
7: Allemaal in de BNR-app.
0: Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
10: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over Europa's streven naar meer onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En onafhankelijk moeten we zeker worden. Zo sprak Ursula von der Leyen deze week uit tijdens haar State of the Union in Straatsburg. Te beginnen met een eigen Europese Veiligheidsraad en een social media verbod voor jonge kinderen. Maar dan graag wel samen met Canada. Ligt voor de hand, zou je zeggen. Maar hoe dan? Dat bespreek ik deze week met Luc de Klerk. Jij was deze hele week onze man in Straatsburg.
11: Zeker. Hey Stefan.
10: Ja, was het leuk?
11: Ja.
10: Oké, daar gaan we het zo over hebben. En Geert-Jan Haan, die was gewoon in Amsterdam deze week.
12: Was ook leuk.
10: Was ook leuk, ja. Hè? Ja, met mij. Ook gezellig. Aan het einde van deze uitzending hebben we nog een mega-hit. En daarvoor zijn Geert-Jan en ik afgereisd naar Den Bosch. Echt een aanrader, dat straks. Maar nu eerst...
0: De Gradometer.
10: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Geert-Jan, aan jou de eer. Wat viel je op deze week?
12: Mark Carney in het Europees Parlement. We hebben Luc hier voor de inhoud en ik voor de emotie. En ja, die bijna geconditioneerde Noord-Koreaanse waardering voor Carney's komst naar Straatsburg. De koning van Canada heb ik altijd geëerd. Ik had er wel een beetje moeite mee.
10: Ja.
12: Dat lag niet aan Carney, maar aan ons. Waarom hebben wij in Europa een buitenstaander nodig om ons zelfvertrouwen op te vijzelen? We doen dat met Zelensky. Mm-hmm. Oké, is nog een Europeaan. Waarom gebeurt dat dan met Carney? En waarom die met Sanchez of Peter Pavel of Rob Jetten of Bart de Wever? En ik heb dus niks tegen verregaande Canadees-Europese samenwerking. Het is een liefde die we allebei uitspreken, maar dat gedweep met de verlosser uit Ottawa, dat vind ik lastig.
10: Ja.
12: Maar. Ik ben ook maar een mens.
10: Ja,
12: ik ben gevoelig voor humor. Dus als je dan toch Canada en Carney wil vereren, doe het dan goed. Steek hem niet alleen veren in zijn achterste, maar doe het met humor, met een lach. En dan ben ik ook bereid om een buiging te maken. Dus mijn buiging, mijn 12 points go to Europarlementariër Damian Boeselager, lid van de Groene fractie namens Volt. Carney kreeg van hem een EU-telefoon, zodat hij met Europa een directe lijn heeft. En Boeselager die mocht Carney, Metsola, von der Leyen en het parlement ook toespreken. Dat mogen heel veel Europarlementariërs na de State of the Union. Hij had wel één minuutje de tijd en hij zei toen het volgende.
13: Dear President, dear Prime Minister Carney, I'm really excited we are formalizing our long-distance relationship. Of course, our history has had its ups and downs, but hey, we recently had a bad breakup with the Brits, and you seem to be going through a rough patch with the US. So clearly, we are both open for something new. And for us, choosing you, Canada, and Mr. Carney is quite easy. You have green hydrogen to keep us warm. You have maple syrup to keep us happy and heated rivalry to keep us entertained. You have poutine, the Mountie, Céline Dion and Leonard Cohen, and of course almost every famous Ryan or Justin I can think of. Furthermore, you Canadians possess humankind's rarest skill, and that is the ability to apologize, which in today's ego-denominated world is very rare. You have courage, Prime Minister, which you have shown by standing up against Trump's gaslighting, something we still have yet to learn. And we know that Canada will never be the 51st state. And apparently maybe also not the 28th member state, even though you would be very welcome. But maybe we could become the 11th province of Canada in addition for you being an associate member here.
14: Thank you.
13: Because we really need to double down on our relationship. Long live Lake Ontario. Across the oceans, our hearts will go on. Thank you.
14: Thank you very much, Mr. Boeselager.
10: Ja, het lijkt bijna het evangelie volgens Marcus Carney, als je hier zo naar luistert.
12: Ja.
10: Dus uiteindelijk great of not so great dat Carney deze week in Straatsburg was?
12: Nou, great hoe Carney het zelf heeft gedaan. Not so great dat de reïncarnatie van Jezus Christus in de vorm van gelikte esdoornsiroop in Straatsburg op aarde kwam. Maar daar kon Carney zelf niet zoveel aan doen. Dat kwam door die eindeloze voorbeschouwingen op zijn komst, waardoor mijn zuurgraad al een overwaarde had bereikt. En door de speech van von der Leyen, die alleen maar bestond uit we will, we must, we should, we need to. En toen schreeuwde ik naar mijn scherm de hele tijd, hoe dan Ursula, hoe dan? Nou, toen kwam gelukkig nog deze parlementariër met een lof uit. Met een humor en met een lach. Om met een bekende Canadees te spreken. Halleluja.
11: Make Europe great again.
15: I believe it is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol.
16: Dit was een ijzersterke speech. Echt van een Europese leider vanuit de Europese Commissie.
15: Dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
17: Canada welcomes this ambition.
15: The Commission is proposing the Kids Act. No social media under the age of 13.
18: Ja, de Kids Act is denk ik wel een hele belangrijke. Dat we echt komen met regels voor die grote platformen. En daarmee onszelf en onze kinderen beschermen tegen ja, slechte content en de verslavendheid van sociale media.
10: Ja, een sociaal media verbod voor kinderen onder de 13 jaar en een Europese Veiligheidsraad. Maar bovenal sprak Ursula von der Leyen haar State of the Union lovende woorden voor Canada. We zetten de belangrijkste zaken van deze Europese troonrede op een rij en zoeken de diepere betekenis van de woorden van von der Leyen. Luc, jij, ik zei het net al, zat de hele week in Straatsburg. Dapper van je, belangrijk ook. Ja. Fijn dat je er was. Maar we hadden eigenlijk de indruk dat je in Canada zat, want daar ging het over. Hoe vond je dat zelf?
19: Ja, ik heb nog een maple leaf achter me opgehangen, maar daarna is het toch wel klaar. Ik heb zelfs voor
12: jullie...
19: Ja, dat
12: heb je letterlijk gedaan. Voor de mensen die de video op YouTube bekijken van BNR. Jij hebt een Canadese vlag opgehangen. Ja. Die heb je van Carney afgepakt.
19: Er waren zoveel vlaggen van Canada daar. Er waren er genoeg, dus ik kon er best wel eentje missen. En ik heb zelfs voor jullie... Dit is de geur van een maple leaf.
12: Echt waar?
19: Of niet van een maple leaf, van een maple syrup. Dit is een geurkaars. Dus dan kunnen we nog even in Canadese sferen blijven. Ik heb deze echt uit Canada ooit een keer meegenomen.
12: Oh, wauw.
19: Dus het ruikt toch wel lekker.
12: Maar, hoe laat? Dat is al lang geleden. Dat
19: is
12: lang
19: geleden, ja. Maar die
12: geur van altijd, Canada blijft.
19: Ja, en is gewoon nog nooit aangestoken. Die lag nog in een tas ergens thuis. Maar goed, dat terzijde. Ik zat ook wel te denken, ja, in het NAVO-hoofdkwartier hebben we toch altijd was vroeger een Starbucks.
12: Ja.
19: Die is weg, volgens mij. Dat is wel een beetje exemplarisch.
12: Ja, daar kwamen Rutte wel eens tegen. Die moet nu naar de Italiaan, geloof ik.
19: Ja, nu is het een Italiaan. Ja, en maar dat is toch exemplarisch voor dan de relatie. Dus ik dacht, er moet nu een Tim Hortons komen.
12: Goeie.
19: In het Europees Parlement, lijkt me daar. Ja. Ik verwacht dat eigenlijk wel
12: en een
19: volgende keer.
12: Kotzakje.
19: En het was nog erger. Ik was eigenlijk van tevoren, voordat ik naar Straatsburg ging, al bezig met het zelf boeken van een reis naar Canada. Maar dat had verder hier niks mee te maken. Maar alle gekkigheid op een esdoornstokje dan maar. Het toch wel bijzonder dat Carney er was. We zijn natuurlijk dus Geert-Jan kritisch op hoe het misschien hem te veel op een voetstuk hebben gezet. Maar ja, ik vond het toch wel. Het was toch het moment van de week misschien wel. Omdat Europa in Canada een belangrijke bondgenoot kan hebben. En ik dacht tijdens de speech van Carney ook een beetje... ja, misschien is het ook wel weemoed in het Europees Parlement... waarom we zo enthousiast zijn. Ik zat te luisteren naar Carney en met zijn verhaal over die transatlantische band... Het was bijna alsof je weer een Amerikaanse president van vroeger hoorde spreken.
20: I also want to be precise about what I am not proposing. I'm not proposing a third bloc in order to become a great power rival only with better manners. We do not seek power to dominate others. On the contrary, we are pursuing resilience so no one can control our open markets, impair our sovereignty, threaten our territorial integrity, or undermine our freedoms, our democracies, our rule of law.
19: Ja, dit is dan Carney, die dus eigenlijk praat over Amerika, wat je misschien vroeger juist een Amerikaanse president in Europa over bijvoorbeeld Rusland of zo had kunnen horen praten. Zo voelde het een beetje bijna voor mij uiteindelijk. En nog een ander ding daar trouwens over, wat mij dan ook een beetje achter de schermen gewoon opviel. Ik ben nooit een keer bij een Europese top geweest waar Joe Biden bij was. Nou, dat was heel gedoe met dat gebouw, dat het bevroren was, zeg maar. Je mocht er niet in en uit vanwege de beveiliging. Nou, was bij Carney die beveiliging niet zo extreem, had ik het idee. Maar ik werd toch even tegengehouden door een paar beveiligers toen ik na de persconferentie van Carney dacht, oh, misschien kan ik nog een microfoon onder zijn snuffer douwen. Nou, dat kon niet. En nog even om een beetje commentaar te geven nog op de teksten en stijlfiguren van Carney. Dat vond ik ook veel sterker eigenlijk dan Ursula von der Leyen had in haar toespraak. Dit bijvoorbeeld van Carney.
1: This combination is a ferocious storm. A single tree will come down in it. A forest will not. And that's because beneath the forest floor, the roots of an oak intertwine with those of its neighbors, exchanging nutrients, adding strength to strength, creating a resilient, self-sustaining ecosystem.
10: Oh, wat poëtisch.
12: Of was dat ook alweer over dat Canadezen ons hebben geholpen in de Tweede Wereldoorlog, dat er nu dezelfde bomen groeien in, of dezelfde eiken, denk ik, in Frankrijk als Canada, zaadjes die zijn
19: geplant. Ja, die zijn over en weer gegaan. Volgens mij was het eerst een zaadje vanuit Canada naar Frankrijk en toen weer terug naar Canada, of andersom. Ik ben de exacte week nou even niet meer, maar dat inderdaad.
10: Ja, ik zie door de bomen het bos niet meer. Jan, jij wel? Hoe kijk jij naar alle ontwikkelingen en toespraken?
12: Nou, dan ga ik na een dag eerder, naar woensdag, naar de State of the European Union van von der Leyen. Die vond ik beschamend.
10: Ja?
12: Dat vond ik een visie zonder argumenten. En dat is als een hamburger zonder vlees. Dat is uitgekleed en klef. En het had gewoon, dit had niet alleen met Canada te maken en die opgeklopte liefde voor slechts één partner, terwijl je ook liefde voor jezelf mag hebben. En we over dat Calimero-gevoel heen moeten stappen. Maar ook als je naar de inhoud kijkt, die economische visie die zij presenteerde, met zo weinig aandacht voor de Draghi- en Letta-rapporten die er zijn, dat we moeten versnellen. Weet je, we hebben de bouwstenen in Europa, maar nogmaals, ik mis heel erg hoe dan. Dus wat von der Leyen deed, ze greep het moment aan om meer dan een uur een geostrategische speech te houden, met vergezichten, maar niet met antwoorden op dat beleid dat ze voor zich ziet. En ik snap wel, ze is afhankelijk van hoofdsteden en van het parlement. Maar ik vind het toch jammer. Ik verwacht meer antwoorden.
10: Ja, Luc, die State of the Union, wat sprong er voor jou uit? Wat vond je opvallend?
19: Nou, nog iets waar we het niet heel veel over gehad hebben, volgens mij een klein beetje al wel, maar die heldenverering vond ik ook nog wel opmerkelijk hoe dat dan gaat.
10: Je bedoelt die Deense brandweerman?
19: Onder andere, ja.
10: Die twee jongens die een start-up waren.
19: Precies. En een Oekraïense meisje dat volgens mij met een prothese nog steeds wel kon dansen, was het. Het kwam een beetje wat Amerikaanser op mij over. En van tevoren, achter de schermen, wordt er dan heel geheimzinnig gedaan over wie dan die special guest zijn, maar dat ze allemaal heel bijzonder zijn. En ik wil van niks afdoen aan die Oekraïense danseres en die Deense brandweerman, want die verhalen die verdienen natuurlijk wel aandacht. Maar het voelt toch wat ongemakkelijk dan hoe von der Leyen dat doet en het een beetje erbij geraapt of zo. En ook de wat verder opvallend nog was, de aandacht voor klimaat in de toespraak, hoe erg prominent dat toch al was. Dat zouden we toch wel weer great kunnen noemen. Wat ik dan weer eigenlijk opviel, dat het wat minder aandacht had, naar mijn idee, veiligheid. Dat sprong er minder uit. We hadden wel die veiligheidsraad. Maar ja, die viel eigenlijk meer misschien op door vaagheid. Oekraïne kreeg ook wel aandacht. Maar het zat allemaal wat meer weggestopt achterin de speech. En ik was na de State of the Union in de avond, was ik naar een lobbyborrel gegaan.
12: Hallo, wij betalen je al.
19: Ja, kijk maar uit. En daar had iedereen het over goalplating. Nou, je hebt dat volgens mij ook genoemd in jouw eerste analyse, Stefan. Dus de nationale regels bovenop, Europese regels. Iedereen had het daar op die borrel over. Misschien niet zo gek. Dus het bedrijfsleven kwam daar samen met Europarlementariërs.
12: Want die vinden dat stom.
19: Je
12: spreekt in Europa iets af. Precies. En dan zeg je als Nederland, oh, dat kan nog wel een onsje meer.
19: Dus meer regels. Nee, we hebben natuurlijk het telkens over, moeten minder regels, cut red tape. Maar ja, dan denk je, iedereen is daar dus dan blij mee von der Leyen. Komt dan met een soort pakt. Maar ja, leuk dat ze in het parlement en de bedrijven dat willen, maar het probleem ligt bij de lidstaten uiteindelijk. Dus je kunt met z'n allen heel hard gaan klappen, maar ja, we moeten toch bij de lidstaten zijn hier voor dit soort dingen.
10: Ja, dat is zo vaak het geval. Als je deze week ook kijkt naar de APB in Den Haag, ja, het gaat eigenlijk nauwelijks over het grotere geheel dat Europa heet. Het probleem ligt toch vaak in de hoofdsteden.
12: Laurens Dassen werd nog uitgelachen toen hij het over AI wilde hebben. Ja. Wat we juist in Europa willen aanpakken, omdat we een strategie willen.
10: Ja, zeker. En een van de grote uitdagingen van de komende generatie. Ja, nou ja, APB, weg ermee. Luc, terug naar Canada. Wat?
12: Goeie slogan.
10: Ja. Ja, misschien begin ik wel een partij. Ga ik Europese vlaggen omgekeerd in het weiland. Maar even terug naar de Maple Leaf, Luc. Yeah. Het woord dat ook viel als een konijn uit een hoge hoed tijdens de speech van von der Leyen. Volgens mij schrok ze er zelf ook een beetje van. Associated Membership. Ja. Wat is dat nou weer?
19: Ja, nee, niemand die het weet. Von der Leyen denk ik eigenlijk ook niet helemaal. Het stond dus ook niet in die eerste draft van de speech die rondging van tevoren. Dus ze is er echt wel ingefietst. En ook niet bij de lidstaten gepolst kwamen we later achter. Meldde media ook dat die waren toch allemaal verrast. En ik sprak na afloop met Wopke Hoekstra, de eurocommissaris namens Nederland. En ik vroeg toch ook wel, hoe kan dat nou dat zij dit zomaar aankondigt hier?
3: Alles is altijd onderhevig aan het democratische proces. Maar dat dat hier wordt aangekondigd, dat Canada daar zelf ook voor in is. En dat dat hier kan rekenen op een staande ovatie. Dat zegt natuurlijk alles over de tijd waarin we leven.
19: Ja, en dat hoor ik eigenlijk wel bij meer mensen, ook bij Europarlementariërs. Ja, het is gewoon goed dat ze het heeft aangekondigd en we zoeken het dan later wel uit. Hoekstra heeft later bij andere media ook nog gezegd, we begeven ons wel op Terra Nova. Nou, laat dat misschien niet toevallig ook een plek in Canada zijn. Oftewel, hij ziet denk ik ook wel ergens in dat het, het is nog niet helemaal duidelijk wat het nou is. Het is allemaal nog super vaag. En uiteindelijk is het misschien ook wel een beetje een semantische discussie over hoe je het dan moet noemen, maar wel een belangrijke, want het kan. Je moet misschien verdragen aanpassen. En
12: nu hoe je wat moet noemen, Luc?
19: Hoe je dat associate membership moet noemen. Ja, maar wat is het dan?
10: Dat weten we niet.
12: Iedereen is enthousiast over iets waarvan we niet weten over of we er enthousiast over moeten zijn.
19: Nou, maar of het een semantisch. We willen een partnerschap met Canada. En dan de vorm en hoe en de naam die erop plakken.
12: We hebben dit jaar een partnerschap met Canada afgesloten. Strategic Partnership, volgens mij Carney met Costa. Er is CETA, er is een handelsverdrag. Dat bij elkaar heeft eigenlijk de impact van een associatieovereenkomst, wat we hebben met Israël, wat we hebben met Marokko. Ja. Jij gaat zo nog wat elementen opnoemen, geloof ik, van dingen die erbij kunnen. Wat is het?
10: Maar is het eigenlijk niet fascinerend, afgezien van de vraag wat het is, dat iedereen daar zo. Dus kennelijk heeft iedereen daar toch een eigen idee bij. En iedereen is daar enthousiast over. Dat is op zichzelf ook al wonderlijk natuurlijk.
19: Hij weet dus ook niet of al die ideeën die iedereen erbij heeft wel dezelfde ideeën zijn. Precies. Dus ik denk iedereen wel heel iets anders erbij. Nee,
10: dus eigenlijk was dit een hele happy Europese.
12: Maar ik vind dat niet bij politiek horen.
10: Nou, ik begrijp wat je zegt. Maar bij politiek hoort natuurlijk ook een beetje te dromen. En we dromen te weinig, denk ik. En dit is misschien iets. Ik zag ook best wel wat berichten op social media uit Australië deze week. Hmm. Mensen die zeiden, wij willen ook, dit willen wij ook. Kennelijk appelleert de Europese Unie toch nog aan heel veel andere delen van de wereld. Ik vond het interessant, maar je hebt gelijk. Het
12: onze is aantrekkingskracht blijft volgens mij fantastisch. Als Europa. En ik zag Carney ook, die kreeg een staande ovatie en die dacht echt van wow, dit wil ik wel vaker volgens mij. Maar ik zei deze week, volgens mij toen wij woensdag contact hadden, Luc, misschien moet je dit dan gaan vergelijken met wat een aantal landen heeft met de NAVO. Dus het partnerschap dat Australië of Japan heeft met de NAVO. Ja. Omdat ze natuurlijk niet aan de Atlantische Oceaan liggen. Ja, misschien is dat het. Maar nu vul ik het ook in. En ik word er niet enthousiast van, want ik weet niet waar ik enthousiast van moet worden.
19: Nee. Carney heeft dan wel een soort van beetje zijn invulling eraan gegeven in zijn toespraak in ieder geval.
12: Die was concreter.
19: Die was wat concreter.
10: Tot slot, Luc. Dit was jouw eerste Staat van de Unie. Hoe ga je deze herinneren?
19: Nou, ik denk dat ik weinig van von der Leyen echt ga onthouden van die toespraak. Dat er toch niet heel veel bij blijven. En ik vond haar dus niet zo heel inspirerend persoonlijk. En dan, ik ga toch Mark Carney het meest onthouden. En ik ben het wel een beetje met Gert-Jan eens. Met het gedweep was misschien too much af en toe. Maar het was toch wel bijzonder dat hij er was überhaupt bij die Staat van de Unie. En dat hij een toespraak zelf gaf. En gewoon de context waarbinnen het allemaal gebeurt. Ik ga denk ik nog straks een paar pannenkoeken met maple syrup eten. En dan heb ik het alweer gehad.
10: Ja, maar je bent al zoet genoeg, gelukkig. Dankjewel. Gert-Jan, in één zin.
12: Meer vragen dan antwoorden, Stefan.
21: BNR's Megahit.
10: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Geert-Jan, deze week heb jij de hit bij je. Wat heb je meegenomen?
12: Ja, en een hit eigenlijk namens ons beiden, Stefan. Want na mijn hit ging jij in de remix, dat zo.
10: Ja, ja.
12: Ik laat het even zien voor de mensen die via de webcam meekijken. Vorm en Vaderland, een tentoonstelling in het Designmuseum in Den Bosch. En dan staat er op de achterkant... Op Koningsdag eten we oranje tompoessen en we snappen wat typische Nederlandse directheid en gezelligheid betekent. Wie zou zich nog een wereld zonder paspoort, de grenzen en burgerschap kunnen voorstellen? Onze nationaliteit lijkt volkomen vanzelfsprekend, maar dat is ze niet. Kortom, een tentoonstelling over nationalisme.
10: Ja, en jij appte mij dat je daar was geweest. En dat deed je op zo'n leuke manier dat ik dacht, ik ga ook. Dus de volgende dag ben ik ook in de trein gestapt.
12: Ja.
10: Wat vond jij er zo leuk aan deze tentoonstelling?
12: Ik vond het een goede tentoonstelling. In tekst en ook in beeld heel begrijpelijk uitgelegd en uitgebeeld. Wat nationalisme allemaal inhoudt. Vlaggen, paspoorten, kaarten, recepten, voetbalshirts, producten, Trump-petjes, AfD-brochures, Jetten die de Nederlandse vlag terugclaimt. Kortom, gewoon een illustratie van hoe mensen in alle staten kunnen zijn.
10: Ja, ja. Ja, ik vond het ook een hele leuke tentoonstelling. En ik was ook blij dat ik hem nog even mee kon pikken. Want je krijgt ook een soort handleiding, hoe ontwerp ik een land? Dat vond ik ook wel aardig. Ja, je kan je eigen vlaggen bedenken.
12: Want het is maar een construct.
10: Het is een construct. Het is bedacht. Niet de meeste landen zijn bedacht in de 20e eeuw. Begin vorige eeuw hadden we 55 natiestaten. Nu zijn het er 200. Maar ja, toen het hele concept een beetje begon te groeien in de 19e eeuw, zag je ook dat er dan ineens een vlag gekomen. Paspoorten pas heel laat, na de Eerste Wereldoorlog, werd het heel wijdverbreid. Grenspaaltjes, producten, kleding werd gewoon bedacht. Dit is nu onze nationale klededracht.
12: Ja,
10: ja, een beetje pikken van
12: nationale helden. Jan van Spijk, die doodging en toen ineens een held werd.
19: Volksliederen.
10: Ja. Volksliederen, ja, daar was Nederland het eerste mee. Dat is het oudste volkslied ter wereld. Maar inderdaad, kwam ook pas heel laat. Ook pas in de eind 19e, begin 20e eeuw.
12: Je hebt het wel geaccepteerd nu, hè, nationalisme. Want het hangt ook samen. Nee, maar het hangt natuurlijk voor een deel samen met internationaal recht.
10: Ja.
12: In de tijd waarin we leven. Dus wat Rusland doet in bezet gebied in Oekraïne, de Russificatie, dat is eigenlijk op een gruwelijke manier die gebieden nationaliseren en daar Russische paspoorten uitgeven en alleen maar Russische taal erin brengen en de Oekraïnse cultuur zuiveren.
10: Ja.
12: En dat is nationalisme in zijn gruwelijkste vorm natuurlijk.
10: Ja, absoluut. Je ziet natuurlijk meer gebieden in de wereld, ook rondom Gaza, dat die wens van die natiestaat en daarvoor te vechten, die is nog heel sterk. Maar ja, eigenlijk is
12: het daarom is het toch goed dat er grenzen zijn.
10: Nou, nee. Maar goed, daar moet je mijn nieuwe boek over lezen. Als het uit is ooit op een dag, als er geen natiestaten meer bestaan. Maar ik vond het wel een leuke tentoonstelling, omdat je eigenlijk ziet hoe arbitrair het is. Een land, een natie, een idee. Sowieso een heel leuk museum, het Designmuseum in Den Bosch. Zit vast aan het Noord-Brabants Museum. Dat is dan eigenlijk een soort nationalistisch museum. Dat is ook alweer grappig. De Bossenbol erbij. En over musea gesproken, een van de dingen die dus horen bij het bouwen van een natiestaat, waar we in Europa in de 19e eeuw heel hard aan gewerkt hebben, is het maken van nationale musea. Als je in Europese steden bent, hoofdsteden, dan zie je overal musea uit ongeveer dezelfde tijd. Zeg maar de tweede helft van de 19e eeuw. In Nederland hebben we natuurlijk het Rijksmuseum. Want in die musea werd ook getracht, en nog steeds wel, om een soort nationaal verhaal te marketen. Het is gewoon een product waar de marketing van gebeurd is. Maar in ieder geval, een hele leuke tentoonstelling. Dus dankjewel dat je mij daarop gewezen hebt. Er is wel één nadeel.
12: Ja, de hit is bijna voorbij.
10: Ja.
12: Alleen dit weekend kun je nog naar de tentoonstelling toe. Dus mis dit niet. De Groene heeft er wel nog een mooi artikel over geschreven. Link in de show notes. En zondag kun je een workshop geofictie doen. Ontwerp je eigen land. Dus daar kun je dan nog voor inschrijven.
10: Voor Geert-Janistan kunnen we dan ontwerpen bijvoorbeeld.
12: Ja, met een grote Stefan-vlag.
10: Nou, lijkt me een hartstikke leuk idee. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL van deze week. Dank jullie wel, Luc de Klerk en Geert-Jan Haan. Jullie bedankt voor het luisteren. De redactie is in handen van Michael Roelen. Mijn naam is Stefan de Vries. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Ga dit weekend naar de Bos. Echt leuke tentoonstelling. Heel graag tot de volgende week.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.
2: Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
21: Tot morgen.
22: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
23: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
24: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
23: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
24: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
23: En als je voor jezelf werkt?
24: Ook gewoon één factuur per maand.
23: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
25: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
26: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
27: Ben, blijf daar toch vanaf.
28: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
27: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
28: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
29: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independent sinds 1997.
30: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
31: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
32: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
33: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
32: En naar wat er o zo fout is gegaan.
34: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
32: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
35: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: BNR Verkeer.
36: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. In totaal staat er zo'n 80 kilometer file. De meeste files veroorzaken hooguit 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is wat meer vertraging. Tussen Stroe en Hoevelaken nu een kwartier extra reistijd. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de afrit Geldermals en Zaltbommel ook een kwartier oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de grensovergang. 4 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. Langzaam rijden over 13 kilometer. De vertraging is daar ruim 20 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De dood van een Nederlandse duiker in Oostenrijk was volgens de politie een ongeluk. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. De man van 57 raakte volgens verschillende media op een diepte van bijna 100 meter in de problemen. Vermoedelijk kwam hij daarna te snel naar de oppervlakte en overleed hij daardoor. President Trump wil dat de triomfboog die hij in Washington wil laten bouwen ook een militair complex wordt. Het moet een uitvalsbasis worden voor scherpschutters en drones. De boog moet een van de paradepaardjes van Trump worden. Het project kreeg al snel de bijnaam Arc de Trump, een knipoog naar de Arc de Triomphe in Parijs. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie uit Sesamstraat nieuwe stemmen. Wim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. En vandaag werd bekend dat Paul Hanen stopt met Bert. Tijd om een nieuwe generatie een kans te geven, zegt hij. Hanen heeft afgesproken dat hij over de nieuwe stemmen mag meebeslissen. Er wordt nog altijd nageblust bij het bowlingcentrum in Leeuwarden dat vannacht afbrandde. Mensen in de wijk Kamminga-Buren moeten nog rekening houden met rook- en stankoverlast, zegt de brandweer. Medewerkers van het centrum zeggen op Facebook dat ze de komende dagen contact opnemen met mensen die nog een reservering hadden. En Feyenoord laat een vrijwel machteloos FC Utrecht achter zich en is na 7 wedstrijden nog steeds ongeslagen in de Eredivisie. Het werd 5-0 in de Kuip. Er wordt nog meer gevoetbald vanmiddag. AZ, Telstar en FC Twente PSV zijn bezig. En eind van de middag staat NEC Go Ahead Eagles op het programma. En dan het weer van Weer Online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
1: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit, zoals iedere week, Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Ria, wat hebben we vandaag op de agenda staan?
3: Vandaag gaan we het hebben over AI. Want, je verwacht het al, ook binnen Defensie wordt volop geëxperimenteerd met kunstmatige intelligentie. En dat gaat van het plannen van missies tot drones die steeds zelfstandiger kunnen opereren via AI. Maar de vraag is natuurlijk, wat werkt daar nu echt? En hoe zet je dit alles dan verantwoord in? En daarvoor hebben we niet zomaar iemand. We hebben een expert, namelijk Roy Lindelauf, hoogleraar Data Science en AI aan de Nederlandse Defensieacademie.
1: Leuk dat je er bent. Vroeger, moeten we toch eventjes noemen, pensievlieger.
4: Ja, lang geleden.
1: Nu doe je onderzoek aan de Nederlandse Defensieacademie bij Tilburg. Sta je ook aan het hoofd van de Data Science of Excellence. Vertel, wat is het belangrijkste doel bij al dit onderzoek?
4: Ja, ik leid het Data Science Center of Excellence inderdaad, wat een defensie-eenheid is, waarbij we ons focussen op AI-onderzoek, technisch AI-onderzoek, om de AI te begrijpen. Maar zodanig dat het zo goed mogelijk aansluit bij de militaire operatie en maximaal nut heeft voor datgene wat we voor defensie en veiligheid willen doen. Dus wij zijn een defensie-eenheid, maar sluiten nou aan bij de academische wereld. Omdat je kennis moet hebben van hoe die AI-technologie werkt, aan de ene kant. Dus dat is met civiele universiteiten, nationaal, internationaal en kennisinstellingen. En aan de andere kant bij de defensieorganisatie zelf. Dus we hebben een hele goede band met allerlei defensieeenheden. Want we willen heel goed begrijpen wat er in die militaire operatie nou gebeurt. En hoe AI daar kan helpen. Of hoe AI schade zou kunnen doen bijvoorbeeld. En wat je daar dan tegen kan doen.
1: Ja, en misschien, we hebben wel vaker gasten die ook lesgeven aan de Nederlandse Defensieacademie. Vorige week bijvoorbeeld. Maar wat is de verhouding, voor de luisteraar, wat is de verhouding nou eigenlijk van die Defensieacademie tot de krijgsmacht?
4: Nou, dus de Nederlandse Defensieacademie is eigenlijk nog een groter instituut dan waar jullie het over hebben. Dus namelijk de Faculteit
1: Militaire Wetenschappen.
4: Wetenschappen. Ja. Is een van de 7 instituten. En het is gewoon een instituut binnen die grotere defensieorganisatie. De Defensieacademie valt onder het defensie.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Groeien. En dat betekent dus ook dat we de onderzoekslijnen die we al hebben verder gaan laten uitbouwen.
2: Ja.
1: En ja, waar doen wij onderzoek naar? Dat is eigenlijk de hele breedte van waar de militaire operatie nut van heeft. Dat varieert bijvoorbeeld van hoe je AI in droneswermtechnologie kan inzetten, wat AI daar betekent. Maar ook het counteren van onbemande en onbemenste systemen met AI. He, om een voorbeeldje te noemen, met de gemeente Den Haag hebben we een drone early warning system gebouwd, wat een AI-systeem is wat drones kan klassificeren of ze een dreiging zijn of niet. Dat is één van de takken, maar uiteindelijk hebben we 5 grote thema's waar we onderzoek naar doen.
2: Mm-hmm.
1: Dus dit is één van de onbemande systemen en de rol van AI daarin is één van die thema's. En we hebben nog 4 andere.
2: En eigenlijk, het gaat allemaal om hoe AI gebruikt kan worden binnen het defensiedomein. Als we het heel, ja, hoe brengen we dat aan de man als we het heel...
1: Ja, en dan specifiek dus het academische onderzoek. Hè, dus echt het fundamentele onderzoek om de technologie te begrijpen. Dus dat is één. Ja. Daarnaast ook het onderwijs. Want we zien ook dat er een enorme behoefte in de organisatie is om het kennisniveau omhoog te krijgen. AI-geletterdheid is gewoon heel belangrijk, want dat is de basis waarop je dit soort technologie in je organisatie bouwt. Dus we geven daar academisch onderzoek, we gaan een bachelor ontwikkelen, masteronderwijs, allemaal civiel geaccrediteerd, zoals een civiele universiteit. Maar we geven ook niet-academisch onderwijs. Dus we hebben bijvoorbeeld voor het middenmanagement een leergang. Voor de top organiseren we masterclasses. Want het is ook heel belangrijk om de top en de bewindsvoerders mee te krijgen, zodat ze begrijpen wat de AI kan. Maar ook wat het niet kan en wat de valkuilen zijn. En ja, dat is vaak ook wel nuttig.
2: En merk je een beetje enthousiasme bij al die verschillende? Want het zijn studenten, management, top. Wat voor reacties krijg je?
1: Ja, we krijgen eigenlijk heel veel positieve reacties. Dus er is de afgelopen 2 jaar, ik heb het nog nooit zo druk gehad in mijn leven als nu. Ik vind het ook heel leuk, er zijn alleen maar leuke dingen. Maar zowel vanuit de defensieorganisatie, vanuit de eenheden, maar ook vanuit de top, is er continu vraag van, kom eens wat vertellen, kom eens een presentatie geven. Of ik heb hier medewerkers die willen graag, die gaan in het AI-domein werken, kunnen ze bij jou een leergang volgen. En ondertussen is dat ook internationaal. We hebben bijvoorbeeld, volgens mij was dat vorig jaar een leergang in Kenia verzorgd, omdat we ook in die wereldwijde discussie van AI zitten en hoe doe je dat op een verantwoorde manier. En daar proberen we ook de Global South te engageren. Dat is natuurlijk ook belangrijk om die landen te helpen om volwassen te worden. Dus we zoeken daar allemaal partnerschappen, ook binnen de NAVO, binnen de EU. En ja, we zijn nu heel klein en daarom gaan we dus ook groeien, want ja, het is een grote opdracht.
3: En hoe praktisch is het? Is het vooral theorie van wat kun je met AI en hoe moet je erover nadenken? Of is het ook gewoon knutselen aan algoritmes, onze technieken verbeteren en dat heel concreet maken, zoals bijvoorbeeld in Delft gebeurt?
1: Ja, vooral het laatste dus. Dus we werken dus ook met bijna alle Nederlandse universiteiten samen. Dus we zitten echt in de AI-technologie, dus de datasets verzamelen, algoritmes maken om dingen beter te maken en dat teruggeven aan de militaire operators, zoals wij dat noemen. Een concreet voorbeeld is samen met de Apache community, dus de Apache helikopters, werken we aan het verbeteren van missieplanning, waarbij je AI gebruikt om je routes en je battle positions te plannen. En dat soort modules zitten al in de Apache helikopter. Nederland heeft net een nieuwe helikopter gekocht. Maar die gebruiken we eigenlijk niet, want de vliegers zeggen van ja, het is leuk dat het in die helikopter zit van Boeing, maar we vertrouwen dat systeem niet helemaal. We hebben geen toegang tot de algoritmes. Dus ja, wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Dus we gebruiken het niet. Dus we staan nog vaak rond een kaart met z'n allen zo'n missie te plannen. En wij bouwen juist AI-systemen die leren van de voorkeuren van de vlieger. Dus de vlieger werkt samen met het systeem, krijgt daardoor meer vertrouwen in het systeem aan de ene kant. En aan de andere kant kun je betere aanbevelingen geven van de routes die je zou moeten vliegen. Dus dat werkt heel mooi. Er komen aan de ene kant academische publicaties uit. Onze onderzoekers zijn ook gescreend. Zitten ook bij zo'n eenheid gewoon fysiek een dag in de week bijvoorbeeld. Dus academisch heel interessant. En voor de militaire operatie ook heel interessant. En dan kijken we daarnaast nog binnen de defensieorganisatie. Oké, als dit nou een product wordt wat we echt willen hebben, bijvoorbeeld in de cockpit, kunnen we dan in de defensieorganisatie met de juiste partijen schakelen om het ook daadwerkelijk gebruiksvriendelijk te maken, et cetera. Dus dat is een hele keten waar wij een onderdeel van zijn.
3: Aha, en dan gaan jullie bijvoorbeeld daar ook een bedrijf bij zoeken dat jullie product zou kunnen opschalen, of jullie techniek, software, technologie zou kunnen opschalen, zodat het misschien wat breder binnen NAVO kan worden uitgezet? Of?

0: Dat zou bijvoorbeeld kunnen, maar in dit specifieke geval wat ik noem, hebben we intern Defensie ook allerlei data science organisaties die op een hoger technisch niveau zitten, zeg maar. Dus meer al richting de eindgebruiker. En praten we met hen van, oké, als je dit in de cockpit wil hebben, hier heb je de algoritmes, zo hebben wij het gebouwd. Maar hoe moet die interface er dan echt uitzien? En hoe sluit het precies aan bij die cockpit? En daar hebben we dan andere partijen voor. In de toekomst zouden dat zeker ook bedrijven kunnen zijn, want ook wij zitten in grote consortia waar ook allerlei bedrijven in zitten.
1: Zoals?
0: Nou, ik wil eigenlijk niet te veel namen noemen, want dan geef ik de een weer wat voordeel dan de ander. Maar ja, de usual suspects, zoals bijvoorbeeld in Delft, Dynamics in Delft. Maar ook hele grote partijen, Google of zo, die zitten ook bij ons in een consortium. Dus het varieert van kleine start-ups tot hele grote partijen. Daar doen we zaken mee.
1: En Defensie is natuurlijk niet de enige organisatie die naar AI en de mogelijkheden kijkt en hoe je daar verantwoord mee om moet gaan. Maar het is misschien wel bij Defensie gevoeliger dan bij veel andere organisaties. Hoe borg je dat het inderdaad zo veilig mogelijk gebeurt daar?
0: Ja, dus het gaat soms om besluiten van leven en dood. Dus dat is zeker heel gevoelig. Dat zie je natuurlijk in de healthcare ook eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar hoe we dat borgen is op verschillende manieren. Op het allerhoogste niveau is er in 2023 een wereldwijde discussie gestart. Die heet de Responsible AI in the Military Domain discussie, de REAIM discussie. Er zijn summits voor georganiseerd en dat is eigenlijk gestart door Nederland. Dus in 2023 in Den Haag was de eerste bijeenkomst, meer dan 100 landen. Hoe gaan we hier op een verantwoorde manier mee om? Nou, daar komt dan een declaratie uit met een aantal principes waar we ons aan zouden willen houden wereldwijd met een aantal landen. En ieder jaar is die summit ergens anders georganiseerd. En je ziet ook nog steeds met heel veel landen. En ondertussen heeft dat onder andere geleid tot een VN-resolutie die is aangenomen. Het heeft ook geleid tot een adviesrapport, want er was ook een wereldwijde commissie die hier dan zich 2 jaar mee heeft beziggehouden. Ik heb daar zelf ook in mogen zitten. Nou, daar kwam een rapport uit. Dat heeft onze vorige minister-president aangeboden in de VN-veiligheidsraad, waar dus ook adviespunten in staan. Dus op dat allerhoogste strategische governance niveau zijn er van dit soort principes ontwikkeld.
1: Noem eens wat principes om ons een idee te geven. Wat staat er hoe dan ook in?
0: Ja, er staat sowieso in dat je altijd moet voldoen aan het internationaal humanitaire recht, bijvoorbeeld.
1: Uiteraard,
0: dat je AI-gebruik altijd transparant moet zijn en dat je er verantwoord mee moet omgaan. Nou, het zijn natuurlijk allemaal best wel open deuren, zou je kunnen zeggen. Maar dat krijg je ook als je consensus op het allerhoogste niveau wil bereiken. Maar er staat bijvoorbeeld ook in dat wij altijd willen dat de human agency, dus dat er een mens altijd verantwoordelijk blijft in de loop als het gaat om het inzetten van AI in de nucleaire besluitvormingscyclus. Nou, dat vind ik een heel belangrijk punt. Dat we daar altijd die mensen aan de knoppen blijven houden. Maar wat je ziet is dat die hoogoverprincipes, die dus bijvoorbeeld door REAIM zijn geformuleerd, maar de NAVO heeft ook zijn eigen principes geformuleerd. Nou, die lijken allemaal best wel op elkaar. De grote vraag is natuurlijk, hoe ga ik die hoge strategische principes vertalen naar een dek lager, waar de data scientist die daadwerkelijk iedere dag met zijn poten in de klei in de organisatie dingen aan het bouwen is, ook wat aan heeft. En dat is eigenlijk de volgende stap die we willen maken. En dat is juist waarom wij het technische AI-onderzoek doen. Omdat wij zien, ja, je hebt die hoge principes. Maar wat betekent dat nou in de praktijk, als ik een drone inderdaad in een gevechtsgebied in ga zetten?
2: Niet alle landen nemen het zo nauw met het humanitaire recht. Onder andere, laatst een stuk van de New York Times, daarbij zien we dat Rusland steeds meer drones, en dat er steeds meer bewijs is ook dat Rusland drones gebruikt die met AI worden uitgerust. Ja, wat is daar belangrijk aan? Wat verandert er als je op deze manier oorlog gaat voeren?
0: Ja, wat je dus ziet is dat, omdat die AI natuurlijk steeds beter wordt, dat je dus een autonoom systeem zoals een drone zelfstandig dingen kan laten doen. En dat gebeurt nu al ten dele, hè, dus dat een drone zelfstandig kan navigeren, objecten kan ontwijken en misschien zelfs een doelwit herkennen en kan aanvallen. En wat we hebben gezien, dat stond inderdaad in de New York Times, een stuk waarin een Russische drone in Zaporizhia een tankstation heeft aangevallen, waarbij burgerslachtoffers gevallen zijn. En uit die wrakstukken van die drone, men vond daar onder andere een bepaalde chip in van Nvidia. De Nvidia Jetson Orin chip.
1: Mm-hmm.
0: En nou, alleen al het feit dat die chip er was, was al een aanwijzing, hè, dat er mogelijk AI gebruikt was. Maar wat nu blijkt, was ook dus dat die chip niet encrypted was. Dus mensen konden die gewoon uitlezen. Ze vonden op die chip onder andere foto's van landkenmerken die de drone dus gebruikt heeft om te kunnen navigeren, om dat doel te kunnen vinden. En wat we zien is dat de Russen natuurlijk steeds meer tankstations aan het vallen zijn. En men vond ook foto's van propaantanks, dus van tankstations waar je dan van die propaantanks hebt. Dus het lijkt, door al die informatie lijkt het erop dat die drone is afgevuurd. Ergens vanaf het front, richting Zaporizhia, zo'n 30 kilometer heeft gevlogen. Genavigeerd aan de hand van die landkenmerken. En dan op dat laatste stuk zelfstandig dat tankstation heeft gevonden, die propaantanks heeft proberen te herkennen. En dat doelwit heeft aangegrepen. Dus die heeft ook zelf dat besluit genomen om dat doelwit aan te grijpen. En het gaat hier op meerdere vlakken mis, want het gebied waar het was, was een dichtbevolkt gebied. Gewoon civiel, was helemaal geen militair gebied. Het doelwit was geen militair doelwit. Het was gewoon een civiel tankstation. Nou, en bij het laatste stukje van de aanval is blijkbaar ook iets misgegaan. Tegen een muur gevlogen in plaats van tegen die propaantanks. En zijn die onschuldige burgers uitgeschakeld. Dus er was ook geen discriminatie in de zin van, hey, je bent altijd verantwoordelijk om combatanten van niet-combatanten te kunnen onderscheiden. En er was dus ook geen menselijke, tenminste dat lijkt het op, geen menselijke interventie in dat laatste stuk. Er zaten namelijk geen antennes op die drone. Dus het lijkt erop dat er van alles is misgegaan. In de zin van voldoen aan het internationale humanitair recht. Maar dat er dus wel AI is ingezet om op deze manier een aanval te doen.
2: En als we dan kijken naar die afspraken die dus recent in Genève zijn gemaakt. Zijn afspraken over autonome wapensystemen. Jij zei net, we moeten kijken hoe dat nou in de praktijk werkt, wordt toegepast. Ja, hoe zou dat toegepast kunnen worden op deze situatie in Rusland? Of in Oekraïne eigenlijk?
0: Nou, als je dus specifiek naar deze situatie kijkt, dan zou ik dus zeggen, afhankelijk van wat er in de media gezegd wordt en of dat waar is, ja, dat men hier niet voldoet aan die principes die we graag met elkaar afspreken.
2: Nee, dat kunnen we noteren, denk ik. Ja. Ja.
0: En dat betekent dus nog niet dat je dus die AI niet mag inzetten om een drone bijvoorbeeld een doelwit te laten aangrijpen. Want dat gebeurt in Oekraïne nu natuurlijk ook al, is ook in openbare bronnen beschikbaar. Maar dan hebben we het over de laatste 15, 20 meter, misschien iets meer.
1: Ja, de last mile technologie.
0: De last mile, precies. Waarbij je door het jammen de operator het contact verliest. Maar goed, als je ziet, het is een tank en die drone herkent dat het een tank is, mag die dat op het laatste moment besluiten. Maar dat mag je alleen maar zodanig inzetten dat wel die menselijke controle er blijft. En dat kun je bijvoorbeeld doen door te zeggen van, ja, we zetten dit alleen maar in een geografisch gebied waarvan we weten dat daar alleen maar oorlog plaatsvindt, in de frontlinie. En waarvan we weten dat er alleen maar tanks staan. En alleen als die deze tanks of deze voertuigen herkent, dan mag die het aangrijpen. Dus, en dan zou ik durven beweren, dan heb je nog best wel sprake van menselijke controle. Ondanks dat dat voor die last mile dan niet geldt. Maar het systeem wat je eromheen bouwt, heb je dat wel. Als we naar die Russische situatie kijken in Zaporizhia, is dat overduidelijk niet zo. Civiel doelwit, dichtbevolkt civiel gebied, et cetera. Ja, dus dan mag het niet. Maar dat ligt dus niet zozeer aan de AI, maar meer aan de context waarin je zo'n systeem gaat inzetten.
2: En dat blijft dan natuurlijk ook de vraag, gaan landen als Rusland en misschien ook China zich aan deze afspraken houden?
1: Ja. Waren die bij de ondertekenaars? Ik denk het niet, hè? Die 100 landen die tegen jullie hebben gezegd, oké, hier kunnen we mee leven.
0: In de GCREAM-discussies die wij hebben gehad, zaten wel de Chinezen, waren er ook in vertegenwoordigd. Ik weet niet uit mijn hoofd wat precies wel en niet de ondertekenaars waren, maar wat we wel hebben gezien het afgelopen jaar is dat er een aantal grote landen meer lijken af te haken op bepaalde punten. Het heeft te maken op dat AI in het nucleaire domein punt.
2: Ja.
0: Dat is jammer, maar ik vind dat dan niet een reden om te zeggen van, oké, dus wat we aan het doen zijn heeft eigenlijk geen vruchtbare voedingsbodem. Want als we het helemaal terughalen naar 100 jaar geleden met de chemische wapens, zaten we in een soortgelijke situatie, zou ik zeggen. Na de Eerste Wereldoorlog, mosterdgas was gebruikt. Er waren heel veel landen die zeiden van, ja, dit is verschrikkelijk, dat willen we echt niet meer. Andere landen die zeiden van, dat kun je wel zeggen, maar als jij het niet gaat doen en anderen gaan het wel doen, heb je een nadeel. Maar als je maar een groot genoeg blok kan vormen met landen die zeggen van, wij vinden dit te ver gaan, wat we dus nu met AI ook in bepaalde situaties en context aan het doen zijn, dan kun je als een ander land dan besluit om dat wel te doen, wel als blok zeggen van, dit vinden wij niet acceptabel en daarmee gaan wij allerlei acties ondernemen om het jou wat lastiger te maken.
1: Dus wat jij zegt is, Nederland moet zich hoe dan ook aan onze principes blijven houden. En ook onze bondgenoten, als het even kan, moeten zich allemaal aan die principes blijven houden. En we moeten dus niet allemaal naar het laagste puntje van humanitaire, het gebrek aan humanitaire principes gaan. We moeten dus vasthouden aan onze eigen principes. Want ja, je kunt ook zeggen, we kunnen ons ook laten dwingen om wel mee te gaan.
0: Ja, maar dan verloochenen wie we zelf zijn en wat we zo lang hebben opgebouwd. Dus we hebben nou eenmaal bepaalde normen en waarden. En dat hebben we als westerse samenleving zo hard voor gewerkt. En ik zou zeggen, moet ons alles waard zijn om dat in stand te houden. En dat betekent ook dat je hier bepaalde afwegingen maakt. En ik durf zelfs wel te beweren dat op lange termijn dat het strategisch ook veel beter is om je wel op een verantwoorde manier die AI in te zetten. Net zoals dat destijds was met chemische wapens. Want je kan wel als land dan als een wilde mosterdgas gaan inzetten en dat geeft jou dan op korte termijn een voordeel. Maar op lange termijn word je dan een paria in deze wereld. En nou, als dat toch iets waard is om voor te vechten, dan zijn het toch de normen en waarden die we met z'n allen gecreëerd hebben, zou ik zeggen.
2: Ja, dan even iets anders. Gaan we even naar de industrie. Nou, deze mooie woorden. Als we kijken naar de markt, dan lijkt het alsof bijna ieder defensiebedrijf tegenwoordig wel ergens AI in ieder geval op zijn website heeft staan, ja, als selling point heeft. Ja, hoe moeten we hier naar kijken, naar dit woud? Hoe moeten we de bomen door het bos zien? Wat is er echt en wat is er niet echt?
0: Ja, nou, ik vind dat een hele goede vraag. En ik denk degene die het beste kan beantwoorden zijn de Oekraïners, die dagelijks op het slagveld gewoon ja, weten wat er werkt en weten wat er niet werkt. Nou, wij kijken natuurlijk voor een deel daarin mee, maar wat we wel observeren is dat veel commerciële bedrijven natuurlijk heel veel beloven wat ze allemaal kunnen, aan de ene kant. Aan de andere kant creëren ze ook een dystopisch toekomstbeeld van hoe heel alarmistisch wat er allemaal gaat gebeuren in de wereld. En dan hebben zij daar dan toevallig de oplossing voor. Kijk, als wij academisch kijken, gewoon van wat is de state of the art in het onderzoek en wat zijn de moeilijkheden allemaal, bijvoorbeeld om een dronezwerm echte dingen te laten doen die je wil dat hij doet en taken kan verdelen en zo. Ja, dan zit er best wel een gat tussen die werelden. Ik denk dat het voor een deel met marketing te maken heeft.
2: Ja.
0: Waarschijnlijk ook met andere zaken, maar ik zie daar wel een verschil van werkelijkheid, ja.
2: En hoe ben je er als onderzoeker mee bezig? Moet je daar doorheen prikken op de een of andere manier?
0: Ja, als onderzoeker is dat voor een deel frustrerend, want dan werk je dus zelf bijvoorbeeld, we hebben een groot dronezwermproject aan dronezwermtechnologie die je bepaalde dingen wil laten doen en ook dat je de AI wil dat die uitlegbaar is en dat je begrijpt wat er gebeurt. En dan keek ik op YouTube naar een filmpje van een bedrijf wiens naam ik niet noem en dat ziet er dan zo gelikt uit en dat ziet er dan zo mooi uit. Ja, dus dat is best wel frustrerend, omdat je gewoon weet dat het niet kan. En als onderzoeker heb je nou eenmaal de taak om gewoon in die literatuur gewoon te weten van dit is de state of the art die er is. En die proberen wij een stapje verder te brengen.
2: Ja, ja, en zijn er inderdaad, we hoeven helemaal geen namen te noemen, maar zijn er voorbeelden van wat bedrijven zeggen dat kan, wat nog helemaal niet kan?
0: Ja, ik denk met name als het gaat om autonomie. Dus bedrijven beweren al dat er volledige autonome zwermtechnologie mogelijk is, waar een mens helemaal niet meer aan te pas hoeft te komen. En dat we langzaam toebewegen naar wat genoemd wordt AGI, algemene general intelligence. Terwijl in de werkelijkheid wat wij observeren is juist van ja, er wordt hard gewerkt aan die dronezwermtechnologie, maar die is nog steeds beperkt en lokaal. De mens speelt daar nog steeds een rol. Er zijn bepaalde deeltaken van wat zo'n zwerm moet doen. Ja, die kun je al met AI doen. Bijvoorbeeld een doelwit herkennen en klassificeren. Maar dat is helemaal niet zo robuust als zo'n bedrijf doet voorkomen. Want stel je voor, het gaat opeens sneeuwen of je wordt opeens in een ander gebied ingezet en of je data is vervuild, nou, dan werkt die helemaal niet zo goed als je dacht.
2: Heel veel dank voor je komst. Roy Lindelauf, hoogleraar Data Science en AI aan de Nederlandse Defensie Academie. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Heb jij de BNR-app al? Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Play Everyday met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
8: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
9: En AI is een hele logische volgstap.
10: En tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
11: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
12: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan vooral korte files, behalve op de A12 Arnhem-Duitse grens. Daar sta je voor de Duitse grens weer een kwartier in de file. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht is de verdraging 10 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Komende week staan nog geen gesprekken op de planning tussen het kabinet en de oppositiepartijen over de begrotingen, meldt de NOS. Premier Jette zei aan het eind van het Prinsjesdagdebat zo snel mogelijk om tafel te willen met partijen. Maar hij is komende week bij de VN-top in New York. Daarom lukt dat nog even niet. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen zijn naar het meldpunt persveilig gestapt. De journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Zo liet de actievoerders een van de twee expres struikelen. De fotograaf werd door een agent met camera en al het water ingeduwd. Drie Extinction Rebellion-demonstranten die gistermiddag met een auto de A12 bij Zevenaar blokkeerden, worden vanmiddag verhoord. Ze zetten hun auto zo neer dat andere demonstranten de weg op konden. Gisteren was er geen tijd meer voor een verhoor, dus de drie moesten een nachtje op het politiebureau blijven. President Trump wil dat de triomfboog die hij in Washington wil laten bouwen ook een militair complex wordt. Het moet een uitvalsbasis worden voor scherpschutters en drones. De boog moet een van de paradepaardjes van Trump worden. Het project kreeg al snel de bijnaam Arc de Trump. Een knipoog naar de Arc de Triomphe in Frankrijk. En bezoekers van een concert van Dibi Suryadi in Tilburg waren gisteravond vroeg thuis. De pianist vond het binnen te warm en stopte er na twee stukken mee, meldt Omroep Brabant. In een verklaring zegt Dibi dat hij door de warmte niet kon geven wat hij gewend is. Het publiek mag kiezen, geld terug of op een andere datum nog eens komen. En dan het weer van Weer Online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
16: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
17: Stel je vraag in de BNR-app.
0: Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
10: Nina van den Dungen.
18: Al 80 jaar is er weinig veranderd voor mensen met ernstig nierfalen. Dialyse is wat ze in leven houdt tot er hopelijk ooit een donornier beschikbaar komt. Maar goed, de wachtlijsten zijn heel lang en niet iedereen komt in aanmerking voor een donornier. Aan de horizon gloort nu wellicht toch hoop, want Nederlandse onderzoekers zijn samen met de Nierstichting gestart met het ontwikkelen van een implanteerbare kunstnier. Zelfs deels gemaakt van echte cellen. Ik ga het allemaal bespreken en vragen hoe dat zit met Karin Gerritsen, internist nefroloog bij het UMC Utrecht, en zij leidt de klinische studies naar die kunstnier. Welkom, Karin.
19: Dankjewel.
18: En naast jou Jasper Boomker, programmamanager nierfunctievervangende technologie bij de Nierstichting. Jij ook welkom, Jasper.
20: Ja, dankjewel.
18: Karin, een implanteerbare kunstnier. Even een stapje vooruit. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
19: Dat is een combinatie van een kunstmatig filter.
18: Ja.
19: Waarmee we de afvalstoffen uit het bloed filteren.
18: Mm-hmm.
19: En ook overtollig water verwijderen. En een module met cellen die water en nuttige stoffen weer kunnen terugwinnen.
18: Ja.
19: Vanuit het filtraat.
18: Oké, dus eigenlijk dialyse, maar dan gewoon in je lichaam. Want het is implanteerbaar. Het zit van binnen.
19: Daar streven we naar, om het volledig implanteerbaar te maken.
18: Ja, maar het heeft dus absoluut niet dezelfde functies die een nier, een echte nier, heeft.
19: Nee, dus het zal ongeveer de functies van dialyse overnemen.
18: Mm-hmm.
19: En we proberen er ook nog wat extra functies aan toe te voegen. Zodat we ook het bloed net wat beter zuiveren. Maar eerst het doel is eigenlijk proberen de dialyse te evenaren. Maar dan met een volledig implanteerbaar systeem.
18: Heerlijk, want dan hoef je dus niet meer naar het ziekenhuis om te dialyseren. Dat zou natuurlijk echt al een ongelofelijke winst zijn, denk ik, voor mensen met nierfalen. Zometeen horen hoe dat allemaal werkt. Jasper, even eerst naar het begin. Want op dit moment is dialyse natuurlijk voor veel patiënten met nierproblemen de enige oplossing, toch? Leg even uit wat dialyse is voor mensen die dat niet weten.
20: Ja, nou, dat zeg je goed, hè. Het is voor veel patiënten soms de enige oplossing. Als ze wachten op een donornier, dan is er wel acuut een behandeling nodig. En dan krijgen mensen dialyse. En dat is een manier om met een machine het bloed te spoelen. En afvalstoffen en overtollig water te verwijderen uit het lichaam.
18: Ja, want dat is wat een nier doet, hè?
20: Dat is wat een nier eigenlijk doet. Ja. En een nier doet eigenlijk nog veel meer, want het corrigeert ook zouten en heeft ook nog enkele hormonen die nieren produceren.
18: Ja.
20: Maar met dialyse corrigeer je dus eigenlijk de vochtbalans en je verwijdert afvalstoffen. Dat zijn de belangrijke functies die je met dialyse bereikt.
18: Waardoor je niet ziek wordt, want dat is het, hè? Als je dat niet doet, dan word je gewoon ziek.
20: Ja, dan sterker nog, als mensen niet meer plassen, dan is dialyse de enige manier om grote hoeveelheden vocht kwijt te raken. Dus alles wat je drinkt moet je dan ook uitscheiden met dialyse.
18: Ja.
20: En dat gebeurt dus met de machine in veel gevallen.
18: In het ziekenhuis?
20: In het ziekenhuis. En dat gebeurt gemiddeld genomen 3 keer in de week.
18: Ja.
20: En dat heeft een enorme belasting, brengt dat met zich mee.
18: Ja, want het is ook niet even 10 minuten het ziekenhuis in.
20: Nee.
18: Je hangt 4 uur aan zo'n apparaat.
20: Absoluut, ja. Dus dat is eigenlijk een baan erbij om te kunnen dialyseren.
18: Dus 12 uur per week zit je daar. En dan reken ik de reistijd, et cetera, allemaal niet mee. Dus
20: precies.
18: Het is heel erg belastend, natuurlijk. Dan ziet je leven er dus ook echt op die manier heel anders uit dan het leven van een niet-nierpatiënt.
20: Absoluut.
18: Je kan niet op reis, niet zomaar, denk ik.
20: Nee. En we hebben de laatste jaren natuurlijk ook geïnvesteerd in innovaties om die behandeling die nu nog in het ziekenhuis plaatsvindt, om die ook op een goede manier thuis te laten plaatsvinden. Dat kan ook nu, maar dan heb je veel apparatuur in huis.
18: Daar komen we straks nog op. Het is eigenlijk een soort draagbaar dialyseapparaat.
20: Ja,
18: dat is nog niet op de markt, maar het wordt wel nu getest, toch?
20: Ja, dat wordt nu op dit moment getest. Ja. Ook bij dokter Gerrits in het lab en op de kliniek.
18: Je bent er druk mee, Karin, met alle soorten eigen mogelijkheden natuurlijk voor patiënten.
20: Ja, en we zien hier eigenlijk ook mogelijkheden voor de volgende stap. Hè. En wat deze draagbare kunst die je brengt, is meer vrijheid. En de mogelijkheid om dit op een makkelijke manier buiten het ziekenhuis te kunnen doen. Maar we vinden dat het daar niet bij moet blijven. Dus we willen hier niet een punt van maken, we willen er echt een komma van maken.
18: Ja.
20: Want wij willen eigenlijk verder in de innovatie. En voor ons is de volgende stap na een draagbare kunstnier een implanteerbare kunstnier.
18: Ja, precies. En dat is dus nu waar het onderzoek voor gaat starten. Dat is nu ook het goede nieuws, Karin. Er zijn dus verschillende opties die dat leven van die nierpatiënten moeten gaan verbeteren. Jullie denken dus een hele stap verder. Die implanteerbare kunstnier, is dat ook hoe die heet in jou? Of hoe noemen jullie hem in het lab?
19: Biohybride kunstnier.
18: De biohybride kunstnier. Wat is daar bio aan en hybride?
19: Dus het is een combinatie van kunstmatige van materialen, kunstmatige zaken en cellen, niercellen.
18: Maar echte niercellen, gekweekt van mensen?
19: inderdaad echte niercellen proberen we te verwerken in het systeem. Want we denken dat dat nodig is om een compleet implanteerbaar systeem te maken.
18: Ja, maar je kan het dus niet zeggen van, oh, dit is gewoon een complete nier. Een van gemaakt van cellen. Want daar zou ik dan aan denken, van kunnen we dan niet de hele nier vervangen?
19: Ja, dat is ook een heel mooi idee. En daar werken we ook aan. Dat is eigenlijk de biologische nier, de kweeknier. Mm-hmm. Daarmee proberen we het hele systeem biologisch te maken. Dus een volledig
18: vervangbare nier eigenlijk.
19: Een vervangbare nier. En daarbij werken we. Beginnen we met stamcellen, waarbij we dan diverse onderdelen van de nier proberen na te maken tot een groot geheel, tot eigenlijk een soort kweeknier.
18: Ja, maar dit is hele verre toekomstmuziek, hè?
19: Ja.
18: Hier sta je in het begin van dit hele traject.
19: Ja, dit is een tussenstap.
18: Die biohybride nier is eigenlijk een tussenstap, hè? Het implanteerbare filter. Dat kan eerst. En die kweeknier, dat is nog verder weg.
19: Ja, dat is nog verder weg.
18: Ja. Oké, dus nu die implanteerbare kunstnier. Hoe zou dit moeten werken? Krijg je hem gewoon op de. Waar komt hij in je lichaam bijvoorbeeld?
19: Ja, dat moeten we nog uitzoeken, wat de beste plek is. En we moeten het aansluiten op vaten. Maar welke vaten we daarvoor moeten gebruiken, dat is nog. Dat moeten we nog uitzoeken.
18: Ja.
19: We willen het liefst de vaten sparen die eventueel voor een niertransplantaat gebruikt kunnen worden.
18: Zodat mensen nog in aanmerking kunnen komen voor een donornier, mocht het zover komen.
19: Ja, precies.
18: Ja. Oh, dus daar moet je ook nog rekening mee houden. Dat er bepaalde vaten, dat je die eigenlijk niet aansluit, omdat je die voor het echte werk wil bewaren.
19: Nee, voorkeur niet. Voor de patiënten die nog in aanmerking komen voor een transplantaatnier, willen we liever die vaten bewaren voor een transplantaatnier.
18: Ja, oké. Okay. Waar sta je nu in het proces? Want je hebt dus wel het apparaatje, denk ik, al gemaakt, of in elk geval in gedachten.
19: Ja, nou, we gaan werken aan diverse bouwblokken voor de implanteerbare kunstnier. En we zijn daar al mee begonnen. Maar het is nog een hele lange weg te gaan. En we gaan werken aan die diverse onderdelen die uiteindelijk geïntegreerd moeten worden tot een groot geheel. Mm-hmm. Maar dat zal nog een proces zijn van, ik vermoed wel decennia.
18: Decennia?
19: Ja. En tussendoor hebben we wel onderdelen die we waarschijnlijk al kunnen gebruiken en die eigenlijk de dialysebehandeling al beter kunnen maken. Mm-hmm. Maar een compleet implanteerbaar systeem, dat zou nog wel eens decennia kunnen duren.
18: Nou Jasper, leg dit maar eens uit aan de patiënten die nu hoopvol luisteren.
20: Ja. Nou kijk, dit is een stip op de horizon. Dit is een enorme ambitie om zo'n biohybride nier of zo'n biokunstnier te maken.
18: Ja.
20: Dus daar zijn we ons ook ter degen van bewust. We denken wel dat we daar nu mee moeten beginnen. Het unieke aan dit project is dat dit eigenlijk het enige grote project in Europa is wat werkt aan zo'n soort innovatie.
18: Kunstnierachtige.
20: Absoluut.
18: Ja.
20: En wat Karen Gerritsen net ook al aangaf, is er zijn ook tussenstappen. Kijk, die ultieme functionele biohybride nier die alle functies overneemt van de nier, dat is echt een hele grote ambitie. Maar je kan wel een klein stukje doen. Bijvoorbeeld alleen een filter maken waarmee je vocht kwijtraakt.
18: In je lichaam dus
20: in
18: al.
20: In je lichaam, ja. Ook dat is al een belangrijke innovatie, omdat dat patiënten ook afhelpt van bijvoorbeeld hun vochtbeperking die ze hebben als ze aan de dialyse zitten.
18: Ja. Maar is dat dan veel dichterbij? Want als we het hebben over decennia.
20: Ja, maar dat is iets wat op kortere termijn realiseerbaar is. Nog steeds uitdagend. En überhaupt, we moeten niet vergeten dat het ontwikkelen van een medisch apparaat, van welk medisch apparaat dan ook, en helemaal als je het implanteert, ja, dat duurt wel misschien wel 10 tot 15
18: jaar.
20: Absoluut,
18: want alles moet goedgekeurd worden, moet getest worden, et cetera.
20: Ja, dat hebben wij ook gezien bij de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Dat duurde uiteindelijk ook veel langer dan dat wij aanvankelijk dachten.
18: Ja.
20: Dat het technisch zou worden. Dus dit is ook een feit waar we mee te maken hebben.
18: Mm-hmm.
20: En daarom zeggen we ook van ja, dat mag geen reden zijn om
18: het maar niet te gaan
20: innoveren.
18: Doen.
20: Nee, we moeten er nu aan beginnen. En ik denk dat we in Nederland ontzettend veel kennis hebben van de nieren en van nierziekten en hoe die te behandelen. En ook heel veel potentie hebben in ons bedrijfsleven in Nederland om daar samen ook met bedrijven aan te gaan werken.
18: Ja.
20: Dus hier ligt een enorme kans die we niet willen laten liggen.
18: Nou, je hebt nu een consortium, hè? Zijn nu begonnen. Dit is een initiatief ook van de Nierstichting, toch?
20: Het is eigenlijk het is wel iets wat wij hebben gestimuleerd bij onderzoekers. Uiteindelijk hebben de onderzoekers natuurlijk zelf het concept ook bedacht. Maar we hebben dat wel aangejaagd, omdat we het belangrijk vinden dat het niet mag ophouden bij alleen maar betere thuisdialyse. We vinden dat er veel meer nodig is.
18: Ja.
20: En ook dialyse vervangt maar 10-15% van de nierfunctie. Dus het is en blijft een incomplete behandeling.
18: Ja, het is een labmiddel.
20: Absoluut. Ja, even oneerbiedig gezegd wel. Hè. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die hebben hun leven op dit moment te danken aan de dialyse.
18: 100%, ja, zeker.
20: Maar het blijft inderdaad een redelijk beperkte oplossing. En we willen niet bij die status quo. Daar blijven. Wij blijven.
18: Nee, en dat is eigenlijk
20: door naar de volgende stap.
18: Ja, en dat is toch wel bijzonder. Want dit, Karin, gebeurt al 80 jaar, dialyseren op deze manier. Daar is eigenlijk in 80 jaar best weinig echt technisch aan veranderd, toch?
19: Ja, het concept, of de kern van de technologie, daar is weinig aan veranderd.
18: Ja, het filteren van het bloed, het filteren van het afvalwater. Dat is eigenlijk wat de hele kern is van dialyseren.
19: Ja, precies. Ja. En daar is heel weinig in gebeurd de afgelopen 80 jaar.
18: Hoe verklaar je dat?
19: De dialysemarkt wordt eigenlijk beheerst door een aantal grote aanbieders. En het huidige concept van dialyse in het centrum, dat is economisch gezien heel interessant. Is een goed model voor.
18: Als in ziekenhuizen en daar, want het is echt heel duur, hè? 80.000 tot 120.000 euro per patiënt per jaar, hè, dialyseren.
19: Ja, precies. En daarom is er eigenlijk weinig prikkel tot radicale innovatie. Daarnaast is het relatief kleine markt ten opzichte van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten.
18: Ja, 6.000 patiënten die dialyseren, niet zoveel op de Nederlandse bevolking. Ja.
19: Al is het natuurlijk wel een dure behandeling en ook met een grote winstmarge. En het is een complexe systeem. De nier heeft heel veel functies. Dus het is ook moeilijk. De technologie is complex om die te ontwikkelen. Mm-hmm. En historisch gezien was er eigenlijk weinig financiering voor onderzoeksfinanciering voor nierziekten.
18: Ja.
19: En daar is wel recent verandering in gekomen.
18: Wat heeft die verandering dan teweeg gebracht?
19: Patiënten hebben het initiatief opgenomen dat er wat moest gebeuren aan nierfunctievervangende therapie, dat het moest verbeteren. Mm-hmm. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa. En ook zowel bedrijven als FDA, als academia en de
18: toezichthouder.
19: Deze soort lobby gekomen.
18: Ja.
19: Voor meer onderzoek naar betere nierfunctievervangende therapie.
18: Zodat er eindelijk wat ontwikkeling komt in plaats van die stilstand, Jasper. Want dat is het natuurlijk, hè? Dus die stilstand, dat moet eindigen nu.
20: Ja, dat zo voelt het denk ik wel voor veel patiënten, stilstand. En er zijn natuurlijk best wel kleine stappen gezet in de verbetering van de dialyse, hè? Qua biocompatibiliteit of qua monitoring van de behandeling. Maar in essentie is vanuit het perspectief van patiënten die behandeling nog steeds 3 keer in de week in een ziekenhuis.
18: Ja, heel lang. En dat is gewoon super zonde van iedereen zijn tijd. Maar ja, dat zegt Karin, het levert heel veel knaken op. Ook voor de ziekenhuizen. Er is nou niet bepaald een prikkel voor hen om te zeggen, jongens, ga allemaal lekker thuis dialyseren. Of met een implanteerbare kunstnier. Ik snap dat het voor jullie fijner is, maar voor de schatkist, even heel cru gezegd, helpt dat niet.
20: Ja, in zekere zin zou je er wel naar kunnen kijken. De nier is het eerste orgaan wat kon worden vervangen, waarvan de functie deels kon worden vervangen door een machine. Mm. Dat is dialyse geworden. En daar is ook een soort industrie rond
18: verdienmodel.
20: Mee. Ook een verdienmodel. Ja. Het goede is dat er overal in de westerse wereld dialyse breed wordt aangeboden. En gelukkig als je in Nederland een nierziekte krijgt en je hebt dialyse nodig, krijg je dialyse. En dat is een goede zorg in Nederland.
18: Ja.
20: Maar de keerzijde is inderdaad dat er dan weinig prikkel is tot innovatie. En dat is ook wat wij hebben waargenomen. Dat er eigenlijk maar heel weinig wordt nagedacht over hoe de dialyse technisch beter kan.
18: Zometeen hoor je welke innovaties er nou op korte termijn echt al een verschil kunnen gaan maken voor nierpatiënten. Blijf luisteren.
10: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
18: Nederlandse onderzoekers starten met onderzoek naar een implanteerbare hybride nier. Maar dat is dus wel een lange termijn project. Er zijn gelukkig nog meer innovaties die wellicht dus al op kortere termijn verschil kunnen gaan maken voor patiënten. Te gast om daarover te praten zijn internist-nefroloog Karin Gerritsen van het UMC Utrecht en Jasper Boomker van de Nierstichting. Jasper, er wordt dus gewerkt aan een hele reeks innovaties tegelijk. Hè? Betere membranen, een draagbaar dialyseapparaat wat je gewoon lekker mee kan nemen in je handbagage. Dat implanteerbare filter waar we het natuurlijk over hebben, maar dus ook die kweeknier, kweekcellen, misschien wel een soort vervanger van de nier op hele lange termijn. Waar zie jij als Nierstichting op dit moment nou de meeste potentie?
20: Waar wij de meeste potentie zien, ik denk dat de meeste potentie op dit moment zit voor een dialysevorm zonder naalden, waarvoor mensen niet meer hoeven aan te prikken. Ik denk dat op dit moment een hele grote barrière is om bijvoorbeeld zelfstandig te gaan dialyseren.
18: Ja, want je moet dan zelf prikken, dat is doodeng.
20: Exact.
18: Ja.
20: En dit is de reden waarom veel mensen ook naar het ziekenhuis gaan.
18: Mm-hmm.
20: En liever niet zelf dialyseren. Dus ik denk als je daar een oplossing voor vindt, zou je mensen al enorm veel meer vrijheid geven.
18: Ja. En welke oplossing is daarvoor nu dichtbij?
20: Nou, bijvoorbeeld dus wat dokter Gerrits over had, is inderdaad zo'n implanteerbare filter.
18: Ja, maar die is niet heel dichtbij.
20: Nou, ook dat is denk ik misschien nog de dichtstbijzijnde stap, hè, op onze hele visie naar een kweeknier.
18: Mm-hmm.
20: Kijk, uiteindelijk is de kweeknier zou een soort ultieme oplossing zijn.
18: Ja.
20: Maar we hebben eigenlijk nog helemaal geen idee hoe dat precies moet. En misschien zit er ook nog wel winst in het bekijken of je misschien in een vroeg stadium van nierfalen of überhaupt het nierfalen zou kunnen voorkomen. Dat is natuurlijk ook een hele interessante oplossing.
18: Ja.
20: Dan hoef je niet een hele nier na te bouwen, maar dan gebruik je wel de kennis vanuit het maken van nieuwe nieren. En je gebruikt misschien dezelfde stamcellen om eigenlijk ervoor te zorgen dat een beschadigde nier weer wordt opgelapt. Of in ieder geval nooit tot het punt komt
18: dat het onherstelbaar beschadigd is. Ja, oké. Dus daar zie je ook, ik zie Karin ook knikken, daar zie je ook veel potentie, Karin.
19: Ja, daar zie ik ook potentie. Maar dus dat is het belangrijkste, denk ik, om eigenlijk nierfunctie, de noodzaak tot nierfunctievervangende therapie te voorkomen.
18: Mm-hmm.
19: Maar als dat nodig is, dan hebben we wel een hele routekaart hoe we dat kunnen verbeteren.
18: Ja.
19: De eerste stap is dan de draagbare kunstnier, waarbij patiënten makkelijker thuis hemodialyse kunnen doen.
18: Maar dat is nog steeds met naalden, dus wel aanprikken.
19: Het maakt patiënten flexibeler, ze kunnen ermee op reis.
18: Aha.
19: Maar ze moeten nog steeds aanprikken. Volgende stap is ook dat we de huidige dialyse beter maken. Dus een betere bloedzuivering. Zoals Jasper al zei, we verwijderen op dit moment ongeveer, of we nemen ongeveer voor ongeveer 10%, 10-15% de nierfunctie over.
18: En je wil dat eigenlijk omhoog hebben, dat percentage?
19: Ja, en er zijn ook bepaalde groepen afvalstoffen die we nauwelijks verwijderen met de standaard dialyse. Dus we proberen dat te verbeteren.
18: Mm-hmm.
19: En daarnaast willen we het eigenlijk nog kleiner maken. Dus daar werken we ook aan. En
18: dat apparaat.
19: Het apparaat is, nog bedoel, kleiner
18: het past
19: maken.
18: Op zich in je handbagage,
19: en deels implanteerbaar.
18: Ja, en dat zou dus de grote winst zijn.
19: Dat is de eerste stap. Dat we dat filter proberen implanteerbaar te maken. Dus dat het bloedcircuit in het lichaam zit. Dat patiënten inderdaad niet meer hoeven aan te prikken. Met nog wel een spoelcircuit dat buiten het lichaam zit. Maar wat dan makkelijker aan te sluiten is dan een bloedcircuit. Dus dan zou er een soort, ja, zouden de lijnen via een opening in de huid naar buiten komen. En kun je dat aansluiten op een spoelsysteem. En het uiteindelijke doel is een compleet implanteerbaar systeem. Omdat dat is ook een enorme belasting voor patiënten.
18: Ja.
19: Dat ze afhankelijk zijn van een apparaat buiten het lichaam.
18: Mm-hmm. Nou heb ik gelezen dat er wel al is getest op een proefdier. Volgens mij ook met een implanteerbaar filter. Klopt dat?
19: Dat klopt. Dat is in de Verenigde Staten gebeurd.
18: Ja.
19: Daar hebben ze in een varken het implanteerbare bloedfilter getest. Met ook goede resultaten. Tot aan 1 maand na implantatie.
18: Ja, want toen overleed het varken?
19: Toen hebben ze het uitgehaald en gekeken of dat filter inderdaad nog goed functioneerde. Net zo goed als in het begin.
18: Mm-hmm.
19: En dat er geen stolling optrad in het systeem. En dat bleek allemaal goed te gaan.
18: Oké, dus dit zijn de eerste veelbelovende testresultaten. Is dat ook een partij waar jullie mee samenwerken met Amerika?
19: Nou, we streven er wel naar om te gaan samenwerken. Dus daar worden wel nu de voorwaarden voor geschapen.
18: Ja, want uiteindelijk wil je die kennis natuurlijk zoveel mogelijk delen. Want waar jullie aan werken, dan kunnen ze daar weer wat aan hebben en andersom.
19: Ja, precies. Wij hebben specifieke technologie, of specifieke expertise, specifieke kennis. En dat hebben ze ook in de Verenigde Staten. En we hopen dat te bundelen.
18: Ja.
19: Dat we zo snel mogelijk komen tot iets wat patiënten kunnen gebruiken.
18: Precies, want Jasper, dat is natuurlijk ook, je hoort eigenlijk dat er dus heel veel losse projecten gaande zijn. Maar je wil daar zo snel mogelijk resultaat van hebben. En die hebben waarschijnlijk ook allemaal weer invloed op elkaar, al die losse projecten.
20: Ja, exact. Kijk, patiënten kunnen niet wachten. Dus wij willen dat er zo efficiënt mogelijk en zoveel mogelijk wordt samengewerkt.
18: Mm-hmm.
20: Om deze technologie zo snel mogelijk ook voor patiënten beschikbaar te hebben. Het is al lang wachten. Dus we zeiden ook al, het is echt een stip op de horizon die we zetten. Maar we willen ook heel snel ook de tussenstappen kunnen zetten. En daarvoor is die samenwerking echt essentieel.
18: Ja.
20: Dus wij stimuleren ook heel erg dat er ook internationaal wordt samengewerkt. En dat we niet proberen om in Nederland nou alleen ons
18: alles uit te vinden.
20: Dingetje te doen.
18: Precies. Karin, hoe groot schat jij de kans dat dit er allemaal gaat lukken? Alle wensen op de routekaart van een de kofferkunstnier tot en met echt de gekweekte implanteerbare nier?
19: Ja, de innovaties die het meest dichtbij zijn, zoals de kofferkunstnier of de draagbare kunstnier en verbetering van dialyse, die technologieën verwacht ik dat gaat lukken. Daarvan verwacht ik dat het gaat lukken.
18: Mm-hmm.
19: Binnen afzienbare tijd. Implanteerbaar bloedfilter is de kans ook heel groot dat dat gaat lukken. Een compleet implanteerbare kunstnier is de vraag of het gaat lukken. We denken dat het kan. En we zetten er nu alles op in om tot dat uiteindelijke doel te komen.
18: Mm-hmm.
19: Of het gaat lukken, dat weten we nog niet zeker.
18: En waar zit dan jouw grootste twijfel?
19: Als we nooit beginnen, dan komen we er
18: sowieso
19: niet.
18: Nooit, nee.
19: Het is de vraag of we het zo klein genoeg krijgen, of het klein genoeg krijgen om het implanteerbaar te maken.
18: Ah, gewoon echt, ja, even klein als een echte nier. Hoe groot is een nier eigenlijk?
19: Nou, dat gaat denk ik niet lukken. Zo klein als een echte nier.
18: Hoe groot is een nier?
19: En zo groot als een vuist ongeveer.
18: Een vuist. Ja, dan moet je dan behoorlijk wat tools instoppen.
19: Ja, dat gaat niet lukken. Het moet in ieder geval kleiner dan een kilo zijn. Misschien wel kleiner dan 600 gram. Mm-hmm. Of misschien de max. Nou, dat moeten we nog bepalen. En dat moeten we ook samen met patiënten bekijken. Met hoe groot mag het apparaat worden?
18: Ja.
19: Wat kunnen we nog aansluiten op de vaten? Ja, dus het is de vraag of het gaat lukken.
18: Maar mensen moeten hoop hebben.
19: Maar alle bouwblokken die we ontwikkelen hebben hopelijk ook al een functie voor patiënten.
18: Ja. Dat is een hele mooie, hoopvolle boodschap natuurlijk. Jasper, tot slot. Iemand die nu 3 keer per week gewoon in het ziekenhuis aan de dialyse zit. Wat zeg jij tegen iemand? Hoe kan je iemand nog hoop geven?
20: Ik denk dat de hoop voor deze groep patiënten niet moet zitten in het krijgen van een biohybride nier. Daar is het op dit moment nog veel te ver weg voor. De hoop zit voor deze mensen in dat we werken aan oplossingen om die dialysebehandeling dichter bij patiënten te brengen. Zoveel mogelijk uit het ziekenhuis, waar dat kan. De hoop zit er in het feit dat we hier in Nederland een hele uitstekende kennisbasis hebben. We hebben een heel goed onderzoeksveld. We hebben hele goede nefrologen, nierspecialisten in Nederland. En dat we niet op onze handen zitten om te werken aan oplossingen voor morgen. Nee. Daar hebben misschien dialysepatiënten van nu niet zoveel aan. Maar ik denk dat voor hen is denk ik het belangrijkste uitzicht dat we proberen samen met de artsen en de verpleegkundigen en de ingenieurs technologieën te ontwikkelen om zeg maar dichter bij huis te kunnen dialyseren.
18: Mooie ontwikkelingen die gaande zijn. We gaan het zeker met jullie in de gaten houden. Veel succes daarmee en veel dank voor jullie uitleg. Karin Gerritsen, internist, nefroloog aan het UMC Utrecht. En Jasper Boomker, programmamanager nierfunctievervangende technologie bij de Nierstichting. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende week.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ben Tichelaar podcast.

0: ronde. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
8: Unbelievable.
9: Unique. Oh, yes.
8: Incredible.
10: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
11: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
10: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
11: Ja, praten over tech.
10: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
11: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
7: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
12: BNR Verkeer.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files leveren over het algemeen niet zoveel vertraging op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht 5 minuten oponthoud bij de afrit Geldermalsen. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging nu een kwartier.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
15: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Komende week staan nog geen gesprekken op de planning tussen het kabinet en de oppositiepartijen over de begrotingen, meldt de NOS. Premier Jette zei aan het eind van het Prinsjesdagdebat zo snel mogelijk om tafel te willen met partijen. Maar hij is komende week bij de VN-top in New York. Daarom lukt dat nog even niet. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen zijn naar het meldpunt Persveilig gestapt. Journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Zo liet de actievoerders een van de twee expres struikelen. De fotograaf werd door een agent met camera en al het water ingeduwd. Drie Extinction Rebellion-demonstranten die gistermiddag met een auto de A12 bij Zevenaar blokkeerden, worden vanmiddag verhoord. Ze zetten hun auto zo neer dat andere demonstranten de weg op konden. Gisteren was er geen tijd meer voor een verhoor, dus de drie moesten een nachtje op het politiebureau blijven. President Trump wil dat de triomfboog die hij in Washington wil laten bouwen ook een militair complex wordt. Het moet een uitvalsbasis worden voor scherpschutters en drones. De boog moet een van de paradepaardjes van Trump worden. Het project kreeg al snel de bijnaam Arc de Trump. Een knipoog naar de Arc de Triomphe in Frankrijk. En bezoekers van een concert van Dibi Suryadi in Tilburg waren gisteravond vroeg thuis. De pianist vond het binnen te warm en stopte er na twee stukken mee, meldt Omroep Brabant. In een verklaring zegt Dibi dat hij door de warmte niet kon geven wat hij gewend is. Het publiek mag kiezen, geld terug of op een andere datum nog eens komen. En dan het weer van Weer Online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar-podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
16: Willemijn, koffie of thee?
17: Beide. En een glaasje water.
16: Oké, nou goed, dan bel ik wel even voor.
17: Ben, misschien een beetje gek om zo te zeggen, maar als ik zo naar jou kijk, en dat doe ik nu, dan denk ik, ja, die man heeft best wel een goede kop.
16: Ja, voor podcast bedoel je?
17: Dat zeiden ze, ja, precies. Dat zeiden ze vroeger tegen mij ook altijd. Nee, ze zeiden tegen mij het omgekeerde. Jij hebt geen radiohoofd.
16: Geen radiohoofd.
17: Jij hebt geen radiohoofd.
16: Okay. Nou, dat is een compliment dan, toch?
17: Dat was een compliment, ja, zeker. Ja. Maar heb jij ooit, voor een podcast, maar heb jij ooit het idee gehad, nou, ik zie er best wel goed uit. En heb ik toch wel voordeel van gehad in mijn werk?
16: Nee. Ik vond mezelf vroeger nooit knap. Ik zeg niet dat ik mezelf nu wel knap vind, maar ik denk dat ik iets milder ben geworden in mijn oordeel. En mijn ogen gaan achteruit. Dat is ook met de leeftijd. Er wordt wel vaak van mannen gezegd, hè, dat als ze ouder worden, als ze echt oud worden, gaan ze allemaal op Sean Connery lijken. Maar ja, die is nu al 6 jaar dood. Dus ja, dat is ook niet zo moeilijk dan. Ja.
17: Maar ik heb jou gezien in theater, NBA in One Day. En dan staat daar wel een sterke, frisse man. Ja, voordat. We gaan straks over de inhoud praten. Die gewoon goed beweegt en er goed uitziet. Dat moet jij toch zelf ook zien. En dan moet je ook weten dat dat effect heeft op anderen.
16: Ja, maar het heeft ook. Ja, ik let wel heel erg op de presentatie. Maar daar gaan we misschien straks nog wel even over hebben met elkaar. Want we gaan het over uiterlijk hebben. Ja. Volgens mij zijn we het er al over aan het hebben. En bij uiterlijk speelt verzorging ook een belangrijke rol. Dus een goed pak doet ook veel. En je haar een beetje kammen. Ja, of juist niet. Hè? Dat hangt er vanaf wat je smaak is. Maar je moet er wel iets mee doen.
17: We hebben het over, dat is namelijk een mooi onderwerp voor deze aflevering, hoe uiterlijk je carrière beïnvloedt. Deze aflevering gaat over lookism.
16: Ja.
17: Ik bedoel, je hebt ongelijk.
16: Geen racism, geen ageism, maar
17: lookism.
1: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Over succes, euro's en de vraag waarom je daar je vrije tijd voor moet inleveren. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
17: Is lookism, is dat eigenlijk gewoon discriminatie op basis van je uiterlijk?
16: Ja, feitelijk wel. Ja, het wordt bijvoorbeeld in onderzoek gaat het bijvoorbeeld over hoe lang is iemand, of ook hoe dik is iemand.
17: Mm-hmm.
16: En bijvoorbeeld vrouwen die iets bovengemiddeld zwaar zijn, die worden daar sterk op afgerekend, bijvoorbeeld in hun werk. Die hebben minder kansen. Dus het is echt je reinste discriminatie. Alleen het staat, zoals bijvoorbeeld racisme of leeftijdsdiscriminatie. Ja, dat staat in de wet. Dat mag niet.
17: Maar je bedoelt dus letterlijk dat zwaardere vrouwen, wat is dan zwaarder, kan je bedenken, maar zwaarder dan gemiddeld, die verdienen dus bijvoorbeeld verdienen minder.
16: Ja, en krijgen minder
17: dan
16: kansen.
17: Slankere vrouwen.
16: Ja, krijgen minder kansen op de arbeidsmarkt, worden als minder competent gezien. Ja. En terwijl bijvoorbeeld als je lang bent, dat geldt met name voor lange mannen, die worden veel eerder van leiderschapskwaliteiten verdacht dan kortere mannen.
17: Ja. Ja. Het is wel bloody oneerlijk, hè?
16: Ja, dat is het ook. Ja. Ja. Het gaat nogmaals, het staat dus niet in de wet. Dus het grappige is, veel mensen weten ook niet dat ze het doen. En als ze dan op worden gewezen, dan schrikken ze er eigenlijk een beetje van. Mm-hmm. Maar het is een effect wat, het is zo oud als de mensheid, denk ik. Hè?
17: En het heet, nu we het over effect hebben, het halo-effect. Wat is dat?
16: Daar komt het vandaan. Dat is een psychologisch effect, ooit door Edward Thorndike ontdekt. Een hele beroemde vroege psycholoog. Die heeft het al in de jaren 10 en 20 van de vorige eeuw heeft hij dat al vastgesteld. En dan ging hij.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Op wie er dan bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan.
2: Mm-hmm.
1: En dan wordt er vaak een 5-puntschaal gebruikt. Dus dan kun je scoren van 1, dan ben je onaantrekkelijk. En dan kun je beneden gemiddeld, gemiddeld aantrekkelijk of opvallend knap of mooi. Dat is dan zeg maar 5.
2: Ja.
1: Met name als je dus een 5 scoort. Vroeger was je dan een 10, hè, maar dit is een 5-puntschaal.
2: Ja.
1: Maar een 5-puntschaal, opvallend knap of mooi. Dan heb je dus beauty premium, wordt het dan wel gezegd. Of het pretty privilege. Dan krijg je dus allerlei voordelen.
2: Het beauty premium effect.
1: Ja, mooi, hè?
2: Ja. Ik zit ondertussen natuurlijk even over na te denken. Ik had hier gisteren met een vriendin over en die keek mij aan en die zei: heb jij dan ook het gevoel dat je voordeel hebt gehad van je uiterlijk? En toen zei ik van, en dat is ook echt waar. Ik was altijd een baas die was homo.
1: Ja.
2: Die is nog steeds homo. Dus ik dacht altijd van, nou, weet je, dus in die zin heb ik als vrouw bij hem geen voordeel gehaald.
1: Nee.
2: Plus, ik werkte altijd voor de radio, nog steeds. En ook al ver voordat de webcam bestond. Dus ik dacht altijd, nee, natuurlijk niet, want mijn uiterlijk doet er niet toe. Maar inmiddels weet ik ook, of ook als iemand homo is, het is, mensen kijken toch grager naar, liever naar iemand die er leuk uitziet. Dus ja, ik denk dat ik toch ook enig voordeel heb gehad.
1: Nou, je zegt het ook eigenlijk wel goed, want ja, om dan meteen maar even de koe bij de horens te vatten. Het gaat dus niet om seksuele aantrekkelijkheid. Het is gewoon ook als mensen dus in een enquête moeten aangeven, vind ik iemand competent of niet competent, dan zonder dat ze weten of ze die persoon knap of niet vinden, blijkt gewoon dat mensen die in het algemeen, dus volgens die 5-puntschaal, hoog scoren op aantrekkelijkheid, die worden dus gewoon als competenter gezien. En dat maakt dus seksuele oriëntatie of zo, maakt helemaal niks uit.
2: Nee. Ik vond het, ik ging meer allemaal in verdiepen. En iedereen weet het, dat volgende, iedereen weet het. Maar ik vond het toch ontluisterend als je het echt weet, als je het echt leest. Excuus. Die schoonheidsvooroordelen, voordelen, die beginnen al heel vroeg. Die beginnen al op school.
1: Ja, dat is echt, dat vond ik een van de meest opzienbarende dingen. Want de vraag is van, hoe komt het dan dat mensen die er gemiddeld knapper uitzien of knapper worden gevonden, dat die dan ook in hun werk uiteindelijk beter scoren? Dan zijn er allerlei mechanismes. En er is een organisatie, arbeids- en organisatiepsycholoog Timothy Judge. En die heeft gekeken van, ja, hoe zit het mechanisme nou in elkaar? Hè? Hoe is dat pad naar dat voordeel? Hoe loopt dat? En dan blijkt dat dat dus al in het onderwijs begint. Het blijkt dat gewoon een gemiddelde leraar vindt knappe leerlingen, verwacht hij meer van. Die wordt als competenter gezien. Zelfs, dat is echt bizar, als je gaat controleren de cijfers die ze halen, dus als ze dezelfde cijfers halen als hun klasgenoten, worden ze toch als slimmer gezien als ze er beter uitzien. Dat is bizar hoe diep dat gaat.
2: Nou ja, dan word je dus als, je krijgt dus heel veel aandacht van de leraar. Als je veel aandacht krijgt, wordt het leren ook leuker.
1: Ja, ja.
2: En makkelijker.
1: En dus meer kans op een goede opleiding, meer
2: Precies.
1: kans op een hoog inkomen. Ja, je krijgt het hele pakket, krijg je gewoon cadeau.
2: Plus, als je veel aandacht krijgt, groeit je zelfvertrouwen. Wat ook weer, wat werkgevers weer heel fijn vinden.
1: Ja, nou, dat is een heel belangrijk punt wat je daar maakt. Die bevestiging die je krijgt van andere mensen zorgt ervoor dat je ook positiever gaat kijken naar jezelf. En dat wordt dan wel de core self-evaluation genoemd. Dus hoe je ten diepste naar jezelf kijkt. En het blijkt dat mensen die knapper worden gevonden, dus ook zo worden behandeld.
2: Mm-hmm.
1: Die ervaren dan ook een sterker gevoel van controle over hun leven. Ja, treden makkelijker op de voorgrond. Ja, dat is echt waanzinnig. Er zijn wel meer voordelen nog, hoor. Maar dat zelfvertrouwen is belangrijk. Maar ja, het grappige is, wat trouwens ook zo is, door het zelfvertrouwen word je communicatiever. Dus dat is dan soms nog wel een echt voordeel misschien in werken. Dus het kan zo zijn dat je langs al die paden die we net schetsen, dat je uiteindelijk ook makkelijker in de omgang bent en communicatiever.
2: Ja.
1: In sommige banen, best wel in veel banen, is dat wel een voordeel. Maar de grap is ook, als je daar dus voor controleert, de wetenschappers bedoelen dan van, als je dan nou even gewoon hebt vastgesteld dat die mensen helemaal niet echt beter communiceren, dan nog geldt dat werkgevers knappe mensen als competenter zien. Dus je hele leven wordt je voorgetrokken.
2: Dit heet de beauty premium, maar er is ook nog zoiets, het tegenovergestelde, de plainless penalty, oftewel eigenlijk de straf voor minder aantrekkelijk zijn.
1: Ja, plain, dat is dan echt zo'n mooi Engels woord. Hè? Dus dat je gewoontjes, dat is eigenlijk een eufemisme voor van, nou, mensen kijken naar je en denken, op een schaal van 1 tot 5 is het echt duidelijk een 1. Nou, en dan blijkt dat echt

0: dat zorgt eigenlijk ervoor dat de verschillen nog groter worden. Het grappige is, vooral bij mannen, bij schoonheid, dat denk je al gauw, denken mensen al gauw, is ook een stereotypering natuurlijk, dat het dan over vrouwen gaat. Mm-hmm. Maar vooral bij mannen blijkt het verschil tussen mannen die we als knap zien en mannen die we dus als plain zien, als onaantrekkelijk zien, blijkt het heel groot te zijn. Als je kijkt naar salaris, dan blijkt dat zeg maar plane mannen, ja, nou,
1: de minder aantrekkelijke mannen.
0: De minder aantrekkelijke man, die verdienen 9% minder dan gemiddeld. En de echt woest aantrekkelijke man is 5% meer. Dus daardoor wordt het verschil nog groter, zou je kunnen zeggen.
1: Oh, maar mag ik even in dit momentje, want ik heb altijd gedacht dat wij vrouwen veel meer nadeel ondervinden als je niet zo knap bent. Maar dat is dus niet zo. Voor mannen is het nadeel nog groter.
0: Ja, dat zit dus opgeteld 14% tussen. En bij vrouwen is dat 9%. Want als je er goed uitziet als vrouw, dan krijg je er 4% bij. En als je er plain uitziet, gaat er 5% af. Tenminste, dat is als je naar grote overzichtsstudies kijkt, dat is ongeveer het percentage waar je over praat.
1: Oké, ik denk dat nu, Ben, wat denk jij? Ik denk dat van luisteraars denken, wat is dit? Wat is het? Dat weten we. De wereld is oneerlijk. Dan komt dit nog eens bij.
0: Ja.
1: Ik denk dat iedereen ook snakt nu naar nadelen van mooi zijn.
0: Ja.
1: Zijn die er?
0: Nou kijk, het grappige is alleen al het feit dat je dat zegt, dat mensen daarnaar snakken. Dat is een heel raar psychologisch fenomeen. Maar mensen vinden dus knappe mensen, hebben ze allerlei ideeën over, die meestal positief zijn. Maar we denken ook vaak dat ze ijdel, zelf ingenomen en onbescheiden zijn. En het grappige is, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Maar dat denken we graag, want we willen heel graag dat mensen die zoveel voordelen hebben ook een paar nadelen hebben. Dan zeggen we, ja, maar het heeft ook nadelen. En dat vinden we dan eigenlijk wel een goed gevoel. Ja. Maakt ze iets gewoner.
1: Het kan nog treuriger worden, Ben. Want we hebben het over knappe mensen zijn dan ijdel en zelf ingenomen. Maar ze zijn het ook, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja, maar alleen als ze zichzelf ook echt knap vinden. Dus dan gaat het niet meer om het oordeel van de buitenwereld, maar gaat het om de vraag, hoe beoordeel ik mijn eigen uiterlijk? En mensen die zichzelf knap vinden, dat blijkt, ja, die dichten zichzelf bijvoorbeeld een hogere sociale status toe. Dus die vinden zich in een groep ook belangrijker. Denken ook dat ze meer rechten hebben, dat is heel grappig. En bij experimenteel onderzoek blijkt bijvoorbeeld, als er dan geld moet worden verdeeld, dat des aantrekkelijker iemand zichzelf vindt, des te minder deelt hij met anderen. Ja, dat is echt bizar. En het allerergste is dat mensen die dus zichzelf knap vinden, hebben ook minder moeite met hiërarchie en ongelijkheid. En die hebben ook eerder de neiging om, wanneer sommige mensen in de maatschappij niet mee kunnen komen, om dat dan te wijten aan het feit, ja, die mensen, ja, die werken er gewoon niet hard genoeg voor. Dus eigen schuld, dikke bult. Dat denken zie je dus meer bij mensen die zichzelf knap vinden en eigenlijk ook wel vinden dat ze gewoon, ja, recht hebben op hun positie. Ja, dat is een beetje, daar word je niet zo blij van.
1: De wereld is fucked up, mensen.
2: Puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
0: Yes, nou, dit is een heel leuk onderzoek. Kijk, we hebben het over schoonheid. En dit is een beetje net iets ander onderwerp, maar ik vond het wel heel leuk erbij passen. Het blijkt dat wanneer mensen een gesprek hebben gehad met andere mensen, gewoon eerst in een experiment, gewoon voor de eerste keer met elkaar hebben gesproken, dat die anderen hier vaak, of gemiddeld, moet het goed zeggen, gemiddeld 12,5% leuker vindt dan je zelf denkt. Dus de les is eigenlijk, we zijn eigenlijk 12,5% leuker dan we denken.
1: Hè?
0: Dan we zijn. Ja, gemiddeld, hè? Dus dan gaat het niet over die hele knappe mensen die ze van zichzelf toch al wisten, maar het gaat over gewone mensen. Dus jij en ik, zou maar even zeggen, je bent 12,5% leuker dan je denkt.
1: Dat is te gek.
0: Ja, grappig, hè? Dat heet de liking gap, of de sympathiekloof wordt wel genoemd. En er is een onderzoekster, Erica Boothby, die heeft dat vastgesteld. Die liet mensen 5 minuten met elkaar praten. Daarna moesten ze het gesprek beoordelen, ook de ander beoordelen en een cijfer geven op een schaal van 1 tot 7. Ja, weer een cijfer. Maar in dit geval, die mensen dachten dat ze 5,17 zouden scoren bij de ander, gemiddeld. Dus alle mensen in dat onderzoek dachten, ik ben een 5,17 op een schaal van 1 tot 7. Maar ze waren gemiddeld een 5,82. Nou, dat is die 12,5% die ertussen zit.
1: En maakt het iets uit waar je over, want het is na een gesprek.
0: Ja, het is na één gesprek, maar blijkt ook doen naar meerdere gesprekken. Het is niet alleen in experimenten getoetst, maar ook in real life settings, zoals het dan heet.
1: Ja.
0: En dat maakt ook uit. Want als jij namelijk denkt dat de ander jou niet leuk vindt, dan ga je je bijvoorbeeld in je werk ook anders gedragen. Dus als je iets moet hebben van een ander, dan ben je toch wat terughoudender. De drempel wordt wat hoger. Maar goed, die drempel is dus letterlijk 12,5% lager dan je dacht. Dat is toch mooi.
1: Vind jij mij ook 12,5% leuker dan ik denk?
0: Nou, des te langer ik je ken, die percentages, dan gaat het heel goed mee.
1: Goed. Oké, Ben, terug naar schoonheid en wat dat betekent voor je werk. Kijk, in een ideale wereld was natuurlijk al het voorgaande waar we het over hebben gehad. In een ideale wereld is dat niet zo, maar het is wel zo. Het is vaak de realiteit. Dan is natuurlijk de vraag, wat kan je doen? Je kan natuurlijk denken nu als luisteraar, bekijk het allemaal, maar ik doe helemaal niks.
0: Ik doe er niet aan mee.
1: Ja, maar je kan ook, dat vond ik heel grappig en interessant om te lezen, je kan ook je waargenomen eigen aantrekkelijkheid stimuleren.
0: Ja, dat is grappig, hè? Er zijn momenten in je leven, iedereen heeft dat hopelijk wel eens meegemaakt, dat je je aantrekkelijker voelt dan doorsnee. Hè? Van die momenten dat je denkt, nou, hè. Jongen, vanavond in deze kleren.
1: Ja,
0: of bij zo'n seminar voor een groot publiek. Dat je denkt, nou, dat is. Nou, toch zie je later een foto terug. Denk je, nou, het lijkt wel iemand anders dat je dat soms denkt. En als je dan terugdenkt, dat hebben ze onderzocht. Als je dan terugdenkt aan zo'n moment dat je je bovengemiddeld aantrekkelijk voelde. En je schrijft dat nog een keertje voor jezelf op. Zo hebben ze dat toen gedaan in dat onderzoek van Lynn Tan, is dat, en haar collega's.
1: Ja.
0: Voor de liefhebbers. dan blijkt dus dat je dat echt even jezelf goed te binnen brengt van dat moment. Dan voel je daarna ook meer zelfvertrouwen. Dan voel je je aantrekkelijker. En dan komen al die voordelen, die vallen jou toe dan even op dat moment.
1: Oké, ik denk dus nu aan toen ik 50 werd, had ik een spectaculaire gouden jurk aan. Ik leek een beetje op het Oscar-beeldje. En dan dus denk ik, toen zag ik er echt goed uit. Maar daar moet je dus, dat moet je dus eigenlijk een paar keer per dag. Ja, moet je dat memoriseren?
0: Een paar keer per dag, ja. Bij iedere maaltijd eventjes afsluiten op die manier. Nee, het helpt wel. Maar ik zat zelf meer te denken van als je bijvoorbeeld een salarisonderhandeling of zo ingaat, weet je wel. Dus
1: ja,
0: dingen waar die mensen die zeg maar al dat pretty privilege al hebben, dat jij dan op zijn minst niet achterblijft door dan dit te doen.
1: En belangrijk, Ben, blijkt uit onderzoek, en dit is echt heel belangrijk, de voordelen van aantrekkelijkheid zitten vaak niet alleen in schoonheid, maar dat gaat over verzorging.
0: Ja.
1: En daar kan je natuurlijk iets aan doen.
0: Ja, nou dat vind ik dus wel interessant. Want er is dus wel ook dat onderzoek waar we het over hadden van die scholen. Hè, dat kinderen die er beter uitzien al worden een beetje worden voorgetrokken.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk dat dit onderzoek meer over volwassenen gaat. Als je er verzorgd uitziet door je kleding, je haar, wat heb je zoal? Make-up misschien ook, hè?
1: Mijn rode nagels.
0: Nou ja, bijvoorbeeld, hè? Ja, ja. Of mijn stijlvolle zijscheiding. Ja. Maar goed, dat.
1: Nu je het zegt.
0: Ja, nou, het erover hebben.
1: Correct stijlvolle zijscheiding.
0: Maar dat maakt dus echt uit. Dus het blijkt als je dat helemaal gaat afpellen, dat verzorging bepaalt een heel groot deel van je beauty premium en je pretty privilege. Dus
1: Okay. Je
0: kunt er wel degelijk ook iets aan doen door jezelf goed te verzorgen.
1: En dat is dan weer waarschijnlijk een groter voordeel voor vrouwen? Lijkt mij.
0: Dat klopt. Want, ja, vooral bij vrouwen. Maar dat is ook allemaal een beetje cultureel bepaald. Wat is dan goede verzorgingen? Dit soort onderzoek is in allerlei culturen gedaan.
1: Ja.
0: Maar wat natuurlijk mensen, ik noem maar eens even wat, in Zuid-Amerika mooi vinden, dat hoeven wij niet per se mooi te vinden en vice versa. Maar verzorging speelt eigenlijk op alle plekken wel een belangrijke rol. En het grappige is dat voor vrouwen is de norm wel heel sterk. Dus in eigenlijk de meeste culturen geldt wel dat we vinden dat vrouwen er verzorgd moeten uitzien. Want dan vinden we ze ook professioneler.
1: En dat is eigenlijk ook wel een beetje asociaal natuurlijk, Ben. Want iedereen weet natuurlijk van, tuurlijk, hoe je verzorgd, hoe je eruit ziet, hoe fijner mensen het vinden om naar je te kijken. Maar ik moet even denken aan Sophie Hilbrand. Mijn lieve collega Sophie Hilbrand, waarmee ik niet zeg dat zij er onverzorgd uitziet, maar mensen vinden dan op televisie dat ze niet glamorous genoeg eruit ziet.
0: Okay.
1: En dat ze de haar niet glamorous genoeg doet. En dat ze, het is geen Eva Jinek, perfect geboetseerd. En dat vind ik zo ontzettend jammer.
0: Natuurlijk vind ik ook altijd wel aantrekkelijk zelf. Maar ja, goed, weet je, het zijn allemaal gemiddeldes waar we het over hebben. Dat is natuurlijk ook zo interessant. Dus Het is niet zo dat het voor jou per se, voor een individueel geval, altijd zo uitkomt. Maar goed, dit geldt als je gewoon over grote groepen meet.
1: Ja, ja, nou ja, dat is dus soms jammer. Stel, je bent een werkgever en je denkt, ik wil daar meer op letten en ik wil niet schoonheid en uiterlijk te veel te laten meespelen.
0: Ja.
1: Is het eigenlijk een gespreksonderwerp bij werkgevers?
0: Vaak niet. Er is een tijdje geleden is het door mensen van de Rotterdam School of Management, dus hier in Nederland, is er ook naar gekeken. En het blijkt ook dat mensen de vooringenomenheid of de vooroordelen tegenover mensen op basis van aantrekkelijkheid ook helemaal niet herkennen. Of althans, er wordt niet zeg maar van nature spontaan over gesproken. Als je er mensen op wijst en je gaat zoals bijvoorbeeld in deze podcast erover praten, dan zeggen mensen ja, oh ja. Ja, ik zie het overal. En als het een gespreksonderwerp wordt, dan willen mensen eigenlijk wel, ja, dan willen ze er eigenlijk wel vanaf. Dan zeggen ja, eigenlijk is het niet goed.
1: Nou ja, want het is natuurlijk ook zo, je mist misschien allerlei hele competente mensen.
0: Absoluut.
1: Omdat je dus te veel naar het uiterlijk kijkt.
0: Ja, ja, dat is nou typisch. Nou, stel je ervoor dat je recruiter bent, dat is nou typisch iets waar je echt rekening mee moet gaan houden. Het is eigenlijk populair geworden sinds we allemaal van die geavanceerde computers hebben, dat je ook je pasfoto bijvoorbeeld op je cv plakt, hebt, mm-hmm. Je digitale cv. En ja, dat is eigenlijk gewoon niet handig. Want dan krijg je dus informatie binnen die eigenlijk totaal irrelevant is voor iemands competentie.
1: Ja.
0: En toch heeft het invloed. Daar kan je bijna niet aan onttrekken. Je zou ook zeggen, ja, misschien moet je meer anoniem gaan laten solliciteren of interviewers hierop trainen. Of dat je hele heldere, toch wat meer formele criteria gebruikt, in plaats van dat je zegt, nou ja, ik voel wel een klik met iemand. Ja, waar komt die klik vandaan? Hè? Dat is vaak ondergrondelijk.
1: Oh, maar dit heb ik best vaak meegemaakt. En ook verhalen gehoord. Nee, we hebben het idee dat je heel goed past binnen de organisatie. Zonder specificering.
0: Des te vager de criteria, des te groter de kans dat dit soort vooroordelen een rol gaan spelen. Dan gaat dus onbewust toch iemands lengte, gewicht of aantrekkelijkheid gaat daarin een rol spelen.
1: En zou je dan niet denken dat nu met AI dat wordt opgelost?
0: Ja, kijk, het lastige is natuurlijk, AI-modellen worden getraind op de werkelijke wereld. En de werkelijke wereld is niet zo fraai. En er is al sprake, zelfs een tijdje geleden is er onderzoek geweest. Dat was dit jaar, was dat DOH en collega's. Die hebben het over algorithmic lookism. Dus ook AI-tools discrimineren op uiterlijk. Daar zijn ze dus eigenlijk gewoon, kijk, dat kan je er ook weer uit trainen. En misschien is het handiger of makkelijker om het bij AI eruit te trainen dan bij mensen. Dus dat zou kunnen, ja. Maar zover is het nog niet.
1: Nee, we're doomed. Daar komt het op neer. Goed, Ben, we zijn bijna aan het einde. Dat betekent
2: 3 tips waar je echt iets aan hebt.
1: 3 tips, please.
0: Ja, 3 tips. Nou ja, de eerste tip is eigenlijk wantrouw je eerste indruk. Heel vaak is uiterlijk een onbetrouwbare snelkoppeling in je hoofd.
1: Ja.
0: Tweede tip, je moet wel je eigen presentatie serieus nemen. Want ja, hoe je het ook went of keert, mensen kijken naar uiterlijk en met name dus ook naar verzorgdheid. Uiterlijk is niet maakbaar, maar je professionele presentatie wel, zou je kunnen zeggen. En als derde, ja, je moet eigenlijk in organisaties moet je zorgen dat je je beslissingen zo inricht, zo organiseert, dat uiterlijk minder kans krijgt om je als het ware van het pad af te leiden. Dat lijkt me ook heel verstandig.
1: Ga ik nu even mijn neus poederen.
2: Dit was de Ben Tichela podcast. De podcast waarbij de inhoud ook best aantrekkelijk is. Luister alle afleveringen via je BNR-app of je favoriete podcastplatform. En abonneer je meteen. Dan mis je niets.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje. Oh.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
4: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
6: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ongeveer 50 kilometer file. De meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam wel 10 minuten extra reistijd tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Geldermalsen een kwartier door werkzaamheden daar. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En op de A76 Geleen-Duitse grens vanaf knooppunt Kunderberg is de vertraging ruim 10 minuten.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Hoe graag premier Jette ook met de oppositie verder wil praten over de begroting, komen de week zitten gesprekken er nog niet in, meldt de NOS. Jette zit een deel van de tijd in New York bij de VN en volgens de RVD lukte het daarom niet om de agenda's gelijk te krijgen. Na de politieke beschouwingen zaten de gesprekken nog muurvast. Halverwege de verkiezingsdag lijkt de opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn hoger te liggen dan de vorige keer. Ook in Mecklenburg-Voorpommeren mag vandaag gestemd worden. Het is een spannende dag voor bondskanselier Merz. Zijn populariteit daalt en er wordt al dagen gespeculeerd over zijn aftreden. De vriendin van de pas overleden zanger Ben Sanders zegt dat ze in de toekomst nog niet eerder uitgebrachte muziek van haar partner wil delen. Maar dat doe ik op het moment dat ik er de kracht voor heb, zegt ze op Instagram. Ze hoopt dat collega-artiesten die eventuele tributes willen maken daar ook nog even mee wachten. De parlementsverkiezingen die dit weekend in Rusland worden gehouden zijn doelwit geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Toch kan er ook deze laatste dag gewoon worden gestemd, zegt het Russische persbureau. De hackpogingen zouden vooral zijn bedoeld om het stemmen op afstand te hinderen. En PSV is de koppositie in de Eredivisie kwijt. De Eindhovenaren verloren in een spannende wedstrijd met 3-2 van FC Twente en moeten het voorlopig doen met een derde plek. AZ pakte wel 3 punten en won met 1-0 van Telstar. Het staat nu bovenaan. Er staat nog 1 wedstrijd op het programma vanmiddag, NEC Go Ahead Eagles. En dan het weer van Weer Online. Zonnige periode, maar ook stapelwolken en in het binnenland soms een bui. Het is een graad of 19. Vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon, minder wind en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
11: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
13: Dat kan
11: in de BNR-app.
13: Download de BNR-app.
11: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
14: Voor de uitvoeringsorganisaties van de Nederlandse overheid, het aantal wetten en regels waar zij extra moeten voldoen ten opzichte van 2005 met 50% is toegenomen.
15: Je ziet dat het ergens een soort betonrot bij die overheid zit, waardoor je als overheid met dit soort grote ontwikkelingen niet mee kunt gaan.
16: Ik vind dat de overheid het eigenlijk vrij goed voor elkaar heeft. DigiD en mijn overheid en mijn belastingdienst.
15: We
17: kijken deze week veel naar Den Haag. Wat zijn de plannen? Wat gaan we doen voor de zorg, het onderwijs, de veiligheid, het verdienvermogen van Nederland? En in die discussies gaat het vaak over miljarden. We schuiven potjes van links naar rechts, net zolang de meerderheid ermee kan leven. Wat niet vaak gebeurt in deze week in september, is uitzoomen. Is de vraag stellen, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Hoeveel willen we eigenlijk geregeld hebben? Want in ieder land kruipt iets wat bij mij ook privé gebeurt. Bijvoorbeeld op vakantie, waar ik vroeger nog prima in een slaapzaal in een hostel kon slapen, was op een gegeven moment een eigen kamer ook wel lekker. En een paar jaar later denk je, nou, zo'n deluxe kamer met een eigen tafeltje, dat heb ik echt nodig. En voordat je het weet, zit je in hotels waar ze je koffers dragen, roomservice is, een sterrenrestaurant en een zwembad op het dak. Nou, zo lijkt het ook met de overheid te gaan. De Duitse econoom Adolf Wagner merkte dat al op in de 19e eeuw. Hoe groter een economie van een land, de overheid groeit harder mee. Bij de Rijksoverheid zijn ongeveer 168.000 voltijdbanen. Die schrijven beleid, controleren aanvragen, bouwen aan IT-systemen, werken aan communicatie, bewaken het land en in de belasting. Tel je daar de rest van de overheid bij op, bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten, politie, provincies, waterschappen, onderwijs, ProRail, dan kom je op 1,1 miljoen voltijdbanen. En dat is sinds 2018 alleen maar gegroeid. Nu zegt de criticus op zo'n uitdijende overheid al snel, ja, dat moet kleiner. Maar als diezelfde criticus beroofd wordt, of de kinderen moeten beter leren lezen, ja, dan wordt de overheid opeens weer onmisbaar. Dus wat is het nou? Te veel, te weinig, precies goed? Wie bepaalt eigenlijk wat het juiste formaat is van een overheid? En wanneer slaat zorgvuldigheid om in logheid? En waarom lukt het Nederland, ondanks jarenlange beloftes van opeenvolgende kabinetten, maar niet om het aantal ambtenaren terug te dringen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
16: Dag Rens.
17: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mujagic. Dag Edin.
18: Eveneens, dag Rens.
17: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het hebben over een van Edins favoriete onderwerpen, namelijk het formaat van de overheid.
18: Niet zijnde de ECB.
17: Ja, precies. Er is altijd één ding dat dan boven. Maar waarom is dit zo'n favoriet onderwerp voor jou?
18: Nou, favoriet onderwerp. Als ik het even heel kort samen mag vatten, en van jou moet het ook. Een grotere overheid betekent dat er meer geld nodig is voor wat die overheid wil doen. Nou, dat zou je kunnen financieren door de belastingen te blijven verhogen. Politici die weten, er is een limiet. Als je daar bovenuit komt, vinden mensen het gewoon niet leuk. En dan zie je wat we in heel veel landen zien, dat men die uitgaven, die uitdijende overheid, gaat men vooral financieren door geld te lenen. Want dat valt niet zo op. Hè? Mm-hmm. Alleen dat geld lenen, dat stapelt zich op. Dus de schulden stijgen. En bij een zekere hoogte van de schulden remt het de economische groei af. Ik vraag me ook af of het goed is voor de innovatievermogen van je economie. En jaagt het onvermijdelijke woord, gaat toch nu al vallen, Rens, inflatie aan. Nou, daarom heb ik er bezwaar tegen.
17: Ja, Han, een overheid, is dat dan een makkelijke prooi als het gaat om bezuinigingen?
16: Nou, in de praktijk dus niet, zou ik zeggen. Nee. Hè, want de laatste jaren is het overheidsapparaat behoorlijk uitgedijd. Dus in de praktijk niet. Ik moet wel zeggen dat ja, ik heb er ook wel fascinatie met dit onderwerp en de vragen die borrelen in mijn hoofd op. Hè, van hoe groot mag een overheid eigenlijk zijn? En als het te groot is, wie kun je daar dan voor verantwoordelijk houden? Hoe leggen mensen verantwoording af? Als je terug wilt dringen, hoe moet je dat dan doen? En natuurlijk, we hebben wel een hele goede gast vandaag. Hebben we eigenlijk altijd goede gasten, hoor. Maar Sander, onze gast, die heeft in het recente verleden nog mooie dingen geschreven, of interessante studies geschreven over de productiviteit van de overheid. Dus daar kunnen we misschien ook nog wel het een en ander over vragen zo direct.
17: Edin, wat wil jij nog weten van onze gast?
18: Wat ik met name zou willen weten is, kijk, wij weten dat we in dit land de opeenvolgende regering hebben allemaal uitgesproken dat ze willen snoeien in het aantal ambtenaren, dat de overheid kleiner moet worden. En we weten ook dat het helaas niet uitkomt. Mm-hmm. Onze gast heeft hele nauwe contacten met de overheid, heeft ook gewerkt bij de overheid. Ik zou meer gevoel willen krijgen van, als zo'n plan van een hoger niveau gelanceerd wordt naar die ambtenaren dus, en het ambtelijk apparaat, ja, Wat gebeurt daar dan? Is daar echt sprake van tegenwerking van die plan? Is dat de reden dat het niet lukt? Of ligt het ergens anders aan?
17: Oké, nou, voldoende vragen. Ik zit zelf ook nog wel in de economische theorieën te kijken. Van, ik kwam er in de research achter dat er heel veel economen dit ook een heel fijn onderwerp vinden en daar allerlei hypotheses over hebben geschreven. Dus daar kom ik straks bij jullie terug. Maar eerst inderdaad onze gast van vandaag. Sander van Veldhuizen, hij is partner bij PwC, gespecialiseerd in publieke dienstverlening. Een paar jaar geleden publiceerde hij een uitgebreid onderzoek naar de productiviteit van de overheid. En daarvoor werkte die 15 jaar bij het Centraal Planbureau. Welkom, Sander.
14: Goedemorgen.
17: Vind jij de overheid in Nederland te groot?
14: Dat is een... Nou, laat ik zo zeggen. Dat is in eerste instantie best een moeilijke vraag om heel direct te kunnen beantwoorden. Ik denk als je feitelijk kijkt, zoals je net in de introductie ook al zei, het aantal ambtenaren wat in Nederland werkzaam is, dat is de afgelopen kleine 10 jaar behoorlijk hard gestegen. Daar zitten een aantal redenen onder, hè. Die gaan we straks in meer detail bespreken. Ik kan in ieder geval 2 noemen waar ik naar heb gekeken de afgelopen jaren. Het enerzijds is dat de productiviteit van de overheid in de brede zin sterk daalt. En die krimpt gewoon. En het tweede punt is dat het aantal wet- en regelgeving die de overheid zichzelf oplegt, maar daarmee ook zeg maar de bredere economie oplegt, dat die behoorlijk hard is gegroeid de afgelopen 20 jaar. En dat zijn echt behoorlijke groeipercentages. En wij hebben dus onderzocht dat voor de uitvoeringsorganisaties van de Nederlandse overheid het aantal wetten en regels waar zij extra aan moeten voldoen ten opzichte van 2005 met 50% is toegenomen.
17: Ah, oké. Dit is
14: en extra regels, betekent extra uitvoeringskracht. Ja. En uitvoeringskracht in overheidsland betekent eigenlijk mensen.
17: Het is eigenlijk interessant, een soort zelf een versterkend vliegwiel dus. Dus de overheid, de politiek maakt regels. Daarom hebben we meer overheid nodig om aan die regels te voldoen. Hoor je dat zeggen?
18: Ja. Maar hier zie je ook dat het een beetje haak staat op wat wij ook al enige tijd vanuit alle hoeken horen wat echt nodig is voor de toekomst. De arbeidsproductiviteit op macroniveau moet gaan stijgen. Want dat is waar gezonde, houdbare groei vandaan komt. Nou, hoe groter de overheid is, gekoppeld aan uw conclusie dat daar de productiviteit daalt, ja, dan wordt het voor die totale economie ontzettend lastig om die arbeidsproductiviteit omhoog te krijgen.
17: En Sander, is het, we hebben dit, deze week is het Prinsjesdag en de miljoenennota en blablabla. Bla bla. Is het belangrijk om die uitzoomende vraag ook eens te stellen van hoe willen we het eigenlijk hebben? Hoe groot willen we het eigenlijk hebben?
14: Ik denk dat dat een de allerbelangrijkste vraag is, hè. Kijk, ik heb altijd geleerd in de tijden dat ik zelf bij de Rijksoverheid werkte, vooral bij het Planbureau, als je beleid maakt, dat doe je met het oog op de toekomst. Dat doe je niet in het hier en nu. Je moet vooral nadenken over hoe wil je je economie vormgeven, wat willen we bereiken, waar liggen bepaalde accenten. En hoe moet die overheid die dat dan moet faciliteren eruit zien.
17: Ja.
14: En daar zitten allerlei...
17: Hebben we dat gesprek wel eens? Hebben we het gesprek in Politiek Den Haag over juist deze uitzoomende vraag?
14: Ik denk dat dat gesprek wel plaatsvindt, maar ik denk niet altijd in de publieke ruimte. En misschien ook wel onvoldoende. Want uiteindelijk politiek gezien, of bestuurlijk politiek gezien, is ook de waan van de korte dag die best dominant is.
17: Ja. Laten we eens even hebben over economische theorieën. Han en Edin. Het is een, begrijp ik, populair onderwerp onder economen. Welke zijn interessant? Welke hypothese, Han, zijn interessant?
16: Nou ja... Wat ik een hele geloofwaardige vind, is dat naarmate mensen rijker worden, hebben ze eigenlijk steeds meer behoefte aan, eigenlijk aan publieke diensten. Dus er valt wel heel veel voor te zeggen dat een overheid in een steeds rijker wordend land in principe ook steeds groter wordt. Daar is veel voor te zeggen. Maar die theorie zegt eigenlijk weinig over de mate waarin dat dan terechtvaardiger zou zijn.
17: Ja. Hey, Edin, jij nog favoriete theorieën?
18: Nou ja, kijk, wat Han zegt, er is wel iets voor te zeggen dat de overheid inderdaad naarmate een economie groeit, dat de overheid groter wordt. Maar dan zou ik zeggen, als de overheid even hard groeit als de economie, dan is het oké. Okay. Ja, prima. Ja. Waar wij nu mee te maken hebben, is dat de overheid harder groeit dan die economie. Ja, daar heb ik wel moeite mee.
16: Ja, maar Edin, volgens mij klopt dat toch niet helemaal wat jij zegt. Hè? Want mijn these is dus niet dat een overheid mee moet groeien met een economie. Maar naarmate... Weet je, ik heb dat in mijn eigen in mijn eigen consumptiepatroon ook gezien. En kijk, ik heb een auto, ik hoef niet 6 auto's. Maar ik heb wel behoefte aan goede wegen. Ik wil voor mijn kinderen en kleinkinderen goed onderwijs, et cetera. Dus je behoefte aan publieke diensten neemt toe naarmate je rijker wordt.
17: Maar goed, die wetman van Wagner, ik weet niet of jij die kent, Sander, maar die zegt dus, ja, hij groeit eigenlijk wat Han zegt, maar hij groeit altijd net even iets harder dan het bruto nationaal product.
18: Hoeft niet.
17: Nee, maar dat was zijn theorie. En ik kwam er ook nog eentje tegen van Peacock Wiseman. Die hadden de UK-economie onderzocht. En die schreven, de overheid groeit niet alleen geleidelijk, maar vooral met sprongen tijdens crisis, zoals oorlog of economische depressies. Burgers accepteren dan tijdelijk hogere belastingen en uitgaven, maar na de crisis vallen die vaak niet volledig terug naar het oude niveau. Volgens mij hebben we dat in corona gezien.
16: Ja. Dat lijkt me natuurlijk iets wat iedereen zich levendig voor kan stellen. En misschien mag ik er nog eentje noemen, de wet van Baumol. Een bekende econoom, die heeft gezegd, maar misschien is dat een beetje een cirkelredenering, die heeft gezegd dat de productiviteitsstijging bij de overheid lager is dan in de markteconomie. En dat dat dan automatisch betekent dat er steeds meer voor een gelijkwaardige dienstverlening als onderdeel van je economie heb je dus steeds meer mensen nodig daar.
17: Ah ja, ik zie het hier staan als de Baumols kostenziekte. Dat klinkt ook wel als een soort meerheid. Ja. Sander, bekend met al deze theorieën, herken je dit ook in het dagelijks leven, zeg maar?
18: Nou, ik denk theorie allemaal bekend. Ik denk de ziekte van Baumol, zoals wij het dan wel vaak noemen, dat is volgens mij wat je gewoon ziet gebeuren in ieder geval Nederland en ook eigenlijk een breder internationaal.
17: Leg eens dan uit hoe je dat ziet dan?
18: Nou, kijk, wat ik net feitelijk zei. Hè. Dus als je feitelijk kijkt naar de productiviteitsontwikkeling van de Nederlandse overheid, die is de afgelopen 10 jaar negatief. En als ik dat probeer uit te leggen aan bestuurders in het overheidsapparaat, wat dat eigenlijk in de praktijk betekent, is dat je dus om hetzelfde te produceren, dezelfde publieke diensten te produceren, heb je over tijd steeds meer mensen nodig.
17: En waarom daalt... Nee, laat twee vragen stellen. 1. Hoe meet je de productiviteit van de ambtenaren? Want er is geen economische output. En 2, waarom daalt die?
18: Nou, laat ik zeggen, kijk, hoe meet je het? Om daarmee te beginnen. Wij hebben vooral gekeken naar de uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid. Dat is eigenlijk het groot deel van de publieke dienstverlening wordt gedaan door uitvoerders.
17: Wat zijn dat dan?
18: UWV, Belastingdienst, SVB en zo zijn er nog 150. Daarvan kun je daadwerkelijk de output meten, want die produceren diensten die je meetbaar kunt maken. Mm-hmm. Die output die rapporteren zij overigens zelf. Dus ik bedoel, het is niet dat je daar heel veel kennis voor nodig hoeft te hebben om dat te kunnen meten. Het kost alleen ongelooflijk veel werk om die data te verzamelen. Dat hebben wij gedaan. Dat hebben onderzoekers van Ipsen, onder andere Jos Blank en Alex van Wezik ook gedaan in het verleden. En al die studies laten zien dat de output wel stijgt, maar dat de hoeveelheid productiemiddelen, en in het geval van de uitvoeringsorganisaties is dat 80% mankracht, 20% materieel, dat om die hoeveelheid output te produceren die wel licht stijgend is over tijd, je daar steeds meer inputmiddelen voor nodig hebt. Dat betekent de facto dat de productiviteit daalt. Zo meet je dat.
17: En hoe kan het?
18: Hoe kan het? Nou, er zijn een aantal verklaringen voor. Er zijn heel veel verklaringen voor, maar een aantal 3 die wij dominant vonden. De eerste verklaring die wij vonden is dat de hoeveelheid externe inhuur bij de uitvoering, bij de productie van publieke diensten, aanzienlijk hoog is. En dan moet je dus denken aan dat er dus uitvoerders zijn in het Nederlandse uitvoeringslandschap van publieke dienstverlening die dus 30% van hun totale personeelscapaciteit extern inhuren.
17: Maar waarom hebben ze die extra mensen nodig? Het is een beetje, laten we zeggen, uitvoeringsorganisatie. Dus er moeten 10% meer uitkeringen worden uitgekeerd.
18: Bijvoorbeeld.
17: En daar hebben we dan 15% meer mensen voor nodig.
18: Ja.
17: Dan denk ik, het is toch elke keer gewoon een druk op een knop. Maar dat is dus niet zo.
18: Dat is in de praktijk.
17: Je zou een soort schaalbaarheidsvoorbeeld kunnen bedenken.
15: Omdat het complex is. Kijk,
18: het is complex.
15: Wij hebben in dit land ooit, heel lang geleden, hadden we een relatief simpel belastingstelsel. En toen zijn er ook door de economische ontwikkeling en door de verandering in de maatschappij natuurlijk en de voorkeuren van de maatschappij, zijn er allerlei nieuwe wensen ontstaan. En we zijn heel vaak die nieuwe problemen, onder aanhalingstekens, gaan oplossen met een toeslag hier en een subsidie daar. En als zo'n toeslag dan ook negatieve bijwerkingen had, losten we dat op met een toeslag op die toeslag en die subsidie op de subsidie. En zo wordt het complexer dus en complexer.
17: Met een groter wordende apparaat of een groter wordende productiviteit komt er meer complexiteit in de organisatie en dus heb je meer mensen nodig.
19: Dat is, ja, je hebt in ieder geval meer mensen nodig. Dan is het tweede punt wat je nu natuurlijk ziet, arbeidsmarkt is vrij krap en bepaalde specialismen zijn vrij schaars in de markt. Die worden ingehuurd. Het nadeel van externe inhuur is dat de kennisborging in die organisaties eigenlijk best wel... Nou, dat was steeds meer een grotere uitdaging. Dat is één verklarende factor waarom ze steeds minder productief gaan werken. Het tweede, en daar kun je nog denk ik 3 podcasts over vol praten, is de IT bij de overheid. Wij praten vaak over legacy IT-systemen. En om dat te illustreren bij een aantal uitvoerders waar ik dan ook kom. Daar zijn systemen die zijn ouder dan ik ben. En ik ben ondertussen ook niet meer de allerjongste. Dat betekent in de praktijk dus 2 dingen. Het servicen van die systemen, daar heb je mensen voor nodig die dat kunnen. Die zijn echt heel schaars in de markt, dan wel die werken gewoon niet meer. Die zijn gewoon met pensioen of elders actief in de wereld. Dus die mensen vinden wordt steeds moeilijker. De kosten daarvan gaan omhoog. Dat betekent in praktijk dat de runningkosten voor je IT zijn zo hoog dat je niet meer kunt veranderen. Wij zeggen altijd, je hebt een deel runningkosten en een deel changingkosten. Je moet altijd je IT-systeem aanpassen aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Ja. Als dat budget kleiner wordt, dan word je waarschijnlijk gewoon veel minder productief. Dat is...
17: Oké.
19: Okay. Bekend feit. Het derde punt, en dat is wat Edin net zei. Kijk, we hebben ook heel erg nagedacht, en wat je net zelf trouwens ook zei. Het derde punt is het target operating model van zo'n uitvoerder.
17: Dat moet je even uitleggen.
19: Dat ga ik over de schaal en over welke taken je nou bij elkaar clustert in een uitvoeringsorganisatie. En wat in het verleden best vaak is gebeurd, is dat er massale processen, dus jij denkt bijvoorbeeld aan het uitkeren van uitkeringen, dat is inderdaad een best wel goed te automatiseren proces. Daar worden dan taken bijgeclusterd die volledig handmatig, volledig maatwerk zijn. Een bekend voorbeeld is natuurlijk belastingdienst toeslagen. Een ander bekend voorbeeld is de SVB, waarbij de SVB is vooral bekend van de kinderbijslag en de AOW. Volledig geautomatiseerd en daar wordt dan het PGB bijgezet. Een PGB is het ultieme maatwerkbeleid wat je hebt. En is die clustering van taken nou logisch vanuit een productielogica? En wat daarop is, in alle eerlijkheid, dat is niet zo heel logisch.
17: En dat hebben politici bedacht, want die dachten schaalvergroting is altijd goed, wordt altijd goedkoper. Maar als je dus twee eigen water en olie probeert te mengen,
19: exact.
17: Dat wordt helemaal niks. Han?
16: Ja, weet je, nou, nu ga ik iets zeggen wat je misschien niet van mij verwacht. Maar er wordt altijd heel erg schamper gedaan over de IT van de overheid. Nou ben ik gewoon een gebruiker. Ik vind dat de overheid het eigenlijk vrij goed voor elkaar heeft. DigiD en mijn overheid en mijn belastingdienst en al die clubs die je bereikt via DigiD. Het werkt bijna altijd. Ik ben daar niet ontevreden over. Hoe kan dat nou?
19: Hoe kan dat nou? Ik denk, Han, dat je daar op zich wel gelijk in hebt. Kijk, voor jou als gebruiker is die beleving klopt die je hebt. Wat jij niet ziet als gebruiker is wat aan de achterkant nodig soms is om dit allemaal werkend te krijgen.
16: Okay.
19: Kijk, jouw geautomatiseerde aangifte of vooraf ingevulde aangifte bij de Belastingdienst. Dat klopt. Voor jou komt die op jouw schermpje en dan kun je lekker nog wat aanpassingjes maken. Je drukt op inzenden of indienen en dan komt het 3 maanden later wordt het verwerkt. Wat aan de achterkant gebeurt, dat zie jij niet. Daar kan best veel handwerk in zitten. Het gaat geautomatiseerd het systeem in en er kan best handmatige uitval zijn.
17: Ja, dus voor de luxe die jij in dit 5-sterrenhotel Nederland ervaart, Han, zitten er heel veel piekeloos te rennen met jouw koffers. Dat is eigenlijk de metafoor.
16: Oké. Okay.
15: Ja, maar dit is natuurlijk wel. Maar dit is natuurlijk wel symptomatisch voor ons overheidsapparaat, want we hebben het nu over IT-systemen die verouderd zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat had je ook kunnen zien aankomen en meegaan met de tijd. Maar we zien het ook bij de wegen. Het laatste nieuws over de bruggen waar heel lang niets aan gedaan is. Dus je ziet dat het ergens een soort betonrot bij die overheid zit, waardoor je als overheid met dit soort grote ontwikkelingen niet mee kunt gaan, met alle gevolgen van
17: dat. Ja, en blijf je dus een beetje pleisters plakken. Even toch even nog een keertje uitzoomen, economisch gezien. Gewoon om het te snappen. Als je puur naar economische theorie kijkt, begin bij jou en dan ga ik naar jou, Edin, en daarna naar jou, Sander. Als je puur naar de economische theorie kijkt, wat zijn de voor- en nadelen van een kleine overheid? En ik wil de voor- en nadelen van een grote overheid. Ik begin bij jou, Han.
16: Nou ja, het grote voordeel van een kleine overheid is dat je... Kijk, die overheid moet ergens uit betaald worden. He, dus als je simpel zegt, we hebben een marktsector en we hebben een overheidssector. Ja, hoe groter die overheid is, des te meer dat kost, des te meer dat drukt op de marktsector.
17: Omdat die meer belastingen moeten betalen.
16: Ja,
17: Ja.
16: Ja, de kosten. De kosten van het runnen van de totale economie, die gaan omhoog. En die drukken op die marktsector. Ja.
17: Wat is een nadeel van een kleine overheid?
16: Nou, een nadeel van een kleine overheid kan natuurlijk zijn dat dingen niet goed geregeld zijn. We willen graag een goede infrastructuur hebben. We willen graag dat er law and order is. We willen ook voor de marktsector is het van belang dat markten goed georganiseerd zijn. Nou, daar is een goede marktmeester voor nodig. Daarvoor is goede rechtspraak nodig. Want als je in de markt een geschil hebt met iemand, dan wil je dat ergens kunnen voorleggen. En dan wil je dat er een betrouwbaar, goed functionerend rechtssysteem is. En als je dat allemaal niet hebt, dan wordt het een wilde westen.
17: Ja. Edin, over een kleine overheid, voor- en nadelen nog iets toe te voegen?
18: Heel even aansluiten bij dat laatste wat Hans zei. Kijk, dat al die dingen die heel belangrijk zijn, onafhankelijke rechtspraak, goede wegen, goede infrastructuur in het algemeen, goede zorg voor de mensen die wonen in dat land. Dat betekent niet per definitie dat je een grote overheid nodig moet hebben. Als ik naar de EU-landen bijvoorbeeld kijk, en je kijkt naar hoe groot is het deel van de totale van het BBP wat de overheid uitgeeft, dan zitten we ergens tussen, afhankelijk van het land, tussen de 40% en 60% van het BBP. Als je naar een land als Zwitserland kijkt, uitstekende wegen, topinfrastructuur, zo veilig als het maar kan. Maar de Zwitserse overheid geeft 33% van het BBP uit. Dus het kan ook met minder geld. We hebben ook landen in de EU die een grotere overheid dan de Nederlandse hebben. En Han heeft net iets gezegd waarvan die van tevoren als een soort disclaimer zei, nu ga ik iets zeggen wat je van mij niet verwacht. Datzelfde geldt nu voor mij. Er zijn landen die een grotere overheid hebben dan Nederland. En waar ik meer te spreken ben dan over onze overheid.
17: Bijvoorbeeld?
18: Zweden geeft meer uit dan wij. Maar er is een cruciaal verschil. Zweden heeft door de problemen die dat land in de jaren 90 had, hebben ze stevige hervormingen doorgevoerd. En een van die hervormingen is, het staat nog steeds, de overheid in Zweden mag eigenlijk geen begrotingstekort hebben.
17: Goed, dat Nederland dus een overheid van formaat heeft, dat weten we. De oplossing, daar hebben we geen tijd meer voor, tenminste op de radio niet. De rest van deze aflevering kun je als podcast beluisteren in de BNR-app en in andere podcast-apps. Voor nu, dank aan partner publieke dienstverlening bij PwC, Sander van Veldhuizen. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Tot zometeen in de podcast. Of tot volgende week. Dag.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
20: Afronden, hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
21: Tot morgen.
22: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
23: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
24: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
25: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
24: Phew, we kunnen weer.
25: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
23: Report app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
26: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
27: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mijn spiersom.
26: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
0: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan maar een paar files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Eentje op de A2, Den Bosch-Utrecht, door de werkzaamheden daar. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen is de vertraging ongeveer een kwartier nu. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens, 10 minuten oponthoud. En een opvallende file ook op de N224 Arnhem-Zeist. Tussen de aansluiting met de A30 en Veenendaal is de vertraging 10 minuten.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Hoe graag premier Jette ook met de oppositie verder wil praten over de begroting, komende week zitten gesprekken er nog niet in, meldt de NOS. Jette zit een deel van de tijd in New York bij de VN en volgens de RVD lukte het daarom niet om de agenda's gelijk te krijgen. Na de politieke beschouwingen zaten de gesprekken nog muurvast. Halverwege de verkiezingsdag lijkt de opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn hoger te liggen dan de vorige keer. Ook in Mecklenburg-Voorpommeren mag vandaag gestemd worden. Het is een spannende dag voor bondskanselier Merz. Zijn populariteit daalt en er wordt al dagen gespeculeerd over zijn aftreden. De vriendin van de pas overleden zanger Ben Sanders zegt dat ze in de toekomst nog niet eerder uitgebrachte muziek van haar partner wil delen. Maar dat doe ik op het moment dat ik er de kracht voor heb, zegt ze op Instagram. Ze hoopt dat collega-artiesten die eventuele tributes willen maken daar ook nog even mee wachten. De parlementsverkiezingen die dit weekend in Rusland worden gehouden zijn doelwit geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Toch kan er ook deze laatste dag gewoon worden gestemd, zegt het Russische persbureau. De hackpogingen zouden vooral zijn bedoeld om het stemmen op afstand te hinderen. En PSV is de koppositie in de Eredivisie kwijt. De Eindhovenaren verloren in een spannende wedstrijd met 3-2 van FC Twente en moeten het voorlopig doen met een derde plek. AZ pakte wel 3 punten en won met 1-0 van Telstar. Het staat nu bovenaan. Er staat nog 1 wedstrijd op het programma vanmiddag, NEC Go Ahead Eagles. En dan het weer van Weer Online. Zonnige periode, maar ook stapelwolken en in het binnenland soms een bui. Het is een graad of 19. Vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon, minder wind en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
3: Hoi, mag ik van u een woppermenu met een portie large fries en een milkshake banaan graag, medium?
4: Dat is dan €12,45. Mag u doorrijden naar het eerste raam?
3: Wel eens door een drive-thru gereden van een Burger King, McDonald's of KFC? Vast wel. Onze gast heeft een manier ontwikkeld om die bestelling helemaal autonoom te maken. Personeelsloos dus. Dit is baanbrekende businessmodellen. Ik ben John van Schagen. Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we in deze aflevering met Koen Smits van Fox AI. Koen, van harte welkom. Welk probleem los jij op voor je klanten?
5: Het effectieve probleem wat wij denk ik echt oplossen is een vraag die echt vanuit de markt komt. Is wereldwijd heeft de fastfoodindustrie een tekort aan personeel. Daarmee hoge druk en stress bij de medewerkers. Daarmee mindere service naar de klanten toe. En dat is wat wij oplossen middels een voice AI oplossing.
3: Ik zie in en rondom Alkmaar overal posters en abris van McDonald's die mensen zoeken. En dat is niet nu alleen, dat gaat bijna het hele jaar door.
5: Ja, en dat is niet alleen Nederland, dat is echt een wereldwijd probleem.
3: Doen jullie door het bestelproces bij die drive-thru volledig over te nemen, hè?
5: Ja, correct. Dus,
6: hoe werkt het?
5: Ja. Nou, het is eigenlijk niet anders dan dat je normaal gesproken nu naar een bedrijf gaat. Dus je komt gewoon aan bij de praatpaal. En in plaats van dat je door een medewerker wordt begroet, nemen wij dat hele begroetingsproces over. Je kan gewoon je order doen en plaatsen zoals je dat normaal gesproken doet. Wij ontvangen die order. Wij doen daar op de achtergrond met onze AI-modellering wat trucjes mee. En wij geven dus de respons weer terug aan de klant. En op de achtergrond wordt ook de order verwerkt in het kassasysteem. Dus de klant, voor de klant verandert er eigenlijk feitelijk niks. Het enige wat de klant ervaart is, ik kom aan bij de praatpaal. Ik kan gelijk mijn bestelling doen. Ik word begroet in de toon van het restaurant zoals ze dat bedoeld hebben. En ik ben sneller klaar met mijn order. Opname.
7: Want als je dan door het proces heen gaat, dan had je normaal gesproken het eerste hokje, waardoor je ook zag met wie je in gesprek was. En dan deed je het afrekenen. Maar als je kijkt naar jullie oplossing, die is ook volledig geïntegreerd tot aan het afrekenen.
5: We hebben een white labeling, Fox EIP is dat. Dat draait op het Agent platform. Om ook het betaalpunt naar die praatpaal toe te halen. Zodat je zo meteen ook niet meer of een integratie nodig hebt met een derde partij voor het afhandelen van de betaling zelf. En ook daarmee dat een medewerker ook niet meer in het proces hoeft in te stappen om die betaling af te handelen.
7: Ja, dus in het verleden dat je uit dat hokje kreeg je ook zo'n lange stok ja, je auto in.
5: Exact.
6: Nou, want verleden, het... nu nog steeds, hè?
5: Ja, geïntroduceerd in de coronatijd en dat hebben ze aardig ingehouden, ja.
7: Want als je dan nog eens een keertje meeneemt, is het dan als jullie dat hebben geïmplementeerd, dat je dan zowel inspreekt en afrekent bij de paal?
5: Ja, dus wij nemen eigenlijk die hele flow over van zowel ordering als betalen. Alles direct aan de praatpaal. Het enige wat je dan ook moet doen is richting de handout window noemen we dat. Binnen raam 2 normaal gesproken bij een McDonald's. En dan krijg je gewoon het enige wat dus de medewerker nog in het restaurant hoeft te doen. Dus echt gewoon de order verzamelen, pakken en uitgeven bij raam 2.
6: Zullen we eens gaan luisteren hoe dat klinkt? Hebben denk ik een beetje de primeur, toch? Want jullie mogen officieel nog niet allerlei dingen naar buiten brengen.
5: Exact. We hebben een aantal contracten gesloten met een aantal grote ketens. Die zijn al op dit moment in pilot. Daar komt binnenkort wel het een en ander aan in de media. Maar niet in Nederland nog.
6: Maar wij mogen alvast even luisteren.
5: Dit is een demo inderdaad die ik opgenomen heb vanuit onze demo-omgeving. Maar dit geeft wel een beetje aan wat de snelheid van de interactie is met de AI. En de mogelijkheden zoals een suggestie doen voor een upsell. Maar ook wijzigingen doen naarmate je de bestelling al hebt uitgevoerd. Of hebt gedaan. Om ook nog een wijziging toe te passen.
6: Een cappuccino bestellen bijvoorbeeld. Zo kan dat dus klinken.
8: Hi, welcome to Drip. What can I get you?
13: Hi, can I get a large cappuccino with whole milk?
8: With large? Sure, would you like to add a cake of your choice?
13: What options do you have?
8: For the coffee and cake, would you like cheesecake or chocolate cake?
13: Make it a chocolate cake, and can you also add me a double espresso?
8: Chocolate cake it is, and a double shot espresso. Anything else?
13: Yeah, actually, can you remove the espresso and replace that one with an Americano large?
8: Remove the espresso and add it a large Americano. Anything else?
13: No, thanks, that's it.
6: En nu hebben we het laatste stukje daar even afgeknipt, maar dan hoor je de AI die nog vraagt of deze bestelling compleet is. En dan vervolgens krijg je de mogelijkheid om af te rekenen.
5: Ja, correct.
7: Wel een lastige klant hoor, vond je niet?
6: Nou,

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Later de McDonald's ook open gingen met tweede kerstdag. Ja, dan krijg je natuurlijk de support en de service calls. En er valt wel eens iets uit, dan gaat het wat kapot. Dus we hebben regelmatig op tweede kerstdag op de achterbank een rondje Nederland gedaan om een aantal servicebezoeken uit te brengen naar
2: met in de kattenbak een gereedschapskistje en ervoor te zorgen dat het allemaal weer werkte.
3: Maar wat was die technische oplossing? Dat was, hoe zag dat eruit?
1: Het is eigenlijk niet anders dan hoe dat ooit begonnen is in Amerika in de jaren, ik denk eind 40. Waarbij je een two-way communication system had. Dus dat je op basis van de klant, medewerker, dat je beide kanten op kan communiceren. Die communicatiesystemen, dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag hoe het nog steeds werkt in elke drive-thru. Dus het systeem, dus het communicatiesysteem, dat is eigenlijk hetgene wat mijn vader toen in 87 heeft geïnstalleerd. Naarmate de tijd vorderde is andere technieken als een drive-timer systeem. Dus hoe lang doet een auto erover om vanaf binnenkomst bij inrijden, drijflane tot weggaan. Wat zijn alle servicepunten daarin en wat zijn alle tijden, al dat soort techniek. Dat is eigenlijk hetgeen wat we hebben geïnstalleerd.
2: Je hebt daar ongeveer 15 jaar gewerkt in dat familiebedrijf. Ja. Totdat jij de overstap maakte naar KFC om een AI-oplossing te gaan ontwikkelen.
1: Nou, KFC die kwam op een gegeven moment naar ons toe. Van jongens, we hebben nu de hardware die compatible is om met een voice AI-oplossing te gaan werken. Dus die hebben gevraagd, hebben jullie dan ook de AI-oplossing? Nou, die hadden we niet, want dat is puur software.
3: Zij toen ja?
1: Nee, ik ga maar kijken wat we kunnen doen. Dus ik ben een beetje de markt opgegaan en voornamelijk met Amerikaanse partijen gesproken die het al uit hadden gerold in Amerika. Maar goed, niemand die dacht van Nederlands vind ik een interessante taal om daar mijn handen aan te branden. Dus die kwamen niet terug.
2: Nee, McDonald's was wel al volop aan het experimenteren, toch? Ja. In Amerika. Maar dat ging niet helemaal naar wens.
1: Nee, die hebben in 2017, denk ik, zijn die gestart met een eerste AI-oplossing samen met IBM.
2: Toen al?
1: Ja. Die hebben in 2023 de eerste 100 locaties uitgerold. Maar ook om erbij in datzelfde jaar hebben ze er ook weer gelijk allemaal uitgetrokken. Omdat de klant gewoon niet de ervaring kreeg die zou willen hebben. Zoals McDonald's dat graag zou willen hebben. Dus op basis van echte customer experience heeft McDonald's besloten om het eigenlijk de AI te ontslaan in 100 filialen.
2: Dan bestel je 2 french fries en misschien een diet coke. En dan krijg je daar vervolgens 3 milkshake banaan voor.
1: Dat zou kunnen in de meeste.
2: Ja. Maar goed, dan nog even weer terug. Want jullie werden dus gevraagd door KFC om hier iets voor te bedenken. Jij bent de markt opgegaan, je hebt zitten kijken. Is hier al iets voor? En toen?
1: Nou, dat was dus eigenlijk niet. Totdat wij in contact zijn gekomen met Maurice. Dat is de founder van Vox. En Maurice heeft een sterke achtergrond in AI. Heeft een aantal eerdere start-ups gedaan. En die zag wat wij hadden gedaan. Die dacht of waar we bezig waren en hoe de markt eruit zag. En die dacht van dit klinkt wel interessant. Dus daar ging zijn hart wel van stellen van kloppen. Dus die dacht ik ga hier 100% in. En willen jullie investeren? Zo is het eigenlijk begonnen.
2: En toen ben jij aan boord gekomen?
1: Ja.
2: En dan ga je zoiets bouwen. Je hebt een idee. Je hebt een bepaald idee in je hoofd. Misschien een paar schetsen. Hoe hebben jullie dat kunnen uitrollen? Hoe hebben jullie dat kunnen testen? Hoe lang heeft dat geduurd?
1: Nou, we hebben natuurlijk wel de video's gezien van onder andere McDonald's. Met de slechte output van de AI zelf. Er waren nog een aantal andere partijen in de markt waar we echt zagen dat die klantervaring, dus die customer experience, dat gewoon beneden peil was. En dat zat voornamelijk in, mag ik een hamburger? En dat duurde 4-5 seconden voordat je een reactie kreeg. Tot de output van mag ik 80.000 espresso cupjes. Nou, dat proceste die AI proceste dat allemaal. Dus de klantervaring die was niet heel erg goed.
2: Nee.
1: Dus wij dachten, dat gaan we anders doen. En wij gaan echt focussen om die customer experience, om daar echt op te focussen. Voordat je echt een model hebt waarbij eigenlijk elk merk als een McDonald's KFC zegt, dit is wel iets wat ik aan mijn klanten ook zou willen laten zien. En waar mijn klanten ook echt mee zouden kunnen en willen bestellen.
2: Ja. En waar zit dan voor jullie de uitdaging? Want ik kan me zo voorstellen, of ik nu bij een drive-thru in Hartje Limburg bestel of bijvoorbeeld in Friesland, met al die dialecten, maar misschien ook met achtergrondgeluiden als je in de buurt zit van een vliegveld. Elke restaurant, elke buurt heeft ook

0: weer een andere akoestiek. Zijn dat inderdaad dan de technische uitdagingen waar je mee te maken krijgt?
1: Zeker. En ik denk, kijk, iedereen kan denk ik vandaag de dag een voice AI-oplossing opstarten. Alleen om het werkbaar te maken in een drive-thru. Dat de omgeving zelf is, zoals je zegt. Dat is echt een hele andere uitdaging. Karakteristieken van de restaurant daar waar ze zitten. Maar ook wat je zegt, de dialecten.
0: Nou ja, bij ons op de achterbank gaat het er ook nog wel eens ruig aan toe. Al die omgevingsgeluiden die je dan krijgt.
1: Ja, dus de kinderen, de mensen, joh, wat wil jij? En dan de interne conversaties versus de conversatie die je naar de praatpaal hebt. Maar dat zijn zeker de uitdagingen. Maar dat betekent ook dat als je model wat je traint op basis van generieke taalmodellen. En je zet het live in elk restaurant anywhere in Nederland. Dan gaat het niet overal werken. Dus wat wij hebben gedaan is, wij moeten echt gewoon per locatie eigenlijk een klein AI-modelletje trainen. Om voor iedere locatie te zorgen dat we ook een daadwerkelijk goed model kunnen neerzetten. En dan gaat het om geluid, dan gaat het om omgevingsgeluid, gaat het om dialect, gaat het om productsynoniemen, gaat het om productverbasteringen, afkortingen en dergelijke.
0: Koen Smits is hier van Fox AI. En we praten met hem over zijn businessmodel dat hij nu aan het uitrollen is. Zometeen meer, maar eerst even dit. Elke vrijdag doen we in onze update een rondje langs de velden en hoor je een aantal veelbelovende start-ups. En dat doen we deze keer met Reinier van Leuken. Hij heeft het onder meer over het bedrijf Gusp AI. Hun businessmodel draait om een soort zoekmachine voor materialen. En dat is best handig.
2: Dus denk aan nieuwe materialen die bijvoorbeeld aan CO2 kunnen binden om CO2 uit de atmosfeer te halen. Of misschien wel PFAS kunnen opruimen in drinkwater. Dus echt materiaalkunde. Ja, het Gusp AI-model is eigenlijk, je kunt aan het model vragen wat voor stof je wil. En je geeft dus die specificatie echt van, ik wil nu een PFAS-oplossend middel. En het model gaat vervolgens aan de slag om dat soort materialen te produceren en te maken.
0: Gusp AI dus. Nou, wil je daar meer over weten? Check dan even onze update. En die vind je in de podcastfeed van dit programma. Koen Smits is hier nog steeds van Fox AI. En zijn stem AI moet wereldwijd de standaard worden voor de drive-thru. Want jullie zijn inmiddels een aantal pilots aan het doen. Zo vertelde je net.
1: Ja, zeker.
0: En dat is allemaal buiten Nederland nog, hè?
1: Nog wel, maar we zijn wel in Nederland in gesprek met een aantal partijen. Onder andere de Burger King en de Fat Fills. Maar de pilots die op dit moment draaien, die zijn in Duitsland, Australië en Amerika.
0: En dan ga je met zo'n fastfoodketen in gesprek. Ja, hoe ontvankelijk zijn ze dan voor jouw oplossing? Is dat heel vaak langskomen, heel vaak pitchen?
1: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. In Duitsland zijn we bijvoorbeeld één keer langs geweest op het hoofdkantoor en hebben een pitch gedaan van...
0: Hoofdkantoor van?
1: Van Burger King.
0: Ja.
1: Daar hebben we denk ik 3 uur gepraat met de CTO. En een voorstel gedaan van hoe wij zien hoe je dat moet gaan deployen in een restaurant. Daar stond hij wel voor open.
3: En wat zijn dan voor hem de eerste vragen? Gaat het dan over zorgen over integratie of het überhaupt wel werkt? Wat zijn voor hen de hobbels?
1: Nou, eerst maken we natuurlijk een demo, hè, zoals de demo die je net liet horen. Alleen dan gespecialiseerd op de Burger King. Dat je echt een boppen kan bestellen. Dat ze zelf kunnen ervaren van hoe dat eruit zou kunnen gaan zien. Dan hebben we het gesprek over de integratie. Dus welk kassasysteem heb je? Welk loyaliteitssysteem gebruik je? Welke andere afhankelijkheden en integraties moeten we doen? Als daar verder geen blokkers in zitten, dan doen we daar voorstel voor hoe we dat kunnen gaan integreren. Ja, dan komt het commerciële verhaal van, het is een SaaS-product. Wat kost dan per maand? Ik wil het uitrollen over alle locaties. We hebben drukke locaties, we hebben minder drukke locaties. Dus 1 vast bedrag in dit geval voor alle locaties, dat ging niet werken. Dus daar hebben we echt wel aan de business case ook gewerkt, gezamenlijk. Om tot een prijspunt te komen waar iedereen blij mee is. En dat betekent dus dat de high volume locaties, zoals je het noemt, meer betalen ten opzichte van een restaurant wat maar 80 tot 100 orders per dag krijgt.
0: En betalen zij dan voor het aantal gesprekken dat dagelijks wordt gevoerd?
1: In dit geval, het kan een combinatie zijn. Dus ons standaard model is een vast bedrag per maand. We hebben ook in dit geval een klant dus die een lager vast bedrag betaalt, maar wel een extra fee per order.
0: En dan ga je zoiets uitrollen. De allereerste pilot, dat draait dan. Wat kun je nog herinneren, wat heeft jullie het meest verrast daarin?
1: Nou, daar zitten we eigenlijk nu nog steeds in. Dus we zijn op dit moment, ik ga nu de derde maand in van de eerste pilotlocaties. En dan kom je tot de conclusie dat er best wel toch nog wel heel veel verrassingen in zitten. En dan gaat het voornamelijk over systemen die uitvallen. Dus de ijsmachine is niet beschikbaar. De milkshake machine is kapot. De soda machine is kapot.
3: Oh, die kan je natuurlijk ook niet aanbieden in je call.
1: Die kunnen wij dus ook niet aanbieden. Dus dan zeggen wij al wel van tevoren van welkom bij in dit geval Burger King. Mag je bestelling? En dan, by the way, de milkshake machine is kapot, de ijsmachine is kapot. Op het moment dat de gast dus wel een ijsje bestelt, zeggen wij, joh, die is niet beschikbaar, maar ik heb wel een alternatief voor je. De ijsthee of een...
3: Ja, en wat waren er nog meer voor verrassingen tijdens die pilots?
1: Ja, gewoon de manier hoe mensen orderen, bestellingen opnemen. Dus we hebben onze modellen wel getraind op basis van die bestellingen. Dus de werkelijke conversaties tussen de gasten en de mens zeg maar, die de order opneemt. Alleen als je dan meeluistert met een aantal conversaties, dan is dat toch wel... En je hebt ook mensen die gaan de AI natuurlijk proberen te trekken. Dus die gaan belachelijke vragen stellen.
0: Want mensen weten wel dat ze met een AI-systeem aan het praten zijn.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En wat zie je qua doorloop? Qua omzet, upselling, maar ook qua kortere wachttijden bijvoorbeeld?
1: Kijk. Gemiddeld genomen zit het gemiddelde orderbedrag, dus de gemiddelde ticket size, zou ik zeggen, zit op tussen de 10-15% hoger. Daar hebben we KPI's mee afgesproken in de pilots. Een bepaald percentage moeten halen. En een snelheidsverbetering. Dus in die drive-thrus gaat het allemaal maar om één ding. Dat noemen ze de speed of service. Dus hoe snel kan je mensen door die drive-thru heen persen? Uiteindelijk levert dat weer een hogere totaal aantal auto's wat je op een dag kan bedienen. En daarmee ook een hogere omzet. Dus wij hebben nu, we zien 10 seconden verbetering in orderproces. Maar dat hangt ook wel heel erg samen met wat we afstemmen samen met de klant. Dat gaat voornamelijk om het welkomstbericht. Ten opzichte van als je nu naar een gemiddelde drive-thru komt en je komt bij de prapel aan, dan als je geluk hebt, ja. Dus als je geluk hebt, zeggen ze welkom, goedemiddag bij. Maar vaker is het wat jij zegt, Patrick, is het kan ik voor je doen? Wil je helpen? Wat wil je hebben? Dus dat is heel kort. Tegelijkertijd heb je wel, als je aankomt gereden, het bekende welkom bij, heb je een momentje. En dat momentje wordt altijd 30, 40 seconden.
3: Oh, ja.
1: Al gauw.
3: Ja.
1: Dus die tijd die hebben we niet. Hè? Want je komt aan bij die praatpaal en je kan gelijk beginnen met je bestelling opnemen. Dus die tijd die winnen we al. En dan kan de AI, daar zitten we dus nu een beetje in te spelen met wat is nu de meest effectieve manier voor deze locatie en voor voor deze klant. Om die order gewoon soepel er doorheen te trekken. En dan gaat het om het aantal turns. Dus de keringen in het gesprek tussen de AI en de klant. Die wil je eigenlijk zo kort mogelijk hebben. En dat eigenlijk comprimeert dan de ordertijd in totaal.
3: En als je naar jullie oplossing kijkt, dan hadden je het eerder over dat stuk, noem het telecom of voice. Dan heb je dat stukje betalen. Maar ik zag ook dat stukje intelligence. En als je dan over die intelligence hebt, wat is bijvoorbeeld informatie wat zo'n Burger King eigenlijk niet heeft, totdat jullie wel aan boord komen en wat je kunt delen?
1: Dus eigenlijk alles wat in die alles wat in de order opnameproces zit vandaag de dag. Dus eigenlijk meten ze vandaag de dag heel veel. Dus ze weten exact de tijd hoe lang je aan de praatpaal staat. Ze weten exact de tijd hoe lang je bij raam 1 staat, raam 2 staat, et cetera. Ze meten de upsell vanuit de kassa. Dus hoe vaak als iemand een upsell aanbiedt, hoe vaak wordt hij dan... maar dat zie je alleen op het moment dat hij geaccepteerd wordt en in de kassa belandt. Je weet niet hoe vaak heeft degene die de order opneemt, hoe vaak heeft hij een upsell aangeboden? En hoe vaak is hij dan geaccordeerd? Wat is dan de succesrate van de verschillende upsells? Welk product werkt goed? Welk product werkt minder? En als je dus een milkshake machine hebt, bijvoorbeeld die kapot is, doet dan die medewerker wel een pitch voor een ander product? Dus milkshake machine is kapot.
3: Ja, vaak die klant meteen af, die rijdt door.
1: Ja, maar als je zegt, joh, sorry, de milkshake machine is kapot, maar ik kan wel een ijsje aanbieden. Ja, dan zegt die klant waarschijnlijk, doe dan maar een ijsje. Als je biedt het niet aan, dan heb je het ijsje niet. En daarmee ook een lager orderbedrag.
0: McDonald's nog niet klant, hè?
1: Nee.
0: Nee, want?
1: McDonald's, die hebben dus eerst een eigen ontwikkeling gedaan met IBM. Die zijn nu bezig met Google. Die hebben nu de eerste 5 locaties als pilot draaien in Chicago. En dat is een eigen ontwikkeling, gezamenlijk met Google. Ja. Dus we hebben wel heel veel franchisees in de verschillende landen die zeggen, dit ziet er fantastisch uit, dat willen we gaan doen. Dus dan krijgen we vanuit de franchisee krijgen we een go. Maar goed, dan gaan ze natuurlijk binnen hun eigen land gaan ze door naar de CTO of wie daar ook verantwoordelijk is voor tech. En dan krijgen ze gelijk een keiharde nee. Dit wordt
0: McDonald's Nederland is over 1,5 maand komen ze hier bij ons langs. Maar dan kennen ze waarschijnlijk jouw oplossing al wel. Maar dat kunnen ze wel pitchen naar Amerika. Maar dat zit er even niet in.
1: Pitchen naar Amerika heel graag. Dus om te spreken, ja. Dan doe vooral een goed woordje. Ja, maar, ja.
0: Maar Patrick in Hoofddorp bij de Mac daar, dat gaat voorlopig nog niet met jouw systeem in ieder geval.
1: Nee, die kans is achter vrij klein. Zeg nooit nooit uiteindelijk, maar op korte termijn verwacht ik dat niet.
0: Koen Smits van Fox AI. Koen, blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we af. Maar op de podcast gaan we gewoon nog even door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer met een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

Dit is BNR Nieuwsradio. Als je meer van deze muziek wilt horen, ga naar de BNR-app. Daar vind je BNR Business Beats met de lekkerste pop, funk en soul. BNR Business Beats. Your business, our beats.

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING QuickCheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf, Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
7: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn.
8: De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: De Nationale Autoshow.
10: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
9: Meindert en Wouter.
11: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
10: Bijna de helft.
11: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
9: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
11: Het kwartje valt nu pas.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Op twee plekken heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Dat is het geval op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Vanaf keer Dril is de vertraging ongeveer een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ruim 10 minuten oponthoud.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren sluiten op dit moment. Net als bij de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt van laatst lijkt het erop dat de extreemrechtse AfD flink gaat stijgen en is de partij van bondskanselier Merz niet populair. Hij is in Berlijn met de partijtop aan het praten over zijn toekomst. De dode die gisteren op straat werd gevonden in Maastricht is niet door een misdrijf omgekomen. De politie ging daar in eerste instantie wel van uit en stelde een uitgebreid sporenonderzoek in. Nu gebleken is dat er geen misdrijf in het spel is, is het onderzoek afgesloten en geeft de politie geen verdere details. Rusland zegt dat er meer dan 1000 cyberaanvallen zijn geweest, gericht tot de parlementsverkiezingen. Toch verloopt het stemmen op deze laatste dag normaal, zegt een Russisch persbureau. Het is de eerste keer dat Rusland parlementsverkiezingen houdt sinds het Oekraïne binnenviel. Maar ze zijn volgens experts niet democratisch. Er zijn komende week nog geen gesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartijen over de begroting, meldt de NOS. Premier Jette zei na de algemene beschouwingen dat hij zo snel mogelijk met de partijen om tafel wilde om over links of over rechts tot een akkoord te komen. Maar hij zit de komende dagen bij een VN-top in New York. En de vereniging tegen kwakzalverij heeft onder meer Ajax en Benu-apotheken genomineerd voor de meeste Kakadoresprijs. Zo is Ajax in zee gegaan met Vita Kruid, dat voedingssupplementen verkoopt die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. In de Benu-webshop wordt volgens de vereniging een zinloze en dure DNA-test voor menopauzeklachten aanbevolen. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustige weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
18: Je hoeft niet altijd te luisteren.
19: Behalve misschien naar onze podcast.
18: Allemaal in de BNR-app.
19: Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
19: Radio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
3: Wat hij heeft verklaard is dat hij samen met zijn vriend het slachtoffer heeft geprobeerd dood te schieten. Dat is toen niet gelukt. Toen heeft hij vervolgens nog met een hard voorwerp op zijn hoofd geslagen. Toen was hij dood. En vervolgens, en daarom heeft deze naam ook die titel gekregen als de Shredderzaak, moesten ze van dat lichaam af. En dat is op een hele nare manier gebeurd. Het lichaam is eerst begraven, beton erover. Na 2 maanden vertrouwden ze het niet. Het is weer opgegraven en het lichaam zou door een shredder zijn gedaan en vervolgens zijn uitgereden, uitgestrooid over een bollenveld.
20: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
21: Dankjewel, Wouter.
20: Kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we hebben de gasten van Napleiten Live recent bekendgemaakt.
21: Ja, zeker. En elke gast neemt met zijn eigen bijzondere, interessante zaak mee.
20: Ja, volgens mij zijn dat spannende zaken.
21: Ja, zeker. Dat zijn er wel 8 verschillende. En je kunt ze ook combineren. Zo kun je dus bijvoorbeeld de zaak van officier van justitie Linda van den Oever in Hengelo combineren met de zaak van strafrechtadvocaat Esther Vroeg in Heerlen. Of de zaak van Christian Visser in Almere. Met die van Anis Boumendjel in Tiel.
20: Ja, natuurlijk zijn er nog veel meer gasten. En die vind je allemaal op napleiten.nl. Kaarten gaan hard, dus wees snel. Chris, we gaan het vandaag hebben over een WOD-traject. En ik ga gelijk bellen. Wat is een WOD-traject?
21: WOD is een afkorting van werken onder dekmantel.
20: Ja.
21: En dat komt er eigenlijk op neer dat een politieagent of meerdere politieagenten, opsporingsambtenaren, als het ware geplakt worden via een scenario, gaan we het allemaal uitgebreid over hebben vandaag, op een subject, meestal een verdachte, kan ook een getuige zijn. En op die manier proberen informatie te verkrijgen, stelselmatige informatie inwinnen, noemen we dat juridisch, van die verdachte ten einde bewijs te verzamelen en de waarheidsvinding te dienen.
20: En dan zeg ik het even in lekentaal, Chris, werken undercover is het eigenlijk.
21: Ja, en van belang is even om te snappen dat zeg maar in allerlei soorten en maten voorkomt.
20: Ja.
21: Maar dat het meestal gaat via een bepaald scenario.
20: Ja.
21: Een scenario is eigenlijk een soort van toneelstuk wat wordt ingezet ten einde bewijsmateriaal te verzamelen in hele heftige, ernstige zaken vaak.
20: Zou jij er goed in zijn? Om als agent, zeg maar, werken onder dekmantel?
21: Nee. Ik ben niet zo goed om mijn gezicht in de plooi te houden.
20: Jezelf verraden door een beetje dom te gaan zitten glimlachen.
21: Precies, als jij een undercover agent bent, weet je, dan moet je echt een goede rol kunnen spelen. Wat ik denk ik wel goed zou kunnen trouwens, is het scenario bedenken.
20: Ja, ja.
21: Dus welk scenario gaan we neerzetten? Waar gaan we de verdachte eigenlijk insleuren?
20: Ja, ja.
21: Ten einde tot een oplossing te komen in deze zaak.
20: Ja. Binnen die WOD-trajecten bestaat er ook de zogenaamde Mr. Big-methode. Ja. Die is vaker in het nieuws gekomen. Ja. Wat is een Mr. Big-traject?
21: Kijk, een Mr. Big-traject, dat is een onderdeel van zo'n WOD-scenario.
20: Ja.
21: Of een methode. Komt uit Canada. En het komt er in de basis vaak op neer dat in het scenario, wat wordt geconstrueerd, een criminele organisatie of criminelen worden gepresenteerd aan de verdachte of aan het subject. En eigenlijk wordt geprobeerd gedurende langere tijd zo iemand in die organisatie te trekken. Die vermeende organisatie. Ja. Want eigenlijk zijn het gewoon politieagenten. En daarin op een bepaald moment zodanig die verdachte, dat subject te bewerken.
20: Onder druk te zetten misschien ook.
21: Onder druk te zetten op een bepaalde manier.
20: Dat zeg je twijfelend.
21: Nou ja, goed, daar zit een beetje de essentie van alles. Ah. Om een bepaalde informatie van die verdachte te verkrijgen. Alleen de vraag is natuurlijk altijd, wordt er niet te veel druk gezet? Is die verklaringsvrijheid daar nog wel? En is hetgeen zo'n verdachte, of het getuige kan ook zijn, zegt, ook daadwerkelijk betrouwbaar?
20: Ja, heeft hij het niet bijvoorbeeld uit angst gezegd?
21: Precies.
20: Ja.
21: Nou, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben.
20: De zaak. De Amsterdamse Patrick van Dillenburg loopt op 2 januari 2002 zijn huis uit en zal daarna nooit meer thuiskomen. Zijn vriendin geeft hem op als vermist. Al snel blijkt dat van Dillenburg actief was in de drugscriminaliteit. Politieonderzoek in 2002 en 2011 levert geen aanwijzingen op. Totdat een cold case team opnieuw met de zaak aan de slag gaat. Dat leidt naar de toen 49-jarige Ad K. Maar de aanwijzingen zijn niet genoeg voor een veroordeling. Daarom wordt een grote WOD-operatie opgetuigd, waarbij sprake zou zijn geweest van de Mr. Big-methode. in de hoop om een bekentenis te krijgen van Ad K. Hij zou mogelijk betrokken zijn geweest bij de doodslag op Van Dillenburg en zou mee hebben geholpen om zijn lichaam weg te maken door het door de shredder te halen. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is raadsheer in de Hoge Raad, Tamara Trotman. Tamara, welkom. Wat fijn dat je er bent.
3: Ja, heel leuk om hier te zijn.
20: Neem ons eens mee door jouw carrière, voor de luisteraar die het niet allemaal op een presenteerblaadje heeft.
3: Ik ben begonnen na mijn studie als advocaat. En ik ben 13 jaar strafadvocaat geweest in Den Haag op het kantoor van Vladimir Ofenspong. Dus ook cassatieadvocatuur gedaan, maar ook vooral bloed, zweet en tranen, strafrecht.
20: Ja.
3: Op een gegeven moment is dat kantoor uit elkaar gevallen in 2000. En toen ben ik in Den Haag gebleven. En toen veranderde mijn praktijk, zeg maar, qua kleur. Dat werd meer witte woorden, fraude. Ook heel interessant. Maar het miste wel op een gegeven moment dat bloed, zweet en tranen strafrecht. Toen dacht ik, nou, misschien kan ik best of both worlds. Ik word ook rechterplaatsvervanger. En dan heb ik toch nog een beetje dat andere strafrecht ook. En dat heb ik toen gedaan in Rotterdam. Dat beviel eigenlijk zo goed dat ik dacht, ja, misschien moet ik gewoon maar de sprong wagen en ook echt rechter worden. Dat heb ik toen gedaan en altijd strafrechter geweest. Eerst in Rotterdam en toen bij het Hof in Den Haag.
21: Maar ja, dan ben je nog niet bij de Hoge Raad.
3: Nee, zeker. Dus ik heb best een aantal jaren bij het Hof in Den Haag gezeten. En ja, de Hoge Raad is een aantal jaren geleden begonnen met de luiken open te zetten. En ze vonden het belangrijk dat de feitenrechters, dus rechters bij de rechtbank en bij het Hof, ook eens zouden zien hoe het nou is om bij de Hoge Raad te werken, wat daar nou gebeurt. Dus ze boden de mogelijkheid voor feitenrechters om stage te komen lopen voor een aantal weken bij de Hoge Raad. En op een gegeven moment is mij die mogelijkheid ook geboden. En dat heb ik toen gedaan.
21: Ja.
3: Heel leuk.
21: De Hoge Raad is natuurlijk bekend om het feit dat die procedures heel juridisch ingestoken zijn. Hè. Jullie controleren als Hoge Raad eigenlijk heel veel arresten van het gerechtshof, ja, voldoen aan alle juridische eisen die er zijn. Was jij altijd al zo'n juridisch scherp slijter? Of is dat later gekomen?
3: Nou, ik denk een mix. Het is leuk om, en dat is ook het mooie van bij het Hof. Dan zit je eigenlijk zo tussenin, tussen de Hoge Raad en de rechtbank. Dus je hebt net iets meer tijd voor de juridische puzzels. Maar je ziet ook nog echte mensen. En daarom vond ik het best wel heel spannend om die stap te maken naar de Hoge Raad. Want ik dacht, jongen, dan ben je echt alleen maar met papier bezig.
20: Ja, maar dat verbaast me, want jij zegt, nou, ik mis het bloed, zweet en tranen. En nu zit je natuurlijk de hele dag tussen bergen papier.
3: Jawel, maar ik lees er wel over. Hè? En ik heb een hele goede fantasie. Dus ik zie al die films aan me voorbij.
20: Heb jij dat ook? En dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat een goed geschreven strafdossier, dat voor je gaat leven, dat het eigenlijk is alsof je een soort boek leest.
3: Oh, absoluut. Ja.
20: Ja,
21: of een goed geschreven arrest.
3: Ja, nee, maar ik zie dat helemaal voor me. En zeker in de zaak waar we het dan vandaag over hebben, dan heb je dat des te meer als je al die opnames ook kan nalezen.
20: Ja, want hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
3: Ja, zoals het eigenlijk altijd gaat bij nieuwe zaken die worden verdeeld bij de Hoge Raad. Op het moment dat de strafkamer zich over zo'n zaak gaat buigen, is er al een heel traject aan vooraf gegaan. Want eerst moet de advocaat-generaal een zogenaamde conclusie schrijven. Een advies voor de Hoge Raad. Wat hij of zij vindt dat er met de zaak moet gebeuren. Dus op het moment dat die conclusie is genomen, dan schuift het een deurtje door. Dan komt het bij de strafkamer. En dan is het zo dat een van de twee vicepresidenten van de strafkamer de zaken verdeelt onder de raadsheren. En die wijst een zetel aan. En een zetel is de drie of de vijf raadsheren die op de zaak zitten. En een van die drie of vijf mensen is dan de concipiënt, zoals dat heet.
21: En wat is de concipiënt?
3: En de concipiënt is degene. Dat is degene die als eerste de eerste versie van het arrest schrijft.
21: Eerst concept eigenlijk.
3: Het eerste concept, ja.
20: Had jij de zaak van Dillenburg al gevolgd? Of kwam je daar?
3: Ik had er wel overgelezen in de krant, maar verder niet heel actief.
20: Nee. Jij werkte nog niet zo lang, hè, bij de Hoge Raad toen deze zaak, toen je deze zaak kreeg.
3: Nee, want ik ben 1 april begonnen in 2023 en de conclusie is van augustus 2023. En nog voor het jaar om was, mijn eerste jaar, was deze zaak
21: gaat dan je Hoge Raad raadsheer hartje sneller kloppen als je ja, zo'n zaak krijgt naast of in plaats van ja, simpele mishandeling, zeg maar wat.
3: Ja, zeker. Maar het leuke van de Hoge Raad is ook dat je heel erg veel zaken, en groot en klein, dus het is super afwisselend. En soms is in een oogschijnlijk simpel zaakje zit er wel een heel mooi juridisch puzzeltje. Dus het is heel, heel wisselend. Maar dit is natuurlijk een boeiende zaak.
20: Was het nou de eerste keer dat er een Mr. Big-zaak bij de Hoge Raad terecht was gekomen?
3: Nee, zeker niet. In 2019 heeft de Hoge Raad in twee zaken arrest gewezen. De moord in Kaatsheuvel, de postbankzaak. En
20: een postbankzaak is een hele bekende zaak natuurlijk.
3: Ja, en de andere zaak eigenlijk ook. En in die twee zaken, daar is ook op dezelfde dag uitspraak gedaan door de Hoge Raad, heeft de Hoge Raad eigenlijk een beoordelingskader vastgesteld en gezegd van oké, als deze Mr. Big-methode wordt ingezet, dan zijn er een aantal voorwaarden aan waaraan moet worden voldaan. En dat zijn deze. En het belangrijke voor de Hoge Raad was dat je zegt, ja, in zo'n undercover traject weet je als verdachte niet dat je eigenlijk tegen een agent aan het praten bent. Dus de waarborgen die normaal vastzitten aan een formeel verhoorsituatie, dat je een kautie krijgt en dat je te horen krijgt, je hoeft niet te antwoorden op de vragen die worden gesteld, want een verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Maar je hebt dus geen kautie in zo'n WOD-traject, en je hebt ook geen advocaat naast je zitten. Dus heel belangrijk is dat als je zo'n methode inzet, dat je in ieder geval kunt vaststellen als rechter dat de verklaringsvrijheid van de verdachte, dat daar geen inbreuk op is gemaakt. Nou, en daar is dat kader voor vastgesteld.
20: Zo'n breed kader, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, er zijn een heleboel criteria waar de rechter naar moet kijken. En die moet kijken, nou, wat is er precies gebeurd? Hoe is het traject verlopen? Is daar een goed verslag van gemaakt? Zijn er opnames gemaakt? Hoe heeft die infiltratie er precies uitgezien?
20: Even voor mijn beeld. Tamara, mag ik als undercover agent zit in zo'n WOD-traject, mag ik dan tegen mijn subject zeggen, nou, weet je, het is, ze willen jou kapot schieten, hè? Ik weet niet of je dat weet. Maar ja, ze zijn heel erg benieuwd hoe dat toen is gegaan in die en die zaak. Hoe dat zit. Maar volgens mij willen ze je kapot schieten, dat heb ik gehoord. Dat lijkt me, dat is natuurlijk best bedreigend als je dat te horen krijgt.
21: Vertel mij maar hoe het echt zit.
20: Ja. Mag dat?
3: Nou ja, dat zijn natuurlijk juist de elementen waar dan heel goed naar wordt gekeken. Want is er niet druk uitgeoefend waardoor zo'n subject, zo'n verdachte zich gedwongen voelt een bepaalde verklaring af te leggen zonder dat dat ook echt waar is? Ja.
20: Is juridische fijnslaperij, hè?
21: Het gaat eigenlijk om een aantal elementen. Kijk, allereerst gaat het altijd om de vraag, hè, bij de beoordeling van WOD-trajecten, zijn ze rechtmatig ingezet? En dat betekent met name van, was er noodzaak, hè, om het in te zetten?
20: Ja.
21: En was dat proportioneel?
20: In een zaak waar het bijvoorbeeld gaat om een levensdelict, kun je natuurlijk zeggen van ja, dat gaat om zo'n heftig feit.
21: Ja.
20: Dat is het zwaarste delict wat ons strafrecht kent.
21: Precies, dus dan zou je kunnen zeggen, daar is noodzaak, er is bewijsnood. Maar kijk, dan gaat het ook nog om dat je dus WOD-trajecten hebt in allerlei soorten en maten. Die kunnen heel kortdurend zijn. Heel simpel voorbeeld. Iemand wordt aangehouden in een grote moordzaak. Ja. Die gaat even luchten bij het standcomplex om een sigaretje te roken.
20: En daar staat Donnie Brasco, die staat naast hem en die biedt hem een sigaret aan.
21: Precies, en die raakt met hem in gesprek en die probeert hem al meteen informatie te ontlokken. En
20: daarmee zit jij voor dan?
21: Ja, precies. Weet je, en heb je ook wat gedaan? Ben je, zeg maar wat, ben je schuldig of onschuldig? En dan kan het WOD-traject daar al stoppen. Maar je hebt ook trajecten die duren 1,5 jaar, waar een compleet scenario, een complete film eigenlijk op, meestal een verdachte, maar soms ook een getuige wordt gelegd. Dan moet de rechter natuurlijk beoordelen, is dat proportioneel? De inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer, is die in verhouding met de ernst van het feit? Daarnaast gaat altijd, dat is precies waar Tamara op wijst, is het betrouwbaar, hetgene wat iemand naar voren heeft gebracht? Weet je, heeft hij dat in vrijheid gedaan? Maar is het ook betrouwbaar? Of is het eigenlijk, net zoals dat je bij marteling kunt hebben, dat mensen dingen gaan zeggen die helemaal niet waar zijn? En het derde ding is, en dan hou ik op, het derde ding is het achteraf in een strafprocedure controleerbaar wat er gebeurd is? En daarbij is vooral de vraag, en dat zag je met name in vroegere WOD-trajecten, het werd niet opgenomen. Dus je hebt de mensen, de WOD-regisseurs die echt in het scenario zitten, die schrijven dan achteraf een procesverbaal van ik vroeg dit, hij zei dat. Maar dan is het natuurlijk heel lastig achteraf te reconstrueren, heeft hij dat daadwerkelijk gezegd? En Wij als advocatuur zeggen altijd, je moet die trajecten opnemen. Want dan kun je achteraf controleren hoe het gegaan is, hoe die verklaring tot stand is gekomen en of het ook wel daadwerkelijk gezegd is.
20: Tamara zit te knikken.
3: Ja, en dat was in deze zaak ook heel belangrijk. Omdat als je kijkt naar het voortraject, dan is het interessante dat de verdachte bij de rechtbank is vrijgesproken.
20: Ja.
3: En de rechtbank heeft gezegd, ja, nou, er zijn best wel aanwijzingen dat de verdachte betrokken is bij de moorddoodslag op het slachtoffer. Maar wij vinden uiteindelijk dat we te weinig dat hele traject hebben kunnen controleren, waardoor we met name niet goed hebben kunnen uitzoeken of de financiële wortels die zijn voorgehouden aan de verdachte, of die hem niet toch hebben gebracht tot verklaringen die hij niet meer in vrijheid heeft kunnen afleggen. Dus toen is hij vrijgesproken.
20: Ja, jongens, die zo'n WOD-traject, dat gaat bij mij... Dan
21: gaan jouw journalistenradertjes die gaan draaien.
20: Zeker, mijn fantasie wordt geprikkeld. En weet je, wat ik ook wel eens heb gehoord uit het criminele milieu, is dat iemand tegen mij zei, ja, nou ja, ik zag het al vanaf mijlen ver aankomen. Opeens was daar zo'n gozer en die wilde mijn beste vriend worden en die wilde van alles met me doen. Nou, en dat had ik wel snel in de smissen. Dat was een politieagent.
21: Nee, maar zeker, maar het gaat ook wel eens mis, hè? Er worden best wel WOD-trajecten ingezet waarbij ofwel helemaal geen bewijs wordt vergaard,
20: ja,
21: ofwel dat het scenario in duigen valt. Maar wat van belang is in die Mr. Big-methode, daar wordt een Mr. Big geïntroduceerd. Iemand die eigenlijk boven de verdachte gaat staan, die een bepaalde macht over die verdachte gaat krijgen of afhankelijkheid creëert en daarmee probeert bewijs te verzamelen. En dan krijg je die hele moeilijke vraag van hoe betrouwbaar is dit en hoe controleerbaar is dit.
20: Tamara, wat was hier nou in 2002 gebeurd, in jouw woorden?
3: Ja, in de zaak is gaan rollen als een verdwijningszaak. Want het slachtoffer kwam niet meer thuis. En een heleboel afspraken die hij had in die dagen daarna kwam hij niet na. Er is toen in 2002 ook al een onderzoek gestart om te kijken van god, is het wel alleen een verdwijning? Is het misschien een misdrijf? De geruchten gingen dat hij misschien wel was ondergedoken op een heel ander continent. Dus in 2002 was het eerste onderzoek. Er waren wat tips, maar daar is niks uitgekomen. In 2011 weer een onderzoek. Ook niks uitgekomen. Toen in 2015, voor de derde keer, ja, is er weer onderzoek gedaan naar die cold case. En toen kwam er wat meer informatie. Op dat moment was namelijk helder geworden dat de verdachte in deze zaak samen met een vriend betrokken was in de drugscriminaliteit samen met het slachtoffer. En daar was iets misgegaan. Er zou sprake zijn geweest van een ripdeal. En er was een tip binnengekomen dat als gevolg hiervan het slachtoffer moest worden vermoord.
21: Ja, dus daar is de verdachte geworden.
3: Precies, zou daarbij betrokken zijn. Dus op dat moment in 2015 werd hij gelieerd aan die verdwijning van Patrick. En op dat moment zijn er nog een aantal getuigen gehoord, maar toch hadden ze nog niet genoeg. En toen in 2017 is de beslissing genomen van, nou ja, nu willen we deze zaak rondkrijgen, moet er gewoon wat gas op.
21: Groter, steviger middel ingezet worden.
3: En toen is dat WOD-traject ingezet. En dat heeft toen vervolgens nog 16 maanden gelopen. En in dat kader...
20: Ja, maar neem mij even mee in dat WOD-traject. Ja,
21: hoe zag dat eruit?
20: Ja, want dat is natuurlijk waar ik alles over wil weten.
3: Zo'n WOD-traject zijn altijd een aantal undercover agenten bij betrokken. En de twee belangrijkste in deze zaak waren een man en een vrouw, een setje. En de gedachte was, nou, dat setje moest dan vrienden worden met de verdachte en zijn vriendin. En dat is gebeurd eerst via een kunstbeurs ergens in het zuiden van het land. De vriendin van de verdachte schilderde. En dit undercover setje deed alsof ze geïnteresseerd waren in haar schilderijen. En nou, hebben een schilderij gekocht. Zijn vervolgens op bezoek geweest op de woonboot waar zij woonden. En werden zo vrienden. En veel sociale contacten. En een barbecue hier en een gesprekje daar. En toen werd duidelijk dat de undercover agent zou dan iets doen in de maritieme wereld. Deels legaal, maar had ook een illegale tak.
20: Een beetje smokkelaar.
3: Smokkelde ook in geld. Echt geld en vals geld. En had het verder goed voor elkaar. En ze werden dus wel vrienden. Hè, althans, hè, dat dacht de verdachte. Dat ze nieuwe vrienden erbij hadden. En hij kreeg ook de gelegenheid om af en toe een klusje te doen voor die undercover agent. En in dat kader, maar dan zijn we alweer een jaar verder. Het is zo lang duurzaam traject. is op een gegeven moment is er een gesprek geweest waarin hij spontaan is gaan verklaren over zijn relatie met het slachtoffer. En op een gegeven moment die man dood moest. En hoe dat verder is gegaan. En
20: heeft hij ook gezegd hoe dat is gebeurd?
3: Jazeker, het is in verschillende gesprekken gegaan. En die gesprekken die zijn opgenomen ook. In het eerste gesprek heeft hij in grote lijnen het verhaal verteld. In het tweede gesprek is hij heel erg in detail ook gegaan hoe dat dan precies gebeurt. En daar zijn ook door de undercover agent vragen over gesteld.
20: En hoe was dat dan precies gebeurd?
3: Ja, wat hij heeft verklaard is dat hij samen met zijn vriend het slachtoffer heeft geprobeerd dood te schieten. Dat is toen niet gelukt. Toen heeft hij vervolgens nog met een hard voorwerp op zijn hoofd geslagen. Toen was hij dood. En vervolgens, en daarom heeft deze naam ook die titel gekregen als de Shredderzaak, moesten ze van dat lichaam af. En dat is op een hele nare manier gebeurd. Het lichaam is eerst begraven, beton erover. Na 2 maanden vertrouwden ze het niet. Het is weer opgegraven en het lichaam zou door een shredder zijn gedaan. Mm-hmm. En vervolgens zijn uitgereden, uitgestrooid over een bolleveld. Dus dat hele verhaal heeft hij in geuren en kleuren verteld aan de undercover agent.
20: Straks in Napleiten hoor je meer over de undercover methode Mr. Big in de Shredderzaak. En die gaat over de moord op de Amsterdamse Patrick van Dillenburg.

0: ronde. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
6: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: Thuisbatterij.
14: Einde salderingsregeling.
15: Teruggeleverd kosten.
16: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
18: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
19: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
20: En AI is een hele logische volgstap.
21: En tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
22: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Mino Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
23: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
25: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren sluiten op dit moment. Net als bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt van laatst lijkt het erop dat de extreemrechtse AfD flink gaat stijgen en is de partij van bondskanselier Merz niet populair. Hij is in Berlijn met de partijtop aan het praten over zijn toekomst. De dode die gisteren op straat werd gevonden in Maastricht is niet door een misdrijf omgekomen. De politie ging daar in eerste instantie wel van uit en stelde een uitgebreid sporenonderzoek in. Nu gebleken is dat er geen misdrijf in het spel is, is het onderzoek afgesloten en geeft de politie geen verdere details. Rusland zegt dat er meer dan 1000 cyberaanvallen zijn geweest, gericht op de parlementsverkiezingen. Toch verloopt het stemmen op deze laatste dag normaal, zegt een Russisch persbureau. Het is de eerste keer dat Rusland parlementsverkiezingen houdt sinds het Oekraïne binnenviel. Maar ze zijn volgens experts niet democratisch. Er zijn komende week nog geen gesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartijen over de begroting, meldt de NOS. Premier Jette zei na de algemene beschouwingen dat hij zo snel mogelijk met de partijen om tafel wilde om over links of over rechts tot een akkoord te komen. Maar hij zit de komende dagen bij een VN-top in New York. En de vereniging tegen kwakzalverij heeft onder meer Ajax en Benu-apotheken genomineerd voor de meeste Kakadoresprijs. Zo is Ajax in zee gegaan met Vita Kruid, dat voedingssupplementen verkoopt die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. In de Benu-webshop wordt volgens de vereniging een zinloze en dure DNA-test voor menopauzeklachten aanbevolen. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
2: Je bent weer terug bij Napleiten met raadsheer in de Hoge Raad Tamara Trotman.
4: Hoe kwam hij er naartoe, hè, deze Ad, om dat aan die undercoveragenten te gaan vertellen?
2: Ja, want het is natuurlijk echt superbelastend. Want eigenlijk zeg je, ik ben betrokken geweest bij een moord en het wegmaken van een lijk.
4: Precies, en zeker in het licht van die veronderstelde Mr. Big-methode die gebruikt zou zijn.
13: Ja. Zoals gezegd, een element van die Mr. Big-methode is befriending, zoals dat heet. Dus dat echt dat je vrienden wordt, dat je vertrouwensband kweekt, dat je vrij voelt alles te vertellen wat op je hart ligt.
4: Zelfs van moord.
13: Ja. En op een gegeven moment is de verdachte in gesprek met een andere undercover-agent. Die undercover-agent zegt, ja, ik moest op een gegeven moment vluchten. En dan zegt Ad, dat heb ik ook gehad. Ik moest op een gegeven moment, ik had iets gedaan, zou ik zo TBS en heel veel jaar voor kunnen krijgen. En ik moest vluchten naar het buitenland. En ik heb een aantal jaren op Kreta en in Thailand gewoond. En dan het vervolggesprek met de hoofd undercover agent. Die gaat daar dan op van, goh joh, ik hoorde dit, vertel eens wat meer. En hoe dat gesprek is gegaan, ja, dat is ook helemaal precies na te lezen in het arrest. Ja. En want daar draait het natuurlijk om, hè? Net zoals je zegt, van waarom ga je zoiets verklaren? Dan draait het er natuurlijk om, ja. Ging de knoet erover.
2: Als iemand dat vertelt, dan zou je kunnen redeneren, dit is een hele, hele, hele stevige aanwijzing.
4: Maar het is gewoon bewijs. In dat WOD-traject heeft deze eigenlijk belastende bekentenissen opgeleverd van deze Ad K. En toen is het Openbaar Ministerie op basis daarvan en op grond van wat er al lag, is deze Ad K gaan vervolgen.
13: Klopt.
4: Ja. En kun je nog eens uitleggen hoe dat is gegaan vervolgens in de rechtbankfase?
13: Ja, in de rechtbank is de verdachte opnieuw geconfronteerd natuurlijk met dat bewijsmateriaal. En toen heeft hij gezegd, dat was een broodje-aap-verhaal. Onzin, heb ik allemaal nooit. Ik heb het wel gezegd, maar ik wilde indruk maken op die man. Want ik dacht, dan kan ik misschien nog een klusje krijgen. En de verdediging heeft er toen ook heel erg op gehamerd. Dus van, dit is een hele kwetsbare man, de verdachte. Hij is drugsverslaafd, alcoholverslaafd, een slechte lichamelijke conditie. Kwetsbare man, weinig geld. Klusjes worden hem in het vooruitzicht gesteld. Dus hij wil een beetje indruk maken. En vervolgens komt hij dan met zo'n verhaal. Maar dat moet u allemaal niet geloven, rechtbank. Nou, de rechtbank heeft uiteindelijk alles tegen elkaar afgewogen. Maar gezegd van, we kijken naar het kader dat de Hoge Raad in 2019 heeft vastgesteld. En dan vinden we dat in deze zaak dat traject qua rechtmatigheid niet goed is te controleren. Om die reden is de rechtbank heeft gezegd, dan moet u worden vrijgesproken, want die belastende verklaringen kunnen wij niet gebruiken voor het bewijs. En wat er dan over is, was te weinig.
2: Maar heel even, dus deze Ad K die zegt al deze dingen. Maar in welke zin had dat dan gecontroleerd moeten worden? De rechtbank zegt, we kunnen het niet controleren.
13: Nou, er zijn 22 contacten geweest tussen de undercover agenten en de verdachten. Ja. Daarvan zijn maar een heel klein gedeelte van die verklaring zijn ook echt opgenomen. Wel die verklaringen waarin hij zichzelf belast, die zijn allemaal opgenomen. Maar in die andere contacten, waar wel een procesverbaal van is opgemaakt, maar daar was geen opname van. En de rechtbank zei, in die gesprekken is ook gesproken over financiële voordelen. Er zou misschien worden geïnvesteerd door de undercover agent in een kroketterie in Cambodja. Hij zou een klus krijgen met smokkel van geld in Portugal. En de rechtbank zegt, daar kunnen we eigenlijk toch niet helemaal goed controleren, want we hebben alleen maar de procesverbaal. En dat vinden we te weinig om dan uiteindelijk ook die belastende verklaringen goed kunnen wegen.
4: Ja. Maar zat het om bij de rechtbank vooral in het feit dat zij zeiden, we kunnen die betrouwbaarheid van die verklaring niet goed controleren? Of zat dat meer in de materiële inhoud? Of zat het meer in de procedurele kant van dit is te intensief geweest?
13: In die procedurele kant, dus in hoeverre was er nou nog sprake van verklaringsvrijheid van de verdachte? Omdat die financiële wortels die hem werden voorgehouden, die gesprekken waren nou juist niet opgenomen. En daarvan heeft de rechtbank toen gezegd van, nou, dan durven we het niet aan.
4: En dan
13: spreken we hem vrij.
4: Ja.
13: En toen is het Openbaar Ministerie dus in hoger beroep gegaan. Er is nog iets van aanvullend onderzoek geweest. En bij het Hof is het kwartje dus de hele andere kant opgevallen.
2: En heel even voor het luisteraar, wat was daar dan de redenering dat het kwartje helemaal de andere kant op is gevallen?
13: Ja, het Hof heeft ook de arresten van de Hoge Raad erbij gepakt. En gezegd, ja, wij houden het hele WOD-traject in deze zaak naast het beoordelingskader van de Hoge Raad. En wij vinden wel dat er voldoende controleerbaar is. En dat was ook waarom deze zaak spannend was voor de buitenwereld en voor de juristen. Want die zeiden van ja, de Hoge Raad heeft in 2000...
3: In de Friday Move gaat het over tv.
5: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dan krijg jij hem op de plank en dan, of op je bordje. En dan weet jij van ja, die belangen zijn natuurlijk gigantisch. Aan de ene kant heb je de verdachte, die van niets naar 16 jaar is gegaan. Maar je hebt natuurlijk ook de emoties van de nabestaanden van Patrick van Dillenburg. Die heeft ook familie en die willen natuurlijk ook een soort van uitsluitsel. Voel jij dat dan? Voel je dat gewicht dan? Als je dat dossier openslaat, voel je dat dan op jou drukken?
2: Ja, op drukken is misschien niet het goede woord. Maar tuurlijk kun je dat zo voorstellen dat het voor alle partijen van belang is dat hier een goede uitspraak uitkomt. Ja. En dat die belangen tegenover elkaar staan is ook duidelijk. En toch moet je dan weer even een stapje terugnemen en zeggen van wat is de taak?
3: Ja, ook omdat er natuurlijk een belangrijk juridisch vraagstuk op dat moment speelt. Ja. Mag ik vragen, want voordat die zaten legde je net uit, bij jou als raadsheer op je bord komt, heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft al een conclusie geweest, een advies gegeven. Wat was de conclusie van advocaat-generaal in deze zaak, voordat hij bij jullie kwam?
2: De advocaat-generaal vond dat alle middelen faalden, zoals dat dan heet. Ja. Er zijn 8 middelen ingediend, 8 klachten door de verdediging. Punten waarvan ze zeggen, hier heeft het Hof het niet goed gedaan. Mm-hmm. En de advocaat-generaal zegt, die vlieger gaat telkens niet op. En het Hof heeft het wel goed gedaan.
3: Ja. Maar als zo'n zaak dan bij jou komt, gewoon even puur praktisch. Het dossier komt bij jou, rechtbank vonnis, arrest van het Hof. Je weet, het zijn misschien wel 8 middelen, 8 klachten, maar de belangrijkste gaan over de inzet van dit WOD-traject. Wat ga jij lezen?
2: We lezen altijd, zoals dat heet, de kernstukken. En dat zijn, je begint met het arrest van het Hof. Processen verbaal die daarbij horen van alle zittingen. Zo nodig ook vonnis en daar de processen verbaal van. En natuurlijk de klachten van verdediging en het advies van de advocaat-generaal.
1: Maar Tamara, ga jij niet ook gewoon
3: die gesprekken
1: je helemaal invreten in zo'n zaak? En dat je ook gewoon, bij wijze van spreken, bijna de panorama gaat lezen waarin er over die zaak geschreven is. Dat je denkt, ik moet als een spons die zaak mij eigen maken.
2: Nee, niet per se. Want je moet het doen. Wat voor ligt, is dat arrest van het Hof. Ja. En zo werkt het nu eenmaal bij de Hoge Raad, dat je toetst of de laatste feitenrechter het goed heeft gedaan. Heeft hij het recht goed toegepast? En is de motivering begrijpelijk? En daar moet je naar kijken. Ja. En in deze zaak komt er al genoeg naar boven. Ook in over de feiten in het arrest van het Hof. En dat hebben wij, overigens is dat ook weer na te lezen in het arrest van de Hoge Raad.
3: Maar ik kan me ook zo voorstellen. Kijk, als het hier gaat om de vraag of een toetsingskader van de Hoge Raad uit 2019... of de feiten van het WOD-traject, zeg maar, dat toetsingkader kunnen doorstaan. Mm-hmm. En of het Hof dat goed gemotiveerd heeft. Ga je dan ook niet kijken naar die processen verbaal van die WOD-contacten en misschien wel die opnames luisteren van...
1: Dat zou ik wel doen. Ik zou elke foto kijken. Ik zou alles willen weten.
3: Ja, maar jij bent natuurlijk een hele nieuwsgierige journalist, wat ik begrijp.
1: Misschien zit hier naast mij Tamara Doelman een hele nieuwsgierige jurist. Helemaal weet.
2: Het heeft niets te maken met wel of niet nieuwsgierig, maar het heeft te maken met wat is je taak en waar kun je naar kijken. Het hofarrest, dat ligt voor en dat moet je beoordelen aan de hand, met de bril op van een cassatierechter. En dat is in die zin dus beperkt. We gaan niet zelf nog nieuwe feiten vaststellen of zeggen van goh, laten we nog zijn getuigen horen hoe dat nou toch precies zat. Dat kan je niet doen als Hoge Raad. Dus
1: je hebt natuurlijk ook nog ergens diep verstopt in je advocatenhartje. En dat moet toch ook nog ergens... ik hou erover op, maar ik dacht...
3: Als je raadsheer bent, dan hou je bij je taak.
2: Ja, dat is ook belangrijk omdat elkaar daar ook scherp op te houden. Want ik denk dat vooral ook voor de mensen die uit de advocatuur of uit het OM of uit de feitenrechtspraak komen, is het ook echt wel... Ja, je moet echt even een andere bril opzetten op het moment dat je bij de Hoge Raad zit. Ja.
1: Helemaal als je bij zo'n zaak zit dat je denkt, het gaat hier nog wel ergens over. Hè? Er wordt een undercover traject opgestart om te kijken van wat weet deze advocaat nou? Die praat eigenlijk zijn mond voorbij. Die hangt zichzelf daarmee op.
3: Zeker.
1: Dus die gaat 16 jaar zitten. Ja, dan zou ik toch denk ik wel heel nieuwsgierig daar zijn.
3: Ja, maar dat is...

0: is niet. Ja. Ja. Is niet. Hoe hebben jullie uiteindelijk deze zaak beoordeeld?
1: Wij vonden ook dat het arrest van het Hof in orde was. Dus stand kon houden. En we hebben met name op twee punten, we hebben twee middelen, twee klachten echt besproken. En het eerste ging over dat hele WOD-traject. Want dat was natuurlijk de kern van de zaak. En hebben we op twee aspecten hebben daar dat met name uitgelicht. Want daar waren ook de klachten op gericht van A, was dat WOD-traject nou goed controleerbaar? En we hebben daarvan gezegd, zoals het Hof het heeft gedaan, dat is oké, dat is niet onbegrijpelijk dat het Hof
2: het voldoende controleerbaar.
1: Het voldoende controleerbaar.
2: Dat komt natuurlijk met name omdat het feit dat er opnames zijn van de meest belastende gesprekken.
1: Precies, maar in combinatie, dus met dat er wel van elk contact een procesverbaal was, die WhatsApp-gesprekken en de undercover agenten en hun begeleiders zijn ook door de verdediging gehoord bij de rechtercommissaris. Dus er waren wel heel veel waarborgen waardoor de rechter uiteindelijk ook echt kon toetsen van is dit nou goed gegaan? En het Hof heeft wel ook naar die gesprekken geluisterd, die opnames. Ja. Dus dat allemaal bij elkaar maakte
2: voldoende controleerbaar.
1: Voldoende controleerbaar. Andere punt was, heeft de verdachte nou in vrijheid zijn verklaring kunnen afleggen? En daar speelden dan die elementen van, was het een kwetsbare verdachte? Is hij onder druk gezet door die financiële prikkels die hem zijn gegeven? En daarvan heeft het Hof gezegd, je kunt toch zeggen dat die verklaringsvrijheid niet is geschonden. En daarvan vond de Hoge Raad ook dat het Hof dat goed heeft zo heeft kunnen zeggen, dat niet onbegrijpelijk is, zoals dat dan heet in onze termen. En dat betekent wel dat er een heel lijstje wordt gekeken. Dat is niet een beslissing die je zo 1, 2, hupsakee neemt. Dat hele lijstje van gezichtspunten waar je aan moet toetsen, wat het Hof ook heeft gedaan, dat hebben wij ook weer nagelopen.
0: Ja, eigenlijk loop je na, zijn de regels zoals we ze gesteld hebben, zijn die goed nageleefd, toch?
1: Ja.
0: Dan komt het in de kern op neer. Maar je bent natuurlijk een feitenrechter eigenlijk vroeger geweest.
1: Ja.
0: En dan kan ik me voorstellen, en dan ga ik toch weer even, dat je toch benieuwd bent naar die feiten en dat soort dingen.
1: Nee, maar je ziet natuurlijk, je hebt het kader, dat is de theorie. Maar die wordt wel natuurlijk door het Hof op de feiten in deze zaak geplakt. Ja. En dat lees je natuurlijk allemaal. En dat moet begrijpelijk zijn. Ja. Je moet die redenering van het Hof moet je kunnen navolgen. En als dat kan, dan is het in orde. Ja. En dat was onder de streep volgens de Hoge Raad het geval. Dus dat, daar heeft het middel geen succes gehad. Okay. En we hebben ook nog gekeken naar een ander punt. En dat ging over dat verbergen van het lichaam. Of je dat zo kon zeggen, omdat het eigenlijk al heel lang geleden was en of verborgen houden van het lichaam daar dan ook onder valt. Daar had de Hoge Raad zich al een keer eerder over uitgesproken.
2: Dus dat was ook misschien ook wel voor de luisteraar van belangen is dat, kijk, je kunt een juridisch kader hebben en dat kun je toepassen op feiten. Maar eigenlijk kan elke feitenrechter kan dat op een andere manier doen. Hè? Wat de een voldoende controleerbaar vindt, vindt de ander misschien niet voldoende controleerbaar.
0: Ja, is het zo arbitrair, Chris?
2: Niet zo arbitrair. Kijk, het arbitraire wat er mogelijk in zit, dat wordt ondervangen door het feit dat je het goed moet motiveren. Aan de hand van de gezichtspunten die de Hoge Raad heeft gegeven.
0: Ja.
2: Als jij dat heel goed doet als Hof, dan gaat de Hoge Raad niet kijken van, vinden wij de uitkomst terecht? Ze kijken meer, gezien de uitkomst, vinden wij dat die uitkomst voldoende wordt gemotiveerd. Ja, het is wel een beetje juridisch technisch, maar dat maakt zeg maar die zaak, het werk van de Hoge Raad ook zo anders. Want ik ben een beetje af. Mag ik je iets voorleggen, Tamara? Want kijk, ik heb best wel wat WOD-zaken gehad. Ik heb ook wel dingen in de media gelezen over WOD-zaken. En het gaat vaak inderdaad over de vraag, is het betrouwbaar wat eruit is gekomen? En is het controleerbaar? Eigenlijk waar we het vandaag over hebben. Maar ik vind dat er eigenlijk vaak ook nog een vraag aan vooraf gaat. Van is het moreel? Kan het eigenlijk wel? Met name als het gaat als er heftige WOD-trajecten worden ingezet. Niet zozeer op verdachten, maar bijvoorbeeld op getuigen. Is er wel bij de Hoge Raad ook daar aandacht aan besteed? Van kijk, het is natuurlijk heel lastig, hè, wanneer is het proportioneel, wanneer mag je wat doen? Maar is er wel is daar ook aandacht aan besteed? Bijvoorbeeld in die zaak van 2019 of in deze zaak. Van kan het eigenlijk wel om 16 maanden lang bijvoorbeeld op zo'n advocaat te zitten?
1: Ja, de morele vraag, die gaan we niet beantwoorden. Maar de proportionaliteit, die is wel, althans, het Hof heeft die vraag beantwoord. En dan ligt die ook bij ons voor. Van heeft het Hof het zo kunnen doen? Ja. En dan heb je inderdaad aan de ene kant gewoon een heel ernstig feit. En aan de andere kant wel inderdaad een heel intensief traject, wat alleen maar mag als dat aan een heel lijstje eisen voldoet.
0: Ja. Want Chris, ik maak een beetje uit jouw vraagstelling op dat jij er een beetje moeite mee hebt.
2: Nou, kijk, ik bedoel, er zijn ook wel voorbeelden van. Maar kijk, ik vind dat sommige WOD-trajecten nogal een beetje uit de hand lopen. En zeker nogmaals, als het gaat niet zozeer om verdachten, maar om getuigen die in een WOD-traject worden getrokken. Dus niet zoals deze ADK. Ja, weet je, bedoel...
0: ja, maar zijn vrouw was er ook bij betrokken natuurlijk.
2: Ja, okay, maar die is niet het hoofdsubject. Maar okay. dat gebeurt af en toe wel. En daar gebeuren best wel heftige dingen af en toe. Hè. Dat je denkt, jeetje, mina, mensen worden een soort nieuwe werkelijkheid ingesleurd die niet de werkelijkheid is. Kijk, hier is de werkelijkheid een nieuw bevriend stel. Kan je zeggen, nou, dat valt nog mee. Maar als de werkelijkheid is, je zit opeens met allemaal criminelen om je heen die boos zijn of moeilijk doen. Dat is gebeurd, hè, in het verleden.
0: Ja,
2: ja, kijk, mijn bezwaar eigenlijk is, leg maar even neer, hoef je niks op te zeggen, maar doe je ook niet. Maar vind ik eigenlijk met deze methode, kijk, in het algemeen is het zo dat in de strafvordering, hoe zwaarder de methode, hoe meer toestemming er moet komen. He, dus als jij een tap wil zetten, dan heb je een rechtercommissaris nodig. Hier, voor dit soort WOD-traject, heb je geen rechtercommissaris voor nodig van tevoren. Je hebt alleen maar een officier die gewoon het bevel kan geven. Dat
0: wordt dus niet getoetst?
2: Niet van tevoren, nee. Ik zou eigenlijk vinden dat het wel moet gebeuren. Omdat je dus best wel hele heftige trajecten, scenario's worden ingezet op met name ook getuigen.
0: Ja, maar ja, je hebt het natuurlijk ook over zaken die anders niet worden opgelost.
2: Precies, maar dat is die proportionaliteitstoets. Maar goed, dat is een beetje mijn persoonlijke...
0: En Tamara zit kijken, die denkt...
2: Tamara instemmend knikken. Ja, nee, hoor,
1: het is wel zo dat in het nieuwe wetboek van strafvordering... dan komt er wel een rechtercommissaris.
0: Ja, dat is wel beter ook eigenlijk. Ja, dat nog heel even iemand naar kijkt die zegt, nou...
2: Daar gelet op het systeem ook,
1: ja,
2: toch?
1: Zeker. En deze methode was met zoveel woorden niet geregeld in ons huidige wetboek. Maar er is gezegd, nou ja, daar is voldoende wettelijke basis voor. Mits ook aan al deze vereisten wordt voldaan, dan is het in orde.
0: In de zaak Patrick van Tillenburg heeft de Hoge Raad besloten. Dit was eigenlijk allemaal volgens de spelregel.
1: Mm-hmm.
0: Dit mocht. Wat betekende dat voor de verdachte?
1: Ja, voor de verdachte betekent dat de uitspraak van het Hof definitief wordt. Dus die 16 jaar, die staat.
0: Ja, hij is veroordeeld voor de doodslag op Patrick van Dillenburg. En voor het wegmaken van zijn stoffelijk overschot. Ja.
1: Ja.
0: Is nou zo'n zaak, hè, als jullie ernaar gekeken hebben, is het dan klaar? Of,
1: in Nederland is het klaar.
0: Ja.
1: Maar van deze zaak weten we dat er een klacht is ingediend bij het Straatsburgse Hof.
0: Ja.
1: Dus het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dus daar gaat het ook nog de komende jaren ligt die zaak daar ter beoordeling. En dat is voor ons natuurlijk ook spannend. Om te kijken van, nou ja, wij vonden het in orde, maar vindt Straatsburg dat ook?
0: Ja, hebben wij niet daarmee onze eigen juridische kaders geschonden, Chris? Want dan is deze zaak nog niet definitief.
2: Nee, maar goed, dat heb je natuurlijk altijd al. Hè. Er kunnen nog klachten liggen bij het Europese Hof. Dat duurt heel lang, hè, in het algemeen.
0: Ja?
2: Nou, volgens mij heb je wel zaken die er 6-7 jaar liggen, als het niet meer is.
0: Oh, ja.
2: En dan is het maar de vraag, ik weet niet hoe het in deze zaak zit, of die zaak überhaupt ontvangen wordt door het Hof. Dat wordt eerst nog beoordeeld. Kijk, het is wel zo dat dit natuurlijk wel juridische vraagstukken zijn waar ook Europese hofjurisprudentie over is. Dus ja, dan zie je, als dat soort vraagstukken spelen, dan zie je dat verdachten wel eens naar het Europees Hof gaan. Maar goed, in principe is het een onherroepelijke zaak in Nederland. Maar jij zegt, wij kijken daar toch wel naar wat er dan uitkomt, of niet?
1: Ja, natuurlijk. We hebben het gehad over die verklaringsvrijheid. Dat is in het Nederlandse recht gewaarborgd, maar op Europees niveau natuurlijk met artikel 6 EVRM van het Europees Verdrag. Het recht op een eerlijk proces, daar hangt dit allemaal mee samen. Kun je nog spreken van een eerlijk proces als je deze methode inzet? Nou, dat is eigenlijk de kernvraag. Die is in Nederland nu afgehandeld. En nu komt die nog een keertje in Straatsburg. En ja, wij proberen als Hoge Raad natuurlijk ook zo goed mogelijk de Straatsburgse uitspraken te interpreteren.
0: Kijk jij ook even op de site?
1: Zeker.
0: Echt waar? Nee, echt waar?
1: Nee, maar ik kijk vaak natuurlijk op de site van staat niet per se naar deze zaak. Maar ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke bron voor ons. En natuurlijk, dus wij proberen die Straatsburgse jurisprudentie zo goed mogelijk te vertalen naar het Nederlandse kader. Ja, en nu gaan we straks horen of dat ook is gelukt.
2: Ja. Kijk, en waarom is zeg maar die goede toetsing van die WOD-inzet, waarom is dat belangrijk? Omdat het gaat inderdaad om verklaringsvrijheid en controleerbaarheid en betrouwbaarheid van bewijs. En dat speelt natuurlijk allemaal een rol uiteindelijk in ja, het recht op een eerlijk proces, wat beschermd wordt door artikel 6, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een beetje de basis van ons systeem. En als niet aan die eisen wordt voldaan, en die stellen, artikel 6 stelt daar eisen aan, ja, dan gaat die zaak op zijn gat. En daarom is het zo belangrijk dat in dit soort zaken met zulke belangen, met een inzet van zo'n heftig middel, goed getoetst wordt of het bewijs wat eruit komt, ja, of het eigenlijk wel deugt.
0: Tamara, hoe kijk je nou terug op deze zaak, de zaak Patrick van Dillenburg?
1: Ja, het is een hele bijzondere zaak die ik niet snel zal vergeten. Omdat het meteen in het eerste jaar zo'n zaak kwam. Het is een feitencomplex dat heel erg tot de verbeelding spreekt. Het is juridisch heel interessant, omdat je weet dat de Hoge Raad daar een kader over heeft gemaakt. En dan is het ook spannend om te kijken van ja, kunnen de feitenrechters daar nou een beetje mee uit de voeten? Dus dat is juridisch heel interessant, maar ook op een ander niveau vond ik het ook heel indrukwekkend. Want we hebben uitspraak gedaan en heel vaak gaat dat gewoon via een rolzitting, komt verder niemand. Maar bij deze zaak was iedereen er. De verdachte was er via een videoverbinding en zijn vriendin was er, maar ook de partner van het slachtoffer. En die waren allemaal in die zaal aanwezig en dan is dat ook op het moment dat je dan die uitspraak doet, is dat ook weer zo'n moment dat je realiseert, superbelangrijk, van hartstikke leuk de juridische puzzels, maar het gaat uiteindelijk altijd om echte mensen.
2: Je voelde je bijna weer een beetje feitenrechter, of niet?
1: Ja. Nee, en dat is denk ik heel belangrijk, hè, dat je denkt, in alle abstracties blijft, elke zaak gaat gewoon over echte mensen.
0: Tamara Trotman, bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest. Buzz flying out.

0: Frans.
1: Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga Jorten.
8: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
7: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
9: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
7: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
11: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren lijkt de rechtsradicale AfD flinke winst te hebben gemaakt, blijkt uit de exit poll na het sluiten van de stembureaus. In Berlijn is er winst voor Die Linke. De CDU van bondskanselier Merz gaat fors onderuit en lijkt af te stevenen op de grootste verkiezingsnederlaag ooit voor de partij. In Parijs zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit wordt gegaan dat elke ordehandhaver die geweld heeft gebruikt goed heeft gehandeld. De betogers, waaronder politici en mensenrechtenorganisaties, vinden dat de politie niet zomaar overal mee weg moet komen. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen, hebben het meldpunt persveilig ingeschakeld. Journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Eentje werd door actievoerders onderuit gehaald. De fotograaf kreeg een duw van een agent en viel met camera en al in het water. De vereniging tegen kwakzalverij heeft onder meer Ajax en Benu Apotheken genomineerd voor de meeste Kakadoresprijs. Zo is Ajax in zee gegaan met Vita Kruid, dat voedingssupplementen verkoopt die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. In de Benu-webshop wordt volgens de vereniging een zinloze en dure DNA-test voor menopauzeklachten aanbevolen. En weer geen winst voor NEC. Tegen Go Ahead Eagles kwamen de Nijmegenaren niet verder dan een 1-1 gelijkspel. PSV gaf na een spannende wedstrijd tegen FC Twente de winst en daarmee de koppositie in de Eredivisie weg. Het werd 3-2. Nieuwe koploper is AZ, dat met 1-0 won van Telstar. Feyenoord kwam eenvoudig langs een kansloos Utrecht met 5-0. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustige weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
11: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
12: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
0: Harm Edens.
14: Op de Groene Weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. De klimaatplannen van dit kabinet, ze zijn met de beste wil van de wereld niet eenduidig groen te noemen. Zo gaat bijvoorbeeld de vliegbelasting op lange afstanden omlaag. Van de geplande €70 naar €59. Ook de accijnskorting op benzine en diesel blijft langer bestaan en wordt geleidelijker afgebouwd. Voor bedrijven wordt verduurzamen wel aantrekkelijker. Zo gaat de energieinvesteringsaftrek omhoog naar 45,5%. Op stikstof draait het vooral om uitvoering. Het kabinet trekt €20 miljard uit voor de sectorale emissiedoelen die deze zomer al zijn aangekondigd. Een heel duidelijk en krachtig verhaal is het al met al niet geworden. Terwijl een grote meerderheid in Nederland wil dat er veel meer aan klimaat en toekomst wordt gedaan. Dat merkte ik afgelopen zaterdag ook bij al die mensen die meeliepen in de grote klimaatmars. De zorgen zijn heel erg groot, de problemen worden elk jaar heel snel groter en de oplossingen zijn tot nu toe veel en veel te klein. Zo komen we er niet. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van Future Design Institute. Jij was er ook bij de Mars. En jij las daarna in de Financial... Het zijn rare werelddingen, Aniek. Ja. Heel veel ontwikkelingsbanken schorten hun klimaatfinanciering op. En de reden is... Trump.
15: Ja, wie dacht het? Ja, want wie dacht dat Trumps anti-klimaatplannen ophielden bij het terugstappen uit het Parijsakkoord, die heeft het helaas mis. Als we kijken naar de klimaattoppen van de afgelopen 5 jaar... is een van de grootste successen geweest om internationaal te organiseren dat er internationale klimaatfinanciering zou komen. En daarmee kunnen landen met minder toegang tot geld zich beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Nou, zo beloofde bijvoorbeeld de Wereldbank, een van de grootste of de grootste ontwikkelingsbank, om 45% van haar financiering in te zetten voor klimaatprojecten. Nou, dus dat zet echt wel zoden aan de dijk. Mm-hmm. Maar dat commitment trokken ze deze week opeens in. Samen met onder andere de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank. Nou, wat blijkt? De VS is de allergrootste aandeelhouder van veel grote ontwikkelingsbanken. En Trump heeft geëist dat de klimaatdoelen worden losgelaten. Oftewel, de aandeelhouder wint.
14: Ja, ik denk dan, hoe ongelijker je het houdt, op een gegeven moment gaat je dat gigantisch opbreken. En ondertussen reken ik op de midterms. Hoe groter de nederlaag voor die gevaarlijke man, hoe beter.
0: Oh. The Green Quest.
14: Al in 1972 noemde de Amerikaanse president Richard Nixon het klimaat een urgent probleem tegenover het congres. Ruim 50 jaar en honderden speeches later is de toon tegenwoordig een stuk grimmiger en cynischer.
16: This is not about some expensive, politically correct green act of bunny hugging or blah blah blah. Build back better, blah blah blah. Green economy, blah blah blah. Net zero by 2050, blah blah blah. Net zero, blah blah blah. Climate neutral, blah blah blah.
14: Klein boos schoolmeisje, toen al wat groter. Theatermaker Anouk Nijens schreef er een boek over met de rustige titel Beste Mensen. Welkom, Anouk.
17: Dankjewel.
14: We hoorden Greta Thunberg, daar laten we daar meer over. Maar laten we beginnen waar jouw boek ook begint. Mooi jaartal 1972. Richard Nixon was nog president van Amerika. Hij noemde het klimaat het grote nieuwe probleem. Een omschrijving die al een paar jaar daarvoor werd geïntroduceerd door onze eigen Hans van Mierlo, de oprichter van D66. Ben ik toch weer een beetje trots. En 72 is ook het jaar waarin het rapport van de Club van Rome uitkwam. Limits to Growth, grenzen aan de groei. Hangt dat allemaal samen?
17: Zeker, zeker. Ja, dat rapport van de Club van Rome, Grenzen aan de Groei, dat was een heel belangrijk rapport. Dat werd een bestseller hier in Nederland. Werd in heel veel landen uitgegeven in verschillende talen. Maar in Nederland sloeg het echt in als een bom.
14: Grenzen aan groei hier?
17: Ja, grenzen aan de groei. Iedereen had het erover. En het was een interessante club, vind ik. Omdat ze kwamen dus samen in Rome. En het waren niet alleen maar wetenschappers, maar ook industriële en economen. Het is onder andere opgezet door Aurelio Piccei, een Fiat-magnaat. Het werd gesponsord door de Volkswagen Stichting. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk dus, dat is ook wel kenmerkend voor dat decennium, die jaren 70, dat het ook dus zeg maar rechtse presidenten zijn, conservatieve stemmen die zich er heel erg mee verbinden. En
14: ja, het was helemaal nog niet links of rechts, hè?
17: Nee, en dat ik was toen nog niet geboren. Dus en ik op de een of andere manier heb ik toch heel vaak dat beeld van, oh ja, de klimaatbeweging die bestaat uit geitenwolle sokkentypes. Ja. Heb ik heel vaak ook zo, oh ja, ja, dat zal wel. Totdat ik dacht, klopt dat eigenlijk wel? En toen ging ik dat dus uitzoeken. Nou, ja. Toen kwam ik dus bij die Club van Rome. En toen zag ik dus inderdaad die president. presidenten, later dus Nixon, maar ook Reagan. Mm-hmm. En wat je dan eigenlijk ziet, we hadden zelf Joop den Uyl en Hans van Mierlo, die best wel ervoor gingen. Wat ik ook interessant vond, wat ik tegenkwam in een onderzoek, dat het eigenlijk vooral een beetje zo de linkse partij, dus de Communistische Partij Nederland, was heel erg tegen dat rapport.
18: Aha.
17: Die vonden het afleiden van de klassenstrijd.
18: Ja. Nou, dus dat is natuurlijk ook zo. En iedereen realiseerde zich nog niet zo goed wat het inhield. Hè?
17: Nee.
18: Pas toen bleek dat fossiel misschien wel de boosdoener was, toen waren alle grote ondernemers ineens wat minder voor. Maar laten we even terug, want Nixon heeft natuurlijk daarna heel veel verkeerd gedaan.
17: Absoluut.
18: Maar hij zag al wel vroeg in hoe belangrijk de natuur is.
19: Each of us all across this great land has a stake in maintaining and improving environmental quality. Clean air and clean water, the wise use of our land, the protection of wildlife and natural beauty, parks for all to enjoy.
18: Gewoon in één zin ongeveer samengevat, weet je de reacties toen? Waren mensen verbaasd of kreeg je applaus?
17: Volgens mij was dit gewoon, dachten mensen, dit moeten we doen. Je ziet ook zo in die speeches dat er best wel een soort can-do mentaliteit is. Oké, er is dus een probleem ontdekt, mm-hmm, door die Club van Rome. En we gaan er wat aan doen. Dus dan zie je ook dat er allerlei, steeds meer mensen zich ermee gaan bemoeien. Dus steeds meer wetenschappers, wereldleiders. En dat gaat eigenlijk zo door tot de jaren 80.
18: Ja.
17: En dan zie je bijvoorbeeld ook dat wist ik helemaal niet. Dat is een speech van koningin Beatrix.
18: Oh ja, daar komen we zo op.
17: Daar komen we zo op, maar ook eentje van Margaret Thatcher.
18: Die wou ik eerst even doen, want even nog vanuit Nixon, ik kijk ook even naar Aniek. Als we toen waren gaan veranderen, met dat inzicht, hadden we nu geen probleem gehad, hè? Dan hadden we het gewoon in goede banen kunnen leiden. Wat denk jij dan? Jij bent de jongste hier, geloof ik.
15: Nou, precies. Dus ik moet toegeven dat ik nog niet leefde op dit moment. Ik had graag gehad dat deze uitdaging voor 1997 al was opgelost. Maar ja. Het is natuurlijk ergens heel schrijnend dat er in de jaren 70 inderdaad rondom het rapport Grens voor de Groei opeens veel aandacht was.
18: Want ik herinner me dat. Ik was 11, ik las het. Niet goed. Dus ik weet dat gewoon nog. En het is niet op geacteerd, nee.
15: Nou ja, er is op een gegeven moment een hele scherpe lobby geweest die, als het ware, het groene groeiscenario heel duidelijk geadverteerd heeft en heeft gezegd, we kunnen hier doorheen door te blijven inzetten op groei, maar dan doen we het groen. Mm-hmm. Dat was natuurlijk eigenlijk een soort dekmantel voor, we gaan gewoon door zoals we deden, maar dan doen we er een soort groen marketing sausje overheen.
18: Tenzij je dat toen echt gedaan had natuurlijk.
15: Sorry?
18: Tenzij je dat toen echt groen gedaan had. Nu is groene groei een beetje flauwekul.
15: Ja, misschien hadden we het niet scherp genoeg over wat groene groei dan daadwerkelijk was.
18: 1989, de conservatieve, laten we zeggen aardsconservatieve Margaret Thatcher staat voor de algemene vergadering van de VN. Wat zegt zij op dat moment tegen de wereld, Anouk?
17: We moeten iets doen. Dat is eigenlijk de hele korte samenvatting.
18: Daarna zei ze, we have to invade the Falklands, maar die bedoel je niet.
17: Nee. Nee, ze roept eigenlijk iedereen op om, dus de hele internationale gemeenschap, daar heeft zich echt voor ingezet om al die landen bij elkaar te krijgen.
18: Mm-hmm. Wat zijn haar argumenten? Wat ziet ze wat niet goed gaat?
17: De biodiversiteit die achteruit holt. Ze ziet ook dat inderdaad dat rapport van die Club van Rome gewoon niet, dat is dan ongeveer 20 jaar al verder. Mm-hmm. Volgens mij refereert ze daar ook aan in haar speech.
18: Ja.
17: Dus zij roept eigenlijk op, we moeten dit op een internationaal podium gaan oplossen.
18: En zij noemt grote dingen, dus grootschalige ontbossing, dat soort dingen. Ja, dus echt problemen die daarna alleen maar erger zijn geworden. En wat mij opvalt, als je haar toespraak naleest, dat heb ik natuurlijk even gedaan toen jij kwam, zij stelt niet een schuldvraag, ze wijst niet met een vinger, ze roept alleen maar op tot brede internationale samenwerking. Zeker. Wat eigenlijk heel bijzonder is.
17: Ja. Absoluut. En dat raakte mij en dat inspireerde mij dus ook ontzettend. Omdat ik juist altijd dacht dat het een soort van vrij kleine beweging was. En mm-hmm. waardoor ik eigenlijk door dat verleden te bestuderen kwam ik erachter dat ik veel meer bondgenoten heb waarvan ik niet wist dat ik ze had.
18: Ja, en ik eigenlijk ook.
15: Een advocaat van de duivel kan natuurlijk ook denken, weet je, toen hadden we nog misschien de luxe om een soort oproep in het ledige te doen. En was het niet belangrijk geweest als ze zo vroeg al juist wel had aangesproken wie hier precies de schuldigen voor waren?
18: Ja, dat was ze dan zelf ook ongeveer, dus dat was misschien toch wat te veel gevraagd. Dan even goed punt hoor, Niek. Beatrix vond ik ook mooi, 1 jaar ervoor, 1988. Ja. Wat zei zij en wat was er zo bijzonder aan?
17: Nou, dat was een kersttoespraak die zij hield in 1988. En dat is eigenlijk een hele, ik zeg wel eens een paar woorden uit die speech als ik ergens moet spreken. En dan vraag ik daarna aan de zaal, wie denken jullie dat dit is? Ah. En dan meestal is het inderdaad zo, David Attenborough, Greta Thunberg, Jane Goodall.
18: Oh, wat goed.
17: Nee, dit is koningin Beatrix. En dan zie je zo iedereen zo, what? En dat had dat effect ook wel op mij, omdat het een hele emotionele.
18: En wat zei ze dan bijvoorbeeld?
17: Ze roept op dat we hebben de rechten van de mens en nu is het tijd voor de rechten van de natuur.
18: Oh, kijk.
17: En wat wij thans meemaken is niet de vernietiging van de aarde in één klap, maar in slow motion.
18: Ja, ja, ja.
17: Het is zo poëtisch. En
18: bijzonder dat je dat noemt, want ik doe nu een klimaatcollege in het land en ik heb een stuk Prinses Irene van niet al te lang geleden, maar die hakt er ook in, hoor.
17: Maar die kennen we wel als de natuurprinses.
18: Maar dan heeft ze het zo mooi geformuleerd en zo loopzuiver. Iedereen zegt, is dat van Irene? Wat
17: zij
18: goed.
17: Is ook geweldig.
18: Ja, is echt bijzonder. Ja. Laten we gaan naar hetzelfde jaar, 88. Daar hebben we de Amerikaanse klimaatwetenschapper James Hansen. En hij stond voor de Senaat en toen zei hij dit.
20: The evidence that the Earth is warming by an amount which is too large to be a chance fluctuation represents a very strong case, in my opinion, that the greenhouse effect has been detected and it is changing our climate now.
18: 1988, dat is echt krankzinnig lang geleden. Dit wordt vaak gezien als het startschot van het publieke klimaatdebat in de VS.
17: Ja.
18: Hoort die speeches niet thuis in Martin Luther King en Churchill en al dat soort hele belangrijke toespraken?
17: Ik vind van wel, maar dat is op de een of andere manier inderdaad niet gebeurd. Het is wel zo dat, kijk, James Hansen is echt een klassieke wetenschapper. Je ziet het ook aan die video, hij vindt het spannend om daar te zitten.
18: Ja, ja.
17: En hij is een beetje zo in zichzelf gekeerd.
15: En dat gaat ook over het greenhouse effect in plaats van wat dit natuurlijk betekent voor de levens van mensen.
17: Ja, ja. Precies.
18: Het is een wetenschapper en niet een groot spreker.
17: Ja,
18: en dat is wat jammer is dan.
17: Het is wel echt absoluut een historisch moment.
18: Bij deze ook weer met stip naar boven gehaald. We begonnen met Greta Thunberg. Die in een top in Milaan de wereldleiders om de oren sloeg met haar bla bla bla. Dat fragment is een duidelijk andere toonzetting. Heeft een andere toonzetting dan Nixon en Thatcher. Is dat tekenend van de ontwikkeling van de klimaatspeeches?
17: Ja, want je ziet eigenlijk dus dat je. Dus eerst is er die can-do-mentaliteit. En dan begint het natuurlijk, zeg maar, de tijd te dringen. Dan zie je op een gegeven moment in de jaren 90 dat de eerste grote klimaattoppen ontstaan. En dan gaat de politiek, eigenlijk is het erover eens wat ze moeten doen. En dat is namelijk meer de regie gaan pakken. En dan dus een grote overheid. En dat kondigen ze dan gewoon ook aan. En dan horen de Amerikanen dat. En die denken, oh, wacht even. Een grote overheid, wacht even. Overheidsbemoeienis, dat is communisme. En die worden helemaal gek.
18: Ja.
17: En dan worden wetenschappers bijvoorbeeld ook watermeloenen genoemd.
18: Oh,
17: dus,
18: ja. Het zat er al groen in, hè?
17: Groen van buiten en rood en dus binnen. Communistisch van binnen.
18: Ja, ja, ja.
17: En wat je dan ziet in de jaren 90 is eigenlijk een soort dat inderdaad, er komt er een enorme lobby op gang vanuit de industrie. En die zeggen dan eigenlijk van, ga maar allemaal lekker slapen. Wij lossen het op. We gaan alles voor jullie verduurzamen.
18: Mm-hmm.
17: En dat gebeurt dan niet. En dan slaat de wanhoop toe.
18: En daar zitten we nu zo'n beetje in, hè?
17: Daar zitten we eigenlijk
18: stijgende wanhoop.
17: In.
15: Ja. Ja, ik weet niet hoeveel speeches je wel hebt gelezen, Anouk, in de afgelopen paar jaar. Maar is er eentje uit je hele onderzoek die het meest is bijgebleven? Die je misschien het meest heeft geraakt? Of een die het meest bijzonder vond?
17: Ja, dat is een hele beetje vragen zo van wie van je kinderen vind je het leukst?
15: Dat, ja, precies, maar dat kun je dan...
18: Kies nou maar gewoon, dat doen alle ouders
15: ook.
18: Ja. Dus.
15: Ik
17: hoorde een keer iemand zeggen, vandaag vind ik die het leukst, morgen...
15: Oh ja. Dus vandaag.
17: Vandaag vind ik... we hebben ook een voorstelling hierover gemaakt en die zag ik afgelopen week, Beste Mens heet die ook, en daar zag ik weer een speech van George Monbiot.
15: Oh ja.
17: Die ik zo mooi vind, omdat hij als geen ander kan hij dat het grote politieke verbinden ook met het persoonlijke. En hij heeft het over, hij zegt op een gegeven moment, en daarom sta ik hier en verzet ik me. En het is geen, en ik sta hier, zeg maar, en ik ben woedend in mijn liefde. En ik heb lief vanuit mijn woede. En nou ja, het is
15: ook heel poëtisch.
17: Het is zo mooi, omdat hij ook het verschil maakt tussen woede en haat.
18: Mm. In welk jaar was dit?
17: Dit was 2019, geloof ik.
18: Ja, maar ik wil zeggen, kijk, herinner me nog goed, maar het is nog niet zo heel lang geleden.
15: Nee. Maar dus niet alle speeches na als het ware de jaren 90 zijn cynisch geworden. Dus er zitten ook nog wel verbindende.
17: Ja, nee, ik dus interessant vind eigenlijk aan het bestuderen van die 50 jaar is dat je eigenlijk ook ziet dat er allemaal verschillende emotionele fases in. Het is eigenlijk een soort rouwproces, zou je kunnen zeggen.
18: Ja, daar moeten we meer over weten.
21: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
18: Waar de vroegste klimaatspeeches nog voorzichtig hoopvol klonk, hoor je vandaag vooral wanhoop en woede. In haar boek Beste Mensen trekt Anouk Nijens daaruit een verrassende conclusie. Het probleem is niet dat we te weinig doen als individu, maar dat we het klimaatverhaal verkeerd vertellen. En ze is ook hier, naast het groene geweten, Annick Monen. Annick, jij was ooit, niet eens zo heel lang geleden, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Heb je ook veel moeten speechen?
15: Ja.
18: Was je er goed in?
15: Dat laat ik aan anderen om te beoordelen, denk ik. Maar ik vond het altijd wel heel leuk om te doen.
18: En belangrijk.
15: En juist om inderdaad niet vanuit die boosheid, want die herkende ik wel heel erg, maar om na te denken van hoe kan ik deze mensen nou raken?
18: Wat is jouw belangrijkste zin daarin? Wat was jouw favoriete zin?
15: Nou, ik heb op een gegeven moment voor de Verenigde Naties in de VN mogen speechen. Dat was heel bijzonder. En toen begon ik die met This is the future speaking.
18: Aha.
15: En ik had namelijk, dat is iets, een concept dat ik vaker toepaste, dat ik speechte vanuit de toekomst. Dus ik deed eigenlijk alsof we al in 2050 waren. En dit was de internationale waterconferentie. Dus ik schetste die leden van de algemene vergadering eigenlijk van wat zou er zijn gebeurd als het allemaal goed is gegaan.
18: Ja, had je ook een snorkel op? Of was het
15: nee,
18: niet
15: maar
18: nodig?
15: Die introzin maakte wel dat die delegatieleden die de hele dag een beetje uit hun neus zaten te eten, opeens soort van
18: waren wel weer
15: hoog kwamen en wakker waren. Dus dat werkte wel.
18: Ik zat tegenwoordig ook met drie vaste zinnen in mijn hoofd bij dingen die ik zeg. Het eindspel is begonnen, doet het heel goed. En dan vraag ik me af, kleine stapjes, hoe langzaam kunnen we eigenlijk lopen voor we omvallen? En misschien wel de allerbelangrijkste, iedereen praat maar over haalbaar en betaalbaar. En dan zeg ik altijd, hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn? Mm. En dan zijn ze ook wakker hoor. In jouw boek schrijf jij dat klimaatverandering vaak een soort hero's journey was en dat het nu toch anders is geworden. Wie waren die heroes?
17: Nou, daar schrijf ik inderdaad wel een hele hoop over. Maar wat ik eigenlijk vooral probeer te laten zien ook met dit boek is, wij kennen natuurlijk in het Westen heel vaak de vertelstructuur van de hero's journey. Dus één... Ja,
18: de Odysseus.
17: Ja, zo een enkeling en de hero's call, dan wordt hij geroepen. Nou, en dan gaat hij, en dan wordt alles hersteld. En ik wil eigenlijk met het boek laten zien dat die structuur niet werkt.
18: En daar hoort ook jouw opmerking van voor de break bij. Dit is eigenlijk een rouwproces, hè?
17: Ja, ik vind dat we dus eigenlijk dat je ziet, we doen altijd als een soort crisis van de moleculen en innovatie, dus het hoofd meer is. En ik heb juist gezien dat het eigenlijk een hele emotionele crisis. We moeten een wereld gaan loslaten, namelijk een fossiele wereld waar heel
18: en een groeiwereld
17: waar heel veel. Ik ook, mijn moeder die werkte vroeger bij KLM als stewardess. Mm. Ik heb hele mooie, bijzondere fossiele herinneringen. En die moet ik allemaal loslaten.
18: Ja.
17: En bij goede rouwprocessen ga je altijd door vijf fases: ontkenning, woede, verdriet, frustratie, acceptatie. Ja. En daar moeten wij ook doorheen en daar moeten we onszelf een beetje de tijd voor geven.
18: En ook ons realiseren dat we zodanig moeten veranderen dat we ook dingen achter gaan laten. En dat gaat misschien ook wel pijn doen.
17: Loslaten.
18: Het leuke is, in je boekje eindigt helemaal niet somber. Je schrijft, we zitten er middenin en het verhaal kan nog alle kanten op. Dat vind ik extreem hoopvol, maar waar baseer je dat op?
17: Omdat ik aan de ene kant dus inderdaad wel wanhopig werd, dat ik denk, we zijn al 50 jaar bezig, maar ik werd ook heel hoopvol om al die bondgenoten te ontdekken waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Wat mij zo'n gevoel gaf, we zijn met veel meer. En ook het hoopvolle dat ik eigenlijk alleen maar in een soort lijn hoef te gaan staan en gewoon het stokje moet overnemen.
18: Mm-hmm.
17: En ik denk dat mij heel hoopvol maakt.
18: Maar we zullen nu wel, en ik kijk ook even naar Aniek, het tempo moet omhoog en de aard van de veranderingen moet groter. We moeten veel radicaler gaan veranderen, als komen we helemaal nooit ergens uit.
17: Ja.
18: Heb jij nou het gevoel dat er op dit moment mensen zijn die toespraken houden, die dat probleem meenemen en ook daadwerkelijk effect sorteren? Haalt het wat uit?
17: Nee, maar ik heb heel groot geloof dus in meer die sociale wetenschappen. En, en ook, het klinkt misschien heel arrogant, maar aan kunstenaars en verhalenvertellers. Ik denk dus dat we veel te lang het als een soort moleculencrisis hebben gepresenteerd, terwijl het een hele emotionele crisis is.
18: En dat
17: is
18: alle twee eigenlijk.
17: Het is alle twee natuurlijk, maar we moeten door dat rouwproces heen. En je kan niet zomaar tegen mensen zeggen op een avond, alles loslaten en door.
18: Nee.
17: Ja. Dus ik heb heel erg het idee dat we, als we dat rouwproces, waar ook ontkenning bij hoort, als we dat maar accepteren, dan gaan we er wel uit.
18: Dan helpt het ook. Maar ik heb ook het gevoel dat mensen maar blijven zeggen, we moeten het nog eens gewoon een keer uitleggen. Dat zijn we echt al 50 jaar aan het doen,
17: sommige
18: toch?
17: Sommige dingen zijn zo belangrijk dat je het iedere week moet herhalen.
18: Weet je wat? Het wordt tijd dat we het hele klimaatverhaal en alles wat daarmee te maken heeft nog één keer goed gaan vertellen. En ik kan uit betrouwbare bron zeggen, daar wordt aan gewerkt. Anouk Nijens, theatermaker en auteur van het boek Beste Mensen over 50 jaar klimaatspeeches. Fijn dat je hier wilde zijn.
17: Ja, zeker.
18: Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit. En dat is aan iemand die echt verschil maakt, anders krijg je hem niet. Aniek, wie heb jij gekozen?
15: Ja. Deze week gaat mijn pluim naar No Waste Army. Afgelopen week hebben zij namelijk Utrecht Centraal op zijn kop gezet met de kromste supermarkt van Nederland. Nou, wij kennen No Waste Army natuurlijk al langer van de aflevering die ze met ze hebben opgenomen, maar ook van hun virale social media acties. Ja. Waarmee ze dus boeren helpen om van hun groenten en fruit af te komen als de supermarkten ze opeens niet meer wil. Mm. Nou, die acties die zijn al super tof, maar de vraag blijft natuurlijk steeds: kun je nou echt geen supermarkt laten draaien op al die kromme groenten en kromme fruit? Nou, No Waste Army bewees afgelopen week het tegendeel met dus hun pop-up winkel op Utrecht Centraal. Ruim 32.000 kilo wonky groenten en fruit hebben ze verkocht en hebben ze dus wel op het bord laten belanden in plaats van in de prullenbak. En toch een leuk feitje ook. Een gemiddelde winkel op Utrecht Centraal doet ongeveer 250 transacties per dag. Zij gingen elke dag richting de 1000. Dus nou echt, pak die maar, supermarkt.
18: Ja, pak die maar eens aan. En het leuke was, ik was er op dinsdag. We hebben een vierdelige podcastserie opgenomen. Ja. Met de No Waste Army Family. En we hoefden ze niet eens de winkel in te duwen. Ze kwamen uit zichzelf. Mensen worden heel blij van positieve verandering. Mensen willen die kromme groenten, die willen ze kopen. Ze staan er zelfs voor in de rij. Ik zeg, dankjewel, No Waste Army. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. En laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
21: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoedgezond.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon 1 factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: Ben, blijf daar toch vanaf.
11: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
10: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
11: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
12: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
14: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren lijkt de rechtsradicale AfD flinke winst te hebben gemaakt, blijkt uit de exit poll na het sluiten van de stembureaus. In Berlijn is er winst voor Die Linke. De CDU van bondskanselier Merz gaat fors onderuit en lijkt af te stevenen op de grootste verkiezingsnederlaag ooit voor de partij. In Parijs zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit wordt gegaan dat elke ordehandhaver die geweld heeft gebruikt goed heeft gehandeld. De betogers, waaronder politici en mensenrechtenorganisaties, vinden dat de politie niet zomaar overal mee weg moet komen. 2 journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen, hebben het meldpunt persveilig ingeschakeld. Journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Eentje werd door actievoerders onderuit gehaald. De fotograaf kreeg een duw van een agent en viel met camera en al in het water. De vereniging tegen kwakzalverij heeft onder meer Ajax en Benu Apotheken genomineerd voor de meeste Kakadoresprijs. Zo is Ajax in zee gegaan met Vita Kruid, dat voedingssupplementen verkoopt die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. In de Benu-webshop wordt volgens de vereniging een zinloze en dure DNA-test voor menopauzeklachten aanbevolen. En weer geen winst voor NEC. Tegen Go Ahead Eagles kwamen de Nijmegenaren niet verder dan een 1-1 gelijkspel. PSV gaf na een spannende wedstrijd tegen FC Twente de winst en daarmee de koppositie in de Eredivisie weg. Het werd 3-2. Nieuwe koploper is AZ, dat met 1-0 won van Telstar. Feyenoord kwam eenvoudig langs een kansloos Utrecht met 5-0. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
15: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis.
16: Een corporatie die zijn buurman moet bellen omdat het geld opraakt. Nou, dat is best bijzonder, maar straks misschien wel het nieuwe normaal in de sector. De vraag van deze week: hoe dealen woningcorporaties met de financiële uitdagingen waarvoor ze staan? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending. Gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Maarten de Gruyter is er vandaag niet, maar Maarten Veldser is mijn co-host. En daar ben ik ongelooflijk blij mee. Dag Maarten.
1: Goeiedag.
16: En voor de mensen die dat niet meer weten, natuurlijk tot voor kort directeur bij Zadelhof en nu voorzitter van de branchevereniging Familie Vastgoedbedrijven en eigenlijk een vaste columnist van Vastgoed Gezocht.
1: Zo is dat, ja. Een enorme eer voor mij.
16: En afgelopen week kwam jouw column weer voorbij. Schulden als olie voor vastgoed. Wat was het betoog?
1: Nou, het betoog is dat sinds de kredietcrisis vinden veel economen en politici dat we veel te veel schulden aantrekken in dit land. Maar men moet wel beseffen dat vastgoedbedrijven, en daarom is het zo leuk dat we vandaag met corporaties ook spreken, elke euro moeten lenen die ze investeren. En dat moeten we ze niet onmogelijk maken.
16: Juist, hebben die schulden juist nodig. Ook om aan al die opgaven te voldoen die het Rijk ook weer van ze vraagt.
1: Dat is zo. En het zijn stichtingen. En mijn achterban zijn familiebedrijven. En die kunnen niet zomaar aandelen uitgeven.
16: Nee, dus hebben ze schulden nodig. En daar moeten we niet zo angstig voor zijn.
1: Zo is
16: oftewel,
1: dat.
16: Zo'n column elke 14 dagen in onze podcastfeed. Alleen in de podcast, niet op de radio. Dus abonneer je even op Vastgoed Gezocht in jouw podcastspeler. En dan krijg je onder andere ook van mij, maar dus ook van Maarten Veldser, elke 2 weken een nieuwe column. Dan naar het nieuws. Ondanks de krappe woningmarkt verlagen steeds meer verkopers hun vraagprijs. Dat blijkt uit onderzoek van de landelijke makelaarskoepel Dynamisch. Jij hebt de cijfers bij je, Maarten?
1: Ja, zo is dat. Een bijzonder bericht dat in het tweede kwartaal 26 8,9% van de verkochte woningen werd de prijs verlaagd. En een jaar geleden was dat nog maar 7,5. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het is natuurlijk heel weinig, 8,9%. Maar wij merken ook dat die markt wat moeilijker wordt. En soms in het hogere segment moet je de prijs wat verlagen.
16: Ja.
1: Maar ook in het lage segment zie je dat er gewoon minder biedingen komen. Er komen nog steeds veel mensen kijken. Maar het aantal goede biedingen, dat neemt af. En over die hele linie zie je die markt wat moeilijker worden.
16: Ja, en bij woningen van boven de miljoen, en dat zijn er overigens steeds meer.
1: Ja, het nieuwe normaal.
16: Gebeurt het verlagen van de prijs al bij 1 op de 5 woningen?
1: Ja.
16: Las ik in het bericht. Betekent dat dat het sentiment op de woningmarkt misschien aan het omslaan is? Of is dat te vroeg?
1: Ik weet niet of het sentiment is. Woningprijzen zijn toch een functie van hoeveel je kan lenen. De hypotheekrente loopt enorm hard op. En dan moet je wel vertrouwen hebben om tegen zo'n hoge rente. Het is niet hoog historisch hoor, maar wij vinden dat tegenwoordig hoog.
16: Ja, het is nog geen 4%.
1: Ik denk, als je nu een offerte voor een... Ik zie banken waar het al ver daarboven is, hoor.
16: Ja.
1: En zeker een commercieel vastgoed.
16: Niet hard roepen, want ik moet binnenkort mijn hypotheek verlengen.
1: Oh, ja.
16: Dat is niet leuk. Maar goed, je zegt, er is een beetje krabbeling op de markt omdat die hypotheekrente omhoog gaat.
1: Dat is nog iets anders. En er is veel aanbod, hè, door het uitponden, zeker in dat lage segment. En daarom zie je ook dat nieuwbouw het moeilijk heeft. Mensen hebben een keur aan keuze als je geld van je ouders hebt gekregen om een huis te kopen.
16: Ja.
1: Want dat is dan helaas wel nodig. Het wordt niet echt bereikbaarder. Maar goed, er is veel concurrentie op de koopmarkt.
16: Nee, oké, maar dat is nog wat anders dan dat het nu gaat omslaan.
1: Die krapte blijft.
16: Naar een koopmarkt gaan in plaats van een verkoopmarkt.
1: Is dat. Mensen gaan nog steeds all-in, ze stretchen zich helemaal. Alleen ze kunnen zich minder ver stretchen.
16: Ja, dan een ander bericht. Er is een woonprotest aangekondigd op 10 oktober. Marieke Kolkman van de Woonbond zegt daar op LinkedIn het volgende over. Dit kabinet luistert enkel naar de belangen van de lobby van particuliere verhuurders en negeert huurders en woningzoekenden opnieuw. Wat voor argumenten breng jij in wanneer iemand dit roept, denk ik dan, Maarten? Want ik las het en ik dacht, woonprotest en we komen niet op voor de belangen van de woningzoekenden. Hoe dan?
1: Ja, ik heb nog niet gemerkt dat dit kabinet luistert naar de belangen van de commerciële verhuurders of de private sector. Dat hebben we helaas nog niet gemerkt. Sterker nog, wij voelen ons een beetje de assenpoester als we naar de kabinetsplannen kijken, maar daar komen we zo op. Het doet mij een beetje denken aan het FNV-protest van vorige week. Het is denk ik ook een manier voor de Woonbond om zichzelf een beetje op de kaart te zetten.
16: Ja.
1: En zoals Maarten de Gruyter altijd zegt over de betaalbaarheid, het is een gecreëerd probleem. Ik denk dat dat hier ook speelt. Ze willen heel graag zichzelf. Het is een marketing.
16: Ja, we hebben een beschikbaarheidsprobleem. Ze zegt ook in dat bericht, de wet betaalbare huur, opkoopbescherming, minder flexcontracten en de afschaffing van de verhuurdersheffing. Veel daarvan wordt nu weer teruggedraaid. Ja, en dan schrijft Nick Verra natuurlijk van Vastgoedbelang op LinkedIn. Ik ben wel benieuwd welke maatregel precies wordt teruggedraaid.
1: Ja, ik weet ook niet wat ze bedoelt. Was het maar waar?
16: Oké. Het is de week van Prinsjesdag. We hebben dit gesprek op maandag, dus de dag voor Prinsjesdag. Verwacht je eigenlijk nog iets in die miljoenennota voor de woningmarkt?
1: Nou, wat ik verwacht is denk ik al bekend, want dat is allemaal uitgelekt, heel bijzonder. Maar er zijn toch wel twee hele bijzondere dingen in opgenomen. Eén, dat is een vrijstelling voor de woningcorporaties van de renteaftrekbeperking, die verschrikkelijke aantalbelasting. Daar gaan we het straks misschien ook nog even over hebben.
16: Maar heb jij samen met Huip Wasserveen je ook heel erg druk op gemaakt afgelopen jaar?
1: En ook ten behoeve van de woningcorporaties, hoor. Dus ik gun het ze ook van harte. Ik ben er heel blij mee. En het tweede is die...
17: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
2: Ik las ook ergens op internet, ja, dan kan je natuurlijk ook zeggen, dit is 10.000 euro, dat is een paar procent van die bouwkosten, of stichtingskosten zoals wij dat noemen. Ja, maakt die huren een paar procent hoger. Want zo'n onrendabele top is natuurlijk vele malen groter dan die 10.000 euro. Ja, waar ik niet van hou, dat zijn subsidies die eigenlijk niet gedrag beïnvloeden, maar wel veel geld kosten. Weet je, het is, we kunnen het ook op een luchtbehandelingskast, kunnen wij 10% subsidie krijgen. Ja, je gaat hem niet vervangen voor 10% extra, maar je gaat het wel aanvragen als je hem vervangen hebt.
3: En het pijnpunt natuurlijk ook in relatie met de woonbond is dat, als de analyse is, zorg dat de huren wat verder verhoogd kunnen worden, dan hebben we die 10.000 euro niet nodig. Dat betekent dat het geld wordt opgehoest door de nieuwe huurder. Dat is eigenlijk de woningzoekende. En dan is de stelling van de woonbond, ja, maar het is gewoon veel te veel geld voor zo'n woning. En dat is natuurlijk het debat wat er steeds wordt gevoerd. Vinden we nou, en daar gaat het steeds over absolute getallen, vinden we nou 1000 of 1100 euro veel geld voor zo'n nieuwe woning? Of mag die ook 1300 euro kosten, waardoor we hem wel kunnen stichten, zoals jullie dat noemen?
2: Dat is precies het debat. En of dat veel geld is, ja, het is te weinig geld om een nieuwe woning neer te zetten. En misschien dat het voor de mensen die er moeten wonen veel geld is. Maar dat moeten we misschien anders oplossen. Dat we niet het inkomensbeleid via de huren doen, maar dat we die mensen dan gewoon een huurtoeslag geven.
3: Ah, dat de inkomensbelasting wat naar beneden gaat.
2: Bijvoorbeeld.
3: En wilt werken, wilt meer gaat lonen.
2: Ja.
4: Vastgoed gezocht.
3: Rotterdam-Zuid, de wijken Vreewijk en Lombardije. Daar staan duizenden sociale woningen die in de nabije toekomst veel onderhoud nodig hebben. En twee corporaties zeggen nu, dat lossen we samen op. De bestuurders van de woningcorporaties zijn hier. Sander Uiterwaal van Havensteden uit Rotterdam. En Harre Zanting van Wooncompas, ook uit Rotterdam, maar toch vooral uit Ridderkerk. Beide van harte welkom.
5: Dankjewel.
3: Fijn dat jullie er zijn. Sander, Havensteden draagt bijna 1000 woningen uit die wijken die ik net noemde, plus de bijbehorende schulden over aan Wooncompas. Waarom?
6: Dat past helemaal in onze portefeuille-strategie om zoveel mogelijk volkshuisvestelijk te investeren. Wij zien hier dat de opgave in Rotterdam groter is dan wij alleen aankunnen. En we hebben met Wooncompas een partner gevonden die graag deelt in die opgave, zodat we hem samen verder kunnen brengen dan wij alleen.
3: Ja, lees, jullie hebben 44.000 woningen en het lukt met de financiële middelen die je nu hebt niet om die allemaal naar de toekomst te brengen?
6: Zo is het, ja. Onze polstok is niet lang genoeg om en nieuwbouw te plegen in Rotterdam wat nodig is, en de verduurzaming en onderhoud in onze bestaande voorraad.
3: En dit zijn nu 937 woningen. Wat voor huizen zijn het?
6: Dat zijn de huizen die staan in Vreewijk en Lombardije, een deel daarvan.
3: Zijn dat appartementen van 3 hoog? Zijn het kleine grondgebonden woningjes?
6: Wat ook zijn, het? Ook zijn deels appartementen en deels eengezinswoningen in beide wijken. Waar Wooncompas nu eigenaar van wordt. En waar Havensteden ook nog steeds in beide wijken stevig aanwezig blijft met meer dan 3000 woningen in elke wijk. Dus het is heel mooi dat de bewoners in deze wijken twee corporaties hebben die om hen heen gaan staan. En
3: volgens jullie eigen jaarverslag hebben de woningen spoedig investeringen nodig?
6: Ja, nou, wat is spoedig, maar onderhoud is nodig. Ja.
3: Ja. De vraag is natuurlijk hoe groot die opgave is, Maarten. Ja. Harro, waarom zijn jullie als Wooncompas dan bereid gevonden om dit over te nemen?
5: Nou, wij zijn, onze roots liggen aan de zuidrand van de stad, zeggen Ridderkerk, maar ook Barendrecht, Albrandswaard. Wij zijn door fusie destijds Rotterdams geworden, met ook een opgave mee te investeren in de stad. En wij wilden dat niet meer versnipperd door de hele stad doen, maar geconcentreerd en dichter bij huis. Geconcentreerd, want dan kan je ook echt die wijk helpen. En dichter bij huis, dus dichter bij die zuidrand. Dus wij wilden op zoek naar waar kunnen we 1000 woningen bouwen, 1000 woningen aankopen.
3: Dat betekent dus dat je als Wooncompas een soort bijna als een soort commercieel bedrijf een soort groeiambitie had. Van ik kan waar ik nu zit niet meer te genoeg groeien. En dit is een buy-and-build strategie eigenlijk.
5: Ja, groei is geen doel op zich, maar er is woningnood in Nederland, heb je vast iets van gehoord. Dus er zijn enorm veel mensen bij ons op de wachtlijst. Die groeit alleen maar, die wachtlijst. Dus als wij kunnen groeien, doen we dat voor de mensen die staan te wachten
3: maar
5: op een woning.
3: Maar dat lossen we hiermee toch niet op, toch? Ik bedoel, er komen niet weer meer woningen bij?
5: Nee, maar indirect wel. Want doordat wij die woningen in Vreewijk en Lombardije overnemen, kan Havensteden weer zijn bouwambitie elders in de stad beter doen.
3: Of gaan jullie met deze woningen ook sloop en nieuwbouw plegen, waardoor je meer woningen wilt toevoegen?
5: Deels wel. Ik heb tegen de gemeente gezegd van joh, we doen niet meer mee aan verdunnen. Zeg maar. Dat is wel gebeurd op Zuid, van dat we meer slopen dan terugbouwen. Ik zeg, joh, als we komen, doen we daar niet aan mee. Er is woningnood. Dus ja, we gaan ook mee investeren. Niet alleen maar overnemen en beheren, maar ook mee investeren.
3: En weten de bewoners dat ze potentieel nu zijn overgenomen door een corporatie die zegt, nou, misschien wordt de woning

0: ben ik wel gesloopt, want ik wil meer terug nieuw bouwen.
1: Ja, en voor een deel in Lombardije liggen er al wat meer plannen van waar moet het wel en niet gebeuren. Daar is al ook met de gemeente wat meer planvorming voor. In Vreewijk staan we eigenlijk nog aan het begin van planvorming van wat moet daar gebeuren. En hebben gezegd, joh, we komen ook als er wat meer tempo op die planvorming komt.
0: Ja, blijft de vraag, Sander, waarom jullie dit niet zelf konden doen als havensteden?
2: Nou, omdat de opgave groot is in Rotterdam, hè, zei ik net al. Dus als het gaat over onderhoud, het toevoegen van woningen, dan is daar heel veel voor nodig. En wij zien dat we op de middellange termijn onze polstok financieel niet lang genoeg is om dit helemaal zelf te kunnen doen.
3: Nou ja, voor mij is het een beetje een trip down memory lane. Ik heb in mijn campertijd 20 jaar geleden aan de basis staan van de LVTI, de Landelijke Verevenings-Toegelaten Instelling. En jullie doen het nu met z'n tweeën. Ik vind het fantastisch. En ik snap heel goed dat bij jou, Sander, daar ruimte staat om weer nieuwe dingen te kopen. Ik vind het heel leuk om te zien ook hoeveel je met marktpartijen optrekt. Je hebt heel veel projecten gekocht ook van marktpartijen. En dat is natuurlijk koor op mijn molen.
0: Ja, want die taakoverdracht waar we het hier over hebben, die past eigenlijk in het duurzaam prestatiemodel. Dat sinds vorig jaar de basis vormt onder de nationale prestatieafspraken. Kunt u het nog volgen? Ik hoop het. Kan een van jullie uitleggen wat die nationale prestatieafspraken dan inhouden voor jullie als corporaties?
1: Nou ja, kort gezegd, wij spreken af dat wij investeren tot onze grens, zeg maar. Van maximaal lenen en maximaal investeren. Ja. En als het goed is, gaat dan de overheid weer een keer een beetje ophouden met afromen. En ook weer zijn eigen steentje bijdragen.
0: Wat bedoel je in deze geval met afromen?
1: We hadden eerst de verhuurdersheffing. Nou, ja. Die is er afgegaan, mede door die nationale prestatieafspraken. En nou moet die vennootschapsbelasting er nog af.
0: Ja, maar daarvan is al wel toegezegd dat die eraf gaat.
3: Nou, er is een eerste stap. De rentaftrekbeperking gaat er vanaf. En dat is natuurlijk een waanzinnige winst voor
0: jullie. Hadden we het in nieuwsbericht even over, die ATAD. Die
3: ik vroeg me ook af, zo'n acquisitie die jullie nu doen van bijna 1000 woningen, krijg je nieuwe financiering daarop? Of neem je de financiering over? Hoe werkt dat?
1: Wij nemen bestaande leningen van havensteden over. Dat is onderdeel van taakoverdracht.
0: Ja. Maar dan toch eventjes naar die afdrachten. Die overdrachtsbelasting die wordt door jullie wel gezien als een randvoorwaarde voor deze samenwerking, Sander.
2: Ja, dat klopt. Ja, het hele idee achter deze transactie is natuurlijk dat het volksvestelijk vermogen in die wijken kan. Ja, dan vinden we het eigenlijk zonde om, zeker waar de solidariteit en dit type transacties de gedachte en de basis is onder de nationale prestatieafspraken, vinden wij dat corporaties ook in staat gesteld moeten worden om dat te kunnen doen.
0: Maar dat betekent dat je een harde toezegging nodig hebt dat je geen overdrachtsbelasting hoeft te betalen over deze 937 woningen.
2: Zo is het.
0: En als er wel overdrachtsbelasting moet worden betaald, dan gaat de deal niet door.
2: Zo klopt. Is het ook.
0: Ja. Ja. En hebben jullie die harde toezegging al? Van wie moet die eigenlijk komen? Van de minister?
2: De minister is daar maar bezig. Ja.
0: Ja. Maar ik hoor achter de schermen dat die er wel is, want anders gaan jullie hier niet samen in de studio staan, Arro.
1: Ja, klopt. Dus onze diagnose is dat voor 99,5% zeker is dat dit jaar geregeld wordt.
0: Ja.
3: En per 1 januari ingaat dan.
1: En per 1 januari ingaat en dan gaan wij op 3 januari overdragen.
3: Precies.
0: Oké. Okay. De doorrekening hier is interessant, want het gaat allemaal over solidariteit die ervoor moet zorgen dat jullie samen dus uiteindelijk meer kunnen realiseren. Hè, met die nationale prestatieafspraken. Maar de minister zei in juni ook, 18,6 miljard herverdelen, dat is ook onrealistisch. Hè, dus hoe ver kunnen corporaties hier met elkaar gaan? Lees, hoeveel kunnen we nou verwachten van deze vorm van overdragen waardoor we meer kunnen bouwen in de toekomst? En de vraag is dit nou een voorbeeld waar meer op volgt? Of gaat dit een uitzondering zijn?
2: Nou, dit soort voorbeelden helpen natuurlijk wel om stappen te maken. Ik denk dat we ook realistisch moeten zijn dat die niet de totale opgave gaat oplossen.
0: Ja, oké. Okay, maar heb je dan de verwachting dat jullie nog aan andere corporaties, want jullie hebben veel woningen, dus jullie zijn misschien vaker overdrager.
2: Zou kunnen.
0: Dat jullie als havensteden nog meer woningen gaan overdragen?
2: Dat zou kunnen, dat zou passen.
0: Zijn er dan wijken die op de nominatie staan?
2: Nee, in het beginsel niet. Nee, maar er zijn ook niet ongelooflijk veel kandidaten. Dat moet ik er ook wel eerlijk bij zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Maar goed, dat zou dus wel kunnen.
2: Ja.
0: Of willen jullie nog verder groeien?
1: Wij kunnen een transactie als deze 1 keer doen en niet nog een keer. Nee, ik heb natuurlijk ook in mijn begroting staan niet alleen de aankoop, maar wat er daarna nog moet gebeuren de komende 10 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan zitten wij echt wel aan die financieringsgrens die ook landelijk met de minister is afgesproken. Dus wij zijn klaar. Althans, met dit soort transacties.
0: Ik hoor ook wel van corporaties, want je hebt het over, we willen tot onze stretch willen we kunnen financieren en dus kunnen bouwen, hè, prestatieafspraken. Maar ik hoor ook wel van corporaties die zeggen, die autoriteit woningcorporaties is wel super streng in zijn criterium. Wij moeten wel, als je het vergelijkt met een ondernemer, heel veilig aan de wind zeilen. Zou het niet helpen dat we corporaties iets meer ruimte gaan geven om met vreemd kapitaal toch iets ondernemender te kunnen worden?
1: Nou ja, ik denk, maar die veiligheid die zit ook, dat is ook de kracht van het systeem. Hè. We hebben natuurlijk een briljant financieringsinstituut waarmee wij garant staan voor elkaar. En daarachter nog een stok achter de deur van de overheid. Waardoor wij als corporaties een goede toegang tot de kapitaalmarkt hebben. Dat moeten we vooral zo houden.
0: Ja,
1: dus we moeten vooral niet over die grens heen gaan.
0: Sander, er is geen grens om, er is geen wens om iets meer te kunnen lenen.
2: Nou, de kracht van dit stelsel is volgens mij dat wij als corporaties super betrouwbaar zijn voor onze bewoners en voor onze maatschappij. En dat willen we over 100 jaar nog zijn.
0: Ja.
2: Dus ik kan me voorstellen dat daar gewoon stevige grenzen aan blijven.
0: Ja, en maar
3: misschien een vraag aan Harro. Harro, heb je de hele koopsom, moest je naast dat overnemen van de schulden nog extra geld betalen op deze transactie? Of is het, zit daar eigenlijk het overnemen van de verplichting om het te verduurzamen? Was dat eigenlijk het eigen vermogen wat je inbracht?
1: Nou, we financieren het voor gewoon. We nemen een bedrag aan leningen over, zeg maar. Ja. Dat matcht met het transactiebedrag wat we voor de woning hebben afgesproken.
3: Ja.
1: Maar de verplichtingen om daar wat aan te doen, die werkt voor ons voor die woningen niet anders dan voor de rest van de voorraad die we al hebben.
0: Dus een antwoord op de vraag: je hoeft niet extra bij te betalen, toch?
3: Dat is hoor ik ook. Ja.
0: Probeer het even te begrijpen.
3: Ja.
0: Solidariteit tussen woningcorporaties. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Havensteder en Woonkompas hebben zo'n transactie nu op de rol staan. De grotere vraag is natuurlijk, ja, is het een uitzondering of een begin van een trend? En hoe moeten die corporaties dan structureel bij elkaar aankloppen? Je hoort in deze uitzending bestuursvoorzitter Sander Uiterwaal van Havensteden en Harro Zanting van Woonkompas. Nog even naar de bewoners, de huurders in Vreewijk en Lombardije. Wat gaan die er eigenlijk van merken, Harro?
1: Die gaan in eerste instantie merken dat wij net zo'n goede huisbaas zijn als Havensteden.
0: Ja, dat hopen ze dan.
1: En dat die planvorming op plekken waar het nog stagneert, dat die sneller gaat de komende jaren.
0: Oh ja, maar planvorming klinkt als een heel positief woord. Maar je weet ook, er zijn bewoners die in de weerstand gaan als hun huis wordt gesloopt of hun omgeving gaat veranderen.
1: Klopt, ja. En dat zijn altijd lastige discussies. Gelukkig hebben we daarmee ervaring ook al in Ridderkerk. Dus dat vak is niet nieuw voor ons. Rotterdam-Zuid is een andere omgeving. Maar daar moet je toch doorheen met elkaar. Dat gebeurt in Spoordorp, dat gebeurt op andere plekken op Rotterdam-Zuid. Daar moet je toch doorheen met elkaar.
0: Ik sprak jullie projectontwikkelaar recent en die zei tegen mij, het leuke van Ridderkerk ontwikkelen is dat er superveel bewoners naar de inspraakavonden komen. Dus het is een hele betrokken groep bewoners. Sander, is dat in Rotterdam-Zuid ook zo? Of zijn daar ook veel gezinnen en mensen die misschien helemaal niet te bereiken zijn vanwege de uitdagingen achter de voordeur?
2: Nou, ook die mensen zijn er, maar wel goed om te vertellen, denk ik, dat zowel de huurdersorganisatie van Woonkompas als die van Havensteden in de wijken waar we het nu over hebben, heel, heel dicht betrokken zijn bij het voorbereiden van deze transactie.
0: En wat vonden die huurdersorganisatie van deze overdracht?
2: En daar positief over waren.
0: Ja, waarom?
2: Nou, omdat zij ook zien dat twee corporaties in de wijken waar dingen moeten gebeuren, waar ook wensen zijn om in die wijk te blijven wonen en door te stromen in dezelfde wijk naar een 55-plus woning bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dat die kans groter wordt als daar twee corporaties staan die allebei kunnen investeren in die wijken.
0: Ja, daar raak je wel aan een mooi punt. Hugo de Jonge heeft 1 jaar of 5 geleden opgeschreven van, nou, er moeten 300.000 oudere woningen worden gebouwd in alle segmenten. Hè? En dat heeft hij ook een beetje onderverdeeld hoe hij dat dan wil hebben. Ik heb daar een keer een analyse op gemaakt. Dat schiet niet echt op. Zullen we maar zeggen, met het bouwen van oudere woningen in Nederland. En dat heeft enorme invloed op de doorstroming. Zeker voor mensen die in een middenhuurwoning zitten of in een sociale woning zitten. Oudere mensen, de helft van die woningen, van die eensgezinswoningen, van die kleine woningen, worden bewoond door 1 of 2 persoonshuishoudens. En die gaan dan een traplift bouwen met WMO-geld, terwijl ze natuurlijk eigenlijk naar een gelijkvloerse woning hadden moeten gaan. Neem het jullie niet kwalijk, die woningen zijn er eigenlijk niet. Is dat nu, laten we zeggen, de hoogste prioriteit om te zorgen dat je woningen gaat maken voor die 60 en die 70 plus, zodat we doorstroming krijgen?
2: Niet per se de hoogste prioriteit. Dat is ook een prioriteit. Ik denk dat er op alle segmenten tekorten zijn.
0: Mm-hmm.
2: In Rotterdam hebben we meer dan 220.000 woningzoekenden.
0: Ik denk dat tekort dus wel meevalt als we die doorstroming op gang krijgen. Ik bedoel, er zijn zoveel eensgezinswoningen in Nederland die gewoon vastzitten, waar mensen niet meer uit kunnen. Doordat ze een huur betalen voor een nieuwe woning, kunnen ze die huur niet betalen, want dat is dan commercieel en dat gaat dus niet. En ze kunnen niet naar een levensbestendige woning. Ja, pas als ze heel veel vinkjes krijgen van de huisarts en de GGD. Maar ja, dan zijn ze al bijna dood. Maak het even heel plat.
2: Heel plat, ja. Ja. Nee, maar die behoefte zien wij ook. Om zeker in je eigen wijk te kunnen blijven. Dat is voor veel mensen echt heel belangrijk. Zien we dat die verhuisbewegingen echt op relatief kleine straal plaatsvinden.
0: Ja, mensen willen niet 5 kilometer weg. Mensen willen in de buurt blijven wonen.
2: Zo is het. Ja. Bij het sociaal netwerk.
0: En hoe ga je dat dan doen in deze wijk? In Lombardije en Vreewijk, Harro?
1: Nou ja, wel om aantrekkelijke seniorenappartementen wel te bouwen. Dus daar waar we kunnen toevoegen, al dan niet met sloopnieuwbouw of op een nieuw stukje, dat wel aantrekkelijk maken voor senioren om door te stromen.
0: Ja, wat is het probleem daarvan voor jullie? Want ik zei al, uit mijn analyse blijkt dat het niet echt opschiet met dat soort woningen. Maar jullie lopen blijkbaar tegen een grens aan van hoe we dat moeten financieren of hoe dat te bouwen is.
1: Nou ja, kijk, bedoel, wij zien ook wel dat natuurlijk op die wachtlijst staan vooral 1- en 2-persoons huishoudens. Maar het is heel moeilijk om een twee-kamer-appartement in te zetten voor doorstroming uit de grote gezinswoning. Want dan zijn er toch veel senioren die zeggen, ja, wacht even, dan verlies ik zoveel woonoppervlak, dan ga ik niet. En dat driekamerappartement in de sociale huur, ja, als je er ook nog twee parkeerplaatsen bij moet bouwen, dan kan het gewoon niet uit.
0: Sander Uiterwaal van Havensteden en Harro Zanting van Woonkompas. Dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

Dit is BNR Nieuwsradio. Luister ook eens naar BNR Business Beat. Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+. Met de lekkerste pop, funk en soul. BNR

0: volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
3: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De gewapende mannen die in Overasselt een beveiliger doodschoten stonden eerder bij een andere auto. Dat blijkt uit nieuwe beelden die RTL Nieuws in handen heeft. Te zien is hoe de mannen uit 2 busjes komen en eerst op die auto aflopen. Pas daarna lopen ze door en wordt er op de beveiliger geschoten. De rechtsradicale partij Alternatieven voor Deutschland is met overmacht de grootste partij geworden in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Volgens een exit poll kan de partij rekenen op 37% van de stemmen. In de deelstaat Berlijn werd Die Linke de grootste, maar ook daar boekte AfD winst. Na het historische verlies van zijn partij het CDU bij de deelstaatverkiezingen zegt bondskanselier Merz dat hij op zijn post wil blijven. Hij noemt het verlies een ramp, maar zegt Duitsland toch vooruit te willen helpen. Zo belooft hij haast te maken met de hervormingen van het pensioenstelsel. In Parijs zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit wordt gegaan dat elke ordehandhaver die geweld heeft gebruikt goed heeft gehandeld. De betogers, waaronder politici en mensenrechtenorganisaties, vinden dat de politie niet zomaar overal mee weg mag komen. En bij een auto-evenement in Avelgem in Vlaanderen zijn zeker 6 mensen gewond geraakt toen iemand op het publiek inreed. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Een auto reed rond over het evenemententerrein toen de bestuurder uit de bocht vloog. Volgens de organisatie had de verongelukte auto niets met het evenement te maken. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
11: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Meindert Schut. Bedrijvenpanel.
12: Ja, we gaan naar het bedrijvenpanel vandaag met Hans Mulder, directeur van Via Groep. Welkom. En Daan Weddepol, oprichter en CEO van Peerby. Fijn dat jullie er zijn.
13: Goedemorgen.
12: Hier in Zaandam, op een prachtige locatie. We staan een beetje in het zonnetje.
14: Heerlijk.
12: Ja, krijg je het al een beetje warm?
14: Ja, geweldig.
12: Mooi. Warm van de mooie inhoud natuurlijk ook. Misschien krijgen jullie het ook wel een beetje warm van Prinsjesdag. Hè? Oh. Het is bekend geworden dat het kabinet miljarden uittrekt om innovatie in Nederland aan te jagen. Het nieuwe Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. NADI krijgt 500 miljoen euro om te investeren in baanbrekende technologie. Maar daarvan is nog niet helemaal zeker of dat ooit commercieel ook echt een succes wordt. Ja, als ondernemer is dit eigenlijk het soort Prinsjesdag waar je dan op zit te wachten, Daan?
13: Ja, ja, dubbel en dwars. Het is wel leuk dat het Prinsjesdag ook heet. Want de Jelle Prins wordt ook de directeur, of een van de twee directeuren van NADI. En ik belde hem net even, want ik ken hem nog uit de start-up wereld. Ik word hier heel blij van. En jij zegt van ja, we weten nog niet of het een commercieel succes wordt. En dan leg je een beetje een soort van zorgelijk toontje in. Ik denk dat dit is dus precies wat je nodig hebt. Wij doen allemaal investeringen in Nederland op basis van een soort van het moet zeker zijn. Het mag niet misgaan. En wat je dan krijgt is dat je kleine succesjes boekt en mislukkingen, maar niet die 10x versneller, niet die grote innovatie. En we moeten volgens mij veel meer inzetten op fondsen die zeggen het is alles of niets, het is boom of bust. Dit hoeft niet te slagen, dit geld mag helemaal opgaan, maar we zetten in op ideeën die in principe 10 keer, 100 keer, 1000 keer een succes kunnen groeien in het succes.
14: Ja. En als je er daar één van hebt, dan heb je het eigenlijk al, is het al succesvol waarschijnlijk.
13: Precies, ja, dat hebben we echt
14: Hans,
13: nodig.
14: Kijk jij er ook zo tegenaan?
15: Ja, absoluut. Ik heb ook zelfs een artikel meegenomen over de quantumcomputer.
14: Ah.
15: Lijkt mij wel een kandidaat voor dat NADI.
13: Zeker.
15: Dus ik heb ook een fotootje van bij me, ik zal hem laten zien. En,
14: blijf wel in de microfoon praten.
15: Ja, zeker,
14: alsjeblieft.
15: Zeker. En daar is die, de quantumcomputer.
14: Ja, met een foto van jouzelf ernaast, volgens mij.
15: Uiteraard. En ik denk dat inderdaad wel het mooie is van NADI. Dat het gaat om fundamenteel, innovatief. En ze noemen het ook daarom disruptief. Ja, en dat gaat natuurlijk niet altijd goed. Dus daar zijn risico's aan. Maar goed, als het risico...
13: Meestal niet, zou ik zeggen.
15: Ja, zeker.
13: En dat is precies de bedoeling.
14: Is dit echt de taak van de overheid? Of zou je kunnen zeggen, nou, we moeten eigenlijk zorgen dat investeerders makkelijker in dit soort vroeg stage, early stage ontwikkelingen gaat investeren?
13: Ik vind het wel goed dat de overheid hier instapt, omdat ik hoop dat het een voorbeeldfunctie kan zijn.
14: Ja.
13: Dat je kan zien, wij kunnen in Nederland wel dat soort hele grote innovaties doen en van de grond krijgen. Want dan wordt het voor een investeerder ook interessant en die gaat dan ook nadenken van, we hebben dus dat soort innovaties die opeens 100 keer een return on investment doen. Misschien moet ik toch ook in die vroege fase wel gaan investeren en dat risico gewoon nemen. En accepteren van 90% gaat mis.
14: Ja.
13: Maar die 10% die gaat het voor mij doen. En niet eurotje in, eurotje uit. Daar red je niet mee.
15: Ik ben het deels mee eens. Ik denk dat als ik kijk naar het voorbeeld dat genoemd wordt ASML. Dan is het niet alleen het fundamentele onderzoek. Ook niet alleen het financieringsdeel. Dan zijn het ook mensen. Jan Timmer bijvoorbeeld tegen alle stroom in zo'n initiatief steunen. Dus ik zie wel jouw vraag, ook ondernemerschap.
14: Ja, precies. Want dat is, als je dan aan ASML denkt, dan denk je aan meneer Timmer. En dan denk je niet aan de overheid die dat mogelijk heeft gemaakt.
15: Ja.
14: En is de overheid wel in staat om goed te bepalen welke innovaties het verdienen om miljoenen in te steken?
13: Nou ja, de overheid tussen aanhalingstekens denk ik niet. Maar de mensen die dat nu gaan leiden, die komen uit het start-up klimaat. Jelle was een van de eerste developer, of de eerste developer bij Uber bijvoorbeeld. Dus dit zijn wel mensen, volgens mij, die hier kijk op hebben. En ja, nee, als je mij vraagt, moet de overheid beslissen wat innovatie is? Dan zeg ik, beter van niet. Zoek daar hele goede mensen voor.
15: Ja, mooi.
14: Ja, maar aan de andere kant, je kunt ook zeggen, kijk, we kijken eigenlijk heel erg naar Amerika, waar dit soort bedrijven risicovol, daar wordt geïnvesteerd, ook door Amerikanen zelf, burgers, omdat het gewoon makkelijk wordt gemaakt door de overheid. En je kunt je afvragen, zit het wel in onze cultuur om dit te doen?
15: Eigenlijk niet meer. Ik denk dat we de cultuur wel hadden. Hè. We hebben natuurlijk een.
14: Wanneer was dat?
15: Dat was een paar eeuwen geleden. En met name met de toegang tot het kapitaal, hè, bij aandeelhouders uitgevonden werden. Een Nederlandse vinding overigens. Ja. Maar ik denk dat de overheid inderdaad een aantal rollen heeft. En de rol van innovator is dan niet de meest bekende rol van de overheid. Aan de andere kant, grote innovaties, zoals internet en andere, hebben altijd die relatie met de overheid gehad.
13: Ja,
15: dus in die zin vind ik dat goed, maar voor het adoptie, voor het toepassen in die markt, heb je inderdaad ondernemers nodig. En daar ben ik wel blij dat het een Prinsjesdag is, bestaande uit prinsen. Dus inderdaad, die kans wordt daarmee vergroot. Maar het blijft natuurlijk wel aan de markt en aan de ondernemers om er iets van te maken.
14: Ja. En je had het net over de quantum computing, hè, de quantum computer.
15: Ja.
14: Is dat dan potentieel het nieuwe ASML?
15: Ja, ik denk dat fotonica er nog voor gaat zitten. Maar ik denk dat de kwantum ons leert denken nu al in andere mogelijkheden. En bijvoorbeeld, wees nu al voorbereid op de Q-day, zoals we het dan noemen. De dag waarop de kwantum beschikbaar komt. En dat betekent dat je nu al kunt nadenken als bedrijfjes en bedrijven. Wat doe ik nou met mijn data als die altijd gekraakt kan worden? Wat doe ik daar dan?
14: Ja, ja, ja.
15: He, dus ik denk dat het belangrijk is dat we dat nu al meenemen naar de toekomst toe.
14: Ja. Tegelijkertijd komt er ook een nationale investeringsinstelling, hè, met 3,3 miljard startkapitaal, die mogelijk zelfs aandeelhouder wordt bij jonge bedrijven. Daan, zou jij de Nederlandse staat als mede-investeerder in je bedrijf willen hebben?
13: Ja, maar wel weer mits dat risico dus gesnapt wordt.
14: Ja, ja.
13: Want dat is denk ik iedere keer het spannende als de overheid investeert, is dat ze natuurlijk heel goed op dat geld willen passen. En dat als je dat niet goed inricht, dat dan leidt tot een soort van vooral heel risico-avers investeren. Ja. En niet kansbewust investeren. Dus eigenlijk wat we net al zeiden over dat NADI, dat moet dan wel gebeuren. Het moet echt gaan over een kans grijpen en snappen dat dat dus niet lukt. En dat ook een succes is in feite. Dat je iets, ja, als je iets voldoende goedkoop hebt weten te invalideren, is dat ook heel mooi.
14: Briljante mislukking.
13: Ja, ja. Ja,
15: Paul Isken inderdaad. Ja, ja. Leger van me. Ja, geweldig. Ja. Het instituut van briljante mislukkingen. De Chief Failure Officer. Overigens nog een artikel met hem geschreven vorige week. Maar over die kwantum heb je dus wel het probleem. Dan is er dus een kwantumcomputer gemaakt in Nederland. En dan vraag je, waar kunnen we die nou laten landen? Ja. En dan zegt de overheid, ja, dat is te gevaarlijk. En die jongens moeten uitwijken naar Duitsland en nemen hun hele kennisnetwerk mee naar Duitsland. Dan denk ik, ja, overheid, je hebt misschien niet alleen maar een rol om te initiëren, je hebt ook een rol om te adopteren. En als dat heel behoudend blijft, en dat is onze thuismarkt al veel kleiner dan die van Duitsland, laat staan van die van Amerika, ja, dan heb je wel hele mooie plannen, maar je hebt geen markt. Dus ik vind dat de overheid best nog wel wat meer mag doen door die adoptie te bevorderen en te zeggen, wij nemen dat tot ons. En wat nu is die quantumcomputer vertrokken naar Duitsland.
14: Ja, nou ja, dat komt eigenlijk bij de slotvraag over dit onderwerp dan. Hè, even los van de miljardenpotjes die nu aangekondigd zijn. Wat was voor jullie als ondernemer de maatregel die jullie deze Prinsjesdag het liefst wel hadden willen zien, maar die er niet kwam?
13: Oei, oh, ik moet je eerlijk zeggen, ik moet het nog veel beter doornemen wat er allemaal in staat. Dus die vraag moet ik helaas.
14: Nou, dan pasen we hem gewoon naar de overkant,
15: ja.
14: Hans.
15: Ja, ik denk eenvoud en complexiteit. Hè. We hebben het natuurlijk over allerlei mooie plannen. Maar ik vind het eigenlijk wel interessant om te zien, wanneer groeit nou een economie echt? En dat is als de overheid zich eigenlijk heel weinig bemoeit. Hè. Dus het zou fijn zijn geweest als ze dat hadden aangegeven. Maar misschien komt het vanzelf, hoor, met een minderheidskabinet. Hè, dat ze ook dingen met rust laten, zodat die vertrouwbaarheid en de voorspelbaarheid van je investeringen ietsjes meer gegarandeerd worden. Ja,
14: hoor ik nou heel goed dat jij op zoek bent naar een demissionair kabinet?
15: Maar niet. Maar laten we in ieder geval zorgen
14: Dat dan weer niet. Goed. Een jarenlange vriendschap en zakelijke samenwerking is uitgelopen op een rechtszaak rond beursplatform NXchange. Dit schreef het FD eerder deze week. Ondernemer Joost Leendertz, die investeerde in 2019 bijna 1,2 miljoen euro in dat bedrijf, wil nu ruim 8 ton terug. NXchange oprichter Marleen Everts, die bestrijdt zijn lezing, heeft inmiddels via LinkedIn gereageerd. Hans, heb jij ooit zaken gedaan met een goede vriend en zou je dat dan ook aanraden?
15: Ja, het bijzondere is, we zijn een informal investor. Dus veel van oud-collega's, veel vrienden, die komen natuurlijk langs en die zeggen, ik heb een heel goed plan.
14: Ja, en zijn dat allemaal nog vrienden van je?
15: Meestal wel.
14: Oh, de meeste wel.
15: Maar het is de manier waarop je investeert. Investeer je in het plan of investeer je in de persoon? En ik denk dat plannen in deze tijd heel erg aan verandering onderhevig zijn. En een vriendschap kan natuurlijk wel een bepaald inzicht geven of een persoon in staat is dat te laten groeien.
14: Ja.
15: Dus ik ben niet per definitie daarop tegen. Maar ik vind ook, en dat vind ik met dit artikel ook wat ik gelezen heb, je moet ook wel waarborgen organiseren. Hè. Zorg je er nou voor dat je elkaar goed meeneemt in dat zakelijk.
14: Ja.
15: En als dat niet gebeurt, ja, dan heb je inderdaad niet zo heel veel aan je vriendschap.
14: Nou, daar zullen we dan zo even dieper in duiken hoe je dat dan goed doet. Maar Daan, hoe kijk jij er tegenaan? Heb je wel eens zaken gedaan met vrienden of familie?
13: Ja,
14: maar investeringen.
13: Maar ik ben er heel voorzichtig mee. Ik heb ook regelmatig gezegd, doe dit maar niet. Laten we dit niet doen. Want ik wil gewoon rustig dat wij samen uit eten kunnen en dat we het dan gezellig hebben. En dat jij niet eigenlijk ook een beetje een mini-aandeelhoudersvergadering gaat naspelen. Van hoe gaat het eigenlijk met mijn investering? Dus ik probeer. Dus kleine bedragen in een crowdfunding of zo. Dat gebeurt dan spontaan. Daar vraag ik niet eens actief naar. Maar dan zie ik opeens. Hey, in mijn crowdfunding zitten ook allemaal neven en nichten. Nou, dat is hartstikke leuk. Maar niet echt grote bedragen van vrienden. Nee,
14: waar schuilt het gevaar in? Misschien bij die investeerders die misschien ook dingen door de vingers zien die je bij een vreemde gewoon niet zou accepteren?
15: Daan zegt het al, het gaat om de rolverdeling. Nee, dus als je dit aan wil pakken en je wil er een zakelijk succes van maken, dan moet je afspraken maken over die zakelijkheid. En welke rol vervul je nu? Alleen de rol van financier of ook de rol van aandeelhouder? Of heb je ook de rol van toezichthouder of adviseur? Als je dat niet duidelijk maakt, dan worden die etentjes uitermate ongemakkelijk.
13: Ja.
15: En maar als je dat wel van tevoren afspreekt, dan kun je erin groeien. Dan kun je zeggen, nou, ik ben zo betrokken erbij dat ik daar een stukje risico tegenover wil zetten. Maar ook betrokkenheid. Ik wil ook meehelpen met het bedrijf.
13: Hmm.
15: Dus dan kan je dat wel, denk ik, goed organiseren. En dat is denk ik waarom die vriendschap dan toch wel een plus is. Want dat is ook leuk om te doen. Je bent samen bezig en je maakt er successen van. En ja, het gaat wel eens mis. Maar dan is het ook de vraag van, heb je dan niet een eigen verantwoordelijkheid erin gehad en heb je je rol goed gespeeld? En als ik dit weer als casus neem, denk ik achteraf wat jammer nou dat die vriendschap daar onder heeft geleden. Omdat die rolverdeling zo onduidelijk is geweest.
14: Nou ja, het klinkt bijna, Daan, als een huwelijk met huwelijkse voorwaarden die je gewoon moet tekenen. Zodat mocht, je gaat ervan uit dat het goed gaat, hè, maar mocht het misgaan, dan heb je in ieder geval de regels op papier staan.
13: Ja, dat is zeker. Daar moet je hele goede afspraken over maken. Juist met vrienden, denk ik. Tegelijkertijd denk ik, het is heel moeilijk om alles van tevoren goed in contracten te vatten. Hè. Je weet, er zijn.
14: Maar daar heb je vaak dan mensen van buiten voor nodig. Een notaris, hè? Want die verliefdheid, we weten het, maar die maakt blind.
13: Ja, nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb heel veel contracten laten opmaken door notarissen en advocaten. En als puntje bij paaltje komt, omdat je, oh, dat ene ding waar we nu een conflict over hebben, dat staat er niet in. Dus wat dat betreft, die zekerheid kun je niet kopen bij een advocaat. Je kan iets meer zekerheid kopen voor de veel voorkomende dingen. Maar voor alles, nee. Dus dan denk ik toch, als ik een vriendschap heb waarbij de vriendschap voor mij, denk ik, boven de behoefte aan financiering staat, dan ga ik daar toch heel zorgvuldig een afweging in maken.
14: Maar Hans, in dit geval was het ook de investeerder in Exchange, terwijl dat platform ook een belangrijke rol moest spelen in zijn eigen bedrijf, hè, bij de financiering van zijn eigen bedrijf.
15: Precies.
14: Zit daar ook de pijn een beetje?
15: Die rolzuiverheid moet je wel hebben. Kijk, als je ervoor gaat en zegt, ik wil financieren en ik wil ook nog een rol krijgen als aandeelhouder en ik wil misschien wel zelfs toezichthouder zijn, dan moet je dat niet gaan vermengen met andere belangen die buiten die onderneming zitten. Dus als wij investeringen doen in bedrijven, dan moet dat niet concurrentieel zijn met andere investeringen die je doet. Want dan kun je nooit zuiver in je rol zitten. Dus daarom zeg ik al, die rolzuiverheid is dan wel belangrijk. Als je die vriendschap centraal stelt, zegt dat is onze basis. Nu gaan we het zaakje ondernemen met het risico dat het niet gaat lukken. Dat nemen we allebei mee.
14: Ja.
15: Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar erin meenemen? En dan kan het echt wel werken. Dus ik ben er niet per se op tegen om te zeggen dat je met goede vrienden niet geen zaken zou kunnen doen.
14: Precies. Nou, in dit geval is het natuurlijk misgegaan. Zo erg zelfs dat ze tegenover elkaar in de rechtbank staan. En Everts heeft haar versie van het hele verhaal uitgebreid op LinkedIn gedaan. Daan, heb je wel eens wat over zakelijke conflicten op een publiek platform gezet?
13: Oei, nee, dat doe ik liever niet. Nee. Dat hou ik liever binnen deurs. Want
14: is dit ook iets wat jouw eigen positie uiteindelijk ook beschadigt?
13: Ja, in zekere zin toch wel. Het is, kijk, je weet nooit, je ziet altijd maar één kant van het verhaal. Waar de twee vechten, hebben er toch vaak twee schuld. Het wordt. Maar ja, goed, je weet dat al dat ze in de rechtszaal zitten. Ik moet je wel eerlijk zeggen, het heeft denk ik haar in mijn. Het heeft haar positie verbeterd in mijn ogen. Dus in die zin is het denk ik slim. Want toen ik het eerst las. Toen dacht ik, oh ja, volgens mij zit er wel meer misschien niet goed bij een exchange. En toen las ik haar kant van het verhaal, dacht ik, nou, ik denk dat deze meneer toch ook wel het een en ander niet helemaal handig heeft aangepakt. En, dus het is voor mij nu een wat gebalanceerder verhaal geworden. Maar ja, ik ben ook wel weer benieuwd nu naar het verhaal van deze meneer. Die moet nu eigenlijk ook op LinkedIn. En dat is een vraag of je dat moet willen. Dat,
14: voor ons wel leuk als dat via LinkedIn zo'n dialoog ontstaat, toch?
13: Hele drama volgen.
15: Ik ben zelf mediator van zakelijke
14: verschillen. Je biedt jezelf aan bij deze?
15: Nee, maar ik denk dat je moet proberen te deescaleren.
14: Ja, dus en, eigenlijk voordat je in die rechtbank terechtkomt, moet je al
15: uit te komen, probeer te schikken. En ik vind de openbaarheid zoeken, nou niet echt deescalerend. Nee. En de vraag is of je het dan nog onder controle kunt krijgen.
14: Ja.
15: En dus als je echt zegt, we willen hier zakelijk uitkomen, en dat begrijp ik, hè, dan moet een afspraak gemaakt worden. Ja, dan zou ik dat liever gedaan hebben in een goede setting met elkaar. En als dat niet samen kan, dan iemand erbij, hè, om het proces te begeleiden. Misschien is het al gebeurd en is het dat niet gelukt. En was dit de enige mogelijkheid om via die publieke kant, via de rechter en dit soort uitlatingen iets te bewegen. Maar het zal niet mijn voorkeur hebben.
14: Nee, maar even over die LinkedIn-post. Hè. Everts deelt in die post ook zeer persoonlijk en ernstige beschuldigingen over Leendertse, die niet echt direct te maken hebben met die financiële claim. Hè. Ja. Waar ligt de grens nou?
13: Ja, die vond ik ook gevaarlijk.
14: Je kunt het radicale transparantie noemen, maar...
13: Er zit inderdaad een onthulling in waarvan je... als het waar is, is dat inderdaad is dat niet best.
14: Nee.
13: Je wilt een slachtoffer geloven. En ik denk dat dat belangrijk is. En ja, het wordt meteen een hele ingewikkelde kwestie inderdaad. Als je dat hier... Eigenlijk moeten die twee dingen, denk ik, losstaan van elkaar. Ja, dus je hebt deze rechtszaak en dan heb je deze ernstige aantijging.
15: Ja, je zegt het goed. Ja. Het komt erbij.
13: Ja.
15: Nee, dus los van nu het financiële heb je ook de imago-problematiek. En dat had je van tevoren kunnen afspreken met een afspraak, een sprachregeling. Hoe gaan wij nou naar buiten toetreden in deze fase?
14: En wat staat er tegenover als je dat toch doet?
15: Precies. En dan probeer je elkaar te helpen om eruit te komen. Maar ja, het lijkt niet zo ver te zijn gekomen.
14: Ja. Tot slot, hè, Exchange leed volgens het laatste gepubliceerde jaarverslag over 2023 2,2 miljoen verlies op iets meer dan 1 miljoen omzet. En in het aandeel van moederbedrijf Next Generation Capital Group wordt nauwelijks gehandeld eigenlijk. Stel, jullie zaten nu met een belang van 8 ton in zo'n bedrijf. Hè. Blijf je dan zitten, Hans, of probeer je invloed uit te oefenen? Zoek je kosten wat kost een koper? Of ga je juist de confrontatie aan? Wat doe je op zo'n moment?
15: Ik vind het sowieso lastig om in deze fase van de onderneming te praten over verlies. Of dat het sprake is van een investering.
14: Dat vroeg dus.
15: Dat vraag ik me sowieso af.
14: Okay.
15: Maar stel dat het puur al zou zijn geweest dat alle investeringen hier buiten zijn. Dan zou ik kunnen denken, ja, maar het is ook een stoplos als je nu zou stoppen. Je zou kunnen zeggen, als je extra investering doet, zou je kunnen doorpakken. En dat laatste is die relatie zo belangrijk voor. En doordat die relatie nu op het spel staat, denk ik dat het heel lastig is om door te pakken.
14: Ja.
15: Dus daarmee verlies je allebei kansen eigenlijk.
14: Dan?
13: Ja, het is een lastige markt. Dat hebben we helaas geleerd, denk ik, over de afgelopen jaren. Dat zie je met de Triodos Bank. Wij zien het zelf ook met onze stak. Dat we dan van tevoren dachten, oh, daar is vast heel veel liquiditeit. Dat kun je verhandelen. En dat is er vaak beperkt. En dan gaat een aandeel naar beneden. En dat zegt niet, of een aandeel of een certificaat, wat het ook is. Dat zegt niet eens echt wat over de waarde van dat bedrijf. Dat zegt iets over, heb je hier nou een volwassen handelsmarktplaats voor? En het antwoord is dan vaak nee. En dat hebben ze geprobeerd te creëren. Maar dat blijft voor dit soort kleine aandelen toch heel lastig. Die spagaat is ingewikkeld. En ik hoop dat ze eruit komen. Ja. Dat ze wel die liquiditeit veel meer vinden.
14: Gaan jullie de rechtszaak volgen?
13: Ja.
15: Ja.
14: Duidelijk. Wij ook. Dank Hans Mulder, directeur van de VIA Groep, en Daan Weddepol, oprichter en CEO van Peerby. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via BNR.
16: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen. Baby, make

0: Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
3: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
4: Report app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De gewapende mannen die in Overasselt een beveiliger doodschoten stonden eerder bij een andere auto. Dat blijkt uit nieuwe beelden die RTL Nieuws in handen heeft. Te zien is hoe de mannen uit twee busjes komen en eerst op die auto aflopen. Pas daarna lopen ze door en wordt er op de beveiliger geschoten. De rechtsradicale partij Alternatieven für Deutschland is met overmacht de grootste partij geworden in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Volgens een exit poll kan de partij rekenen op 37% van de stemmen. In de deelstaat Berlijn werd Die Linke de grootste, maar ook daar boekte AfD winst. Na het historische verlies van zijn partij het CDU bij de deelstaatverkiezingen zegt bondskanselier Merz dat hij op zijn post wil blijven. Hij noemt het verlies een ramp, maar zegt Duitsland toch vooruit te willen helpen. Zo beloofde hij haast te maken met de hervormingen van het pensioenstelsel. In Parijs zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit wordt gegaan dat elke ordehandhaver die geweld heeft gebruikt goed heeft gehandeld. De betogers, waaronder politici en mensenrechtenorganisaties, vinden dat de politie niet zomaar overal mee weg mag komen. En bij een auto-evenement in Avelgem in Vlaanderen zijn zeker 6 mensen gewond geraakt toen iemand op het publiek inreed. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Een auto reed rond over het evenemententerrein toen de bestuurder uit de bocht vloog. Volgens de organisatie had de verongelukte auto niets met het evenement te maken. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Meindert Schut.
10: We gaan het over ons brein hebben. Nou, dat van Warren Buffett, dat heeft heel lang heel goed gewerkt in elk geval. Maar ons brein wordt constant lastiggevallen door prikkels van apps, van onze collega's of luidbellende mensen op de werkvloer. Of mensen die praten op een mooie evenement. Dat kan allemaal. Je wordt er allemaal in ieder geval door afgeleid. Mensen die hun aandacht in al die ruis toch goed weten te managen, ja, dat zijn de winnaars van de komende decennium. Dat stelt in ieder geval breinexpert Mark Tichelaar. Maar ja, hoe doe je dat dan? En welke rol speelt werkgevers daarbij? Nou, wie kunnen we dat beter vragen dan Mark Tichelaar zelf? Welkom. Nou, leuk dat je er bent. Fijn dat je even de focus hebt gevonden om bij ons aanwezig te zijn.
11: Zeker.
10: En jij, je verdiept je al jaren in de manieren waarop we meer focus kunnen aanbrengen. Hoe is het met jouw eigen focus?
11: Ja, ik heb het zelf het meeste nodig. Daarom ben ik ook mee begonnen. Ja. Dus, en dat is ook leuk. Hoe meer je erover vertelt, hoe meer ik er ook zelf over leer.
10: Oké, maar dus ook een beetje door schade en schande wijs geworden.
11: Zeker, ja.
10: Ja, maar heb je ook dan een officiële diagnose? Of is
11: nee, helaas. Het lijkt me best wel interessant. En ik verdiep me al meer dan 22 jaar in. En als ik de literatuur bekijk, denk ik, nou, ik voldoe wel aan een aantal dingetjes daarin.
10: Ja.
11: Maar nog geen officiële diagnose.
10: Nee, maar iedereen kent het wel, hè? Dat je bijvoorbeeld bij een discussie afdwaalt of dat iemand iets tegen je zegt, maar je zit in je telefoon gedoken, dus je let helemaal niet op. Heb je weer boze mensen thuis of op kantoor? Is er een manier waarop je dat kunt voorkomen?
11: Zeker. De focus is heel erg trainbaar. Als je weet hoe je hersenen werken, dan kun je die op sturen. En tegenwoordig worden we zo geleefd door de waan van de dag. Maar dat geeft niet vaak de voldoening. Dan sluit je je laptop af aan het einde van de dag en denk je, ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ik ben zo druk geweest, ik heb zoveel gas gegeven. Maar die cognitieve vermoeidheid thuis, en ik, ja, ook niet echt veel vooruitgekomen. En daarop kunnen sturen, dat is wat focus doet.
10: Ja.
11: En dat kun je dus heel goed trainen.
10: Ja, ik kan me herinneren, ik heb ooit in de hoofdredactie van BNR gezeten. En het eerste wat ik merkte in mijn eerste jaar, toen dat mijn agenda de hele dag gevuld zat met afspraken, waarvan ik ook dacht op een gegeven moment, ja, ik kom eigenlijk helemaal niet aan werk toe, want het stapelt zich alleen maar op door elke afspraak die ik heb. Maar vooral dat ik, nadat ik een afspraak had afgerond, dat ik dat nog meenam in de volgende afspraak. En daar moest ik echt iets op bedenken. Dan heb ik bedacht, oké, ik ga nu even 5 minuten pakken. Dit afronden, dit gesprek, even mijn hoofd bepalen van wat moet ik hier nou mee, en dan pas het volgende gesprek in. Is dat een methode die werkt?
11: Dit is de kern van het hele verhaal. Elke keer dat we wisselen met onze aandacht, blijft een deel van onze aandacht hangen bij het voorgaande wat we deden. In de literatuur noemen we dat aandachtresidu. Maar het betekent ook wel dat een deel van je hersenen nog bezig is met het voorgaande, dat je dus niet je volledige IQ kunt gebruiken. Oftewel, op het moment dat je wisselt, ben je tijdelijk een stukje dommer. Zo ooit een keer berekend, het moment dat je wisselt, functioneer je tijdelijk op het niveau van een 11-jarige.
10: Oh jee.
11: Dus hoe beïnvloedt dat het werk? En hoe beïnvloedt dat de business en de bottom line? Het heeft een gigantische impact.
10: Ja.
11: Dus daarop sturen als organisatie wordt ook steeds belangrijker.
10: Ja, nou is het wel zo, hè? Toen ik in die hoofdredactie zat, had je ook wel social media, maar dat bleef ongeveer beperkt tot Facebook.
11: Hives.
10: Ja, Hives nog inderdaad.
11: Hive,
10: ja, nee, precies. Maar nu, je hebt zoveel en zoveel kanalen waaruit je informatie krijgt. Hè? Ik weet soms ook niet van waar staat die informatie? Was die in mijn mail? En welk mailadres dan? Was die via WhatsApp of kwam het in Teams binnen?
11: Zeker. Nou, de wereld is gigantisch aan het veranderen. Dat is overduidelijk. Het is interessant om op te merken dat wel onze hersenen de afgelopen 40.000 jaar niet of nauwelijks zijn veranderd. Dus we hebben prehistorische breinen in een hypermoderne wereld die steeds sneller gaat. En onze hersenen passen zich wel aan, maar niet op de snelheid waarmee de informatie zich toeneemt. Dus we worden overspoeld met informatie. En informatie en IT, dat is ook niet meer de bottleneck. Maar de bottleneck is nu wel onze hersenen. Kunnen we het nog wel aan?
10: Ja.
11: En die overspoeling van informatie zorgt voor een versnippering aan aandacht.
10: Ja, dus je moet eigenlijk zorgen dat je rustmomenten in gaat bouwen in je dag, maar dus ook 's avonds. Hè? Want dit herkennen ook wel veel mensen, dat je dan 's avonds, als je een drukke dag hebt, maar moeilijk in slaap komt. Kan
11: zeker, en dat is heel normaal. Dus focus aan, hoe geef je gas, is belangrijk. Ja. Maar focus uit is voor de meeste van ons een grotere uitdaging. Dus hoe stop je hoofd aan het einde van de dag?
10: Ja, vertel het maar.
11: Ja, dat is een magische oplossing.
10: Ja.
11: Nou, in de 22 jaar dat ik me bezig heb gemerkt dat er 4 redenen zijn waardoor je aandacht kan verliezen, of je aandacht niet meer kunt stoppen in dit geval.
10: Ja, ja, ja.
11: En de eerste is, gek genoeg, onderprikkeling. Dingen zijn heel gauw te saai of te simpel. Jij houdt de hele tijd een pennetje in je hand. Ik heb dat ook heel vaak. Toevallig ben ik hem vergeten nu.
10: Wil je mijn pen even lenen?
11: Ja, dat is heel fijn, prettig. Ja. Maar iets in je handen houden. Heel veel mensen hebben die neiging om die informatie een beetje op je hersenen op te vullen. Doe je dat niet, word je waarschijnlijk onrustig in je hoofd. Of ga je misschien afdwalen van, ook moest er nog even pasta saus
10: aan. Ja, ja, ja.
11: Dus de natuurlijke neiging om iets ernaast te doen, dat is belangrijk. Doe je dat niet, dwaal je heel vaak af. Leuk feitje, hoe slimmer je bent, hoe eerder je deze neiging hebt. Oftewel, hoe slimmer,
10: om af te dwalen.
11: Ja, hoe slimmer je bent, hoe sneller je bent afgedwaald. Dus dat kan je thuis wellicht gebruiken in een tegenargument. En de tweede afleider is dat we te weinig brandstof hebben. We kunnen het gewoon niet meer. We raken gewoon uitgeput. De stofjes in ons hersenen zijn op, waardoor we niet meer in staat zijn om het relevante van het niet-relevante te filteren. En de derde concentratie, ik kom ze maar even af te tikken, is dat je hoofd te veel overloopt in dingen die je mocht doen. Dus taken die nog door je hoofd spoken, e-mails of de emoties die nog blijven hangen, dat soort dingen. En de vierde, dat taak, vaak is dat de eerste plek waar we zoeken voor de afleiding, de telefoon, de externe prikkel, is vaak de laatste plek waar je het vindt. Het is juist het samenspel van deze 4 concentratieslekken, met name de eerste 3, dat maakt hoe goed je kunt focussen. Dus als je wilt vragen, hoe train ik mijn focus, dan gaan we 1 voor 1 die concentratieslekken 1 voor 1 dichten.
10: Ja. Ja, want dit beschrijf je ook, hè, in je boek Focus aan uit.
11: Ja.
10: En daar komen die concentratielekken heel duidelijk naar voren. Precies degene die je nu noemt. Maar goed, als ik dat dan probeer te vertalen naar een gemiddelde werkplek van een luisteraar van BNR. Hè, dat zal toch vaak een kantoor zijn?
11: Zeker.
10: Hoe merk jij, want jij loopt ongetwijfeld wel eens op zo'n kantoor rond, dan ga je eens kijken en dan zie je al die concentratielekken. Wat zijn de grootste?
11: De grootste is gek genoeg, we hebben geen focusprobleem, we hebben een rustprobleem. Een stelletje gaat uit eten.
10: Ja.
11: Eén ervan gaat naar het toilet. Wat doet de ander?
10: Pak de telefoon natuurlijk.
11: Instant. Ja. Tegenwoordig is de douche een van de weinigen.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Kun je onbereikbaar zijn gedurende je werkdag?
2: Ja.
1: En voor heel veel mensen is dat gelijk een instant no-go. Maar stel dat een chirurg een ingreep doet. En hij of zij moet tijdens de ingreep ook de voordeur van het ziekenhuis in de gaten houden. Om te kijken of er geen nieuwe spoedgevallen zijn. Dan klopt het systeem niet.
2: Nee, daar wil ik niet geopereerd worden.
1: Nee, maar zo werken we wel. Dus ik ben met een belangrijk voorstel bezig, analyse bezig. Maar tegelijkertijd hou ik mijn e-mail pop-up in de gaten.
2: Ja.
1: Dat is niet anders. En elke keer dat je wisselt, betaal je daar een prijs voor in IQ. In snelheid en kwaliteit, maar niet te vergeten ook in stress. Elke keer dat we wisselen, stijgt ons cortisolniveau.
2: Ja.
1: Dus aantal afwisselingen of aantal onderbrekingen structureren of een beetje optimaliseren als organisatie zorgt ook voor minder uitval binnen de organisatie.
2: Ja. Maar dan nog, hè, dan ga je daar structuur in aanbrengen. Bijvoorbeeld van, oké, ik ga dat uur ga ik mijn mail beantwoorden, wegwerken bijvoorbeeld. Dan heb ik focus daarop. Maar dan merk ik ook nog vaak dat ik binnen die mailomgeving ook nog weer afleiding krijg. En dan denk ik van, oké, ik wilde eigenlijk dat ene mailtje gaan beantwoorden, maar ondertussen zit ik op website A, B of C.
1: Ja. En dat is interessant. We denken vaak dat we onderbroken worden, maar in 44% van de gevallen zijn we zelf de oorzaak van die onderbreking. Ik vind het te saai. Of ik vind het te moeilijk. Of ik weet niet precies wat ik moet doen.
2: Ja.
1: Het uitstelgedrag. Een uitstelgedrag is een vorm van afleiding, vaak voordat je bent begonnen.
2: Oké. Dus aan de voorkant moet je daar heel goed over nadenken.
1: Het is vooral niet alleen nadenken, maar het vooral het optimaliseren. Dus ik merk van, oké, ik ben nu bezig met een nieuw boek.
2: Ja.
1: Maar er zitten stukken in het boek.
2: Gaat dat goed?
1: Nee. Oh. Er zit echt, delen wel. Maar het zit nu in een stuk, dat is al super lastig.
2: Ja.
1: En ik merk gewoon gelijk van, ik moet nu dat lastige stuk gaan schrijven waar ik twee complexe onderzoeken wil combineren. Dan heb ik veel eerder de neiging te zeggen, ja, maar weet je wat ik nu even ga doen? Ik moet wel even actief zijn op LinkedIn om mijn zichtbaarheid te vergroten. En dat wordt dan acuut een heel belangrijk taakje.
2: Ja.
1: Wat natuurlijk gewoon pure afleiding is van waar ik mee bezig ben.
2: Ja.
1: En daar zicht op krijgen en daar dus een bewuste keuze maken van, nee, ik ga dus bewust even doorbijten en comfortabel worden met dat ongemak van het even niet weten hoe ik die onderzoeken moet combineren.
2: Ja.
1: Dat is focus.
2: Dat is focus. En nou zeg jij ook, de winnaars van het komende decennium zijn mensen die hun aandacht goed managen. Een schilder heeft goede kwasten nodig, een kenniswerker heeft focus nodig. En dat stel je in een artikel MT Sprout wat ik las. Hoe kun je dat, want die is gewoon een belangrijke rol voor de werkgevers, kan ik me voorstellen.
1: Er ligt één eigen verantwoordelijkheid, laten we daarmee beginnen. Je bent dus niet slachtoffer van afleiding. Je bent zelf verantwoordelijk hoe je eigen focus managt. Dus daar kun je heel veel zelf op sturen. Maar er ligt zeker een kans en een verantwoordelijkheid voor organisaties.
2: Ja.
1: En het heeft één in kaart brengen op welke communicatiekanalen gebruiken we allemaal. Nou, vaak zijn het 6 of 7 communicatiekanalen. Ja. We hadden het net al even in het voorgesprek over. Maar als je op elk van die kanalen potentieel een spoedje kan krijgen, dan moet je als medewerker eigenlijk al die kanalen af blijven gaan of continu de notificatie aan hebben staan. En dan ben je continu aan het pingpongen en dan krijg je extra gedrag. Alles wat glimt, alles wat bliept, springt dan automatisch je aandacht naartoe. Maar daarmee verheerlijken we snelheid boven kwaliteit en diepte.
2: Ja.
1: En daar zit dus een prijskaartje aan, onder andere dus de stress. Dus een van de dingen die je als organisatie zou kunnen doen is een afspraak met elkaar maken van, hey, als we een urgent bericht krijgen, een nieuwe offerte aanvraag of een crisis of iets dergelijks, dan gebruiken we kanaal X, wat het ook mag zijn.
2: Noem maar zeggen, bijvoorbeeld Teams.
1: Teams, of als het een beetje afhangt van de generatie, zou ik zeggen gewoon bellen. Gewoon lekker, gewoon als het echt belangrijk is, bel even.
2: Ja, maar dat is een beetje de oude generatie. Of dus, zeg je juist, de jonge generatie begint daar terug in te komen?
1: Nee, helaas is dat nog een hele duidelijke scheiding.
2: Ah, ja.
1: Maar in ieder geval een duidelijke afspraak over van hoe communiceren we met elkaar? Op welk kanaal gebruiken we? En dus ook op welke andere communicatiekanalen, wat verwachten we van jou? Want vaak vanuit hiërarchie, als een leidinggevende een mailtje stuurt, dan ben je als onderdeel van het team eerder geneigd om er gelijk te reageren, op te laten zien hoe snel en hoe boven je op de bal zit.
2: Ja.
1: En nogmaals, dan verheerlijk je snelheid. En dat is op zich is dat prima, maar er zit dus wel een prijskaartje aan. En als je dat niet meeneemt, is het economisch onverantwoord om dat zo te doen.
2: Maar wordt bij veel bedrijven niet automatisch het kanaal door de leidinggevende gebruikt, wordt het belangrijkste kanaal?
1: Zeker. Exact. Nee, maar dat is precies hoe het gaat. En dat verschilt dus per situatie. En vaak is dat heel erg ad hoc.
2: Ja.
1: En dat kan dus ook omdat de leidinggevende dan even aan het WhatsAppen is, dat het opeens WhatsApp wordt. En ze gaat werk en privé sluipt aan elkaar over. En als er geen duidelijkheid, als duidelijkheid er niet is, dan wint bereikbaarheid het altijd van focus.
2: Ja, en het gevaar daarvan is
1: uitval van de organisatie, onnodig uitval, verlaagde productiviteit en onnodig fouten in de uitvoering.
2: Ja, nou kan ik me voorstellen dat een leidinggevende die dit verhaal nu hoort, die denkt van, oh ja, dit probleem hebben wij ook.

0: En ik denk dat jij kunt garanderen dat elk bedrijf dit probleem heeft, ongetwijfeld. Ja. Dus die denkt, nou, het is nu vrijdag, maandag ga ik ermee aan de slag. Ga ik het allemaal regelen, we gaan een protocol opstellen. Hoe ga je dat goed doen?
1: Ja, begin klein. Begin gewoon met het gesprek van je team. Hè. Dus vaak op organisatieniveau, bij de grote organisaties is het wat lastig. Begin op teamniveau. En de gemeenschappelijke deler is vaak, hoe vervelend vind jij het als je onderbroken wordt in je werk? Nou, iedereen herkent het. Ik zit er net lekker in. Ja. Een heel kort klein vraagje. Heb je een minuutje? Nou, allereerst, het is nooit een minuutje. Nee. Maar los van het minuutje heb je ook dus de hersteltijd van die onderbreking. En het gevoel van, ja, het heeft nu bijna geen zin meer om me in te duiken. Nou, die frustratie is vaak universeel. Dus gebruik dat als startpunt van, hoe vervelend vind je dat? En hoe zullen we daarmee omgaan? En dan kun je op aantal niveaus kun je dingen gaan sturen en structureren. Een van de organisaties, een van de grote banken waar ik veel voor werk, die heeft op de dinsdag tussen 10 en 11 zijn er geen vergaderingen. Dat is de regel.
0: Okay.
1: Spoedjes zijn er, uitzonderingen zijn er. Maar in principe tussen 10 en 11 geen vergaderingen. Wat er gebeurt is dat het niet muisstil is, maar wat rustiger dan normaal. Dus je complexere denkwerk leent zich dan met name daarvoor. Er zijn een heel veel tal van mogelijkheden, afhankelijk van je type organisatie en snelheid, hoe je op dingen moet reageren. Mogelijkheden om dit te structureren en optimaliseren. Met als doel dat je gewoon meer focus krijgt als organisatie. Ja. En dus veel sneller gaat als organisatie.
0: Ja. Nou, meer pauze heeft ook een positief effect op concentratie. Maar ik kan me ook voorstellen dat werkgevers ook wel eens denken van, ja, goh, nog meer pauze inbakken. We hebben gewoon dat half uurtje voor de lunch.
1: Precies.
0: En je kan af en toe een kopje koffie halen, daar haal je het maar uit.
1: En dat is zo achterhaald.
0: Ja?
1: Het is lachwekkend. Het is echt, het is absurd. Dus okay, ik ben wat laat voor mijn afspraak, maar ik heb een bijna lege tank. Weet je wat? Ik ga op die lege tank doorproberen te rijden met mijn auto. En dan ga ik volgende week ga ik dat even inhalen om te tanken.
0: Ja.
1: Zo gaan we om met onze medewerkers. Je verliest zoveel capaciteit en zoveel snelheid door niet te optimaliseren op pauze. En pauze is zo een beetje suf woord ook.
0: Ja.
1: Het is opladen. Ik begeleid een aantal topsporters. En wat ik fantastisch vind met hun focus, wat ik fantastisch vind aan hun, fascinerend dat ze kunnen, zij nemen hun rust net zo serieus als hun inspanning.
0: Ja.
1: En één van de redenen, meerdere redenen, maar één van de redenen waarom ze absurde dingen kunnen doen, is omdat ze hun rust geoptimaliseerd hebben. En er zijn zoveel onderzoeken, ook in de praktijk, maar ook gewoon in de data, te laten zien, als je dat niet optimaliseert, dan ga je dat ten koste van je output. Dus we moeten opladen niet zien als een afwijking van productiviteit, maar een essentieel onderdeel om het gewoon überhaupt te kunnen.
0: Ja,
1: en doe je dat niet serieus?
0: Ze zeggen ook wel, de Tour de France win je in bed.
1: Absoluut. De tijd die je verliest met een pauze is kleiner dan het productiviteitsverlies als je doorgaat. En als dat kwartje valt, we kunnen de rekensom laten zien, we kunnen de data laten zien, we kunnen de voorbeelden laten zien, dan ga je echt gas geven als organisatie en je gaat uitval minder krijgen, gewoon minder uitval.
0: Maar is het ook iets persoonlijks? Hè? Want ik kan me voorstellen dat bij de ene persoon die veel makkelijker in focus blijft dan de andere persoon, dat de ene persoon meer rust nodig heeft dan de ander. Hoe ga je daar in een bedrijf mee om? Hè? Want je moet dan eigenlijk een soort maatwerk gaan leveren.
1: Nee, hoeft niet. Ik snap heel goed je punt. Een paar weken geleden was ik in Zuid-Korea. Fascinerend. Een totaal andere cultuur.
0: Heel prikkels.
1: Heel anders. Anders.
0: Ja.
1: Anders. Ik kreeg allemaal lokale gerechten. Doe maar. Maar okay.
0: Ja.
1: Ik heb geen idee wat ik eet, maar vrij. Fascinerend andere cultuur. En was met een simultaantolk ook heel fascinerend om daarmee te werken. Maar wat ik zo fascinerend vond, is dat de cultuur is totaal anders. Ook de werkcultuur is totaal anders. Maar de hersenen zijn universeel. Natuurlijk zijn er dus persoonlijkheidsverschillen. Man-vrouw verschillen. Ja. Ja. Overigens op dit vlak bijna niet.
0: Nee?
1: Maar wel persoonlijkheidskenmerken, introvert, extrovert. Groot verschil. Neiging tot meer neuroticisme. Allemaal dat soort zijn echt wel verschillen. ADD heeft geen ADD. Dat zijn allemaal verschillen natuurlijk. Dat gezegd hebben, er zijn er wel een aantal wetmatigheden. En als je rekening houdt met die wetmatigheden, als je organisatie daarop optimaliseert, dan ga je gewoon sneller. En dan gaat het gewoon met minder inspanning en dus een hoger rendement. Dus dat maatwerk is niet per se nodig. Natuurlijk altijd mooi, maar niet reëel of echt noodzakelijk.
0: Ik dank je wel, Mark Tichelaar, breinexpert. We hebben veel geleerd, dus hou deze lessen in acht, want dat gaat je echt wat helpen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: Play Every Day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen in de behandelkamer.
4: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
5: En AI is een hele logische volgstap. En
6: tegenwoordig doen we dat dus ook vol met AI.
7: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
8: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar terug, ziet het Trimbos Instituut. Toen stonden bij de jongens nog 4 op de 10 positief tegenover homoseksualiteit, nu nog maar 2. Bij meisjes ging het van 8 naar 5 op de 10. Jongeren vinden het ook op school minder leuk. De sfeer tussen klasgenoten is slechter. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de gebeurtenissen rond de schietpartijen in Overasselt. RTL Nieuws komt ermee en te zien is hoe de groep gewapende mannen eerst bij een andere auto stilhoudt. Ze trekken de deur open, maar doen verder niets. Daarna lopen ze door en schieten een beveiliger dood. In de zaak zitten nog ruim 30 mensen vast. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn uitgelopen op een drama voor de CDU van bondskanselier Merz. Die kreeg net aan 5,5% van de stemmen, het slechtste resultaat ooit voor de partij. Toch wil Merz door. Dit is een rampuitslag, maar ik wil Duitsland vooruit helpen, zegt hij. Bij een auto-evenement in Avelgem in Vlaanderen zijn zeker 6 mensen gewond geraakt toen iemand op het publiek inreed. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Een auto reed rond over het evenemententerrein toen de bestuurder uit de bocht vloog. Volgens de organisatie had de verongelukte auto niets met het evenement te maken. En Gian van Veen is er niet in geslaagd de finale van de World Series op darts finals te bereiken. Hij verloor in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Michael van Gerwen, die als titelverdediger aan het toernooi begon, vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. En dat was het ANP-nieuws.
11: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
12: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
13: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de tegenvaller voor cryptobedrijf Ambitious, want zij mogen niet naar de beurs. En we gaan het hebben over de invloed van het inflatiespook op de bitcoinprijs. Dit is CryptoCast 447. En ik heb een co-host, Maro Halve. Welkom.
14: Dankjewel.
13: Goed dat je er bent. Jij bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging Crypto Dienstverleners, de NVC.
14: Ja.
13: Dat is een nieuwe titel. Gaan we het zo langer over hebben.
14: Leuk.
13: Maar eerst gaan wij eens even het belangrijkste crypto nieuws van deze week doornemen. Want het is het Nederlandse Ambitious of AMBTS niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat het bedrijf toch naar de beurs kan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft geoordeeld dat de AFM het prospectus voor een beursgang van AMBTS, de spin-off van Amdax, terecht heeft geweigerd. Dit is nogal een soapserie geweest de laatste weken, maanden. We hebben Lucas Wensing van Amdax en van Ambitious ook de gast hier gehad in de CryptoCast om hierover te praten. Ga die allemaal terugluisteren. Maar even, Mauro, jij was tot begin dit jaar in dienst van Amdax als Head of Compliance.
14: Klopt.
13: Was jij hierbij betrokken bij Ambitious?
14: Nee, helemaal niet. Hè. Je noemt het het is een soort spin-off. Hè. Inderdaad, de oprichter is hetzelfde. Er is wel wat overlap in personeel, maar het is echt een ander bedrijf. Ja. Ander doel en ook veel nieuwe mensen aangetrokken speciaal daarvoor. En beursgangen moeten sowieso achter een soort Chinese walls, de informatie informatie afgescheiden worden voorbereid ter bescherming van beleggers, maar ook het personeel. En ja, vanuit mijn rol, head of compliance, hield ik me bezig met het naleven van alle crypto-wetgeving. En ja, dit, beursgangen, traditionele beleggers, heel TradFi, dus daar hou ik me sowieso graag van weg in mijn rol. Dus nee, geen enkele betrokkenheid gehad en ook geen belang of financieel belang hierbij.
13: Ja, duidelijk, dat is goed. Dus wij kunnen er gewoon over gaan praten. Eerst even helemaal een opfrisser van mensen die denken, ja, Ambitious, waar hebben jullie het in hemelsnaam over? Wat is het voor bedrijf?
14: Ja, het is dus een Bitcoin Treasury Company. Zo werd het toen opgezet. Alleen ja, daar is dus wel wat over te doen geweest. En het werd iets meer dan een jaar geleden opgericht en diende dus een prospectus in bij de AFM. He, dat is zo'n groot informatiedocument voor een notering aan de beurs, aan Euronext
13: dus
14: Amsterdam.
13: Dus je vertelt eigenlijk aan de toezichthouder, joh, wat ben je van plan?
14: Ja, het is een soort toelatingsproces, echt aan de poort. Maar in de eerste ronde vragen stelde AFM maar één vraag. Bent u eigenlijk een beleggingsinstelling onder de AIFMD? Dat is dan de richtlijn voor alternatieve beleggingsfondsen. En beursgang en een beleggingsfonds zijn echt twee verschillende dingen. Nou, dat verschilt dus nogal bij die toelating. Ook daarna trouwens. Ja. En ga je als gewoon bedrijf naar de beurs, ja, dan geldt de ene set aan vereisten. En ja, ga je als beleggingsinstelling een hele andere. Hè, andere bijlagen, meer informatie, een vergunningsplicht. En je moet zo'n onafhankelijke bewaarder aanstellen. Een depository waar dan je bitcoin of andere beleggingen moet onderbrengen. En dus Ambitious zei, ja, wij zijn geen fonds, wij zijn een operationeel bedrijf. Wij hebben die bitcoin zelf nodig, dat is ons werkkapitaal. Dat gaan wij aan het werk zetten. Ja. Nou, daar is anderhalf jaar over gesteggeld, kan je wel zeggen. 7 versies van die prospectus konden we lezen in de uitspraak.
13: Ja, want dit is allemaal ontstaan in een tijd dat de Bitcoin Treasury Companies als paddenstoelen uit de grond schoten. Dat is natuurlijk allemaal naar het model van MicroStrategy van Michael Saylor, die voor tientallen miljarden dollars aan bitcoin op de balans heeft inmiddels op allerlei manieren verkregen. Nou, heel veel bedrijven gingen dat nadoen, oneerbiedig gezegd. Ambitious wilde dat ook gaan doen. Daar was toen alle reden toe, want die bedrijven deden het toen heel goed. Nou, dat momentum is een beetje weggevallen. Maar de AFM zei dus, joh, dat model van aandelen uitgeven en daarmee bitcoin kopen, dat willen wij niet op de beurs, want dan ben je dus een fonds.
14: Nou, kijk, zij zeiden eigenlijk van, joh, wat jullie hebben ingeleverd past niet bij het etiketje wat wij daarop willen plakken, inderdaad. Ah. En daar was dus inderdaad die onlenigheid over. Nou, daarom is dus ook de prospectus afgekeurd. En hebben ze besproken om dat dan samen bij een rechter voor te leggen. En dat heeft de ambt dus ook geïnitieerd.
13: Ja, precies. En nu was het verhaal, oké, wij zijn niet alleen maar gewoon een fonds van bitcoin opkopen. Wij hebben bitcoin als werkkapitaal nodig. Dat is toch een beetje een, ik zie dat altijd als een soort pivot in het in hoe ze dat bedrijf instellen eigenlijk.
14: Een operating company.
13: Een bitcoin operating company, geen bitcoin treasury company. Toch geeft de rechter de AFM, dus de toezichthouder, nu gelijk. Waarom?
14: Ja, dus de rechter liep de 5 voorwaarden af waar je moet voldoen om zo'n beleggingsinstelling te zijn. En die komen dan uit de Europese richtlijn. Nou, 4 daarvan waren eigenlijk helemaal geen geschil op de zittingen. Het draaide om 1 vraag. Onderneem je of beleg je voor anderen? Maar minstens net zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker, was een vraag die daarvoor kwam. Juridisch ook wel heel interessant. Amt zei, ja, u mag alleen kijken naar de laatste, de 7e versie van onze prospectus. Die eerdere zijn achterhaald. Nou, de rechter zei erop, nee, dit bedrijf heeft geen track record, er is nog niets gebeurd, het zijn allemaal plannen. Ja, dan is alles wat je eerder hebt gezegd, geschreven en gepubliceerd relevant bewijs voor wat je echt van plan bent. En omdat Amsterdam aanvrager is, ligt de bewijslast dan bij hen. Ja, en het college vond dat ze onvoldoende erin geslaagd zijn om te bewijzen, om hard te maken dat ze dus een onderneming zijn.
13: Ja, dat vind ik gelijk het lastigste punt. Want ja, ze hebben aan de ene kant ook niet de kans gehad om te bewijzen wat ze daadwerkelijk met dat kapitaal zouden gaan doen. Dus dat is dan lastig. Vind ik moeilijk. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ik heb dat persoonlijk gedaan, als je op de Wayback Machine gaat op de website van de ANBTS, dan zie je gewoon dat het een pure play treasury company ooit was. Dat is dus veranderd. Je kan tot nieuwe inzichten komen, zou je zeggen. Maar dat vind ik een lastig verhaal. De oprichter Lucas Wensing die baalt ook wel van die uitspraak. Wat kan hij nog?
14: Ja, logisch dat hij ervan baalt. Helaas is juridisch dit wel echt het eindstation. Hè. Dit was bij het college van beroeps voor bedrijfsleven, en dat is in dit soort zaken dan de hoogste rechter. Geen hoger beroep. Dus voor dit prospectus is dat klaar. Dan zie ik drie routes. Eén is alsnog naar de beurs, maar dan als een beursfonds. Mm-hmm. Nou ja, dat was natuurlijk niet wenselijk, omdat die dan niet dat kapitaal aan het werk kon zetten. Dat hebben ze ook echt laten weten dat ze dat niet willen. De tweede, eerst ondernemen, bewijzen dat je inderdaad echt een onderneming bent. De rechter zegt het ook, je hebt geen track record. Ja, track record opbouwen en het dan opnieuw proberen, dat is dan natuurlijk ook een optie. Maar ja, er ligt dan wel natuurlijk een heel ander dossier tegen die tijd. En derde, nieuw prospectus, het nieuwe verhaal. Maar ja, die route is natuurlijk wel een stuk smaller geworden, omdat de rechter dus heeft gezegd dat voorgeschiedenis meetelt. Alleen andere woorden gaat dus niet werken. Maar dat maakt het overigens wel heel interessant, want dit geldt dus niet alleen voor dit specifieke geval. Dit is wel jurisprudentie die breder dan alleen in de Bitcoin-wereld
13: is. En is die rechter altijd heel duidelijk over het doel van ANBTS om 210.000 Bitcoin te verzamelen? Dat is 1% van de totale supply. Waarom is dat dan zo nadrukkelijk een issue?
14: Ja, dit is eigenlijk zo'n beetje het enige wat gedurende al die 7 versies nooit veranderd is. Ja. Dit stond er van, augustus 2025 in. En vorige week ook nog. Maar wat er eigenlijk nog zwaarder lijkt te hebben gewogen is hoe dat succes gemeten werd. Die bitcoin yield. Dus simpel gezegd, hoeveel bitcoin zit er achter elk aandeel? En groeit dat? En de rechter zegt daarover, als je jezelf afrekent op het aantal bitcoin per aandeel en niet op omzet of winst of volume, dan is dat geen kenmerk van een operationeel bedrijf. Maar ik weet niet zo goed of ik het daar nou helemaal mee eens ben. Kijk, als je zo'n Bitcoin ETF koopt, echt een beleggingsfonds, dan staat het aantal Bitcoin achter het aandeel vast. Dat is ook het doel. Je wilt die koers
13: een Bitcoin
14: volgen. Maar bij AMS is dus het idee dat je juist dat getal laat groeien door het werk wat je erin zoekt, dat te laten renderen. Dus in Bitcoins meten vind ik juist wel een teken van een ondernemend bedrijf. Het risico dat het minder Bitcoin per aandeel wordt, dat is ook voor de ondernemer. Maar waar de rechter dan wel een punt in heeft, is dat de maatstaf ook natuurlijk omhoog gaat als je nieuwe aandelen uitgeeft. En daar dan Bitcoin van koopt, maar betekent misschien eerder dat er een soort tweede KPI bij had gemoeten om die operationele kant te meten en niet dat meten in Bitcoin zelf altijd fout is.
13: Ja, precies. Ja, toch nog even, jij zei dit heeft best wel gevolgen. Het is ten eerste gewoon toch jammer, misschien enigszins logisch vanuit het perspectief van de rechter, maar het is jammer dat we dat hier niet gaan zien. Een treasury bedrijf of een operating company met Bitcoin, hoe je het wil noemen. Maar wat voor gevolgen heeft dit voor dit soort bedrijven in Nederland en misschien wel in Europa?
14: Ja, ik denk wel dat dit echt wat betekent. Kijk, in Nederland zagen we wel al Treasury, die eerder de beursplannen via een overname heeft laten varen.
13: Ja, dat was de Winkelvos broertjes die hier.
14: Die zaten daar ook inderdaad
13: aanheerden.
14: Ja. Maar in de procedure zelf werd ook verwezen naar vergelijkbare bedrijven in Europa. Je hebt Capital B in Frankrijk, Bitcoin Group in Duitsland, H100 in Zweden. Want die mochten wel naar de beurs. Maar een beroep op gelijke behandeling werd afgewezen in deze zaak, omdat de toezichthouders zich nog niet nadrukkelijk hadden uitgesproken hierover. En dat is precies, denk ik, de betekenis van de zaak. En nu is Nederland het eerste land waar zowel de toezichthouder als de hoogste bestuursrechter hardop hebben gezegd hoe zij naar bepaalde structuren kijken. En die Europese regels zijn een richtlijn. Dus andere landen moeten zich er niet op beroepen, maar kunnen deze redenering wel volgen. En dat is, denk ik, dus ook het goede nieuws. Er ligt dus nu wel een route. De rechter heeft heel duidelijk gezegd van op welke manier het wel kan en wat er allemaal wordt meegenomen. Dus Lucas had natuurlijk al de eerste registratie onder DNB een aantal jaar geleden. En ondanks dat het kwartje nu de andere kant op valt, heeft er wel echt weer laten zien dat dit een soort pionierend moment is geweest. Ja. Die we denk ik toch wel tot over jaren en dag nog op kunnen terugkijken.
13: Precies, ja. We zijn een heel stuk wijzer geworden. Maar aan de andere kant, ik voel een beetje aan mijn water, de kans dat Ambitious nog doorgaat. Ja,
14: dat moeten we gaan zien. Ja, we hebben daar nog geen reactie van gehad.
13: Ik weet niet of ze het gaan doorzetten, dit plan. Goed, daar gaan we het bij houden wat dit nieuws betreft. Wij gaan eens even kijken naar de markt. En dat doen we deze week met Tim Stolten, portfolio manager van Amdax. En als analist van Een Nieuwe Koers. Tim, goedemiddag.
6: Hallo Daniel.
13: Ja, de prijs schommelde een beetje heen en weer. Ja, $77.000, $78.000, zeg het maar. Waarom blijft verdere koersstijging, want we staan al een aantal weken op dit niveau, waarom blijft verdere koersstijging nou uit?
6: Ja, we hebben een mooie koersstijging gehad. Ik denk dat we nu zo'n 34, 35
15: 20% hoger staan dan de bodem. En ja, dat de stijging nu even stokt is na zo'n beweging niet zo heel gek, want de markt heeft simpelweg gewoon tijd nodig om dat te verteren. En dat heeft eigenlijk drie redenen. Wat een beetje meespeelt is dat we ook in mei best wel lang rond deze prijsrange stonden. Er is toen heel veel volume verhandeld. Dus er zijn heel veel beleggers die nu hun posities aan het heroverwegen zijn. Ten tweede zien we dat er een grote aanjager was binnen de altcoinmarkt, namelijk Robinhood Chain. Er zijn best wel wat altcoin projecten die daar goed op gingen. Ja. Daar is het momentum nu een beetje weg. Dus die zien we nu ook een beetje gas terugnemen. Dus de aandelen of de altcoinmarkt ligt ietsje stiller dan dat die deed. En ja, we zien nu ook heel duidelijk dat niemand grote posities wil innemen, omdat er een rentebesluit aan zit te komen, wat best wel heel erg bepalend kan zijn. Dus iedereen zit eigenlijk een beetje op de handen momenteel.
13: Ja, laten we eerst dan naar het rentebesluit gaan, want morgen komt dus de Federal Reserve met een nieuw rentebesluit. Het is ja toch een beetje de vuurdoop van Kevin Warsh, ook al zit hij er al even. De ECB had afgelopen week een verhoging voor ons in petto. Wat gaat de Federal Reserve doen?
15: Ja, het is eigenlijk nagenoeg zeker dat de Fed morgen voor het eerst in 3 jaar de rente gaat verhogen. Renteswaps prijzen dat in. Meerdere grootbanken hebben die verwachting uitgesproken. En ook platformen als Polymarket en Calci, die geven het 90% kans dat dat gaat gebeuren. En dat is wel echt een omslag. Want ja, in de zomer hadden we dit nog helemaal niet kunnen zien aankomen. Maar ja, het sluit ook wel aan bij wat Warsh eerder heeft gezegd. Vorige week de producenteninflatie, consumenteninflatie zitten allemaal in lijn met verwachting, dus best wel netjes, maar wel boven de 3%. Dat is veel hoger dan het 2% waar hij heen wil. Ja, dus ik denk wel dat hij echt genoodzaakt is om die rente te verhogen. Hij heeft wel in het verleden gezegd dat je als centrale bank niet per se hoeft te verhogen als de markt dat al voor je doet. Dat is nu echt volop aan de gang. Ja. De hele curve loopt omhoog. Ik denk wel dat ze hier de markt moeten gaan volgen, puur om ook wantrouwen te voorkomen.
13: Ja, precies, want we weten, Donald Trump is geen fan van renteverhogingen. Dat is in de regel slecht voor bijvoorbeeld de aandelenmarkt, waar hij graag naar kijkt. Hij gaat dus toch een beetje tegen Trump in, omdat het eigenlijk niet anders kan.
15: Ja, absoluut. Hij moet wel eigenlijk. Want wat je anders krijgt is dat de hele markt gaat denken van ja, als de Federal Reserve precies niet doet wat de markt wel vindt dat het moet doen. Wat voor een doel dient de centrale bank nog? En dat kan juist wantrouwen in de hand werken. En dat mondt dan weer uit in een hele zwakke dollar en slechte risicomarkt.
13: Ja, precies. Nou, dat zijn de korte rente, zullen we maar zeggen. Dan moeten we het ook hebben over de lange rente, want daar gaat het helemaal los op de obligatiemarkt. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, kondigde aan om een tandje bij te zetten bij het terugkoopprogramma van die Amerikaanse staatsobligaties. Hij was daar bijna een soort gangster ging hij gewoon en zei hij van joh, hey, je kan tegen mij gokken op die markt, maar ik win toch echt wel. Ik heb echt wel voorkennis dat ik slimmer ben dan jullie. Hij wil de rente heel graag drukken, want Amerikaans schuldpapier, dat wordt wel heel duur om te betalen elke keer die rente. Het lijkt niet te lukken, zijn plan. Wat heeft dat voor gevolgen?
15: Ja, wat hij concreet probeerde is die 30 jaar staatsobligaties terug te kopen om daar de vraag op te schroeven en die lange rente wat te laten dalen. Nou, dat is totaal niet gelukt. Eerst omdat 30 jaar is op het hoogste punt sinds 2007, nu op het hoogste punt sinds 2004. Ja, het was echt een pure wanhoopspoging. Het leidde tot een zwakkere dollar en daar zagen we ineens bitcoin en goud heel erg van profiteren. Een overduidelijke debasement trade, het staat eigenlijk in schril contrast met hoe bitcoin de afgelopen jaren handelde. Dus het was eerst echt een risicoasset en nu dan is eigenlijk weer de narratief voor een debasement trade helemaal terug. En als deze dynamiek zich voort blijft zetten, wat niet heel gek zou zijn, omdat je nu de rente zo ver ziet oplopen, denk ik dat die narratief heel erg gunstig zou kunnen zijn voor Bitcoin.
13: Ja, is dit dan munitie, brandstof voor een nieuwe boelmarkt als minister Scott Bessent zich zo blijft bemoeien met die rentemarkt en eigenlijk als de markt dus ook met zijn ingrijpen juist de andere kant op gaat?
15: Ja, dat zou absoluut wel kunnen helpen. Voor nu is het nog wel heel erg vroeg om te zeggen dat die debasement narratief weer echt helemaal terug is. Want we hebben eigenlijk nog maar één voorbeeld gezien van dat die er weer zou kunnen zijn. Mm-hmm. Maar ja, we moeten vooral ook kijken naar wat aandelenmarkten gaan doen. Want als we die ineens heel hard zien crashen, dan zie ik het wel onvermijdelijk dat de cryptomarkt mee kan vallen.
13: Ja, precies. Dus als we het samenvatten, veel onzekerheid op de markt. Met een minister van Financiën in de VS als belangrijkste gangster, zou ik maar noemen, die allerlei invloed probeert uit te oefenen en dat gaat gevolgen hebben. Dat als ik het helemaal plat sla, dan is dat het verhaal, Tim.
15: Absoluut, absoluut.
13: Goed, nou, dankjewel voor deze week. We gaan dit blijven volgen. Ik denk dat het met de dag misschien wel interessanter gaat worden hoe minister Bessent zich gaat opstellen, wat de Fed morgen gaat doen als we dit opnemen morgen in ieder geval. Dankjewel in ieder geval. Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en analist van Een Nieuwe Koers. Ja, Mauro, dan hebben wij nog iets te goed voor de luisteraar, want wij gaan het even hebben over de naamswijziging. Voorheen was jij voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland, de VBNL, en dat wordt nu de Nederlandse Vereniging Crypto Dienstverleners.
14: Correct.
13: Ja, nou ja, gefeliciteerd, zou ik misschien moeten zeggen. Waarom een naamsverandering?
16: Ja,
13: want er zit een groot verschil in. We gaan van Bitcoin naar crypto.
14: Ja, ik weet niet of het verschil nou heel groot is. Maar wat er in ieder geval duidelijk werd de afgelopen tijd, er vielen denk ik een aantal dingen samen, zowel intern als extern. Kijk, we hebben gewoon heel goed nagedacht met z'n allen van wie zijn we, wat zijn we, wat doen we en wat willen we bereiken. En vooral, waar ligt onze kracht? Onze leden zijn allemaal bedrijven onder toezicht bij de AFM, onder Micar natuurlijk. En onze kracht is dat we eigenlijk een gezamenlijke stem van experts zijn als het centrale aanspreekpunt voor wetgevers, toezicht, houders, opsporingsdiensten, maar vooral over hoe nieuwe wetten eruit zouden moeten zien en hoe dat toezicht op beste, effectiefste en proportioneelste manier kan worden toegepast. En welke regels werken nou wel en welke niet in de praktijk? Dat kunnen we aan ze teruggeven. En echt bijdragen om juridisch afgekaderd de juiste balans te vinden tussen consumentenbescherming enerzijds, maar ook een eerlijk ondernemersklimaat voor onze leden. Ik zie ook echt niemand anders die daarmee bezig is. En als je vanuit die gedachte kijkt, dan is er één ding wat ons allemaal overeenkomstig is, en dat is dat we volgende West cryptodienstverleners zijn. Dat is de term voor een gereguleerd bedrijf wat crypto, bitcoin, allerlei van dat soort diensten aanbiedt. En anderzijds, we hebben ook leden die zijn helemaal geen bitcoinbedrijf of vinden zich niet zo. Stablecoin-uitgevers of brokers en exchanges die meer doen dan alleen bitcoin. En wat is een bitcoinbedrijf? Kijk, een miner is ook een bitcoinbedrijf. Een walletbouwer ook. Ja. Maar die vertegenwoordigen we helemaal niet. Dus ik ben blij dat de leden hier zo'n voorstander van waren.
13: Ja, precies. Dus je hebt, ik weet niet wanneer deze branchevereniging is opgericht.
14: 2014.
13: Ja, nou goed.
14: Toen was er alleen bitcoin.
13: Precies, toen was er bijna inderdaad alleen bitcoin. Verder was eigenlijk de rest was vrij irrelevant. Bitcoin is nog steeds de grootste, maar jij zegt eigenlijk zoveel onderdelen van deze werkzaamheden en van de bedrijven die je vertegenwoordigt, dat is crypto geworden. Deze naamsverandering was noodzakelijk.
14: Ja, absoluut. En kijk, jij weet het zeker, maar de vaste luisteraar weet ook wel dat ik echt een bitcoiner ben. Maar en ook twee van onze leden zijn natuurlijk echt bitcoin-only bedrijven die hier ook echt voorstander van waren. Kijk, bedrijven die meer aanbieden, maar bij de meeste is bitcoin nog steeds het meest verhandelde of meest bewaarde assets by far. Maar we zijn gewoon een goed verenigde club. Maar het enige wat ons eigenlijk niet meer verenigde was die naam.
13: Ja, precies. Dus het is niet het geval bitcoin verdwijnt naar de achtergrond.
14: Nee,
13: bitcoin
14: niet.
13: Weggemoffeld. Maar meer de sector is wat volwassener geworden en daar hoort een nieuwe naam bij.
14: Ja, ik denk inderdaad als je dat goed zegt. Hè, het is gewoon een naamswijziging die beter aansluit bij wat we eigenlijk al lange tijd doen. Die iets beter beschrijft wie we zijn en het ook denk ik iets makkelijker maakt voor alles wat ons buiten ons begeeft om te begrijpen wat we doen en voor wie we zijn.
13: Precies, ja. En verandert er dan verder nog iets of is er eigenlijk alles hetzelfde behalve de naam. En nieuw logo. Hè?
14: Nieuw logo ook inderdaad. Ik denk eigenlijk niet zo gek veel. We sluiten denk ik meer aan op het is ook niet echt een koerswijziging. Ik denk dat het gewoon beter aansluit bij wie we zijn en wat we doen. Ik heb wel gemerkt dat er meer partijen nu interesse hebben om lid te worden. Er zijn ook echt vier partijen al lid geworden in de afgelopen 4 maanden. En bij hen was het ook wel bekend dat we hier al mee bezig waren. Dus we gaan door met alles wat we al denk ik heel goed aan het doen waren. De nieuwe naam sluit daar gewoon iets beter op aan. Dat is meer een gevolg van dan een oorzaak.
13: Logische stap. Goed, Mauro, wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Dat is met niet een onbelangrijke gast, zou ik het maar alvast aankondigen. Met wie gaan wij zo spreken en waar is hij van?
14: Ja, we hebben Rebecca van Essen te gast. En zij is van de FIU. Dat is de Financial Intelligence Unit. Een onderdeel van de politie. Die bij veel mensen wel bekend is. Maar niet er hangt iets van mysterie. Een soort mysterieuze organisatie. En dat gaan we eens even afpellen. Hoe zit het nou met al die ongebruikelijke of verdachte meldingen die ze krijgen? Ja. En hoe kijken zij naar crypto?
13: Ja, dus banken en cryptobedrijven, cryptodienstverleners moet ik dan zeggen. Die doen meldingen over alle transacties die wij met z'n allen doen. Als daar iets ongebruikelijks tussen zit, dan wordt dat daadwerkelijk bij de FIU neergelegd. Die gaan dat dan verder onderzoeken. En dat is een heel systeem waar we eigenlijk niet zoveel van weten. En Rebecca gaat ons nu allemaal uitleggen hoe dat dan
14: heel
13: zit.
14: Goed. absoluut.
13: En dat kan ze heel goed. Ja, nee, dat absoluut. We gaan het meemaken.
14: Leuk.
13: Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Maro Halven, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Crypto Dienstverleners, de NVC. Tot zover. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
11: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
11: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar terug, ziet het Trimbos Instituut. Toen stonden bij de jongens nog 4 op de 10 positief tegenover homoseksualiteit, nu nog maar 2. Bij meisjes ging het van 8 naar 5 op de 10. Jongeren vinden het ook op school minder leuk. De sfeer tussen klasgenoten is slechter. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de gebeurtenissen rond de schietpartijen in Overasselt. RTL Nieuws komt ermee en te zien is hoe de groep gewapende mannen eerst bij een andere auto stilhoudt. Ze trekken de deur open, maar doen verder niets. Daarna lopen ze door en schieten een beveiliger dood. In de zaak zitten nog ruim 30 mensen vast. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn uitgelopen op een drama voor de CDU van bondskanselier Merz. Die kreeg net aan 5,5% van de stemmen, het slechtste resultaat ooit voor de partij. Toch wil Merz door. Dit is een rampuitslag, maar ik wil Duitsland vooruit helpen, zegt hij. Bij een auto-evenement in Avelgem in Vlaanderen zijn zeker 6 mensen gewond geraakt toen iemand op het publiek inreed. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Een auto reed rond over het evenemententerrein toen de bestuurder uit de bocht vloog. Volgens de organisatie had de verongelukte auto niets met het evenement te maken. En Gian van Veen is er niet in geslaagd de finale van de World Series op darts finals te bereiken. Hij verloor in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Michael van Gerwen, die als titelverdediger aan het toernooi begon, vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. En dat was het ANP-nieuws.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
13: Vodafone says that it is seeing good momentum in Europe with robust growth in Italy and Spain.
14: Hoe gaat het ondertussen met Vodafone Ziggo over de grote lijnen?
15: We are committing to an £11 billion investment program that will give the UK the biggest, the best network.
16: Vodafone wil Mannesmann overnemen gegen den Willen des gesamten Mannesmann Managements.
17: Vodafone en Ziggo die lijken vanochtend bijzonder gelukkig met elkaar getrouwd.
18: Appen, je social checken of wie doet dat eigenlijk nog? Bellen, je hebt er in elk geval een telefoonabonnement voor nodig. Het is een markt die 30 jaar geleden nog in de kinderschoenen stond, maar anno nu niet meer weg te denken is. En een bedrijf dat hard met de ontwikkelingen meegroeide is Vodafone. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op dit Britse telecombedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Vodafone-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van E-Vermogensbeheer.
19: Dag Nina.
18: Nou, wij kennen natuurlijk Vodafone als Vodafone Ziggo, hè, al een tijdje in Nederland.
19: Ja, maar dat gaat eindigen. Want
1: deels is het verkocht aan Liberty Global. Nou, heel verhaal. En het is wel leuk dat je het ook noemt, want Ziggo Group die komt volgend jaar, 2027, waarschijnlijk met een aparte beursnotering op de Amsterdamse beurs, maar niet meer onder Vodafone. Dus het is al een beetje een sneak preview van de uitzending. Ziggo is niet meer. Tenminste, is het nog wel, maar niet meer als
18: Vodafone. Wordt weer apart, oké. Okay.
1: Ja.
18: Vodafone, is dat iets wat jij in portefeuille hebt of hebt gehad als vermogensbeheerder?
1: Nee. En we komen straks uitgebreid op terug. De telecommarkt is een zwaar bevochten markt. En ja, ik vind het altijd interessanter als iemand een wat meer pricing power heeft. Een beetje monopolieachtige positie. En die heeft Vodafone niet, ondanks dat ze heel erg groot zijn.
18: Ze waren echt heel groot ook, vroeger.
1: Ja, ik kom er straks nog wel op. Het wordt ook wel de mother of all takeovers genoemd. Want ze zijn heel hard gegroeid.
18: Met heel veel overnames.
1: En met heel veel schuld.
18: Mm-hmm.
1: En nou, dat ging ook weer de andere kant op. We komen zo meteen uitgebreid op terug. We hebben ze niet in portefeuille. Voor we de uitzending gaan behandelen, natuurlijk eerst nog eventjes benoemen. Het is geen beleggingsadvies dat we je geven. Het is risicovol beleggen. Want je kunt je inleg verliezen. En de resultaten uit het verleden die bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Nee, precies. Wat we wel geven is informatie over bijvoorbeeld in dit geval dus Vodafone. Je leert hier veel meer over het bedrijf. Zodat je zelf een weloverwogen beleggingskeuze kan maken. Jij hebt, neem ik aan, een leuk feitje opgeduikeld over Vodafone.
1: Jazeker. Nou, allereerst denk ik dat het leuk is om te weten waar de naam Vodafone vandaan komt. En die komt van Voice, de V en de O, Data, de D en de A, en Phone.
18: Hey.
1: Voice, Data, Phone.
18: Wat
1: en eigenlijk
18: makkelijk.
1: Geeft het ook precies weer wat het bedrijf nog altijd precies ook doet.
18: Ja.
1: Maar een ander onderdeel van Vodafone dat mensen niet zullen kennen, iedereen kent natuurlijk Ziggo, dat is M-Pesa. En dat is in Afrika, dan hebben ze, het varieert afhankelijk van waar je het opzoekt, maar zo'n 100 miljoen gebruikers die op de platform zitten, dat is eigenlijk een soort fintech. En daarmee betaal je met je mobiel. En je bankrekeningnummer, dat is je mobiele nummer.
18: Eigenlijk een soort tikkie, maar dan voor in Afrika.
1: Ja, en dan dus ook dat je mobiele nummer, dat is je bankrekening.
18: Oh, serieus?
1: Ja, dus jouw saldo is gekoppeld aan je telefoonnummer. En dat maakt ook minder diefstal gevoelig dan wanneer je cash bij je hebt. Dus heel veel mensen in Zuid-Afrika maken gebruik van M-Pesa.
18: En dat is dus van Vodafone.
1: Mobile payments.
18: Nou, wat grappig. Weer wat geleerd. We gaan eens even het geschiedenis induiken van Vodafone. Nou, en dat verhaal van Vodafone, dat is nog best wel ingewikkeld. Want het is een verhaal van joint ventures, van dochterondernemingen, van overnames, van fusies. En ook weer het weer afstoten van allerlei bedrijven. Het begint in elk geval in de jaren 80, begin jaren 80, met het Britse bedrijf Racal Electronics. Dat maakte militaire radioapparatuur. Maar ja, zij zien eigenlijk wel hel in mobiele telefonie. In 1982 wint Racal een van de eerste mobiele licenties van het Verenigd Koninkrijk. En op die manier ontstaat Racal Telecom. Op 1 januari 1985 dan gaat het bedrijf pas echt van start als een dochteronderneming. Racal Vodafone, daar is die al. Want precies in die nieuwjaarsnacht is er het allereerste telefoontje van Vodafone tussen de topman Sir Ernest Harrison en zijn zoon.
5: Just after midnight, we were pretty much on this spot, ready for 1 minute past midnight to make the very first call to my father, Sir Ernest Harrison, the first chairman of Vodafone. And duly at 1 minute past 12, I picked up the phone, nice clear line, made the call, and there was my father, the other end of the phone, picking up the receiver to hear me say, "Happy New Year, Dad. It's Mike here. This is the first call ever made on a UK cellular network." The network was real, and the future had arrived.
18: Nou, the future had arrived toen in 1985. Fantastisch. Nou, in die begintijd, dan zijn mobiele telefoons natuurlijk nog wat logge apparaten. Zeker ook voor zakenmensen, maar de markt groeit natuurlijk wel snel. En Racal Vodafone doet in de jaren 80 ook zijn best om iedereen ervan te overtuigen dat ze aan een mobiele telefoon moeten.
19: For the first time in the history of their relationship, man does not have to be with the phone. Now, the phone can be with the man. Wherever he goes, Vodafone goes too. When you've got Racal Vodafone, you're truly communicating.
18: Het ging natuurlijk wel alleen voor de mannen, hè?
1: Zeker,
18: ja.
1: Statussymbool, zo'n kast bij.
18: Inderdaad, dan de vrouwen die moeten daar maar niet aan beginnen natuurlijk, in die tijd.
1: Ingewikkeld, hè?
18: Racal ziet de waarde van de telecomdochter razendsnel stijgen. En dan komen we al in 1988 bij de beursgang, Jim. Maar dat is ook een best wel apart verhaal.
1: Ja, het was op dat moment natuurlijk helemaal booming. En 20% van Racal Telecom werd op dat moment naar de London Stock Exchange gebracht. En daarmee kreeg het bedrijf op dat moment een waardering van bijna 2 miljard pond. Maar ja, dat mobiele bellen, dat komt echt in opmars. En die beursgang is daardoor zo succesvol dat het belang van moederbedrijf Racal in de telecomdochter eigenlijk al meer waard is dan heel Racal Electronics zelf.
18: Okay.
1: Dus ja, daar zit de echte waarde. En daarom besluiten ze op een gegeven moment, omdat het onderdeel meer waard is dan het geheel, om een aparte listing te doen. En dat was wel een beetje onder druk van de beurs en van aandeelhouders. Maar Sir Harrison die besloot in 1991 daarom de telecomtak volledig af te splitsen. En in september was het zover. 91, toen werd Racal Telecom volledig losgemaakt van Racal Electronics. En het ging als een zelfstandige onderneming met een zelfstandige notering verder onder de naam, daar is hij, Vodafone Group.
20: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaamheid

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Tot verbijstering ook van de Duitsers, want die zien het toch als een soort Anglo-Saxische aanval op een nationaal kroonjuweel.
2: Vodafone wil Mannesmann overnemen gegen den Willen des gesamten Mannesmann-voorstandes, des Mannesmann-managements. Gegen den Willen des Aufsichtsrates. Gegen den Willen vor allem der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihrer Vertreter.
1: Ja, alle Duitsers waren tegen, maar ze konden het niet tegenhouden. Het ging gewoon door. Vodafone nam Mannesmann over. Na de deal ontstaat een gigantisch telecomconcern met tientallen miljoenen klanten en een beurswaarde van ongeveer $350 miljard. Op dat moment behoort Vodafone dus tot de grootste bedrijven ter wereld en ze willen zich maar op één ding focussen en dat is mobiele telefonie. Dus de industriële activiteiten van bijvoorbeeld Mannesmann die worden later verkocht, want ja, Vodafone komt gewoon simpelweg alleen voor de mobiele netwerken. In de jaren daarna blijven ze groeien. Rond 2005 bedienen ze zo'n 100 miljoen klanten. Het bezit belangen verspreid over Europa, Azië, Afrika, Noord-Amerika. Een van de beste investeringen door Vodafone gedaan was in de Verenigde Staten. Ze namen een belang van 45% in Verizon Wireless. In 2013 wordt bekend dat Verizon dat belang weer terug wil. En dat betalen ze dan toch niet minder voor dan $130 miljard. Een paar maanden later is die deal rond en is het weer een van de grootste transacties ooit. En een groot deel van die opbrengst vloeit gewoon linea recta terug naar de aandeelhouders. Die zijn blij. Maar ondertussen ontstaan ook wel de eerste scheurtjes. De telecomwereld die verandert, bellen wordt steeds goedkoper. SMS'en doen we niet meer, verdwijnen langzaam naar de achtergrond. Het dataverkeer daarentegen groeit enorm. Maar ja, je hebt ook een consument die gewoon steeds lagere prijzen eisen. Tegelijkertijd moeten telecombedrijven miljarden investeren. Denk aan eerst 3G, 4G, 5G, nu glasvezel. Vodafone heeft inmiddels een enorm imperium opgebouwd. Ja, dat imperium wordt natuurlijk ook steeds ingewikkelder om gewoon goed te gaan runnen. Mooi voorbeeld daarvan zien we in 2016 in Nederland.
3: Goedendag en welkom bij DFT-TV. Vodafone en Liberty Global, het moederbedrijf van Ziggo, gaan in ons land samen, werd vanmorgen dan eindelijk officieel bekend. Wat gaat dit betekenen voor de klanten van de beide bedrijven? Wat zoeken ze eigenlijk bij elkaar? Wat ontstaat er straks? En wat betekent dit voor de positie van KPN? Nu nog onbedreigd nummer 1 in ons land.
1: Vodafone Nederland en Ziggo bundelen dus de krachten. Voortaan heet het Vodafone Ziggo, zijn joint venture. Inderdaad, van Vodafone en Liberty Global. Consumenten die willen mobiel, internet en tv namelijk steeds vaker van gewoon één en dezelfde aanbieder. Dus Vodafone levert in dit geval het mobiele netwerk en Ziggo doet het kabelnetwerk. Toch wordt in de jaren daarna duidelijk dat het oude groeimodel niet meer zo lekker werkt, want Vodafone is heel groot, maar niet overal dominant. De concurrentie is natuurlijk heel stevig, de schulden lopen op en de beurskoers die blijft jarenlang achter. Dan komt er een nieuwe CEO bij Vodafone op het toneel, dat is Margarita Della Valle. Vanaf 2023 voert zij een radicale afslankoperatie door. Haar boodschap is liever wat kleiner en winstgevender dan groot en log. De activiteiten in Spanje die gaan bijvoorbeeld voor €5 miljard naar Zegona. De activiteiten in Italië worden verkocht aan Swisscom voor ruim €8 miljard. En in Groot-Brittannië worden de activiteiten samengevoegd met Three. En in Nederland ja, verkoopt Vodafone dus uiteindelijk ook zijn belang in Vodafone Ziggo gewoon terug aan Liberty Global. En dat gaat dan volgend jaar, wat Jim al zei, door als de Ziggo Group. En dan gaat Ziggo dus zelfstandig naar de beurs. Maar wat vooral pijnlijk is voor beleggers, het dividend wordt verlaagd. Jarenlang geldt Vodafone echt als een dividendaandeel. Maar Della Valle halveert het dividend, grofweg van 9 naar 4,5 cent per aandeel. Zij wil gewoon eerst de balans herstellen, daarna pas weer royaal uitkeren. Vodafone wordt dus een afgeslankter telecombedrijf. Duitsland is dan de grootste markt, hè, dankzij die overname destijds van Mannesmann. En in het Verenigd Koninkrijk moet Vodafone 3 de komende jaren ook schaalvoordelen gaan opleveren. Maar goed, dan hebben we nog steeds wel een kans. De echte groeimotor, die ligt voor Vodafone in Afrika, Jim. Dat zei jij al, ja. Want daar is Vodafone dus in 2007 begonnen met een fintech-platform, een heuse betaaldienst, met de naam M-Pesa.
4: Hello, ladies.
5: Worldwide.
4: So where do you want to go?
5: We want food. Shopping.
6: We want a Kenyan line.
4: Okay, let's go.
6: So you also take M-Pesa?
4: Of course, Kenya is M-Pesa nation.
7: Pay, borrow, invest safely and securely. Over 50 million Kenyans. One network. Safari.

0: Kom M-Pesa, popute ulipo.
1: Nou, M staat uiteraard voor mobiel. Pesa is Swahili voor geld. Nou, daarmee is het het grootste fintech-netwerk van het continent. Inmiddels al meer dan 100 miljoen gebruikers. Er komt nu zo'n derde van de winst van Vodafone uit Afrika. Daarnaast zetten ze steeds sterker in op de zakelijke dienstverlening. Hè. Denk aan cloud, cybersecurity, maar ook de Internet of Things en uiteraard AI. Van een bedrijf in de mobiele telefonie is Vodafone dus eigenlijk in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste telecom-aanbieders. Misschien is het door de jaren heen ook door al die overnames en dochterbedrijven wel te groot geworden. En dus goed om nu wat af te slanken, zou je zeggen. Of heeft Vodafone toch wel zijn hoogtijdagen gehad? We gaan het bespreken in de fundamentele analyse. En dan beginnen we met de SWOT-analyse. The strengths, the weaknesses, the opportunities and the threats voor Vodafone. Sterke punten, Jim.
2: Ja, de mother of all takeovers. Dus ze hebben eerder heel veel gekocht en zijn nu weer aan het afstoten. Je kunt je afvragen, is dat nou een sterkte? Aan de ene kant wel, want ze hebben laten zien dat ze krachtig zijn in het overnemen en nu ook wel weer durven te beslissen om onderdelen die minder rendabel zijn afscheid te nemen. Maar dit is natuurlijk wel een moeilijke. Hè? Maar door al die overnames en door al die investeringen bezitten ze nu bijvoorbeeld in Afrika toch wel zeer rendabele M-Pesa. Een kroonjuweel misschien wel binnen Vodafone, want er is een hoop ellende. En ja, het is echt een fintech-platform en op een continent dat ja, nog heel veel groei biedt. Er zijn nu zo'n 100 miljoen gebruikers. En een derde van de winst, wat dus geen telecom is, maar fintech, komt voort uit M-Pesa. En als je één keer dat marktaandeel hebt, dat is niet meer zo snel af te pakken. Want je kunt wel overstappen naar een andere mobiele provider, maar overstappen van een bank gekoppeld aan je telefoonnummer. Dat is een lastige verhaal. Dus ik vind die M-Pesa, dat is eigenlijk het verborgen pareltje van Vodafone. Nou, andere sterktes. Spanje is afgestoten, Italië, Vodafone Ziggo nu natuurlijk ook. Ze houden wel 50% in die Ziggo Group nog.
1: Okay.
2: Betekent eigenlijk dat het bedrijf slanker is, minder rommelig. Schuld is iets verlaagd, nog steeds te hoog, maar wel 8 miljard minder. Dus ze zijn iets meer lean en mean.
1: Om alleen te zorgen dat er wat van die logheid afgaat.
2: Ja, en dat is ook wel echt noodzakelijk. Ik benoem het hier als een sterkte, maar die komt eigenlijk voort uit zwakte. Want het was gewoon
1: te groot.
2: Een rommeltje.
1: Ja, laten we de zwakte eens even behandelen.
2: Nou, de groei is er eigenlijk niet. Organisch is het superdun. En moeilijk is natuurlijk wel, als je kijkt in dit geval ook naar de omzet. Hè, die is gekocht deels eerder, omdat ze overnames deden. Nu gaan er weer klappen komen in de omzet, doordat de onderdelen worden afgesplitst.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk zijn het Turkije en Afrika die groeien. Maar dat is het ook.
1: Ja, verder dalen ze vooral.
2: Ja, en dat zie je dus ook terug. Dat is wel een zwakte, want beleggers houden niet van. Ze hebben het dividend moeten halveren. Nou, dat betekende ook dat beleggers het aandeel in de rams gooiden. Het bedrijf is bezig met een grote schoonmaak. Maar daardoor liggen er op dit moment nog allemaal resten. En binnen Vodafone, allerlei joint ventures. Het is niet helemaal overzichtelijk nog voor beleggers waar nu de belangen zitten, waar de risico's zitten. Dus dat is geen sterkte.
1: Nee. Oké, zijn er kansen?
2: Ja, Afrika is natuurlijk echt wel een groeikans. En daarvan laat Vodafone ook zien dat ze die met dat fintech-platform M-Pesa benutten. En daar zit echt wel veel waarde, wat in de jaren 80 natuurlijk ook al zo was, die nog niet heel erg zichtbaar is.
1: Nee.
2: En wat ook misschien nog wel een belangrijke is om te noemen, dat is dat er een Franse aandeelhouder is, die heeft recent een groot belang genomen. Die heet Xavier Niel. En die heeft een belang genomen van 16% in Vodafone. Dat heeft hij gedaan door een overname. Maar hij bezit daarmee wel een belang van 5 miljard euro in Vodafone. En die Niel, dat is niet voor niks een miljardair. Hij is 58 jaar. Hij heeft zelf ook telecombedrijven, maar dat zijn wat meer prijsvechters. En ja, de verwachting is eigenlijk wel dat hij zich gaat roeren en opstellen als een activistische aandeelhouder. Dus de duimschroeven aandraait en waarschijnlijk zal aansturen op verdere afsplitsing of verkopen of overnames.
1: Interessant.
2: Dus ja, het is wel een miljardair die ineens geïnteresseerd is in Vodafone. En ik denk als mensen met zoveel geld een kans zien in Vodafone, dan moet er iets spelen of op de achtergrond interessant zijn voor aandeelhouders.
1: Oké, nou, dat is dan een kans. Kunnen we het maar zo zien. Bedreigingen?
2: Een verzadiging van de markt. Er is heel veel concurrentie, er is heel veel prijsdruk. Dus je bent eigenlijk volledig daarmee afhankelijk van hoe gaat de markt zich ontwikkelen. En dat is de afgelopen jaren gewoon slecht geweest. En dan denk ik ook weer dat die Niel, wat aan de ene kant een kans is, is misschien ook wel een risico. Want hij kan natuurlijk ook op een gegeven moment Vodafone in een richting dwingen.
1: Die je als belegger niet zo heel blij mee bent.
2: Nee. En ook omdat hij zelf natuurlijk die telecombedrijven heeft. Dus een activistische aandeelhouder betekent altijd ook wel een beetje onrust.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja.
1: Zullen wij de boeken even openen?
2: Dat lijkt me een goed idee. Nou, zullen we eerst eens kijken naar omzet. Ik zei al van ja, dat is een beetje verkapt doordat onderdelen verkocht worden. Maar als je teruggaat naar 21, 22, 23, toen lag die omzet rond de 44, 45 miljard.
1: Mm-hmm.
2: Nou, hij is teruggevallen. 2026, dan is de omzet 40 miljard.
1: Oké.
2: Ze hebben gebroken boekjaren, moet ik wel even zeggen. Want hoe kan ik nou weten dat de omzet in 2026 40 miljard is?
1: Mm-hmm.
2: Ietsje meer, omdat het boekjaar afloopt in maart. Dus 2026 zit er bij Vodafone op. En de verwachting is wel dat in 2027 die omzet weer wat in de lift komt. Dus dat is op zich positief.
1: Oké, een winst.
2: Nou, dan kijken we in dit geval naar de EBITDA. En dat is aangepast. En aangepast betekent dat er weer dat gecorrigeerd is voor eenmalige posten. Dus dat is een beetje vertekend. Dat is niet wat er daadwerkelijk wordt verdiend. Ik neem even 2026. Toen werd er 11 miljard verdiend. Voor 2027 zijn de vooruitzichten weer wat gunstiger. Nadat je daarvoor dus 5 jaar lang eigenlijk van daling hebt gehad. Dus omzet lag onder druk. Winstgevendheid die lag onder druk. En ook als je kijkt, wat blijft er nou echt onder de streep over? Vodafone heeft een paar hele zware jaren gehad. En op dit moment, 2026, ook verlieslatend netto afgesloten. Een paar honderd miljoen. 2027, dan moet er weer geld verdiend gaan worden. Meer dan 3 miljard.
1: Laten we naar een conclusie gaan. Voor wie zou een aandeel Vodafone interessant kunnen zijn?
2: Nou, eigenlijk wel iemand die een aandeel zoekt of durft te kopen wat cheap for a reason is. Maar waar wel een activistische aandeelhouder groot is ingestapt. En wat misschien natuurlijk wel de kans biedt voor herstel. Dus normaal gesproken vind ik altijd, je moet beleggen voor een hele lange termijn. En als je om die reden het aandeel koopt, verwacht dan ook niet dat Vodafone alles binnen no time weer op de rit heeft, terugkeert naar extreme winstgevendheid en dat de verwachtingen van Niel worden bewaarheid. Dit is iets wat echt jaren nodig heeft en misschien dan inderdaad wel door een overname of door herstel van de activiteiten weer volledig op de rit kan komen. Neem het Nederlandse KPN. Dat is ook een beetje een aandeel wat jarenlang nogal saai was.
1: Het
2: moeilijk had, klantverlies, wel wat soms wat prima resultaten boekte, maar waarvan de koers het uiteindelijk toch best wel weer oké heeft gedaan. In een paar jaar tijd is verdubbeld vanaf het dieptepunt. En ja, Vodafone, die zit misschien nog in dat traject. Dus als je denkt dat het een KPN-traject kan worden in een hele moeilijke markt, dan is het overwegen waard.
1: Dit was Vodafone Doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcasts altijd wat langer zijn. Dus je kan even kijken op Spotify of je andere favoriete podcast-app, de BNR-app. Dan zie je dat als je daar abonneert, dat iedere week wij weer een verse aflevering voor je klaar hebben staan. En die zijn wat langer dan wat je hier op de radio hoort. In de volgende aflevering gaan wij op veler verzoek, moet ik zeggen, Adyen is opnieuw doorlichten, want het is een van de allereerste aandelen die wij hebben doorgelicht. Dat was eind 2023, maar er is sindsdien heel veel gebeurd, toch Jim?
2: Ja, en helaas niet allemaal in positieve zin.
1: Nee.
2: Want het aandeel heeft het zwaar, maar biedt misschien ook wel heel veel potentie.
1: Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En je kan ons altijd mailen, misschien met verzoekjes, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
2: En ik ben Jim Terpoer.
1: Doei doei.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren denken steeds minder positief over homoseksualiteit. Volgens het Den Bosch Instituut hebben momenteel gemiddeld 4 op de 10 leerlingen in het voortgezet onderwijs er geen moeite mee. 4 jaar terug waren dat er nog 6 op de 10. Vooral onder jongens daalde de acceptatie. De presidenten Zelensky en Trump hebben een afspraak om elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky zegt op Facebook dat hij dat telefonisch met Trump heeft afgesproken en dat hij veel van de ontmoeting verwacht. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar om tafel gaan om tot vrede te komen. De parlementsverkiezingen in Rusland lopen zoals verwacht uit op een ruime overwinning voor de regeringspartij van president Poetin. Nu de eerste stemmen zijn geteld, lijkt hij te kunnen rekenen op bijna 60% van de stemmen. De stemming ligt onder vuur. Experts zeggen dat de uitslag is voorgekookt, omdat de oppositie de mond wordt gesnoerd. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn uitgelopen op een drama voor de CDU van bondskanselier Merz. Die kreeg net aan 5,5% van de stemmen, het slechtste resultaat ooit voor de partij. Toch wil Merz door. Dit is een rampuitslag, maar ik wil Duitsland vooruit helpen, zegt hij. En bondscoach Xavi Hernandez kan bij de komende Interlands van Oranje geen beroep doen op Daniel Malen en Justin Kluivert. Ze hebben zich afgemeld vanwege blessures. In hun plaats komen PSV'er Guus Stil en AZ'er Max Meerdink in het veld. Nederland speelt in de Nations League donderdag eerst thuis tegen Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. En dat was het ANP-nieuws.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
7: Dat kan.
5: In de BNR-app.
7: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
8: President Trump ziet AI als een race die Amerika moet winnen. Meer AI, meer datacenters en vooral niet afremmen met regels. Want, zegt Trump, het land dat de AI-race wint, wint alles.
9: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way. Because whoever wins, AI wins.
8: Alleen, precies op het moment dat Trump het gaspedaal intrapt, beginnen zelfs de CEO's van de grote AI-bedrijven op de rem te staan. Topmannen van OpenAI, Anthropic en Google waarschuwen voor de risico's en praten over strengere veiligheidsregels. En ook tegen die enorme datacenters groeit het verzet. Democraten en Republikeinen gebruiken het inmiddels in de campagne voor de midterms. Maar volgens Trump is kritiek op AI allemaal een hoax. Dit is aflevering 364 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Postma vanuit Washington D.C.
10: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de BNR-studio in Amsterdam onder het wakend oog van Janne en Michael. Jan, wat viel jou deze week op?
8: Ja, even heel wat anders voordat we met alle serieuze dingen beginnen. Er is nog een deeltje van de Amerikaanse cultuur dat nog wel populair is onder zowel democraten als republikeinen. En wat ik daarbij heel opvallend vind, dat deeltje van de Amerikaanse cultuur is ook nog populair onder Europeanen. Dat zie je niet zo vaak, helemaal niet nu het toch allemaal best wel negatief is vaak rond Amerika. Maar de uitzondering is volgens mij countrymuziek. Heel populair op dit moment en dan vooral dit liedje. She's

0: En Jan, wie horen we hier?
1: Ja, dit is Ella Langley en het nummer heet Choosing Texas. Nou, je hoort al allemaal Texaanse elementen er ook in. Zangeres uit Alabama, grappig genoeg. Het gaat dus over Texas. Zij komt uit Alabama, ook uit het zuiden. En dit nummer staat hier in Amerika al 22 weken op nummer 1. En dat is een evenaring van het record. En dat record, dat ken jij ook, dat was Mariah Carey met All I Want for Christmas. Ja. Die tijd zit er ook weer aan te komen.
0: Zo.
1: Ja, dus echt een enorme hit. En ik vind het grappig om te zien, want dit is dus daar een voorbeeld van dat country muziek populair is. Maar je ziet het in meer dingen. Er wordt gelinedanced hier in Washington. Ik heb het in New York ook gezien. Daar zag ik honky-tonk-avonden in Brooklyn. Ja. De plek waar alles wat hip is vandaan komt. Ze staat ook in Engeland op nummer 1, begreep ik. Toen zat ik te denken, hoe kan dat nou? En mijn theorie is als volgt. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik denk dat country muziek is heel breed geworden, want als je dit luistert, dit is gewoon een popliedje. Dat is niet meer Hank Williams op een gitaar, zullen we maar zeggen. Je hoort ook varianten met wat hip-hop-achtige kanten erin. Beyoncé heeft een country album gemaakt, dus het is echt breder geworden, country muziek. En ik denk dat dit ook even ontsnappen is uit al dat slechte nieuws in de wereld, het klimaat, oorlogen. Dat politieke gedoe constant. Gewoon weer een country liedje over een verloren liefde.
0: Ja, en dat is inderdaad een prachtig thema. En ook, ik herinner me nu plotseling, nu het zo zegt, de Tros, toen die nog maar net begon als radio, omhoog staat er nog niet eens tv, of misschien wel net. Dus ik zal maar zeggen, dat was eind van de jaren 60. Die hadden al een DJ die alleen maar country muziek draaide. Toen al. Dus het was altijd populair. En het schurkt natuurlijk enorm aan tegen het Nederlandse levenslied. Alleen in het algemeen is die countrymuziek, laat maar zeggen, in muzikaal opzicht zorgvuldiger geschreven, mooier gecomponeerd. Er zitten veel meer variaties in. Maar het thema van een levenslied, hè, dus praten over het persoonlijke leven en verdriet en liefde en kinderen en ouders. Ja, dat is een universeel thema. En Jan, in Nederland staat het nummer ook al 22 weken op nummer 1.
1: Dus, ah, kijk.
0: Dus dat is ook een record.
1: Ja, ja. En Luc die vertelde een paar weken geleden.
0: Het staat al 6 weken. Kijk. In de top 4 op plek 7. Dus ik sprak me hem niet kwalijk.
1: Ja, ja. Nee, voor de volledigheid. Voor wie je meeschrijft. Maar Luc die had het er een paar weken geleden al over. Hè. Die was ook naar een of ander groot country concert geweest. Die zag het ook wel in Nederland gebeuren. Dus wel leuk hoor. Dat Amerika, dat blijft toch ook onweerstaanbaar op sommige vlakken.
0: Ja, en ik ben het met je eens. Het is heel goed om zo nou eens de uitzending te beginnen. Deze podcast. Omdat gaat heel vaak over gemopper en dan gaat het over Trump en over verkiezingen. Gaan we direct ook allemaal doen natuurlijk. Want
1: dat komt ook al mensen.
0: Ja, we mopperen vrolijk mee, daar gaat het niet om. Maar toch even op deze manier heerlijk start.
1: Ja, ja, ja, en voor de volledigheid, ik heb mijn Willie Nelson t-shirt aan. Dat kan je niet zien, maar Willie Nelson for President staat erop. Okay. Dus dat je dat even weet.
0: Nou ja, er komt ook een videoversie, hopen we, van deze podcast. Dus dan zien we je in volle glorie, Jan Postma.
1: Zeker, ja. Willie for President. Hey, en wat wilde jij bespreken, Bernard?
0: Ja, even over het Kennedy Center. Weet je waarschijnlijk nog meer van dan ik, maar ga niet op. Maar dat een federale rechtbank in Washington, die heeft opnieuw gevonnist dat het wijzigen van de naam van dat instituut, want het is een culturele instelling, dat niet mag. Dus daar mag geen Trump bij. Die stond er eerst bij, die is er toen op gezag van een rechter weer afgehaald. Maar die zaak
1: tenminste, dat is gezegd, hè? Maar er staan nog steeds plastic zeilen hangen ervoor en stellages. Dus we kunnen nog steeds niet zien of dat echt zo is.
0: Nee, we weten niet of het zo is, maar de argumentatie is natuurlijk goed. Dit, is dit zou een kwestie zijn voor het parlement, voor het congres, dit soort dingen. Want dat heeft ook ooit de vergunning, zal ik maar zeggen, afgegeven voor de oprichting van dit culturele centrum. Het is eigenlijk het is gewoon een soort concertgebouw waar van alles nog wat gebeurt op het gebied van kunst. Moderne, oude, enzovoort. Heel mooi. Heeft het bestuur van dat Kennedy Center, dat inmiddels helemaal bestaat uit door Trump benoemde mensen, gezegd, nou, we sluiten het. Want het is niet meer veilig, het moet nodig worden opgeknapt. Er is een stuk plaveisel uit het plafond gevallen. Kortom, het is aan onderhoud toe. En nou ja, jij en ik kunnen dat niet controleren. Maar we hebben de indruk dat ze dat als een soort van argument gebruiken om terug te pesten. Trump om terug te pesten. Je doet het zoals ik het wil, of het gebeurt niet. Mm. En hij had al eerder gezegd, het moet 2 jaar dicht, moet helemaal worden opgeknapt. Ik weet de waarheid niet. Ben je daar recentelijk nog langs gelopen?
1: Ja, ik ben... even kijken hoor. Ja, eergisteren ben ik er langs gelopen. Toen kwam ik er al niet meer in. Ik ben daarvoor, ik denk een maandje geleden, ben ik nog wel even naar binnen geweest. Want dan kan je naar die hoofdhal, je kan niet alle ruimtes bekijken, maar je kan wel gewoon naar binnen lopen. Het is echt ook, als het straks weer open is, een tip voor mensen. Het is echt wel een leuke plek om even te kijken. Ja. Beetje terug naar de 60s ook. Het is wel duidelijk dat er onderhoud nodig is. Daar heeft Trump gelijk in. Maar wat ik zag was verder gewoon een hele nette ruimte. Die inderdaad wel wat liefde kan gebruiken. Maar niet iets wat op instorten staat. En dat wordt nu wel gesuggereerd. En die plafondplaat die jij noemt, ik vond het heel opvallend. Dat werd gedeeld door de Trump-regering. En vervolgens waren er allerlei journalisten die zeiden, wij willen daar kijken, hoe zit dat dan? En dat mocht niet. Nee. En dan word je een beetje argwanend.
0: Ja. En het is mij van meet af aan een beetje een raadsel geweest waarom Trump dit hele project zo graag naar zich toe wilde trekken. En mijn vermoeden is dat hij dat wil omdat hij vond dat de onderscheidingen die daar door presidenten in het verleden zijn uitgereikt, want dat is een van de dingen die daar altijd gebeuren. Maar ook het soort artiesten dat daar kwam, dat was voor hem allemaal links.
1: Ja. Ja.
0: En het werd de hoogste tijd dat er zich een tijdje alleen maar rechtse muzici en kunstenaars zouden worden geëerd. Dat kan alleen maar als hij de touwtjes in handen neemt. Dus het is apart.
1: En we zitten dus nu echt op het punt, dit is gewoon chantage, toch? Eigenlijk wordt nu gezegd, als Trumps naam erop mag staan, dan kunnen we doorgaan met die renovatie. En Trump heeft ook die is naar het Hoge Rechtshof gegaan en heeft gezegd, op het moment dat mijn naam daarop mag, dan gaan we door met het redden van de Kennedy Center. En ik zag nu een plaatje op Twitter voorbij gaan. Het is een echt plaatje, een echte foto. We weten alleen niet wat het betekent. Trump die zit in die Marine One helikopter en door het raam is die foto genomen. En dan zie je een groot papier waar hij naar kijkt. En daarop staat Kennedy Center en dan iets van het lijkt op demolition of demolished of zoiets. En daar wordt nu heel veel over gespeculeerd. Wat is Trump nou van plan?
0: Ja, en mag het en kan het?
1: Ja.
0: Wat we steeds zien, rechtbanken die zeggen, nee, iets mag wel of iets mag niet. En het maakt niet uit, hij trekt er niks van aan. Of hij stelt de hele omgeving of besturen ga ze maar door, voor voldongen feiten.
1: Ja.
0: He, dat heb je ook gezien met die
1: ballroom.
0: Die ballroom. Hij is gewoon gegaan. Uiteindelijk heeft hij voorlopig gelijk gekregen, trouwens. Maar ook als hij ongelijk gekregen had, dan zaten ze bij een enorme bouwput. Dus het is echt confronterend.
1: Nou, dit is een country liedje waard, Bernard.
0: Ja,
1: een treurig country liedje.
0: En de vraag aan jou, Jan. Kun je dit oplossen met AI, al dit soort problemen?
1: Ik denk als je dat Trump vraagt wel, hè?
0: Ja, want dat is natuurlijk een beetje het verhaal van de week.
1: Ja.
0: Je hebt een soort oorlog die is uitgebroken tussen de grote techbazen die met dat AI een beetje de voet op de rem hebben gezet en zeggen, jongens, moet een beetje uitkijken. He, dat dit niet uit de hand loopt en op een bepaald moment AI slimmer wordt dan wij zelf. Even in mijn woorden.
1: Ja, nee, dat is het wel.
0: En Trump zegt, hou er mee op, we moeten die kant op. Sterker nog, we moeten dat enorm uitbreiden. Dus dat is een beetje wat er speelt. En de vraag is waarom?
1: Ja, het is een rare padstelling. Want nu komt dus uit die uit Silicon Valley komen de waarschuwingen. Dat is meestal de plek die afgeremd moet worden. En die zeggen nu zelf, rem ons af. En wat jij zegt, dat is het gewoon helemaal. Ze zeggen van ja, het gaat op dit moment zo snel. AI wordt zo krachtiger. Wij kunnen eigenlijk met veiligheidsmaatregelen straks het tempo niet meer bijhouden. En dan zouden AI-systemen vaker zelfstandig dingen kunnen gaan doen die wij niet zo bedacht hadden. En dat is ook de afgelopen tijd gebeurd. Hè. Er zijn berichten naar buiten gekomen van AI-agents die dan op eigen houtje verder gaan met hacken en dingen onderzoeken dan de opdracht was. Dus daar zit echt wel een probleem in. En wat ik hier raar aan vind, je ziet dat Amerikanen die voelen daar ook onrust bij. Over heel veel aspecten van AI. Je ziet daar echt ook dat een campagnethema begint te worden. Dit is echt iets wat meespeelt in de verkiezingen. En Trump, de man die normaal gesproken toch degene is met de populistische neus, die precies weet wat er speelt onder de bevolking, die zegt nu, nee, we hoeven het helemaal niet af te remmen. We moeten juist door. Dus een hele gekke padstelling is dat.
0: Ja, je zegt het speelt wel degelijk in Amerika. Het begint nu ook een verkiezingsthema te worden. Geef eens een beetje achtergrond. Hoe denken de mensen erover? Hoe is het verdeeld? Zijn er meer Amerikanen voor of tegen? Waar zijn ze bang voor? Waarom wordt het een verkiezingsthema? Dat is ontzettend spannend. Want, nogmaals, die hele discussie die is overgewaaid. Eigenlijk de hele wereld over. En ook naar Nederland. Dus we leven enorm mee in deze kwestie. Ja. Sterre, ik sprak net toevallig met de redactie van het programma The Big Five. En als ik het goed begrijp, gaan die er een hele week aan besteden. Alleen maar aan dit onderwerp. Van alle mogelijke kanten belicht. Dus het is hier net zo'n ding. We hebben alleen geen verkiezingen, althans nog niet.
1: Nog niet, nee. Het is eigenlijk een universeel thema. Want dit speelt op dezelfde manier, denk ik, in Nederland als het in Amerika speelt en in heel veel andere landen. En ik denk wat je hier ziet, is wel dat er echt zorgen zijn. En dat is een beetje dubbel, want heel veel mensen gebruiken het ook. Ik zag wat cijfers voorbij komen dat iets van 60% van de Amerikanen gebruikt het wel eens, AI. Wij gebruiken het op de redactie ook wel. Ik gebruik het zelf ook. Het is een handige tool. Het kan je helpen. Je hebt ook het gevoel, met z'n allen, we willen die boot niet missen. Hè? Wat kan er allemaal? Ik wil weten hoe dat werkt. En tegelijkertijd, dat geldt dus voor heel veel Amerikanen, maar tegelijkertijd voelen zij ook wel van, wacht eens even, er zijn een paar dingen. Wat doet AI met onszelf? Pew, dat onderzoeksbureau, zegt dat ongeveer de helft van de Amerikanen zich meer zorgen maakt over AI dan dat ze er enthousiast over zijn. En dan gaat het vooral over minder menselijk contact. Omdat alles door schermpjes en door AI wordt vervangen. Het verlies van het creativiteit eigenlijk. AI kan de Sinterklaasgedichten in seconden voor je uitschrijven. Hè. Dat is het begin van iets, maar ook het einde van iets. Ja. En dan is er nog ook de angst waar dit uiteindelijk naartoe gaat. En dat is natuurlijk waar nu ook door die techbasis op wordt ingespeeld. Ik zag een peiling van Politico. 63% van de Amerikanen zegt dat AI op zijn minst een serieus risico kan vormen voor de mensheid. Dat is nogal wat natuurlijk. En tenslotte dan nog het hele concrete probleem. De datacenters die nodig zijn om al deze AI mogelijk te maken. Ik zag daar een peiling van bij de New York Times. 60% is tegen de bouw van nieuwe AI-datacenters. En dan zie je dat bij Democraten de weerstand het grootste is. Maar ook Republikeinen die zijn daar echt wel behoorlijk negatief over. Dus ze zien wel de voordelen van AI. En ik denk net als in Nederland, het wordt veel gebruikt. Maar als het dichter bij hunzelf komt, bij hun baan, bij hun eigen woonplaats, dat is ook echt een ding, dat gezoom van die datacenters, het waterverbruik, al die dingen, dan wordt de weerstand ook groter. Dus AI is gewoon controversieel, denk ik, op dit moment.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid, Trump is dus een enorme verdediger van AI. Die wil het echt heel graag en die wil ook die datacenters. Dus En ik vraag me af, als van weerskanten er zoveel verzet is, waarom doet hij dat dan? En waaruit dat verzet zich nou precies? Is het ook concreet, behalve in peilingen?
1: Ja, nou, je ziet dat er wel, er zijn veel protesten. En dat richt zich dan vooral op die datacenters. Dat is natuurlijk iets heel concreets. Als dat naast je huis wordt gebouwd. We hebben hier in de buurt, in Virginia, is de grootste concentratie van datacenters in Amerika. Nou, mensen zijn daar niet blij. Van die enorme kolossen die daar staan, die zoomen. En nou, je kent het allemaal. Dus dat is wel de plek waar het protest het meeste zichtbaar is. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in Washington. Het huis heeft gisteren, geloof ik, gestemd over maatregelen rond datacenters. In de Senaat wordt gepraat over veiligheidsregels voor die AI-systemen. Dus eigenlijk waar de CEO's nu voor waarschuwen. En dat is wel echt een omslag. Want ik denk een paar maanden geleden, toen was het eigenlijk vooral Republikeinen, denk ik, die hoorden, die ook zeiden van, nou, we moeten dit gewoon doen. We moeten mee met de vaart der volkeren. En nu zie je ook de kritiek. En het komt van beide kanten. Er was woensdag een AI-evenement met critici hier in Washington. Dat heet, dat vind ik een mooie naam, de Pro-Human Assembly. Dat is een goede naam, hè?
2: Ja.
1: Pro-mensen. Ja. En daar gebeurde echt wel iets opvallends. Want allerlei sprekers natuurlijk, maar ook Bernie Sanders van links.
2: Ja.
1: Ja, en de socialist. En aan de andere kant, vrij dicht achter elkaar in het schema, Steve Bannon. De MAGA-hardliner, ja. Oud-Trump-confidant en eigenlijk nog steeds een beetje. Deze mannen staan dus aan dezelfde kant. En ik denk aan dezelfde populistische kant, waar Trump dus op dit moment niet staat. En beide zeggen van ja, de macht moet niet bij die techbedrijven liggen. We moeten op de rem trappen. Waarbij Sanders dan heel duidelijk als socialist kijkt naar dit gaat ten koste van banen. Daar maak ik me zorgen over. En Bannon, die kijkt dan meer naar de macht van het bedrijfsleven en de elite. Dus verschillende invalshoeken, maar ze komen uiteindelijk op ongeveer hetzelfde uit.
0: Ja. Waarom, Jan, houdt Trump er zo aan vast?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk kijkt Trump naar het grote plaatje, denk ik. Op dit moment kan je zeggen dat er een wedloop gaande is. De twee belangrijkste AI-landen zijn Amerika en China. Trump denkt dat AI eigenlijk Amerika de kans geeft om economisch nog meer de koploper te worden en weer ook de voorsprong te pakken. Waar de wereld nu aan het inlopen is op Amerika, kan het dan weer de voorloper zijn met AI dus. En hij ziet dat dus echt als een existentiële strijd met China. Dus als hij kritiek heeft, dan heeft hij het ook bijvoorbeeld over een samenswering die gaande is. En hij zegt dan dat die protesten die in Amerika er zijn, van die mensen die geen datacenter naast hun huis willen, hij zegt van nou, daar heeft China invloed gehad. Die hebben dit veroorzaakt. Dus eigenlijk zegt hij, dit is eigenlijk niet echt. En vandaar, dan komt hij uiteindelijk bij de conclusie, het is een hoax. Hij staat dus helemaal aan de andere kant. En ik denk, maar ja, ik ben benieuwd hoe jij dit ziet. Dit vind ik ook een beetje het denken van een dictator of van een absoluut leider die zegt, dit is het belang van het land en die kleine belangetjes van die mensen, daar ga ik even niet over nadenken.
0: Ja, dat is inderdaad zo. En bovendien, ik vind het interessantste aan jouw verhaal wat je vertelt over die bijeenkomst wat was het? Pro?
1: Ik dacht ja, nog, pro-human.
0: Ja, ja, we moeten eigenlijk die kreet even doorgeven aan de pro-mensen in de Tweede Kamer. Want het is een mooi kreet, vind ik.
1: Ja,
0: ik vind dat het meest tekenend dat je dus extremen, zoals de toch redelijk linkse Bernie Sanders en de echt uiterst rechtse Steve Bannon, allebei ziet pleiten tegen wat de president wil. En als hij dat negeert, ja, dat is inderdaad wel dictatoriaal. Maar de vraag is, we staan vlak aan de vooraan van de verkiezingen. Je zei al, het is echt een verkiezingsonderwerp. Dan kan het bijna niet anders dat het toch ook onder de Amerikanen, gewoon Amerikanen, een hoop losmaakt.
1: Ja, en ik zie hier verschillende dingen. Want ik vertel wel over die datacenter-protesten. Dat is wel heel zichtbaar. Daar gebeurt echt wat. Maar ik heb er toch een beetje een dubbel gevoel over. Want ik heb aan de ene kant denk ik, dit is echt een boosmaker. Hier komen heel veel dingen samen. Hè. Dit is ook, dit is heel populistisch. Dit is het volk tegen de elite uit Silicon Valley. Dit gaat over je eigen huis, je eigen baan, over de toekomst. Dit is echt een heel groot onderwerp wat heel veel mensen kan raken. Als je er in ieder geval mee bezig bent, dan heeft iedereen daar wel een vraagteken bij. En tegelijkertijd vraag ik me af, we zitten nog ja, vrij kort voor de verkiezingen, maar ook nog ver te gaan. Of dit ook een groot onderwerp kan blijven, of dat dit uiteindelijk voor mensen nu toch nog een beetje te abstract is. En, nou ja, we hebben het vaak over dat ene onderwerp wat superbelangrijk is, de portemonnee, dat dat dan toch belangrijker is. Wat, ja. Wat denk jij?
0: Ik denk dat je gelijk hebt. Op dit moment, als nu de verkiezingen zouden zijn, zou het echt een topic zijn. Maar ik denk dat je best eens gelijk kan hebben dat tegen de tijd dat we echt bij die 3 november zijn, dat de mensen dit alweer een klein beetje zijn vergeten. En het zal ongetwijfeld wel worden genoemd, hoor. Maar ze zijn het alweer een beetje vergeten. En dan gaat het toch echt alleen maar inderdaad over de prijs in de supermarkt en aan de pomp. Want dat is en blijft het allerbelangrijkste onderwerp in de verkiezingsrace. Dus ja.
1: Hey, en Bernard, iets waar ik echt een beetje mee worstel. Ik kom daar gewoon niet uit. Wat is nou de gedachtegang van Trump, denk je? Want we hebben uitgelegd, China ziet hij natuurlijk als grote concurrent. Die wil hij voorblijven, dat is duidelijk. Maar tegelijkertijd denk ik dan de Donald Trump uit 2015... die zo goed wist wat er speelde onder gewone Amerikanen, die daarmee verkiezingen won, de harten van de Amerikanen won. Dat is nu de man die dus keihard voor de CEO's, voor de miljardairs uit Silicon Valley kiest, ten koste van zijn eigen achterban. En is dit nou een man die denkt van, nou ja, ik hoef toch niet meer op voor verkiezingen, het maakt me niet zoveel meer uit? Is dit een man die gewoon, ja, misschien wel allemaal ja-knikkers om zich heen heeft, dat hij dat gevoel, dat neusje, wat bijvoorbeeld Steve Bannon denk ik nog steeds wel heeft, dat hij dat wat minder heeft? Of is het heel wat anders? Wat denk jij?
0: Nou, ik denk dat laatste. Ik denk dat hij om een aantal redenen, maar vooral vanwege de strijd met China, zegt, ja, we moeten dit doorzitten. En ja, je hebt die prachtige uitspraak die hij heeft gedaan. De enige controle die AI nodig heeft is een sterke en slimme president met een hoog IQ. Ja. En laat Amerika nou toevallig net zo'n president hebben. Dus ja. dat is voor mij het hele honderd. Dat is het antwoord. Ja.
1: Ja.
0: Oké. Zometeen in de Amerika-podcast. Trump mag van het Hoge Rechtshof geen strengere regels invoeren voor het stemmen per post. En nu heeft Trump het persoonlijk gemunt op de rechters die hij zelf benoemd heeft. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: maanden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
5: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
6: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
5: Nigaio Wijnen
6: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
5: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren denken steeds minder positief over homoseksualiteit. Volgens het Den Bosch Instituut hebben momenteel gemiddeld 4 op de 10 leerlingen in het voortgezet onderwijs er geen moeite mee. 4 jaar terug waren dat er nog 6 op de 10. Vooral onder jongens daalde de acceptatie. De presidenten Zelensky en Trump hebben een afspraak om elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky zegt op Facebook dat hij dat telefonisch met Trump heeft afgesproken en dat hij veel van de ontmoeting verwacht. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar om tafel gaan om tot vrede te komen. De parlementsverkiezingen in Rusland lopen zoals verwacht uit op een ruime overwinning voor de regeringspartij van president Poetin. Nu de eerste stemmen zijn geteld, lijkt hij te kunnen rekenen op bijna 60% van de stemmen. De stemming ligt onder vuur. Experts zeggen dat de uitslag is voorgekookt, omdat de oppositie de mond wordt gesnoerd. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn uitgelopen op een drama voor de CDU van bondskanselier Merz. Die kreeg net aan 5,5% van de stemmen, het slechtste resultaat ooit voor de partij. Toch wil Merz door. Dit is een rampuitslag, maar ik wil Duitsland vooruit helpen, zegt hij. En bondscoach Xavi Hernandez kan bij de komende Interlands van Oranje geen beroep doen op Daniel Malen en Justin Kluivert. Ze hebben zich afgemeld vanwege blessures. In hun plaats komen PSV'er Guus Stil en AZ'er Max Meerdink in het veld. Nederland speelt in de Nations League donderdag eerst thuis tegen Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. En dat was het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
10: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
11: Trump voert 6 jaar na de verkiezingen die hij volgens zichzelf won van Joe Biden nog steeds een strijd tegen het stemmen per post, per brief. Deze week vonniste het Hoge Rechtshof dat Trump daar geen strengere wetgeving voor mag maken voor de midterms. Welke motivering gebruikt het Hoge Rechtshof, Jan? Waarom kwamen ze tot dit vonnis?
12: Nou, eigenlijk wat ze zeggen is, je mag de spelregels niet vlak voor de verkiezingen op zo'n ingrijpende manier veranderen. Dat is eigenlijk hun belangrijkste redenering. De Trump-regering die wilde eigenlijk een soort streepjescode die gebruikt zou worden op de enveloppen die je zou gebruiken voor dat poststemmen. Die zouden dan ook met de gegevens van die poststemmen zou dat doorgegeven worden aan de postal service, de postbodes, zeg maar. Maar ondertussen wordt in verschillende staten ja, is dat proces eigenlijk al gestart. Die stembiljetten die worden nu al verstuurd. Dus dat zou potentieel echt heel chaotisch worden. En het Hoge Rechtshof heeft nu gezegd, als ik het een beetje zo mag parafraseren, we hebben gewoon te weinig tijd. En het is ook onvoldoende aangetoond dat deze regels juridisch stand houden. Dus ze zeggen niet, het mag niet. Maar ze zeggen van, dit is gewoon geen goede timing. Hier moeten we later nog eens beter naar kijken. En dat is wel heel belangrijk, hè, want hiermee is de kans op chaos voor de midterms is wat kleiner geworden. In ieder geval als het om poststemmen gaat. En ja, ik denk ook wel dat je kan zeggen, dit is wel echt een nederlaag voor Trump, toch? We hebben heel veel uitspraken gehad van die rechts. Dit is er wel eentje.
11: Ja, en hij reageerde ook woest, hè?
12: Ja, wat vond je daarvan? Nou, dat hij dan zegt...
11: Nou, ja, hij zegt, volgens mij is het vonnis geformuleerd door Kavanaugh. He, er is altijd eentje die het presenteert, zal ik maar zeggen. En dat was Kavanaugh in dit geval. Eén van zijn drie benoemingen.
12: Ja.
11: De twee enige tegenstemmers waren rechters die er volgens mij al sinds de 17e eeuw zitten. Dus die hadden er eigenlijk niks mee te maken. Maar de overgrote meerderheid stemde dus voor dit standpunt. Inclusief de drie rechters die hij heeft benoemd. En dus zei hij met echte woede, hoe kan het dat de rechters die ik zelf daar neer hebben gestemd, nou hier tegenstemmen?
12: Ja. Hij zei toch eigenlijk ook zoiets van, de mensen die ik toen heb gesproken, die ik toen geïnterviewd heb voor deze baan, dat zijn niet de mensen die nu in het Hoge Rechtshof zitten. Hij suggereert dan dat er wat veranderd is aan die drie benoemingen, of ja, die drie aanstellingen onder hem. Dat vond ik ook wel bijzonder. Alsof ze een soort gecorrumpeerd zijn door het systeem en door links kapot of gemanipuleerd zijn. Dat was een beetje wat die insinueerde.
11: Ja, en eerlijk gezegd, hoe gek het ook klinkt, dat gebeurt ook wel. Ik denk dat het beroemdste voorbeeld Thurgood Marshall was. Die is, dat was bij mijn weten, de eerste zwarte oprechter, benoemd door Richard Nixon. Voorgedragen door Richard Nixon. En op grond van in de ogen van Nixon redelijk conservatieve opvattingen. En die man die heeft zich bij dat hof ontwikkeld tot, ik kan wel zeggen, de belangrijkste progressieve stem in Amerika. Voor een paar decennia. Als die man sprak, dan luisterde de hele natie. En die werd echt, nou ja, ik wil niet zeggen links, maar heel progressief en liberaal. Wat niemand had verwacht, ook Nixon niet. Dus het kan inderdaad dat mensen als Kavanaugh en zo een beetje opschuiven. Het kan ook zijn, wat niet onlogisch is, dat ze zich houden aan hun eed. Namelijk dat ze het recht toepassen. Dus dat ze alles wat ze doen baseren op de Amerikaanse grondwet. Dat is hun leidraad. En de grondwet doet hier nu specifiek geen uitspraken over. Maar dit is wel de strekking van de grondwet. Hè? Alles dat binnen een bepaalde vorm van redelijkheid en binnen een redelijke tijd moet geschieden. Dus Kavanaugh had waarschijnlijk wel een punt toen hij zei, ja, misschien kan het ooit wel veranderd worden. En misschien kan dat dan ook wel gewoon worden beslist door een gewone rechtbank. Dat hoeft dan niet weer terug naar het hof. Maar dit is niet de tijd. Nou ja, in elk geval, ik dacht, misschien heeft hij ook wel een beetje een punt. Ja, potdomme, ze laten hem zakken. Maar ze houden zich wel aan hun ambtseed.
12: Ja, ik vind het wel interessant. Want inderdaad, die mensen worden natuurlijk voor het leven aangewezen. Dus dan kan je gedurende dat leven ook van mening veranderen of een beetje een andere kant op schuiven. Dat kan naar links, dat kan naar rechts. Dat is eigenlijk iets, dat hoort bij dit systeem. Anders moet je ze niet voor het leven aanwijzen.
11: Zo is het.
12: Tegelijkertijd, die Kavanaugh, die zit er nog niet zo lang. En ja, wat Trump nu ook wel doet, is hij suggereert eigenlijk dat een rechter die dankzij hem is neergezet daar, dat die hem ook altijd gelijk moeten geven.
11: Ja.
12: En dan krijg je toch ook wel, dan zet hij ze onder druk ook. En dan komt de scheiding der macht ook onder druk, toch?
11: Precies. Maar het voordeel is dat deze opperrechters de grondwet hebben gelezen en Trump denk ik niet. Dus de enige antwoord ik kan verzinnen, want hij heeft gewoon ongelijk. Hij kan wel hopen. En dat gebeurde ook, denk aan de abortus-kwestie. Dat heeft hij, om het zomaar uit te drukken, gewonnen door die benoemingen. Maar dat wil niet zeggen dat ze in alles meegaan. Even iets. Hoeveel mensen stemmen eigenlijk per brief?
12: Ja, dat zijn er heel wat. Dat is natuurlijk vooral door corona eigenlijk. Is dat echt. Daarvoor gebeurde het ook wel. Maar met de pandemie is het veel meer normaal geworden om het te doen. En bleek dat het ook voor veel mensen heel praktisch is. Als je ver weg woont van een stembureau, als je een baan hebt waarbij je niet eventjes weg kan om te stemmen, en ik zeg eventjes, maar misschien wel uren in de rij moet staan, dan is dit gewoon een alternatief. Ja. Het is zo'n goed alternatief dat zelfs de huidige president het regelmatig doet, hè, per poststemmen. Ja. Dus, we hebben even gekeken en we zagen een onderzoek van MIT en de universiteit in Massachusetts. En die zeiden in 2024 bijna een derde van de Amerikanen stemde per post. En tijdens corona was dat meer dan 40%, dus dat is 2020. Ja. En ook nog wel interessant, hebben we het ook vaak over gehad, het verschil tussen Democraten en Republikeinen. In 2024 was het zo dat 37% van de Democraten via de post stemde en maar 24% van de Republikeinen. Dat blijft dus toch een beetje een, ja, Democraten doen het makkelijker dan Republikeinen. En dat komt door Trump, denk ik, toch?
11: Ja, dat denk ik ook. En je moet ook steeds te denken, zit er ook hierin weer, los van de politieke kant, hè, maar zit gewoon in de hele discussie ook iets redelijks. En ook daar moet ik zeggen, daar voel ik wel een heel klein beetje mee met Trump. Helemaal niet om de redenen die hij aanvoert. Maar in de eerste plaats is de Amerikaanse posterijen echt een verschrikkelijke organisatie. En ik heb zelf ooit een keer jarenlang, toen ik nog voor jouw krant schreef, Jan, het Algemeen Dagblad vanuit New York, heb ik voor de grap een brief verstuurd aan een relatie in Los Angeles om te kijken hoe lang dat duurde. En dat duurde een kleine 2 weken voordat die brief er was.
12: Ja.
11: Ja, en vervolgens hebben we in Manhattan een brief gestuurd aan iemand in Brooklyn. Dat is dus gewoon een andere wijk in dezelfde stad.
12: Dan kan je fietsen.
11: Dat duurde ook 10 dagen. Dus zo. Ik wou maar zeggen, het is niet de meest geoliede organisatie op het westelijk halfrond. En dan heb je ook nog die rare toestand dat in de ene staat moet hij binnen zijn op de officiële verkiezingsdatum. In de andere staat mag hij ook later binnenkomen en wordt hij dan alsnog meegeteld. Hmm. En ook dat vind ik verwarrend. Dus, dus dan begrijp ik ook best dat Trump daarvan zegt, ja jongens, dat kan niet, dat moet allemaal in één systeem en doe het dan goed.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Idee vanuit het socialistische Nederland.
2: Ja, vind je niet? Ja. Nou, eventjes ja. Over hoeveel er nou misgaat, hè? Met dat stemmen met brieven.
1: Ja, en die verhalen over fraude ook. Hoe zit dat?
2: Ja, nou, dat is onderzocht. Michael, ik heb er straks nog een paar cijfertjes zitten nakijken. En we kwamen op twee hele interessante. Allebei zitten heel dicht tegen elkaar aan. Het misbruik, dus bijvoorbeeld doden of illegalen of zo die dan zouden stemmen, luidt 0,00006.
1: Ja. Ik was voorbereid op een klein cijfer. Ja. Maar als je dit hoort, dan denk je... Nou,
2: nee, er stond aanvankelijk hier in onze aantekeningen 0,003. Maar we hebben het nog even nagekeken. En het is dus nog minder. Het
1: bleek wat minder.
2: Ja, het valt eigenlijk niet... Het is een enkele brief die misgaat. Oh. Dus valt eigenlijk reuze mee.
1: Ja, ik probeer nu eventjes, wat jij relativeerde alles net terecht. Maar ik probeer dit cijfer ook te relativeren. Van elke stem kwijt is er één te veel. En fraude is natuurlijk, illegale stemmen zijn echt heel... Dat is echt dat zou een groot issue zijn. Maar hoe ik het ook wend of keert, zelfs in een swing state waarin elke stem telt, dat getal wat jij noemt, dat maakt dan gewoon niet het verschil.
2: Nee, dat maakt gewoon niet het verschil. Dat is echt niet zo. Nee, er is een redenering en die luidt, en dat is zo... Democratie betekent de helft van alle stemmen, of winnen... de helft van alle stemmen plus één. Dus in principe kan één stem de doorslag geven. Dus vanuit die redenering kun je zeggen... nou ja, dan is die 0,00006% misschien toch nog wel belangrijk. Maar dit is eigenlijk flauwekul en het is theorie en het is... wat we ook doen, eigenlijk iets om een beetje om te lachen. En dat zou Trump ook moeten doen. Kom op, man, neem het allemaal niet zo serieus.
1: Ja, mee eens. Moeten we het heel kort nog even over de Democraten hebben... of gaan we naar de luisteraars vragen?
2: Even, doe maar. Even in twee zinnen, want dan kun jij.
1: Ja, nou, even heel kort, mag jij reageren? Gavin Newsom, gouverneur van Californië... en natuurlijk een van de mensen die wij zien als kandidaat... voor presidentschap bij de Democraten. Die zou dat al te graag willen. En hij heeft nu gezegd, als Kamala Harris meedoet... dan doe ik niet mee. En dat kreeg natuurlijk veel aandacht hier... want we weten nog steeds niet wie bij de Democraten de kar gaat trekken. En toen dacht ik bij mezelf, ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt... waarom zegt hij dat nou? En ik zie hem niet als iemand die zo sympathiek is om dat te zeggen. Dus ik dacht misschien, Gavin Newsom, die ziet haar als een belangrijke concurrent. Ze is toch de oud-vicepresident. Hoe het ook gegaan is met de laatste verkiezingen... zij is toch een van de potentiële mensen... die misschien hoger in de hiërarchie staan dan hij. En misschien dwingt hij haar zo een beetje om snel te beslissen... dat zij het eigenlijk toch niet gaat doen.
2: Ja, dat zou kunnen. Mijn mening leunt er een beetje tegenaan. Ik denk dat die Kamala Harris even een laatste trapje nageeft. Mm. Maar hij doet dat als gentleman. Hij zegt, kom, als jij je kandidaat stelt, ben ik weg. Noblesse oblige, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
2: Maar hij gelooft niet dat het gaat gebeuren. En jij en ik denk ik ook niet.
1: Dus eigenlijk, jij denkt ook dat hij eigenlijk hiermee zegt... maak nou snel bekend dat je het niet doet, dan kan ik zelf...
2: Dan kan ik ervoor gaan, ja. Ze hebben nog wel even hoor, want als ze verstandig zijn... ze wachten nu al zo lang, kunnen ze beter even wachten... tot net na de midterms, maar oké.
1: Okay. Ja.
2: Jan, zullen we nog even naar wat luisteraars vragen? Die zijn welkom via de BNR-app, de mail... of via de Amerika-podcast, WhatsApp. Daar kun je vragen of opmerking ook in spreken. Het nummer is 0628135020.
1: Ja, en twee korte huishoudelijke mededelingen. De eerste is, abonneer je op deze podcast. Als je zover gekomen bent, dan vind je het ook vast leuk... om die voor volgende week te horen, want dat wordt me er ook weer eentje natuurlijk. En probeer je audio en je gewone vragen een beetje kort te houden... want dan kunnen wij er meer meenemen. Vinden we natuurlijk leuk. Weer veel mensen die wat hebben ingestuurd, dus we beginnen snel. Jort Steen.
3: De Republikeinse Partij heeft na Contract with America... de Tea Party en MAGA een soort traditie opgebouwd van bewegingen die de partij min of meer van koers doen veranderen. Denken jullie dat na verloren midterms er weer zo'n beweging kan ontstaan die zich juist van Trump zal distancieren? En welke bekende partijleden zouden daarin een grote rol kunnen spelen?
2: Ja, dat is best een goede vraag, hè?

0: Ja, zeker.
1: Je ziet nu al een beetje wrijving. Die was er al, maar die is steeds verborgen gebleven. Je kunt zeggen, de MAGA-beweging in het totaal van het electoraat, dus onder alle kiezers, is voor zover ik begrijp ongeveer een derde van het aantal kiezers. Als je de verdeling tussen Democraten en Republikeinen is 50-50. Dus er zit in die Republikeinse partij sowieso een behoorlijk contingent dat er anders over denkt. En de vraag is nu, gaat dat ook bijvoorbeeld door wat we net allemaal bespraken binnen de MAGA-beweging schuiven? Je ziet wel wat beweging, maar nog niet zo heel veel. Maar het zou kunnen. Het zou inderdaad kunnen. En bij die Tea Party is het ook gebeurd, dat is waar. Maar groot kopstukken uit die Tea Party, bijvoorbeeld senator Ted Cruz, die zitten er gewoon nog steeds en die voeren nog steeds het beleid van toen. Dus het kan ook heel goed zijn dat er een wat kleinere Trumpistische flank blijft die wel trouw blijft aan de Trumpistische ideologie. Dat lijkt mij behoorlijk waarschijnlijk na nieuwe verkiezingen.
0: Ja, sluit me bij aan. Ja. En daarbij is dan nog de vraag ook, wat is precies die Trumpistische ideologie? Hè? Want daar is dan ook weer discussie over. Maar zolang Trump zelf als een grote schaduw boven die partij blijft hangen, wat hij ook kan doen als hij niet meer president is, dan weet ik niet wat er gebeurt.
1: Het is vooral die America First gedachte. En daar komt niet zo heel veel van terecht. Maar die ideologie is een hele duidelijke en die zal heel veel mensen blijven aanspreken.
0: Ja, dat zeker. Wat voor vorm dan ook. Robert.
2: Trump heeft geroepen dat als de Republikeinen de midterms winnen, dat iedere Amerikaan $5,000 kan krijgen. Eén, is dit überhaupt wel realistisch? En twee, mag dit wel? Want dit klinkt toch heel erg als een soort van omkoping van de kiezer.
1: Ja, we hebben het al eerder over gehad in de podcast. Maar ik vind eigenlijk het beste antwoord van Mark Johnson, de speaker, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en de leider van de Republikeinen. Die heeft gezegd, zo'n kwestie moet door het parlement. En die gaan dan wel toetsen of het mag of niet mag. En ik denk dat het geen schijn van kans heeft door het parlement te komen. Want je praat over bijna $1.5 biljoen dat de belastingbetaler zou gaan kosten. Nou, dat is een beetje aan de ruime kant, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dat zou de inflatie ook niet helpen.
1: Maar goed, Trump heeft gezegd, dat krijgt iedereen als de Republikeinen in allebei de huizen de meerderheid houden. En mijn idee en reactie was, en is nog steeds, dat zei hij, omdat hij zeker weet dat hij het huis kwijtraakt. Dus hij kon het ook rustig zeggen.
0: Ja. Ik vind het wel interessant. Mag dit? Nou, is dit omkoping? En toen dacht ik van ja, het zit hem volgens mij in de formulering. Hij zegt als de Republikeinse partij wint, dan krijgt iedereen, ook Democraten dus, krijgt dan $5,000. En dat maakt het dan denk ik toch niet omkoping. Toch? Dus niet dat hij zegt, als je op mij stemt, krijg je $5,000.
1: Nee, dat is waar. En bovendien staat niet op het stembiljet, zoals je zelf ook zegt.
0: Ja. Nou, interessant. Ik ben benieuwd. Het gaat er niet komen, denk ik. Maar goed. Thomas dan.
3: Ik ben dan toch wel heel erg benieuwd. American football. Ik kijk daar al jaren naar en dan denk ik bij mezelf, ja, eerlijke verdeling van de inkomsten over alle clubs. Salarisplafonds, salarisminima, draftpickings. Dat hele systeem ruikt toch veel meer naar socialisme dan naar het kapitalisme. Hoe zien jullie dat?
1: Nou, laat ik eerst zeggen, heb je wel eens naar de hoogte gekeken van die gelijke salarissen? Want dat gaat over miljoenen die mensen verdienen. Ja. Nou ja, het kan wel zijn dat de een ongeveer net zoveel miljoenen verdient als de ander. Maar het is nog steeds extreem veel. In het algemeen, wil ik wel over zeggen. De manier waarop de Amerikaanse sport is ingedeeld, vind ik niet socialistisch, maar wel wat redelijker. Bijvoorbeeld dat bij het honkbal in het transferseizoen de club die het slechtst voor staat de eerste keuze mag maken op vrijkomende spelers. Dus die hebben dan de kans om een hele goede speler te kopen. En de achterliggende gedachte is, er zitten 162 potten in die competitie, in die honkbalcompetitie, en het moet wel leuk blijven. Je kan er niet één hebben die alles wint. En om een vergelijk te maken met voetbal, dat hebben ze ook goed geregeld. Er bestaan geen divisies. Je hebt gewoon één divisie, er zit alles in. Nou, dat zou bij ons ook ondenkbaar zijn.
0: Dus je kan ook niet degraderen?
1: Je kan niet degraderen en je kan niet promoveren. Dus daar is veel voor te zeggen. Er is bovendien altijd een eigenaar van zo'n club. Dat is ook bij voetbal. En niet een ingewikkelde, niet aan de beurs genoteerd of een hele ingewikkelde bestuursconstructie en weet ik wat. En ledenraad die daar iets over te zeggen heeft. Niets. Gewoon één meneer of één bedrijf dat zegt, wij maken de dienst uit. Nou, dat is bepaald niet socialistisch, zal ik maar zeggen. Maar goed, jij weet veel meer van American football dan ik.
0: Dus. Nou, nee hoor, echt niet. Ik vind het een hele leuke vraag van Thomas. Want dit is, er zit een hele mooie tegenstelling die jij eigenlijk ook al zo schetst. Ze proberen dat systeem dus zo te doen dat alles zoveel mogelijk gelijk blijft. Dat er inderdaad niet een club bovenuit steekt, waardoor het seizoen heel saai zou worden. En dus het is een soort, ja, wel een soort socialistisch uitgangspunt met die salarisplafonds, al die dingen, die draftpicks, dat dan het slechtste team de beste mag kiezen, of als eerste mag kiezen. Dat soort dingen zitten er dus in om alles gelijk te houden. Maar het doel is dus om het spannend te houden. En dat heeft dan weer een heel kapitalistische reden. Uiteindelijk willen ze gewoon dat het nooit saai wordt, dat mensen niet meer gaan kijken. Nee. Ja, dat is een hele grappige. Terwijl in Europa verdienen voetballers veel meer. Gaan er waanzinnige bedragen rond. En nou ja, daar zie je dus ook dat grote Spaanse of Engelse clubs overal bovenuit steken. En ja, ik vind de Champions League zelf al een tijdje niet zo interessant meer daardoor. Want het zijn altijd dezelfde clubs. Dus wij kunnen nog wat leren van die Amerikanen, denk ik.
1: Zo is dat. Ja.
0: Nog één vraagje over de NFL van Jacco.
4: Dag Bernard en Jan, Jacco hier. Sinds kort zit ik aan de buis gekluisterd voor American football. Eerlijk gezegd minstens zoveel voor het theatrale circus eromheen, de springende mascottes, gigantische bakken vlees en pure chaos als voor het spel zelf. Ik zie het hier in Nederland ook overal oprukken. Hebben jullie zelf nog een gouden, bizarre NFL-anekdote uit de VS liggen? En gaan we binnenkort met z'n allen aan de tailgates en schuimrubberen vingers, denk ik?
1: Dat is leuk. Goedjes. Heb jij een anekdote?
0: Ja, ik heb een mooi verhaal. Wat ik altijd, heb ik niet zelf meegemaakt, maar ik vind dit altijd mooi. De allerlaatste speler die wordt gekozen door teams, dat noemen ze Mr. Irrelevant. Want dan ben je een beetje een loser. Een beetje de rode lantaarn bij de Tour de France, zeg maar. Ja. Echt de allerlaatste. En in 2022 was dat Brock Purdy. Dat vind ik een hele mooie naam. En die werd uiteindelijk door blessures van anderen en zo werd hij toch volgens mij de quarterback van de 49ers, was dat? Nee, sorry, tegen de. Ja. Ja, nee, ik ben even kwijt. Het was tegen. Nou goed, ik weet niet meer bij welk team het was. Dit is hoe goed ik in de NFL zit. Maar hij won in ieder geval van Tom Brady. Het team van Tom Brady. Ja. En een paar jaar daarna stond hij in de Super Bowl. En toen was het verhaal hier overal van Mr. Irrelevant staat in de Super Bowl. En dat vond ik zo Amerikaans en zo mooi. En
1: zo'n mooi verhaal.
0: Heerlijk.
1: Echt een mooi verhaal. Ik heb er eentje geheel uit de puur persoonlijke sfeer. Onze eigen David, toen hij naar de middelbare school ging, werd hij geselecteerd voor het voetbalteam. En dat is altijd in de winter, hè? Ijskoud. Dus Hattie en ik gingen langs de lijn staan. En het eerste wat we daar zagen was een ziekenwagen met draaiende motor.
0: Oh.
1: Het allereerste wat we zagen. En het tweede dat we zagen was dat een van die jongetjes in die ziekenauto werd afgevoerd.
0: Oh. Ja.
1: Dus toen wij thuis kwamen, allebei bleek om de neus, hebben we gevraagd of hij daar alsjeblieft mee wilde stoppen. En toen zei hij, uit sportiviteit maak ik dit seizoen af, maar ik beloof jullie dat ik daarna stop. En toen is hij gaan voetballen. Gelukkig.
0: Ja, veel veiliger. Ja. Oh, wat goed. Ja. Nou, laten we met dat goede nieuws, David, die loopt nog kwiek rond ook, dankzij deze keuze. Laten we daar dan mee afsluiten, Bernard.
1: Oké, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen op opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl of je kunt reageren op Spotify. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app of in de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-5020. En wie weet win je dan zo'n prachtige Amerika-podcast koffiebeker.
0: Ja, we moeten snel kijken wanneer we er eentje weer weg gaan geven. Nou, dat hoor je snel van ons. Tot volgende week, Bernard.
1: Tot volgende week weer in dezelfde tijdzone, want dan ben ik bij de VR.
0: Ah, ja, gezellig.
1: Oké, tot volgende week.
0: Doeg.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Uren kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Jij focust op je bedrijf? Moneybird regelt de rest. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw automatisch verwerkt. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
5: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Spaanse journalist die tijdens de rellen op het Malieveld gisteren door een agent in het water werd geduwd, moet een schadevergoeding en formele excuses van de politie krijgen. Dat eist de Vereniging voor Buitenlandse Journalisten. De fotograaf raakte gewond en kan niet werken omdat zijn apparatuur kapot is. Het ziet er in Duitsland steeds slechter uit voor de CDU van bondskanselier Merz. Volgens een verkiezingsprognose zakt de partij in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern onder de kiesdrempel van 5%. Dat is de eerste keer in de geschiedenis. De partij heeft sinds de Tweede Wereldoorlog 6 van de 10 bondskanseliers geleverd. Jongeren zijn steeds negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Meer dan de helft van de middelbare scholieren heeft er moeite mee. Vooral de acceptatie onder jongens is bijna gehalveerd, van 40% naar 22%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. De Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump hebben een belangrijk telefoongesprek gehad waarin volgens Zelensky veel is besproken. Ook zegt hij dat er een afspraak is gemaakt om elkaar te ontmoeten in New York aankomende week. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar gaan praten over vrede. En het is de Nederlandse darter Gian van Veen niet gelukt om in de finale van de World Series of Darts te komen. Hij moest het in het toernooi, dat dit keer in Amsterdam is, opnemen tegen de Engelse Ross Smith en verloor met 11-8. Die Engelsman, Smith, ging er uiteindelijk met de winst vandoor in de finale. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen zien we geregeld de zon en is het een graad of 20. Er is minder wind dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
9: Leden van de Staten-Generaal. Essentieel voor een sterke economie is een arbeidsmarkt die daar goed op aansluit. Het kabinet komt onder andere met een nieuwe zelfstandigenwet die ZZP'ers de ruimte geeft om te ondernemen, maar schijnzelfstandigheid tegengaat. De arbeidsmarkt van morgen vraagt daarnaast om het aantrekken, opleiden en vasthouden van toptalent in cruciale sectoren als AI, digitalisering, energie en biotechnologie.
10: Ja, dat was hem. Gisteren, derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. Wat houdt de voorgestelde begroting van ons minderheidskabinet allemaal in? Voor werkend en werkgevend Nederland. En waar beter dan bij BNR at Work dat we dit kunnen bespreken. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij de BNR-expert op het gebied van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie Arjan Elbers. En vandaag praten we hierover met Wim Davidsen, arbeidsmarktstratege en econoom. En Hans van de Heuvel, voorzitter van vakbond CNV. Hans, jij zat daar gisteren, jij hebt deze speech gehoord. Vertel eens, hoe was het daar?
1: Ja, je merkte dat iedereen ook wel toch een beetje anders luistert. Hè? Als je normaal naar een troonrede luistert. Dit is, ik heb dat me laten vertellen door een parlementair historicus. Het eerste kabinet sinds Thorbecke dat demissionair in de zin van geen meerderheid hebbend, ja, moet ik dan goed zeggen, de verkiezingen ingaat. Of het debat vandaag in is gegaan. Ja. En dan luister je toch naar zo'n troonrede met, nou, Dat wordt dan wel allemaal gezegd, maar gaat dat ook allemaal gebeuren?
11: Lukt niet, ja, moeilijk, ja. Lukt niet.
1: Met wie dan, en hoezo dan, en wanneer dan? Dus je hebt
10: sceptisch daar zitten luisteren, nou, in het zaaltje.
1: Je merkte ook dat er was natuurlijk ook echt wel rekening gehouden in het schrijven van de troonrede, met zoveel mogelijk handreikingen te doen. En op een gegeven moment ging de troonrede ook wel een beetje naar de sfeer van wereldvrede en liefde met elkaar. Heel hoog over.
10: Hield je het droog?
1: Nou, ik schoot wel vol op.
10: Ja, dat snap ik.
1: Dat snap je wel. Ja. Maar dat ik daar, met alle respect natuurlijk, dat is natuurlijk dit jaar wel uniek.
10: Ja. We praten er zo over verder. Arjan, kun jij eerst even op een rijtje zetten welke plannen voor de arbeidsmarkten allemaal in het koffertje van de minister van Financiën Eelco Heijnen zaten?
11: Ja, dat doe ik in snel tempo. Verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Eerder had het kabinet natuurlijk het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Dat gaat nu niet door. Kost de staat wel zo'n 2,8 miljard euro per jaar. Ook een bezuiniging op uitkering is van de baan. Het maximumbedrag dat je kan krijgen zou eerst met 20% omlaag gaan. Dat gaat niet door. De WW wordt verkort van 2 jaar naar 1 jaar, maar deze regeling is wel uitgesteld en gaat nu pas in 2029, als het aan het kabinet ligt. De belasting voor hogere inkomens wordt verhoogd. De arbeidskorting wordt verhoogd naar 173 euro. De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog van 23 naar 25 cent per kilometer. Er komt een nieuwe zelfstandige wet en werkgevers gaan meer betalen voor mensen met een leaseauto. En nog wat dingen meer.
12: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
10: Bij ons Wim Davidsen, arbeidsmarktstratege en econoom, en Hans van der Heuvel, voorzitter CNV. Wim, laten we even kijken naar de plannen. En dan met name op werk, werkgevers en werknemers. Hè, daar zijn wij van. Mm-hmm. Wat vind je ervan, Wim?
13: Ja, ik vind het een enorm gepuzzel. Beetje minnetje, beetje plusje. Er zit niet echt een grote visie achter. En zeker geen future-proof beeld van wat hebben we nodig over 3, 5, 10, 20 jaar. Ja. Dit is een beetje meer van dit en een beetje minder van dat. En het is niet echt de arbeidsmarkt sturen, vergroten, optimaliseren, future-proof maken. Dat heb ik allemaal niet gehoord.
10: Okay.
13: Ook niet in de weken hiervoor.
10: Nee.
13: Het gaat over, ik krijg iets minder. Nee, dat wil ik niet. Jij krijgt iets meer. Oh, prima.
10: Okay. Je mist visie dus.
13: Ja.
10: Hans, de vakbonden die waren al niet blij met de plannen. Maar heb jij wel een lichtpuntje gezien of gehoord?
1: Nou, er zijn wel wat stappen gezet waar wij van dachten, nou, het is ook wel mooi dat het kabinet nou boter bij de vis doet. Dus we hadden natuurlijk al de kritiek op die AOW-leeftijd, omdat het pensioenakkoord doorkruiste.
10: Ja.
1: Nou, die is nu ook daadwerkelijk van tafel gehaald. Er is ook voor betaald, zou ik maar zeggen, in de Rijksbegroting. Hetzelfde is inderdaad, je haalde dat ook al aan met het maximum dagloon gebeurd. Daar zijn wij ook tevreden mee. Maar we weten natuurlijk ook allemaal dat de bottleneck is de WW en de WIA. Dat daar de bezuinigingen toch op doorgaan. Ja, 12 maanden later. Maar goed.
10: Hetzelfde verhaal.
1: Ja, over 12 maanden slecht nieuws. Ja, dat word ik op zich niet heel warm van. En dat blijft wel een heel klein beetje de grote zoektocht. En ja, weet je, wordt naast me gezegd van ja, een visie op. Kijk, in de politiek, dat is nou de essentie ook van politiek leven, heel veel verschillende visies op.
10: Ja.
1: Vrijwel alles wat je maar kunt verzinnen. Juist ook op de arbeidsmarkt. En je ziet dat dit kabinet heeft een openingsbod gedaan. Daar is weer wat van afgegaan. Er is wel wat overeind gebleven. Er is weer wat bijgeschaafd. Maar eigenlijk is het een permanent zoeken ook vanuit dit kabinet waar ze naartoe moeten gaan. Omdat ze eigenlijk ook geen meerderheid hebben.
10: Mm-hmm.
1: En dus of over links of over rechts. En waar ze in vastlopen is dat natuurlijk heel telkens de hand wordt uitgestoken naar beide kanten. En nou, op weg hier naartoe heb ik ook nog even wat flarden van de Prinsjesdag, van het debat, de algemene politieke beschouwing, inderdaad gehoord. Ja, wat je daar ook ziet is dat, ik geloof dat ook Eertmans dat heel duidelijk ook zei. Ja, je kunt Klaver en mij natuurlijk best een paar uur in een hok stoppen. En ja, dan komen we daarna naar buiten met een hele hoge rekening. En heel veel over en weer, volgens eigen gevoel, doorgeplikte ballonnetjes.
10: Ja.
1: Maar we zijn er dan nog steeds niet uit, want we hebben fundamenteel andere visies op heel veel zaken. Te beginnen ook overigens op de arbeidsmarkt.
10: Snap ik. En dat gaat even over de verdeeldheid en over de aanpak. Wim, jij gaf net al aan, ja, allerlei kleine stapjes naar links en naar rechts. Zijn er punten die je wel begrijpt? Dus als je even kijkt naar wat betekent dit voor werkgevers, werknemers, en je kijkt hiernaar, wat begrijp je wel?
13: Nou, er wordt bijvoorbeeld gesproken over 75.000 Nederlanders die toch eens een keer op die arbeidsmarkt moeten kunnen komen. Als je binnenkomt in Nederland, dat je niet zo lang mogelijk van die arbeidsmarkt wordt geweerd, maar juist zo snel mogelijk erop kan. Mm-hmm. Ja, op een superkrappe arbeidsmarkt die alleen maar krapper gaat worden vanwege de vergrijzing, zijn dat soort nieuwe toetreders super interessant, super belangrijk. Nou, ik begrijp dat de klacht van de werkgevers is, dat wordt dan weer niet gefaciliteerd.
10: Hans, jij wilde reageren?
1: Ja, wat daar lastig is, want het is best ingewikkeld. Want je komt al met heel ingewikkelde vragen, diploma-equivalentie, om maar eens wat te zeggen. Ja. Ja. Dus het diploma in het ene land, dan mag je in Nederland niet per se direct mee ook aan een auto sleutelen of nog spannender aan een mens in het ziekenhuis. Ja. Dus daar moet je natuurlijk ook goed kijken, wat mag hier dan in Nederland wel?
10: Wat vind jij van dat plan?
1: Ja, ik vind het wel goed. Tuurlijk. Het is voor werkgevers, is voor de mensen zelf ook veel beter om aan het werk te zijn. Over de linie genomen, is het goed om aan het werk te zijn.
13: Dat is integreren.
1: Gelukkig, hè? Ja. Dus ik denk dat goed
13: absoluut
1: is.
13: Ja. Werk is goed voor iedereen, of voor bijna iedereen. Mm-hmm. We werken met ongelooflijk veel mensen in Nederland. Er zijn er inmiddels bijna 10 miljoen. En over de participatie en mensen zo lang mogelijk aan de slag helpen en zoveel mogelijk uren niet per week, maar in hun hele leven laten werken. Ja. Daar ging het ook wel een beetje over, maar daar zou het nog veel meer over moeten gaan. Hè. Je ziet dat één groep, 65-plussers, daarvan werkt nu 23%. Althans, die zijn bruto bereid om te werken. Dus niet, ze werken niet allemaal, maar en dat groeit. Dat is dus ongeveer 10 punten meer dan 10 jaar geleden. Super interessant, maar dat is wel een groep die qua bruto arbeidsparticipatie nog kan groeien. Nou, eigenlijk het enige potentieel buiten wat er nu al werkt in Nederland. Ja, en daar gaat het niet over. Hoe kunnen we nou die mensen langer laten doorwerken? Onder welke condities? Wat doen we daarvoor? Wat is er voor nodig?
1: Ja, en niet gehoord. Ja, en willen we het? Dat is natuurlijk ook een echte politieke vraag.
13: Maar die mensen willen het wel, Hans.
1: Als mensen het willen, dan moeten ze vrij zijn. Maar we hebben natuurlijk heel veel vragen in Nederland waarvan je ziet, wat wij ook heel erg bijvoorbeeld in onze achterbanden merken. Mensen die, want je ziet een beetje, het kabinet vraagt natuurlijk heel veel van mensen. Dus ze moeten werken, liefst fulltime.
10: Productiever.
1: Ze moeten productiever werken. Ja. Ze moeten, als het even lukt, luizenmoeder, vader, oppasvader, moeder zijn. Ze
10: beetje mantelzorgen.
1: Mantelzorgen voor hun ouders die een beetje aan het sukkelen zijn. Ze moeten bij de bingoavond meehelpen, zodat de vereniging blijft draaien. Ze moeten de stoep nog schoffelen, want dat doet de gemeente echt niet meer zelf. Ja, ik weet niet hoeveel uren jij in een dag hebt, maar het stopt een keer.
10: Maar waar zou jij dan keuzes maken? Even ook kijkend naar werkgevend, werknemend Nederland. Waar zit voor jou de essentie dan? Nou, want ik snap dit beklag, maar en dan?
1: Nee, beklag, het is een constatering. En die constatering die leidt ertoe dat in ieder geval voor ons geldt dat arbeidsparticipatie, dus mensen mee laten doen voor die dat willen, dat heel belangrijk is. Maar dat voor ons niet de enige maatstaf is. Hè. We zijn geen verzamelde economen die zoveel mogelijk mensen aan het werk willen hebben. Mm-hmm. Het gaat om wezenlijkere, diepere vragen in het leven. Waar word je gelukkig van? In welke balans vind je dat goed? Daar hoort zelfontwikkeling, zelfontplooiing bij, zorg voor anderen. Daar hoort ook werk bij, want ook dat is bewezen dat je daar inherent gelukkiger wordt, zeker, als je aan het werk bent. Maar het is niet zo dat we bereiken niet de volledige staat van geluk als we allemaal 40 uur in de week werken. Nee. Dan zijn er nog wel wat vragen open.
13: Je ziet in de langjarige ontwikkeling van de gewerkte uren in Nederland, dat krimpt. We krimpen, we werken minder uren per week en sinds corona is er weer.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Gewoon niet 40 uur in de week, willen we ook helemaal niet. Maar wat doen we niet en zouden we wel willen? We zijn te vaak ziek, we zijn te vaak we lopen te makkelijk weg. Employee engagement is laag. De arbeidsparticipatie onder vrouwen tussen 35 en 55 valt ineens naar beneden. Dat heeft met privé dingen te maken. Het ziekteverzuim onder die doelgroep is ook relatief hoog. Daar moeten we het over gaan hebben. Dat moeten we uitzoeken. Wat belemmert mensen om niet zoveel mogelijk te werken, maar wel zo goed mogelijk te werken? En, ja, en we hebben ze allemaal nodig.
2: En we hebben het er nu over. Arjan, hoe kijk jij daar tegenaan als zin van, want ik snap het, hè, de constatering, we zien dit, we zien dat, we zien zus, maar wat gaan we doen?
3: Wat ik weet van Wim is, wat jij terecht zegt, Wim, en dat hoorde ik ook Jeroen Tiel vandaag op LinkedIn vertellen van de Randstad. Dus, we missen gewoon een arbeidsbegroting. Dus ja, het is een heel financieel document uiteraard, ja, hè, waar naar werkgevers en kosten en fiscale wet en regelgeving. Maar wat heeft Nederland nou nodig als het echt gaat om zorg, om defensie, om techniek, om alles wat er omheen zit? Gewoon die arbeidsbegroting. Matthijs Bouwman, heb ik dat ook al zo te horen zeggen. Waarom maken we die niet? Moeten we het zelf niet doen? Ja. Die missen koop. Ja. Van jongens, leg dat nou eens op die hele productiviteit, dat mensen met de goede dingen bezig zijn. En dan raak je ook onderwijs aan.
1: En dat is natuurlijk echt wel een ingewikkelde. Want dan krijg je toch wel de links-recht discussie. Wat moeten we meer, wat moeten we minder in Nederland de komende jaren en decennia? Mm. We hebben nu al heel veel overheid. Dat is de sterkste groeier qua werkgelegenheid de afgelopen 4-5 jaar. De publieke sector is bijna de enige sector die nog aan de arbeidsmarkt trekt. Dus die vergroot ook de krapte op de arbeidsmarkt. Ja, het is tijd, zeker in deze periode met geopolitiek en AI en andere nieuwe technologieën. Er is behoefte aan, en dat is geen fijne, creatieve destructie. We moeten dingen gaan afbouwen om nieuwe dingen te kunnen opbouwen. En daar heb je wel visie en gesprekken voor nodig. Daar zou de politiek, wat mij betreft, heel erg over mogen debatteren.
2: Wat vind jij daarvan, Hans?
4: Nou, deels is dat waar.
2: Dus destructie?
4: Ja, mijn zorg zit hem eerlijk gezegd meer in dat op dit moment willen wij heel veel dingen weer opstarten. Maar we hebben natuurlijk helemaal niet helder. En dat is ook een moeilijke vraag. Van wat willen we dan niet meer? In alle eerlijkheid wordt het enorme trekken aan van defensie nu. We groeien ook in de defensie. En dat is denk ik politiek niet onverstandig om daarop te investeren. Maar bijvoorbeeld als je die cijfers weer volgt, wat de groei van defensie komt voor een heel groot deel uit de publieke sector. Dus dan creëer je op een andere plek in de publieke sector, creëer je weer een probleem aan een tekort. Waar we ook wat spastisch over doen, vind ik, daar word ik wel een beetje moe van, ook in discussies bijvoorbeeld, van we gaan naar de 1 miljoen mensen in de via. Maar dan denk ik bij mezelf, en er worden jaren 80 erbij gehad. Hè. Maar je moet toch eventjes, voor mensen die van cijfers houden, pakt u even de cijfers erbij, hoe de arbeidsmarkt en het aantal mensen dat werkt in de jaren 80, het hoeveel dat er waren, en hoeveel het er nu zijn. Ja, dat is natuurlijk het getal waar we nu naartoe steven. Is wel een heel ander getal dan waar we in de jaren 80 naartoe steven. Maar er wordt een equivalent getrokken, alsof we precies weer terug zijn in de jaren 80. Er is bijvoorbeeld ook altijd, mensen zeggen, ja, daar zitten ook veel meer oude mensen in de via. Of er zitten heel veel vrouwen begin 30 in de via. En dan denk ik, ja, dat had ik je wel kunnen voorspellen. Want dat is precies die groep die 30 jaar geleden achterbleef op de arbeidsmarkt, dat waarvan Wim net al uitschetste. Ja. Die zijn allemaal actiever geworden in behoorlijke percentages. Dan is het op zich wel te verwachten dat die groep ook in de via-cijfers ook weer zichtbaar is als een groeier.
1: Want, zeker in dat drukke leven.
4: Precies, en vaak ook nog juist omdat veel van die mensen actief zijn in de sectoren waarvan we weten dat die een notoire zwaar werkdruk hebben, zoals de zorg, het onderwijs, de politie. Dat zijn allemaal geen banen in rustiek bestaan. Dus ja, dan is het allemaal wel verklaarbaar. En wat mij dan wel eens verbaast, is de constateringen van politici en ook in de media. Nou, hoe is het? Ja, nou, helemaal nou,
3: de verwondering.
4: Hoe kan dit allemaal?
2: Maar Hans, je geeft net aan van het is dus zaak om ook te kijken waar we dan op inzetten en wat voor keuzes we maken, want we kunnen niet alles tegelijk. Waar zou jij dan keuzes op maken en hoe zouden die keuzes in ieder geval vorm krijgen?
4: Ik denk dat het heel belangrijk is om eerst terug te gaan naar een paar vragen. Als je even dan begint bij de publieke sector, heel goed kijken waar zijn de zaken die je als overheid in de benen wil houden, waarvan je zegt dat is voor ons nu op dit moment cruciaal.
2: Wat zou je ze adviseren? Ja. Wat zijn jouw zaken die in de benen blijven?
4: Ik vind het cruciaal dat je investeert in onderwijs, in zorg, in de politie, dus echt in de harde basis van de overheid. Daarvan zou ik zeggen, daar moet je op investeren. Tegelijkertijd zijn dat ook sectoren waar zeker in de zorg je een ongelofelijke regeldruk hebt, dus daar moet je niet alleen gaan zitten trekken aan het aantal mensen dat binnenkomt, maar ook even kijken als die mensen binnen zijn, zijn ze dan nog met de goede dingen bezig, namelijk aan het bed voor de patiënt met de mens, of zijn ze bezig met systemen

0: te vullen. In dat opzicht ben ik altijd, hoop ik altijd maar, dat AI leuke dingen gaat opleveren voor ons allen. En daarna aan de private kant merk je dat er ook, en dat vind ik altijd moeilijke discussies in alle eerlijkheid, leg ik ook maar op tafel. Er wordt met een zekere aplomb worden soms wel eens sectoren afgeschreven dat ik denk, nou, dat weet ik allemaal niet hoor.
1: Dus wat bedoel je? Welke sectoren?
0: Met landbouw heb je dat een tijdje gehad. Hè? Dat werd gezegd, nou, landbouw, dat was ooit leuk dat dat was, maar dat hoeft niet meer. Een beetje groene wei, dus misschien een AI-koe voor de sier, maar dat hoeft in het echt allemaal niet meer. Nou ja, weet je, dan schrijf je een behoorlijk percentage.
2: Mega grote industrie.
0: Ja. Nou, dan schrijf je een heel groot deel van het percentage van werkgelegenheid, van economie af. Dat is ook een tijdje gezegd over Tata Steel. Het is een tijdje gezegd over bijvoorbeeld alles wat in Camelot gebeurt.
1: Dus dat is iets waarvan je zegt, dat moeten we voorzichtig mee zijn.
0: Nou, wat vaak gebeurt dan is dat mensen zeggen, ja, dat is maar 3-4%. Maar als je dat 5 keer zegt, dan heb je 5 keer 3%, dan ben je 15% van je economie aan het krimpen. Leek mij een reden tot crisis als het zover is.
1: En dan heb je het over van dingen waar je voorzichtig mee bent. Je hebt het over een aantal sectoren waar je zegt, daar volop inzetten. Wat zou je laten vallen? Waarvan zeg jij dan van, nou, en dat laat dat maar varen, dat lossen we ooit wel op. Want ik snap wat je zegt, zorg en politie. Hè? En dan zeg je, de landbouw moeten we voorzichtig mee zijn. Maar wat zou je laten?
0: Nou, je ziet dat er natuurlijk al automatisch een verschuiving plaatsvindt op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ik weet ook niet, ik ben benieuwd hoe jij dat tegenaan kijkt. Voor mij hoeft daar geen communistisch decreet van boven te komen.
1: Nee.
0: Dat de opperste Sovjet besloten heeft dat we hiermee stoppen. Voor mij hoeft dat niet hoor.
3: Nee, helemaal mee eens. Je ziet de arbeidsmarkt ongelooflijk verschuiven en bewegen. Als je over 3 of 4 of 5 decennia kijkt, dan lijkt de economie niks meer op wat die toen was. Maar wat wij nodig hebben is wel een visie op het ecosysteem dat we hier willen hebben. Minder landbouw, minder district centers. Ik heb geen idee. Wat willen we veiligstellen en waar willen we floreren? Ja. Dat vergt visie.
2: Ja, en ik wil het haakje wel slaan. Daarom riep ik net ook het onderwijs. Van, er is een pact worden gemaakt over kansrijke beroepen opleiden. Ja. En die mis ik nog steeds. Zeker in het beroepsonderwijs. Er wordt echt nog opgeleid voor de meest bijzondere opleidingen. Ik denk, jongens, kijk nou ook gewoon even waar die markt serieus behoefte aan heeft. Ja. En dat hoeft niet helemaal tot in de punt en de komma uitgewerkt te zijn. Alleen streep nou eens gewoon door wat gewoon echt nergens naartoe gaat.
0: Maar misschien ook, wij specialiseren door ook in het onderwijs. Hè. Dus wat je ziet, in verschillende andere landen heb je veel meer breed onderwijs. Hè. Dus in sommige
2: beroepen moet je heel veel erg te smal.
0: Ja. Maar je moet natuurlijk focussen voor bepaalde beroepen. Hè, want het is wel fijn dat je er heel veel van weet en heel veel tijd aan hebt besteed. Maar voor heel veel beroepen is het eigenlijk veel beter als je een veel breder pakket hebt. Dan ben je ook veel wendbaarder, veel flexibeler om te kunnen draaien. En daar zit ook wel een probleem in de onderwijsstructuur. Dat wij zijn eigenlijk zo'n beetje na 2 VMBO... zijn wij eigenlijk mensen al aan het rechteren.
1: Ja. Wim, de vakbonden zijn ineens weer terug van weg geweest. Ze zijn weer relevant. Ja. Stakingen, noem maar op. Wat vind je hiervan? Ja, er staat er een naast
3: ik
1: je.
3: Ik vind het volstrekt logisch en begrijpelijk. Ja. Want we hebben al heel lang een krappe arbeidsmarkt. En die gaat ook niet meer weg voorlopig. Ondanks alle mogelijke beloften of dreigementen van AI. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich nu realiseren, oh, maar wacht even, ik heb een lang verlanglijstje en niemand luistert er. Ik krijg niet echt de mogelijkheden waarvan ik denk dat ik die zou moeten krijgen. Ik kan me hier niet ontplooien, dat vind ik een hele belangrijke. Ik voel me niet betrokken, ik ben niet bevlogen en geïnspireerd. Vakbond, help! En of die vakband nou van links of van rechts komt, maar ik vind het heel logisch dat die nu weer terugkomt.
1: Wat vind je daar zelf van, Hans? Je zit daar middenin.
0: Ja, je merkt eigenlijk een paar dingen. Hè. Dus, klopt.
2: Dat vind ik wel relevant, zegt Hans, denk ik. Ja,
0: ik vind het zelf heel matig. Maar
1: je mag kritisch zijn op jezelf.
0: Ja, nou, 3 dingen waarvan ik denk, kijk, die cao's, hè, wij sluiten 100 cao's elk jaar. Dat is iets wat we de afgelopen jaren ook hebben gedaan en wat voor heel veel mensen toch onderaan de streep heel veel verschil heeft gemaakt elk jaar weer. 2, wat je echt ziet waar wij met elkaar veel meer mee bezig zijn, ook bij de vakbond, heel veel met leden, is loopbaanbegeleiding. Mm-hmm. Dus wij zijn ook veel meer een partner voor mensen, niet alleen als het moeilijk is en als je een conflict hebt, maar juist ook van
2: naar de toekomst,
0: waar word je gelukkig van, waar kun je jezelf nog ontplooien, waar kun je beter worden. Nou, dat is ook een veel positiever agenda waar heel veel mensen ook behoefte aan hebben. En 3 is natuurlijk nu de behoefte, of de agenda waar het nu heel erg over gaat, is natuurlijk ook dat steeds meer mensen zich weer hernieuwd realiseren dat verschil tussen je bruto en netto loon, dat ergens naartoe gaat. En dat iets is wat je mede met je werkgever zelf ook inlegt. En dat bedragen zijn waarbij het ook niet een gunst is dat de overheid zo af en toe naar je omkijkt als ze tegen zit bij werkloosheid of ziekte, maar dat je er zelf mee hebt gespaard. En dat je dus ook rechten hebt, dat je niet een soort van de politiek beslist over uw wacht, maar even wat eruit komt. Je hebt je zelf voor betaald, heb je zelf voor ingelegd.
1: Het is van jou.
0: Mede-eigenaarschap, dus mede-eigenaarschap ondernemerschap met werkgevers, de werknemers, met de overheid, met z'n drieën. En dat zijn we echt totaal uit beeld geraakt. We zijn eigenlijk heel erg verstatelijkt. En daar is nu het probleem ook ontstaan. Alles ligt op het bordje van de overheid. Ik heb daar weinig vertrouwen in. Ik denk dat het veel beter is als we dat weer veel meer met elkaar gaan doen.
1: Hans, dankjewel voor dit fijne gesprek. Wim, jij ook bedankt. Wim Davidsen, arbeidsmarktstratege en econoom. Hans van den Neuvel, voorzitter van CNV. Er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrièremoment voor je klaar. Dit keer spraken we met psychiater Jim van Os. Ja, dat was een bijzonder gesprek, hè? Hoe hij van liefdesverdriet zichzelf heeft ontplooid.
2: En er zat een waanzinnige link met het onderwerp wat we net besproken hebben. Dat was destructie.
1: Oh ja.
2: Dus eerst het oude systeem afbreken om weer helemaal opnieuw op te bouwen over hoe er wordt gekeken naar psychische gezondheid.
1: Ja, Jim had het erover dat er chaos aankomt. Dus Wim en Hans, beware. Ja, hij,
0: dat is ook goed voor zijn beroepsgroep, hè? Dus
1: ja, heel
0: chaos komt.
1: Ja, hij schuwt de discussie niet en durft zelfs soms stevig stelling te nemen.
4: Schizofrenie bestaat niet. Het is een menselijke gevoeligheid die zeker uit de hand kan lopen. Maar laten we er anders over praten. En door het zo te poneren krijg je heel veel reacties.
2: Tuurlijk, dan krijg je aandacht.
4: Ja. Ja. En ik kreeg er flink van langs van mijn collega's. Ik werd met de grond gelijk gemaakt, alle kranten. Maar goed, daar schep ik dan ook weer raar genoeg en zeker genoeg in.
1: Oh ja?
4: Dat vind ik leuk om te zien dat daar dan... Want consensus vind ik geen goed middel. Ik vind debat, waarheidsvinding via extreme discussies, vind ik veel beter.
1: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je, net zoals Arjan en ik en de rest van de wereld, geen genoeg van krijgen? Ga dan direct naar onze socials, LinkedIn, TikTok. We zijn overal. En praat mee over deze onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
2: Geeft ruimte.
0: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Wil je meer vatten op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In het Limburgse Roermond is een dode gevallen na een schietpartij. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en een traumahelikopter werd opgeroepen, maar de hulp mocht niet baten. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Ook is er een zoektocht naar de dader of daders. Drie journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld gisteren, hebben zich gemeld bij Persveilig. Twee verslaggevers werden fysiek aangevallen en een Spaanse fotograaf belandde door een duw van een agent in het water. Op sociale media gaan veel video's rond van bedreigingen gericht aan journalisten. De Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump hebben een belangrijk telefoongesprek gehad waarin volgens Zelensky veel is besproken. Ook zegt hij dat er een afspraak is gemaakt om elkaar te ontmoeten in New York aankomende week. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar gaan praten over vrede. En voetballers Donniël Malen en Justin Kluivert hebben zich afgemeld voor de komende Interlands van Oranje. De aanvallers zijn allebei geblesseerd. Bondscoach Xavi heeft PSV'er Guus Til en Max Meerdink van AZ opgeroepen als vervangers. De eerstvolgende wedstrijd in de Nations League is donderdag, thuis tegen Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig weer. Doordat er nog maar weinig wind staat, koelt het flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen geregeld zon en een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
7: Dat kan.
8: In de BNR-app.
7: Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
9: Pomphouders trekken aan de bel over de uitbreiding van de laadinfrastructuur.
10: Ja, waarom hebben zij het daarover, denk je dan? Maar goed, daar gaan we het in de tweede half uur over hebben. En de plannen van het kabinet moeten op de schop, vindt Drive dus. Straks meer daarover.
9: Ja, we zijn op het Amsterdam Business Forum. Je hoort straks ook een rijtest in de Volkswagen ID Polo. We spreken zo BOVAG voorzitter Christiane van der Wal.
11: En applaus! Ja!
10: Maar eerst een keer live applaus, dat is wel een keer leuk ook.
9: Waar was dat applaus nou, voor ons of voor mevrouw Van der Wal?
10: Ja, ik denk voor mevrouw Van der Wal.
9: Ik denk het ook. Laten we eerst maar gaan naar...
12: Het autonieuws.
9: Ja, het autonieuws. Wouter, heb jij het licht al gezien?
10: Het licht, ja. Ik zag het.
9: Het licht is in Nederland.
10: Het licht is in Nederland, ja. Het Italiaanse licht, de Ferrari Luce. We zagen het bij Kroijmans, de Ferrari-dealer in Hilversum. Daar is die naar binnen gereden. Klanten gaan verleid worden om toch elektrisch te gaan in de Ferrari.
9: Dan moeten ze wel daarbij Kroijmans praten als brugman, vrees ik. Want ik zag de foto's nu in het echt op een bepaalde website, autoblog.nl.
10: Heel goed.
9: Ik was nog minder onder de indruk van deze auto dan bij de eerste originele foto.
10: Ik vond ook geen goede foto's.
9: Oh man.
10: Wat ik wel heb. Misschien is het een soort Stockholm-syndroom hoor. Maar
9: je wordt
10: ik
9: verliefd.
10: Nee, ik vind het wel gaaf ergens. En het is dat ik geen tijd heb. Maar anders zou ik wel even langs gaan bij Kroijmans. Om toch ook nog even
9: te kijken. En misschien toch te aaien.
10: Ja, toch even vol gas te geven. Te luisteren. Oh nee, dat kan allemaal niet.
9: We hebben het nu over één model van Ferrari. Dat dus nu in Nederland is. De Luce. Maar
10: ja.
9: Volvo.
10: Zeven nieuwe modellen tot 2030. Daarmee dus volgens mij gewoon
9: in Europa, hè? Want 6 in China.
10: Ja, ja, ze gaan ook meer scheiding aanbrengen tussen de verschillende continenten om verschillende modellen daar te brengen. Dat doen ze natuurlijk al een beetje. Eigenlijk hebben ze een beetje het licht gezien, denk ik dan. Want
9: het, leuk. Nee,
10: nou, ja, ook ja. Ja, sorry, die was geel onbedoeld. Het was wel een beetje tammetjes bij Volvo. Ja. Ze hebben natuurlijk gekozen, we gaan volledig elektrisch. 2030 misschien al. Nou, dat plan hebben ze inmiddels wel een beetje laten varen. Maar nu onder het nieuwe leiderschap, Hakken wel samen zo onder. Je heeft natuurlijk wel echt gezegd van jongens,
9: we moeten... Ja, nieuw leiderschap.
10: Ja,
9: een
10: nieuw oud leiderschap. Ja, herintreden leiderschap.
9: Nieuwe zakken.
10: Ja, nou ja, maar wel gewoon weer nieuwe modellen, nieuwe impuls geven. Want ze moeten wat. Hè? Want op zich draait Volvo best oké.
9: Nou ja, dat wou ik zeggen. Als je gaat kijken naar andere merken, bijvoorbeeld de Duitse premium merken. En ook wel gewoon het grote Volkswagen. Daar veel ontslagen. Jaguar Land Rover, daar veel ontslagen. Volvo lijkt een beetje rustig.
10: Ja, maar wel ook.
9: Vlak.
10: Ja, maar wel ook krimp qua afzet. Dus ja, weet je, dan kan je natuurlijk denken van joh, ze hebben nog geen ontslagen. Maar weet je, als je die lijn doorzet, dan gaat het natuurlijk niet goed. En een modellengamma wat aan het verouderen is. Ja. Maar heb jij een Volvo waarvan je denkt, ja, die moet terugkomen?
9: Ja, een V70.
10: Ja. Yeah.
9: Gewoon die rijdende doodskist.
10: Ja. Yeah.
9: Die wil ik
10: doodskist. Zo ziet hij hem zelf niet. Maar ik snap dat je qua ruimte bedoelt.
9: Ah, ja.
10: Maar
9: het IKEA is hoe kunnen we het noemen? De allesvervoerder.
10: Ja, alles,
9: de vierkante bakbeest.
10: Ja. Ja, eens. En tegelijkertijd denk ik, dat roepen wij. En ondertussen kopen we hem allemaal niet. Nee. Dat is dan wel weer leuk.
11: Ik heb er al jaren ingezeten. Ja. Als kind. Ja,
10: ja,
11: zeker.
9: Ook achterin?
11: Achterin, ja. Mijn vader heeft hem heel lang gereden.
9: Heerlijk. Ja, ja, mooi. Hey, voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Break de Week podcast.
10: Ja, daar hebben we nog meer Volvo nieuws. Namelijk long range plug-in hybrides. 200 kilometer elektrisch rijden. Ja. Het zuinigheidswonder van Volkswagen. Ja, dat is sowieso wel een heel interessant ding. De mission efficiency, daar moet je inderdaad even induiken. Dus abonneer je nou gewoon even op die feed en dan krijg je hem gratis.
9: Even het weekend door, wachten op Zaagmans op woensdag en dan krijg je hem zomaar in die feed.
10: Precies.
9: Hartstikke lekker.
12: Meindert en Wouter.
9: Ja, we kunnen eindelijk de Prinsjesdagweek gaan afsluiten vandaag. Begrotingsplannen voor komend jaar zijn bekend. Wat staat autorijders te wachten? We gaan erover praten hier op het Amsterdam Business Forum met Christiane van der Wal, voorzitter van de BOVAG. Leuk dat je er bent.
11: Leuk om hier te zijn.
9: Nou, dat is mooi. Wat blijft er voordat we echt die diepte ingaan, hè, naar de plannen? Maar wat blijft er vooral hangen?
11: Van de Prinsjesdagweek?
9: Ja. Van de algemene beschouwingen?
11: Nou, cirkels. We zijn in cirkels aan het draaien. Wie wil met wie? Het gaat niet over de inhoud.
9: Nou, met een auto cirkels draaien kan best leuk zijn.
11: Kan best leuk zijn op een circuitje, maar, ja, niet in Politiek Den Haag. Nee, wat mij heel erg opviel al bij de troonrede van de koning, is dat het woord ondernemer, MKB, daar gewoon niet in voorkwam. Dat vond ik echt shocking.
10: Ja, MKB is natuurlijk beneath him, hè? Dat is hij natuurlijk groot.
11: Geen idee, maar zoiets... het ging... Nou ja, kijk, die troonrede wordt natuurlijk geschreven in het kabinet. Ja. Maar dat ging over high-tech, het ging over innovatie, over kennis. Ja, allemaal tot je dienst. Maar MKB Nederland, de motor van de economie, werd niet genoemd. Ja, en überhaupt infrastructuur, autorijden, bereikbaarheid. Het is politiek geen thema, in ieder geval onvoldoende.
10: Ja. Maar ja, hoe krijg je hem dan wel op de agenda?
11: Ja, er moet heel veel gebeuren. Je zag nu wel iets van beweging, ook met een aantal moties. Maar ja, het feit dat er zoveel tekort is, miljarden, tientallen miljarden, om überhaupt bruggen te kunnen onderhouden, laat staan nieuwe wegen aan te leggen, ja, dat is natuurlijk wel schrijnend. Ja,
9: nou, die infrastructuur, daar komen we straks ook ongetwijfeld nog wel even op. Maar toch ook een paar positieve puntjes. De accijnskorting wordt voortgezet. Dat is toch wel interessant.
11: Nee, dat is voor heel veel mensen aan de pomp die echt moeite hebben om ook gewoon maandelijks rond te komen en wel afhankelijk zijn van hun auto, is dat ongelooflijk goed nieuws. Maar het is wel een pleister. En dat zie je wel een beetje.
10: Dit is een pleister nadat ze nog weer even een vork in je bovenbeen hebben gestoken. Hè? Want ze hebben eerst een accijnsverhoging en dan nog een beetje korting eraf. En per saldo gaat de accijns omhoog.
11: Precies. En ik val een beetje in herhaling al een jaar lang. Mm-hmm. Maar je moet echt veel breder kijken naar die autobelastingen. Naar BPM, motorrijtuigenbelasting en de accijnsen. En doe dat nou in één keer goed. Want wat je nu ook weer ziet, al die regelingen, al die maatregelen.
10: Maar Christian, is dat niet veel te ingewikkeld? Want ik weet je, daar heb ik jullie, maar ook de RAI en ANWB. Iedereen zegt, we moeten betalen naar gebruik. En ondertussen zijn we vooral belastingen aan het stapelen. Komen er nieuwe dingen bij. Beetje accijns, beetje MRB, beetje bijtelling. Pseudo-eindheffing moeten we het ook nog over hebben. Moet je niet... Het simpeler maken in plaats van nog ingewikkelder met een heel zeg maar, wild plan te komen.
11: Nou, het is geen wild plan. Ik denk dat we allemaal willen dat die BPM wordt uitgefaseerd. Ik denk dat we allemaal weten dat de motorrijtuigenbelasting in die zin onrechtvaardig is. Als je elektrisch rijdt en je wil dat als overheid stimuleren, nou, betaal je meer, maar je hebt een zwaardere auto. Mm-hmm. Je grondslag moet anders en die accijnzen moet anders. Dus als je dat kun je alleen maar in één bekijken en in één aanpassen. Om ook te weten, blijft autorijden betaalbaar? Met al die kosten bij elkaar opgeteld. En ik denk dat het haalbaar is. Het staat ook in het coalitieakkoord. Ik zit geloof ik in oktober weer bij de staatssecretaris. Om dit in één keer goed te doen. Wat je nu hebt is jaar in jaar uit een maatregel, een aanpassing. En daar zit mijn angst een beetje. Ja. Dat je dan eerst een keer de BPM krijgt, dan een keer de motorrijden, dan een keer. Terwijl we allemaal, ondernemers en consumenten, behoefte hebben aan rust en voorspelbaarheid.
9: Goed, maar toch, we kunnen het eigenlijk niet als geheel zien op dit moment. Want er komen allemaal losse maatregelen. Een van die maatregelen is de pseudo-eindheffing. Je had het er al even over. Is licht aangepast, hè? Dat is misschien in een voordeel. Maar komt wel gewoon per 1 januari. Wouter, jij bent altijd zo goed om de pseudo-eindheffing uit te leggen. Volgens mij droom je ervan.
10: Ja, zeker. Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. Het is 12% extra belasting op auto's met een verbrandingsmotor. Ja. Als je ze na 1 januari inzet. En denk je, nou, dat doen we voor 1 januari een auto of we gaan elektrisch rijden. Ja, dat is een deel van de oplossing. Want als je een keer vervangend vervoer, schade in het buitenland, je auto wordt gejat en je krijgt per ongeluk een benzinehuurauto. En dan moet je heel goed opletten dat je het goed meldt. En ik hoor luisteraars al bijna afhaken. Dit is ook precies, denk ik, een heel groot deel van het probleem. Het zijn weer extra regels, extra belasting en een extra instrument wat we eigenlijk helemaal niet nodig hebben om elektrificatie aan te slingeren.
11: 100% eens. Ik heb het al heel vaak een gedrocht van een regeling genoemd. Hij komt voort uit Brussel. Hè. Die hebben al gezegd, we gaan naar een vorm van vlootnormering. Ja. Nederland heeft dat vertaald in de pseudo-eindheffing. We hebben er met heel veel partijen heel hard aan gewerkt om dat ding uit het belastingplan te krijgen. Nou, de Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd. Toen hebben we vanuit BOVAG en andere partijen grote lobby opgezet om in ieder geval een paar uitzonderingen te krijgen. Nou, de lesauto's die vielen eronder, die zijn nu vrijgesteld. Het vervangend vervoer voor de eerste 14 dagen. Maar ja, kortstondig dan weer maar voor 7 dagen. Ja. Een langere overgangstermijn. Nou, dat is allemaal gelukt, maar het is natuurlijk niet genoeg.
9: Wat moet er nog meer gebeuren om hem fatsoenlijk te maken? Waarvan jullie zeggen, van, nou ja, vooruit, als het dan moet.
11: Nou, sowieso de demo's. Die ondernemers staan natuurlijk met
10: Christiane, we zijn zo om de hete brei heen aan het draaien. Want uiteindelijk is het natuurlijk gedrocht van een regeling. Ja. We hebben toch bijtelling. Doe de bijtelling voor benzineauto's naar 25%. Zet die voor elektrische auto's op 15%. En dan heb je voordeel voor een stuk mobiliteit waar mensen toch nog een beetje tegenaan hikken. Niet iedereen wil elektrisch. Sommige mensen zijn er fan van. Anderen dan nog niet. Maar als je voordeel hebt, dat hebben we gezien met de 0 en de 14%. 14% gingen mensen zelf diesel rijden, moet je daar eens over nadenken. Dus je hebt die instrumenten al.
11: Ja,
10: dus
11: ik ben het er helemaal mee eens. Sterker nog, ik vind dat je als je zo'n energietransitie wil, en we weten vanaf 1 januari 2035 alleen maar elektrisch, dat is de weg waar we naartoe gaan. Ga dan aanmoedigen in plaats van straffen.
9: Maar goed, wij kunnen het hier aan tafel met elkaar heel erg eens worden erover.
11: Maar dat ligt er.
9: De politieke realiteit is dat
11: er
9: ligt.
11: Ja, exact. Ja. Nou, dus dan moet je continu je strategie aanpassen. We hebben eerst geprobeerd het ding van tafel. Nou, dat is gewoon niet haalbaar. En dan ga je kijken, hoe kun je schaven, bijstellen, noem maar op. Nou, dat is voor een heel groot deel gelukt. Ik vind het nog steeds niet genoeg. En daarom gaan we door. En dat is heel erg gericht. Bijvoorbeeld die demo's. Het is natuurlijk te zot voor woorden als jij dealer bent. Dan ben je verplicht eigenlijk vanuit de fabrikant om voor al je hele wagenpark wat je kunt verkopen, dus ook fossiel, want dan mag je gewoon verkopen in dit land, om een demo te hebben. Maar je krijgt dan wel die pseudo-eindheffing via de overheid terug. Nou, dan sta je als ondernemer met je rug tussen de deuren, of klem tussen de deuren, volgens mij. Wat we willen is dat er geen onderscheid meer is tussen vervangend vervoer, die 14 dagen, en kortstondig huur voor 7 dagen. Als je erover nadenkt wat voor administratieve rompslomp dit met zich meebrengt. Ja, het is, en precies wat je zegt, Wout, het is volstrekt onnodig.
10: Ja. En maar we willen... dan moet de autolobby toch gewoon hameren op, jongens, dit moet van tafel. Van tafel, van tafel.
9: Maar zijn ze daar niet veel te laat mee, Wouter? Ik bedoel, wij praten er al een paar jaar over ongeveer.
11: Nee, hij kwam deze... pseudo-eindheffing kwam echt als een duveltje uit een doosje. Yeah. Ping, in één keer was hij er. Toen zijn we echt maximaal gegaan. Maar uiteindelijk is de realiteit... er is een hele ruime Kamermeerderheid... die dit gewoon in het belastingplan heeft gestemd.
10: Maar dus, snappen ze het genoeg? Het idee heb ik namelijk helemaal niet. Omdat je, als je ziet... wij hebben ook bij Vincent Karremans gezeten. Dat is een partijgenoot van jou. Hè, en die, nee, we hebben regels, we moeten minder regels, minder regels. Dit is een schoolvoorbeeld van een extra maatregel... Ja. Waar een hele lawine aan administratie, extra regels, dingen. Weet je, want jij begint over dealer-demo's. Nou, ik weet zeker een hoop van de luisteraars denken... Wat is het probleem? Nou, dat je dus niet
11: een
10: benzine, BMW... bij je dealer, bij de BMW-dealer neerzetten. Want dan moet je dat administratief... Ja. Dat moet of belasting betalen, ja. Of ik weet... Bij God niet. Niemand lijkt het ook echt 100% te snappen. Maar dan moet je toch blijven hameren. En ook bij je partijgenoot. Hey Vincent, even tussen ons gezegd en gezegd. Dit moet er gewoon van tafel. Want
11: en dat voelt ook lekker. En hè, want dan zijn we aan het strijden. En dan slaan we met onze vuist op tafel. Maar je bereikt minder. Want hij gaat niet van tafel. Dus ik zet veel liever in op de route afzwakken. Uitstellen. Uitzonderingen fixen, noem maar op, om hem maar te dempen. Want hij gaat niet van tafel. En ja, daar kunnen we dan... Ik baal daar enorm van. Ik vind het nogmaals een gedrocht van een regeling. En sowieso vind ik, als we die energietransitie... ook met elektrisch rijden willen versnellen... ga dan aanmoedigen en ga niet straffen. Want die ondernemers willen wel, hè? Mm-hmm. Maar goed, die moeten hun hele vloot gaan vervangen. Kunnen niet eens opladen. Ik spreek ook BOVAG-leden, verhuur, die zeggen... ja, leuk, als ik mijn hele vloot ga elektrificeren, ik kan niet laden. Er is helemaal geen, er is net congestie. Dus het is in die zin ook oneerlijk. Je vraagt als overheid heel veel van ondernemers. Maar je voorwaarden zijn niet op orde.
9: Nee.
11: Dat is echt.
9: Dus zelfs als je het wil, elektrische auto's aanschaffen. Je krijgt gewoon geen aansluiting. Ja. Je kunt ze niet opladen. Dus dan kun je je business gewoon staken.
11: Ja. En daarom zeggen we ook. Doe nou ook in een overgang. En beperk het de komende 2 jaar alleen voor vaste auto's van de zaak. Daar kun je ook op anticiperen. Maar dat geeft de ruimte aan de rest om gewoon in een normaal tempo die transitie mee te maken.
10: Ik bedoel, ik mag je graag. En ik ga nu iets zeggen wat misschien waarvan je denkt, nou.
9: Hè? Oh jee.
10: Voor mijn gevoel faalt de autolobby. En dat die geluiden zwellen ook aan. Dat is natuurlijk niet alleen jij persoonlijk. Hè? Zo moet je ook zeker niet zien. Maar ik hoor uitzondering op uitzondering, probleem op probleem... rondom een regeling die volstrekt onnodig lijkt. Hè, omdat je met andere maatregelen... We hebben al BPM op benzineauto's.
11: We zijn het helemaal met elkaar eens.
10: Een leuke benzineauto zit gewoon 50.000, 60.000 euro BPM op. Ja, dan ga je op een gegeven moment vanzelf wel elektrisch. Ja. Als de bijtelling hoger is voor benzineauto's, ga je, weet je, op een gegeven moment... We hoeven niet in één keer die omzwaaitocht te maken. Want dat kan niet eens. Maar
11: we zijn het allemaal met elkaar eens.
10: Maar waarom krijgt die autolobby dat dan niet, weet je, die vuist op tafel?
11: Omdat de Kamer uiteindelijk in een ruime meerderheid beslist... dat de pseudo-eindheffing onderdeel is van het belastingplan. En dan kun je op je kop gaan staan. Dan kan ik nog 10 keer met mijn vuist op tafel slaan. Maar dat is democratie. En als dat besluit dan genomen is, dan heb je niks anders te doen. Dan ga je kijken om die rotmaatregel te verzachten... voor uiteindelijk ook al onze BOVAG-leden. Ja,
9: en enigszins te repareren misschien wel. Dat is wel gebeurd met de youngtimer-regeling. Er komt ook een greentimer-regeling voor elektrische auto's... tussen de 5 en 8 jaar.
11: Ja, die is pas per... en dat is ook weer zoiets. Die is dan pas per 1 januari 2029.
9: Ja,
11: omdat de belastingdienst er niet aan kan.
10: Ja. Er stonden 2 jaartallen in. Hè? Stond in de tekst 2028 en in het kopje 29. Maar dat is 29.
11: Volgens mij wel.
10: Yeah.
11: Nou, pin me niet op vast als het toch 28 is. Maar goed, het is in ieder geval later. Omdat hier ook weer blijkt. Ja, de Belastingdienst kan het helemaal niet aan.
10: Yeah.
11: En dat is wel, ik vind het wel gek. Maar het op zich
9: maar zijn jullie enthousiast over de regeling aan zich?
11: Op zich is er niet heel veel mis met die regeling. En dat geldt ook voor de Youngtimer-regeling. Die aanpassingen zijn we eigenlijk wel blij mee. Maar je wil het, wat ik eigenlijk ook zeg, het zijn steeds maatregeltjes. En je wil gewoon in één keer met een goede klap dat die hele transitie regelen, die autobelastingen regelen en het in één keer goed doen. En daar blijven we ons continu voor inzetten.
9: Ja, maar gaat die greentimer-regeling daadwerkelijk iets oplossen? Hè? Want het is de bedoeling dat die auto's langer in Nederland blijven, die nu vaak uit de lease gaan en dan naar het buitenland worden verplaatst. De vraag is, hoeveel gaat dit
11: dat moet blijken.
9: Oplossen?
11: Ja, dat moet blijken.
9: En wat gaat dat zorgen voor de tweedehandsmarkt, de occasionmarkt daarna? Want
11: ook dat moet blijven.
9: Weet je, veel van die garantie op de accu's. Je houdt op na 8 jaar.
11: Ja, nee, dit moet echt blijken. En dat weten wij ook niet. En dat moeten we goed in de gaten houden. Maar het is, dat moet de tijd uitwijzen. Ja, en dat is ook, er zitten ook in die aanpassing van de youngtimer-regeling. Er zitten ook gekke dingetjes. Dus het ene jaar kun je erin vallen. Het jaar erop eruit, het jaar erop er weer in.
10: Omdat het jaartallen opschuift. Ja. Hè? Omdat de leeftijd gaat van 16 naar 17 en dan naar 20 jaar. Ja. Dus je auto kan even youngtimer zijn en dan weer niet.
11: Ja. Ja.
10: Nou ja, ik denk dat iedereen, als je toch een youngtimer wil kopen, doe er verstandig aan om gewoon, ga ervoor, hè? 2008 en ouder.
11: Ja.
10: Lekker groeien de bomen ook beter van. Want er komt meer CO2 uit de uitlaat. En ook die van die vervelende veiligheidssystemen. Die hadden we toen minder. Je gaat naar oudere auto. Youngtimer heeft altijd een beetje raar. Die greentimer-regeling, ja, ik vind hem heel discutabel. Ja. Want we zien een probleem bij particulieren die geen EV's willen kopen. Dat is overigens met stijgende benzineprijs begint het al zich aardig op te lossen.
11: Ja.
10: Dus zie je toch dat Trump dan toch dingen voor elkaar krijgt, ook in Nederland.
11: Zolang de straat van Hormuz dicht blijft.
10: Dan gaan we wellicht.
11: Uiteindelijk kiezen mensen met de portemonnee, hè?
9: Ja.
10: Exact, maar de particulier moet EV rijden en dan gaan we voor de zakelijke rijder, zeg maar, lage bijtelling regelen. Ja, schiet mij maar lekker. Ik zie hem niet. Ik zie hem gewoon echt niet hoe dit helpt.
11: Wat je ziet is dat er eigenlijk hele kleine problemen wil men oplossen met grotere maatregelen. En dat zie je natuurlijk breed en dat zag je ook bij de algemene politieke beschouwingen. We kijken naar kleine problemen, daar verzinnen we grote oplossingen voor. Maar we voeren niet het echte gesprek. Wat heeft Nederland nou nodig als het gaat om mobiliteit? Over het betaalbaar houden van autorijden. Wat heeft onze economie nodig? Ja. Hoe houden we onze welvaart? Kijk, dit soort gesprekken.
9: Nou ja, een van de manieren om onze welvaart te behouden is natuurlijk te investeren in de infrastructuur. Ja. Hè, want daar heb je jarenlang plezier van. Nou, er gaat extra geld naar infrastructuur. 1,5 miljard naar onderhoud aan wegen, tunnels en bruggen.
11: Ja.
9: En ik voel hem al aankomen. Dat is ongetwijfeld een druppel op de gloeiende plaat.
11: Ja, nee, zeker. En ik vond het sowieso al bijzonder dat bijvoorbeeld het rapport Wenning, waar iedereen het over heeft, daar komt het hele woord infrastructuur niet in voor. En het echte probleem is natuurlijk dat we, kijk, toen ik wethouder was in Harderwijk en ik wilde een fietspad aanleggen, dan moest ik dat structureel kunnen dekken.
9: Ja.
11: Dus in je begroting afschrijven. Dat is toch normaal in de begroting. Je investeert, schrijf je af en dan weet je over 40 jaar kan ik weer dat fietspad aanleggen. En dat doet de Rijksoverheid niet. Dus die werkt natuurlijk met fondsen.
9: Yep.
11: Je schrijft niet af, dus je spaart ook niet. Ja, daar lopen we nu keihard tegenaan met al die bruggen, dat onderhoud wat nu in één keer op Nederland afkomt.
10: Maar het is ook niet een beetje het probleem. Als je naar zo'n brug kijkt, zie je beton en staal, denk je, ja, maar dit gaat eeuwig mee. He, en we hebben ook in oude middeleeuwse steden staan en die bruggen staan nog steeds. Dus dat, denk ik, dat ook een beetje het gevoel. Maar ik voelt helemaal
11: we zien
10: niet.
11: Wel.
10: We zien wel.
11: We zien wel, ja. En je rijdt dus nu echt letterlijk de vangrailen in. En daar hebben natuurlijk ongelooflijk veel ondernemers last van, hè. En ook gewoon de weggebruikers. Met omleidingen, met vertragingen en noem maar op. Ja, en er is gewoon te weinig structureel geld. Ja,
9: maar goed, die bruggen zijn natuurlijk ook aangelegd in een periode dat er veel minder verkeer was, veel minder vrachtverkeer. Nou, we hebben nu te maken met een enorme stijging daarvan. Dus je moeten aanpassen. Tegelijkertijd, ja, het kabinet moet ook keuzes maken. Dat weet u als geen ander. Meer naar defensie, onderwijs, zorg, infrastructuur. Ja, er moet ergens een keuze gemaakt worden. Is dan de basis moet weer op orde, zoals Karremans zegt, niet dan gewoon dat wat het is?
11: Nee, ik vind binnen de mogelijkheden die Karremans heeft, maakt hij de juiste keuzes. En het Karremans kan niet in zijn uppie zomaar even tientallen miljarden toveren voor infrastructuur. Maar het is uiteindelijk aan de politiek breder om weer eens een beetje met lef politiek te bedrijven. En gewoon eens een besluit te durven te nemen. En te zeggen, nou, dit doen we niet en dat doen we wel. En ik denk zelf dat die economische groei en die welvaart, daar heb je ook infrastructuur voor nodig, dat het cruciaal is om ook in de toekomst rekeningen te kunnen betalen in dit land, bijvoorbeeld voor sociale zekerheid.
10: Ja, dan mist toch ook wel het gedachte van eerst je investeert in nieuwe wegen, nieuwe bruggen, de tweede Maasvlakte. We hebben al twee Maasvlaktes aangelegd. Kost goud geld. Weet je, waarom hebben we dat gedaan dan? Omdat dat bedrijvigheid aantrekt en doordat de economie. Maar is dat dan ook niet een rol die BOVAG, samen met RAI, met ANWB, whatever, ook moet nemen van, jongens, maak duidelijk, als je dit investeert, dan, weet je, macro-economisch, dan krijg je dat terug.
11: Exact.
9: En dan zeg
11: dit
9: een kort
11: precies
9: antwoord.
11: Oh, en dat doen wij dus met de Mobiliteitsalliantie, hè? Met de ANWB, met RAI, met BOVAG, eigenlijk met alles wat over een weg beweegt. Dat is precies dit het verhaal. Want het is keihard nodig dat die investeringen er komen.
9: Hartelijk dank, Christiane van der Wal, voorzitter van de BOVAG. En zometeen.
10: Nou, nog meer alarm. Hè, want de pomphouders slaan alarm om het laadpalenbeleid van het kabinet. Nou, ja. Het wordt echt een feestelijke uitzending dit.
9: Ja, en die laadpalen hebben we nodig. Want Wouter test de Volkswagen ID Polo. Tot zo.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In het Limburgse Roermond is een dode gevallen na een schietpartij. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en een traumahelikopter werd opgeroepen, maar de hulp mocht niet baten. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Ook is er een zoektocht naar de dader of daders. Drie journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld gisteren, hebben zich gemeld bij Persveilig. Twee verslaggevers werden fysiek aangevallen en een Spaanse fotograaf belandde door een duw van een agent in het water. Op sociale media gaan veel video's rond van bedreigingen, gericht aan journalisten. De Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump hebben een belangrijk telefoongesprek gehad waarin volgens Zelensky veel is besproken. Ook zegt hij dat er een afspraak is gemaakt om elkaar te ontmoeten in New York aankomende week. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar gaan praten over vrede. En voetballers Donniel Malen en Justin Kluivert hebben zich afgemeld voor de komende Interlands van Oranje. De aanvallers zijn allebei geblesseerd. Bondscoach Xavi heeft PSV'er Guus Til en Max Meerdink van AZ opgeroepen als vervangers. De eerstvolgende wedstrijd in de Nations League is donderdag, thuis tegen Duitsland. En dan nu het weer, van Weer Online. Vannacht is het rustig weer. Doordat er nog maar weinig wind staat, koelt het flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen geregeld zon en een temperatuur rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
5: De ID Polo heb jij getest, Wouter.
6: Mm-hmm.
5: Elektrisch, klein.
6: Ja, redelijk betaalbaar.
5: Toch misschien wel enthousiast?
6: Ja, ik qua alles wat het is, denk ik. Nou, ik denk dat we een hoop mensen hier blij van worden. Een hoop mensen moeten elektrisch rijden of willen dat graag. Nou, dan is dit geen slechte keuze.
5: Misschien wel de belangrijkste Volkswagen in jaren.
6: Ja, dat is wel grappig. Dat zeiden ze namelijk een aantal jaar geleden ook over de ID3. Dat moest de nieuwe Kever, Golf en dan de ID3.
5: Nou, niet gelukt.
6: Dat is heel anders uitgepakt. Dus nu, zelf zijn ze er voorzichtiger over om dat dan zo aan te vliegen. Maar ik denk dat het stiekem wel een beetje waar is.
5: Ja, en als je dan toch wilt tanken?
6: Nou, dat doen we gewoon niet meer. Hè. Maar de accijnskorting blijft. Ja, yes. Goed, met een kleine kanttekening. Nog een jaartje. Maar pomphouders trekken vandaag opnieuw aan de bel. En ook het laadpalenbeleid van het kabinet moet op de schop.
5: Ja, en die oproep doet Martin van Eyck. Hij is voorzitter van de pomphoudersvereniging Drive, waar meer dan 2000 zelfstandige pompstations zijn aangesloten. Hij is bij ons te gast hier op het Amsterdam Business Forum. Welkom. Op een ondernemersbijeenkomst praten wij over jullie laadpaaloproep. Maar even, wat overheerst er nou na Prinsjesdag? Is dat toch een beetje opluchting, hè, dat de accijnskorting nog een jaartje blijft, of is het slechts een schrale troost?
7: Nee, het is laat ik het zo zeggen. Nee, op zich een mooie gedachte dat onze overheid toch rekening houdt met ons. En met de consument en met de tankstationhouders. Maar goed, als je dan even snel kijkt, dan zie je nergens grens. Je ziet nergens discussies daarover. En einde van de rit betalen we uiteindelijk toch nog steeds meer accijns.
5: En met grens bedoel je natuurlijk de grenzen met Duitsland en België.
7: Ja, de grensstreek
5: België. Als je even over de grens wipt, toch wat goedkoper je tank kunt vullen.
7: Nog steeds. En dat blijft natuurlijk zo. Dus het probleem blijft. En we betalen nog steeds meer accijns dan voorheen. Dus het is... de pleister hebben we al genoemd natuurlijk. Ja.
6: De korting is gestegen, maar de accijns is harder gestegen. Dus uiteindelijk wordt er nog meer accijns gegeven.
7: Exact, ja.
6: Daar komt natuurlijk feitelijk...
7: Ja, dus daar schieten we... uiteindelijk helemaal niks mee op. En het gaat ons ook niet eens om die accijns. Het gaat gewoon om de verschillen met de buurlanden. En als je de vliegtaxoplossing ziet, daar lossen we het wel op.
5: Ja.
7: Maar als we het dan over tanken hebben met auto's, dan
5: Maar hoe nijpend is die situatie in de grensstreek? Hè? Want we horen dit natuurlijk ook al echt al jaren dat pomphouders in de grensstreek het lastig hebben. Terwijl ja, uiteindelijk zijn er nog steeds pomphouders in de grensstreek.
7: Die zijn er nog wel. Ze hadden gelukkig misschien wel wat vet op de botten. En pomphouders zijn...
5: Creatieve
7: we zeggen trouwens deze pomphouders, maar we weten al wat we moeten zeggen. Hè? De energiestation ondernemers.
5: Ja, dat heel is een mooie frame.
7: Maar nee, die zijn creatief en verzinnen er van alles bij om wat te verdienen. Maar uiteindelijk verkopen ze op dit moment heel weinig benzine en heel weinig tabak. En dat zijn twee zware punten.
5: En hebben ze er al tabak van?
7: Ja. Enorm. Ja, dit. Het wordt nu echt nijpend. Dus ja. nu wordt daarom zeggen we alarmbellen en we moeten nu de noodzaak al afroepen van jongens, dit kan zo niet langer.
5: Maar wat gebeurt er anders?
7: Dan gaan sowieso winkels sluiten. En op den duur, als er geïnvesteerd moet worden in nieuwe tankinfrastructuur, ja, dan gaat dat ook niet door. Want nee. Uiteindelijk kleed je hiermee die ondernemers uit. We willen wel dat ze gaan investeren in laadinfrastructuur, ja. Bijvoorbeeld. Maar ja, dat geld is er gewoon niet. Nee. Dus ja, als je dan zegt, neem alternatieven, dat kunnen ze niet betalen. Dus ja, uiteindelijk blijft er gewoon heel weinig over. Dan overleven dan de winkel sluiten. Werkgelegenheid loopt achteruit. En uiteindelijk ja, loopt het platteland daar leeg. Ja. Dus ja, het is best ernstig.
6: Ja. En het vooral aan de Belgische grens is het verschil.
7: Op dit moment is het Belgische verschil nog steeds het grootste. Ja.
5: Hoe groot is dat verschil?
7: Ja, dat wisselt een beetje tussen de 40 en de 60 cent ongeveer.
5: Dat is wel
7: ja, dat is echt veel.
6: Ik zag iemand had een plaatje gemaakt en uitgerekend met een gemiddelde auto. Dat je voorbij Rotterdam nog zeg maar gewoon naar België kon rijden. Dat is gewoon 50, 60 kilometer ja. Naar de Belgische grens. Dat kan financieel gezien uit.
7: Ja.
6: Qua tijd kan je natuurlijk daar discussie over voeren. Maar dat zijn de verschillen.
7: Ja, en dan neem tabak mee. Neem alcohol mee, neem eigenlijk alles mee. Wat je
6: Belgische pralines,
7: ja,
6: heerlijk.
7: Maakt niet uit wat je daar haalt, het is allemaal goedkoper.
5: En de prijs aan de pomp die stegen deze week opnieuw naar recordhoogte. Hè. Dat lijkt ook eigenlijk voorlopig wel zo te blijven. Voorlopig is die einde van de oorlog met Iran is nog niet echt in zicht. Die straat van Hormuz blijft dicht.
7: Ja.
5: Er komen nog allerlei accijnsmaatregelen aan. Misschien de accijns wordt misschien wel... Die korting blijft wat langer voortduren, maar er komt ook ETS2... aan, hè, Europese belasting?
7: Zeker. En er zijn eigenlijk twee dingen natuurlijk. Hè. We indexeren nog steeds de accijns automatisch. Dus ja, hoe hoog gaan we nog indexeren de komende paar jaar? Daarmee moet de accijnskorting ook steeds groter worden. Dus het blijft een fictief getal. En ETS2 komt er zeker nog aan. En dat alles bij elkaar telt heel makkelijk op... Naar hele hoge bedragen.
5: Ja, wanneer gaan we bijvoorbeeld voorbij die 3 euro per liter?
7: Ik durf het niet te zeggen, die 3 euro. Maar ja, die komt dan heel snel in beeld natuurlijk.
6: Ik zag voor de euro 98 kon ik in Rotterdam al 3 euro en 0,9 cent zeg maar betalen.
5: Denk je, ja, dus het is nu weer naar beneden gegaan.
7: Ja, tata. Ja. Nou... Jeetje, welke wijk woon jij dan? Maar,
6: Nee, dit was een hele gesbergen langs de A15.
7: Ja,
6: dus,
7: Nee, gekheid. Het is, als je nu goed kijkt, ja, dan als er niks gedaan wordt... en er worden geen structurele oplossingen verzonnen... dan blijven we dit doen. Hè? Dus dan gaan we ieder jaar zeggen van nou, we houden accijnskorting. Vorig jaar was ik bij jullie, of 2 jaar geleden. Ja. Toen zeiden we ook van yes, we hebben hem gehouden. En 2 maanden later... Was het weer weg?
5: Ja, precies. Maar vrees je daar nu ook voor? Hè? Want eigenlijk wordt er nog steeds... We hebben Prinsjesdag gehad, algemene beschouwingen... maar ondertussen wordt er eigenlijk door de partijen nog steeds onderhandeld... om die begroting door die Kamer heen te krijgen.
7: Exact. Ik verwacht ook... Ik verwacht
5: ben je bang
7: niet.
5: Dat dit wisselgeld wordt?
7: Ik ben bang dat dit wisselgeld wordt, ja, uiteraard. Dit is makkelijk wisselgeld, want het rekent makkelijk. Ook al zeg je van, joh, we verhogen de accijns en de liters komen... de liters verdwijnen naar het buitenland, het geld komt niet binnen... maar het blijft toch een mooie rekensom om te zeggen... nou, hier een paar 100 miljoen hebben we zo verdiend met een paar cent. Dat is een hele kromme, maar dat is gewoon wel hoe de wereld is.
6: Maar in het eerste half uur waren we best kritisch naar Christiane van der Wal van de BOVAG. Dus ik ga nu ook even zo'n kritische noot naar jou. Dus van ja, jongens, maar moet je het niet veel harder voorrekenen? Van joh, weet je, 10 set accijns erbij, is zoveel liter eraf. Dus per saldo, weet je, dat kan je toch uitrekenen? Dat moet toch, zeg maar, bij ieder Tweede Kamerlid... Je moet ze dagelijks bellen. Nee, onzin, maar je moet wel harder gaan worden.
7: Ja,
6: we hebben schade gewoon. Nederlandse economie.
7: Ja, er wordt ook zeker aan gewerkt om daar echt harde cijfers neer te leggen. Het zijn natuurlijk allemaal nu geaggregeerde cijfers. Ik sprak met wat Kamerleden, die zeiden van ja, kom dan met echte cijfers. Ik zei, ja, die hebben we al heel vaak aangeleverd. Maar die komen blijkbaar niet op de goede plekken.
6: Nee.
7: Er was ooit een brandstofmonitor, maar die is verdwenen. Dat kwam misschien niet goed uit wat daar de uitkomsten van waren. Maar de andere kant is, als je nu de prijzen gelijk maakt, dan duurt het ook nog heel lang voordat die consument weer terugkomt. Ja.
5: Jullie kijken niet alleen maar naar het verleden en de huidige situatie, ook naar de toekomst. Hè. Realiseren ook wel dat er steeds meer elektrische auto's komen. Vandaag roept Drive het kabinet op om de laadpalen koers op de schop te nemen. Wat moet er gebeuren?
7: Wat moet er gebeuren? Ik maak er geen lang verhaal van. Ik denk dat we verkeerd begonnen zijn. Ik denk dat we begonnen zijn met te denken van iedereen krijgt, ik kan thuis laden. Dat was toen ook zo. Toen waren er misschien heel weinig elektrische autootjes. En er was ook geen laadpalen, infrastructuur.
5: En vooral mensen met een oprit die een elektrische auto zich
7: konden het betalen. Ja, die konden het betalen. En als je nu kijkt naar de structuur en die zegt van ja, hey, er komen nog straks nog 3 miljoen auto's bij die elektrisch rijden. Waar gaan die laden? Nou, we hebben het net allemaal gehoord. Net congestie, maar überhaupt de hele mobiliteitsoplossingen, die kloppen van geen kant. Je zult nu moeten kijken, en de Chinezen doen het bijvoorbeeld, die zeggen gewoon van ja, het gaat niet om waar je thuis, als je parkeert gaat laden, maar waar je onderweg gaat laden. En dat is natuurlijk een veel logischere benadering als wat je nu doet, wanneer je zegt van iedereen moet die auto parkeren en we hangen ze allemaal aan die oplader op dezelfde moment.
6: Ja, maar het is wel lekker, want dan de volgende ochtend rij je gewoon weer met een volle auto door.
7: Dat lijkt fantastisch, maar het tanken van nu, zit dat jou dwars?
6: Ja, soms wel.
7: Om het geld.
6: Nou, ja, ook. Maar dit is toch dit is letterlijk wat veel EV-rijders zeggen. Ja, maar ik ben al 2 jaar niet meer bij een tankstation geweest.
7: Dat klopt. En dat is heerlijk. Dat moeten ze ook doen.
5: Bovendien, als die salderingsregeling er straks afgaat, wil je al die extra elektriciteit uit die zonnepanelen gewoon in je auto duwen,
7: ja,
5: toch?
7: Ja, als je die mogelijkheden hebt, dan moet je dat vooral doen. Ja. Maar ja, dat gaan we met z'n allen toch echt niet redden. Als we nu zeggen dat 7% nog geen miljoen auto's elektrisch is. En er zijn er 10 miljoen. Ja, wat gebeurt er dan als er straks 5 miljoen auto's zijn? En het gaat natuurlijk steeds sneller. Dus we willen eigenlijk wijken opentrekken, we willen steden opentrekken, we willen buurten opentrekken met de hele grote verzwaringen die heel veel geld kosten, miljarden.
6: Maar de oplossing is dus, wij moeten bij jullie komen laden.
7: Nou, ons. Het gaat niet om ons.
6: Maar in het algemeen.
7: Als ik dan mag kiezen, doe het bij ons. Ja. Nee, maar goed, wij zien natuurlijk, voor ons is het lastig om die laadinfra te krijgen. Er is natuurlijk een enorme discussie over van ja, het is tanken of laden. Die geldt dan aan de snelweg. Maar eigenlijk moet je gewoon zeggen van ja, weet je, we hebben de mogelijkheid om op te schalen zoals elektrische auto's erbij komen. Hè. Dus het tanken wordt minder, laden wordt meer. En daar kan een tankstation heel makkelijk in schakelen. Dus ik zeg, ja, behandel het gewoon net als tank.
5: Ja, maar
7: en dan heb je eigenlijk helemaal geen grote discussies.
5: Er zijn toch wel aanbieders waar je onderweg kunt laden?
7: Ja, ook prima. Ja, nee, maar
5: waarom moeten die tankstations dan ook nog?
7: Omdat we daar nog veel meer van nodig hebben. We hebben voorlopig echt niet genoeg aan laadplekken. Zuid-Holland gaat er duizenden bij zetten. Mm-hmm. Maar uiteindelijk heb je onvoldoende laadplekken. En het gaat erom of je snel kunt laden. We hebben de keuze gemaakt voor AC laden. Ja. Langzaam laden, dat is een slechte keuze.
5: Oké. Wat vraag je nu aan het kabinet?
7: Ik vraag aan het kabinet om rekening te houden met ons als in het prioriteringskader van het ACM. Daar staat bijvoorbeeld in dat wij geen prioriteit hebben. Dat kan. Alleen ik zou zeggen, van nou, als je nu de net...
8: Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro.

0: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus ega, ego, diva, donna, bella, bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
1: Misschien voor particulieren ook wel een elektrische auto kan zijn die past bij jouw leven. Dit is de Volkswagen ID.Polo. ID.Polo noemen we hem in het kort. Komt naast de Polo met verbrandingsmotor. Dus degene die denkt, nou, ik wil nog even lekker dieselen, wou ik zeggen. Maar daar doen ze bij Volkswagen toch eigenlijk niet zo heel veel meer aan in Nederland. En benzine rijden in de Volkswagen Polo, dan kan dat ook gewoon. Don't worry. Maar dit is de ID.Polo. Die komt ernaast. Belangrijke auto voor Volkswagen in Europa, maar zeker ook in Nederland, hebben ze hoge verwachtingen. En wij gaan tijdens deze test van de Volkswagen Polo, of ID.Polo, kijken of ze het waar kunnen maken. Er zijn feitelijk nu 3 aandrijflijnen. Er komt straks ook nog een ID.Polo GTI, die heeft nog wat meer vermogen. Maar nu is de keuze uit 116, 135 of 211 pk. Eén keer raden welke versie wij hebben. 211. In 2 accupakketten. 37 kilowattuur. Dat is een LFP. IJzerfosfaat accu. Voordeel daarvan is, die mag geld tot 100% laden. Dat maakt namelijk niet uit voor de levensduur. En een iets grotere 52 kilowatt nikkel mangaan kobalt accu. Die in principe bij dagelijks gebruik dan niet elke keer tot 80 tot 100% zou moeten laden. Maar ook tot 80% dat bevordert de levensduur. Maar goed, het is wel een grotere accu. Snel laden, kleine accu is 88 kW DC laden en 10 tot 80% duurt dan 23 minuten. Ja, die hele accu is niet zo heel groot. De range, ja, dit is waar ik vind dat dit soort auto's tekort zit. 329 km WLTP. Maar we weten ook, ja, als we zo rustig door een stadje rijden, ja, dan ga je wel richting de WLTP-range. Rij je wat hoger naar verre afstanden, ja, wordt het toch gewoon lastiger. En dus dit is in de praktijk een auto waar je 200, 250 kilometer mee zou kunnen halen. Dat is gewoon niet zoveel. Dat is echt een stadsautootje. Ga je, denk ik, niet zo snel makkelijk mee op vakantie. Dus dan zou je feitelijk naar de grote accu willen. Die is dus 52 kilowattuur groot. Dan heb je een range tot 454 kilometer. Dus dat scheelt een dikke 120 kilometer. Wat best fors is op dit soort ranges. Kan ook sneller snel laden. Met 105 kW DC snel laden. En die 10 tot 80% is dan overigens een minuutje langer. Want ja, die accu is groot. Dat is 24 minuten. Die snellaadtijden vind ik overigens wel redelijk acceptabel. We weten dat de 800 volt auto's, zoals er ook in de Volkswagen groep zijn, Porsche, Taycan, Macan, Audi Q6, maar ook heel veel Chinese en bijvoorbeeld Hyundai en Kia, die hebben ook 800 volt auto's. Ja, die kunnen veel sneller laden. Dan ga je echt naar onder de 20 minuten snel laden. En vaker ook met grotere accu's. Maar dit is te doen. En dat heeft er ook mee te maken, ja, hoe efficiënt is de auto dan verder? Opgegeven verbruik is 13,3 kWh per 100 kilometer voor de zuinigste versie. Wat vreemd genoeg wel is met de dikke motor. Nou, je bent zeker enthousiast geworden nu. We hebben het nog niet gehad over de prijs. Nou, ik denk dat je dan nog steeds enthousiast zou kunnen blijven. Het is natuurlijk wel zo, de vanafprijs, die is scherp, €24.990. Dat is dan natuurlijk wel die kleine accu, die kleine motor. Warmtepomp is niet standaard, kost €1000. En het laagste uitrustingsniveau. Ga je stappen maken, ja, dan kan het ook weer hard gaan. Wil je meer vermogen, dan zit je al aan een uitrustingsniveau hoger. Ga je van trend naar life of andersom? Nee, van trend naar life, zo is het. Die kost dan €27.990. Dus dan heb je snellere motor, mooiere uitrusting. Maar ja, is ook gewoon 3 mil meer. Wil je de grotere accu, komt er nog een hele klap bij. Namelijk €4000. €31.990. Dan heb je zo'n 52 kilowattuur accu. Ook in die live uitvoering. Als dat de meest luxe, de luxureers. Niet de meest luxe, want je kan het nog gekker maken natuurlijk. Dus Ja, vanaf 25. Maar eigenlijk zou ik zeggen, ja, maar die accu, je wilt de grote accu.

0: Tenzij je echt nooit, maar dan ook nooit lange ritten rijdt. En lange ritten is soms dan ook nog binnen Nederland. Hè? Weet je, stel je wil naar Maastricht, ik noem maar een dwarsstraat. Ja, dat red je wel, maar dan moet je laden als je teruggaat. Dat vind ik serieus nadeel van die compacte elektrische auto's. Dus, ja, de vanafprijs is ook maar de vanafprijs. Aan de andere kant, in de lease valt dit dan misschien allemaal nog wel weer mee. Je ziet dat er wel echt interesse is voor de ID Polo. Het is ook wel echt een serieus gewoon volwassen auto. Hij stuurt leuk. Mooi veercomfort. De bediening klopt. Het gevoel tijdens het rijden klopt. Hij stuitert niet gek weg over grote hobbels.
1: Ja, de Volkswagen ID Polo. Goede indruk dus.
2: Ja. Het ziet er gewoon goed uit. En het is een auto die wel werkt. Maar ja, weet je, inmiddels zijn dit soort auto's gewoon wel heel duur. Als je het vergelijkt met 5 jaar geleden.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar ja, dat is de prijs die we betalen voor veiligheidssystemen en elektrificatie.
1: Ja, nou ben jij best wel een lange kerel. Dat heeft natuurlijk niemand door als ze naar de radio luisteren.
2: Nee.
1: Maar als jij gewoon normaal zit achter het stuur, kan er dan nog iemand achter je?
2: Nee, maar dat kon voorheen in de Polo eigenlijk.
1: Nee, oké.
2: Nee, maar het is geen auto voor 4 volwassenen. Ja, het kan met inschikken. Weet je, als je eerste leaseauto is en je wil voor weinig op wintersport, en dan prop je met z'n allen wel erin, ja. Dan zit je niet super comfortabel. Maar met z'n tweeën of met z'n drieën.
1: Ja, je had het in de rijimpressie over Maastricht. Nou zitten we volgende week toevallig in Maastricht met z'n drieën.
2: Jij moet een ID Polo regelen.
1: Dan vouwen we Nout achterin.
2: Die is een up. Die heeft een up. Dat is nog kleiner. Ja. Ja. Ik ga niet
1: maar
2: proberen.
1: Even. Leuke auto. Knoppen zijn terug. Ook belangrijk natuurlijk. Ja. Hè?
2: Nou, daar zie je echt. Volkswagen heeft geluisterd. In de workshop waarin ze ID Polo, maar ook andere auto's liet zien, had ze het ook over True Volkswagen. Met van, joh, als jij s'nachts aankomt op een vliegveld, je krijgt een huurauto van Enterprise bijvoorbeeld, en het is een Volkswagen, dan weet je meteen hoe de bediening in elkaar zit. En dan snap je hoe die werkt. En dat was gewoon niet zo. En zij realiseren zich van, joh, dat moet weer terug. Ja. Dat is knoppen, maar ook logische indeling. Niet de exotische keuzes. Wel modern, maar niet gekke dingen.
1: Kunnen we al verwachten dat dit een verkoophit wordt, in ieder geval in Nederland?
2: Zeker. Nou, daarbuiten denk ik ook wel. Maar in Nederland, ik heb wat verkoopcijfers gehoord. Volgens mij gaan we ze heel snel heel veel zien op de weg.
1: Goed, altijd een verkoophit. De Nationale Autoshow vanaf het Amsterdam Business Forum. Afleveringen luister je terug als podcast.
2: Ja, abonneer je op onze feed. Volg ons ook gezellig op de socials.
1: Je helemaal terugbeleven hoe we het hier vandaag hebben gehad. Bijvoorbeeld.
2: Precies.
1: Ja, ik ben Meijnerd Schut.
2: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week vanuit
2: Maastricht, hè?
1: Ja.
2: Ja, ver weg. Doei.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is een man overleden. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer betekenen voor de man. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek en is op zoek naar de dader. Het is niet bekend wat de aanleiding voor de schietpartij was. School is voor jongeren een steeds minder fijne plek. Volgens onderzoekers van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt er de afgelopen 4 jaar steeds vaker gepest en is de sfeer tussen klasgenoten slechter. Ook hadden 1 op de 5 meisjes gedragsproblemen. Een verdubbeling, want eerder was dat bijna 1 op de 10. Duizenden mensen hebben op verschillende plekken in Frankrijk gedemonstreerd tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit moet worden gegaan dat agenten die geweld gebruiken goed hebben gehandeld. Critici zeggen dat er geen sprake mag zijn van straffeloosheid van de politie en noemen de wet een vergunning om te doden. En op een Grieks strand is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Een 82-jarige man en zijn vrouw hadden meerdere bedjes gereserveerd. Daar ontstond volgens Griekse media vermoedelijk ruzie over, waarna de man een hartstilstand kreeg. Een 76-jarige man is aangehouden en de politie onderzoekt of de hartstilstand een gevolg van de ruzie is. En dan nu het weer, van Weer Online. Het blijft vannacht rustig. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar tussen de 8 en 12 graden. Morgen schijnt overdag de zon en ligt de temperatuur rond de 20 graden en is er weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
4: Dat kan.
5: In de BNR-app.
4: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
1: Studio Den Haag van, wat is het vandaag? Vrijdag 18 september. Dat betekent dat het 3e dinsdag geweest is. In de studio, nu weer gewoon in Amsterdam, Leendert.
7: Yes.
1: Sophia, goed dat je er weer bent.
8: Ja, goedemorgen. Ziek.
1: En een van onze luisteraars die wees me erop dat ik zei het zwakke geslacht, omdat je ziek was en thuis was. Had ik beter niet kunnen doen, zei hij. Die had ook gelijk.
7: Ja.
1: Sorry daarvoor. ik ben Mark, ik ben er ook weer gewoon. We gaan hier gewoon een hele fijne aflevering van maken, want er is 25 uur vergaderd.
7: Ja.
8: Ja.
1: En deze week, plus nog een uur troonreden. Nou nee, 20 minuten troonreden.
7: Nou, de meningen zijn een beetje verdeeld over of het nou hele saaie algemene politieke beschouwingen waren waar niks gebeurd is.
1: Mm-hmm.
7: Of dat het toch interessant was. En
1: het kan allebei waar zijn dat er niks gebeurd is, maar dat het toch...
7: Ja, ik ben dus van de lijn. Het is allebei waar. Want ik vond het namelijk wel een heel interessant debat om te zien. Zeker dag 1. Wat normaal gesproken toch de wat saaiere dag is. Want nou ja, dan gaat iedereen nog eens een keertje vertellen wat het eigen plan is. Maar je weet al dat er een meerderheid is en dat er nog wat kan verschuiven. Maar nou ja, de piketpalen staan en... het is vooral schieten op de coalitie. En de coalitie probeert zelf stand te houden. Niet te veel. Dat zie je dan ook, hè, dat coalitiepartijen vaak blijven zitten. Nou, er was nu een heel levendig debat.
8: Ja.
7: Het ging over de vraag links of rechts. Voor een groot deel. Maar we hebben ook wel een inhoudelijk debat hebben we gezien. En ik vond beide dagen vond ik het eigenlijk interessant om daarnaar te kijken.
1: Eigenlijk, ja, als je zeker 25 uur vergadert over één vraag, links of rechts, dan moet die opgelost zijn, zou ik denken.
7: Ja, maar er is niet alleen over die vraag.
1: Dan is die niet opgelost.
8: Zeker, gisteren is op de tweede dag zag je dat er ook gewoon heel inhoudelijk vergaderd werd. En dat het echt wel ging over de grote vragen waar dit land voor staat. Dus we hadden het over de wooncrisis. Over die grote
7: stikstof,
8: energietransitie.
7: AI is het woord.
8: Lezen en schrijven.
1: Ik heb zelfs al gezien dat het de vraag is of er op schoolpleinen tegels uit het plein moeten, omdat daar dan plantjes kunnen. Het ging over alles.
7: Ja.
8: Het ging over alles. En dat is ook in principe waar de algemene politieke beschouwing natuurlijk voor zijn. Hè? Want je bespreekt alle plannen die we in de troonrede voorbij hebben horen komen, in de miljoenennota staan.
1: Moet je dan toch niet een beetje bij de hoofdlijnen blijven? Ik bedoel, ik zag hier ook dat de premier er niet per se op voorbereid was dat hij deze vraag ging krijgen. En die zei dan, ja, dan gaat de staatssecretaris de komende weken met u over in de slag. En dan wees hij een beetje naar achteren.
8: Ja, maar de grote vraag, ja, dat links of rechts of überhaupt hoe steun te krijgen voor het minderheidskabinet, ja, dat hebben we niet gehoord. Ik wil daarbij wel zeggen dat je wel bij de verschillende coalitiepartijen ook wel echt, je krijgt in zo'n inbreng toch wel weer mee waar elke partij voor staat. Ook hoe ze het voor zich zien. We zagen bij Ruben Brekelmans een andere opening dan bij Bontebal en bij Paternotte. En het is natuurlijk na weken onderhandelen achter de schermen voor ons als politiek journalist super interessant om nu te zien hoe ze dan toch een beetje kleur bekennen en op welke manier ze dat doen. En
1: is een kleur bekend?
8: Nou, ze hebben wel partijkleur bekend. Want ik denk dat ze allemaal ontkenden dat ze in de campagnestand stonden. Maar we hoorden wel campagneteksten. Dus Brekelmans.
1: Brekelmans zei het expliciet. Ik sta niet in de campagnestand.
8: Hij stond niet in de campagnestand.
1: Toen lachen.
8: Maar hij kon wel vertellen waar de VVD voor naartoe wilde met investeren en noem het maar op. En doorbraken, dat hoorde je ook bij D66, ook bij het CDA. Nou ja, en misschien, het wordt al vaker gezegd, maar misschien is dit wel een lange, hele lange campagne naar de Provinciale Statenverkiezingen. En dan is dit een goed podium om alvast iets te vertellen.
7: Ja, ik had wel twee momentjes. Eentje was eergisteren, na de eerste dag van de algemene politieke beschouwing, of nog tegen het einde aan.
1: Ja, we nemen dit altijd op vrijdagochtend op. Ja. Dus eergisteren is woensdag.
7: Ja, en toen kwam ik een Leonard Ornstein, een collega, journalist, kwam tegen.
1: Ik vroeg hem, naast op de tribune gezeten.
7: Ja, wat,
1: wij vonden het saai en voorspelbaar.
7: Ja, maar hij zei ook, ik mis heel erg het grotere plaatje van wat is er nou in de wereld aan de hand. En dat werd ik vandaag eigenlijk indirect ook op gewezen door een collega hier op BNR, Geert-Jan Haan. Hij vroeg mij, hoe heb je het gehad? Heb je het een beetje overleefd? Ja, prima, hoe is het met jou?
1: Van onze buitenlandredactie.
7: Buitenlandredactie. En hij zei, ik maak me toch wel zorgen over waar we staan. Hoe het met de wereld gaat, met Europa. En dan besef je weer hoe erg je toch in Den Haag je aan het focussen bent. Nu voor een groot deel op een specifieke vraag links of rechts. Maar er is zoveel aan de hand in de wereld. En dat miste ik toch wel echt tijdens de algemene politieke beschouwing. Er waren wel politici die het probeerden. Maar het grootste probleem in Nederland is nu vooral, gaan we linksaf of gaan we rechtsaf? En er is zoveel aan de hand. Laurens Dassen probeerde het wel echt. Een van de grote vraagstukken waar we nu natuurlijk mee bezig zijn. Ook nadat de AI-bazen zelf ons nu gewaarschuwd hebben voor de technologie AI.
1: Wij zijn zo knap, zeiden ze, dat we misschien jullie allemaal uitroeien.
7: Ja, we zijn eigenlijk zo knap dat onze software is zo, hoe noem je dat? Dat
1: intelligent en onbeheersbaar.
7: Dat onbeheersbaar, dat wel eens heel gevaarlijk kan gaan worden. Maar goed, Den Haag is nu gewoon bezig met een hele simpele vraag. Linksom of rechtsom?
1: Ja, dat is toch helemaal geen simpele vraag. Dat gaat er over de vraag waar je de belastingen vandaan haalt. Of je die verhoogt of verlaagt. Of je klimaat belangrijk vindt of gekkigheid. Om maar een paar woorden te citeren die ik van de week gehoord heb. Dus dat is toch.
7: Het gaat heel erg over partijpolitiek en over kleur. En, maar de urgentie van, we staan nu op een punt waarop, op een kantelpunt. Mm-hmm. In de wereld. Dat voelde je er niet echt in. De urgentie om dan ook echt, en er moet iets gebeuren, we moeten stappen zetten. Dat voelde ik niet.
8: Nee, maar dan is natuurlijk de vraag vanuit welke kant moet die stap dan komen? Want vanuit oppositie gedacht, zij maken wel duidelijk, het zijn wel fundamentele verschillen. Want je kan niet en over links en over rechts. Dat botst gewoon met hun kernwaarden en hun idee van waar die rekening komt te liggen. Je kunt inderdaad zeggen, ja, er gebeurt veel in de wereld. Maar is het dan aan de oppositie of is het aan de coalitie om die eerste stap te zetten? Ja. Want eigenlijk, ze eisen het allebei van elkaar. En zo kijken we nu al dagen naar een padstelling. En die eerste stap blijft uit.
1: Ja. Mag ik dan het antwoord geven op die vraag?
8: Nou,
1: ik bedoel, als niemand het doet, zal ik het proberen. Ik denk dat de coalitie, de regering, verantwoordelijk is voor het regeren. Dus die moeten ervoor zorgen dat ze linksom of rechtsom, nu in dit geval bijna letterlijk, een coalitie bij elkaar weten te, van aan stemmen bij elkaar weten te halen.
8: Nou ja,
1: volgens mij weet de coalitie zelf, dat is helemaal niet zo'n bijzondere observatie, maar zolang je in de coalitie zelf het niet eens bent over wat je eigenlijk van plan was.
8: Ja, en ik denk dat toch daarom ook de ogen gericht waren op Jette gisteren. Om met een antwoord te komen. En hij bleef gewoon heel erg stoïcijns. Hij bleef een boodschap uitdragen die eigenlijk niet meer realistisch is. Dat idee van breed draagvlak, dat kan de prullenbak in, zeggen ze allemaal. Maar hij blijft het uitstralen. Ja, is het dan uitstel van executie? Is het inderdaad, ja, dat is hetgeen dat we weten, dat D66 en het CDA op een andere lijn liggen dan de VVD. Daarom dat de VVD ook opgewekt leek. Toen Joost Eertmans even die draai leek te maken eind van, ik ben de dagen
1: van woensdag, door elkaar, eerste dag
8: woensdag.
1: Dit,
8: ja. Hij draaide ook weer een beetje terug. Op donderdagochtend was hij weer terug bij zijn oude verhaal.
7: En op donderdagavond was hij ook weer teruggedraaid. En dat gebeurde weer bij Pauw en de Wit, bij de verslaggever. Waarbij hij zei, ja, een grote deal is interessant. Want dat gebeurde er eigenlijk in het debat. In eerste instantie dachten we, zowel Jesse Klaver als Joost Eertmans zegt, het moet helemaal over links of het moet helemaal over rechts. Maar er zit eigenlijk geen licht tussen. En Joost Eertmans liet eigenlijk kwam met de opening, in ieder geval voor de VVD, om ook begrotingen los te gaan steunen. Mm-hmm. En dat herhaalde hij eigenlijk gisteravond weer bij Pauw en de Wit.
8: Ja.
7: Dat hij dat toch, ja, als het niet lukt om een totaaldeal te sluiten, dan kunnen we ook losse begrotingen wel of niet steunen.
8: Ja, en er is natuurlijk meer onduidelijk. Want Geert Wilders, die kwam, ja, ik zou bijna willen zeggen, traditioneel met een motie van wantrouwen. En die werd gisteravond gesteund door BBB.
1: Ja.
8: Ja. Nou, en Henk Vermeer, de leider van BBB, zei hierover, je moet dit zien als een signaal. Maar
1: Daarmee neem je afscheid van het kabinet. Dan zeg je, dit was het.
8: Een motie van wantrouwen. Ja,
1: dat is een motie van wantrouwen. Ja,
8: dat is het, precies.
1: Want als het een meerderheid was, dan was de regering naar huis gegaan.
8: Ja, en we weten het grote belang soort van BBB is natuurlijk hoe groot zij zijn in de Eerste Kamer. En hoe belangrijk daarom ook voor de route over rechts. Als je bijvoorbeeld steun in de Tweede Kamer vergaart via JA21 SGP. En daarna kun je dan samen door met BBB kun je plannen de rechterkant op sturen. Door de Eerste Kamer heen. Ja, maar een motie van wantrouwen, dat is dus echt een heel zwaar middel.
1: Hey, maar hebben we dan
8: hij zei er zelf vervolgens wel dus nog bij, maar ik wil wel gewoon nog doorpraten met het kabinet. Ja, en dan zeg ik, toen zei Rob Jette, nee, zo gaat het dus niet.
1: Nee.
8: Dan stel je niet constructief op en dan krijg je dus ook geen uitnodiging van ons.
1: Kan dat nog gerepareerd worden in de komende 2 weken?
8: Nou ja, dat hebben we denk ik de afgelopen tijd wel gezien, dat er nog zoveel onduidelijk is, dat er daarmee ook wel ruimte is om nog veel kanten op te gaan, omdat er gewoon nog heel weinig in goed Nederlands set in stone is. Dus er is nog. Dat is moeilijk voorspellen of dat nog gerepareerd kan worden. Want we zagen natuurlijk ook dat Henk Vermeer überhaupt in het begin geen uitnodiging had ontvangen. Omdat
1: ze vooraf toch wat idee
8: had laten weten van, wij willen alleen maar praten als al die stikstofmaatregelen worden aangepast. Toen kwam hij toch aan tafel na een heel media-offensief. Ik durf nog niet te zeggen of het definitief ja of nee is, maar het is natuurlijk wel een heel vreemd signaal en het is tekenend voor toch wel een opmerkelijk debat.
1: Ja, maar eigenlijk beschrijf je volgens mij nu dat de weg over links onmogelijk is geworden, omdat er 2 hele onhandige uitglijers gemaakt zijn.
7: Over rechts bedoel je?
1: Ja, 21 heeft eerst iets heel onhandigs gedaan. Die heeft zich in de kaart laten kijken en zeggen, oké, zo'n grote deal doen we niet, maar dan kunnen we heus wel een paar begrotingen steunen. Waarvan Pro zegt, dan ben je ons kwijt. Dus dat gaat niet werken. En BBB heeft zichzelf onmogelijk gemaakt in de Eerste Kamer, terwijl ze daar hyperrelevant zijn. Dus dan is er toch maar 1 optie over?
7: Ja, over links. Ook omdat Jesse Klaver zegt, op het moment dat je deelbegrotingen, als we de kant op gaan dat er begrotingen los gesteund gaan worden, en je gaat bepaalde rechtse maatregelen met JA21 doen, en links wil je met ons gaan onderhandelen, daar gaan wij niet mee akkoord.
1: De groeten, citeer ik hem.
7: Wij gaan dat niet mogelijk maken. En eigenlijk toont dit ook wel aan dat het failliet van het minderheidskabinet. Want bij het minderheidskabinet, en Bontebal had er een heel stuk over geschreven, het idee was natuurlijk, we gaan proberen om vanuit het midden met partijen, dus de middenpartijen, denk aan de ChristenUnie bijvoorbeeld, maar ook over links en over rechts, gaan we zoeken naar meerderheden in die Kamer. En je zou ook kunnen zeggen dat je dat kan doen op deelbegrotingen. Want ja, de ene keer links, de ene keer rechts. En zo weet je steun te vergaren voor je beleid.
9: Ja, dit is hoe Pieter Omtzigt het ooit bedoeld had.
7: Precies, maar dat wil in ieder geval een deel van de oppositie wil dat niet. Of Joost Eertmans, dat misschien wel.
9: En die heeft zich in de kaart laten kijken.
7: Ja, Joost Eertmans heeft zich in de kaart laten kijken. En het kabinet, op de VVD na, want de VVD ziet er wel iets in, maar CDA en D66 voelen hier minder voor. En zij willen een brede deal hebben. Maar die brede deal die moet er komen. Want waarom moet je nou zowel links als rechts erbij hebben? Omdat als er geen brede deal is, en je gaat helemaal over links of helemaal over rechts, heb je een situatie waarin je eigenlijk een gedoogpartner hebt. Want ja, als Pro zegt, ja, stolen, dan heb je de facto een gedoogkabinet. En ja, dan houdt het minderheidskabinet ook op.
9: En je hebt ook altijd minstens één ongelukkige coalitiepartij. Want als je over links gaat, dan wordt de VVD ongelukkig. Als je over rechts gaat, wordt D66 ongelukkig.
7: Ja.
9: Dus er is altijd een soort onevenwichtigheid binnen de coalitie ineens.
7: Ja, en dan kom je helemaal terug naar het begin van de formatie. Want we kregen een minderheidskabinet omdat ze niet konden kiezen. En we hebben nu een niet functionerend minderheidskabinet.
9: Omdat ze niet kunnen kiezen.
8: Ja.
7: En ja, dat is wel een hele lastige situatie. Want
9: Jesse Klaver zei in het debat op een gegeven moment, u heeft eigenlijk de analyse die jij nu ook maakt. Het lukte niet bij de formatie, het lukte niet bij de voorjaarsonderhandelingen, het lukte niet in de zomervakantie. In het najaar gaat het u weer niet lukken om eruit te komen met een brede steun. Dat gaat dan ook niet lukken.
7: Nee, een ander punt van het minderheidskabinet was, we kunnen in de Kamer, dus in het parlement, kunnen we gaan zoeken naar meerderheden.
9: Ja.
7: En hoe je dat dan ook doet, linksom, rechtsom, met elkaar. Maar dat moet in het parlement moet dat gaan gebeuren. We hebben gisteren gezien, of de afgelopen 2 dagen, dat dat niet lukt in het parlement. Dat moet kennelijk achter gesloten deuren moet dat gebeuren. Maar achter gesloten deuren is het deze zomer geprobeerd.
8: En dat lukt ook niet.
9: Dus misschien omdat ze daar te weinig tijd voor hadden. Ze begonnen redelijk laat, toch? Ze hadden iets van 1,5-2 weken?
7: Ja,
8: en daarvan zeiden ze gisteren ook terecht. Die tijd hebben ze een soort van, die hebben ze niet alleen gekregen. Dat is ook de tijd die ze ervoor hebben genomen. Ze hadden natuurlijk ook voor de zomer, ze zeggen zelf dat ze dat hebben gedaan, maar hebben we een sporadische koffieafspraak gezien. Het is niet alsof ze al maanden aan het onderhandelen waren. Het was 30 augustus en toen was het opeens, hey, we hebben zo'n 2,5 week voordat we naar de Raad van State moeten. Dus, ja.
7: En Rob Jetten gaf ook aan dat hij dat onderschat had. Ja. Heeft.
9: Dat is wel bijzonder, want ja, omdat iedereen, inclusief deze podcast, heeft dat voorzien.
7: Bij de hele parlementaire pers heeft voor de zomer, bij elke persconferentie met Jetten, de vraag gesteld, gaat dit wel lukken? Is dit niet te kort dag? Moet u deze zomer niet thuis blijven in plaats van op vakantie gaan? En Rob Jetten zei heel verzekerd, ja hoor, dat gaat lukken. Kijk maar hoe we dat met het stikstofpakket gedaan hebben. Want jullie dachten, we gaan dat ook niet halen. Hebben we ook gewoon gehaald. Dus dit gaat ook lukken. En nu,
9: maar juist dat stikstofprobleem, dat zit nu weer in de weg. Want als je de steun van Pro wil behouden, voor stikstof specifiek, mag daar niks aan veranderd worden. Maar als je iets met een begroting wil, dan heb je BBB nodig. En dan moet het stikstofpakket van tafel.
7: Ja.
9: Nou, dan ben je de steun van Pro sowieso kwijt.
7: En ja, 21 wil het ook afzwakken.
9: Ja.
7: Maar het is niet gelukt om het in korte tijd te doen.
9: Er is in deze week sowieso niks gelukt, toch?
7: En over 2 weken hebben we de algemene financiële beschouwingen. En Rob Jetten zei, nou, ik wil het liefst voor de algemene financiële beschouwingen al een deal hebben. Ja, toen kwam het fragment van Klaver vroeg. Ja, nu ga ik een grap uitleggen die ik niet kan uitleggen. Maar Klaver die vroeg van, gaat dat lukken in zo'n korte tijd? Toen zei hij, ja, dat zou mooi zijn. En toen zei Klaver, ja, het zou ook mooi zijn als ik op Bert Pitt zou lijken. Of iets dergelijks.
9: Ja.
8: Waarvan Harry Bontebal zei, dat lijkt u niet.
7: Het is dus, ja, wat is er nou eigenlijk veranderd? Want waarom zou het nu ineens wel lukken achter gesloten deuren? Ik zie het niet zo snel.
8: Ik denk, ik heb het gevoel dat in de zomer er, of tenminste, dat straalde ze naar buiten toe uit, dat er nog wel een bepaalde wil zat bij de oppositiepartijen om daadwerkelijk aan tafel te gaan en het te laten slagen. En nu is dat natuurlijk nog steeds zo. Dat spreken ze uit, want niemand heeft vooralsnog baat bij een kabinetsval. Maar iedereen is wel flink gepikeerd over de gang van zaken van links tot rechts. En dat belemmert het ook. Dat maakt niet dat het nu de komende 2 weken opeens makkelijker wordt.
9: Maar gepikeerd, dat klinkt alsof ze boos zijn op iemand die iets verkeerd gedaan heeft. Had het kabinet het anders kunnen doen? Had Jette of Heijnen of de vicepremiers van de andere partijen, hadden die iets kunnen doen waardoor we nu wel verder waren geweest?
8: Nou ja, ze hadden het onderling
9: eerlijk. Ze hadden het eens kunnen worden.
8: Ja, eens kunnen
9: maar dat kunnen ze niet.
8: Nee, maar dat is natuurlijk, ja, dat als coalitie, je bent 3 partijen, dus het is te begrijpen. En dat is altijd zo. Maar je moet je samen achter 1 lijn scharen en dat naar buiten toe dragen. En dan kun je daadkrachtig gewoon door. Maar zolang er een vraagteken naar buiten toe wordt overgebracht, ja, dan kom je gewoon niet verder.
9: Kan je niet op aanhaken, nee. Ja.
7: En het kabinet wordt nu gevraagd, maakt een keuze. Nou, ik heb net uitgelegd, ze willen geen, in ieder geval het CDA en D66 willen geen keuze maken, omdat zij nog steeds geloven in een minderheidskabinet. Maar dat moet dan breed gesteund worden, omdat je anders in een gedoogconstructie terechtkomt. De VVD ziet daar wel iets in, want de VVD vindt van, nou, laten we maar gewoon richting kiezen. En zij willen het liefst met ja 21 willen ze in het bootje stappen. En dan komt de volgende stap, dat als je dan richting kiest en je zou voor een gedoogpartner gaan, dan kijkt D66, en voor een deel misschien ook wel het CDA, kijken liever naar pro.
9: Ja.
7: En nou, daar zit het probleem. Het probleem zit in het kabinet, of in de coalitie. Ja. En zolang ze in de coalitie daar niet uitkomen van wat willen we nou met dit minderheidskabinet? Geloven we nog in een minderheidskabinet? Of moeten we toch toe naar een gedoogpartner? Ja, voordat ze zelf die vraag beantwoord hebben, kunnen ze er eigenlijk niet uitkomen met de oppositiepartijen.
8: Ja, want die eisen van ja 21, en het is ook eigenlijk best wel logisch, hè? Ja 21 is helder over de eisen. Dat betekent gewoon de spreidingswet intrekken of, nou ja, in ieder geval het dwangelement eruit halen. Het betekent dat klimaat niet meer zo belangrijk is. Het betekent dat je box 3 gaat veranderen. Je gaat het stikstofpakket willen ze aanpassen. Stuk voor stuk dingen die D66 niet wil.
9: Ja.
8: En aan de andere kant hebben we de eisen van pro, zijn ze ook heel helder over. Het belasten van vermogen, bezuiniging op sociale zekerheid. Daar zit de VVD niet op te wachten. Dus het is een totale impasse aan alle kanten.
7: Ja, en de enige route die nu nog open lijkt, is toch maar op hoop van zegen kijken of je de begrotingen los door de Kamers kan krijgen en het belastingplan. En ik moet zeggen, dat is volgens mij ook de meest kansrijke route op dit moment. Want neem het belastingplan.
9: Maar dan krijg je dus geen brede steun, maar dan krijg je af en toe linkse steun en af en toe rechtse steun. Dat is eigenlijk nog een andere variatie naast volledig over links, volledig over rechts. Brede steun, maar juist dan versnipperde steun.
7: Versnipperde steun. Dan moeten we wel naar Jesse Klaver kijken, want is Jesse Klaver dan echt bereid, want dan wordt het namelijk wel onmogelijk, is die echt bereid om vervolgens, als ja 21 bijvoorbeeld, iets voor elkaar krijgt op asiel, of iets met klimaat, of iets met stikstofafzwakking, zijn ze dan bereid, als ze gaan wielen en dealen, zoals Klaver daadwerkelijk zei, om helemaal geen begrotingen meer te steunen? Want eigenlijk zei hij, doei, als u dat gaat doen, dan bent u al onze steun kwijt.
9: En is het antwoord op die vraag niet, jawel, maar dat is best duur, wat ze dan, de steun van pro?
7: Ja, maar ze hebben ook wel wat uit te leggen. Want pro is bijvoorbeeld ook, neemt stikstofbeleid. Stikstofbeleid is een hele belangrijke pijler.
9: Ja.
7: Maar dan is het wel noodzakelijk dat er een begroting ligt bij LVVN om dat te gaan uitvoeren, omdat er geld nodig is.
8: Mm.
7: Gaan zij daadwerkelijk dat stikstofbeleid, wat ze al jaren willen, gaan zij dat torpederen, omdat ze zo principieel zijn, omdat ze bijvoorbeeld een afzwakking op de begroting van Sjoerdsma op ontwikkelingssamenwerking niet kunnen accepteren? Ja, dat moeten we nog gaan zien. En een kabinetsval, want Jesse Klaver zei het zelf, ik wil graag dat dit kabinet een succes wordt. Dat komt omdat ze ook echt nog niet zitten te wachten op verkiezingen bij GroenLinks Partij van de Arbeid, bij Progressief Nederland.
9: Ja.
7: En dat komt ook omdat ze weten, ondanks dat ze er goed bij staan, goed voor staan in de peilingen, als er verkiezingen komen, pro gaat geen meerderheidskabinet vormen. En als zij een minderheidskabinet krijgen, zitten ze in precies hetzelfde schuitje. Waarschijnlijk nog veel ingewikkelder dan het kabinet nu.
9: Ja, misschien zit daar, we gaan zo even naar de reclame, misschien zit daar wel een deel van de oplossing, toch? Je luistert naar Studio Den Haag, het eerste deel op de radio. En dan gaan we zo meteen naar reclame en nieuws. Gaan we weer door met het tweede deel met Leendert, met Sophia. Ik ben Mark, tot zo.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is een man overleden. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer betekenen voor de man. De politie heeft de buurt afgezet voor onderzoek en is op zoek naar de dader. Het is niet bekend wat de aanleiding voor de schietpartij was. School is voor jongeren een steeds minder fijne plek. Volgens onderzoekers van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut wordt er de afgelopen 4 jaar steeds vaker gepest en is de sfeer tussen klasgenoten slechter. Ook hadden 1 op de 5 meisjes gedragsproblemen. Een verdubbeling, want eerder was dat bijna 1 op de 10. Duizenden mensen hebben op verschillende plekken in Frankrijk gedemonstreerd tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit moet worden gegaan dat agenten die geweld gebruiken goed hebben gehandeld. Critici zeggen dat er geen sprake mag zijn van straffeloosheid van de politie en noemen de wet een vergunning om te doden. En op een Grieks strand is een ruzie om een ligbed fataal afgelopen. Een 82-jarige man en zijn vrouw hadden meerdere bedjes gereserveerd. Daar ontstond volgens Griekse media vermoedelijk ruzie over, waarna de man een hartstilstand kreeg. Een 76-jarige man is aangehouden en de politie onderzoekt of de hartstilstand een gevolg van de ruzie is. En dan nu het weer, van Weer Online. Het blijft vannacht rustig. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar tussen de 8 en 12 graden. Morgen schijnt overdag de zon en ligt de temperatuur rond de 20 graden en is er weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Zijn we weer, Studio Den Haag. Yes. Op 18 september, dat is de vrijdag na de derde dinsdag. Met Leenert, met Sophia, ik ben Mark. En we bespreken de... hoe heet dat? Je had ook net al een mooi set in stone, Sophia. Ik zit nu met... ze zit een beetje dead in the water, in het goed Engels. Ik probeer even te bedenken hoe je dat in het Nederlands zegt. Het zit helemaal vast.
7: Ja.
6: Ja. Maar ik dacht, laten we een opgewekte laatste zin in voor de reclames gebruiken.
8: De oplossing kwam jij mee.
6: Nou ja, nee, je zei als pro een regering zou vormen, dan hebben die hetzelfde probleem. Die hebben nou, alleen, er is natuurlijk één ding wat je dan hebt. Is pro staat redelijk aan de zijkant. En de coalitie die we nu hebben zijn alle drie min of meer middenpartijen. Dus je moet altijd steun buiten het kader van je eigen... verder naar rechts dan de meest rechtse partij. Verder naar links dan de meest linkse partij. Op het moment dat je pro erin zou hebben, dan zou je al veel meer partijen daartussen hebben waar je steun zou hebben kunnen krijgen.
8: Of als pro bij dit kabinet had gezeten.
6: Als pro dit kabinet was geweest, desnoods, ja.
8: Ja,
6: ja, oh, dat is trouwens een andere gedachte die ik ook wel eens gedacht heb. Eigenlijk, het begon tijdens de formatie met D66 en CDA. En die hadden een heel mooi stuk geschreven. Mm-hmm. Toen kwam de VVD erbij, toen werd het een heel ander stuk. En ik dacht toen al, dit is heel raar, want nu eerst vonden ze dit en nu vinden ze dat. Zou het leven niet veel simpeler geweest zijn als het gewoon een kabinet van 2 partijen was geweest? Die dan dus steun bij de VVD hadden gezocht en JA21 en daarop heel erg hadden moeten toegeven. Maar dat was wel makkelijker geweest, omdat er niet veel andere opties meer waren.
7: Ja, nou, die gedachte is ook al vaker door mijn hoofd geschoten. Van, we herinneren ons allemaal nog Henry Bontebal en Rob Jetten, die heel enthousiast was, Pauw en de Wit, ja, aan tafel zaten. We hadden een nieuwe bromance gezien en zij lagen helemaal op één lijn. Op allerlei thema's, op de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld, van alles. En dan had je een cluster gehad. Een cluster dat volgens mij nog steeds bestaat. Van 2 partijen. Met veel dingen waarin ze overeenkomen. Maar ook de wens om op bepaalde thema's naar links of naar rechts te gaan. En dan heb je een flexibelere factor. Nu, met de VVD erbij...
6: Heb je al een soort gedoogsteun. De VVD heeft een soort gedoogsteunfunctie.
7: Ja, binnen één coalitie... En dat maakt je bewegingsruimte als kabinet opeens een stuk kleiner. Ja.
8: Er is nog één andere mogelijkheid. Make them an offer, they can't refuse.
6: Ja, natuurlijk.
8: En als je tegen Pro zegt, we gaan in op jullie eis en de eis ook van de vakbond, en we halen alles daadwerkelijk van tafel en we halen de tabellen uit de begroting. Want dat is watgene wat ze willen.
6: Dat is waar het op hangt, hè?
8: Ja, we halen de tabellen. Dus het staat ook in die meerjarenbegroting niet meer ingetekend dat we op de sociaal domein gaan bezuinigen of ombuigen of hervormen, hoe je het ook wil noemen. En we gaan echt over hervormingen praten in de hoop dat dat ook wat oplevert qua centjes.
6: Ja.
8: Daar kan Pro daar bijna geen nee tegen zeggen. Dan heb je ook nog dat stikstofpakket. Nou, dan heb je toch wel een hoop binnengehaald. Dat kan je je achterban wel uitleggen. Wat ze daarvoor moeten slikken, is dat ze rechts geven. We lossen box 3 op onze manier op. We gaan ervoor zorgen dat de vermogensaanwas, dat kost dan 20 miljard, door over een paar jaar verdeeld. Dat zijn eenmalige uitgaven, dat gaan we dekken. Maar zo gaan we het tegen elkaar uitruimen.
6: Maar hebben we ergens 20 miljard liggen, toch?
8: Dat is het probleem. Dat is volgens een politiek probleem weer voor de coalitie. De coalitiepartijen, om daar aan te gaan komen. Dan zullen ze toch ook moeten gaan kijken. Want ze hebben gezegd, we gaan dat binnen het vermogensdomein, het brede vermogensdomein, gaan we dat ophalen. Dan moeten ze echt gaan kijken, nou, hoe gaan we dat doen? Kunnen we wat in box 3? Kunnen we wat met de VPB? Kunnen we toch nog iets? Want zagen we in die begroting die uitgelekt was, de Heijnen-begroting, die niet gehaald had. Die werd voor deze week naar de Kamer gestuurd. Dat voor de box 3 reparatie, die daar zijn Heijnen zo'n beetje, nou, die eigenlijk gewoon gefixt had voor zichzelf, dat ook werkenden daaraan mee zouden gaan betalen. De toptarief in box 1. Maar dat is volgens hun. Maar dat is de enige uitruil waarvan ik kan bedenken dat NJA 21 niet kan zeggen, nou, dat gaan we niet accepteren. En bij Pro, als alles van tafel is, ja, dan moeten ze wel overstag gaan.
6: Ja, dat leek me ook. Daar zit trouwens nog iets in, want ik hoorde dus de premier zeggen, we gaan iedereen weer uitnodigen aan tafel. Ik dacht eigenlijk dat er al een open uitnodiging voor Pro lag en dat Pro tot nu toe zei, praat heeft geen zin. Zolang die laatste 3 miljard bezuinigen op sociale zekerheid niet van tafel is, komen we helemaal niet.
8: Trap jij nou ook al in het frame?
6: Nee.
8: Dat is wat Jesse Klaver constant zei.
6: Ja, maar terwijl ik Klaver heb horen zeggen, wij komen wel degelijk heel graag langs, maar ze zijn nooit langs gegaan bij Veilbrief om te praten over die laatste 3 miljard. Dus wat dat betreft, ik weet niet of het een frame is. Maar wat moeten we daarmee? Als nu er een briefje komt, komt u gezellig met ons koffie drinken. Komt Pro dan of komt Pro dan niet? Waar staan we?
7: Nou ja, inmiddels heb ik dus gewoon gedacht, als ik het woord tafel hoor, dan moet je heel erg, scherp zijn. Want die spinnen gingen alle kanten op.
6: Mm-hmm.
7: Kijk, uiteindelijk bij politiek moet je toch altijd nadenken, wat is het belang? En het belang hier voor alle partijen is vooralsnog dat ze er wel met z'n allen uit willen komen. En als we even kijken naar het grote punt van die bezuiniging op sociale zekerheid, daar kun je ook misschien wel bedenken, is het niet fijn dat daar nog iets van lucht in komt? Want we weten ook, dat gebeurt daarnaast nog, dat de polder en de bonden, dat ze op zoek zijn naar een manier om tot een sociaal akkoord te komen. En dat kan cruciaal zijn, maar dat duurt gewoon eventjes.
6: Maar hoe zou lucht eruit kunnen zien in deze?
7: Nou ja, kijk, Jette, en daar doelde hij gisteren weer op, die vroeg toch om meer onderhandelen. En daarin hoor je al een beetje, we verplaatsen het naar later. En dat is in principe, denk je, negatief. Want dat uitstel is soms afstel. Maar hier is wel een wens om er gezamenlijk uit te komen. En daar wordt ook hard aan gewerkt. Dus je kan toch zeggen, ja, geef ze nog een paar weken en misschien kom je dan op die manier daadwerkelijk wel tot een resultaat.
8: Maar met Jesse Klaver en met Pro, er zit iets lastigs in. Want het lot, Spekman en Klaver hebben elkaars lot aan elkaar verbonden. Want Klaver zegt, we moeten het helemaal met de polder doen. En in de Prinsjesdag-uitzending bij ons vroeg ik, als alles zometeen van tafel is zoals jullie willen, wat willen jullie dan wel aan hervormingen? Hoe gaan we dat dan? Hoe gaan we de via inkleden? Zegt hij, nee, dan moet je bij de polder zijn. Dat leggen we helemaal bij de polder neer. Waarbij de coalitiepartijen zich ook kunnen afvragen, van waarom zitten we eigenlijk met Jesse Klaver aan tafel? Want hij vertelt eigenlijk wat de bonden ook vertellen. En op het moment dat alles van tafel is, moeten we nog steeds bij de bonden zijn. Dus waarom praten we nu met Jesse Klaver? Want we moeten eigenlijk bij de vakbonden zijn. En op het moment dat Jette zegt, we willen er over 2 weken uit zijn, dan snap ik wel dat Jesse Klaver zegt, ja, daar geloof ik niet in. Omdat er dan een deal zou moeten liggen in de ogen van Jesse Klaver met de polder. Mm-hmm. En dat, ja, dat sociaal akkoord met de polder ligt er niet over 2 weken. En dat weet het kabinet ook, want Hans Vrijbrief zat ook bij ons in de uitzending op Prinsjesdag. En Hans Vrijbrief legde uit dat een van de redenen dat bijvoorbeeld die WW-duur verschoven is naar 28, en de halvering van de WW-duur, is omdat ze eigenlijk de aankomende tijd de agenda helemaal vrij willen hebben om zonder druk van een volgende begroting waar al bezuinigingen in staan, dus voor 28, en dat voor, als je dus in 27 met elkaar nog tot het akkoord moet komen, dat er niet al voor dat jaar daarop allemaal hervormingen ingeboekt zijn, om alle tijd te geven om in alle rust met elkaar dat gesprek te voeren van hoe moeten die hervormingen er dan uitzien. Ja. Maar dat betekent dus dat Vrijbrief er rekening mee houdt dat dit tijd gaat kosten. Dat dit niet zomaar in een korte periode opgelost is. Dus niet voor de algemene financiële beschouwingen over 2 weken. Maar ook niet in november. Want eigenlijk heeft hij daar volgend jaar voor ingeruimd. Dus de eis van Klaver in de ogen van het kabinet kan dit jaar nog niet ingewilligd worden. Want daarvoor hebben ze al die tijd ingeruimd. Dus het,
6: oh ja, daar kan je toch wel. Je kan zeggen, oké, wij zeggen nu dat we niks gaan doen. In de loop van volgend jaar gaan we bepalen wat en of en hoe we iets gaan doen.
8: Ja, en dan moeten alle tabellen van tafel.
6: Ja.
8: Maar dat betekent iets voor de meerjarenbegroting ook.
6: Maar die kan je ook zeggen dat toen ze in heel veel Europese landen zijn ze daar heel rekkelijk mee. Wij zijn altijd heel precies. We hebben nu gewoon even een politieke situatie dat we dat pas volgend jaar oplossen. En dan volgend jaar strijken we alles weer glad. Dan kan je met elkaar afspreken.
8: Ja,
6: dan zeg je, oké, dan even krijgen we een keertje een tik op de vingers van Brussel. Dat mag ook wel een keer. Ja. Dat krijgen we normaal alleen voor de waterkwaliteit en voor mestbeleid in Nederland. Laten we dat een keertje voor financiële zaken krijgen.
8: Ja, maar let op het moment dat je de tijd en de ruimte wil creëren voor de bonden om met elkaar te gaan zitten aan tafel, moet je wel de plannen die er nu liggen goedkeuren. Want daarin wordt namelijk geregeld dat ze een jaar later ingaan. Begrijp ik bedoel of niet?
6: Nee.
8: Nou ja,
6: als je niks gaat doen, dan hoef je dat toch ook niet een jaar uit te stellen?
8: Nee, dat is ook waar.
6: Dat zou ik zeggen. Dat,
8: als we helemaal niks voor elkaar krijgen, dan kunnen we naar de stembus toe. Hè? Dus dan, dan komt er ook geen sociaal akkoord.
6: Hoe dicht zitten we daar vanaf? Hoe dicht zitten we daarbij, is eigenlijk de uitdrukking.
7: Ja, je kan ook gewoon denken, dan nemen we gewoon, ja, dat is een hele armoedige oplossing, maar dan gaan we dus eigenlijk door met plannen van het vorige kabinet. Als je er uiteindelijk niet uitkomt, dan zit je dus in, ja, ik wil het niet schoof 2 noemen, maar dan neem je wat er al ligt en dan is het beleidsarm en dan voer je dat gewoon weer door. Ik denk dat het idee van naar december.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Coalitiepartijen aan elkaar gingen toegeven. Dat ging over schoof. Maar de analyse was, eigenlijk hadden we dat dit jaar ook kunnen schrijven. Er zit een weeffout in het kabinet. En je ziet gewoon dat binnen de coalitie ze geen enkele reden zien om aan elkaar toe te geven. Ik vind dat nogal defaitistisch. Want dat betekent inderdaad dat we volgend jaar twee keer naar de stembus gaan. Of één keer met twee rode potloodjes.
2: Ja, nou ja, jouw vraag, daar heb ik twee antwoorden op. De eerste is, nee, ik denk dat verkiezingen er niet aankomen.
1: Ik denk dat
2: ook
1: niet.
2: Omdat niemand belang heeft bij verkiezingen. Dat beseft echt iedereen in Den Haag zich. Wie ook spreekt.
3: Ja, dat denk ik.
2: Coalitie, oppositiepartijen. Dus de noodzaak om er met elkaar uit te komen is echt heel hoog. Maar het andere antwoord is dat ik wel steeds somberder erover ga worden. Want je moet er namelijk dan wel met elkaar uitkomen. En ja, die uitkomst is nog zo ver weg. Dat, ja, in volle vertrouwen dat het gaat lukken, heb ik ook niet. Dus het is allebei waar.
1: Zo begonnen we ook. Dus wat dat betreft zit er een mooie lijn in deze aflevering. Maar hoe zien nou de komende maanden eruit? Ik kan een soort agenda-achtig antwoord geven. Van, nou ja, er komt straks de algemene financiële beschouwingen. En dan wordt er gestemd over wat we met box 3 willen. Komt er een stemming achteraan? Nee, nog niet. Hè? Nee,
2: box 3 in officieel ligt.
1: Dat komt natuurlijk wel in dat debat. Maar,
2: ja.
3: Box 3 hoorden we gisteren vanuit het kabinet. Dat ze echt wel hopen dat voor het eind van het jaar een nieuw voorstel komt.
2: Nou, bij de VVD zijn ze ervan overtuigd dat het box 3-probleem voor het eind van het jaar opgelost gaat zijn.
1: Dat is trouwens heel grappig. We hebben een e-mailadres, studiodenhaag@bnr.nl. Vorige week riep ik in, eventjes gewoon zo tussendoor. Het was eigenlijk niet eens heel expliciet. Moeten we niet gewoon het plan van Grinwis overnemen? Die zei, geen vermogensaanwas, geen vermogenswinstbelasting, maar vermogensbelasting. Je hebt vermogen en dat belast je. Daar zit hetzelfde aan de probleem mee met vermogensaanwas, denk ik. Maar het idee is, dat levert heel veel mailtjes op. Zo'n klein zinnetje ergens terzijde. Dit is iets wat een gevoelige snaar in de samenleving is.
2: Ja, box 3 is een hele gevoelige snaar in de samenleving.
1: Ja, maar ook dus dat een Grinwis voor president mailde iemand bijna.
2: Maar het is eigenlijk wel, in zekere zin, en daar kan Sophia meer over vertellen, maar krankzinnig dat box 3, dat als je gewoon naar de hele rijksbegroting kijkt, niet het allergrootste dossier is die er bestaat. Ik bedoel, het gaat om 10 miljard.
1: Ja.
2: Op de hele rijksbegroting wordt er opgehaald in box 3. En dat gijzelt nu voor een deel de hele begroting. De hele
1: de onderhandelingen van daarover.
2: De onderhandelingen daarover. En ja, jij werd eventjes uit een
3: uit de Haagse bubbel getrokken.
2: Ja.
3: Ja, nou, dat is wel een leuke achtergrond misschien van deze week. Ik sliep deze week bij mijn schoonouders in Den Haag. Want ik woon in Amsterdam. Het was een gigantisch drukke week met hele vroege ochtenden voor mij en hele late avonden.
1: Ja.
3: Dus dan is het heel erg fijn dat je in Den Haag kan slapen. En mijn schoonvader die is al zijn hele leven econoom, heeft bij het ministerie van Financiën gewerkt. Hij is een beetje een soort van het whiskit brein waar ik dan aan het ontbijt even mee kan sparren. En hij vertelde mij dus, mensen stoppen hun vermogen, hun geld in stenen, in hun huis. Dat is eigenlijk goed voor een heel groot deel van ons vermogen. En in pensioenen. En dat hele box 3, dat is echt eigenlijk iets voor in de marge. Maar wat je dus nu hebt, en waar we bijvoorbeeld binnen de coalitie naar hebben zitten kijken, is dat het de complete discussie heeft gegijzeld. En het ook helemaal niet representatief is voor de gehele samenleving. Terwijl de kloof tussen de mensen, ja, ik wil niet weer in Engels vervallen, maar de haves en de have-nots, dat wordt steeds maar groter. Dus ik zat daar zo een beetje op de kou en toen dacht ik, ja, box 3 is groot, hè. En ik weet dat het voor een deel van de mensen heel erg belangrijk is. Maar laten we niet het grotere plaatje vergeten.
2: Ja, want de punt dat hij maakt is dat, we hebben het dan, als we het over box 3 hebben, over vermogen. Maar voor de doorsnee Nederlander zit het grootste deel van de vermogen niet in box 3.
3: Nee.
2: Nee, dus het is nog niet die vermogensdiscussie waar ze het over zeggen te hebben. Die is eigenlijk groter.
3: Ja.
2: Ja.
1: Nee, het gaat over het financiële vermogen wat mensen hebben. Wat je op een spaarrekening zou kunnen hebben staan.
2: Of met aandelen, of maar met tweede huizen.
1: Ja.
2: Of als je in de pandjes zit. Ja.
3: Ja,

0: Investeringen voor de verhuur, ja. Nou, dat probleem lost zich langzaamaan op, want dat uitponden blijkt gewoon door te gaan.
1: Ik wilde ook nog wel eventjes bespreken hoe de politici het aan zich gedaan hebben.
0: Oh, sterker nog, ik wil even horen hoe de sfeer was. En ik had het idee dat het een enorme vooruitgang was dat Geert Wilders niet als eerste begon en dat dat een beter debat mogelijk maakte. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk altijd dan trapte de grootste oppositiepartij af of de grootste coalitiepartij als tweede. En dan ging daarna, dan was er ineens een ruzieachtige sfeer. En dat hoefde nu niet.
2: Ja, maar tegelijkertijd kun je denk ik ook van Geert Wilders zeggen dat hij zich niet dat hij geen vijandige taal gebruikte, zoals hij dat misschien in eerdere debatten wel.
0: Wel heel racistisch heb ik. Maar ik heb dat niet gehoord. Maar
1: nou, zijn eigen bijdrage was wel echt op zijn Wilders. Zeg maar, toen hij zijn eigen bijdrage mocht doen.
2: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik toen volgens mij met iets anders bezig was.
1: Ja, dat ging wel gewoon op zijn Wilders los. Maar verder, hij probeerde ook bij premier Rutte, toen hij over zijn leiderschap begon en over het AD-artikel, misschien dat we het nog even moeten noemen. Zeg ik nou Rutte? Ik ben vandaag echt.
0: Je zit in
1: moe kennelijk.
0: Je hebt een hele heftige week gehad. Ja.
1: Maar Jette begon nu over zijn leiderschap. Hij ging hem bijna als een soort politiek duider. En zijn rol als Nestor in de Kamer ging hij hem tips geven van: doet u uzelf dit niet aan? Pak nou die leiders, pak nou het leiderschap.
0: Reed u gewoon af.
1: En ik hoef u hier niet te hebben. Maar als u hier toch bent, doe het dan zus en zus en zo. Ik ken de Wilders helemaal niet.
2: Nee, en diezelfde duiderrol die zagen we natuurlijk de eerste dag bij Eerdmans. Ja. Dat hij eigenlijk samen met Klaver Eerdmans op de vingers stinkt en zei van. Nou, meneer Eerdmans, heeft u enig idee wat u nu aan het doen bent? Want
0: dat was die uitgeleider van dat ze ineens zei: oh, we kunnen ook wel deelbegrotingen doen, alleen maar of per begroting kunnen we steun
2: geven. Ja, en daar wees hij eigenlijk Eerdmans erop van.
0: Totaal strategisch onhandig.
1: Sophia en ik zaten op de perstribune en dit gebeurde. En wij keken elkaar gelijk aan. He, dus Eerdmans zegt: het kan ook op deelbegrotingen. Oké, ja. dit is een gamechanger. En je zag gelijk Wilders opstaan, Klaver opstaan.
2: Allebei politici die al heel erg lang in de Kamer zitten.
1: Ja, allebei politici. Die beseften zich direct wat er gebeurde. Liepen ook naar elkaar toe om met elkaar even te bespreken: hey, hoor je wat er gebeurt? En,
0: hoor je hetzelfde als ik?
1: Ja, hetzelfde als ik en wat dit betekent. En vervolgens mocht Wilders Eerdmans gaan uitleggen: hey, u bent uw strategie, heeft u losgelaten. En dat heeft de volgende gevolgen. En dat is niet handig dat u dat gedaan heeft.
0: Zelden nu, dat het zo expliciet besproken wordt in de Kamer.
1: Tot twee keer toe moest hij het hem uitleggen. Want wat gebeurde er nou eigenlijk? Terwijl dat de algemene politieke beschouwingen bezig waren, ging dit is de dag van de EO op Radio 1, gingen Pieter Grinwis zitten, Luc Stultiens, dat zijn dus twee oppositie, of de drie oppositiepartijen gingen aan het eind zitten, en Ja 21, Michiel Hogeveen. En zij gingen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de algemene politieke beschouwingen praten. En daar zei Michiel Hogeveen: ja, er zijn begrotingen, die gaan wij gewoon niet steunen als ze blijven zoals ze zijn.
0: Sowieso nooit, ja.
1: Sowieso niet. En dat ging dus. Dus hij sprak over het steunen van losse begrotingen. En toen sijpelde dat door in de Tweede Kamer. En daar moest Joost Eerdmans iets mee. Waarop Joost Eerdmans zei: ja, dat klopt. En daar, zonder dat dat besproken was, daar on the fly veranderde de strategie van de Ja 21. En Eerdmans had het volgens mij zelf niet door.
2: Nee, en even terugkomend op Wilders, het is natuurlijk grappig hoe hij zijn partij doet niet, is eigenlijk niet echt. Zij hebben al vanaf moment 1 gezegd: wij steunen dit kabinet niet. En wij hoeven ook niet aan tafel te komen, want wij gaan jullie nooit steun leveren. Waardoor die dus aan de zijkant ook die duidersrol kan pakken. En door te zeggen van. Ja.
0: Mag je ook zeggen dat hij gewoon irrelevant geworden is en dat hij daarom deze rol een keertje op zich kon nemen?
2: Ja, irrelevant. Dat vind ik wel weer heel erg definitief. Want er zullen nog een hoop mensen in Nederland zijn die Wilders wel relevant vinden.
0: Nee, maar in de politieke verhoudingen in de Kamer.
2: Maar in deze verhoudingen speelt hij inderdaad geen rol meer. Nee,
0: op het ogenblik niet, toch? We gaan de andere partijen gaan we allemaal in de podcast ook nog bespreken. Op de radio is de zendtijd helaas zo goed als op. En we denken dat ik hier even dankjewel voor het luisteren ga zeggen. Abonneer je even op de podcast, zoek naar Studio Den Haag en dan vind je daar altijd alle afleveringen. Met Leendert, met Sophia, ik ben Mark. En als je dat niet doet, dan spreken we elkaar volgende keer weer. Volgende week, denk ik. Tot dan.

0: Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. De radicaalrechtse AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Het is een drama voor het CDU van bondskanselier Merz. Die partij haalde de kiesdrempel van 5% niet en verdwijnt dus uit het deelstaatparlement. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. In de Amerikaanse staat Texas is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd beschoten door een agent van immigratiedienst ICE. Volgens een politiechef gebeurde dat na een korte achtervolging te voet en was de lokale politie niet betrokken. Verder is er weinig bekend. De burgemeester zegt boos te zijn over de schietpartij, maar niet verbaasd. In een woonwijk in het Limburgse Roermond wordt nog steeds onderzoek gedaan naar een dodelijke schietpartij waarbij een man om het leven kwam. De omgeving is ruim afgezet voor het onderzoek, camerabeelden worden bekeken en er wordt gepraat met mogelijke getuigen. Ook is de politie op zoek naar de dader. Er is namelijk nog niemand opgepakt. En geen Nederlandse winnaar in de World Series of Darts. Gian van Veen verloor de halve finale van het toernooi in Amsterdam van de Engelse Ross Smith. De Engelsman won uiteindelijk ook de finale. Titelverdediger Michael van Gerwen vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. En dan nu het weer, van Weer Online. Er staat weinig wind, waardoor het flink afkoelt naar zo'n 8 tot 12 graden. Morgen overdag veel zon en een temperatuur van rond de 20 graden. De wind is hooguit zwak. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Meindert Schut. Bedrijvenpanel.
5: Ja, we gaan naar het bedrijvenpanel vandaag met Hans Mulder, directeur van VIA Groep. Welkom. En Daan Weddepol, oprichter en CEO van Peerby. Fijn dat jullie er zijn.
6: Goedemorgen.
5: Hier in Zaandam, op een prachtige locatie. We staan een beetje in het zonnetje.
7: Heerlijk.
5: Ja, krijg je het al een beetje warm?
7: Ja, geweldig.
5: Mooi. Warm van de mooie inhoud natuurlijk ook. Misschien krijgen jullie het ook wel een beetje warm van Prinsjesdag. Hè? Oh. Het is bekend geworden dat het kabinet miljarden uittrekt om innovatie in Nederland aan te jagen. Het nieuwe Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie. NADI krijgt 500 miljoen euro om te investeren in baanbrekende technologie. Maar daarvan is nog niet helemaal zeker of dat ooit commercieel ook echt een succes wordt. Ja, als